0: Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat er een verduurzaming gaat plaatsvinden in de luchtvaart. En ik las ook dat Japan Airlines, SkyWest en Delta Airlines interesse hadden vorig jaar. Ja. Maar ja, het blijkt dus, dat zegt Maarten Stijnboeg, die is hoogleraar systemen en controle aan de TU Delft en tevens ook een kleine investeerder. Ja, dat er toch nu steeds vaker wordt ingezet op AI en defensie. En dat dit eigenlijk een minder interessante investering is.
1: Ik vroeg me wel af wat dat nu betekent. Want ik zag onder het rijtje partners en potentiële partners heel veel luchtvaartmaatschappijen. Ja. Hebben die dan ook de portemonnee getrokken? Of hebben die een beetje afgewacht en hebben die het een beetje ondersteund, maar niet echt financieel bijgedragen? Want dit is uiteindelijk, bleek ook volgens mij uit het artikel, niet iets wat je met een paar miljoen redt. Ook niet met 10 miljoen, ook niet met 20 miljoen. Nee, dat gaat echt nog heel veel verder.
0: Miljarden.
1: Miljarden werd zelfs inderdaad genoemd. Ja, dan heb je dus heel veel steun nodig van de industrie zelf. Die dat zeker blijkbaar niet op dit moment daarvoor over heeft.
0: Nee, daar zou je een conclusie uit kunnen trekken. Maar het is natuurlijk heel zonde dat eigenlijk zoiets strandt.
1: Het strandt ook niet helemaal, geloof ik, hè? Want er wordt gedacht aan een doorstart.
0: Ja, maar goed.
2: Ze zijn ook niet enige, dus dat is ook wel hoopgevend. Hè? Er zijn ook wel veel meer bedrijven ook echt met het elektrisch vliegen bezig. Dus ja, maar ja, misschien zijn ze te vroeg.
0: Ik denk niet te vroeg, maar ik denk dat het belangrijk is dat ze ook echt partnerschaps gaan vinden met de grote vliegtuigbouwers. Want daar zit denk ik de sleutel.
1: Carlijn, jouw oog viel op een ander stuk in de krant, namelijk?
2: Ja. Nou, over een rechtszaak van een manager bij een Amerikaanse databedrijf. En die was ontslagen, naleiding van een klacht van een collega over ongewenst gedrag. En normaal gesproken, je doet wat koppensnel, maar ik werd getrokken in dat artikel, want wat was er nou aan de hand? Die man, die was heel star. Die werd op een training gestuurd, wilde dat niet. Kreeg zelf klachten, voelde zichzelf onveilig. Nou, je raadt het al, burn-out en uiteindelijk dus ontslagen. En ontslagvergoeding, maar daar komt dus nu die werkgever weer op terug. En waar het mij eigenlijk om ging, en dat was toevallig, want deze week had ik het met een andere bestuur van een andere organisatie erover, dat een beschuldigde in een organisatie, dus het gaat hier over ongewenst gedrag, en die wordt beschuldigd, die wordt vaak niet begeleid. Maar er is tegenwoordig dus ook wel begeleiding beschuldigde. Want je bent als werkgever net zo goed werkgever van die medewerker die beticht wordt van iets, dan al diegene die klacht geeft. Dus je moet ze beide serieus nemen. En toen dacht ik, ik snap die man in dit geval ook wel. En zou die dan begeleid zijn? Nou ja, ik las het in ieder geval niet terug uit het artikel. En ja, het is toch wel iets om over als werkgever over na te denken. Van ben ik goed bezig met mijn beleid rondom ongewenst gedrag? Heb ik een extern vertrouwenspersoon? Heb ik protocollen? En hou ik ook in de gaten dat als iemand beschuldigd wordt, dat hij ook.
1: En die externe vertrouwenspersoon, dat is volgens mij nu wettelijk wel vastgelegd,
2: klopt,
1: toch?
2: Ja, klopt, ja. Ja.
1: Maar jouw pleidooi, want dit nieuws koppel jij dus eigenlijk aan een oproep. Ja. Zorg ervoor dat beide kanten van de zaak in ieder geval dezelfde recht hebben, dezelfde begeleiding.
2: Absoluut. Okay. En het kan nooit door dezelfde externe vertrouwenspersoon. Dat is logisch. Hè? Want als je iemand een klacht indient, die kan ook niet de beschuldigde begeleiden. Maar er is wel degelijk begeleiding voor. Dus ik heb onlangs een training sociale veiligheid gehad. Dus wellicht dat wat meer op de radar zit.
1: Elsje, wil jij daarop reageren? Nou, dacht ik het alleen maar te zien.
0: Ik ben natuurlijk zelf werkgever. En we gaan het natuurlijk ook zo direct nog hebben over 1, 2, 3 inkt. Maar hoe ver moet je gaan als werkgever? Elk dingetje waar je iets voor moet doen. Ik heb begrip voor de situatie. Maar ik zei net tegen Carlijn van tevoren, toen wij koffie zaten te drinken, toen wij nog niet in de uitzendingen waren.
1: Toen ik nog vriendelijk eraan toegeven.
2: Het koffienieuws.
0: Toen zei ik van, ik heb ook echt heel veel moeite met het feit dat als iemand niet voldoet en het contract voor een bepaalde tijd wordt niet verlengd, dat ik dan nu een transitievergoeding moet geven. Dat vind ik ook zo absurd.
1: Er zijn dus mensen die bijvoorbeeld in een positie komen waarin ze van het een of het ander worden beschuldigd. De begeleiding, althans, dat maak ik op uit de woorden van Carlijn, die schiet soms tekort. En dan zeg jij, dat is dan maar zo.
0: Nee, heel kort door de bocht. Ik vind gewoon alles wat wij moeten doen als werkgevers, vind ik gewoon te ver gaan.
2: De zorgplicht is veel beter geworden.
0: Die slaat echt door.
1: We gaan het zo meteen nog hebben over 123inc.nl. Dit is een teaser, maar eerst naar grote datalekken. Bedrijven krijgen daar steeds vaker mee te maken. Na Odido in februari is nu ook het onderwijsplatform Canvas aan de beurt. Waar Odido een oproep om los geld te betalen aan de hackers weigerde, stemde het moederbedrijf achter Canvas daar wel mee in. En het laatste nieuws over Odido is overigens ook, en dat hebben ze kenbaar gemaakt bij monden van de topman, dat er van een eventuele compensatie niets terecht gaat komen, terwijl er nog 500.000 mensen zich hebben aangesloten bij een claim. Elske, wat is wijsheid in dit verband?
0: Ja, ik vind het wel bijzonder dat dat er eigenlijk wel compensatie wordt geboden op het moment dat er een storing is, maar niet op het moment dat er een datalek is. En dat kan natuurlijk vele malen. Dat kan natuurlijk vele malen schadelijker zijn dan een storing van 20 minuten, bijvoorbeeld. En ik vind het ook heel bijzonder dat de focus heel erg ligt op de interne organisatie en de medewerkers. Terwijl de klanten zijn natuurlijk het leven, hè, de levenselixer van dat bedrijf. En uiteindelijk is dat bedrijf is data. Dus het schuurt heel erg bij mij.
1: Carlijn, wat is jouw eerste reactie op hun eerste reactie?
2: Van de compensatie, dat snap ik. Want je moet daarin echt aantonen dat je zelf echt schade hebt geleden, doordat die data dus op straat is komen te liggen. In dit geval is het zeker een vertrouwenscrisis. Hebben ze daar goed aan gedaan door niet te betalen? Dat hoorde ik ook een beetje in jouw vraag terug. Ja, dat ligt heel erg aan het risico wat ze daarmee hebben genomen.
1: Nou, de topman zegt, het was mij vrij snel duidelijk dat het een onbetrouwbaar clubje was. Dus betalen biedt geen enkele garantie dat je dan van het gezeur af bent. Dus hebben we dat niet gedaan.
2: Ja, dat laatste klopt, hè. Dus cybersecurity zijn ze echt, experts zijn ze echt over eens dat betalen niet altijd de oplossing is. Maar als er nou een enorm groot risico is dat die data kan leiden tot identiteitsfraude en dat soort zaken, wat dus nog veel meer tot grotere claims gaat leiden, ja, dan kan een organisatie kiezen om daar wel aan de voorkant te betalen. Maar ja, dan hou je het dus wel in stand.
1: Het smult nu behoorlijk na, want het gaat over een hack en een lek in februari. De topman en overigens ook de topvrouw Tisha van Lammeren hebben nu van zich laten horen via verschillende media. Er zijn video's verspreid om klanten verder te informeren. De topman zegt in de Telegraaf: ik snap dat mensen meer wilden horen, maar juistheid moet prevaleren boven snelheid. Het laatste wat ik wilde was onjuiste informatie naar buiten brengen. En voor de mensen die de webcam aan hebben, die zien al een heftig schuddende Elske. Doet het hele lichaam doet inmiddels mee. Waarom was dit niet de juiste manier?
0: Ja, ik vind, ook al kan je niet de juiste informatie geven, is het belangrijk om te communiceren en niet om je in te houden. Dus alles, zo komt het op mij over, lijkt erop dat ze dingen proberen toch toe te dekken in plaats van dat ze transparant proberen te zijn. En transparant kan ook zijn dat je meldt dat je het niet weet, maar dat er wel iets aan de hand is. En dat stoort mij en niet voor niks. Ik heb misschien niet zoveel met overheidsinstanties, maar ik lees ook dat de autoriteit persoonsgegevens van de Rijksinspectie onderzoek gaat doen over de bewaartermijn van klantgegevens.
1: Ja, goed, dat is natuurlijk wat er nog meer speelt.
0: Dat zullen ze natuurlijk niet voor niks doen.
1: Nee, ze hebben ook wel gezegd, we moeten hiervan leren. We zullen toch nog eens kijken naar wat we allemaal bewaren en waarom en op welke plek. Want dat is wel duidelijk geworden door deze hack.
2: Ja.
1: Daar valt wel het nodige op aan te merken.
2: Nou, 100%. Als jij al jaren niet meer die klanten bedient en je behoudt alle gegevens, ja, dat wil je eigenlijk als klant ook niet. En ik denk dat er heel veel bedrijven hier les uit kunnen trekken en zeggen, oké, wij bewaren onze klantgegevens deze termijn, bijvoorbeeld maximaal een jaar. En daarnaast sturen we ook een bevestiging naar klanten dat die gegevens zijn verwijderd. En dan ben je transparant bezig. Dus, en ik ben het helemaal met Elske eens, ze hadden veel meer moeten communiceren. Ook al heb je geen nieuws, gewoon laten horen dat je ermee bezig bent en welke stapjes je zet en wanneer je verwacht wel wat te kunnen vertellen. Want wat hier gebeurd is, en dat is hetzelfde als met de compensatie, de klant voelt zich niet gezien en gehoord. En op het moment dat je dus dat niet doet als bedrijf, ja, dan ben je gewoon weg.
1: Leden van het panel, ik denk dat heel veel toch onder de noemer aansprakelijkheid en juridische consequenties te vatten valt. Want voor je het weet zeg je iets wat je misschien niet had moeten zeggen en waardoor je in een hoek gedreven wordt. Dus zeg je maar niets meer.
2: Wat kan je verkeerd zeggen?
0: Ik vind het ook een beetje neurotisch dat je dan gaat zeggen, ja, we communiceren niet, want anders brengen we mensen op ideeën. Nou, sorry, dan dat duidt niet op dat je transparant wil zijn.
1: Nee. Ik denk dat het meer te maken heeft met dingen waar je achteraf op terug moet komen, maar die je dan toch al hebt gezegd. En die
2: voor die massaclaim, eventuele...
1: nou,
2: bedoel
1: dat,
2: je?
1: Dat denk
2: ja.
1: ik.
2: Ja.
1: Ik
2: ja,
1: denk
2: dat,
1: dat advocaten
2: kunnen.
1: Zeggen, niet bewegen, niet bewegen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, maar dan nog kan je communiceren. Kijk naar politici, die kunnen dat ook heel goed.
1: Ja, en ben je er dan van onder de indruk? Als ze dan wel iets zeggen, maar niks zeggen?
0: Dan zeg je iets.
1: Ik ben benieuwd wat jullie te zeggen hebben over... het is al een paar keer aangekondigd, 123inkt.nl.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Elske Doets en Carlijn Lortie zijn de leden van de bedrijvenpanel. Er is onrust bij 123inkt.nl. De kantoorartikelengigant moet zijn vorig jaar ontslagen topman ruim een €500.000 aan ontslagvergoedingen betalen. RTL Nieuws is in die zaak gedoken. Volgens de rechter handelde het bedrijf daarmee ernstig verwijtbaar met zijn ontslag. Tegelijkertijd zijn er ook nog wat zorgen over de financiële resultaten. Al is het nog de vraag of we daar al met zekerheid iets over kunnen zeggen, want we wachten nog op de cijfers over 2024. En er werd een accountant aan de kant gezet. Jij was al begonnen met ontslagvergoedingen. Dus Carlijn, ja. Ik geef jou graag als eerste het woord. Het gaat ook weer over een €500.000.
2: Jongen, maar even, een oprichter die zijn eigen CEO er zo snel uitgooit. Ja, die moet niet alleen naar die CEO kijken, maar ook in de spiegel. Want wat is daar gebeurd eigenlijk? Hè? Dus ook hier, ontslagvergoeding krijg je niet voor niks. En die natuurlijk, wat Elske zei, van ja, het is wel, de drempel is wel vrij laag. Maar in dit geval is er wel heel veel gebeurd. En er stond in het artikel dat er 9 managers een brief hebben gestuurd.
1: Een motie van wantrouwen.
2: Het is niet één signaal. Het is een opgezette. Een coup. Bijna een coup, ja. Ja.
1: Of wilde je iets anders zeggen?
2: Nee.
1: Ik dacht, ik help je even.
2: Nee, dank.
1: Dus die CEO die had beter moeten weten, want die heeft voor de rechter nog verklaard. Ja, maar ik ben zelf geschrokken van wat ik in ieder geval in financieel opzicht ook aantrof.
2: Ja.
1: Maar dan had hij er strakker op moeten zitten.
2: Ja, vanuit die CEO zou je kunnen zeggen, oké, doe due diligence beter. Vanuit de oprichter kan je zeggen, hey, je haalt iemand binnen met een bepaald doel en die ziet hele andere dingen. Een oprichter ziet altijd heel veel kansen en de CEO die zag gewoon één bak ellende eigenlijk. Nou, en dan zit je dus niet op hetzelfde niveau eigenlijk.
1: Elske, ik wacht, Elske. Ja, Elske.
2: Wat vind jij daarvan?
1: Inmiddels tot een antwoord.
0: Nou ja, ik vind het schokkend om te lezen, want het is niet een €500.000 uiteindelijk. Het is 9 ton wat hij mee heeft gekregen. Dus met alle toeters en bellen erbij. Ja, zoals ik er naar kijk, is dat 123inkt was buitengewoon winstgevend. Hè. Ze hadden in 2023 €511 miljoen omzet en €14 miljoen winst. En het jaar daarvoor was dat zelfs €16 miljoen de winst. Nou, dat is niet verkeerd. En het is duidelijk dat die oprichter, want ja, ik wil toch wel even tegen Carlijn zeggen, wat is de rol nog van de oprichter?
2: Ja.
0: Want het is volgens mij, zoals ik het zie, nu van een investeringsmaatschappij.
2: Ja. Ja.
0: En dat heeft als doel, hè, want ze zijn nu al actief in 10 landen... er is een agressieve groeistrategie. Dat heeft als doel om dat bedrijf enorm te laten groeien. Dus de vraag is ook, hoeveel aandelen heeft die man nog en welke betrokkenheid is er überhaupt nog?
1: Want als die betrokkenheid wat afgenomen is en het aandelenpakket ook in omvang gering is, dan hoeft hij wat minder in de spiegel te kijken wat jou betreft.
0: Nou, ik wil nog niet eens over die spiegel hebben, maar goed. Dan is dus vervolgens wel mijns inziens heel duidelijk dat vanaf het begin er toch wantrouwen was naar die nieuwe, die meneer Vos, die CEO, die dus in is gehuurd. Ja, dat niet voor niks. 9 moties van wantrouwen. En allemaal vooral toch op zijn leiderschap, financieel leiderschap. En op zijn kostenbeheersing.
1: Ja, hij krijgt overigens nog een ton mee, specifiek over de bonus van 2024, waar de cijfers dus nog niet van gedeponeerd zijn.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is ook wel heel wonderlijk, want we zitten nu natuurlijk al in 2026. Maar ik neig dus heel erg. Ik ben geschrokken dat die rechter dus dat uitspreekt. Hè, die ernstig verwijtbaarheid. Want die man had dus geen controle. Je ziet dat gewoon aankomen. Vandaag de dag als leider van een bedrijf heb je, als het goed is, een dashboard waarop je elke dag kan zien hoe je bedrijf ervoor staat. Dus een accountant mag je nooit en te nimmer verrassen. Die is ook controlerend over hetgeen wat jij hebt gepresteerd als bedrijf.
1: Daar kunnen we nog een boom over opzetten, want er is geen accountant op dit moment.
0: Nee, oké, maar
1: over dat jaar.
0: Dus hij schrok van wat de accountant rapporteerde en toen kwam er allemaal onrust en toen werd hij ontslagen. En nou ja, Ja, ik denk dan persoonlijk, stel dat meneer Vos wel nog gewoon de oprichter was en de DGA was, dan was hij nooit, echt nooit op deze manier eruit gekikt. Ja. En had hij ook niet dat geld gehad. En had gewoon die DGA die pijn moeten lijden dat het nu slecht gaat met het bedrijf. Dus hij is gewoon uit de bocht gevlogen.
2: Ja, ik daar kan daar zeker helemaal in meegaan, wat je zegt, Elske. Maar moet je nagaan wat er dus nu en aandacht en in de top allemaal gebeurt en dus geen aandacht is voor de groei en van het bedrijf eigenlijk. Hè? Dus
0: ja, maar het is al uit de bocht gevlogen, want ze maken geen winst meer. En je kan je ook afvragen, is zo'n agressieve groeistrategie verstandig in een markt waar kantoren steeds kleiner worden en er steeds meer hybride wordt gewerkt. Dus in hoeverre heb je nog bureaus en stoelen
1: het
0: allemaal
1: heel veel
0: nodig?
1: Het is wel heel veel meer dan inkt, hè? Want als je op die website kijkt, een absolute aanrader overigens, dan kom je echt de hele wereld tegen.
2: Ja.
1: We gaan naar een zeer pikante zaak. Een Duits gezin won een rechtszaak omdat hun tour operator TUI de zogeheten handdoekjesoorlog bij een zwembad niet aanpakte. Het gezin kreeg een schadevergoeding. We zitten wel goed in de schadevergoedingen, moet ik zeggen. Omdat ze recht zouden hebben op een lichtbedje. Dan is de vraag, wat blijft er nog over van die misschien toch wel irritante gewoonte om nog voordat je er gaat liggen uren van tevoren alvast een plekje te claimen. Moeten we hier nog in spiegels kijken, ook in deze zaak, of doen jullie dat allemaal niet?
2: Nee, ik doe dat niet.
1: Het wordt heel erg ongemakkelijk misschien.
0: Nee, kijk, als je als hotel gewoon een goede policy hebt, want daar gaat het natuurlijk vooral om. Dat is allereerst, ik zit natuurlijk in de reiswereld, is de aansprakelijkheid van tour operators op het moment dat ze een pakketreis verkopen. Daar gaat het hier om. Het gaat ook niet om een pakketreis van een paar honderd euro. Ze hebben een pakketreis geboekt van 7000 euro. Dus dat is echt wel een fix bedrag naar een Grieks eiland.
1: Moesten ze op de grond gaan liggen? Dat is toch
0: dat is misschien wat dramatisch geschetst, maar goed, oké. En ze hebben dus een vergoeding gekregen van 900 euro. Feit is dat primair is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van het hotel om te zorgen dat dit goed loopt. Dus je moet inderdaad gewoon handdoeken weghalen of inderdaad niet toestaan dat mensen eigen handdoeken neerleggen. Maar als tour operator is het ook jouw taak om goed te kijken wat is het beleid, zijn er genoeg bedden?
1: Is voor jou heel duidelijk dat de verantwoordelijkheid primair ligt bij dat hotel? Want de branchevereniging zegt
0: Als het een pakketreis is, dan ben je altijd overkoepelend verantwoordelijk voor de diensten die je verkoopt. Dus dan is
1: het de operator,
0: dit
1: toch?
0: Dit is terecht. Alleen, hoe ga je hier nu handen en voeten aangeven aan enerzijds heel irritant gedrag van mensen en anderzijds moet je dus ook inderdaad een strikt beleid voeren. Of in Amerika is het gewoon heel normaal dat hotels resort fees rekenen. Dat staat ook gespecificeerd op je nota. En het is heel pijnlijk dat je, $50 per nacht moet betalen voor resort fee. Maar dat betekent dus dat ze handdoekjes neerleggen, dat er gratis zonnebrandolie is, dat ze een watertje brengen bij je. Ja, oké, dit was ook een dure reis, hè?
1: Ja, maar je zegt zelf dat je het pijnlijk vindt dat dat soort dingen blijkbaar nodig is.
0: Ja, dat is gewoon menselijk, heel naar menselijk gedrag, territoriaal gedrag, wat wij Nederlanders en Duitsers heel erg hebben.
1: Is die verantwoordelijkheid wat jou betreft ook zo duidelijk, Carlijn?
2: Ja, die verantwoordelijkheid is duidelijk, maar nog heel even over dat gedrag. Dat is eigenlijk ook te leiden naar een economisch model, de tragedy of the commons. Als je een stuk land hebt wat van iedereen is, dan gooit iedereen daar bijvoorbeeld zijn vee op. En binnen no time is dat helemaal opgevroten.
1: Dit is het klassieke voorbeeld.
2: Dit is het klassieke voorbeeld. Dat is zo wildend. Dus wat gebeurt hier? Iedereen doet het, dus ik doe mee. Ja, en om dat te doorbreken moet je inderdaad echt handhaven.
1: Maar
2: dus
1: hoe moeilijk is het om te zeggen, oké, als er in dit hotel 100 gasten passen, dan zorgen we dat er ook 100 stoelen zijn, of ben ik dan simpel van geest?
2: Nou ja, wellicht is daar niet altijd ruimte voor. En het is net als met een flexkantoor. Daar ga je ook niet voor alle medewerkers die ook part-time werken een bureaustoel
1: Maar het is een bittere strijd, begrijp ik. Want ik kwam wat voorbeelden tegen van mensen die echt er 's nachts op uittrekken om alvast hun handdoekje te kunnen leggen, die dus hun nachten onderbreken. En dan zijn er weer hotels die ermee optreden en dan zeggen van luister eens, wij spuiten ritueel om 9 uur alles nat, zodat mensen dat 's nachts dan niet meer doen.
2: Ja.
1: Waar zijn we dan eigenlijk?
2: Er zijn weer belangrijk.
0: Ja, het moet iets leuks zijn, vakantie, maar het is eigenlijk
2: stressvol.
0: Heel veel lijden. Ook omdat dat voor mensen ook stress geeft vakantie om uit hun dagelijkse routine te stappen.
1: Ja, maar jij wijst ook wel specifiek naar Nederlanders en Duitsers die dit zo ongeveer hebben uitgevonden. Ja, er zijn veel landen waar dit een aanzienlijk minder groot probleem is.
0: Wij staan daar echt onbekend, helaas. Ja.
2: Dus een beetje echt dat asociale. En gewoon
0: ja, Italianen hebben meer dat gedrag dat ze zo'n soort kring maken in de zee. Dat je daar niet doorheen kan komen.
2: Nou, weet je wat ze in Italië doen op het strand? Daar kan je gewoon tevoren het hele seizoen je bedje reserveren. Met als resultaat dat je daar tussen 80 lege bedjes zit. En dat jij geen plekje meer hebt, alleen achteraan. Dus dat is in Italië het geval. Dus er is nog niet één oplossing voor.
1: Nee, want dan was ik wel eigenlijk met de afsluiting van dit panel. Dacht ik, de oplossing.
2: Ja, de oplossing.
1: De vier heb ik gehoord van
0: resort vier rekenen en gewoon handdoeken weghalen. Dus als het
2: zelf een huisboek met eigen zwembad.
1: God, jeetje. Ja. Nou, de BNR-luisteraar voelt zich aangesproken, denk ik. Zelf een huisboek met een eigen zwembad. Ik dank jullie voor de suggestie. Elske Doets van Doets Reizen en Carlijn Lortie van People Power People. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
2: Dank je.
1: En tot de volgende keer. Waar gaat de volgende reis naartoe? Voor jullie?
0: Italië.
1: Italië, nou, let op de kring in de zee. En jij, Carlijn?
2: Oostenrijk.
1: Oh, en wat is daar iets waar je een beetje op moet letten? Om het leuk te hebben en niet gestrest terug te komen van
2: vakantie? Juist heel relaxed in de natuur wandelen.
0: Gewoon bloemetjes plukken.
2: Ja, zingen.
1: Carlijn gaat zingen en bloemetjes plukken. Weten we dat ook weer. Dit panel is terug te luisteren als podcast via onder andere de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: De Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Hoor, harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, en dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3 uur.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing. En rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van accu's voor golfkarretjes tot de backupstroom voor datacenters. De Intercel-groep biedt batterijen aan in alle soorten en maten. En dat doet het bedrijf tegenwoordig onder leiding van Jeroen Pietringa. Hij was onder andere het brein van de wuppies en de voetbalplaatjes van Albert Heijn. Houdt zich tegenwoordig dus bezig met laadpalen en noodaccu's. Hoe doe je dat? En komt zijn kennis vanuit Delft hem dan nog af en toe van pas? Hij is hier om het allemaal toe te lichten. Welkom.
9: Dankjewel, Thomas.
8: En je bent hier niet met lege handen gekomen, want dat gebeurt hoogst zelden. Jij hebt meegenomen een schilderij, kunstwerk dat uitzicht biedt op het centrum van Haarlem?
9: Nee, wat ik eigenlijk meegenomen heb, want ik vind als je ergens uitgenodigd wordt, zo ben ik opgevoed, dan neem je iets mee. Wat ik meegenomen heb is eigenlijk onze droom.
8: Oh.
9: En die verbeeldt eigenlijk op een grafische manier dat wij naar streven dat elke Europeaan elke dag een keer gebruik maakt van een batterij van Intercel. We hadden het net over Intel Insight, toevallig. Maar eigenlijk zit er in heel Europa ongelooflijk veel Intercel-batterijen in allerlei toepassingen.
8: Want jullie maken met Intercel batterijen, accu's. Ik merk dat ik dat door elkaar gebruik. Misschien is dat toch nog wel een onderscheid dat ik moet maken.
9: Dat deed ik ook. Ik voelde me een van mijn eerste vragen toen ik startte was ook, joh, wat is dan eigenlijk het verschil? En als ik het goed onthouden heb, is het verschil dat een accu van oudsher altijd kon opgeladen worden en een batterij van origine eenmalig in gebruik is. Tegenwoordig noemen we batterijen, accu's ook batterijen. En die kan je dus natuurlijk ook hergebruiken.
8: Dus wat jullie maken is?
9: We zeggen altijd, dus ik zit in de batterijen. Maar het is een accubedrijf. Accu en ik kan het niet mooier maken. Accu's en batterijen.
8: Jij hebt in Delft gestudeerd. Maar als je kijkt naar jouw cv, dan kom je van alles tegen wat heel weinig met Delft en de Delftse kennis te maken heeft. Ik noemde net al eventjes dat jij je onder andere bezig hebt gehouden met de wuppies en met de voetbalplaatjes. Dus dat geeft aan dat je ook wel kaas gegeten hebt van marketing. Is het dan nu nog een kwestie van veel domme vragen stellen? Of ben je gewoon technisch weer helemaal aangehaakt?
9: Nee, het is meer de categorie domme vragen stellen. Maar ik doe wel mijn best om aan te haken. Tuurlijk heb ik er baat bij dat ik een technische achtergrond heb. En het ook, dat ik stiekem ook een nerd ben die ook dingen wil graag begrijpen. Daarom stap ik ook altijd weer in eigenlijk nieuwe uitdagingen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik inderdaad dicht bij een bedrijf zit waar de kern, tastbare techniek zit. En dat vind ik hartstikke leuk.
8: En dat bedrijf, dat is Intercel, de Intercel Groep. We moeten er toch nog eventjes kort ontleden, want dan weten we ook waar het zijn oorsprong vindt. Want jij bent niet begonnen bij Intercel, maar bij WeTech.
9: WeTech, ja.
8: WeTech, pardon. Nee. WETAC, dat kon ik zo niet erin aflezen. Want WETAC heeft Intercel overgenomen. Normaal gesproken zou je dan denken, WETAC blijft de naam die overeind blijft. Dat is nu niet zo. Waarom niet? Ja.
9: Nou, wij zeggen zelf dat we samen zijn gegaan. Ja. Het waren bedrijven van vergelijkbare dimensies.
8: Ik heb het persbericht ook gelezen, maar jij weet zelf ook dat dat toch niet echt gepruimd wordt als bedrijven echt helemaal samen gaan. Want ergens is er toch ook sprake van een fusie of een overname.
9: Ja, nou, het is een overname, maar nogmaals, intern werken we samen vanuit het feit dat we zijn samengegaan. WETAC en Intercel bestaan beide 40 jaar of meer. En bij het samengaan hebben we ervoor gekozen om vanaf 1 januari dit jaar onder de naam Intercel verder te gaan. Omdat wij zo internationaal opereren dat Intercel eigenlijk gewoon beter landt dan WETAC. Dat is
8: en
9: mijn mening.
8: Waarom? Ik ga gewoon helemaal met jou mee, joh. Het is vrijdag. Waarom gingen jullie samen?
9: Wij gingen samen omdat wij beide eigenlijk vooraanstaande batterijbedrijven waren en zijn in Nederland. En dat er heel veel voordelen waren om samen te gaan. Het vergroot van onze handelstak enerzijds, maar ook heel veel batterij-expertise vanwege de batterij-maatwerkfabriek die Intercel had in Haarlem.
8: Ja, want als je zegt, wij zijn allebei vooraanstaande bedrijven, dat waren we ook op eigen kracht, dan is er dus niet een duidelijke noodzaak om samen te gaan. Soms kom je toch ook dit soort verbanden tegen, omdat de ene partij het zonder die andere niet redt. Dat was hier niet aan de orde.
9: Dat was hier niet aan de orde, zeker niet. Wat wel zo is, dat die schaalgrootte ons wel meer in staat stelt om te investeren in onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van batterijen. En dat op de schaal van Europa. Denk aan verduurzaming, denk aan veiligheid. We hadden het net al heel kort over Made in Europe. Daar zijn best wel veel speelkapitaal voor nodig. En dan kan je samen, sta je sterker dan in je eentje.
8: Dus het was misschien toch nodig met de blik.
9: Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk wel, op dat moment niet.
8: Ja, ik las nog een persbericht, want vlak voordat jij aantrad bij WETAC heeft Nordian, dat is een investeringsmaatschappij, een meerderheidsbelang genomen in dat bedrijf. Als je dat dan terugleest, dan staat er het huidige managementteam, dat al sinds 2009 verantwoordelijk is, dat zal betrokken en actief blijven. En toen in één keer kwam jij op het toneel. Wat is er dan nog overgebleven van die belofte dat het met name het huidige managementteam zou zijn dat dit zou moeten dragen?
9: Ja, beloftes van voor mijn tijd zou je dan eigenlijk aan hun moeten vragen. Want dat weet ik niet. Maar wat wel zo was, is dat de grote aandeelhouder of de algemeen directeur van WETAC ook al had aangegeven bij de overname dat hij daar eigenlijk op relatief korte termijn ook wel wilde een stap terug doen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de algemeen directeur van Intercel. Dus daarmee ben ik...
8: Er ontstond een logische vacature en jij hebt hem ingevuld.
9: Ja.
8: En waarom eigenlijk? Want je zegt, ik vind het wel prettig om weer eens echt duidelijk met iets bezig te zijn en het technische hart weer een sprongetje te laten maken. Maar lag het nou zo voor de hand?
9: Nou, misschien niet, maar voor mij lag wel voor de hand dat ik, terwijl ik me aan het verdiepen was wat ik wilde gaan doen, dat ik graag een maatschappelijke bijdrage wilde doen. En ik voelde me heel erg verbonden met de energietransitie. En batterijen spelen daar ontegenzeggelijk een grote rol in.
8: Ja, dat is ook zo. En dat kun je zo breed maken als je zelf wil. Als je kijkt naar wat jullie dan doen, hebben jullie dat duidelijk opgedeeld in 4 divisies?
9: 4 divisies, ja.
8: Nou, vertel eens.
9: Ja, nou, we hebben een handelstak bestaande uit 2 divisies. Die noemen we zelf Motive. Dat gaat eigenlijk om batterijen voor kleine elektrische voertuigen. Groter dan een fiets, kleiner dan een auto. Denk aan schaarliften, vegerschopmachines, golfkarretjes. We hebben een handelstak die heet Standby. Dat gaat over backupstroom voor kritieke systemen. We hadden het al even over datacenters, maar ook telecom, ziekenhuizen. Daar zijn we ook heel groot in Europa. En dan hebben we een tak die zich meer vanuit de lithiumhub in Haarlem opereert. Dat is de energieopslag, storage noemen we dat. Waarbij we naar de aanleiding ook voor netcongestie energievoorziening op orde kunnen krijgen. En elektrificatie, het ombouwen van dieselmachines naar elektrische machines, met name off-road, waarin we maatwerkbatterijen maken.
8: En ik dacht, ik ga shoppen. Ik ben op jullie website geweest. Dan kom je in het assortiment verschillende accu's tegen, van ook nog weer verschillende merken, dus onder verschillende namen verkrijgbaar.
9: Ja.
8: Is dat dan jullie eigen merk of maken jullie accu's in opdracht van anderen?
9: Wij hebben inderdaad verschillende merken. Het grootste deel zijn onze eigen merken. En dus ik weet niet welke merk jij gezien had, maar de meeste van de merken die je daar ziet.
8: Een hele Tristan merken,
9: ja,
8: zag ik.
9: Ja, klopt. We verkopen ook wat A-merken, die gewoon een grote, goede naam hebben. En daar zijn we dan een distributeur van. En het maken van merken doen wij onder ons eigen merk, Cellpower. En dat is specifiek voor die elektrificatiedivisie, waar we het ombouwen doen van dieselmachines. Of dat nou off-road is of inner city. Daar bouwen we eigenlijk de dieselmachine om naar een elektrische machine.
8: Jij noemde net al Haarlem. En ik dacht ook, dus op het verkeerde been gezet. Ik kijk hier nu, terwijl wij dit gesprek voeren, naar iets wat met Haarlem te maken heeft. Want daar staat een grote fabriek. Dat is in jouw woorden een hub. Ja. Wat gebeurt daar in Haarlem?
9: In Haarlem hebben we eigenlijk sinds mei vorig jaar, dus heel recent, hebben we misschien wel de meest moderne lithiumopslag en assemblyfabriek van Europa staan. Waarin wij in staat zijn om volgens de allernieuwste en strenge wetgeving met lithium te mogen werken en op te slaan. En daar zul je dus al onze activiteiten, want in al die vier divisies is lithium een belangrijk onderdeel. Maar met name daar waar we zelf maken, kan je voorstellen dat een fabriek...
8: Leid mij eens rond door die fabriek. Wat gebeurt er dan? Want veiligheid is een belangrijke vereiste. Er is heel veel wetgeving waar je aan moet voldoen. Maar stel, je doet de deur daar open en ik meld me. Wat zie ik daar dan? Ja. Hoe ziet die productie eruit?
9: Nou, kom vooral een keer langs, zou ik zeggen. Maar wat je nu zou zien als je door zou lopen, is dat je... We hebben een aantal vloeren waar gewoon echt een productielijn staat, waarin batterijen bij elkaar gezet worden. Dus de cellen, modules, maar ook een BMS met een wat jargon, batterijmanagement systemen die erin gezet worden. Onze eigen controls, die we zelf, Europese controlmechanismes die we erin zetten.
8: En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat?
9: Heel moeilijk. Nee.
8: Ja, dat dacht ik wel.
9: Nou, kijk, het vergt zeker heel veel expertise. Wij zien ons zelf ook graag als meer dan 150 batterijnerds. Dus we zijn echt dag en nacht bezig om die kwaliteit en service te bieden. Dus het is zeker niet dat iedereen het kan doen. Het is ook niet dat je ermee naar de maan kan.
8: En het is ook niet zo dat het alleen maar Europees is, want het wordt hier in elkaar gezet. En je gaf al aan, er zit een flinke dot Europa in. Maar de cellen, waar je net ook wel over sprak, die batterijcellen, die komen dan weer uit China.
9: Dat is correct.
8: Terwijl het voor jullie van belang is om duidelijk aan te geven, wij zijn een Europese alternatief.
9: Ja.
8: Wat blijft daar dan toch nog weer van over?
9: Nou, we halen inderdaad cellen uit China. Overigens niet alleen uit China, ook uit Vietnam, ook uit de Emiraten. En we zijn ook bezig hier in Europa.
8: Wordt het natuurlijk logisch dat ik nu vraag naar China, want die relatie die staat onder hoogspanning.
9: Ja, dat klopt. Wat wij natuurlijk in de markt merken is dat mensen willen het liefst dat het helemaal uit Europa komt. Wij ook, maar ze willen tegelijkertijd natuurlijk ook een goede prijs. En de kwaliteit en prijs die nu uit China komt op het celgebied is eigenlijk ongeëvenaard. Daar kunnen we in Europa niet aan tippen.
8: Want wat is dat, een batterijcel? Ja, nu we toch de diepte ingaan. Dat lijkt me onontbeerlijk, dat heb je nodig. Maar wat is de cel van de batterij? Dat is gewoon het wezen van de batterij.
9: Ja, dus daar zitten in een anode en een kathode en elektrolyt, waarin eigenlijk, ik weet niet hoe technisch je het wil maken, maar waarin eigenlijk
8: zo technisch kan nog net
9: de elektronen opgeslagen worden om en daarmee de energie, zodat die dan van de ene naar de andere weer kan gaan, op het moment dat je het wil ontladen en gebruiken.
8: Maar jullie maken dus heel duidelijk een afweging tussen prijs en kwaliteit, en dan zeg je, het komt toch uit China. Is het er nog niet in Europa, of is het er wel maar veel duurder?
9: Nou, waar we het net ook even hadden over Ford, het bericht van Ford wat voorbij kwam. Het is in Europa zo dat het veel duurder is, maar het is ook nog niet van de kwaliteit als in China. En de investeringen en pogingen die gedaan zijn, denk aan Northvolt, maar denk ook aan, ik ben even de naam vergeten, van het Noorse bedrijf wat vorige week failliet is gegaan.
8: Maar Northvolt is wel een bekend voorbeeld van een Europese belofte die toch ook wel wat tegenwind ontving. En uiteindelijk dacht ik vorig jaar ook faillissement moest aanvragen.
9: Ja, vorig jaar of zelfs dat jaar daarvoor. En wat blijkt is gewoon dat op grote schaal hoogwaardige kwaliteit lithiumcellen maken is echt nog een vak apart waar we in Europa niet aan kunnen tippen voor hetgene wat in China gebeurt. Dat betekent dat ze dat op een schaal doen waardoor ook hun prijs scherp is. En daar maken we gebruik van. Maar wat wij daaraan toevoegen, en dat is denk ik een verschil dan van direct in China kopen, is dat we vanuit de Europese gedachte de kwaliteit waarborgen. Met een BMS, met de kwaliteit, met de controle panels die we gaan toevoegen, zodat zowel geen Chinees, maar ook geen Amerikaan in die batterij kan, als die hier in Europa staat.
8: Maar proef ik toch een beetje in jouw woorden dat als er een Europees alternatief is, dat ook nog betaalbaar is, dat je die afhankelijkheid zo snel mogelijk wil afbouwen?
9: Daar zijn we actief mee bezig. Om te zoeken naar partners en fabrikanten die daar toekomst in zien. Dat zal niet van vandaag op morgen gaan, in alle eerlijkheid en helaas. Maar dat is iets waar we continu mee bezig zijn.
8: Want wat weten jullie dan van die Chinese leverancier? Dan moet je natuurlijk ook eigenlijk diep de keten induiken. Want het gaat hier over grondstoffen. Er gaat ook wel eens wat mis als je het hebt over lithium, over kobalt, over de winning daarvan, over de mensen die werken in dat eerste stadium. Ja. Nou, begin er maar aan.
9: Nou, dat klopt. Twee dingen daarover. Eén is, onze lithiumoplossing is wat heet LFP, lithium-ijzerfosfaat. Dat is dus niet, daar zit dus geen kobalt in. Dus heel veel van die misstanden gebeuren bij NMC, dus bij kobalt-ingrediënt. Maar wat wij belangrijk vinden is dat wij werken met al meer dan 20 jaar met onze grootste leveranciers in China. Dus we hebben langdurige relaties waarin we inderdaad tot heel diep in de keten met elkaar weten wat er speelt.
8: Dus als jij nu op de radio zegt, we zijn actief bezig om te kijken of er Europese alternatieven zijn, dan schop je ze daar een beetje tegen de schenen.
9: Nee, dat denk ik zelf niet. Sterker nog, ik ga over 2 weken weer naar China toe. Zij zijn zelf ook actief bezig om fabrieken in Europa neer te zetten. Dus het is een continue dialoog. En om nog even het punt af te maken over die veiligheid in die keten, dat bepalen we niet zelf. Daar hebben we natuurlijk ook externe audits voor. En we hebben ook niet voor niks daarmee het gouden certificaat van EcoVadis, waardoor we bij de 50% meest duurzame bedrijven van de wereld horen.
8: Het gouden certificaat van EcoVadis.
9: Correct.
8: Dat krijg je echt niet zomaar.
9: Dat krijg je zeker niet zomaar. En ook zeker niet als een batterijbedrijf.
8: Nee. We gaan even door over dat thema Europa in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De urgentie bij bedrijven en overheden om Europees te winkelen, die is wel duidelijk nu. Of nee hoor, die boodschap moet nog steviger worden uitgedragen.
9: Europees winkelen?
8: Nou, dus Europees proberen.
9: Made in Europe?
8: Ja.
9: Daar ben ik voor.
8: Ja, daar ben je voor, maar is het ook duidelijk bij eventuele klanten dat het echt een voordeel biedt als je werkt met Europese bedrijven? Dus kunnen jullie daar al iets op winnen?
9: Zeker, meer en meer. Er zijn ook tenders geweest waar we die eerst op prijs verloren en dat ze terugkwamen omdat ze voor ons kozen, niet voor een Chinees, omdat de raad van bestuur zegt, we willen met Europees bedrijf.
8: Want je ziet natuurlijk op andere vlakken, noem maar iets wat politiek heel gevoelig ligt, dat er wel degelijk wordt gekeken naar prijzen en dat Europa, dat stempel, dat Made in Europe, er dan toch wat minder toe doet. Maar jij ziet in jouw omgeving al dat dat wel degelijk van meerwaarde is.
9: Zeker. En ik geloof niet zozeer in zwart-wit. Het gaat ook niet of het 100% Made in Europe is. Het gaat erom dat je die dingen die belangrijk zijn, die kritiek zijn in een systeem, dat je die in Europa de volledige controle over houdt. En dat proberen wij dus ook met onze batterijen.
8: En is Europa dan genoeg? Want jullie bedienen heel veel landen. Dus vanuit Nederland, vanuit Haarlem?
9: Nou, we hebben ook nog 6 vestigingen in het buitenland. Dus we hebben 8 kantoren. We bedienen 28 landen en we hebben een focus op Europa. En dat is voorlopig wel groot genoeg.
8: En hebben die andere landen, die Europese landen, dan niet hun eigen acculeveranciers die ongeveer hetzelfde kunnen? Dat ze denken, ja, waarom zouden wij over de grens kijken, waarom zouden wij het in Nederland halen? Ja.
9: Er zijn zeker concurrenten, ook in het buitenland. Maar het grote verschil is eigenlijk dat wij investeren op zowel die duurzaamheid, die EcoVadis waar ik het over had, en op dat Made in Europe als het gaat om controle en veiligheid in onze systemen.
8: Ja. Hoe groot is dan die dreiging? Want je noemt nu een paar keer die controle, die is essentieel.
9: Ja.
8: Omdat er vaak wordt meegekeken of dat in ieder geval kan?
9: Ja, in de lithiumsystemen zit heel veel technologie in. En ook toegang tot cloud oplossingen. En ik denk dat het gewoon gezond verstand is dat je als Europa daar een streep zet van, nou, het is allemaal leuk en aardig, maar we willen wel zelf de controle hebben over onze eigen technische spullen. En dat merken we ook bij onze klanten.
8: Met hoeveel zekerheid durf je dan te zeggen dat het bij jullie waterdicht is?
9: Nou, kijk, met zekerheid zeggen dat iets waterdicht is, dat is niet, dat kan je eigenlijk nooit doen. Maar ik durf wel te zeggen dat wij er alles aan doen. En we hebben dat tot op heden ook geen problemen mee gehad. Dus laten we hopen dat het zo blijft.
8: En jullie hebben grote klanten. Dan maken we nu even een sprong naar Q8.
9: Ja.
8: Wat gaan jullie voor dat bedrijf doen?
9: Nou, Q8 is een van onze klanten waar we een begin maken met het leveren van batterij voor de opslag. Dus je moet je voorstellen dat een tankstation, die had altijd een elektriciteitsaansluiting om hun winkel te bedienen. Nu moeten ze elektrisch laden, want ze willen dat eigenlijk mensen nog steeds in hun winkel komen. Maar ja, met een elektrische auto hoef je niet langs het tankstation. Nou, daarvoor is die aansluiting te klein, het beroemde netcongestie. En daar is een batterij een goede oplossing voor om die bij wijze van spreken 's nachts op te laden en 's avonds of overdag te gebruiken voor het laden van auto's.
8: Ja.
9: En onze systemen doen dat. We beginnen met een tiental vestigingen, maar dat gaat over de hele Benelux. En we doen het niet alleen voor Q8. Primeur is dat we ook een contract hebben met BP, Puls in Spanje en Portugal. En we deden het ook al voor Avia. Dus de hele charging, EV-charging, is echt een focusgebied voor ons.
8: Je hoeft dus ook geen exclusiviteit af te spreken. Je kunt de hele branche bedienen.
9: Ik denk dat kwaliteit voorop staat.
8: Ah, nou ja, vanzelfsprekend. Ja. En je noemt dan netcongestie. Er wordt in ieder geval gezegd dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing van netcongestie. Maar als je het zakelijk zou bekijken, als je puur je commerciële bril opzet, dan rinkelt de kassa, denk ik, zolang er netcongestie is, Is er een grotere noodzaak voor batterijinzet?
9: Ik denk dat de invalshoek iets anders is. De invalshoek is namelijk dat de energiebehoefte is eentje die groot is en die nu al moeilijk in voorzien kan worden. En die wordt alleen maar groter. En ik denk dat elke puzzel in die energievoorziening, waar batterijen één puzzelstuk van is, dat is here to stay. Dus ik geloof er niet in van het is even net congestie en over 2 jaar is het afgelopen.
8: Maar je zou kunnen denken, hè, kunnen we dat net niet veel beter gebruiken? Kun je je aansluiting niet beter gebruiken? Kun je dat optimaliseren? Je kunt het makkelijker maken om op dat moment overtollige energie te verkopen.
9: Zeker. En dus ik ben daar ook helemaal voor. We zijn voorstander van dat op alle mogelijke manieren de energievoorziening wordt zeker gesteld tegen een goede prijs. En batterijen zijn daar een belangrijk onderdeel van.
8: Ja. Maar zouden die batterijen dan bijvoorbeeld, of andere oplossingen die jullie aanbieden, want ik kwam op jullie site ook het belangrijke kopje subsidie tegen, moeten worden aangemoedigd?
9: Nou, kijk, mijn persoonlijke mening daarover is dat energie is de basis eigenlijk van alles. Alle onze activiteiten. Zelfs als mens moet je eten voor energie om wat te doen. En dat geldt ook voor alle maatschappelijke activiteiten. Dus ik vind dat, volgens mij zei Remco de Boer dat deze week de technische briefing in de Tweede Kamer inderdaad, over dat energie zou geen politiek onderwerp moeten zijn, anders dan erin voorzien dat we dat tegen de juiste kwaliteit en de juiste prijs hier hebben.
8: Dat begrijp ik, maar de juiste prijs, dat wordt dus bijvoorbeeld ook nog beïnvloed door subsidies. Ik zou denken, als het zo logisch is als wat, dat we allemaal als mens of als bedrijf, als huishouden energie nodig hebben, en jullie kunnen dat beter managen door bijvoorbeeld de batterijen en de andere oplossingen die we hebben besproken. Ja. Waarom is er dan nog subsidie voor nodig? Blijkbaar werkt de markt nog niet zo goed.
9: Nou, je hebt wel een bepaalde initiële investering die gedaan moet worden. En daar is in de markt, zeker in de huidige onzekerheid, kan een subsidie dat wel goed op gang krijgen. Zeker als je het ook weer gaat vergelijken met China. Eén leverancier van ons die zegt gewoon dat die uitgenodigd wordt door een provincie om daar een fabriek neer te zetten. Geheel kosten, hoeft geen huur te betalen. Enige verplichting, mensen aannemen. Nou, dat maakt het wel heel lastig om een fabriek in Europa neer te zetten als dat je concurrentie is. En ik denk dat wij echt met z'n allen, dan bedoel ik mee burgers, bedrijven en overheid, die energievoorziening als een basisbehoefte moeten zien en daar langetermijn keuze
8: voor
9: maken.
8: Maar wie ziet dat niet als een basisbehoefte?
9: Nou, omdat ik vind dat het soms gepolitiseerd wordt, dat we daar een standpunt in moeten nemen. Het standpunt zou moeten zijn, het moet er gewoon zijn.
8: Ja, maar het standpunt is dan, je kunt het nog wel politiek maken als je kijkt naar wat is dan belangrijk. Het gaat om beschikbaarheid, het gaat om betaalbaarheid en betrouwbaarheid.
9: Ja.
8: Dat kost ook allemaal geld. Daarom. En we hebben ook geld nodig voor onze NAVO-doelstellingen, voor de sociale zekerheid. Je kunt het zo gek niet verzinnen of we hebben er geld voor nodig. Ja. Dus dan moet je politieke afwegingen maken wat je op dat moment belangrijk vindt.
9: Dat klopt. En daarom ben ik gelukkig geen politicus. Maar ik durf wel te zeggen dat energie de basis is van alles.
8: Jon Pieter was hier van Intercel. Fijn dat je er was.
9: Graag gedaan.
8: En leuk dat je wat meenam. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen woensdag had met Peter de Laat. Hij is de topman van Brunel, internationaal detacheerder, over alle mensen die toch nog werken in het Midden-Oosten. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

BNR.nl met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
6: Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
7: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet.
8: Ik denk, dit is ouder dan de economie zelf.
9: Alle overheden moeten ondertussen wel degelijk de toegevoegde waarde van prostitutie schatten voor hun nationale rekeningen. En Frankrijk weigert dat, want prostitutie is immoreel.
7: Ik was heel bang voor deze uitzending dat je ging vragen over onze persoonlijke betrokkenheid.
8: We kunnen altijd als antwoord geen commentaar geven.
6: In de film The Big Short over de financiële crisis van 2008 zit een iconische scène. Investeerder Mark Baum, gespeeld door Steven Carell, krijgt een lapdance van een stripper. Alhoewel, ze praten vooral over haar eigen financiën. En ze blijkt niet één, niet twee, maar wel 5 hypotheken te hebben.
10: We're talking about 2 loans on 1 house, right?
11: I have 5 houses. And a condo.
10: There's a bubble.
6: En ja hoor, die bubbel die klapte niet veel later. Over de kredietcrisis van 2008 zijn tienduizenden onderzoeken gedaan en even zoveel papers geschreven en zoals je hoorde zelfs een film over gemaakt. We weten ondertussen dus zo'n beetje alles over de economische kant van de subprime-crisis. Maar over die stripper weten we eigenlijk maar heel weinig. En zeker niet over de economische kant. Van de ruim 18.000 papers die deze eeuw over sekswerk geschreven zijn, gaat minder dan 5% over de economische kant. En dat is doodzonde, want wie snapt hoe de economie achter sekswerk werkt, begrijpt de rest van de economie ook beter. Zoals die investeerder in The Big Short, Mark Baum.

0: Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
1: Dag Rens.
0: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mojagic. Dag Edin.
2: Dag Rens.
0: En mijn naam is Rens de Jong. Heren, een pikanter onderwerp dan normaal, toch?
1: Absoluut, ja.
0: Ja. Ja, de economie achter sekswerk. Kijken we naar de cijfers, dan is het absoluut niet het favoriete onderwerp waar economen graag over schrijven. Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
1: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Nee,
0: niet.
1: Absoluut niet. Ik moet je wel zeggen, Rens, ja, mijn leven is met seks begonnen. maar goed, daar ben ik niet de enige in. Maar als klein jongetje, mijn ouders hadden een bakkerszaak. En wij woonden boven de bakkerszaak, maar mijn ouders werkten daar allebei in. Dus overdag, als ik niet naar school was, dan liep ik er ook rond. En er was personeel. Nou, dat personeel, dat flapte er van alles uit.
0: Waar speelt zich dit af?
1: Dit speelt zich af in Amsterdam-Oost.
0: Okay.
1: En dit speelt zich dus af in de jaren 60. En wat mij nog altijd goed kan herinneren was, ze hadden altijd een grapje. Dat ging dan over de Rosse buurt in Amsterdam. En dan werd er gezegd dat er was een pastoor daar. En die wilde die prostitutie moest minder worden. En die had dan een plakkaat, had hij overal opgehangen. En daar had hij opgeschreven: wees een dame en zit niet achter de ramen. En toen hadden de prostituees daarop gereageerd. Overigens, het personeel in de bakkerzaak van mijn vader gebruikte dat woord niet, prostituees. Ze hadden het gewoon over hoeren. En maar in ieder geval, die dames die hadden ook een plakkaat opgeplakt voor de meneer pastoor. En die luidde: wees een heer en kom ook een keer.
0: Goed, en zo geschieden. Misschien wel. Ik weet het niet. Interessant. Dus dat is de connectie. Edin, jij ooit iets geschreven over sekswerk?
2: Ik heb ooit als redacteur macro-economie bij het weekblad Fem Business heb ik gepoogd om de omvang van die sector voor een land als Italië in kaart te brengen. Dat was 2010, dus er rommelde nogal wat. En het idee was om te proberen na te gaan met hoeveel de Italiaanse staatsschuld zou dalen als percentage van de economie als je deze sector erbij zou optellen. Dat was een heel interessant idee. Niet uitgevoerd, omdat het probleem waar jij het net over had, er zijn gewoon geen gegevens, geen onderzoeken.
0: Dus je wilde het wel weten, maar je kon het gewoon niet vinden.
2: Nou, nee, dan misschien nu wel.
0: Misschien wel. Nog even één ding. Ik zat in de research te kijken. Kenden jullie de stripper-index, Han?
1: Ik kende hem niet, maar ik heb hem wel even opgezocht. En wat ik wel weet als econoom, economen willen graag eenvoudige indicatoren hebben. En dan is zo'n stripper-index, dat spreekt mij dan ook wel aan.
0: Wat zegt een stripper-index? Amerikaanse onderzoek, Amerikaanse overheid. Want de stripper-index heeft. De Amerikaanse overheid heeft voor de kredietcrisis al eens een keertje economisch onderzoek gefinancierd bij Berkeley. Ontdekte dat de omvang van de seksindustrie tussen 2003 en 2007, dus vlak voor de financiële crisis, al aan het krimpen was. En dat was een indicator van de kredietcrisis, zeggen zij. Ja.
1: Ja, early warning indicator.
0: Ja,
1: daar zitten economen natuurlijk op te wachten.
0: Ja. Ken jij hem, stripper-index?
2: Ik heb hem opgezocht. Ik ben nog steeds niet onder de indruk. Want één keer iets vaags voorspellen. Ja,
0: ja, wat zegt dat nou eigenlijk? Ja.
2: Maar wat ik aan dit onderwerp ontzettend leuk vind, Rens, is, want we hebben niet de luxe om daar elke week over te hebben. Dit wordt niet voor niets het oudste beroep ter wereld genoemd. Dus ik denk, dit is ouder dan de economie zelf. Ja, dat alleen al vind ik prachtig om over dit onderwerp te gaan praten.
0: Eigenlijk startte de economie met prostitutie, begrijp ik. Ja. En zijn er nog dingen die we willen weten?
1: Nou ja, wat mij betreft eigenlijk vooral, hoe werkt deze markt? Is dat nou vergelijkbaar met andere markten? Of zijn er echt fundamentele verschillen? En dan toch misschien wel ook een beetje die stripperindex. Wat zeggen ontwikkelingen in deze bedrijfstak over de rest van de economie of misschien wel de samenleving als geheel?
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd.
2: En de schatting voor, als je in alle landen deze sector erbij zou halen. Want heel vaak is het het zwarte deel van de economie. Ja. Wat voegt dat dan toe aan de omvang van de economie?
0: Mijn
2: vraag over Italië, 20 jaar later.
0: Die wil je toch echt een keertje beantwoord krijgen. Goed. Onze gast voor deze aflevering heeft een boek geschreven: Sex Work by Numbers. Economisch socioloog Stef Adriaanses aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Stef.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vanwaar deze fascinatie voor het onderwerp?
3: Wel, ik ben eigenlijk een onderzoeker die als socioloog op een economiedepartement zich vooral bezighoudt met moeilijk meetbare dingen. Daar kan ik iets bijdragen, komende uit een wel enigszins andere discipline. En dus ik ben al een hele lange tijd een onderzoeker die zich vooral met de informele en ondergrondse economie bezighoudt. Vandaar was het een kleine stap naar sekswerk en prostitutie, omdat dat natuurlijk, zoals daarnet aangestipt, een typische sector is waar heel veel ondergronds, of op zijn minst niet geweten door de overheid, gebeurt.
0: En by origin, om het even in slecht Nederlands te zeggen, van origine een socioloog, begrijp ik. Hè? Helpt dat in dit onderzoek?
3: Enigszins. Zeker in de fase van dataverzameling denk ik dat sociologen relatief goed opgeleid worden om heel aandachtig te zijn voor vormen van bias, voor vormen van dingen die je niet opmerkt of die niet goed geregistreerd zijn. Dus dat helpt. Achteraf ga ik vooral te raden bij mijn econometrische collega's.
0: Ja. Maar het ophalen van de data, als die er nog niet is, dan is het handiger om een socioloog te zijn in sekswerk, kan ik me zo voorstellen.
3: Handiger, dat geeft één competitief voordeel. Dat is data zoeken en verzamelen. Dat is iets typisch dat sociologen veel tijd en energie aan spenderen. Ook wel wat expertise in hebben, denk ik. Ik merk dat mijn collega's in het departement nooit komen vragen om een of ander econometrisch of mathematisch probleem uit te leggen, maar wel hoe ze een vragenlijst moeten opstellen of een goede steekproefstrategie moeten ontwikkelen.
0: Wat Edin net al aangaf, 20 jaar geleden kon hij de rekensommen ook al niet maken over de omvang van de seksindustrie in Italië. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over sekswerk?
3: Wel, er zijn waarschijnlijk twee redenen. En die zijn allebei heel aards. De ene is dat een groot deel van de sector ondergronds is. Er zijn wel andere sectoren waar dat ook voor geldt. En waar we trouwens ook veel niet weten. Of waar heel veel guesstimates bestaan die ver uiteenlopen. Waar weinig consensus bestaat. Denk aan illegale drugs. Of denk aan smokkel. Ik geef twee voorbeelden. Niet toevallige voorbeelden, maar daar kom ik dadelijk op. Dus ten eerste, het is een ondergrondse sector. Dat maakt het moeilijk. We hebben geen officiële gegevens. Import-export wordt niet goed geregistreerd of maar heel partieel. Ten tweede, en daar verschilt het enigszins van andere informele sectoren, de schaamte en de stigmata. De stigma, zoals de meeste sociologen dat zouden noemen, rond sekswerk, ook de lacherigheid, wel, die maakt het natuurlijk ook moeilijker. Hè? Mensen die je bevraagt bijvoorbeeld over hun activiteiten in de prostitutiesector, wel, die zijn minder geneigd om hierover te vertellen dan over wat ze vanochtend gegeten hebben.
0: Word je wel eens beschuldigd van dat jij seks saai maakt?
3: Wel, ik ben er het boek mee begonnen. Ik heb, de gimmick gestolen van een evolutiebioloog die zei dat hij seks saai maakte. Ik dacht, ja, jij wel, maar ik nog meer, want ik prop het in allerlei econometrische modellen. Ik merk het aan studenten, hè, die zijn wel eens opgewonden, is pun intended, wanneer ze horen dat ik dit soort onderzoek doe en dan vragen ze dingen en dan krijgen ze heel saaie econometrische discussies, want dat is waar wij het meeste tijd aan spelen.
0: Nee, enorme teleurstelling, die colleges.
4: Ja. Vanaf nu weten ze het allemaal.
1: Die willen wel het veldonderzoek dan doen, misschien.
0: Ja, precies, ja.
3: Ja, die hebben we gehad, studenten die dat deden. Maar ook dat is relatief rigide. Maar inderdaad, die zijn er.
0: Even die economie van sekswerk. Dan moet je het ook altijd over definities hebben. In je boek gebruik je het begrip commercial sex. Wat is de definitie?
3: Mijn definitie is een recurrente, dus terugkerende transactie waarbij je fysieke seksualiteit uitruilt voor geld of iets dat daar dichtbij komt. Er zijn allerlei randgevallen, dus dan wordt het wat we gemeenzaam prostitutie noemen. Er zijn allerlei randgevallen, zeker als we naar de term sekswerk gaan, ja, dan heb je een veel bredere verzameling van fenomenen. Denk aan OnlyFans, denk aan de strippers waarover gesproken. Denk aan porno. De porno-industrie is ook typisch een industrie waar die mensen die een inkomen daaruit halen, wel, die noemen sekswerkers. Dus dat is een veel breder verhaal. En er zijn een aantal randgevallen. Denk aan sugar daddies. Ik denk niet dat er een Nederlandstalig equivalent voor bestaat. langdurige relaties, maar wel tegen zogenaamde geschenken. Tussen een meestal oudere man en een jongere dame, maar er bestaan allerlei varianten. Dat is natuurlijk een randgeval. Maar de meeste mensen zullen bij het woord prostitutie vooral denken aan rosse buurten, aan online afspraakjes maken en daar heel duidelijk geld uitruilen tegen fysieke seksuele diensten.
0: Is er nog een debat of dit echt werk is, Han?
1: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat is dan de definitie van echt werk? Er geschiet een dienstverlening. Ja. Er is vraag naar, er is aanbod, er is een prijs. Er komt een transactie tot stand, er komt levering tot stand.
0: Kortom, dit is werk.
2: Voor mij is het werk als er een vrijwillige uitwisseling van in dit geval dienst en geld plaatsvindt.
0: Stef, is dit altijd werk of wordt hier toch al over gedebatteerd?
3: Ja, er wordt over gedebatteerd. Sommige mensen willen het niet werk noemen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat iedereen of bijna iedereen gedwongen aan prostitutiediensten verkoopt. In dat geval zou je inderdaad, een standaard economische definitie, als er dwang is, noem het geen werk meer. Hoewel zelfs dat bediscussieerbaar is. Er is zeker op zijn minst een kleine minderheid waarvoor dat het geval is. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten dat veel gedwongen arbeid plaatsvindt, bijvoorbeeld in internationale zeevisserij. Niemand zegt dat zeevissers niet werken. Voor de rest.
0: Ja. Wordt het dan wel als een voorwaardig beroep gezien, Stef?
3: Dat is een andere kwestie. Die discussie is natuurlijk direct gerelateerd aan stigma. En de hele sekswerkersbeweging, dat is een militante beweging, dat zijn geen analisten of onderzoekers, daar gaat het voor hen heel vaak om inderdaad de rest van de samenleving te vertellen, ook dit is werk en zelfs eerzaam werk. Je verdient geld met dingen die je min of meer vrijwillig doet, voor het geld weliswaar, waar klanten bereid zijn om voor te betalen.
1: Stef, wat je nu vertelt, hè? Ik neem aan dat als je de hele sector bekijkt, die valt natuurlijk uiteen in allerlei verschillende onderdelen. En dat wat je nu net zegt, of het werk is en of er gedwongen is, et cetera, dat verschilt denk ik enorm van de subsectoren. Het lijkt mij een enorm verschil, ik weet het niet, maar het lijkt mij een enorm verschil of je een dame bent, of een man, maar goed, die alleen maar achter een webcam zit. Of je hebt fysiek met klanten te maken. Dat lijkt me een enorm groot verschil. Dus dat lijken me eigenlijk bijna gescheiden markten. Of is dat niet zo?
3: Afhankelijk van je definitie van gescheiden markten, ik denk het wel. Hè. Dus zowel de vraag als het aanbod verschilt nogal wat. Hoewel er wel wat mensen bestaan die switchen tussen die markten. Een typisch voorbeeld, maar dat was dan min of meer gedwongen door de omstandigheden, waren de lockdowns tijdens COVID, waar massaal veel mensen die aan sekswerk deden, maar dan in prostitutie, zijn beginnen proberen webcams te verkopen of diensten via webcams te verkopen, maar die markt stortte natuurlijk meteen helemaal in. Wij denken ook, maar we weten daar niet zoveel van, dat ook in termen van de vraag, dat er toch nog wel wat specialisatie is. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die voor webcams of porno betalen, dan dat er mensen zijn die voor fysieke seksuele diensten in prostitutie betalen.
2: Kijk, wij nemen dit op in een land waar sekswerk zo normaal is dat je op de website van de Belastingdienst gewoon kunt opzoeken waar je aan moet voldoen, zodat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, et cetera. Mm-hmm. Maar zelfs in zo'n land, ik neem je even mee terug naar het jaar 2020... voor de luisteraars die het niet weten, hier staat een enorm grote fan van FC Emmen. En FC Emmen kreeg toen een nieuwe shirtsponsor. Dat was Easy Toys.
0: Ja, Easy Toys, ja.
2: En het was heel spannend of het door mocht gaan, want de KNVB zei, ja, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel.
1: Dan moet je wel even vertellen wat Easy Toys voor een bedrijf is.
2: Easy Toys is het bedrijf dat allerlei seksspeeltjes verkoopt.
1: Okay.
2: Dus KNVB zei, nou, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel. Hoe controversieel? Op dat moment was het toegestaan voor gokbedrijven om wel op de shirts te gaan staan. Nou, dat heeft een heleboel lawaai opgeleverd. Uiteindelijk zei KNVB, we staan het toe voor 1 jaar. Is uiteindelijk 4 jaar doorgegaan. Maar gewoon om aan te geven dat in een land als Nederland, hoeveel stigma er nog steeds over is als de voetbalbond zegt, ja, dat vinden we eigenlijk veel te ver gaan.
0: Ja, ja. Zie je dat vaker, Stef, of niet?
3: Ja, er is een heel hete discussie, hè. Opnieuw pun intended. Het boek begint ook met het schetsen van de zogenaamde prostitution wars, hè, de cultuuroorlog rond prostitutie. En dan zie je dat inderdaad, en dat is vooral binnen de feministische beweging, hè, dus twee groepen binnen de feministische beweging, die niet helemaal duidelijk afgeleid zijn, maar toch, die strijd voeren over wat prostitutie nu eigenlijk is. Het gaat dan meestal over vrouwen, soms ook over trans mensen en mannen die seks verkopen. Zijn dat nu mensen die keuze maken, of zijn dat mensen die per definitie altijd uitgebuit zijn? Dus ja, dat is een heet debat. En ook in Nederland overigens. Het is niet omdat er maatschappelijk dominant relatief grote tolerantie voor bestaat, dat het debat niet woedt.
0: Nee. Laten we eens even kijken, want dat was de reden waarom we je wilden interviewen. Is van, als we kijken naar het sekswerk, en we weten dat het groot is, hè, qua omzet begrijp ik zelfs dat het groter is dan AI wereldwijd. Dus daar gaat veel geld in om, hè, zo'n 100 miljard dollar omzet per jaar, 2 keer zo groot als AI. Is het dan ook, gedraagt het zich ook daadwerkelijk volgens normale economische wetten, of is er toch soms iets geks aan de hand? Dan is eigenlijk de eerste vraag, wat is de markt eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen, Stef?
3: Wel ja, zoals
0: of misschien
3: gezegd,
0: zijn er verschillende seksmarkten. Dus hebben we de prostitutiemarkt, hebben we de OnlyFans-markt. Wat is er allemaal?
3: Ja, dus aan de ene kant heb je een aantal niet-fysieke vormen van seksuele diensten. OnlyFans, strippers zijn een beetje een randgeval. De hele webcam-industrie, die veel groter is, wel, die overlapt met OnlyFans. En dan krijg je natuurlijk de porno-industrie. Dat zijn allemaal typische sectoren die we meestal beschouwen als staande buiten die prostitutiemarkt. Prostitutiemarkten zelf zijn ook heel sterk gesegmenteerd. Er zijn al een paar voorbeelden gevallen. We zien dat bijvoorbeeld typisch Duitsland, Nederland, België, maar voor de rest van de wereld niet, rosse buurten met raamprostitutie, vrij uniek fenomeen. Geen toeval dat toeristen in zeker Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen, echt daarnaar gaan kijken. Maar je krijgt natuurlijk die typische rosse buurten met soms ook straatprostitutie en bordelen. Je hebt dan allerlei vormen van niet plaatselijk gebonden vormen van prostitutie. Denk aan escort. En de absolute new kid on the block is nieuw. Relatief, de laatste 20 jaar ongeveer, is via internet gecoördineerde prostitutie. En heel vaak vindt die plaats op zogenaamde privéappartementen. Oh ja. Dus mensen gewoon ergens een plek. En van daaruit, vrij anoniem, vrij onzichtbaar, komen klanten aanrijden en vertrekken. Alle afspraken worden via internet en via telefoon gemaakt.
0: Eden had het net over stigma. Wat ik me afvraag, hè, als je kijkt naar commerciële seks, wat doet het stigma met de vraag, aanbod en prijsvorming?
3: Het hele korte antwoord is, dat gaat omhoog.
0: Zoals zoveel is. Ja, heerlijk, ja.
3: In principe, ja, is dat de verwachting van alle economen? Is dat ook alles wat we zien? Hè? Dat gemiddeld gesproken lonen, ik zal daarmee beginnen, of inkomsten in sekswerk hoger zijn dan de lonen of inkomsten die dezelfde persoon kan vergaren op een mainstream arbeidsmarkt. Dat blijkt ook, hè? Daar zijn wel wat schattingen voor en we zien dat daar bijna overal een premie bestaat. En de meesten gaan ervan uit, dat is moeilijker om te bewijzen, dat je die grotendeels kan toewijzen aan de stigma, maar natuurlijk ook voor een deel aan de extra risico's die samengaan met dat werk. Hè. Dus
0: hier geldt gewoon Adam Smith, die zegt, de lonen van arbeid variëren met het ongemak of de zwaarte, de netheid of de vuilheid, de eerbaarheid of de oneerbaarheid van het werk. Zien we dat dan allemaal terug in sekswerk? Ja.
3: Dat is heel mooi geciteerd. En inderdaad, we zien dat terug. Bijna 200 jaar na Smith heeft Sherwin Rosen dat heel mooi uitgewerkt. Zoals economen dat vandaag willen. Mathematisch uitgewerkt in de zogenaamde compenserende loonverschillen. Dat is ergens, ik denk in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we zien dat het decennia geduurd heeft om dat empirisch ook aan te tonen dat het bestaat. Dat typisch gekeken werd naar mainstream sectoren. Wel, in prostitutie zijn er, maar dan binnen het werk zelf. Denk een 10-15 goede artikels met goede identificatiestrategieën die aantonen dat extra risico nemen in prostitutie inderdaad extra inkomsten oplevert.
0: Nou, we zijn nog lang niet tot een conclusie gekomen, maar helaas is onze tijd op de radio wel op. Voor de rest van dit grote plaatje verwijs ik je graag naar de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu dank aan economisch socioloog Stef Adriaanses van de Katholieke Universiteit Leuven, ook namens Han de Jong en Edi Mujagic. Tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
4: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
3: Nigaio Wijnen
4: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
3: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
8: Welkom bij In het Defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
9: Hallo.
8: Wat gaan we doen vandaag?
9: Vandaag hebben we te gast Europarlementariër Reinier van Lanschot. Hij zit dus in het Europarlement namens Volt. En hij heeft wat bedacht, namelijk het volgende. Samen met bijna 30 collega's wil hij EU-lidstaten oproepen om op te schieten met de Europese Defensie-Unie. We gaan het erover hebben wat dat dan precies is. Maar, zegt onze gast, lidstaten zijn namelijk nog veel te beschermen tegenover hun eigen industrie. En daar moet verandering in komen.
8: Ja, het klinkt wel goed, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit nou moet gaan gebeuren. Dat zo meteen. Maar eerst willen wij het vandaag even hebben over de brandstofveiligheid voor Defensie. Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies heeft daar een rapport over geschreven. En ze schrijven: nu de militaire spanningen in Europa oplopen, is de strategische betekenis van betrouwbare brandstofvoorziening groter dan ooit. En tegelijkertijd hebben we ook nog de energietransitie. Misschien moeten we daar iets mee. Ria, wat viel jou op aan dit rapport?
9: Het viel mij op dat het toch wel schokkend is hoe sterk onze capaciteiten in Nederland en in Europa zijn teruggebracht de afgelopen jaren. Sinds 2009 hebben we steeds minder eigen raffinagemogelijkheden en steeds minder eigen fossiele brandstoffen. En die zijn natuurlijk hartstikke nodig, sowieso voor onze economie. Maar dus ook voor defensie, want ja, je kunt je wel voorstellen, een F-35, die heeft kerosine nodig.
8: Ja.
9: Die kan niet op zonne-energie of op duurzame brandstoffen, althans niet volledig. Tanks hebben heel veel diesel nodig, dus we hebben dat nodig. Zeker nu de spanningen internationaal toenemen.
8: Ja, want we hebben dat ook nodig. We hebben dat zelf nodig. En niet alleen maar afhankelijk zijn van China, Rusland of zelfs Amerika. Dat willen we eigenlijk ook niet.
9: Nee, en tegelijkertijd worden we dus steeds afhankelijker juist van China, die wel veel meer heeft geïnvesteerd in biodiesel bijvoorbeeld. En omdat wij uit CO2-motieven onze eigen raffinagemogelijkheden hebben afgebouwd en van plan zijn om dat nog extra te gaan doen. Ja, staan we straks met lege handen. Zijn we nog afhankelijker van China, toch onze grote rivaal. En van Rusland voor die fossiele brandstoffen waren we dat al natuurlijk. Ja. Dus het is best een schokkend
8: rapport. Een zonnig vooruitzicht. Niet echt helemaal nieuw, maar wel misschien inderdaad, ik las het ook, toch wel weer met de neus op de feiten gedrukt. Waren er nog wat oplossingen in te vinden wat jou betreft of dan niet?
9: Nou, de belangrijkste is eigenlijk, begreep ik, dat ze het kabinet aanraden om een soort van speciale gezant te benoemen. Een echte man of vrouw die hierop inspeelt.
8: Brandstofveiligheidsgezant of zo.
9: Zoiets, inderdaad. En deze persoon, zegt ACSS, die moet vooral zorgen dat de gesprekken wat soepeler lopen. Want inderdaad, de feiten zijn wel bekend. En de ministeries weten het allemaal. Maar ze weten, zoals een van de schrijfsters van het rapport tegen mij zei, links weet niet wat rechts doet. Dus het ene ministerie heeft geen idee wat het andere doet. Ze kijken eigenlijk allemaal naar elkaar. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Dus we hebben echt zo'n stoot man of vrouw nodig die eigenlijk die verandering doorvoert.
8: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop wel dat het gaat lukken, want de problematiek lijkt me duidelijk. Laten we naar onze gast gaan. Uit Brussel, Reinier van Lanschot, Europarlementariër namens VOLT. Dus welkom, Reinier.
10: Goedemiddag.
8: Om te beginnen, even kort. Wat is jullie voorstel precies met die 30 bijna Europarlementariërs?
10: Ons belangrijkste signaal eigenlijk dat wij willen afgeven richting de regeringen is: schiet op. Het gaat niet snel genoeg. We zien aan alles dat Rusland niet alleen bezig is met een agressieve oorlog in Oekraïne, maar ook zich voorbereidt op een grotere oorlog met de EU. Ook dagelijks hybride aanvallen uitvoert op de EU. Dus het risico is groot. En tegelijkertijd zien we dat de onberekenbaarheid van de politiek in de Verenigde Staten en de bedreigingen richting Groenland ervoor zorgen dat het een gevaarlijke gok is om te hopen dat de VS ons wel in bescherming neemt, mochten die Russen inderdaad zo'n grote aanval op de EU uitvoeren. En dus zeggen wij, we hebben weinig tijd en we moeten haast maken met onze eigen Europese defensie. Dus alle Europarlementariërs die hierbij betrokken zijn, die delen één ding met elkaar, en dat is het doel om een Europa te creëren dat zich zelfstandig kan verdedigen.
8: Hoe dat er precies uit moet komen te zien, daar komen we zo even op. Maar jij bent wel de kartrekker van deze groep Europarlementariërs, heb ik begrepen in ieder geval. Hoe ben je op dit idee gekomen?
10: Ja, leuk dat je het vraagt. Toen ik begon, 2 jaar geleden, kwam ik in het Europees Parlement en er was nog niet eens een volwaardige defensiecommissie in het Europees Parlement, omdat defensie altijd een nationale aangelegenheid was. En dus was er nog geen volwaardige defensiecommissie. Er was nog geen eurocommissaris voor defensie. En de Europese investering bank waar ik gesprekken mee voerde, die mochten nog niet investeren in defensie-gerelateerde zaken. En toen dacht ik bij mezelf van, waar ben ik nou beland? We zijn al de oorlog in Oekraïne, is de grootschalige invasie is al bijna 3 jaar bezig. En wij doen hier alsof dat 3 weken geleden is begonnen. We moeten veel meer urgentie voelen. Dus in het jaar dat daarop volgde, probeerde ik die urgentie te verhogen. En toen Trump werd verkozen, hield ik een speech in het Europees Parlement waarin ik riep, wake up, we moeten in actie komen. Vervolgens verraden Trump Zelensky in het Witte Huis ten overstaan van de hele wereld. En werd eigenlijk iedereen wel wakker. Gingen we 5% uitgeven. En toen dacht ik, oké, gelukkig, het gaat nu een beetje de goede kant op. Maar in het jaar dat daarop volgde, zag ik veel te weinig concrete vooruitgang. En er was wel veel politieke wensdenken, veel retoriek van we moeten het samen doen en we moeten zelfstandiger worden. Maar in de praktijk gebeurde er te weinig. En toen kwam Mark Rutte in het Europees Parlement en die zei in de zaal waar ik toen zat: "If you think Europe can ever defend itself without the US, keep on dreaming." En vond ik een foute opmerking, omdat ik denk dat het geen droom is, maar misschien een noodzaak. En ik dacht, we moeten niet meegaan in deze gedachte van Rutte dat we het allemaal met de VS alleen maar kunnen doen. Maar we moeten ook zelfstandiger voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. Daarvoor is de wereld nu te onberekenbaar. En dus stuurde ik een e-mail naar een groep Europarlementariërs. En die had ik geselecteerd nadat we alle verkiezingsprogramma's hadden bekeken, al het stemgedrag en alle bijdragers in de plenaire zaal van het Europees Parlement, van die 720 Europarlementariërs. Daar kwam een selectie uit van mensen die hetzelfde, waarvan ik vermoedde dat ze hetzelfde vinden als ik. En die heb ik een e-mail gestuurd met het onderwerp Let's Prove Rutte Wrong. En daar is een netwerk uitgekomen van Europarlementariërs die allemaal willen dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En met dat netwerk zijn we werkbezoeken gaan doen, zijn we met experts in gesprek te gaan om te kijken hoe we daar het beste handen en voeten aan kunnen geven in de praktijk. En vorige week zijn we voor het eerst naar buiten gekomen met een groot opiniestuk dat in heel veel Europese landen tegelijkertijd op Europadag in de krant werd geplaatst.
8: Op Europadag, niet zonder... Ja, geen toeval?
10: Precies. Dus dit is een lang verhaal, maar wel de introductie van hoe we hiertoe zijn gekomen.
9: Ja, en je zegt dus eerst wake up. Vervolgens zegt Rutte keep on dreaming. Dus we waren eerst niet eens wakker en toen zijn we nog steeds aan het dromen volgens Rutte. Ja. Kun je vertellen, wat willen jullie dan precies bereiken met Rutte logenstraffen met zijn opmerking?
10: Nou, kijk, wat ik wil bereiken is dat we zelfstandig voor onze eigen defensie kunnen opkomen. En dat moet wat mij betreft binnen de NAVO. Militair gezien werkt de NAVO nog supergoed. En ondanks de politieke chaos waar we soms in lijken te verkeren en de opmerkingen van Trump, werkt de NAVO gewoon nog steeds goed. Dus wij geloven ook allemaal dat we het binnen de NAVO in eerste instantie moeten zoeken. Tegelijkertijd is het zo dat de president van de Verenigde Staten de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft over hoe Amerikaanse troepen worden ingezet. En daar kunnen we niet volledig op vertrouwen. Bovendien zegt de Amerikaanse veiligheidsstrategie ook: we willen dat Europa voor 2027 veel meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen conventionele defensie. En onze overtuiging is dus dat als wij de NAVO willen laten werken, we een veel sterkere Europese pilaar binnen de NAVO moeten creëren.
9: Ja, maar dit is natuurlijk, en dat weet je zelf ook wel, een groot twistpunt. Daar komen we natuurlijk zo op. Hè? Een Europese pijler kan Amerika toch angstig maken dat zij er niet meer toe doen. Namelijk, en dat we onze eigen industrie gaan voorttrekken. Dat is natuurlijk het hele verhaal van de andere kant. Maar eerst nog even terug naar die mensen die jij hebt geselecteerd.
8: De anti-Rutte Club.
9: De anti-Rutte Club. Zitten daar liberalen bij en zitten daar, zoals Rutte natuurlijk zelf is, en zitten daar ook andere partijen bij? Hoe groot is dat palet? Is dat van links tot rechts, conservatief?
10: Dankjewel dat je die vraag stelt. Dat is een groep die landsgrenzen overstijgt en politieke kleuren overstijgt. Dus eigenlijk de belangrijkste democratische politieke groepen in het Europees Parlement zijn de Europese Volkspartij, de Christendemocraten. Daar zitten er mensen uit die groep zitten bij deze groep Europarlementariërs die een Defensie-Unie wil creëren. Dan de volgende is de Sociaaldemocraten. Dat is de ene grootste partij. Daarvan zitten ook mensen bij deze groep. Dan heb je de Liberalen en de Groenen, waar wij met Volt zelf zitten aangesloten. Uit al die politieke groepen zijn er mensen die en Europarlementariërs die in de Defensiecommissie werken, die zich bij deze oproep hebben aangesloten. En het is niet per se de anti-Rutte-club. Want ik denk ook dat Rutte zelf wil dat de NAVO blijft voortbestaan. Dus in dat opzicht delen wij hetzelfde doel. Hebben we alleen een verschil van inzicht over hoe we daar kunnen komen. En wij zijn ervan overtuigd dat we daar kunnen komen door de Europese defensie veel meer te versterken.
9: Nog even terug naar die doelgroepen die je hebt aangesproken. Ja. Daar zit dus niet radicaal rechts bij, begrijpen we even snel.
10: Nee.
9: En heb je ook mensen uit bijvoorbeeld Zuid-Europa die heel wat minder bang zijn voor de Russen, zoals we allemaal weten, dan bijvoorbeeld de Finnen of de Balten?
10: Ja, dat is goed dat je goede vraag. Die zijn er zeker. Want aan de ene kant willen de Zuid-Europese landen minder geld uitgeven aan defensie. Maar tegelijkertijd is Spanje bijvoorbeeld en hun minister-president Sanchez degene, de Europese regeringsleider die het hardste voor een Europees leger is. Dus Sanchez die heeft al meerdere keren zich publiekelijk uitgesproken voor een Europees leger. En is daarin eigenlijk de enige Europese regeringsleider die dat zo expliciet doet. Ondanks dat een meerderheid van de Europese bevolking zegt, we willen wel dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En we willen wel een Europees leger.
8: We komen zo nog eventjes ook op de Amerikanen. Maar er is niet zo binnen Europa dat er helemaal niks gebeurt. Er worden ook wel stappen gezet natuurlijk richting een betere industrie in Europa. Wat moet er dan toch nog gebeuren concreet? Welke stappen moeten er nog worden gezet?
10: Ja. Ja, dus er zijn inderdaad voorbeelden van waar het wel goed gaat. Eén daarvan is het opschalen van de hoeveelheid artilleriegranaten die we produceren. Dat is goed gegaan. Dat is een voorbeeld van als de politieke wens die wordt uitgesproken ook gevolgd wordt door politieke wil, dan kunnen we als Europa echt veel bereiken. Maar helaas zien we zo'n versnelling op veel andere terreinen niet. En één van de kernpunten waar dat nu in naar voren komt, is een set wetgeving die de defensie-omnibus wordt genoemd.
8: Yes.
10: Daarin moeten we bijvoorbeeld regelen dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen als je een munitiefabriek ergens wil bouwen. Daarin wordt geregeld dat het makkelijker wordt om te handelen met de wapens die je in verschillende landen produceert, zodat je meer een interne markt voor defensie krijgt. En wordt geregeld dat er meer gezamenlijk wordt ingekocht. Nou, die wetgeving had vorig jaar in december al klaar moeten zijn. Maar wat we zien is dat ondanks dat de regeringsleiders zeggen van ja, we moeten het Europees en samen doen en we moeten versnellen, dat in de praktijk in de Europese Raad ze ambities aan het afschalen zijn en ze aan het vertragen zijn. En dat komt doordat ze soort van vastgeketend zitten aan hun nationale belangen en oude industrie. Een voorbeeld daarvan is Frankrijk, die zegt, alles wat we kopen moet in Frankrijk worden gekocht vanwege een noodzakelijke veiligheidsclausule. Zegt ze, dit moet voor onze nationale veiligheid. Waardoor zelfs de onderbroeken van Franse soldaten alleen in Frankrijk mogen worden gekocht. En die manier van denken, dat nationale, wat we ook terugzien bij de Duitsers die nieuwe uniformen hebben gekocht en daar miljarden te veel voor hebben betaald omdat het per se in Duitsland moet worden gekocht, is dat het niet alleen een veiligheidsrisico is, maar ook heel veel geld kost. Dat als we wat deze groep Europarlementariërs wil, als we dat zouden doorvoeren, dus gezamenlijke inkoop en een echte Europese interne defensiemarkt waar concurrentie kan plaatsvinden, dan zou dat 100 miljard per jaar schelen.
9: Maar tegelijkertijd weten we ook dat dit niet zo makkelijk is. We hebben heel veel gasten gehad die juist hierover klagen, dat protectionisme. Maar om te beginnen, want Michal en ik zijn Europa-nerds. Dat zal niet iedere luisteraar zijn.
10: Leuk, ik ook.
9: Leg even uit, wat is dan die defensie-omnibus? En vooral, hoe gaat hij dit probleem pareren, volgens jou?
10: Ja, dankjewel. Dus de defensie-omnibus beoogt eigenlijk de productietijd te verkorten. Die beoogt om bureaucratie rond defensieproductie te verminderen en de defensiemarkt te integreren en meer gezamenlijke inkoop mogelijk te maken. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over die vergunningstrajecten waar ik het over had. Op het moment dat je nu in Polen een brug wil bouwen waar een tank overheen kan, dan zijn we 6 jaar bezig met een vergunningstraject en 2 jaar met de bouw van die brug. Wij willen in deze wet het vergunningstraject verkorten tot 60 dagen. En het gevolg daarvan zou zijn dat we allemaal cruciale militaire productielocaties en cruciale militaire infrastructuur kunnen versnellen. En dat is bijvoorbeeld een van de punten waar we nu aan het onderhandelen zijn met die lidstaten die dat niet willen. Een ander voorbeeld is dus die onderlinge handelsbarrières. Op het moment dat je in Nederland in Nederland hebben een aantal hele innovatieve bedrijven, zoals Destinus. Op het moment dat die in Nederland iets produceren en dat in Griekenland willen verkopen, dan krijg je te maken met heel veel extra regelgeving, omdat er niet echt een interne markt voor defensie bestaat. En dat maakt de producten onnodig duur. Dus dit zijn voorbeelden van wat we in die wetgeving met elkaar makkelijker willen maken.
9: En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook om de intentie. Want op dit moment kun je natuurlijk al gezamenlijk inkopen als je dat zou willen. Je hoeft niet al die regels te doen en je hoeft je eigen land niet voor te trekken. Dat mag alleen. Probleem blijft dus, hoe doorbreken we dat proces, dat het toch gebeurt? Nederland koopt namelijk al jaren gezamenlijk in met onder meer Duitsland, met België. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen.
10: Klopt, klopt. En dat is ook het interessante. Er zijn veel goede voorbeelden. Het voorbeeld wat jij net noemt. Maar op zo'nzelfde punt heb je het voorbeeld van... in Eindhoven heb je een luchtmarinebasis waar... bepaalde transportvliegtuigen en vliegtuigen die in de lucht straaljagers kunnen bijtanken. Dat is in Eindhoven, die luchtmarinebasis. En dat is een perfect voorbeeld, omdat dat voor één land om die capaciteiten te hebben is het heel duur. En daarom hebben 10 landen het gezamenlijk gedaan. En daardoor hebben wij nu als Nederland en andere Europese landen toegang tot die capaciteiten die we anders niet zouden hebben. En dat is ook een voorbeeld van, oh ja, er is eigenlijk al bepaalde Europese defensiesamenwerking die super goed gaat, maar die nog niet wordt opgeschaald. En dan kom ik bij jouw vraag van, hoe komt dat? Dat komt omdat de landen en de regeringsleiders vastzitten in een soort nationaal gedachtepatroon van defensie moet allemaal nationaal. Europa moet daar zo min mogelijk mee te maken hebben. Op het moment dat we iets uitgeven, moet dat in ons eigen land besteed worden. En die manier van denken versplintert ons en maakt ons zwak en brengt ons in gevaar. En wij proberen juist met deze groep Europarlementariërs te zeggen, kijk, wij overstijgen, deze groep overstijgt landsgrenzen, overstijgt politieke kleuren. Want in deze tijd is dat precies wat nodig is. En we vragen de regeringsleiders om dat ook te doen. Dus stop met dat nationalistische denken, wat ons verzwakt en wat het duurder maakt. Maar zet stappen naar voren en bouw een echte Europese defensieunie.
8: Reinier, je spreekt net als wij hier eigenlijk veel met defensiebedrijven. Wat hoor je van hen terug over dit idee?
10: Nou, wat ik terughoor van veel defensiebedrijven, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, is wij hebben niet per se behoefte aan financiering. We hebben behoefte aan contracten. Aan lange termijn contracten. En dan kunnen wij onze productie gaan opschalen. Want een vraag waar ik tijdens mijn werkbezoeken veel die ik veel heb gesteld is, gezien alles wat er gaande is en gezien de 5% die we nu uit gaan geven, 3,5 plus 1,5% die we nu gaan uitgeven met de nieuwe NAVO-norm. Ik kan me voorstellen dat jullie allemaal personeel zoeken en dat je een gebrek aan personeel hebt omdat je op moet schalen. Mm-hmm. En veel bedrijven zeggen nee, we hebben eigenlijk nog helemaal niet opgeschaald, want we zien de orde-effecten nog niet terug in onze dagelijkse bedrijfsvoering. En dat komt ook omdat de ministeries van Defensie bijvoorbeeld heel langzaam zijn, of omdat de innovatiecycli zo snel gaan dat ze huiverig zijn om grote contracten af te sluiten. Maar wat de reden ook is, de praktijk is dat het opschalen van onze defensieindustrie te langzaam gaat. En de meeste mensen die ik spreek, niet alleen van de defensieindustrie, maar ook generaals, die zeggen tegen ons, ja, dit is een goed idee, want we moeten versnellen.
8: Ja, dus zij lopen ook tegen misschien wat protectionistische hoofdsteden aan.
10: Ja, precies. Dat is helemaal juist woord. Die protectionistische hoofdsteden, die zitten ons in de weg. En in deze fase zie je dat de eurocommissaris van Defensie, meneer Kubilius, die is ambitieus, die zet grote stappen naar voren, die komt met voorstellen die echt een verschil zouden kunnen maken. En ook het Europees Parlement is redelijk verenigd in de ambitie en in wat er nu moet gebeuren. Maar de Europese Raad, waar die hoofdsteden bij elkaar komen, die ligt veel dwars.
9: Ik wil toch even met je langs de meetlat, Reinier. Want ik heb het idee dat het Europarlement toch niet helemaal verenigd is. Namelijk, je gebruikt een hoop termen. Je hebt dat voor de reclame over bijvoorbeeld het Europees leger. Nou, daar zijn echt heel veel landen en partijen helemaal geen voorstander van. Je hebt het ook over de Europese Defensie-Unie. Wat ook een begrip is wat voor de een iets heel anders betekent dan de ander. Een eengemaakte markt zal niet iedereen voor zijn. Dus wat wil jij dan precies? En hoe verhoudt zich dat tot met die andere Europarlementariërs? Want we weten bijvoorbeeld dat de VVD echt geen voorstander is. En CDA ook niet. Van dat Europees leger. Ja, exact. Nee.
10: Klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus alle Europarlementariërs die zich hebben aangesloten bij dit initiatief, die delen met elkaar dat ze vinden dat Europa zichzelf zelfstandig moet kunnen verdedigen. Dat hebben wij de Europese Defensie-Unie genoemd, omdat ook al in 1950 bij het eerste Europese verdrag er al sprake was van een Europese Defensie-Unie. Maar dat is nooit helemaal goed uitgewerkt.
9: Door Frankrijk,
10: dus wat al deze mensen. Ja, en wat al deze mensen verenigt is dus een Europa dat zichzelf zelfstandig kan verdedigen. Volt, en ik persoonlijk, ben voor een Europees leger. En zelfs bij die term is het nog wel eens verwarrend. Wat betekent dat dan precies? Betekent dat alle nationale legers in elkaar opgaan? Voor sommigen betekent dat het, voor mij niet. Voor mij betekent het dat we een gedeelte van onze geïntegreerde commandostructuur krijgen. Dat we een gedeelte van die belangrijke strategische capaciteiten, zoals dat voorbeeld wat ik gaf uit Eindhoven met die dure luchttankvliegtuigen. Dat we dat soort capaciteiten op Europees niveau kopen, onderhouden en beheren.
9: Omdat het te duur is om afzonderlijk te doen, denk ik, hè?
10: Ja, en denk aan satellietsystemen bijvoorbeeld. Ja. En het betekent voor mij ook dat er een Europese brigades als aanvulling op de nationale legers komen. Maar waar ik dus uitgesproken voor een Europees leger ben, en met mij overigens een merendeel van de Europeanen, is in het Europees Parlement daar zeker geen meerderheid voor op dit moment. Wel voor die Europese Defensie-Unie waar ik het over had. Maar voor een Europees leger bestaat op dit moment geen meerderheid.
11: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Toeters en bellen bij het tweedaagse staatsbezoek van president Trump aan China, dat vrijdag is afgerond met wat handelsdeeltjes en veel beleefdheden.
6: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
5: Boekenstein en de Wijk maken de balans op tussen de twee grootmachten op zoek naar de nieuwe wereldorde na het volgende.
7: Boekenstein en de Wijk worden nu nog beter.
5: Op Boekenstein en de Wijk Plus. Rob, leg jij dat even uit voor ons.
8: Nou ja, op Boekenstein en de Wijk Plus luister je zonder reclame. Straks moet je daar ook zijn voor onze zaterdag uitzending zoals deze. En voor allemaal extra's.
7: Denk aan extra afleveringen, colleges en Q&A's.
5: Dat doen we om de uitzendingen zoals je gewend bent te blijven maken en extra verdieping te geven.
7: Ga naar boekensteindewijk.nl en word lid met de kortingscode NAVO voor €25 voor een heel jaar. En luister dus reclamevrij de zaterdagafleveringen en de extra's gewoon op je favoriete podcast-app.
5: Einde huishoudelijke mededelingen. Door naar de VS en China. Daarvoor is hier Ties Dams, China-expert van Instituut Klingendaal. Welkom.
9: Leuk om hier te zijn.
5: We zagen een heel beleefde en complimenteuze Trump op bezoek bij president Xi. Is dat opvallend of is dat gewoon hoe die een beetje is met sterke mannen?
9: Ja, in het bijzonder bij Xi. En ik zou zeggen, het ging nog wel verder dan beleefd. Het was echt weer de fanboy Trump van de eerste helft van de eerste termijn.
5: Ja, ja.
9: Want dit was wat Trump ook was in die tijd. Echt in adoratie van Xi. En dat was eigenlijk voordat dat hij in de COVID-crisis China begon te bashen. Toen zijn eigen opiniepeilingen kelderden. Die is weer helemaal terug. En het interessante is dat toen schril afstak tegen de mensen in zijn regering.
5: Ja.
9: En nu niet.
5: Ja.
9: Dus nu heeft hij een cortège van bedelaars. Big tech bedelaars die allemaal meer willen van de markt China.
5: Ja.
9: Heeft hij meegenomen. En dat drijft de Amerikaanse China-strategie op dit moment. Terwijl in zijn eerste termijn had hij nog allerlei neocons om zich heen die de strijd met China wilden aangaan.
5: Ja, maar toen zei hij inderdaad wel, weet ik nog, van nou, die Xi, die is pas door, die heeft gewoon 1 miljard Chinezen zo onder de duim.
9: Precies.
5: Dat vond hij heel erg cool.
9: Dat ja. is dat veranderde pas toen zijn eigen opiniepeilingen eigenlijk in de coronacrisis

0: onder de kelder en hij zag, ah, China bashen is een fantastische manier om iets van die bliksem af te leiden. Maar de oude Trump is terug, ja.
1: Ja, is dat nou echt zo, Ties? Want wat is de reden hiervan, dat hij zo ongelooflijk aardig is?
0: Nou, ik denk dat het iets zegt over Trump. En ik denk dat het iets zegt over zijn regering en waar Amerika terecht is gekomen. Ik denk dat dit veel eerlijker vertegenwoordigt wat Trump zelf denkt over diplomatie. Namelijk dat een verlengstuk is van eigenlijk handel en handelsmissies. Mm-hmm. En daarom heeft hij dat cortège van Big Tech en Big Finance meegenomen, die allemaal meer aandeel willen in China en al enorm afhankelijk zijn van China. Want dat vergeten we ook, maar dat is absoluut aanwezig. Dus het reflecteert wat Trump denkt over diplomatie. Ik denk dat het reflecteert wat Trump denkt over macht. Namelijk dat macht het beste is als het als er niet te veel en zeker geen regelgeving en constitutioneel recht in de weg staat. Dat bewondert hij bij Xi. Maar ik denk ook dat er wel degelijk dus wat veranderd is. Niet zozeer bij Trump, want dat was al zo. Maar in die bredere Amerikaanse strategie. Namelijk sinds januari 2025 lijken alle stemmen die zeggen, oké, we moeten nog één doel scherp hebben, dat is de strijd om suprematie met China, lijkt het te zijn weggevallen. Hè? De Eldridge Colbys van de wereld hebben niets meer in te brengen. En dat systeem lijkt zich daarna te schikken. En dat is denk ik ook wat we hier zien.
1: Ik denk dat als Iran niet had plaatsgevonden, of als hij dit had gedaan na Venezuela, wat een nogal succesvolle operatie is geweest. Ja. Maar Iran is natuurlijk gewoon een grote ellende geworden. Als dit goed was gelopen, Iran, voor Amerika, had hij aan andere Trump gestaan.
0: Absoluut. Nee, dat denk ik ook. Aan de andere kant, vanuit China bezien, is dit a long time coming. Is denk ik ook de breuk met Biden minder groot dan je zou verwachten. Voor China kwam, en ik ben benieuwd of je het daarmee eens bent, Rob, volgens mij een hele belangrijke breuk in de verwachtingen van de mate waarin Amerika bereid is of in staat is om die grootmachtenpositie te beschermen bij de terugtrekking uit Afghanistan. Een ontzettende spiegeling met Gorbachev. Waar ze ook, wat ook het eye-opening moment was voor Deng, dat hij dacht, ah kijk, ze geven het zelf op. Voor China en voor Xi Jinping en de mensen om hem heen, want dat vertegenwoordigt ook wel in ieder geval een bepaald deel van die partij, is dit het symptoom van een wereldmacht die hoe dan ook op een of andere manier aan zijn eind zou komen. En Trump voert dat perfect op. Maar die profetie die bestaat al heel erg lang. En die had ook nog bestaan als Iran net wat beter was gegaan. Maar dan was deze top wel degelijk anders geweest. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Maar realiseer je dat de Chinese president ook gewoon onomwonden heeft gezegd dat Amerika een supermacht in verval is.
0: Ja, nee, zeker.
1: Hij heeft ook nog eens een keer gewezen op die zogenaamde Thucydides-val. Dus Athene tegen Sparta in 431 voor Christus. Ja. Waarbij dus de staat die zwakker werd ging oorlog voeren tegen de staat die opkwam. Om ervoor te zorgen dat hij zelf niet verder ten onder ging. En dat vergelijk is echt interessant dat de Chinese president heeft getrokken. Wat maak je daaruit op?
0: Ja, dat is ten eerste de Amerikaanse denker die de Thucydides trap beroemd heeft gemaakt. Graham Allison is nu al een aantal jaar eregast in het Zhongnanhai. Dus die is wordt ook heel zichtbaar steeds uitgenodigd voor gesprekken met Xi Jinping. Waarmee China laat zien, wij snappen dit. We snappen dit ook vanuit Amerikaans perspectief. En we willen dat hete conflict vermijden. Maar wel ook op onze voorwaarden. Dat Amerika een wereldmacht in verval is een profetie die al heel lang aanwezig is in die Chinese machtselite en gecultiveerd wordt. 1962 zei Mao Zedong al, voor zover ik heb kunnen uitvinden, voor het eerst, de Amerikaanse imperialisten staan nu op het punt van vallen. Nou, dat was onzin.
2: Tikje mensdenken.
0: Dat was leninistische overmoed.
2: Ja, maar tegenwoordig.
0: Precies.
2: Zit er wel wat in.
0: En eigenlijk is het breekpunt 2008 geweest. Ja. In 2008,
2: financiële crisis,
0: komt er uit de inlichtingen strategiehoek in China een metafoor op. Namelijk, we zien nu grootse veranderingen die we in een eeuw niet hebben gezien.
3: Oh, die tekst. Die ook Poetin graag uitspreekt altijd.
0: Poetin en sinds 2022 herhaalt Xi Jinping hem aan het begin van elke speech. Dat is een slogan die komt uit 2008, 2009. En dan snap je ook de verwijzing van een eeuw daarvoor. Want een eeuw daarvoor stond de Qing op het punt van vallen.
4: Maar wat een gloriedagen voor Xi. Hij heeft zijn hele leven gewerkt om China dus op gelijke hoogte moet het met Amerika praten. Nou, van de afgelopen dagen zien we dus gewoon dat Trump poes lief daar staat te zijn. Bedankt voor de rozen die hij gaat krijgen. En weet ik allemaal wel niet. Dus de Amerikaanse afhankelijkheid van China wordt helemaal gevisualiseerd.
0: Ja.
4: En natuurlijk, de handelsverdragen vallen allemaal wel een beetje tegen. En bij Taiwan wist Trump voor het eerst van zijn leven zijn kaken dicht te houden.
0: Ja, precies.
4: Dat is wel heel belangrijk. Ja. Maar het is toch wel heel duidelijk voor de hele wereld te zien dat China...
3: Wie hier de sterke partij is.
4: Ja
0: zeker. Het is vanuit Amerikaans perspectief Een vorm van capitulatie, zou ik zeggen. Want ze hebben ons decennia verteld dat er een strijd is tussen goed en kwaad, autocratie en democratie. En Biden heeft het nog eens opgespeeld. Schaaien achter ons. En hier staat Trump de boel te verkopen aan de tegenpartij.
4: En geen woord over de mensenrechten of over de Uyghurs.
3: Dat had ik ook niet heel erg verwacht bij Trump. Ja.
4: Goed, maar dat weerspiegelt ook de macht van China.
0: Ja,
4: daar gaan we niet meer over beginnen.
0: Maar daarom is dat cortège ook zo belangrijk. Van al die grote bedrijven die graag zich presenteren als pilaren van de Amerikaanse macht. Maar diep in China zitten. Van BlackRock tot Tesla tot Apple. Zijn dat de facto ook al voor een groot gedeelte Chinese conglomeraat, omdat ze zo verweven zijn met de Chinese markt. En niet alleen voor goedkope productie, maar voor high-tech ontwikkeling. Hè. Je kunt niet meer als zo'n bedrijf niet in China zijn en denken dat je voorop loopt. En die bedrijven weten dat. Misschien heeft Trump dat ondertussen ook wel door. Maar ja, dit is hun oplossing voor de Thucydides trap, namelijk uitverkoop. We leggen het kleedje klaar.
1: Misschien nog even één punt. Ik heb ook het gevoel dat Xi ongehoord goed maskeert dat het eigenlijk ongehoord slecht in China gaat.
0: Dat is de economie.
1: De economie gaat gewoon niet goed.
0: Nee.
1: Dus hij door zijn optreden, wat ik wel echt briljant vind hoe hij dat doet hoor.
0: Ja.
1: Want het verschil in stijl is voor iedereen heel erg duidelijk. Die Trump die komt eraan, die wordt echt gewoon volgens mij door de Chinezen gezien als een of andere boerenpummel die een stand-up comedian aan het uitvoeren is. Nou ja, dat zijn ook de reacties die ik las erover.
0: Ja.
1: Maar die ik zie, die presenteert zich echt als een staatsman.
0: Ja.
1: Maar verbloemt daarmee dus ook eigenlijk van wat voor een zootje het is in eigen land.
0: Precies.
1: Kun je daar wat over vertellen? Wat is jouw inschatting hoe het daar gaat in China? En hoe terecht het dan is dat China de opkomende macht is en Amerika de neergaande macht is. Ik heb het gevoel dat op zich nog wel meevalt.
0: Ja, voor een Leninist, dit is volgens mij heel belangrijk, voor een Leninist sluiten die twee dingen elkaar niet uit. Voor een Leninist kun je enorme tegenslagen in de revolutionaire strijd hebben en toch op het punt staan enorm te winnen. En dat is cruciaal voor het begrip van hoe China naar dit moment kijkt. Ja, absoluut. China bevindt zich op een heel kwetsbaar punt, vooral inderdaad in de binnenlandse economie. Die groeicijfers zijn aan het kelderen en dat gaat echt sneller dan lang verwacht door corona en door andere, ook gewoon door die strijd met de VS. En tegelijkertijd is het geloof dat de geschiedenis aan China's kant staat sterker dan ooit. En wordt dat dus bevestigd door de enige tegenstrever. Maar ook door het feit dat ze Rusland de facto hebben kunnen inlijven. Dat Iran nu nog afhankelijker wordt van China. Dus Arend-Jan, je hebt in het verleden geschreven over pesoptimisme, dat idee.
4: Ja.
0: Nou, dit is het Leninistisch pesoptimisme. Het idee dat het strijd is altijd moeilijk.
3: Pesoptimisme?
0: Ja, het idee dat je op de... Nou ja, voor de Leninist betekent dat je op de korte termijn je in een enorm moeilijke strijd bevindt en allerlei tegenslagen krijgt en het waarschijnlijk ook nog wel een tijdje slechter zal gaan.
4: Maar
0: op de lange termijn staat de geschiedenis aan jouw kant. En dat heeft de liberale wereldorde heel lang gehad, het pesoptimisme. Ja. Maar de Chinezen hebben dat idee ook al lang. Het idee, de strijd is altijd moeilijk en je krijgt altijd nog weer een klap.
4: Ja.
0: Maar de totale overwinning gloort aan de horizon.
3: Ja, zeker. Zo is het ook altijd in dit programma. Na
5: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En met China-expert Ties Dams van Instituut Klingendaal praten we over de relatie tussen China en de VS na het staatsbezoek van Trump aan president Xi. En Arend-Jan, ik viel jou in de reden. Sorry, wat zou je zeggen?
4: Ik heb geluisterd naar een oud-ambassadeur in de podcast van Foreign Affairs.
3: Oh ja, die heb ik ook gehoord. Ja. Dat is interessant.
4: En die man die zei dus van Scott Bessent had de leiding. Het was echt een heel duidelijk economische handelstop. Hè?
3: In plaats van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
4: En ik heb niets kunnen vinden. Zo jammer dat ik er geen webcammetje heb hangen daar. Hè. Ik heb niets vinden over kritieke metalen. Ik heb ook niks gevonden over die H200 Nvidia-chip. Weet jij stiekem nog wel wat? Dat je kunt bellen met een aantal spionnen?
0: Mijn inluistermateriaal in het Zhongnan Hai valt tegen deze dagen. maar het is, dit is op zich al interessant. Hè. Dus dat sinds Kissinger is het nu voor het eerst dat niet de nationale veiligheidsadviseur / de minister van Buitenlandse Zaken, want Rubio is allebei en Kissinger was dat ook allebei, dat die niet deze relatie drijft.
4: Exact.
0: En dat is het teken, dat is het signaal. Waarom zijn wij hier niet meer voor de suprematie, niet meer voor de harde geopolitiek met handelsdeals als aankleding. Nee, het is andersom. Kissinger ging vele keren in het geheim naar China om in het echt lange, prachtige gesprekken, die zijn nu, de memoranda daarvan zijn nu helemaal terug te lezen, te voeren met Zhou Enlai over hoe de wereldgeschiedenis eruit zag, om echt elkaar te begrijpen, om te weten, we zijn anders, maar we moeten een plek met elkaar vinden in de wereld om terug te dukken tegen de Sovjets. En daarop werd die relatie voor decennia gebouwd, op dat wederzijdse begrip echt van geostrategie. En Kissinger kon dat doen omdat hij die positie had. En Marco Rubio heeft nog wat proberen zichzelf relevant te maken met een aantal persconferenties, maar hij had gewoon niks in te brengen. Sterker nog, Scott Bessent heeft dat voorbereid, maar het was weer Jameson Greer die daadwerkelijk aanwezig was.
4: Rubio was zo gefrustreerd dat hij zei, we hebben China's hulp in de Hormuzstraat helemaal niet nodig.
0: Nee.
4: Dat zegt ook iets, hè?
0: Ja, maar dit is gebrek aan focus en vooral gebrek aan geopolitiek denken. Dat is het...
1: Ik denk dat het nog veel erger is. Het is misschien niet eens een gebrek eraan, hoewel ik de Amerikanen op dit ogenblik, zeker degene die de dienst uitmaken, niet van verdenk dat ze nou een overmaat aan geopolitiek denken hebben op dit ogenblik. Anders zouden ze niet zulke stomme fouten maken in Iran.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk ook, hij kan ook niet anders.
0: Hij heeft gewoon
1: geen macht meer. En door die stomzinnigheid van wat hij gedaan heeft, Trump, in Iran, is hij zijn positie kwijt. Het is ook wel even goed om te memoreren dat gesprek, dat bezoek van Trump aan Xi al een keer is verdaagd.
0: Ja, zeker.
1: Dit is de tweede datum. En dat is op zich natuurlijk een zwaktebod van je welste. Als je dus niet meer de maskaart kan spelen, kan je nog maar één andere kaart spelen. Want je moet toch met een beetje succes thuiskomen. En dat is de economische kaart.
0: Ja.
1: Dan worden allerlei megalomane uitspraken worden er gedaan over hoe fantastisch het wel niet gaat. Het interessante is dat bij de verslaglegging van de Chinezen helemaal niet naar voren komt.
0: Nee,
1: wat ze nou eigenlijk economisch hebben gewonnen. Het enige wat je ziet, ook in veel westerse kranten, is dat Trump de oren is gewassen over Taiwan. Zullen we daar maar eventjes niet aankomen? En misschien is het wel goed om dat tweede grote wapenpakket van Taiwan, om dat niet vrij te geven.
0: Ja.
1: Wat hier gebeurt, is, vind ik, eigenlijk een vernedering voor Trump.
0: Ja, absoluut. En
1: misschien kan Merz dat nog een keer zeggen, dat nu ook die Chinezen Trump hebben vernederd.
0: Ja, en ik zou daar wel aan willen toevoegen, het is niet alleen een vervelend effect van de blamage in Iran. Want als je kijkt naar in ieder geval delen van die MAGA-shapers, van de mensen die Trump nu in het zadel hebben geholpen deze tweede keer en zijn agenda proberen te beïnvloeden, dan is een deel ook uitgeweest op een kleinere rol van Amerika in de wereld. En er is gewoon een stammenstrijd geweest sinds januari over of de ouderwetse neocons of deze invloedssfeerdenkers hun stempel konden drukken en het imperfect instrument van Trump zouden kunnen gaan gebruiken. En zeker sinds Venezuela lijken de ouderwetse neocons die suprematie nog wel wilden beschermen, gewoon dik aan het verliezen te zijn. Het is niet alleen een effect van Iran, het is ook een in ieder geval voor een gedeelte van de backers van Trump, een doel.
3: Dat is misschien ook een antwoord op de vraag die we laatst van de luisteraars hadden, van hoe zit het nou eigenlijk met die pivot to Asia van Amerika? Want ik zie er niks van. Ik zie eerder dat Amerika bondgenoten in de regio van zich afduwt, dan echt probeert China in te dammen. Maar dat is dus een interne machtsstrijd die mogelijk door de isolationisten nu aan het langste eind.
0: Ja, zeker. En wederom, vanuit Beijing bekeken, is het contrast met eerdere Amerikaanse regeringen misschien minder sterk dan wij zouden denken. Want Obama en vooral Clinton sprak wel over die pivot to Asia, maar dat kregen ze ook maar beperkt voor elkaar. Ja. Iemand die echt vast komt te zitten in een conflict in Europa, in een oorlog in Europa, in Oekraïne, krijgt ook geen pivot to Asia voor elkaar. En iemand die terugkrijgt uit Afghanistan, heeft een pivot to Asia ook niet heel scherp op het netvlies. Dat is de lezing vanuit Beijing al langer. Dat wordt al langer, die pivot to Asia, als een dreiging gezien. Maar die dreiging die blijft heel een belofte van een dreiging. Hij materialiseert niet. En ik zie nu zelfs niet de belofte van die dreiging. En dat is denk ik het grote verschil. Trump heeft niks proberen te doen om het beeld te bevestigen dat dat misschien toch nog echt wel gaat komen. Die echte focus op geopolitieke. Nee, tuurlijk niet. Nee,
1: maar precies, hij kan het niet meer. Als je gewoon kijkt wat er allemaal is afgeschoten aan.
0: Nee, precies.
1: Aan Petrus, aan kruisraketten in Iran, dan heeft hij gewoon onvoldoende materiaal en materieel en munitie om nog oorlog te voeren tegen China.
0: In de vier
1: die
0: weken
1: Chinezen die kunnen ook rekenen. Als we bij Boeken zijn en de Wijk kunnen rekenen, dan kunnen ze daar helemaal rekenen.
0: Precies, in de vier weken voor de aanval op Iran is het aantal patrouillevluchten van Amerikaanse vliegtuigen de Zuid-Chinese Zee met 40% afgenomen. Nou, dat is opgeven. En dat was zelfs voor de inval.
4: Ja. Weet je, dat wapenpakket van 14 miljard, dat was al geautoriseerd. Hè? Dat heeft Trump nu gezegd van nee, daar ga ik nog over nadenken.
0: Ja.
4: Dat is ook een overwinning.
0: Dat is de winst, ja, natuurlijk. Zeker omdat het uiteindelijk misschien niet eens gaat om het wapenpakket, maar om het feit dat de Chinese onderhandelaars met Taiwan nu kunnen gaan zeggen, kijk jongens, die hele enge twijfels achterin jullie hoofd over de Amerikaanse steun. Begin die maar eens echt serieus te nemen. Ja. Wij zijn jullie enige optie.
1: Mathies, als we dus iets hier met elkaar over eens zijn.
0: Ja.
1: Wat betekent dat dan voor Europa?
0: Dat we de dreiging van Amerika richting Europa zelf, van een aangekondigde vorm van politieke oorlogsvoering, want dat is wat die National Security Strategy deed, op de korte termijn denk ik heel serieus moeten nemen. Want het was voor Amerika heel erg belangrijk om loyale Europese bondgenoten te hebben in die geopolitieke strijd met China.
3: Ja.
0: Maar als die minder prioriteit krijgt, dan is misschien die radicalere politieke agenda van Trump.
3: Die zeggen van Europa is woke en te veel migratie.
0: Precies. Ik kan me voorstellen dat daar een wet van communicerende vaten is. Al gaat het om hele andere soorten van geopolitieke druk. Als het gaat om focus, is dat wel degelijk een probleem. We zijn gewoon niet meer de indispensable allies als het gaat om die geopolitieke strijd. Want die strijd lijkt opgegeven.
1: Nee, maar dat is toch raar.
0: Ja, dat is
1: toch raar. Want je zou dus denken, volgens de normale logica van de internationale betrekkingen, als dit dus gebeurt met landen als Amerika, dan ga je juist de banden aanhalen met je bondgenoten.
0: Ja.
1: Want dan kan je tenminste nog een deuk in een pakje boter slaan.
0: Behalve dus als je zelf ook gelooft dat je de sleutels hebt gekregen van een wereldrijk dat op zijn einde loopt en probeert voordat de schuldeisers komen met de kasten vandoor te gaan. En dat is denk ik wat Trump niet doet. En dat is ook een deel van het probleem. Dat een deel van die kast bij ons ligt. He, dus dat is wat die diplomatie van extractie, die bij China helemaal niet voor elkaar kan krijgen, want daar moet hij gaan bedelen. Maar die bij ons wel voor elkaar kan krijgen.
1: Dat bij ons ook voor elkaar krijgt.
0: Nou, en daarom zou ik zeggen, laten we terugkeren bij Arend Jans pesoptimisme. Ik denk dat we heel bang en pessimistisch moeten zijn over de relatie met Amerika en de dreiging van Amerika in Europa op de korte termijn.
1: Ja.
0: Maar laten we ook in gaan zien dat Bart Groothuis zei dit laatst ook al. Vond ik heel, heel eloquent, de Europarlementariër. Dat Amerika, Rusland en op punten China, want er zijn wel degelijk hele fundamentele problemen in die Chinese binnenlandse economie, ook grootmachten in verval zijn en grootmachten die last hebben van hun eigen grootmachten overmoed. En dat zijn wij niet. Dat is een enorm voordeel. Dus laten we ook de optimistische kant van het pesoptimisme niet uit verliezen.
3: In dit programma is daar nooit zo heel veel sprake van.
0: Nee.
3: Het tweede deel van het pesoptimisme. Oh, sorry, sla ik nu de discussie over?
0: Nee. Ja. Nee, maar er zitten grote voordelen aan niet een grootmacht zijn. En dat is onder andere dat je je niet in de situatie kan gaan bevinden waar Trump en Amerika zich nu in bevinden. Dat is gewoon ook voor Amerika een hele gevaarlijke. En voor ons een hele gevaarlijke, zeker op de korte termijn. Maar laten we ook eens dat narratief van verval wat over Europa wordt heen verspreid door al die grootmachten. Hè? Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat eigenlijk alle grootmachten het over eens zijn dat Europa iets van de geschiedenis is. Laten we dat eens tegenspreken. Want er zijn wel heel veel redenen om aan te nemen dat juist die grootmachten leiden aan hele fundamentele vormen van allerlei soorten verval. En daar is China denk ik nog de grote uitzondering. Want daar zitten ook wel hele grote vormen van vitaliteit en kracht in het Chinese systeem.
3: Met dit ongebruikelijk positieve geluid moeten wij afronden. Althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dan zeg ik dank aan Ties. Ik zeg dank Rob en Arend-Jan. Rob vanuit Estland. En nog even dit. Wil je alle afleveringen straks zonder reclame luisteren, extra uitzendingen krijgen en toegang houden tot de lange zaterdagafleveringen zodra die exclusief worden? Ga dan naar boekesteinandewijk.nl. Daar kun je je abonneren op Boekestein en de Wijk Plus. Kortingscode NAVO, €25. Gewoon eventjes doen. Boekesteinandewijk.nl. Fijn weekend. En succes daarop.
1: Dank je.
4: Fijn weekend.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
7: Laatste beursdag van de week, vrijdag 15 mei. Goed dat je erbij bent op deze snipperdag, al was het gewoon keihard werken de afgelopen dagen in China.
8: The Trump Xi summit in its final hours here, but President Xi saying that consensus has been reached on stable economic and trade relations.
7: We hebben het deze aflevering over de uitkomsten en de niet al te gezellige sfeer in Peking.
1: En het is de dag dat we afscheid nemen. Afscheid van de baken van stabiliteit bij de Amerikaanse Centrale Bank.
9: Vandaag is de laatste dag dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, bestuurd wordt door ene Jay Powell. Echt weg is Powell helemaal niet, want we weten, blijft aan als bestuurder. Kevin Warsh, die is door Trump naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Fed, in de hoop dat er dan meer renteverlagingen gaan komen.
1: Of we ook zonder Powell kunnen, vertellen we je zo meteen. Vertellen we je ook over de grootste Amerikaanse beursgang van het jaar. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Han Dieperink, CIO van Aureus. Fijn dat je er bent.
10: Goedendag.
7: Ja, goed dat je er bent, Han. We gaan beginnen en dat doen we met Magnum. Opeens schoot het aandeel van de ijsmaker namelijk omhoog tot 18% zelfs, omdat er nu al overnamegeruchten de ronde doen.
10: Het aandeel Magnum is zojuist flink in waarde gestegen op het Damrak. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat Amerikaanse investeringsbedrijven dat bedrijf op de korrel hebben en het graag zouden willen overnemen.
7: Het gaat om private equity partijen Blackstone en CD&R. Die zouden interesse hebben. Ze willen eerst even aankijken hoe de verkopen deze zomer verlopen, meldt Reuters, en hoe de beurskoers zich dan ook ontwikkelt. En na de zomer zouden ze dan al mogelijk met een bod komen. Han, zo snel na de afsplitsing en afzonderlijke notering van Unilever. Beleggers hadden zelf niet zo heel veel liefde voor Magnum. Maar waarom deze twee dan wel?
11: Ja, ik twijfel natuurlijk, zal ik niet twijfelen aan de woorden van Reuters. In dit geval aan de bronnen van Reuters. Maar het is een heel bijzonder moment. Waarom zou je naar de beurs gaan als je dan zeg maar dat ze veel betere prijs zou kunnen verkopen? Dus het lijkt me een beetje een gerucht dat misschien wel in de wereld geholpen is om de koers te laten bewegen. Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk ook dat ze dan na de zomer afwachten hoe de verkopen zijn en dan de koers kopen. Ja,
7: jij zegt eerder misschien een soort valsspelerij.
11: Ik zie er niet aan in dat is een serieus bod dat eraan zit te komen. Ik zou er niet op reageren.
7: Ja, want Unilever had zelf nog een kleine 20% van de aandelen.
11: Ja.
7: Zouden die dan, mocht dit wel echt waar zijn, cashen? Of is het dan inderdaad verloren geld omdat ze ook een overnamebod hadden kunnen afdoen?
11: Nee, maar dat Unilever graag wel om van het hele pakket af te komen. Dat is denk ik wel.
1: Zometeen hoor je over de China-trip van Donald Trump. Eerst wil ik het hebben over over zijn aandelenportefeuille. Die moet hij opgeven eens in de zoveel tijd, omdat hij president is. En zijn aankopen over het eerste kwartaal van dit jaar zijn nu openbaar. Ja, is toch leuk om even door het gras deunen. Zo kocht Trump voor $5 miljoen aan aandelen in vooral Amerikaanse bedrijven in dat eerste kwartaal. Onder andere Nvidia, Microsoft en Oracle. Maar ook Boeing bijvoorbeeld. Tot zover weinig spannends. Pikanter zijn natuurlijk transacties waar het Witte Huis direct of indirect betrokkenheid mee heeft. Intel bijvoorbeeld, daar heeft Trump ook in gehandeld begin dit jaar. Heeft hij vast leuk aan verdiend, want dat aandeel ging sinds januari 3 keer over de kop. En vorige zomer nam de Amerikaanse regering er natuurlijk een belang van 9% in, dus dat speelt ook voor hem mee. Dan was er nog de overname van Warner Brothers. Uiteindelijk won Paramount die strijd natuurlijk ten koste van Netflix. Ook Trump heeft zich over die deal uitgesproken. En voor de zekerheid spreidde hij zijn kansen op die uitkomst van die deal, want hij investeerde in alle drie.
7: Oude boef. Zo kan ik het ook. Dan heb ik 2 autobouwers waar ik even stil bij wil staan. Eerst even Ford. Het aandeel van het Amerikaanse merk is enorm in trek. Steeg deze week al met 18% door een dochterbedrijf dat ze oprichten. Ford Energy. Dat gaat zich focussen op het maken van batterijen. En de theorie is nu dat beleggers massaal op Ford springen, omdat ze denken dat het een AI-aandeel wordt. Want Ford kan namelijk ook batterijen gaan leveren voor datacenters. En dat laten beleggers zich duidelijk geen 2 keer zeggen als je naar die koersstijging kijkt. En dan wat minder vrolijk nieuws voor een andere autobouwer.
12: Honda posted its first annual loss in nearly 70 years as a listed company on Thursday. It was hit by more than $9 billion in costs to restructure its electric vehicle business. And the firm also ended its long-term EV sales target.
7: Nou, voor het eerst sinds de beursgang in 1957 noteren ze een verlies over het afgelopen jaar. Toch wordt het positief opgevat. Het aandeel won 7%. De enige weg is nu omhoog. Dat is denk ik dan de redenering. Honda gaat trouwens ook aan de bak. Ze schrappen een aantal elektrische modellen en ze gaan zich focussen op de Chinese markt, waar ze al heel lang meer voet aan wal willen krijgen.
1: Wil ik nog even hebben over de Tsjechische miljardair Michael Strnad. Volgens Bloomberg de rijkste persoon van Oost-Europa. Hij cashte miljarden toen zijn defensiebedrijf Tsjechoslowakroep CSG kortweg naar de beurs ging. Weet je misschien nog wel, ze kregen een notering aan het Damrak toen. En nu moet die miljardair iets met al het geld dat hij daarmee opgehaald heeft. Hij richt een investeringsmaatschappij op met een portemonnee van, hou je vast, €10 miljard. En daarmee wil hij bedrijven en belangetjes shoppen in Europa en de VS. Nou, de eerste daarvan zijn al binnen en het is een bondgezelschap. Hij heeft een aandeel in een hotel in Praag. Hij heeft een vruchtbaarheidskliniek gekocht. Een aantal Ferrari en Maserati dealers en ook nog een Tsjechische voetbalclub. En dat portfolio wil hij dus ook nog uit gaan breiden. Hij denkt aan bijvoorbeeld een aantal mediabedrijven, zegt hij tegen Bloomberg.
7: Ja, en die vruchtbaarheidskliniek, dat is toch een bijzondere investering.
1: Ja, rendeert dat een beetje, vraag
7: ja,
1: me dan af.
7: Ja, goed. Nou, we gaan het zien. Tot slot nog even naar Noord-Hollands trots. De provincie produceerde natuurlijk de fantastische Jorik Simonides, maar ook de Action. Ja, moeten we toch iets minder trots op zijn, want dankzij de koopjesketen verloor het aandeel van eigenaar 3i gisteren dik een tiende van zijn waarde. De groei bij de Action, die neemt af. Het had een vergelijkbare omzetgroei van 2,4%. Waar dat een jaar terug nog 7% was. Vooral de oorlog in het Midden-Oosten zorgt bij hen voor problemen. Sinds die begon zag de Actions de bezoekersaantallen afnemen, vooral in belangrijke landen Duitsland en Frankrijk.
1: Dat was mijn ritje wel, maar het zit er nu echt op. Jerome Powell vertrekt als baas van de Fed. Na 8 jaar draagt hij het stokje over aan Kevin Warsh. Wat laat hij achter? Dat gaan we zo meteen bespreken.
7: Maar eerst naar Peking. Echt gezellig leek het er niet te zijn. President Trump was op bezoek bij Xi Jinping om de handelsrelaties te verbeteren, maar Trump kreeg vooral een lijst met dreigementen te horen.
1: Ja, China waarschuwt nog maar weer eens dat de VS zich niet met de kwestie Taiwan moet bemoeien. En ze wijzen er ook nog op dat handelsoorlog voeren met een opkomende economie vaak tot echte oorlog leidt. Terwijl Trump zegt dat de relatie tussen China en de VS beter wordt dan ooit. Al blijft het onduidelijk waar het precies allemaal wel over ging.
13: What's interesting here is what the president is telling us wasn't discussed with the Chinese. We didn't discuss tariffs with China. We didn't talk about the H200 chip coming out of Nvidia that we were talking about through this week. Didn't discuss that either.
7: Ja, toch is de conclusie van het gesprek tussen Trump en Xi dat ze de handelsrelatie gaan stabiliseren. Maar Han, dat allemaal zonder dat ze het over heffingen hebben gehad. Wat moeten we dan verwachten?
11: Nou ja, ze hebben natuurlijk die afspraken over beheffingen al eerder besproken in Busan. Hè? Dus dit is ook eigenlijk een voorbesproken deal. Dus eigenlijk was er ook niet iets nieuws van deze deal meteen verwacht. Het was al wat iedereen al vanuit ging. Dus ik neem aan dat dat gewoon doorgezet wordt. Dus ze hebben wel gezegd van Busan dat de afspraken daar dus voorlopig blijven. Dus het is niet zo dat er al nieuwe heffingen worden neergezet. Nou, op zich is dat ook al waar. Dat betekent geen verdere escalatie. Dat is op zich positief nieuws. Maar het was niet zo dat er nou heel veel spektakel uitkwam.
7: Als je het zeg maar optelt aan het einde, zijn beleggers dan blij ermee? Of moeten ze er blij mee zijn? Of is het dan toch een beetje een teleurstelling dat er niet iets extra's uitkomt?
11: Ja, het is een beetje geen grote doorbraak aan de ene kant, maar ook geen verdere escalatie. Dus het is vlees nog vis een beetje. Dus het is niet iets echt gebeurd. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Boeing, dat was verwacht 500 nieuwe vliegtuigen. Er zijn er 200 geworden. Ja, dat is dan een tegenvaller. Maar het zijn er wel 200. Dus en ook als je kijkt naar die chips van Nvidia. Ja, als Bessent zegt, ja, ik heb er geen niks van gehoord. Als Bessent zegt, maar als je nou Jensen Wang moet horen, ja, dit was de mooiste conferentie ooit. Dat betekent toch dat er een soort deal uitkomt. Dus. Maar hij is niet gecommuniceerd.
7: Nee, over die ervaringen van Jensen Wang in China ga ik het zo nog even hebben. Toch vond ik het wel allemaal, het klonk wel vrij vijandig. Vooral vooraf, toen ze erheen gingen. China, die zeiden eigenlijk, nou, waag het om het woord Taiwan te noemen in deze meeting. Kan China de claim op Taiwan gaan leggen? Want het klonk wel echt vrij, vond ik wel vrij serieus.
11: Ja, je ziet heel duidelijk natuurlijk in het gesprek dat China het de kaart in handen had. Ja. Trump had helemaal niets, die kon helemaal niets onderhandelen. En die wil heel graag een deal. Die heeft natuurlijk de verkiezingen opkomst in november. Dus die moet iets wat laten zien. En hij heeft ook nog de mensen uit China weer uitgenodigd in de VS in september. Dus moet daar nog wat spektakel uitkomen. En als je kijkt naar Xi, die heeft natuurlijk de leider van de Kuomintang, dus dat is een van de partijen in Taiwan, waar notabene China in het verleden mee samengewerkt heeft. Hè, maar die uiteindelijk dus met onder Chiang Kai-shek naar Taiwan zijn gejaagd. Ja, die hebben was het toch een heel vriendelijk gesprek. Dus die partij die wil eigenlijk wel een nauwere banden met China, maar de andere partijen in Taiwan die zien dat niet zo. En die partij heeft ook zeg maar een wapendeal tegengehouden in het parlement. Dus ja, dat is helemaal natuurlijk koren op wat Xi wil. En Trump die heeft eigenlijk geen ruimte, maar was even angst wel dat Trump die ruimte wel zou gebruiken om wat vriendelijker te zijn richting China ten aanzien van Taiwan.
7: Ja.
11: Want ja, hij denkt natuurlijk een deal is een deal en om een deal te sluiten moet ik wat weggeven. Nou, hij heeft verder niks met Taiwan, kun je zeggen. En dat zou hij hem zo kunnen laten gaan. Dus je hebt gezien natuurlijk met name onder de democraten dat ze vrij hard waren. Dus ook zeg maar de voorzitter van het parlement in de VS naar Taiwan hebben gestuurd als een soort escalatie eigenlijk, een soort druk op de ketel. Dat heeft Trump bepaald niet gedaan. Maar hij heeft ook niet iets gezegd over Taiwan. Dus eigenlijk is het niet aan de orde gekomen. En hij heeft het gewoon nu nog een keer de oren gewassen dat Taiwan onderdeel een afvallige provincie is waar de VS niks mee te maken heeft. En dat heeft hij op zich laten afglijden, als het ware.
7: Dus het is onderaan de streep, valt het allemaal mee? En is het gewoon vooral echt goed nieuws dat er niet echt iets van verdere escalatie is?
11: Nou ja, het laat wel zien dat het geopolitieke middelpunt eigenlijk in de wereld de straat van Taiwan is en niet de golf van de Perzische golf.
7: Ja.
11: Dus dat is toch wel iets wat je ziet. Dus dat is echt wel belangrijk ook voor de toekomst.
1: Ja, Trump had ook een heel blik Amerikaanse CEO's mee in het vliegtuig. En hij zei dat hij wilde dat Amerikaanse bedrijven meer zaken kunnen gaan doen in China. Dat lijkt ook wel een beetje een omdraai, toch, van Trump?
11: Nou, het vergeleken met natuurlijk de importheffingen zeker wel. Dus de relatie is duidelijk wat Trump betreft verbeterd.
1: Ja.
11: Dus ik denk wel dat hij dus die kant op zal gaan. Maar die bedrijven, die 12 CEO's die mee zijn gegaan, ik verwacht dat die in de komende dagen, weken wel gaan melden wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld Tesla wil graag een self-driving car in China. Nou, als je dat in Nederland kan, dan kan die in China natuurlijk ook self-driving worden. Dat is makkelijk weg te geven.
7: Maar met al die heffingen, kijk, ja, je kan wel zeggen, leuk, Amerikaanse bedrijven moeten weer meer zaken kunnen doen, gaan doen in China. Maar ja, goed, als China en de VS nog altijd in een soort handelsoorlog zitten, schemerige handelsoorlog.
11: Ja, maar
7: wil je dat dan wel?
11: Er zijn afspraken geweest over Busan. Dus die is eigenlijk geparkeerd. Dus dat is 12 maanden vooruitgeschoven. Dus dat kan elk moment weer terugkomen. Maar er zijn allerlei deals over olie, over LNG, over sojabonen, over sorgum enzovoorts. Maar die deals waren eigenlijk al bekend. Dus de afspraak, de deal is niet deze twee dagen gebeurd, maar daarvoor al in details bekend. En het is niet anders geworden dan er eigenlijk al voor besproken was.
7: Ook voor Nvidia betekende het dus uiteindelijk nog niet heel veel. Er werd niet over de omstreden chips gesproken, zo meldde Trump achteraf. Ik zag Jensen Wang wel nog een bak met noedels eten in Beijing. De lekkerste noedels die hij ooit heeft gehad, als je kijkt naar wat voor gezicht dat hij daarbij trok. Maar is dat dan het enige wat het hem heeft opgeleverd?
11: Nou ja, hij zegt nog steeds dat het de most important summit was in human history. Dus dan moet dat uitkomen als hij dat zegt.
7: Ja?
11: Als je dan toch helemaal geen deal kan laten zien, dan ja, ik ben bang dat je dan wel ongeloofwaardig begint te worden.
1: Maar wanneer gaan we dat dan horen? Waarom moet dat, kan je dat dan niet meteen melden?
11: Dat is natuurlijk een mooi moment als je het meldt met de cijfers aankomende week natuurlijk. Oh ja. Als je aan het eind even tussendoor meldt, ik heb ook een deal met China. Het is natuurlijk ook koersgevoelige informatie. Misschien moet je dat ook niet melden natuurlijk meteen.
1: Ja, dat is zo. Misschien wel dubbelfeest woensdag.
11: Wie weet.
4: BNR Beurs.
7: Dan is het tijd om afscheid te nemen.
14: It is my pleasure and my honor to announce my nomination of Jerome Powell to be the next chairman of the Federal Reserve. I am confident that Jay has the wisdom and leadership to guide our economy through any challenges that our great economy may face.
15: The Senate confirmed 56-year-old Kevin Warsh to head the Federal Reserve as current chair Jerome Powell ends his term on Friday.
16: Zijn ambtstermijn die is wel heel erg memorabel geweest. Misschien wel de meest memorabele ooit. Ten eerste natuurlijk de coronacrisis en de hoge inflatie.
17: The virus and the measures that are being taken to contain it will surely weigh on economic activity.
18: The economy kind of came right back out of that. I think a lot of that was due to the fact that the Fed really didn't waste any time. He was decisive, he was fast.
16: En ten tweede natuurlijk vanwege de zeer expliciete kritiek die Trump op Powell geuit heeft.
14: This guy is a numbskull. He keeps the rates too high because of the Fed. It's all because of the Fed. He's always been too late. Hence his nickname, Too Late.
19: I'm literally staying because of the actions that have been taken. I had long planned to be retiring. I worry that these attacks are battering the institution and putting at risk the thing that really matters to the public, which is the ability to conduct monetary policy without taking into consideration political factors.
7: Ja, Jerome Powell. Hij zwaait af als voorzitter van de Federal Reserve. Opvolger Warsh heeft ondertussen zijn goedkeuring gekregen van de Senaat. En die kan ook gelijk beginnen. Maar laten wij nog even bij Powell beginnen. Han, zijn grootste wapenfeit, wat ga je altijd aan hem onthouden?
11: Er zijn eigenlijk drie. Als je het belangrijkste wapen kijkt, is dat de rente van 0 naar 5% heeft gebracht in vrij korte tijd. Dat is al in de afgelopen 40 jaar niet zo snel gebeurd als wat Powell heeft gedaan. Wat hij daarna heeft veroorzaakt, zou je verwachten, dan gaat de economie dus remmen en zelfs zal remmen tot een recessie. Nou, de recessie is er niet geweest. Hij heeft een zachte landing veroorzaakt. En dat is ook voor een centrale bank vrij uniek. Als je rente zo fors verhoogt, dan verwacht je dus toch wel een recessie. En eigenlijk is de Fed een soort wonderdokter geworden, omdat hij dus een zachte landing kan veroorzaken. En het laatste wapenfeit is natuurlijk eigenlijk waarom waarschijnlijk om herinnerd zal worden, is dat hij de onafhankelijkheid van de Fed heeft verdedigd door zeg maar zijn poten stijf te houden tegen Trump. Ja. En dat is toch eigenlijk drie dingen bij elkaar die hem toch wel een bijzondere man maken.
7: Heeft hij de Fed ook echt daadwerkelijk dan veranderd? Als jij zegt, ze zijn nu een soort wondermiddel geworden ook?
11: Nou ja, ik had eigenlijk wel verwacht. Nou, zie je dat ook wel. Kijk, als de Fed de economie kan laten afkoelen zonder een recessie te veroorzaken, dan heb je een minder hoge risicopremie op de aandelenmarkt. Omdat je denkt, ja, die recessie, dat is geen probleem meer. We hebben altijd een zachte landing voortaan. Dus je zou zeggen dat die waardering daardoor eigenlijk wel wat omhoog kan. Nou, dat zie je natuurlijk ook wel, dat de waarderingen dit jaar weer stijgen. Maar het is wel echt een heel positief punt dat dat gebeurt zonder een grote recessie.
7: Ja, wat is de belangrijkste les die je in die twee termijnen van Powell hebt geleerd?
11: Hij heeft heel veel dingen gedaan die hij eerst niet zou doen en daarna wel heeft doorgezet. Bijvoorbeeld ook het indiceren van waar de rente naartoe gaat. Ook heel veel gecommuniceerd. En het bijzondere is dat Warsh eigenlijk tegen zo'n beetje alles is wat de huidige Fed gedaan heeft. Dus is tegen quantitative easing. En wat natuurlijk al wat langer speelt. Heeft ook al langere kritiek op. Maar hij is ook tegen dat er, hij wil niet van 8 vergaderingen van het FOMC misschien naar 4 vergaderingen. En hij wil niet dat er dus een dotplot wordt gepubliceerd van een vergadering. Dus dat alle leden bij elkaar zeggen dat daar moet de rente naartoe. Hij wil ook niet dat er dus forward guidance wordt gegeven. Het gevolg van al die dingen die je niet wil is natuurlijk dat er heel veel meer volatiliteit is, ja, in de rente. Want ja, die weet ook niet waar de markt, weet niet waar ze straks naartoe zijn. En het probleem is dat we wel weten bij Mark Warsh is natuurlijk wat hij niet wil. Maar de vraag is natuurlijk, wat wil hij dan wel?
7: Ja. Wat denk jij? Wat kunnen we van Warsh gaan verwachten?
11: Nee, dat is een grote vraag, denk ik eigenlijk. Dus op 16, 17 juni, dat is de eerste bijeenkomst van het FOMC, waar hij wat moet gaan zeggen. Ja. En dan is het toch een beetje het idee van, is het nou een havik of is het nou een duif? Dus de Fed wil aan de ene kant zeg maar die quantitative easing dus afbouwen, dus de grote balans van de Fed. Dat is in principe een verkrappend beleid. Dus zou je zeggen, dan is er ruimte om de rente te verlagen. Dus dan is Trump toch gelukkig, want de balans wordt afgebouwd, maar de rente gaat wel omlaag. Ja, dat zou kunnen, maar bij de huidige inflatie van ver boven de 3% is dat toch niet aan de orde, lijkt me zo.
7: Ja, dus het gaat nog even duren voordat Warsh echt zijn kleur moet gaan bekennen. Ja. Powell blijft wel aan. Blijft wel bestuurder bij de Fed. Omdat hij vindt, zegt hij, dat hij weerstand moet bieden tegen de politieke druk op het apparaat. Kan hij dat ook echt blijven doen?
11: Nou ja, hij kan blijven zitten. Dus hij kan niet aan weggezet worden. Dus wil Trump misschien wel graag. En bovendien, de FOMC bestaat uit 12 leden. Ja. Die stemmen. En dus het is niet zo dat Warsh de rente kan bepalen.
7: Nee, maar wordt hij dan, want ik dacht nog, misschien wordt hij een soort zondebok binnen de Fed, zodat Warsh wel het neutrale, normale rentebeleid kan voeren en dat Powell dan nog steeds alle beledigingen op zich afkrijgt. Of is dat misschien te complotterig
11: gedacht? Kijk, volgende week kwam ook de notulen van de Fed, de FOMC, de laatste FOMC. En daar waren toch wel 4 mensen die tegenstemden van de 12. En dat is best wel fors als je kijkt ten opzichte van het verleden. Zie je dat voor de laatste in 92 was dat een zo'n groot verschil. En betekent dus dat die mensen onderling er ook niet over eens zijn waar het met het beleid naartoe moet. En dat is eigenlijk veel belangrijker. En Paul wordt dan misschien een van de tegenstemmers of de voorstemmers. Maar we weten niet precies wat Worst wil.
1: Ja.
11: Dus, en Worst is niet dom hoor. Dus hij heeft al jarenlang ervaring bij de FED. Hij heeft meerdere universiteiten afgelopen. Het zegt niet dat hij. Hij zal ook geen Trump-nachtvolger zijn, denk ik in die zin. Maar ja, misschien heeft hij toch een soort afspraak over die renteverlaging die hij aanstaande is. En die lijkt er dit jaar niet in te zitten.
1: Maar kan het dan zijn dat Powell toch een beetje het pispaaltje blijft van Trump als die Fed straks nog steeds niet doet wat hij wil onder Borst?
11: Nee, dat geldt ook voor. Ja, het geldt natuurlijk wel dat hij heeft geprobeerd om de Fed een beetje aan zijn kant te krijgen. Maar ik ben bang dat dat eigenlijk mislukt is en dat hij vooral op Borst zich zal gaan richten. Maar ja, you're hired and you're fired, dat ligt natuurlijk vrij dicht bij elkaar. Dus hij kan zomaar zeg maar zijn steun intrekken.
7: Goed, we moeten nog even door de afgelopen beursweek heen. Het was er één die smakelijk begon.
20: For weeks we've had the taco trade, but it's giving way to a scarier trade. The nacho trade. Who would have thought nachos are scarier?
7: Ja, Trump always chickens out maakt plaats voor not a chance Hormuz opens. Ik vraag me dan wel af wat de volgende afkorting is. Burrito, taquito, waar gaan we heen?
1: We gaan het zien. Het is ook de week waarin het grote verhaal van vorige week alweer ten einde kwam.
21: eBay officially rejecting Ryan Cohen's buyout offer. eBay's board saying it concluded the proposal is neither credible nor attractive.
7: De sfeer was beter bij twee Nederlandse beursbedrijven.
22: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, 12% meer winst. Vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
7: ABN werd dus beloofd en er was eindelijk wat opluchting voor.
22: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterij. Opslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
1: En er was meer Nederlandse trots, ook op Wall Street.
23: Nebius is part of this so-called neo-cloud trade tied to AI infrastructure. The stock, like you mentioned, is definitely moving higher after a strong EBITDA beat.
7: En het was de week waarin we voor het eerst in maanden een grote tech-beursgang hadden in de Verenigde Staten. Chipmaker Cerebras ging naar Wall Street. En hoe?
23: Shares of Cerebras ending the day up by more than 68%, around $311 a share. That's after pricing at $185 in the biggest IPO so far in 2026, one of the largest in years.
7: Bijna 70% stijging dus op de eerste dag. Beleggers zijn zeker nog niet klaar met al die techbedrijven. Han, de grootste beursgang van het jaar tot nu toe in de VS. $5,5 miljard haalden ze op. Wat belooft dat dan voor SpaceX en OpenAI en Anthropic dat er allemaal aankomt?
11: Nou ja, als je AI opstempelt, dan blijkt in ieder geval dat het goed werkt. Dat, ja, dat
7: maar bij de dotcom-crisis zeiden we dat ook. En dat was ook niet zo heel erg leuk, geloof ik, hoe het eindigde.
11: Het is een indicator dat het misschien wat mensen de beurs niet zoveel vooruit loopt als muziek. Dat zou kunnen.
7: Ja, moeten we dan ons toch wel weer zorgen gaan maken om het B-woord, de bubbel, het Z-woord, de zeepbel?
11: Nou, die zeepbel valt reuze mee. Dus het kan maar zijn dat Mark wat euforisch is. Alleen in dit geval zeg maar, was het ook wel een interessant bedrijf. Maar de waardering was er ook naar, moet ik wel zeggen.
7: Ja, even dat Cerebras. Hè. Het is een concurrent van Nvidia, maar ook een serieuze.
11: Ik geloof dat Nvidia, ik heb die opgeschreven, 423 keer meer omzet maakt dan Cerebras. Ja, dus als je dat een concurrent vindt, ach.
7: Maar ja, de vraag wordt heel erg groot. Ja.
11: Alles is in wording, dus het belooft heel hard te groeien natuurlijk. Alleen het zijn dus die wafer skill chips, dat zijn waar de hele wafer dus gebruikt. Dan vraag je allemaal van waarom heeft iedereen al die chipjes uit die wafers gesneden dan? En het probleem met de chips is natuurlijk ook wel, aan de ene kant moet die data er allemaal uit. Dus ik bedenk dat je geheugen dichtbij moet zijn. Nou, Cerebras heeft een oplossing om het geheugen eigenlijk op de chips te plaatsen. Maar tegelijkertijd horen we ook het vermogen van de chips uit. Dus 450 watt, wat normaal is, wordt 23 gigawatt. Maar ja, dat betekent wel dat de chip heel erg heet wordt. Dus een klein chipje heel erg heet wordt, hebben we het al een uitdaging om het te koelen. En bij Cerebras is het nog moeilijker nog om het te koelen. Dus er zijn heel veel technologische uitdagingen, lijkt mij, op zo'n chip. Ze hebben allemaal oplossingen voor gevonden. Het is niet zo dat er helemaal niks is. Maar om het echt wel door te zetten, ik denk, ben je wel een stuk verder. En dan nog is het een deel van de markt dat niet voor iedereen bedoeld is. Het is niet voor dat je nou een wafer-scale chip in je telefoon hebt of dat je in je pc hebt. Maar namelijk is het dus voor speciale datacentra die dat ook dan toe kunnen passen. Een van de uitdagingen is om dat allemaal te koelen. Dus moet je hele datacentra gaan die je allemaal gebouwd hebt, moet je opnieuw gaan bouwen. Want ja, dan moeten de datacenters overhoop. Dus er is nog wel wat veranderingen nodig. Je bent er niet 1, 2, 3. Plus het feit dat als het dan een concurrent wordt en verdubbelt het omzet, dan gaat het van de 423 keer de schaal van NVIDIA naar 215 keer de schaal van NVIDIA. Ja.
7: Er is nog steeds heel ver te gaan.
11: AMD doet ook leuk mee. En ik zeg al, Alphabet is ook een belangrijke concurrent. Dus ja, het is een specifiek segment wat op zich veelbelovend is, wat technologisch heel uitdagend is, lijkt me. En waar ze aan gaan werken. Maar misschien is het goed voor ook de chipsbouwers, dus ASML, Besi's, omdat die natuurlijk ook weer specifieke zaken moeten leveren voor zoiets. Dus het is een segment wat veelbelovend is en dat is het ook.
1: Dan komt het eind van deze beursweek alweer in zicht, maar niet voordat we hebben gekeken naar de volgende beursweek. Met het cijferseizoen op zijn beloop is het tijd voor de jaarvergaderingen. Met een paar zeer interessante. Volkswagen, Amazon en Commerzbank bijvoorbeeld. Bij die laatste zal het gaan over de overnameplannen van concurrent UniCredit. Die willen de Duitse collega's inlijven namelijk, maar wel voor een opvallend laag bedrag. En bovendien, de directie van Commerzbank zit helemaal niet te wachten op een overname. Dus daar zullen de aandeelhouders nog wel wat te vragen over hebben. Ook autobouwer Stellantis roept de beleggers bij elkaar. En dat wordt ook spannend. Het bedrijf zit in zwaar weer. Ze kunnen de concurrentie met China nauwelijks aan. Dus moet het reorganiseren. En op die beleggersdag gaan we horen wat de plannen daarvoor zijn. Cijfers die zijn er tot slot ook nog natuurlijk. Van twee prijsvechters uit de luchtvaart. EasyJet en Ryanair. En dan zou je de klapper van de week bijna vergeten. De cijfers van Nvidia. Dat is dé profiteur van de AI-wedloop natuurlijk. En dus zijn de verwachtingen ook nu weer hoog gespannen. Want dat Nvidia gouden bergen verdient aan AI, dat weten beleggers ondertussen wel. Alleen goede cijfers is niet meer goed genoeg. Of Nvidia die hoge verwachtingen kan overtreffen en beleggers toch tevreden kan stellen, dat moeten we dus nog even afwachten.
7: En dan is het nu echt de hoogste tijd. Dit was de BNR Beurs van vrijdag 15 mei. En de beursweek die eraan vooraf ging. We luiden het weekend in. En dat was natuurlijk al top. En wordt het ook nog beter omdat we het hebben afgesloten met Han Dieperink, CEO van Aureus. Dankjewel weer.
11: Dankjewel.
1: En jij bedankt voor het luisteren en voor de avondgezelligheid. Zondag zijn we er weer. Tenminste, als je ons volgt in je favoriete podcast-app of abonneert op ons YouTube-kanaal, zijn we zondag weer te vinden met een prachtige beursinzicht. Dus tot dan.
7: Tot zondag.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de
2: Trulease met Genke.
3: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: National meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt
4: en of waarom?
3: In de BNR-app.
4: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
3: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: De wereldorde verandert en dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. We hebben het over minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En de vraag is, hoe krijgen we dit echt goed van de grond? En maken we ook allemaal een beetje de verstandige beslissingen als we dat doen? Zijn we wakker genoeg? Nou ja, over al die zaken praat ik al de hele week. Deze week met 4 kopstukken, want vanwege Hemelvaart is er 1 uitzending minder. Maar het blijft natuurlijk wel de Big Five heten. Van de strategische autonomie. Vandaag sluit ik de week af met Pieter Hazekamp, econoom en directeur van het Centraal Planbureau. Welkom weer terug bij de Big Five. Heel leuk dat je er weer bent. Daarvoor heb je trouwens, want je zit nu al een aantal jaar bij het CPB, maar daarvoor heb je bij ministeries van Financiën en Volksgezondheid gewerkt en was je van 2008 tot 2015 directeur bij Zorgverzekeraars Nederland. Hebben we even het plaatje helemaal compleet. Met jou gaan we vooral ook dit uur praten over het prijskaartje van strategische autonomie. Dat we niet al te positief over dat woord moeten zijn. Maar eerst maar even, wat is de grootste onzin die je hebt gehoord over strategische autonomie?
6: Nou, er zijn mensen die denken dat we dat op Nederlands niveau kunnen realiseren. Daar is natuurlijk volstrekt geen sprake van. Hè. Als je het al hebt over minder afhankelijk worden van het buitenland, dan moet je daar op Europees niveau naar kijken.
5: En dat hoor je nog te vaak, dat er op Nederland niveau wordt gesproken hierover?
6: En dat is misschien ook wel logisch, want uiteindelijk maken de beleidsmakers in Den Haag maken vooral beleid voor Nederland. Maar dan wordt er wel eens vergeten dat Nederland echt onderdeel is van Europa en dat je met name dit vraagstuk, het minder afhankelijk worden op een aantal terreinen van buitenlandse importen of technologie, ja, dat je dat alleen maar op Europees niveau kan realiseren.
5: Ja, en dus ook een beetje boven het eigen belang misschien uitstijgen. Absoluut. Dat zit er een beetje onder, denk ik.
6: Ja, dat zie je bijvoorbeeld op een terrein als defensie, waar de reflextunnel al heel erg is om met de extra investeringen die nu plaatsvinden, dat iedereen toch zoiets heeft van ja, ik wil dat eigenlijk wel toch in mijn eigen industrie investeren.
5: Ja, goed. We komen nog wel uitgebreid ook op defensie uit. Je hebt veel interviews natuurlijk vanuit jouw rol. En 2 jaar geleden zei je in een interview met het FD dat je een cynische adolescent was met een enigszins zwartgallig wereldbeeld. Dat is intussen wel veranderd, toch?
6: Nou, ja, dat is lang geleden. En dat was een citaat uit mijn boekje, wat toen net uit was, over de crisis voorbij.
5: Ja. Je mag nooit boekje zeggen, hè? Boek.
6: Boek. Het was een bundeling van columns. Maar inderdaad, een zekere pragmatische blik is altijd wel gebleven, denk ik.
5: Okay.
6: Ik weet niet of je dat cynisch moet noemen, maar
5: Ik vraag het ook een beetje omdat ik ook met je wil kijken naar deze tijd. Een dreigende energiecrisis. Een Amerikaanse president die ons de rug heeft toegekeerd als Europa. We zitten natuurlijk in die hele oorlog Midden-Oosten. We hebben Oekraïne ook nog, de Straat van Hormuz. Al deze zaken bij elkaar. Hoe optimistisch ben je over deze tijd? Of hoe zorgelijk ben je over deze tijd?

0: tijd?
1: Nou ja, best wel zorgelijk. Want precies wat je zegt, het stapelt enorm. Ik zei, ik geef inderdaad nodige interviews. Ik zei een paar maanden geleden, ja, dit is nu de vierde crisis in 6 jaar tijd. Ik ben 6 jaar directeur van het Centraal Planbureau. En ja, aan de ene kant kan je zeggen, is Nederland die crisis nog best goed doorgekomen. Onze economie draait nog steeds en we hebben het relatief gezien goed. Tegelijkertijd, de wereld is echt aan het veranderen. En dat betekent dat we ook echt een aantal dingen anders zullen moeten doen.
0: Ja, we komen straks wel op wat we anders zouden moeten doen. Maar waar maak jij je het meeste zorgen over? Waar zie je onze grootste kwetsbaarheden?
1: Nou ja, de grootste kwetsbaarheid zit denk ik toch in het feit dat we jarenlang hebben vertrouwd op vooral de Amerikanen, dus op defensieterrein, maar ook op digitaal terrein, waar we de afgelopen 20 jaar echt enorm afhankelijk zijn geworden van de Amerikanen. Op energieterrein zijn we niet alleen van de Amerikanen, maar ook van een aantal andere landen afhankelijk. En je ziet op dit moment natuurlijk met de crisis in het Midden-Oosten hoe dat weer doortikt, hè, in prijzen. Dat is de korte termijn. Maar op langere termijn zullen we toch echt meer onze eigen broek moeten leren ophouden.
0: Ja, er wordt ook genoemd dan dat kunstmest een steeds groter probleem. Hè? Want er zijn een aantal zaken die we wel heel duidelijk nu voor ogen hebben. Defensie, energie, weet je, dat is dan het lijstje digitaal wat steeds voorbij komt. Maar moeten we ook niet wat verder kijken naar het kunstmestprobleem wat op ons afkomt?
1: Ja, dus er komt relatief gezien natuurlijk de nodige kunstmest uit die golfregio. Ook uit Rusland nog steeds, begrijp ik. Hè. Dus daar ben je afhankelijk van landen waar je misschien wat minder van afhankelijk wil zijn. Tegelijkertijd, dat zal ook mijn bredere verhaal zijn. Afhankelijkheid op zichzelf is niet het grote probleem. Je moet ook kijken hoe makkelijk is het dan om dingen ergens anders vandaan te halen.
0: Je moet naar de balans kijken.
1: Je moet naar de balans kijken en je moet kijken ook welke alternatieven zijn er. Nou, voor kunstmest in de landbouw zijn niet zoveel alternatieven, maar je kan natuurlijk kijken naar alternatieve producenten. We produceren natuurlijk in Nederland zelf ook kunstmest.
0: Ja, maar je moet naar die alternatieven kijken. Dan zeg je, die zijn er niet heel erg veel. Hoe zou dit een probleem kunnen worden met die kunstmest? Want daarmee zie je eigenlijk dat in een hele keten je toch ergens een probleem kunt gaan.
1: Ja, als er niks meer uit de golfregio komt en je zou ook de invoer vanuit Rusland volledig afsnijden. Ja, dan is er op wereldschaal een tekort. En dat betekent overigens niet zozeer dat Nederland als eerste in de problemen komt. Dat is vooral een ramp voor heel veel landen in de rest van de wereld, die ontwikkelingslanden, die gewoon minder geld hebben om dan. Dus voor ons zal het betekenen dat voedsel duurder wordt. Voor andere landen zal het betekenen dat er gewoon geen voedsel is of veel minder.
0: Ja. Maar voedsel dat duurder wordt is natuurlijk ook best wel problematisch.
1: Zeker.
0: Ik weet niet, ga je dat snel merken of zijn dat zaken van de langere lijnen?
1: Het zijn langere lijnen, want die kunstmest zit aan het begin van de productieketen, zeg maar. Dus voordat je dat merkt ben je een tijdje verder. Maar op dit moment krijg je wel de signalen dat dit een probleem gaat worden. Mm-hmm. En ook vanuit die optiek is het te hopen dat De invoer vanuit de golfregio weer snel op gang komt.
0: Ja, je zegt, je maakt je best wel veel zorgen over al die stapeling van crisis op crisis op crisis die we hebben gezien. En ook de afhankelijkheden die daarbij horen. Is er echt een scheve balans ontstaan als je kijkt naar afhankelijkheden?
1: Op een aantal terreinen wel. Hè. Dus je kan er eigenlijk 3 noemen waar dat het meest voor geldt. Dat is energie. Nou, dat merken we op dit moment natuurlijk dankzij die oorlog in de golfregio. Dat is digitaal. Was natuurlijk ook van de week in jouw uitzending volop in het nieuws. We zijn daar met name afhankelijk van de Amerikanen. En in het verleden was dat een betrouwbare bondgenoot en nu misschien niet meer. Daarnaast heb je nog defensie als groot aandachtspunt, waar we ook in het verleden te afhankelijk waren van de Amerikanen. Waar we nu heel hard bezig zijn om zelf een defensieindustrie op te zetten.
0: Ja, is eigenlijk die afhankelijkheid van de Amerikanen als onze grote vriend misschien wel ons grootste probleem, omdat we heel veel moeite hebben om daaruit los te komen?
1: Ja, kijk, die discussie over strategische autonomie die kwam eigenlijk op vooral dankzij Rusland en China, zeg maar even. En nu zie je dat het eigenlijk zich heeft verplaatst, dat debat, naar de afhankelijkheid van de VS. En ik denk dat dat inderdaad op dit moment een hele acute is. Ja, omdat sinds Trump de Amerikanen inderdaad niet meer betrouwbaar zijn als bondgenoot. En dat betekent dus dat ze ook bereid zijn om economieën, dus economische afhankelijkheden in te zetten als wapen. Dat willen ze natuurlijk op verschillende
0: momenten. Was jij erdoor verrast? Is er ergens een moment dat jij wakker werd op dit punt, dat je dacht, ja jeetje, het is...
1: Nou ja, we hebben als CPB kort voor de Amerikaanse verkiezingen, dus kort voordat Trump werd gekozen, al een rapport uitgebracht waarin we die afhankelijkheden in beeld hebben gebracht. Maar 5 jaar geleden, denk ik, hadden weinig mensen dit in beeld. Ik ook niet.
0: Nee,
1: dus het is de afgelopen jaren is het helderder geworden. En nou ja, sinds die verkiezingen is het glashelder.
0: Ja, glashelder. Maar zijn we echt wakker genoeg? Want dat proberen we ook een beetje deze week duidelijk te maken.
1: Nou, ik denk op sommige punten nog niet. Hè. Dus ik denk wel, het besef is er. De actie is er nog niet altijd. Hè. Dus dat is natuurlijk ook in dat voorbeeld Pieter van Oort, hè, die in jouw uitzending zat. Maar dat geldt ook op andere terreinen. Hè. Dus ook op defensie richten we ons nog steeds op Amerikaanse wapens voor een deel.
0: Ja, dus je verwijst naar Pieter van Oort. Hè, voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Het is een echt ontluisterend gesprek. Dus luister het zeker terug. Dat is de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid. En dat ging helemaal over die zaak Solfinity. Zou overgenomen worden door de Amerikanen. En hij heeft daarvoor gewaarschuwd. Heeft hij uiteindelijk in de pers gedaan omdat hij niet werd gehoord intern, en daardoor is hij op non-actief gesteld. Is dit rond dat digitale toch wel waar jij dan zorgen ziet in relatie ook tot de Amerikanen, waar we toch echt gewend zijn om heel vriendschappelijk zaken mee te doen? Hij vertelde op een gegeven moment ook dat die Amerikanen die het nog niet hadden overgenomen zelfs al bij het gesprek voor de veiligheidsanalyse zaten. Ja. Dat geeft wat aan.
1: Nee, zeker. En daar zijn we denk ik inderdaad de afgelopen jaren in ieder geval te gemakkelijk in geweest. En we moeten ons realiseren dat inderdaad met een paar drukken op de knop hier de boel op zwart kan. Hè. Dus we zijn allemaal afhankelijk van Microsoft, van Google, van een beperkt aantal Amerikaanse bedrijven. En we zullen dus echt moeten kijken, om te beginnen bij de overheid zelf, van waar is dat verantwoord en waar is dat niet verantwoord.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast vandaag is Pieter Hazekamp. Hij is de directeur van het CPB, oftewel het Centraal Planbureau. Je hoeft in Politiek Den Haag of Brussel maar een willekeurige vergaderkamer binnen te lopen. Of de term strategische autonomie vliegt je om de oren. En daar hebben we ook de kettingvraag bij. Want Boudewijn Simons, de CEO van het Rotterdamse havenbedrijf, was bij mij te gast en die wilde dit van jou weten. Luister maar.
3: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview, ik geloof dat het al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En dan zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wenning dat ook. En ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie. Maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wenning-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wenning die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wenning-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
0: Nou, er zitten eigenlijk een paar vragen in verborgen. Hè. Laten we eerst maar even met de eerste vraag. Die term strategische autonomie, daar ben je kritisch over geweest in het verleden. Hoe zit je er nu in?
1: Ja, autonomie suggereert dat je echt onafhankelijk zou kunnen worden van het buitenland. En ik denk dat dat zelfs op Europese schaal niet mogelijk is. Hè. Dus we zullen altijd als Europa moeten blijven handelen met het buitenland. Afhankelijk zijn van investeringen over en weer. En van technologie die deels van buiten komt. Ik denk wel, en daar heb ik inderdaad die term ook globaliseren voor gebruikt, dat je meer op zoek moet naar evenwicht in die afhankelijkheden. Hè. Dus nu zijn we op sommige terreinen, we hebben er net een paar genoemd, eenzijdig afhankelijk van of de Amerikanen of de Chinezen of van een beperkt aantal energieleveranciers. Ja, en daar zal je naar moeten zoeken naar minder afhankelijkheid. Aan de andere kant denk ik ook dat je vooral moet investeren, en dat is ook wat Wenning zegt, in zaken waar het buitenland van jou afhankelijk kan zijn. Hè. Dus niet zozeer een defensieve strategische autonomie nastreven, maar een offensieve.
0: Want als je in het defensief terechtkomt, wat is dan het prijskaartje daarvan?
1: Ja, kijk, de economie is toch gebaseerd op specialisatie en comparatief voordeel. Hè. Dus je doet de dingen op de plekken waar ze eigenlijk het best kunnen gebeuren. En daar heeft iedereen baat bij. Dan handel je met elkaar. Dat geldt binnen landen, maar dat geldt ook tussen landen. En als wij dus nu zouden proberen precies te kopiëren wat anderen doen op allerlei terreinen, ja, dan betekent dat we met z'n allen minder efficiënt worden. Dat kan in sommige gevallen, de voorbeelden die ik net noemde rond energie en digitaal, een prijs zijn die je bereid bent te betalen, maar het is wel een prijs. Het is, je kan niet zeggen we gaan investeren in strategische autonomie en de productiviteit verhogen, althans niet op korte termijn.
0: Kan je dat uitleggen waarom dat zo aan elkaar verweven zit?
1: Ja, omdat je uiteindelijk, kijk, nu profiteren we van het feit dat andere landen, neem het voorbeeld van die digitale diensten, op een hele efficiënte manier dat hele stelsel hebben vormgegeven en die diensten produceren. Als we daar zelf alternatieven voor willen bieden, zullen we daarin moeten investeren. Dat kost tijd, dat heeft op korte termijn nog niet, denk aan AI, denk aan clouddiensten, heeft nog niet de efficiëntie en de lage prijs die de bestaande aanbieders hebben. Het kan een prijs zijn, dat je zegt, uiteindelijk willen we dat zelf kunnen realiseren. En daar zijn we bereid voor die prijs te betalen. Mm-hmm. Maar dat kost wel tijd voordat je dat hebt gerealiseerd.
0: Ja, het kost dus tijd en producten worden daar dus ook duurder. Dus ja, Daar heeft de consument uiteindelijk last van. Krijgen we ook minder diverse producten?
1: Ja, dat gevaar bestaat. Hè. Dus dat je minder goede producten krijgt. Dat je inderdaad minder keus hebt ook in de dingen die je doet. En je ziet ook in de productiviteitscijfers dat wat zijn de meest productieve bedrijven die we hebben? Dat zijn bedrijven die rechtstreeks concurreren met het buitenland. Hè. Dus de exportsector is in Nederland, maar eigenlijk in alle landen, ja, de meest productieve sector.
0: Ja, heeft het ook consequenties voor de werkgelegenheid?
1: Dat misschien niet direct. Hè, want op dit moment heeft Nederland een hele krappe arbeidsmarkt nog steeds. Mm-hmm. En dat zal zo blijven. Sterker nog, ik denk dat als je een aantal van deze investeringen wil realiseren, daar heb je ook weer mensen voor nodig. Dan gaat dat, denk ik, in eerste instantie dan toch ook weer ergens ten koste van. Hè? Dus die krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat je de mensen maar op één plek kan inzetten en dat je ze dan ergens anders mist.
0: Ja. Met andere woorden, je zegt laten we veel meer over strategische relevantie spreken. En dat roep je eigenlijk al een tijd. Hè? Dat is dus niet opgeschoven bij jou. Nu we zien dat we steeds meer onder druk worden gezet, geopolitiek gezien, en onze grote vriend eigenlijk de rug toekeert, namelijk de Amerikanen.
1: Ja, dus ik denk dat die Amerikanen wel de veranderde positie van de VS echt wel een gamechanger zijn op het digitale terrein met name, en ook bij defensie. Dus dat je zegt, daar moeten we echt gaan doorpakken. Dus ik ben ook niet tegen minder afhankelijkheid. Ik denk dat het op deze terreinen, digitaal, energie, defensie, hard nodig is. Dat zijn overigens ook drie van de vier terreinen die Wenning noemt. De vierde is biotech. Dus dat onderschrijf ik, dat je hier nu op moet inzetten. Ik denk, als ik dan ook nog kritiek op Wenning zou mogen noemen, dus ik deel de ambitie en ik deel de offensieve strategie. Maar het gaat wel ergens ten koste van. Hè. Dus dat we alleen maar meer van alles kunnen krijgen, denk ik, is een illusie. Dus
0: Waar ben je dan kritisch op bij Wenning? Vind je het positief?
1: Omdat hij uiteindelijk toch nog te weinig kiest. Hè. Dus ja, ik denk dat je moet inzetten op nieuwe sectoren. Maar er wordt ook wel heel erg voorzichtig omgegaan met het bestaande. Hè. Dus we hebben natuurlijk in Nederland ook grote clusters van chemische industrie, van staalindustrie.
0: Jij zegt eigenlijk, neem nou gewoon afscheid van Tata. Dat is eigenlijk,
1: dat is niet aan mij om dat te zeggen.
0: Het is een politieke afweging.
1: Ik denk wel dat als je je geld wil ergens in wil investeren, dat je het vooral zou moeten doen in nieuwe industrie en minder in bestaande industrie.
0: Ja, terwijl je ook zou kunnen zeggen, we hebben die oude industrie toch nog wel een tijdje nodig voordat we in die nieuwe industrie.
1: Voor een deel is dat waar. En ik denk dat ook niemand hoeft staan te juichen als je afscheid zou nemen van een deel van de chemische industrie, waar natuurlijk ook de haven van Rotterdam in belangrijke mate van afhankelijk is. Dus ik denk dat is geen doel op zich. Maar ik zou dus wel willen zeggen, investeer vooral in het nieuwe.
0: Ja, en dan zeg je van die vier richtingen, onderschrijf ik er in ieder geval drie. Die vierde, biotechnologie.
1: Op zichzelf denk ik dat inderdaad de kansrijke sectoren zijn voor de Nederlandse economie. Het kabinet, zowel het oude als het nieuwe kabinet, hebben die analyse ook omarmd. Maar dan zie je ook wel dat er tegelijkertijd ook weer nieuwe. Dus Wenning had er dan vier en het kabinet heeft er nu alweer zes. Dus het gevaar is een beetje dat je uiteindelijk toch te weinig kiest.
0: Zeggen die biotechnologie heeft misschien wat minder prio dan die andere drie.
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat ook een sector is waar Nederland sterk in is.
0: Mm. Omdat je zei van, jij noemt steeds die drie richtingen en die vierde dus niet. Dus ja, probeer even te kijken hoe je dan naar die biotechnologie...
1: Dat is als je het hebt over afhankelijkheid. Tegelijkertijd, dit zijn de dingen waar je zegt van, hier willen we minder afhankelijk worden van het buitenland. Dat zijn die drie.
0: Ja.
1: De vierde is misschien inderdaad een van de voorbeelden waar je zegt, daar kunnen we dingen ontwikkelen waar het buitenland dan weer van ons afhankelijk is.
0: Want je zegt pas op dat je nieuwe dingen gaat ontwikkelen wat de anderen beter kunnen. Het is helemaal niet erg als je afhankelijkheden hebt in de wereld.
1: Absoluut, ja.
0: Waar ze ook zitten, maakt dat voor jou nog uit?
1: Dat maakt uit. Hè. Daarom is het denk ik een positieve ontwikkeling dat in reactie op Trump de Europese Unie nu handelsverdragen sluit met andere landen. Dus met India, met Zuid-Amerika, hopelijk ook nog in de toekomst met nog een aantal andere landen. Hè. Dus we zullen ook. Dus afhankelijkheden op zichzelf hoeven geen probleem te zijn als ze maar enigszins gespreid zijn. En ja, je moet natuurlijk ook kijken naar welke landen hebben we het dan over.
0: Maar misschien ook van waar kunnen we zorgen dat anderen afhankelijk zijn van ons. Want dan heb je ook iets er tegen in te brengen, toch?
1: En daar hebben we natuurlijk in Nederland met ASML en het hele cluster daaromheen hebben we natuurlijk ook echt wel iets in huis. Er zijn nog veel meer terreinen waar het buitenland afhankelijk is van Europa. Denk aan iets als het containervervoer, wat voor een belangrijk deel door Europese bedrijven wordt georganiseerd. En het hoeft ook niet allemaal industrie te zijn. Hè. Dus er wordt veel gesproken over het belang van de industrie. Dat deel ik. En tegelijkertijd zie je dat Nederland ook in wereldwijde value chains en waardeketens een belangrijke rol speelt als het gaat om diensten. Ja. En die zijn net zo belangrijk.
0: Ja, als je dan kijkt naar de Europese macht en de economische macht, zijn we dan geneigd dat te onderschatten eigenlijk?
1: Ja, dat denk ik wel. Europa is nog steeds een van de grootste economieën ter wereld. Vergelijkbaar erg in omvang met de VS en China. En ik denk dat we onszelf niet te klein moeten maken. We moeten zorgen dat we gaan investeren. We moeten zorgen dat we minder gefragmenteerd zijn. Maar dan staat Europa er op zichzelf goed voor.
0: Nou, waar zijn we dan groter in dan dat we denken? Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En ook over de industriepolitiek waar kabinet Jette op inzet. Blijf luisteren zo meteen naar CPB-directeur Pieter Hazekamp.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je nog steeds luistert. Deze week praten we over strategische autonomie. Het buzzwoord in politiek Den Haag en ook in Brussel. Het zou nodig zijn om dat veel meer aan te zetten. Ik praat erover met invloedrijke gasten. Eerder deze week sprak ik met Caroline de Gruyter. Zij is Europa-correspondent en columnist, onder meer voor NRC. Ik sprak met haar over hoe ons denken steeds meer vanuit het defensief wordt vormgegeven, maar ook de moeite die we daarmee hebben om de vredestrategie, waar we al die jaren zo gewend aan waren, los te laten. Dat heeft zijn langste tijd gehad, maar dat vinden we moeilijk. Luister het terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, waar wij als Europa, Nederland economisch machtiger zijn dan we denken, want daar waren we eigenlijk een beetje gebleven op dat stuk. En met andere woorden, waar andere landen zoals China toch behoorlijk afhankelijk van ons zijn. En industriepolitiek. En laten we met dat laatste beginnen. Want we horen aan alle kanten dat we autonomer moeten worden. Jij zegt dan relevanter. En jij zegt vooral pas nou op met industriepolitiek.
6: Ja, en met name om als overheid heel erg te gaan bepalen wat de winnaars van de toekomst zijn. Dus ik denk dat de geschiedenis leert dat de overheid daar niet zo goed in is. Dus op zichzelf bijvoorbeeld zo'n idee van een nationale investeringsinstelling vind ik een goed idee. Omdat je dan zegt van nou, we hebben eigenlijk een soort investeringsbank, hè, waar mensen die daar verstand van hebben kansrijke innovaties kunnen helpen financieren. Dan moet je wel goed kijken van hoe verhoudt het zich tot wat de markt zelf al kan doen. We hebben natuurlijk gewoon banken, pensioenfondsen die kunnen investeren. Maar goed als de overheid daar ook een rol in kan spelen, maar dan wel op afstand. Dus het is niet de bedoeling, denk ik, dat de overheid zelf bedrijven gaat uitkiezen die het dan moeten gaan maken.
5: Ja, want je zegt van daar zijn we eigenlijk niet zo goed in als Nederland. Om dat even te ontvlechten. Als je terugkijkt in de historie, waar kon je dat zien dat we daar niet zo goed in zijn?
6: Nou ja, wat iedereen natuurlijk nog steeds, zelfs meer dan 40 jaar na dato nog op het netvlies staat, is de RSV-affaire waarbij een scheepsbouwer werd gesteund en uiteindelijk toch failliet ging. Dus, maar kijk, Nederland heeft zich denk ik zelfs nog relatief ingehouden op dit terrein. In andere landen zie je veel meer voorbeelden waar, en dat is ook logisch, want dat is zichtbaar, de bestaande industrie toch vooral steun krijgt. En ja, wat je nog niet ziet, hè, de nieuwe bedrijven, de start-ups, de groeiende bedrijven, ja, zijn toch minder in beeld. En ja, daardoor is ook voor de overheid vaak minder bereikbaar. En dus ik denk dat het vooral van belang is om te zorgen dat er toegang is tot kapitaal. Hè, ook voor bedrijven die willen doorgroeien. En dat je erg voorzichtig moet zijn met gerichte steun aan bestaande bedrijven.
5: Ja, en dan doen we dit natuurlijk ook omdat je ziet dat in Amerika en China dat wel allemaal gebeurt. Hè. Daar wordt flink gesteund aan alle kanten. Maar dat is toch
6: dat heeft dan ook een prijs. Hè. Dus als je buurman in de sloot springt, moet jij dan ook achteraan springen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf misschien. Dus een paar jaar geleden had iedereen natuurlijk over de IRA, de groene politiek van Biden. Dat is nu helemaal weggevallen. Je ziet dus ook dat waarschijnlijk consistent beleid gericht op een goed ondernemersklimaat, waarbij we misschien wat minder regels zouden moeten hebben, waarbij we vooral ook investeren in kennis en in innovatie, waarbij de overheid ook zorgt voor infrastructuur, dat belangrijker is dan het heel specifiek steunen van bepaalde bedrijven. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
5: Ja, toch heb je heel veel geopolitieke experts, noem de Instituut Klingendaal, Adviesraad Internationale Vraagstukken, die ook vanuit het verband strategischer autonoom dit ook wel op een bepaalde manier adviseren in meer of mindere mate. Je ziet die reflexen ook bij VNO-NCW naar voren komen. Hoe kijk je daar dan naar?
6: Ja, ik denk toch dat je voorzichtig moet zijn, ook vanuit bedrijfsleven gezien, met het idee dat de overheid een soort raad van bestuur van de BV Nederland gaat vormen. Hè. Dus uiteindelijk wil je toch dat degenen die daar goed in zijn, ondernemers, ook kunnen ondernemen en daar zelf de keuzes in kunnen maken. Op het moment dat iedereen naar de overheid gaat kijken van faciliteer mij, geef mij geld, ja, dan creëer je ook een soort afhankelijkheidsrelatie van de overheid die je volgens mij niet op die manier moet willen hebben. Dus de overheid moet zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Maar moet zich wat mij betreft toch zeer terughoudend opstellen als het gaat om gerichte steun aan specifieke bedrijven.
5: Ja, hoe vind je dat kabinet dat doet in dat verband?
6: Nou ja, als je kijkt naar de voornemens uit het coalitieakkoord, dan staan er een aantal hele goede dingen in. Hè. Dus ik heb al genoemd die investeringsinstelling. Ik denk ook toch gewoon weer investeren in onderwijs en wetenschap. Dat is ook een beetje koerswijziging ten opzichte van het vorige kabinet. Dat zijn belangrijke zaken. Ook voor infrastructuur wordt extra geld vrijgemaakt. Verder staan natuurlijk veel mooie woorden over industriepolitiek, maar heel veel geld wordt daar niet aan gekoppeld. En wat mij betreft is dat ook verstandig.
5: Ja, dus je zegt het is mooi dat het er staat, maar ik ben gerustgesteld dat het niet echt ten uitvoer wordt gebracht.
6: Nou ja, dat klinkt wel erg cynisch. Maar op sommige termijnen kan de overheid natuurlijk best een klein zetje geven. Dus ik denk, er zijn nu ook innovatiesubsidies, om maar iets te noemen. Ik denk dat je daar best naar kan kijken. Maar ik denk uiteindelijk toch dat je vooral de markt hier zijn werk moet laten doen en moet zorgen dat die markt kan functioneren. Ook, ik herhaal het nog maar een keer, op Europees niveau. Hè. Dus die Europese kapitaalmarkt, die moet er ook echt komen.
5: Ja, de digitale euro, hoe kijk je daarnaar? Want dat is natuurlijk ook wel, je ziet dat de dollar altijd zo sterk en ons ook uit balans kan brengen.
6: Ja, nou ja, dat is een interessante gedachte. Dus een paar jaar geleden zei inderdaad iedereen daar nog van, ja, dit is een oplossing op zoek naar een probleem. Nou, het probleem is er inmiddels, namelijk dat we misschien niet meer van de Amerikanen op aankomen en dat daardoor ook de positie van de dollar toch wat meer in twijfel wordt getrokken. Dus ik denk dat die doorontwikkeling van digitale euro een goed idee is. Tegelijkertijd moet je ook wel kijken hoe het zich verhoudt tot het bestaande geldstelsel wat we hebben. Dat is nog niet op alle punten doordacht, zullen we
5: maar
6: zeggen.
5: Nee. Maar je zegt in ieder geval, ga niet zo'n Tata waar je het in het eerste half uur, als het zie je die reflexen dus wel, dan wordt aangegrepen om te zeggen.
6: Ik moet ook vanuit mijn rol voorzichtig zijn met het doen van uitspraken over individuele bedrijven. Dat is niet mijn rol. Maar ik zou inderdaad zeggen, wees nou voorzichtig met het steunen van bestaande industrieën.
5: Maar je ziet natuurlijk bepaalde partijen die dat natuurlijk toch een beetje proberen erin te fietsen vanuit het gevoel van we kunnen niet op eigen benen staan.
6: Ja, nee, zeker. En dat is ook een hele logische reflex vanuit bedrijven. Als er geld te halen is, dan wil je daar waarschijnlijk ook van mee profiteren. Het hoeft ook niet allemaal verkeerd te landen, laten we helder zijn. Dus het is mooi als dat geld in ieder geval voor een deel wordt gebruikt om bijvoorbeeld te verduurzamen. Tegelijkertijd, ik herhaal het nog maar een keer, zet vooral in op nieuwe bedrijven en nieuwe technologieën.
5: Ja, want dat zei je ook net van die kleine bedrijven, die start-ups, daar is wat weinig oog voor. Hè. Zo'n Tata of een ander groot bedrijf, dat hebben we heel duidelijk in beeld.
6: Ja.
5: We zouden dus meer, want je bent er niet op tegen om in nieuwe industrieën wat nieuwe markten wat meer impuls te geven.
6: Daar ben ik niet op tegen, maar ik zou zeggen, doe het dan wel op afstand van de overheid. Hè. Dus de politiek of ambtenaren die gaan kiezen welke bedrijven het meest kansrijk zijn, dat werkt meestal niet zo goed.
5: Mm-hmm. Hoe moet je het dan organiseren?
6: Dus doe het dan inderdaad via zo'n investeringsinstelling.
5: Ja.
6: Of de NADI, hè, zo'n instituut voor disruptieve technologieën, die ook echt nieuwe bedrijven uitnodigt om met iets te komen. Nou, ik denk dat dat je daar de kansen moet.
5: En dan gaat het dus om de kwetsbaarheden, onder andere dat digitale aspect. Dat blijf jij ook in relatie tot defensie noemen. Dat proeft toch wel als iets dat jullie bij het CPB ook heel belangrijk vinden. Of in ieder geval jij.
6: Dus die afhankelijkheid die zit er. Ik heb ook al eerder gezegd van op defensieterrein zie ik nog steeds wel de reflex om toch vooral te kijken naar Amerikaanse technologie. En als die er dan niet is, te kijken of we in Nederland dingen kunnen ontwikkelen. Terwijl ik zou zeggen, kies hier echt voor Europese samenwerking. Yeah. En
5: dat heeft dan heel erg te maken dat op defensiegebied de Amerikanen ook onze geopolitieke onze defensievriend waren.
6: Ja, absoluut. En Nederland heeft natuurlijk jarenlang gebruik gemaakt van Amerikaanse systemen, of het nou vliegtuigen of Patriots of wat dan ook was. Ja, ik denk dat je echt wel moet gaan nadenken van welke alternatieven zijn er, wat kunnen we zelf ontwikkelen. En niet alleen in Nederland, maar in Europa.
5: Ja, zouden we ook veel meer op kwantumtechnologie moeten gaan inzetten?
6: Quantum is een interessant terrein. Of dat op hele korte termijn ook al gaat leiden tot producten die op de markt komen, is de vraag. Maar bijvoorbeeld het groeifonds, twee kabinetten geleden is geïntroduceerd. En alweer is bijna gestopt. Heeft ook echt wel geld vrijgemaakt voor Quantum. En Nederland is daar goed in. Dus ik denk dat dit een voorbeeld kan zijn voor iets wat op termijn ook rendement gaat opleveren.
5: En kritieke grondstoffen?
6: Ja, nou interessant, net op het nieuws was TNO die net technologie heeft ontwikkeld om grondstoffen uit zonnepanelen te halen. Dus ik denk dat soort technieken, waarbij je kijkt naar circulaire technologie, de Sociaal Economische Raad heeft daar ook pas een advies over uitgebracht, dat daar kansen liggen.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Je luistert naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Eigenlijk is het een Big Four, want vanwege Hemelvaart hebben we er eentje minder. Eerder deze week sprak ik met de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid, die recent op non-actief is gezet, omdat hij via de pers uit de school klapte in verband met het gevaar dat hij ziet als de Amerikanen het bedrijf Sovinity overnemen, dat onze DigiD regelt en beheert. Het was een ontluisterend gesprek. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau. We zien wel, als we even naar het totaal kijken, echt een protectionistische trend in de wereld. Hoe kijk jij naar die trend?
6: Ja, dat is zorgelijk, vooral voor Nederland. Want Nederland is bij uitstek een land wat profiteert van internationale handel, van betrekkingen met het buitenland. Nederland is ook een groot investeringsland. Dus en wij zijn relatief klein. We zijn een middelgrote economie, maar als land zijn we zeker geopolitiek gezien klein. Ja, en dat betekent dat het spel anders is geworden dan in het verleden.
5: Ja, en voor Europa, hè, want je zegt het is ook belangrijk om elke keer weer Europa te benadrukken.
6: Ja, dus Europa zal hier veel meer zijn positie moeten opeisen. Wij zijn als Europa wel een grote economie. Alleen we hebben last van het feit dat we zowel politiek als economisch toch nog steeds gefragmenteerd zijn. En op beide terreinen zal je stappen naar voren moeten durven zeggen. Het dus op wat ik genoemd heb, op defensieterrein, ja, zal je echt nauwer moeten samenwerken. Ja, om uiteindelijk je eigen veiligheid te kunnen garanderen.
5: En dat betekent ook dat je niet per se zelf alles hoeft te doen. Dat je dat ook elders in Europa kan organiseren. En dus ook een beetje boven het eigen belang uitstijgen.
6: Ja, absoluut. Dus wat je nu toch nog ziet is de reflex. Hè, dat iedereen kijkt naar zijn eigen en vooral bestaande industrieën. Nou, in sommige gevallen kunnen die ook een bijdrage leveren. Maar ik zou vooral zeggen, kijk ook, nou, gelukkig gebeurt dat voor een deel ook, naar waar nieuwe kansen liggen. Dus de drones die in Nederland en Denemarken, soms in samenwerking met Oekraïne, worden ontwikkeld. Nou, als wij die maken, ja, dan kunnen we de granaten ergens anders vandaan halen. En de tanks en vliegtuigen ook. Hè. Dus we hoeven niet alles zelf te doen.
5: Nee, jij zegt ook consistent beleid is belangrijk, hè, denk ik. Ja. Want als je dat heel gefragmenteerde hebt, dan krijg je geen consistent beleid. En ook in Nederland zelf hebben we natuurlijk geen consistent beleid gezien. Econoom Matthijs Bouwman schreef deze week in het FD: de politiek heeft wel de ideeën, maar niet de spirit van Wennink overgenomen. Men is vooral druk bezig met kleinzielige discussies over benzineaccijns, hypotheekrenteaftrek, box 3 en natuurlijk het asielbeleid. Is dat ook jouw ergernis?
6: Ja, ik denk dat Nederland de afgelopen jaren te veel zich heeft gericht op de korte termijn. We hebben natuurlijk een aantal crisis gehad, maar er is dus ook veel crisisbeleid gevoerd. Ik heb wel eens in dat verband gesproken van de compensatiesamenleving, waarin de problemen vooral afkopen en niet investeren in het voorkomen van die problemen in de toekomst. Dus ik denk dat dit kabinet wel gaat proberen om daar verandering in te brengen, maar tot nu toe is dat best ingewikkeld.
5: Ja, en dan wat zou er boven de to-do-lijst moeten staan van Nederland en Europa? Dan kom je toch weer terug op die terreinen waar, maar misschien kan je die iets
6: dan
5: meer concretiseren.
6: Kom je terug op de terreinen defensie, energie en digitale diensten. Dat zijn denk ik de dingen die je als eerste moet gaan oppakken. Nou, defensie wordt natuurlijk ook echt in geïnvesteerd, maar ik hoop dat dan ook gaat renderen in de zin van laten we het vooral ook aan de goede dingen besteden. Dus niet aan Amerikaanse wapens, maar aan dingen die ons als Europa verder brengen. Ja, we zullen vol moeten inzetten op minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland. En dat betekent ook inzetten op de energietransitie. Dus toch niet alleen om naar een duurzamer samenleving te komen, maar ook gewoon om minder afhankelijk te worden. Zorgen dat je meer groene energie produceert en meer zelf produceert.
5: Ja, en blijven innoveren en inzetten op talent. Dat is denk ik ook een hele belangrijke.
6: Ja, die laatste hebben we inderdaad nog niet genoemd. Gelukkig is daar ook wel weer verandering in gekomen met dit kabinet. Inzetten op talenten. Zowel talent in Nederland als in het buitenland. Dat we naar Nederland kunnen toehalen. En dus Nederland profiteert ook daar van kennis en talent vanuit andere landen. Dus ook daar moeten we voorkomen dat we een soort gesloten samenleving worden.
5: Ja, wat een belangrijke les is ook met jou deze uitzending, is die strategische relevantie, hè, waar we eerder over spraken. Dat je zegt, oké, de balans is nu wel een beetje de verkeerde kant opgeschoten, maar laten we ook niet doorschieten de andere kant op. Want ga ook meer kijken waar andere landen zo afhankelijk zijn van jou. Als je kijkt naar China bijvoorbeeld, hoe afhankelijk is China van ons? Om ook iets meer te kijken waar onze eigen economische macht als Nederland en als Europa ligt.
6: Ja, dus we hebben daarin bij het laatste Centraal Economisch Plan ook een beschouwing aan aangeweid. Kijk vooral naar die kansen die er ook liggen. Waar zijn andere landen afhankelijk van ons? Of waar kunnen ze afhankelijk worden van ons? Nou, op dit moment zien we dat het beeld bestaat dat China niet afhankelijk is van het buitenland. Maar we kwamen toch al snel op tientallen productcategorieën.
5: Ja, ik zag 41 productgroepen waarvoor China voor meer dan 80% afhankelijk is van Europese import.
6: Ja, en ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar daar hoort in ieder geval ook bij de chipsmachines natuurlijk. Hè. Dat is het bekende voorbeeld van ASML die dingen maakt die nergens anders ter wereld worden gemaakt. Dus daar is een heel duidelijk voorbeeld van afhankelijkheid van het buitenland, in dit geval China, van ons. Maar ook de Amerikanen zijn op terreinen van ons afhankelijk. Siemens maakt de generatoren voor de datacenters. Dus er zijn wel degelijk sterke punten van Europa. We zijn ook sterk in transporten. Ik heb al genoemd, de containervaart is belangrijk mate. Is een Europese onderneming. Ook in het faciliteren daarvan. Dus ik heb al eerder genoemd de dienstverlening. Maar in dat geval bijvoorbeeld de verzekeringskant daarvan is ook in Europese handen. Dus je hoeft ook niet alles fysiek te maken in de vorm van een fabriek, mm-hmm, om relevant te zijn.
5: De
6: diensten zijn belangrijk in die wereldwijde waardeketens.
5: Ja, we moeten ons dus enerzijds meer bewust zijn, ook een beetje in de mindset, dat we veel krachtiger zijn dan dat we denken. Want dat is toch een beetje wat mij ook vaak bekruipt. Dat ik denk van, we moeten bang zijn dat de Amerikanen ons verlaten. En we zijn zo afhankelijk van die en van die.
6: Ja, nee, we moeten een beetje uit onze schulp krijgen, kruipen. We moeten wel wat doen. Hè. Dus het is niet dat je zegt van, hier kunnen we op onze lauweren rusten, kijken eens hoe anderen afhankelijk van ons zijn. Ik denk inderdaad dat er op bepaalde terreinen echt nog wel een te scheve verhouding is. Maar we beginnen niet bij nul en we kunnen nog veel meer, zou ik zeggen.
5: We hebben volgende week weer een mooie week. Daar gaat mijn collega Art Royakkers heeft een Big Five over de slagkracht van het minderheidskabinet. En zijn eerste gast is Marieke van der Velde, politicoloog, universitair docent politieke communicatie. Wat zou je aan Marieke willen vragen?
6: Ja, wat kan wel, is de vraag. En de vraag dringt zich natuurlijk onmiddellijk op. Het is een hele simpele vraag. Wat kan het minderheidskabinet doen om met name de moeilijker maatregelen die ook nodig zijn, bezuinigingen, lastenverzwaringen, om daar meerderheden voor te vinden?
5: Oké, mooie vraag. Die gaat hij volgende week zeker stellen. We begonnen de uitzending dat je zegt, ik kijk pragmatisch naar dingen. Dat cynisme, dat heb ik wel een beetje laten varen. Maar ik maak me wel zorgen over deze tijd. Ik sprak eerder met Carlien de Gruyter, die het ook heel zegt dat we het moeilijk vinden om ook naar deze tijd te kijken, dat we steeds meer in het defensief moeten komen en dat vrede eigenlijk niet meer goed werkt. Is dat ook iets wat jou lastig afgaat om zo naar deze tijd te kijken?
6: Ja, dus mijn generatie, ik ben geboren in de midden jaren 60, heeft natuurlijk een vrij unieke periode meegemaakt van langdurige vrede en eigenlijk ook de overwinning, zou je kunnen zeggen, van het westerse denken. En daar moeten we aan wennen dat niet meer zelf vanzelfsprekend is. Hè? Dus dat we toch op een aantal terreinen, misschien Ricardo, de econoom, moeten vervangen door Machiavelli. Dat is aan de hand. En tegelijkertijd denk ik dat we ook, en zeker een land als Nederland, moet blijven streven naar die multilaterale wereldorde met regels waar uiteindelijk iedereen van profiteert.
5: Dat is uiteindelijk misschien ook onze kracht, dat wij die regels
6: in
5: Europa
6: hebben. Dat is zeker onze kracht en daar moeten we ook nieuwe bondgenoten in zoeken.
5: Ik wil je heel erg danken dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau.
6: Graag gedaan.
5: Natuurlijk zijn de andere afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je in ieder geval zeker dat je niks mist. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een groep zorg...
7: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Schade is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterot, zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, want volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden.
2: Netcongestie moet worden aangemerkt als crisis. Maar het is veel meer dan een energieprobleem. Het grijpt echt in. Staat in een brandbrief die vandaag naar het kabinet wordt gestuurd. En een van de indieners van die brief spreken we zo in onze podcast Ochtendnieuws.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Wat zei de dokter ook alweer precies? Zo'n beetje de helft van wat een arts vertelt vergeet je al voordat je de spreekkamer uit bent. Een nieuwe app wil daar verandering in brengen. En zorgverzekeraar Mensis is al overtuigd dat deze AI-innovatie echt nut heeft. Je hoort het vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of volg ons als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen en welkom bij de editie van maandag 18 mei. Het is het begin van de nieuwe werkweek. Buiten is het kletternat en dat blijft ook even zo, dus dat kan ik gewoon zeggen. En naast me zit Iwan Verrips inderdaad, en die weet wat we de komende 20 minuten gaan brengen in deze podcast.
11: Bas, goedemorgen. Inderdaad, we hebben zometeen veel over de oorlog in het Midden-Oosten. Want volgens president Trump, hij zegt het nog maar een keer, is het de hoogste tijd voor Iran om een deal te sluiten, omdat er anders helemaal niets meer overblijft dan het land überhaupt. Zometeen bespreken we het laatste nieuws vanuit het Midden-Oosten met onze correspondent. En door die oorlog verschuift de aandacht van de belegger naar investeren in duurzaam, bijvoorbeeld duurzame energie, neemt de laatste tijd een vlucht. Ja, is dat nou iets tijdelijks of iets blijvends? Ook dat bespreken we in de komende 20 minuten.
2: Nou, je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland, Binnenhof en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in eigen land en gaat over netcongestie. Want dat moet worden aangemerkt als nationale crisis. Want netcongestie is niet langer alleen een energieprobleem. Nee, het is een veel bredere bedreiging voor onze economie. Voor bijvoorbeeld woningbouw, voor verduurzaming. Tenminste, dat vinden VNO-NCW Brabant-Zeeland, VNO-NCW Midden en de gemeente Eindhoven. Die hebben daarover een brandbrief geschreven aan het kabinet. Zie dus netcongestie als crisis. We gaan het bespreken met een van de opstellers van het stuk van die brandbrief. Jan van Maurik is bij ons, energie-expert bij VNO-NCW Brabant-Zeeland. Meneer van Maurik, goedemorgen. Ja, bent u er, meneer van Maurik?
12: Ja, ik ben er, sorry.
2: Ja, heel goed. Netcongestie aanmerken als crisis. Waarom? Omdat het inderdaad zoiets veel breders is dan alleen maar puur het energieprobleem, begrijp ik.
12: Ja, klopt. We weten sinds kort dat in Utrecht, in de grote delen van Utrecht, dat je geen nieuwe, dat daar geen stroom meer is voor veel bedrijven en mensen die een nieuwe aansluiting willen of die een zware aansluiting willen. Maar dat geldt niet alleen voor Utrecht, geldt nu ook.

0: eigenlijk ook over Eindhoven. Het geldt binnenkort voor meer delen van Nederland, denken wij. Mm-hmm. En wij vinden dat de sense of urgency rond dat probleem dat die opbreekt. Ja. Vandaar deze brandbrief.
1: En nu is dit iets voorbehouden aan de regio's, aan provincies over het algemeen of steden. Wat wil u van het kabinet? Een landelijke aanpak?
0: Wij willen een soort van crisisaanpak, een landelijke aanpak, waarbij er meer aandacht is voor en waarbij alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat het probleem onnodig uit de hand loopt.
1: Ja, maar waar denken we dan heel specifiek aan? Want het uitbreiden van het energienet, daar hebben we ook heel wat netbeheerders al eens op gechallenged. En die zeggen allemaal, ja, dat kan niet. Dat kan wel, alleen dat kost jaren voordat we zover zijn.
0: Dat is een pakket maatregelen. We denken dat je via een crisiswet de uitbreiding van het net moet versnellen. We denken dat je via tarivering dat je alles op alles moet zetten om het gebruik beter te spreiden over de dag. Mm-hmm. We denken dat je in noodsituaties gasgeneratoren moet toestaan om het probleem op te lossen. We denken dat je bedrijven meer ruimte moet geven om achter de meter onderling de stroom te delen. Die maatregelen, dat loopt nu wel, maar het gaat al langzaam. En daar willen we gas op geven.
1: Ja, letterlijk. En dat moet allemaal in een crisiswet, voordat die er is.
0: Het pakket, dus het is en. Die crisiswet, daar wordt over gesproken, maar het gaat er langzaam allemaal. Dus we denken dat die sense of urgency, dat die echt nodig is om daar een haast mee te maken.
1: Ja, u zegt al eventjes, die crisiswet, ja, daar waren we al mee bezig. Staat ook in het coalitieakkoord, hè. Er komt een crisiswet, net congestie. Ja. Waarom dan die brandbrief? Waarom niet even wachten totdat er iets komt uit het kabinet? Of denkt u dat het er niet gaat komen?
0: Het gaat er langzaam.
1: Ja.
0: Eerder dus. En een pakket maatregelen, ook andere maatregelen nemen, ook dat eerder dan nu.
1: Ja, maar wat we al zeiden, hè, het fysiek uitbreiden van het net, dat is een lastig ding. Al het andere, tariveren, mensen of een impuls of een boete geven om bepaalde momenten van de dag wel of niet te gebruiken, ook voor bedrijven, dat zou je sneller kunnen doen. Alleen, dat moet het kabinet regie nemen. Bent u niet bang dat hij in een soort overspel zegt, ja, maar dat laten wij de lokale energiebedrijven maar regelen?
0: Nou, we praten al heel lang over de vorming van energiehubs. Die zouden kunnen helpen om het probleem op te lossen. Maar daar praten we over. Maar dat gaat zo langzaam. Dus, als je iets wil als bedrijf, iets wil als die stroom willen delen. Ja. Dan hoor je vaak dat het niet mag. Nou, weet je, dat kan net anders.
1: Ja. Wat is de rol van energiebedrijven daarbij? Want ja, die zitten uiteindelijk op het verhaal. Die moeten die grid gaan verdelen.
0: Die spelen een cruciale rol omdat zij het net beheren.
1: Ja.
0: We willen van hen, we verlangen van hen dat ze meer inzicht geven, transparant zijn over waar de problemen zitten. Mm-hmm. Dat is nu niet bekend. Ja. Op zichzelf is het probleem niet nu, maar is het probleem van het reserveren van ruimte die je ooit nodig hebt.
1: Ja.
0: De problemen die er zijn, die ontstaan niet nu, maar die ontstaan op termijn. Nou, en we denken dat je via transparantie het net meer inzicht moet geven in waar het probleem ontstaat, zodat je beter kunt inspelen op die tekorten.
1: Nou hebben die energiebedrijven daar inderdaad een cruciale rol in. Wat die zeggen allemaal, ja, dat kan nu eventjes niet. Er is veel geld nodig om uit te breiden, dat hebben we eventjes niet. Is dat ook iets, het kabinet, wat al heel erg onder druk staat met allerlei dossiers waar heel veel geld naartoe moet, die zou dan ook hier weer geld moeten vrijmaken om energiebedrijven te gaan helpen?
0: Nou, in principe is dat geld gereserveerd voor de uitbreiding van het net. Dus ja, dat kan gewoon plaatsvinden. En ik zit er nu vaak in blokkades omdat je met procedures vastloopt. Ja. Nou, die proceduretijd, die moet je alles op alles zetten om die te verkorten.
1: Ja, nou, dat zijn vaak inderdaad bezwaren van bewoners in de buurt die niet grote energiekasten op hun terreinen willen en zo, toch?
0: Ja, klopt. Ja, dus, maar goed, die keuze moet je toch maken. Dus maak die keuze eerder en versoepel die procedures.
1: Ja, oké. Okay. Nou, nu hoopt u dat deze brandbrief aankomt bij onze minister van Klimaat en Groene Groei, neem ik aan, Stientje van Veldhoven. Wat moet ze meteen gaan doen?
0: We stellen 5 maatregelen voor. Dus meteen aan de slag met al die maatregelen. Dus al die 5
1: maatregelen. Crisiswet, tarivering, bedrijven achter de meter laten werken, dat soort dingen. En de gasgeneratoren.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dank. Jan van Maurik.
0: Plus transparantie.
1: Plus transparantie, uiteraard. Ja. Dank. Jan van Balk, energie-expert bij VNO-NCW Brabant-Zeeland.
2: Misschien dat je deze ochtend wel een brood uit de vriezer trekt voor het ontbijt. Maar ik beloof je, het brood waar we het zo meteen over gaan hebben, over een kwartiertje ongeveer, is ouder dan het brood dat bij jou in de vriezer ligt. En waarschijnlijk ook minder smakelijk.
3: Ochtendnieuws.
1: Ik ben benieuwd.
2: Maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het de hoogste tijd voor Iran om een deal te sluiten, want anders blijft er niets van het land over, schrijft hij op Truth Social. De klok tikt, aldus Donald Trump. Maar dat zei hij de afgelopen tijd wel vaker. Ik praat erover met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Nou, eerst maar even naar het bestand tussen die landen, want dat liep geloof ik tot 17 mei. Het is inmiddels 18 mei, dus is het bestand voorbij? Of ja, weten we eigenlijk niet wat de stand van zaken is?
4: Dat weten we eigenlijk niet. Bij de aankondiging van de verlenging kon je uittellen dat het tot 17 mei zou duren. En daar heeft voor, zover ik weet, tot nu toe geen van beiden een specifiek statement over gedaan. Dus het is onduidelijk. Maar voorlopig lijkt het gewoon voor te duren zoals het de afgelopen week heeft gedaan.
2: Ja, oké. Nou, nu dus opnieuw een dreigement van Donald Trump. Hebben we het de laatste tijd vaker gezien. Lijkt een beetje business as usual te worden. Wordt daar in de regio nog op gereageerd? Nou ja, we zien bijvoorbeeld de olieprijs naar $111 Brent. Maar verder, wat merk je daarvan?
4: Ja, vanuit Iran krijg je vooral trotse reacties. Zij zeggen ook dat ze de vinger op de trigger hebben en zeker niet bang zijn voor Trumps dreigementen. Maar ook voor hun lijkt het inderdaad een beetje business as usual te worden, om bedreigd te worden en vervolgens toch aan de onderhandeling door te gaan.
2: Wordt er überhaupt nog gesproken op dit moment?
4: Ja, zeker. Afgelopen weekend zijn er behoorlijk wat voorstellen heen en weer gestuurd via Pakistan. En die lijken ondertussen redelijk goed te gaan. En Pakistan heeft gezegd dat ze hoopt de onderhandelingen snel af te ronden. Dat is wellicht wat optimistisch, maar er zijn wel voorstellen heen en weer gestuurd. En ik zag gisteren een Amerikaanse journalist van de Wall Street Journal, die zei dat er eventueel vanuit de VS nog een alternatief proposal komt, waarin Iran wel, net zoals in het vorige voorstel, nucleaire energie mag gebruiken voor energiedoeleinden. Als dat er komt, dan is het natuurlijk een vrij snel gemaakte deal. Maar we zullen zien de komende dagen, weken, of deze voorstellen echt heen en weer gestuurd gaan worden en wat eruit komt.
2: Ja, het blijft onrustig in de regio. Saudi-Arabië meldde dat het 3 drones heeft onderschept die vanuit Irak zouden zijn verzonden. En gisteren meldde de Verenigde Arabische Emiraten nog dat 3 drones het land waren binnengevlogen. 1 daarvan zou de elektriciteitsgenerator van kerncentrale hebben geraakt. Daar is geloof ik ook wat brand ontstaan. Geen gevaar voor de nucleaire veiligheid. Maar toch, ja, die spanning, die blijft maar, hè?
4: Ja, precies. En dat zet ook het staakt het vuren behoorlijk onder druk natuurlijk. Die aanvallen op de Emiraten zijn niet geclaimd. En ze komen vanuit het westen van het land. Dat zou kunnen betekenen dat het vanuit Irak zijn gekomen of vanuit Iran. Maar die zijn dus niet geclaimd. Maar het lijkt er duidelijk op dat het in ieder geval door Iran aangestuurd is. En dat dat vanuit Iran ook een reactie is op eerdere aanvallen die de Emiraten ook in Iran hebben gedaan, wat vorige week naar buiten kwam.
2: Dan nog even naar het staakt het vuren dat tussen Israël en Libanon geldt. Dat werd vrijdag nog verlengd met 45 dagen. Daarvan hebben we eerder ook al besproken. Ja, het is een zeer fragiele situatie. Blijft dat zo?
4: Ja, eigenlijk wel. Kijk, terwijl het op papier het staakt het vuren verlengd is, en ook wel voor enige rust zorgt in het noorden van Libanon, lijkt het in het zuiden juist steeds verder te escaleren. In totaal zijn er nu zo'n 6000 overtredingen van de wapenstilstand. Door Israël de meeste via de lucht, enkele tientallen van Hezbollah's kant. Weer een tiental doden dit weekend. Daarmee zijn er 700 doden aan de Libanese kant sinds de wapenstilstand. En er zijn ook inmiddels een aantal incursies vanuit Israël boven die gele lijn, die zij zeggen te handhaven. En dit weekend eentje zelfs boven de Litani-rivier. En ook niet onbelangrijk, het Israëlische leger vernietigde dit weekend een deel van een Libanese legerpost, waarna het leger terug is gegaan om die te versterken. Maar ook dat geeft veel Libanese niet echt vertrouwen dat Israël zich aan haar afspraken houdt.
2: En Israël heeft geloof ik ook laten weten dat zij nou ook wel rekening houden met nieuwe aanvallen op Iran, hè, zegt het veiligheidskabinet.
4: Ja, zeker, ja.
2: Dankjewel. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Ja, nieuwe week. Nieuwe beursweek ook. Kijken of het net zo vol wordt als vorige week. Joris Simonides van BNR Beurs.
5: Met het cijferseizoen op zijn beloop is het tijd voor de jaarvergaderingen. Met een paar zeer interessante. Volkswagen, Amazon en Commerzbank bijvoorbeeld. Bij die laatste zal het gaan over de overnameplannen van concurrent UniCredit. Die willen de Duitse collega's inlijven namelijk. Maar wel voor een opvallend laag bedrag. En bovendien, de directie van Commerzbank zit helemaal niet te wachten op een overname. Dus daar zullen de aandeelhouders nog wel wat te vragen over hebben. Ook autobouwer Stellantis roept de beleggers bij elkaar. En dat wordt ook spannend. Het bedrijf zit in zwaar weer. Ze kunnen de concurrentie met China nauwelijks aan. Dus moet het reorganiseren. En op die beleggersdag gaan we horen wat de plannen daarvoor zijn. Cijfers, die zijn er tot slot ook nog natuurlijk. Van twee prijsvechters uit de luchtvaart. EasyJet en Ryanair. En dan zou je de klapper van de week bijna vergeten. De cijfers van Nvidia. Dat is dé profiteur van de AI-wedloop natuurlijk. En dus zijn de verwachtingen ook nu weer hoog gespannen. Want dat Nvidia gouden bergen verdient aan AI, dat weten beleggers ondertussen wel. Alleen goede cijfers is niet meer goed genoeg. Of Nvidia die hoge verwachtingen kan overtreffen en beleggers toch tevreden kan stellen, dat moeten we dus nog even afwachten.
2: BNR Beurs, deze week weer een 5 keer, want we hebben weer een keer een volledige werkweek. Maar geen zorgen, volgende week tweede Pinksterdag. Dus
1: oh ja,
2: dan
1: zullen
2: we weer een dagje
1: zwijgen. Rustig.
2: Maar eerst dus vanavond 6:30, nieuwe BNR Beurs live. Luisteren en terugluisteren kan allemaal in de BNR-app.
1: Ja, je zei het al, de dreiging van een oorlog in Irak, in Iran, waar een wapenstilstand is. In ieder geval heeft Trump gezegd, als je niet snel aan tafel komt, dan bestaat Iran straks niet meer. Nou, tot die tijd zet de hele kwestie in Iran zich wel schrap. Althans, nee, de wereld zet zich schrap voor die kwestie daar. De energiemarkt staat op zijn kop. Dat merken duurzame energiebedrijven en beleggers. En we zien ook inderdaad de Brent crude nu naar $111 per vat gaan in de future. Aandelen van groene energiebedrijven stijgen. De vraag groeit, mede door datacenters en AI. En tegelijkertijd, er zijn grote uitdagingen. In bijvoorbeeld de windsector, schrijft het FD vandaag. We gaan erover praten met Jacqueline van den Ende van de Carbon Equity. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, volgens u hangt die hernieuwde interesse in duurzame energie direct samen met de oorlog in Iran. He, wat is daar dan veranderd in de perceptie? Zijn we bang dat we echt nooit meer aan het fossiele gaan?
6: Nou, er zijn 2 dingen die daarin meespelen. De eerste is dat duurdere fossiele brandstoffen onmiddellijk de business case voor duurzame elektriciteit verbeteren. Ja. Dus je ziet nu de gasprijzen heel hoog zijn, dat toch weer meer mensen interesse hebben in elektrische auto's. Geldt ook voor warmtepompen. En het tweede is überhaupt gewoon beschikbaarheid van energie. En energiezekerheid. Dus de wereld is opeens echt vrij ruw wakker geworden hoe enorm afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen. En daarin van een heel klein aantal landen. En hoe belangrijk voor de toekomstige energiezekerheid het is om eigen energievoorziening te hebben. Dus beide zijn factoren in het in de vergrote vraag naar duurzame energie.
1: Precies, die vraag die is er, maar dan even naar de aanbodkant. Hè. Ik heb net een gesprek gevoerd met VNO-NCW. Die schrijven een brandbrief vandaag aan onze minister van Klimaat en Groene Groei, omdat we last hebben van een netcongestie en we dat ook zien als een crisis en niet zozeer als een energieprobleem. Dat is natuurlijk wel significant. Dat is het rot. De vraag is er wel en het aanbod is er niet. Hoe gaat dat nog veranderen onder invloed van deze crisis in het Midden-Oosten?
6: Dat is niet zomaar opgelost, uiteraard. En dat is sowieso een beetje het beeld van de energietransitie. Het is een gigantische transitie die met horten en stoten gaat. En af en toe ook vastloopt. Ja. Gelukkig is er natuurlijk ook heel veel innovatie gaande. Dus als je kijkt naar de innovatie op het vlak van batterijen, hoezeer die in kosten zijn gedaald, hoe groot de stijging is qua batterijcapaciteit, dat is natuurlijk een manier om de netcongestie op te vangen. Ja. Dus wat we zullen zien is, denk ik, van allerlei oplossingen tegelijk en het net uitbreiden en enorme batterijcapaciteit en slimmer gebruik van energie. Ja. Dus hogere energieprijzen zorgen ook voor grote impuls voor energieefficiëntie. Dus we hebben in feite alle oplossingen nodig.
1: Ja, en het punt is een beetje, nou moet de consument dat voor een groot deel gaan betalen. Hè? Als we even kijken naar de huishoudens, die hebben een probleem. Want die moeten elektrische auto's gaan kopen, die moeten warmtepompen gaan kopen, die moeten thuisbatterijen gaan kopen. Geen subsidies voor en de vraag is er wel, maar de centen zijn er niet. Hoe gaan we dat versnellen?
6: Nou ja, dat vereist stabiel overheidsbeleid.
1: Ja. Nou, dat dus... Dag, mevrouw Van Ende. Ja, dat gaat niet lukken.
6: Nee, klopt. Nee, maar nogmaals, het positieve van deze crisis is dat het de business case organisch al verandert. Hè. Ik heb sinds vorige maand zonnepanelen en ik had vorige maand een negatieve energierekening.
1: Ja, ja.
6: Dus het is...
1: Nog even, want 1 januari wordt u weer gesaldeerd.
6: Ja, dat is zo. Ja. Dat is helemaal waar.
1: Dat helpt dan ook niet.
6: Is, dat helpt niet. Dat blijft een uitdaging. En dat betekent overigens wel, vind ik, dat het kabinet Jetten de juiste maatregelen neemt. Dat we niet energie subsidiëren, wel verduurzamingsmaatregelen. Mm-hmm. Op de manier zorg je dat die transitie op een structurele manier versnelt. Ja. En niet juist tegenhoudt door nu benzine te gaan subsidiëren, bijvoorbeeld.
1: Ja.
6: Dus,
1: Ja, nee, dat is duidelijk. Maar is het genoeg, is de grote vraag. Hè? Dat zeg ik, moet allemaal betaald worden. En er zijn wel wat fossiele auto's die worden geruild voor elektrische. Maar het gaat ook niet heel hard, hè?
6: Nou, dat ligt er maar aan. Als je kijkt naar China, nieuw verkochte auto's. Ja. Elektrische nieuw verkochte auto's is 50% plus. Dus ik verwacht dat het dit jaar weer in de lift zal zitten in Nederland. Dus ook dat gaat met ups en downs. Maar kijk, wat je nu ziet en wat echt anders is door Iran, is dat het een structurele verschuiving is. We hebben maar een paar keer in de recente geschiedenis een dergelijke energiecrisis meegemaakt. In de jaren 70 is dat, hebben we een enorme energiecrisis gehad, de oliecrisis. Mm-hmm. Toen ging de gasprijs of de olieprijs keer 4 in een kwestie van maanden. Nou, toen heeft Frankrijk op dat moment gezegd, we gaan volledig over op nucleair.
1: Ja.
6: Na de Oekraïne-crisis of de inval van Rusland in Oekraïne, is Spanje massaal overgestapt op duurzame energie. En ook nu zien we weer dat mensen echt structureel wakker zijn geworden van de richting. We moeten af van die afhankelijkheden. Zowel strategisch, geopolitiek strategisch, moet je er vanaf, maar ook qua kosten.
1: Ja, nee, maar zeker daar zit natuurlijk de pijn. Het feit is dat het onbetaalbaar moet zijn. En daar voorlopig, dat is even nog de grote vraag. En stabiel overheidsbeleid, heeft u al gezegd. Dank. Jacqueline van Ende van Carbon Equity.
3: Ochtendnieuws.
2: En dan gaan we kijken naar de dag in Politiek Den Haag. Wat kan je verwachten, hoor je van politiek verslaggever Michiel Jurjens.
7: Het is vandaag zeer de moeite waard om de Raad van State in de gaten te houden. Daar spelen meerdere zaken. Bij de afdeling bestuursrechtspraak gaat het over PRO. Dat moet de roepnaam worden van de linkse fusiebeweging Progressief Nederland, die je in het parlement nu nog als GroenLinks PvdA kent. Maar lokaal zijn er ook al jaren meerdere partijen actief onder diezelfde naam PRO. De kiesraad heeft die nieuwe naam al goedgekeurd. En dat besluit vechten PRO Veenendaal en nog 8 andere lokale PRO-partijen nu aan bij de Raad van State. En die zitting dient vandaag. Ook die andere tak van de Raad van State, de afdeling Advies, laat vandaag van zich horen. Het gaat om een voorstel van D66 om politieke partijen voortaan te verplichten om zich democratisch te organiseren, onder andere door leden toe te laten. Als dat voorstel een meerderheid haalt, kan dat grote gevolgen hebben voor partijen als de PVV, waarvan Geert Wilders het enige lid is. De Kamer vroeg de Raad om advies uit te brengen over die gevolgen, en dat advies van de Raad van State wordt vandaag gepubliceerd. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: En dus gaan we naar de kranten. Nou, Ivan, kom maar op.
2: Beginnen de Telegraaf. Om te voorkomen dat het kabinet tegen een domper van 100 miljoen aanloopt, dient minister Heijnen van Financiën een nieuw plan in om aanspraak te houden op een forse gift uit het Europese coronaherstelfonds. De vraag is een beetje of de Europese Commissie daarmee akkoord gaat, want vanuit Brussel worden hervormingen verwacht die te lang op zich laten wachten. Maar Heijnen zegt dat hij er toch vertrouwen in heeft.
1: In het AD, 6 tot 10 Nederlandse huishoudens zijn van plan minder geld uit te geven vanwege de stijgende prijzen voor energie en brandstof. En dus, wat wordt er geschrapt? Vakanties en uitjes in de horeca, zegt onderzoek van ING Bank.
2: In de Financiële Telegraaf. Werknemers zitten niet te wachten op grotere openheid over salaris, kopt de krant. De meerderheid van de werknemers is kritisch over de nieuwe richtlijn loontransparantie, schrijft de krant op basis van een enquête onder 1100 werkenden, die ervoor gaat zorgen dat je meer inzicht krijgt in waarom je in een bepaalde schaal wordt ingedeeld en of collega's met dezelfde functie evenveel verdienen als jij. Vanaf 1 januari zou dat in ons land moeten gebeuren.
1: Ja, dan tenslotte nog even in Trouw, waar we het net over hadden, over de energietransitie. Een warmtepomp dreigt financieel minder aantrekkelijk te worden. Oh, door een nieuw systeem van stroomkosten. Op dit moment betalen alle huishoudens op hun energierekening, zoals je weet, een vast tarief voor netkosten. Maar vanaf 2029 worden die vaste kosten deels vervangen door een variabel tarief.
2: Nou, en dan podcastje gehad. Tijd voor ontbijt. Archeologen die hebben in Zwitserland waarschijnlijk een brood gevonden.
1: Een brood?
2: Dan niet zomaar een brood uit de kast, uit de broodrommel, maar nee, een brood van 2000 jaar oud.
1: Oh.
2: Uit de Romeinse tijd. Een Romeins brood dus. Hmm. Dat brood werd tijdens een opgraving gevonden. En ik heb jou een foto gestuurd.
1: Ja.
2: En als je het ziet, dan denk je niet, nou, smakelijk.
1: Nee, het is een soort zwarte klomp, platgeslagen. Maar het ziet er wel uit als een brood. Ja, de vorm is wel brood.
2: Een beetje de vorm van een brood. Ja. Maar de archeologen dachten eerst dat het een soort steenachtig object. Ja. Maar inderdaad, dat komt omdat het brood volledig zwart verkoold is.
1: Okay.
2: Brood werd gevonden tijdens opgravingen in Windisch, in het oude Romeinse kamp Vindonissa. Volgens de archeologische dienst van het kanton Aargau heeft het brood een doorsnee van zo'n 10 centimeter. Is het zo'n 3 centimeter dik.
1: Het
2: lijkt een beetje, ja, een soort klein platbrood, pita-achtig ding. Ja. En bijzonder is dus met name dat het brood 2000 jaar bewaard is gebleven. Want normaal vergaat brood, dus, uiteraard.
1: Precies, dat wordt groen, hè?
2: Dat wordt groen en vies en bam. En 2000 jaar later is er niets meer van over. Maar verkoolde broden, die blijven dus eeuwenlang. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in Pompeji, waar broden door de hitte van de vulkaanuitbarsting ook weer werden geconserveerd. Mm-hmm. Nou, en nu gaat een specialist van de Universiteit van Basel kijken. Ja, waar is dat brood nou eigenlijk precies van gemaakt? Dat laten ze in een laboratorium onderzoeken. En ook hopen de archeologen via het brood meer te leren over de voeding en de bevoorrading van Romeinse soldaten die daar dus gelegerd waren. Bekend is wel dat zij vaak zelf brood bakten van vers gemalen graan. Dus nee, dat is geen speldbrood of zuurdesembrood of iets heel moderns, maar het is gewoon een ouderwets brood van graan. Ja, het is toch wel een heel ander verhaal als je zo meteen je supermarktpammetje naar binnen schuift. Ja. Dat ze er lekker hebben staan bakken.
1: Met een cappuccino met havermelk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee, dat gaan we dus niet doen. Nee. Niet in die tijd in ieder geval. Nee.
1: WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, slaat alarm over de nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Want deze ebola-virusvariant is hartstikke gevaarlijk. Zometeen meer op BNR.
8: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
9: De afscheiding van Friesland.
10: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
9: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
8: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten. Waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Helga van Leur en gedragswetenschapper Rijn-Jan Genes leggen in hun nieuwste boek Haarfijn uit waarom ons brein zo vaak tegenstribbelt bij klimaatkeuzes. Geen vingerwijzen, maar praktische tips om echt die knop om te zetten. Je hoort ze in de Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Nu, later en altijd.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
22: Creon Kozijnen.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is
0: Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. De eerste files van de ochtendspits stellen nog maar weinig voor. Er staat zo'n 80 kilometer alles bij elkaar. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. 4 kilometer en 5 minuten. En op de A4 naar Amsterdam een korte file voor Zoeterwoude. 5 minuutjes alles bij elkaar opgeteld. Dan de N59 in Zeeland richting Rotterdam is de Gevelingendam dicht. Komt er een ongeluk. Omrijden kan daar lokaal, volgt dan de bordjes U21 en reken dus op wat extra reistijd. Verder kunnen we kort zijn over de flitsers. Flitsmeister heeft er nog geen één gemeld.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectieveilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voerden als politieagent of bankmedewerker en was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen de asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. Amnesty International zegt dat vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterot, zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, want volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden.
1: Ja, dan hoe verontrustend is die nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda, terwijl daar gewoon een burgeroorlog gaande is. Nou, Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt, maak je de borst maar nat. Dit is een alarmerende internationale noodsituatie. Wat maakt deze virusvariant dan zo gevaarlijk? Zometeen bij BNR.
23: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
24: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
23: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
25: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Birch AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
26: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
27: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
26: Ai, de man met de hamer.
27: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
28: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
29: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
30: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
31: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
32: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, en zo trappen we deze maandag af. Een nieuwe werkweek. Het is maandag 18 mei 2026. En we beloven, we gaan de hele week uitzenden. 5 dagen. Geen vakanties, geen rare feestdagen, maar gewoon 5 volle dagen nieuws. Iwan, wat gaan we doen in het komende half uur? Om maar eens meteen goed af te trappen.
3: Goedemorgen. Een half uur geleden hadden we het verhaal over die ondernemers die het kabinet vragen om net congestie tot crisis te benoemen. Nou, je kent BNR, dus we pakken daar gelijk op door. Zometeen bellen we met een Tweede Kamerlid voor D66 met de vraag, is dat een goed idee en wat moet er dan gebeuren? En waarom is er de afgelopen jaren misschien wel te weinig gebeurd? Dat bespreken we zometeen. En hij vaart momenteel nog voor Goeree-Overflakkee voor de kust, de MV Hondius. Het schip gaat deze ochtend aanmeren in Rotterdam. Nou, uiteraard veel besproken de afgelopen weken vanwege het Hanta-virus. Is dat niet ook in naam en in faam momenteel een beetje een besmet schip? Het schip moet worden gereinigd. Hoe doe je dat? Is dat überhaupt nodig? Of is het een kwestie van iedereen eraf en een paar weken leeg laten staan? En dan, al dat soort vragen bespreken we ook zo meteen.
1: Ja, nou, dat heeft dus te maken met een virusuitbraak. Maar dan gaan we naar een andere virusuitbraak. En die is in Congo en in Oeganda. En we weten dat daar inmiddels een ebola-uitbraak is geweest. Dat is een doodenge virale ziekte. Als je die krijgt, dan dat zorgt ervoor dat je bloedingen krijgt. Het is een soort builenpestachtige toestand die echt vrij dodelijk is. En de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nu ook gezegd, deze nieuwe ebola-uitbraak is een internationale gezondheidscrisis. Het gaat om een nieuwe virusvariant die heel gevaarlijk is. Er zouden al meer dan 240 vermoedelijke besmettingen zijn. 80 doden, met name in het oosten van Congo. En het rotte is dat die dat gebied wordt nog steeds geteisterd door burgeroorlogen. En maakt het dus heel moeilijk om daar de zaak onder controle te krijgen. Ook in Oeganda besmettingen, een dode vastgesteld, waaronder in de hoofdstad Kampala. Nou, we gaan erover praten met Mark van Ranst, hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Meneer van Ranst, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Is dit een internationale bedreiging?
5: Wel, de Wereldgezondheidsorganisatie noemt dat internationaal als bedreiging, omdat het niet enkel de provincie Ituri in Congo is, maar dat grenst aan Zuid-Soedan, dat grenst aan Oeganda. We hebben ook al een geval nu in Goma, dat is de hoofdstad van Noord-Kivu in Congo. Dus de verspreiding daar in die regio internationaal, met heel poreuze grenzen, die is zeer waarschijnlijk.
1: Ja, en als je dat nou vergelijkt met eerdere uitbraken, want we zagen in de periode 2014, 2016 ook in dat gebied een grootschalige ebola-uitbraak. Is die anders dan nu?
5: Ja, op dit moment is die nog kleiner. Ja. Maar men vreest voor verspreiding. Ondertussen zitten we al aan 88, 90 doden volgens sommigen. Meer dan 330 gevallen. Ja, voor vandaag over is, zullen we de kaap van de 100 overschrijden. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, geraakt dit in een grote stad? Ja. Wanneer dit in Kampala, 1,5 miljoen inwoners, in Goma, bijna 1 miljoen inwoners, wanneer dit in Kinshasa zou geraken, dat is meer dan 15 miljoen inwoners, dan pas heb je een heel groot probleem. Dus daar vreest men voor. Ja. En hopelijk krijgt men dat onder controle.
1: Ja, en dat is de grote vraag. Want dat zegt de WHO ook. Dit is een hele gemene, gevaarlijke variant. Wat maakt die variant gevaarlijk? En is die te bestrijden? Want ebola kunnen wij nog niet, volgens mij, met bestaande middelen tegengaan, toch?
5: Wel, je hebt een vaccin tegen de Zaire-variant van ebola. Het probleem is dat men meestal met dat vaccin te laat komt. Op het moment dat men dat daar krijgt, dan is de epidemie vaak al uitgewoed. Tegen deze variant, de Wounibugyo-variant, dat is een variant die we minder kennen, waar ook geen vaccin voor klaar is. Maar voor de rest is dit een ebola-variant waar net zoals de andere hoort. Dus, maar we hebben er geen vaccin klaar voor.
1: En het is echt dodelijk, heel erg. Als je het hebt, is het gewoon klaar met je of niet?
5: Wel, dat hangt een beetje af van de geneeskundige zorg die je kan krijgen. Eerdere uitbraken met dit virus gaven een sterfte aan die rond de 25-35% lag. Met sommige ebola-varianten dan gaat dat boven de 50%. Dat hangt heel erg af van waar en op welke manier dat toeslaat.
1: Is dit nou het begin wat wij zien van een vergelijkbare pandemie als corona?
5: Nee, totaal niet. En dat moeten we heel, heel erg relativeren. En dat is enorm belangrijk. We kennen ebola nu 50 jaar, exact 50 jaar. Op die 50 jaar zijn er ongeveer 16.000 mensen aan gestorven. Dat betekent ongeveer 320 per jaar. Dit moet je vergelijken met 500.000 doden door griep per jaar, 500.000 doden door malaria per jaar, meer dan 1 miljoen doden door tuberculose per jaar, 500.000 doden door HIV. En dan zit je daar met de 320 doden door ebola. Dit is een virologisch curiosum. Dat is bijzonder interessant om te bestuderen. Dat is best een angstwekkend virus. Maar dit is niet iets wat een pandemie veroorzaakt. Ja. En dit is niet iets wat de meest belangrijke gezondheidsproblematiek ter wereld is.
1: Duidelijk, dank voor je toelichting. En voor deze goede deskundige opmerking. Laten we ons niet gek maken, dank. Mark van Ranst, hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Het overbelaste stroomnet is een bedreiging voor onze economie, voor de woningbouw en voor de verduurzaming in ons land. En dus moet het kabinet netcongestie als een nationale crisis gaan behandelen. Nou, die oproep hoorden we een half uurtje geleden. Komt van VNO-NCW Brabant-Zeeland, VNO-NCW Midden. En ook de gemeente Eindhoven, die hebben daar een handtekening onder gezet onder een brandbrief aan staatssecretaris Debat van KGG, Klimaat en Groene Groei. Hoe wordt dat in de politiek Den Haag ontvangen? Dat vragen we aan Felix Klos, Tweede Kamerlid voor D66. Meneer Klos, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Nou, allereerst maar de vraag: bent u het eens met deze partijen? Moet dit inderdaad tot een nationale crisis worden gebombardeerd?
6: Daar ben ik het zeer mee eens. We hebben crisissen gehad in het verleden, zoals de coronacrisis of de energiecrisis na de inval in Oekraïne, waar we als land ook geweldig klaar zijn gaan staan en een aanpak hebben gecreëerd die ervoor heeft gezorgd dat we door die crisis heen zijn gekomen. Netcongestie klinkt misschien wat technischer, maar het is van dezelfde aard, dezelfde grootte en verdient dus ook dezelfde aandacht.
3: Ja. En waarom gebeurt dat niet? Waarom is die urgentie er niet? Want er is enorm economisch potentieel wat niet tot wasdom komt momenteel.
6: Dat klopt. Het kost de maatschappij tot wel 40 miljard per jaar. En dat komt inderdaad omdat ondernemers niet aangesloten kunnen worden, omdat de verduurzaming vertraagt, omdat woningen niet gebouwd kunnen worden. Maar ik denk wel dat die urgentie gevoeld wordt. Alleen de oplossingen liggen er nog niet. De doorbraken liggen er nog niet. En dat maakt mij wel heel erg ongeduldig. Het is een beetje alsof je de rook ziet uitslaan, maar de brandslang nog opgevouwen in de kast ligt. En dat moet nu echt stoppen.
1: Ja, maar nou weten we ook dat er in het coalitieakkoord staat dat er een crisiswet komt, hè, over netcongestie. Het kabinet, onder leiding van uw partijgenoot Jette, is nu een paar maanden bezig. We hebben nog niks gezien. Geen voorstellen, niets.
6: Dit is precies waar ik in de Tweede Kamer om heb gevraagd. Want een beetje wat ik net zei over die brandslang, we moeten gaan blussen. Mm-hmm. We moeten door roeien en ruiten. En dat betekent dat je die crisiswet nodig hebt. Ja. En ik ben daar ook ongeduldig over, want die moet zo snel mogelijk naar de Kamer komen. De reden daarvan is dat je in die crisiswet kan gaan regelen dat het net daadwerkelijk wordt uitgebreid. Want de situatie die je nu hebt is dat we 10 jaar aan het praten zijn, maar 2 jaar aan het bouwen als het aankomt op het uitbreiden en het verzwaren van het net. En dat kan niet. Dus moet je in een wet gaan regelen dat bezwaar en beroep hervormd wordt, zodat het allemaal sneller gaat. Dat het Rijk het bevoegd gezag gaat centraliseren, zodat gemeenten en provincies niet kunnen gaan bakkeleien over wie er nou eigenlijk de vergunning uitgeeft. Nou, dat moet zo snel mogelijk naar de Kamer komen.
3: In Utrecht bijvoorbeeld weten we, daar geldt al een aansluitstop. Nou, daar spraken we eerder vanochtend over met Jan van Maurik. Die is energie-expert bij VNO-NCW Brabant-Zeeland. En hij zei het volgende.
7: Dat geldt niet alleen voor Utrecht, het geldt nu ook, gaat eigenlijk ook over Eindhoven. Het geldt binnenkort voor meer delen van Nederland, denken wij. En wij vinden dat de sense of urgency rond dat probleem dat die opbreekt. Vandaar deze brandbrief.
3: Ja, nou, u zei eerder al, ik heb het idee dat die urgentie er misschien wel is. Toch als ik naar wat ophef maakt in Den Haag kijk, dan gaat het om migratie en dergelijke en om asiel. En hier, ik heb het idee. Krijgt u nou het idee dat dit enorm op de agenda staat?
6: Nou, u heeft helemaal gelijk. Ik heb wel het idee dat het op de agenda staat van de commissie waar ik in debatteer, die van Klimaat en Energie. Daar heeft het continu onze aandacht en hebben we er ook laatst nog een debat over gehad, precies een dag na die aansluitstop. Maar wat mij betreft mag dit inderdaad veel meer nationale aandacht krijgen, vooral omdat het zoveel van afhangt. Het is echt een soort flessenhals. We moeten netcongestie oplossen om ervoor te zorgen dat je de woningen kan bouwen, om ervoor te zorgen dat wij onafhankelijker kunnen worden en onze energierekening omlaag gaat. En om ervoor te zorgen dat we ook een beetje weer economisch kunnen gaan groeien, zodat we al die publieke voorzieningen kunnen gaan betalen, zoals defensie, waar we nu zoveel geld aan uit willen geven.
3: Ja. En dan zei u, die crisis had moeten komen. En hoe groot is nou de kans dat dit weer vervalt in allerlei mooie termen met slimmer gebruik en wie heeft de regie en prijsprikkels en dat soort zaken. We moeten dingen gaan doen.
6: Ja, eens. Overigens is op de korte termijn het zwaarder belasten van het net inderdaad prijsprikkels creëren en zo. Dat is allemaal helemaal niet slecht. Hè? Dat creëert ook echt ruimte op het stroomnet. Een heel concreet voorbeeld. Als 200 huishoudens hun droger buiten de piek aanzetten, dan kun je van die energie 62 huishoudens een dag lang van stroom voorzien. Dus het is ook niet zo dat die kleine maatregelen, dat we die helemaal aan de kant moeten schuiven. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Maar inderdaad, de uitbouw en de verzwaring van het net, dat zou de hoogste prioriteit moeten hebben. En daar heb je een crisiswet voor nodig.
1: Ja, maar het duurt jaren voordat we zover zijn, als we netbeheerders mogen geloven. En daarbij moet ook betaald worden. Wie gaat het betalen? Het kabinet?
6: Uiteindelijk wij allemaal als samenleving. D66 is er voorstander van dat je die kosten niet alleen in het nu betaalt via de netkosten, maar dat je die ook in de toekomst laat betalen door toekomstige generaties, omdat de baten van zo'n project, nou, heel uitdrukkelijk, niet alleen voor deze generatie zijn, maar voor vele generaties hierna.
1: Ja. Nou wordt er ook gepleit door VNO-NCW om achter de meter bedrijven te laten samenwerken, energie te laten delen of afspraken te maken over hoe ze dat doen. Dat hebben we niet in place. Het lijkt me de makkelijkste maatregel die er is. Geef dat vrij en zorg dat het morgen gaat gebeuren.
6: Precies, dit is laaghangend fruit. Ja. Dit even onder de noemer creativiteit, zeg maar, wat we nodig hebben in deze crisis. Je kunt niet alleen maar bouwen. Je hebt inderdaad, dit heet Energy Hubs. We hebben het eerste netneutrale bedrijventerrein van Europa in Tiel. Dus Nederlanders zijn enorm creatief. En dat moet ook, als de crisis zo groot is. Maar het grote voordeel daarvan, en dat wordt ook nog te weinig benoemd, is dat als je zulke lokale energiesystemen hebt waarbij je lokaal opwekt, opslaat en ook gebruikt, dat ook veel veiliger is. Want we hebben nu een nationaal geregeld energiesysteem. Maar als je dat wat decentraler gaat bezien, dan is het ook moeilijker voor vijandige mogendheden om ons hele systeem plat te leggen. Dus ook experts zoals Tom Middendorp, generaal en ook klimaatexpert, die pleiten voor zo'n aanpak, omdat het ook veiliger is voor de samenleving.
3: Tot slot nog even spijkers met koppen slaan. Hoe lang geeft u het kabinet? Wat gaan we in de agenda zetten? Wanneer moet het geregeld worden? Wanneer moet die wet er zijn?
6: Nou, ik wil dat die wet zo snel mogelijk naar de Kamer komt, en het liefst voor de zomer. Want anders dan gaan we vastlopen en dan gaan alle ambities van het kabinet gaan sneuvelen in goede bedoelingen. Dus dit is echt wat we nodig hebben nu.
3: Voor de zomer, we houden u eraan. Dank, Felix Klos, Tweede Kamerlid namens D66.
1: 13 voor 7, we gaan naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, staan er al files?
0: Jazeker, hier en daar wel wat. De spits komt op gang. We zitten nu rond de 130 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Op de A15 richting Rotterdam bijvoorbeeld tot kilometers. Wel dat 4 tussen Gorkum en Haringsveld-Giessendam. 10 minuten extra. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem vielen tussen Hoenderloo en Arnhem zelf. 8 kilometer en 10 minuten. Nou, dan de lijst flitsers. Gemeld door Flitsmeister is een stuk korter. Er is namelijk nog geen één gemeld langs de Nederlandse snelwegen.
8: Luister vandaag, begrijp morgen.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
10: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
11: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
1: BNR, blijf scherp. 60% van de Nederlandse huishoudens is van plan minder geld uit te geven door die stijgende prijs voor brandstof en energie, blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. En het AD schrijft erover. Economen zeggen, de onzekerheid rond de oorlog in Iran die leidde tot groeiende zorgen over de economie. Veel consumenten verwachten dat de prijzen hoog zullen blijven. 80% zelfs denkt dat brandstof en energie nog tenminste 3 maanden duur zullen zijn. En dat betekent dat veel huishoudens zich financieel geraakt voelen. En dus gaan ze ingrijpen. Veel mensen geven aan dat ze minder geld gaan uitgeven aan uit eten gaan, aan vakanties en dan vrije tijdsbesteding. Maar boodschappen, die blijven voorlopig buiten schot. Nou, we gaan het ongetwijfeld terugzien in de inflatiecijfers over een tijdje van het CBS. En ING zegt, dat past als patroon bij iedere crisis. In de energiecrisis van 2022 zagen ze ook al dat consumenten eerst snijden in luxe uitgaven voordat ze besparen op het dagelijks brood.
3: En dan praten met je collega's over wat je verdient. Dat is nog altijd taboe, althans vinden veel mensen. Ja. De meerderheid van de werknemers blijkt kritisch te zijn op een nieuwe richtlijn loontransparantie die ons door Brussel gegund wordt. Blijkt uit een enquête van 1100 werkenden in opdracht van een HR- en salarisplatform waar de Telegraaf over schrijft. En vanaf 1 juni zijn Europese bedrijven verplicht om ervoor te zorgen dat mensen kunnen nagaan of zij hetzelfde verdienen als collega's die min of meer hetzelfde werk doen. Dus je kunt even naar personeelszaken mailen van, goh, hoe zit dat hier bij ons bedrijf? En is dat allemaal goed geregeld? Bij ons trouwens een halfjaartje later. Wij voeren die richtlijn vanaf 1 januari in. En dat wordt gedaan om te zorgen voor meer openheid over salarissen dus. En als doel heeft dat om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Nou, die loonkloof die is er. In 2024 verdienden vrouwen in ons land zo'n 6,1% minder dan mannen. En dat is allemaal gecorrigeerd voor functie, ervaring, opleiding, uren enzovoorts. En die nieuwe richtlijn die eist dat mensen dus inzicht krijgen in, ja, hoe ze worden ingedeeld, in welke schaal en waarom. Wie zit daar nog meer in die beloningscategorie? En ook mogen bedrijven straks in sollicitatiegesprekken niet meer vragen naar wat iemand verdient, om iemand op die manier dus in te schalen. Maar werknemers die ondervraagd zijn, die zeggen, ja, dat ze bang zijn dat de regel gaat zorgen voor jaloezie op de werkvloer. En 60% zegt geen behoefte te hebben om te weten wat hun collega's precies verdienen. Er zijn waarschijnlijk mensen die denken dat ze meer verdienen dan de rest.
1: Ja, dat zit er ik in, ja. Ben ik gelukkig eigen baas.
25: Bas van Werven en Ivan Vreek. Ja,
3: geef maar eens navragen bij de personeelsadministratie.
1: Ik vind hier genoeg. Hartstikke fijn. We gaan naar iets anders.
3: Ja, het cruiseschip waarop het Hanta-virus rondging, die Andes-variant, ja, die komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Het schip, de MV Hondius, vaart nu voor de kust bij Goeree-Overflakkee. Ja, dat schip is natuurlijk besmet, in ieder geval in naam, maar misschien ook wel, ja, dat virus dat daar rondging. Alhoewel, ja, kon je dat krijgen uit de lucht? Nee, ook niet echt waarschijnlijk. Dat ding moet in ieder geval, die mensen moeten er vanaf, en dat schip moet schoongemaakt worden. Maar hoe pak je dat aan? Ik ga erover praten met Paul Hardeman. Hij is, weet alles van professionele reiniging. Meneer Hardeman, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
3: Nou, schip meert aan, mensen eraf, allemaal op een veilige en verantwoorde manier. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Hoe ga je met zo'n schip aan de slag?
12: Ja, hoe ga je met zo'n schip aan de slag? In feite is het gewoon een drijvend hotel. Dus je gaat zo'n schip schoonmaken, zoals je een hotel schoonmaakt. Mm-hmm. En hier heb je natuurlijk een bijzondere omstandigheid. U zei het zelf al, het is besmet in naam. De vraag is maar of het ook werkelijk besmet is.
1: Ja.
3: Ja, want inderdaad, als je dat hantavirus wil overdragen, dat moet dan met speeksel of met bloed of iets dergelijks. Het is niet zo dat dat daar enorm rondwaart in de lucht. En dan nog zou je kunnen denken, nou ja, even de raampjes open een paar dagen en klaar zijn we. Of is het zo makkelijk niet?
12: Nou, ja, is het zo makkelijk niet. Ik denk dat je er vooral realistisch tegenaan moet kijken. Mm-hmm. Natuurlijk is het goed dat de overheden daar scherp op zijn. Want het hantavirus en speciaal dit anders variant is van mens op mens overdraagbaar. We hebben daar geen vaccin tegen. Het is moeilijk behandelbaar. En als je er ziek van wordt, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. Dus dat men dat serieus neemt is heel goed. Alleen, we moeten wel realistisch en nuchter blijven. Zo'n schip is nog maar de vraag of dat besmet is. Zit daar ongedierte? Zijn die mensen daar besmet? Waarschijnlijk niet. Dus dan denk ik dat het in de praktijk wel mee zal vallen. En wat ik zou doen is overleg treden met een deskundige infectiepreventie. Die zitten bij het RIVM onder andere. En dat soort mensen zijn ook al aan boord van het schip geweest. Dus ik denk dat er al heel veel over nagedacht is. Ja. En dan kan ik mij zo voorstellen dat zo'n schip bijvoorbeeld eerst een tijdje blijft liggen. Want het virus gaat dood na verloop van tijd als er geen gastheer meer is. Ja. Dan is het risico al een stuk kleiner. En dat het dan gewoon volgens de normale protocollen gereinigd wordt. En wellicht de ruimte waar die mensen hebben verbleven, dat die gedesinfecteerd wordt. Of als men daar ongedierte dan wel uitwerpsel van ongedierte vindt, dat ook die ruimtes gedesinfecteerd worden. Ja. Zoiets kan ik mij voorstellen.
3: Ja. En hebben wij in ons land genoeg kennis op dit gebied? Want ja, als ik even terugdenk aan de verhalen rondom dat hantavirus sinds begin deze maand, dan was eerst het verhaal, ja, het kan niet van mens op mens overdraagbaar worden. Oké, deze variant toch wel. Nou, veel onduidelijk. Weten we eigenlijk wat we moeten doen?
12: Ik denk dat we heel goed weten wat we moeten doen. Want het hantavirus, dat is niet plotseling opkomen daar. Dat is al heel lang. Dat is al heel lang in Nederland. Alleen die anders variant hebben we hier niet. En daarvan, zoals u al zegt, zeggen wetenschappers, nou, dat zou wel eens van mens op mens overdraagbaar kunnen zijn. Maar dan is het nog heel erg lastiger. Je moet heel erg dicht op elkaar intiem contact. Je moet veel contact met elkaar hebben gehad. Wil het überhaupt van mens tot mens overdraagbaar zijn? Dus ja, ik denk dat het in zijn algemeenheid wel mee zal vallen. Je moet het niet onderschatten, maar ook niet overschatten. En dat je zo'n schip gewoon schoonmaakt zoals het altijd al schoonmaakt, ja. gemaakt wordt.
1: U zei, het is een soort varend hotel. Anderzijds, ja, het is wel besmet, ook in naam. Dat constateerden we al. Ja. Daar moet je met een schoonmaakploeg in. Ik kan me ook voorstellen dat schoonmakers zeggen, wacht eventjes. Maar dan gaan we wel in het volledige hazmat pakken. Niet, niet aan boord met een doekje en een spreetje alleen.
12: Dat zou kunnen, maar onze Nederlandse schoonmaakprofessionals zijn... zijn nuchtere mensen, die zijn ook wel wat gewend na corona. Mm-hmm, ja. Dus en ik denk dat na overleg met de deskundige infectiepreventie... dat als daar het advies komt, je moet het zo en zo schoonmaken. Ja. Je moet wat wellicht wat beschermingsmiddelen dragen of niet. Dat men dat gewoon zo accepteert en aan de slag gaat.
3: Duidelijk. Nou, zometeen, later deze ochtend komt het schip dus aan in Rotterdam. Onze verslaggever Martijn de Rijk, die is daarbij trouwens. Dank. Paul Harleman is deskundig op het gebied van professionele reiniging.
1: Ja, en dan gisteren, tijdens de tweede en laatste dag van de Gunfighter Skies luchtshow in Idaho, ging het gruwelijk mis. Ja. En je ziet hier beelden van hoe twee EA-18 Growler-straaljagers, vrij grote dingen van de Amerikaanse marine, vlak boven elkaar vliegen. Helemaal mooi synchroon. En heel knap, maar helemaal niet knap, elkaar per ongeluk raken. En daarna verstrengeld neerstort. Maar gelukkig zien we ook vlak voordat dat gebeurt, hoe de vier piloten van beide toestellen zich met behulp van hun schietstoel in veiligheid weten te brengen. Woordvoerder van de marine verklaarde na afloop dat de bemanningsleden door medisch personeel zijn onderzocht en met de schrik zijn vrijgekomen. En na die crash ontstond uiteraard een fikse brand. Ja, op de grond in Idaho, in de woestijn, daar gebeurt niet zoveel. Die brand was snel onder controle. Niemand raakte daarbij gewond, maar de Amerikaanse marine die verklaarde wel droogjes dat deze straaljagers, die we zo zagen, crashen per stuk ongeveer 60 miljoen euro kosten.
3: Ja, dat was maar een paar dure seconden.
1: Toedeledokie. Moskou was dit weekend het doelwit van de grootste Oekraïnse droneaanval tot nog toe. Worden de Russen dan langzamerhand toch richting onderhandelingstafel gedreven? Gaan we zo bespreken hier op BNR.
13: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
14: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Baconnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
16: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
17: Familie vastgoedbedrijven worden bij de overdracht naar de volgende generatie nagenoeg onteigend door de fiscus. De belastingdruk loopt dan op tot een duizelingwekkende 70%. PwC heeft het allemaal in kaart gebracht en komt met een noodsignaal. Luister dus vanmiddag om 2 uur op BNR.
18: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
19: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
25: Nu in de BNR-app.
3: Ondernemersorganisaties roepen kabinet op om netcongestie als nationale crisis te behandelen. Nederland dreigt geld uit het Europees coronafonds mis te lopen. Heijnen komt met nieuw plan. En aandelen groene energie intrek door de Iran-oorlog en door de hoge stroombehoeften van datacenters. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En wij gaan naar de ANWB naar Tim Schaap. Tim, want ja, het regent buiten. Typisch maandagochtendspits.
0: Jazeker, net iets drukker dan gemiddeld. Nu 140 kilometer alles bij elkaar. Wat onder andere opvalt is de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer en 10 minuten. Verder technische problemen aan de camera's bij Houten, waardoor de spitsstrook daar niet open kan. We hebben het dan over de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Vanaf Lexmond een file van 10 minuten ongeveer. En in Zeeland een ongeluk op de N59 richting Rotterdam. De Grevelingendam is helemaal dicht. Dat duurt nog de hele ochtendspits. Omrijden kan via de bordjes U21, een lokale omleidingsroute. Dan één flitser, gemeld door Flitsmeister. Kom je tegen langs de A73 naar Nijmegen. Hectometerpaal 24,6.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. Twee keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en...
20: Trulease met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
2: Dat negatief sentiment op de Aziatische beurs. En Nikkei staat bijna 19. Lager de Hang Seng 1,4. Alleen de Kospi wint nog een heel klein beetje, 0,3%. En dat is alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Want een droneaanval heeft een brand veroorzaakt in de omgeving van een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat leidde tot zorgen over een mogelijke nieuwe escalatie. Waarop Trump op Truth Social nog even zei dat Iran op moet schieten met het bereiken van een deal. Want anders blijft er niets van ze over. Nou, dat is opwekkend. Nieuws vanuit Amerika, met als gevolg dat de olieprijs nu gestegen is naar $111,20 per vat Brent crude in the future. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Moskou was dit weekend het doelwit van de grootste Oekraïense droneaanval tot nog toe. Worden de Russen daarmee langzamerhand naar de onderhandelingstafel gedreven? Dat zou fijn zijn. Gaan we zo bespreken in de ochtendspits op BNR.
3: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
4: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
3: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
5: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
6: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering. Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Een hele goede morgen. Het is 7:05 op deze regenachtige dag. Het is maandag 18 mei 2026. Volledige werkweek. Ja, dat is weer helemaal nieuw. Dat je 5 dagen aan de bak moet. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
8: We hebben zo meteen over Pro. Mm-hmm. En in dit geval de politieke partij Pro. We praten met een raadslid van Pro Veenendaal. Maar dat is dan weer niet Pro van GroenLinks PvdA Pro. Nou, veel verwarring. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met de rechtszaak die vandaag dient over de regionale partijen. Die vinden dat progressief Nederland eigenlijk dus geen pro zou mogen heten. Nou, wat ze dan wel willen, gaan we zo meteen bespreken. En een bijzondere fenomeen dit weekend bij allerlei winkels van Swatch. Waar mensen in de rij stonden voor de Royal Pop collectie van Swatch en Audemars Piguet. Dat een beetje uitliep op een farce, zou je kunnen zeggen. Ik zag een verhaal van een meneer die was uit Rusland komen vliegen. Dacht hem hier te komen halen voor €400. En hem dan later weer door te verkopen voor €10.000. Ja, wat is daar nou precies gebeurd voor een vrij onooglijk horloge? Nou, als je het mij vraagt, maar dat is hele.
2: Dat vies ding.
8: Ja, gaan we zo meteen bespreken over een paar minuten.
2: Ja, maar we gaan eerst eventjes naar Moskou. Want daar zijn dit weekend 4 mensen omgekomen bij een van de grootste Oekraïnse aanvallen tot.

0: nog toe. En die wordt door de Russen keihard veroordeeld. Maar de toon richting Europa lijkt steeds milder te worden. Volgens Kremlin-woordvoerder Peskov kunnen Europese leiders Poetin gewoon bellen om over het eind van de oorlog te praten. Nou, dat is een nieuw inzicht. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en door dit soort aanvallen komt het water dus kennelijk wat aan de lippen. Dit was echt in Moskou, hè?
1: Klopt. In de voorsteden van Moskou zijn drones en enkele raket neergekomen. En in de regio zelf, daarbij zijn er 17 gewonden en 4 doden gevallen. En daarnaast zijn er ook olieinstallaties zijn getroffen. Er is een technoterrein getroffen. Dus het lijkt erop dat de Oekraïners daar wel op hebben willen richten. Maar daarbij zijn dus ook projectielen al dan niet expres terechtgekomen in woongebieden. En daarbij zijn dus doden en gewonden gevallen. En dat maakt de gemiddelde Moscoviet toch wel een stuk angstiger. Nou. Ik las iemand die bijvoorbeeld in Chimki, een noordwestelijke stad, ook zei, die was wakker geworden van de dreunen. En die zei, ja, ik ben nu toch wel banger geworden. En ik kan me nu ook goed voorstellen hoe de mensen bijvoorbeeld in Belgorod, in de grensregio met Oekraïne, die dagelijks vrijwel wordt aangevallen, in ieder geval wekelijks, hoe die mensen zich daar nu voelen.
0: Ja, waarbij gezwegen wordt over de mensen die in Kiev wonen bijvoorbeeld, maar dit terzijde. Daar werd geklaagd door inwoners van dat gebied dat er geen luchtalarm te horen was. Klopt dat? En wat zou dat betekenen?
1: Nou, het klopt inderdaad. Er werd geklaagd over dat ten eerste geen luchtalarm te horen was en dat er ook geen sms-berichten werden verstuurd met instructies over wat te doen en dat er met waarschuwingen dat er dus drones aankwamen. Ja, dat hoor je vaker in Rusland. Het kan zijn dat het gewoon nog niet in het systeem zit van de Russen of dat het gewoon nalatigheid is. Daar wordt in ieder geval veel over geklaagd. Pardon. En dat zal uitgezocht worden. Feit is wel natuurlijk dat Rusland zo groot is dat het ook eigenlijk met die drones niet tegen die drones niet te verdedigen is. Hè. Je hebt te weinig luchtafweer ook en misschien ook te weinig middelen om die drones te zien aankomen als ze overal over het land, zeker in het westelijke deel van Rusland, uitzwermen. Ja, wat doe je daartegen? Dat is ook heel lastig.
0: Ja, precies. En de Oekraïners worden steeds slimmer en beter in het maken van wapens die dieper Rusland in kunnen dringen. Maar even naar de toon. Ik zei het al, Peskov die zegt, ja, Poetin zit niet verder weg dan de telefoon, hoor. Je kan hem gewoon bellen, hoor, als je Europese leider bent. Maar is dat een gemeend verhaal of is dat een stukje Russische propaganda? Of zou dit inderdaad betekenen dat er een opening is om de Russen aan de onderhandelingstafel te krijgen?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk niet goed met Rusland. Op het slagveld zijn de Oekraïners steeds meer, nemen ze het initiatief weer in handen. De Russen kunnen hun verliezen niet meer aanvullen, althans niet volledig. Economisch gaat het slecht met Rusland. Alles bij elkaar is er misschien toch in het Kremlin de gedachte van, we moeten toch een einde maken aan deze oorlog. Nou ja, Poetin heeft natuurlijk ruim een jaar lang op Donald Trump gerekend. Hè, dat hij de Oekraïners wel tot een deal zou kunnen dwingen. Trump is op dit moment helemaal niet meer geïnteresseerd. Lijkt niet meer geïnteresseerd in Oekraïne. Hij is met zijn eigen oorlog in Iran bezig. En dus denkt Poetin misschien, ja, dan moet ik het toch maar met de Europeanen aftimmeren als ik iets wil. En dat is toch opvallend, omdat eerder als Europa iets opmerkte over Oekraïne of zij mee te willen praten, dan werd dat laatdunkend door het Kremlin afgewezen. Ja. Nu zien we toch dat er misschien toch een opening is. We weten ook bijvoorbeeld dat vanuit Europa dit voortdurend wordt voorgesteld. We weten dat Macron van Frankrijk, president Macron, die heeft al eerder geopperd, we moeten gaan praten met de Russen. Alexander Stoep van Finland, de president, heeft dat ook gezegd. En Antonio Costa, de voorzitter van de Raad van Europa, die is al bezig met her en der in Europa te polsen of er misschien toch weer en hoe er dan met het Kremlin gepraat moet gaan worden over Oekraïne.
0: Gaat het er dan echt van komen ook, denk je, dat er een dialoog komt tussen Poetin en een Europese leider, bijvoorbeeld of Macron of von der Leyen en Zelensky?
1: Nou ja, Zelensky, dat weten we nog niet. Poetin heeft wel gezegd vorige week: ik wil alleen met Zelensky een ontmoeting hebben als we het gewoon een afgetimmerd verdrag al kunnen ondertekenen. Ik wil niet met hem onderhandelen. Maar met Europa, ja, het is afwachten. Het kan toch ook weer een soort tijdrekken zijn van het Kremlin. Maar het is wel de zoveelste keer al dat ze er de laatste weken op hinten. Misschien dat het toch er meer op lijkt dat Europa nu aan tafel komt en dat er gesprekken komen. Ja. Maar als die er al zullen komen, dan zal Rusland zich niet 1, 2, 3 gewonnen geven natuurlijk. Ook daar, in die gesprekken, zal Poetin het allerhoogste eisen. Ja, of in ieder geval het Kremlin. En ja, er moet nog heel veel water door de Rijn voordat er echt iets van vrede of een staakt het vuren bereikt kan worden in Oekraïne.
0: Dankjewel, Rusland correspondent Joost Bosman.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Om te voorkomen dat ons land een domper van honderden miljoenen daartegenaan loopt, heeft Ilko Heijnen, de minister van Financiën, een nieuw plan ingediend in Brussel om aanspraak te houden op gelden uit het Europees coronaherstelfonds, schrijft de Telegraaf. Eerdere kabinetten hadden ook al plannen aangedragen in Brussel om zo aanspraak te maken op de ruim 5 miljard... voor het herstel van de economie na de coronacrisis. En, nogal ironisch, we weten, Nederland drong er zelf op aan dat landen hun economie moesten hervormen om aanspraak te kunnen maken op dat geld. En ja, nu lopen we daar dus zelf tegenaan, een horde die we zelf hebben opgeworpen. Ons land voerde al een aantal plannen aan in Brussel, bijvoorbeeld het inmiddels weer gesneuvelde plan om rekeningrijden in te voeren. Ook de maatregelen tegen schijnzelfstandigheid en de invoering van een verplichte AOV, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers, liep allemaal flinke vertraging op. En dat kan ervoor zorgen dat er dus een zak minder geld uit Brussel komt. Want als we die hervormingen niet halen, die we zelf voorgesteld hebben, kan Brussel maximaal 600 miljoen euro per gemiste mijlpaal, zeg maar eventjes, korten op die beloofde subsidie. En dat zou een tegenvaller zijn, ook omdat we die 5,4 miljard die we zouden krijgen al wel hadden ingetekend op de begroting. Dus we gingen er wel vanuit dat het zou komen, maar aan de randvoorwaarden lijken we niet volledig te voldoen. Nou, nu komen er wat vervangende plannen, met name op het gebied van de arbeidsmarkt en de aanpak van schijnzelfstandigheid. En daarmee hoopt Heijnen een gat in zijn begroting te voorkomen. Hij zelf zegt dat hij er vertrouwen in heeft. Hij denkt dat Brussel akkoord gaat met die nieuwe plannen vanuit Den Haag. Doet ook wel een beroep op de Eerste Kamer om die plannen een beetje snel er doorheen te krijgen. Maar volgens Heijnen is er dus niet zoveel aan de hand. Maar het is nog even spannend. Want ja, per gemist plannetje loopt dat dus al snel in de honderden miljoenen.
0: Ja, sterker nog, 5,4 miljard.
3: Als je optelt wel, ja, zeker. Ja. Dat is best geld.
0: Nou, even naar de Chinese economie. Die is in de maand april flink afgekoeld. Vooral consumenten geven minder uit. En ook de fabrieken produceren minder dan ze een jaar geleden deden, blijkt uit nieuwste cijfers van het Chinees Centraal Bureau voor de Statistiek. De winkelverkoop in China steeg vorige maand nog maar met 0,2%. De zwakste groei sinds 2022, toen het land net uit corona kwam. Maar zoals gezegd, de productie viel ook tegen. Die groeide met ruim 4%, veel minder hard dan economen dachten. Export draait nog wel goed, dat weten we. Vooral dankzij de wereldwijde vraag naar AI-technologie en elektronische onderdelen. Alleen in China zelf houdt die consument echt de hand op de knip. Huishoudens geven minder uit dan grote aankopen. Zo kelderde de autoverkoop in april met 20%. En ook meubels en huishoudelijke apparaten die verkochten minder goed. Tegelijkertijd, ook daar zien we de kosten voor fabrikanten oplopen door de oorlog in Iran. Want veel energie komt uit die regio, veel gebruikte fossiele energie. En het zorgt er ook voor dat er hogere en grotere grondstofprijzen worden gerekend. En dat heeft dan weer gevolgen voor banen en consumentenvertrouwen. Nou, de Chinese overheid blijft voorlopig afwachtend. Volgens diverse economen verwacht Beijing pas later dit jaar te beslissen of er extra maatregelen nodig zijn. Wij gaan naar Tim Schaap in ons eigen land. En die heeft een bericht over een ongeluk in Zeeland. Tim, vertel.
4: Ja, klopt. De N59 is helemaal dicht richting Rotterdam bij de Grevelingendam. Komt er een ongeluk. Het gebeurde vanmorgen vroeg met twee auto's. Het duurt daar nog de hele ochtendspits. Waarschijnlijk zelfs tot aan het begin van de middag. Omrijden tot die tijd kan via U21, de kleine bordjes, dat is een lokale omleiding. Houd dus rekening met wat extra reistijd daar. Verder is er één flitser gemeld op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 24,5.
2: De ochtendspits.
3: Ja, en dan dit weekend in landen door heel Europa zorgde de verkoop van een nieuw horloge van Swatch in samenwerking met Audemars Piguet voor chaos, vechtpartijen en optreden van politie. Bijvoorbeeld ook bij ons eigen land in het Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Ja.
0: Het gaat zo slecht met de economie dat we vechten om een klokje te mogen kopen.
5: Ja.
3: Ja, of we even opzout, was de boodschap van de politie. Nou, inderdaad, we gingen massaal in de wachtrij liggen... blijkbaar voor dit nieuwe horloge. Dat voor veel belangstelling zorgde bij liefhebbers... of misschien ook wel mensen die het later wilden doorverkopen. Want inderdaad, ik zag verhalen van mensen die zeiden... ach, dit ding kost 350, 400 euro... en ik denk er wel 10.000 voor te kunnen vangen. Nou, is dit nou een gedroomde productlancering? Ik ga erover praten met retaildeskundige Paul Moers. Paul, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
3: Nou ja, als mensen dagen in de rij liggen en je moet ze wegsturen... dat lijkt me niet helemaal de bedoeling, toch?
6: Nou, nee, dat zou je zo zeggen. Maar er is natuurlijk... Swatch is een merk wat altijd bijzonder is, hè, wat iconisch is. Het dateert overigens uit 1983. En dat was eigenlijk een antwoord op de crisis die er toen was... in de horlogeindustrie in Zwitserland. Omdat die Aziaten toen heel goedkope producten begonnen te leveren. Elektronische horloges voor een spotprijs. Dus dat hebben zij ook gedaan. Mm-hmm. En daarnaast hebben ze ervoor gezorgd dat er iedere keer samenwerking was met allerlei bekende namen. Hè. Of het nou Keith Haring was, of Yoko Ono, of Mika, die componistzanger. Ja. Op die manier hebben ze dus iedere keer hele speciale edities. En voor die edities, ja, daar zijn mensen helemaal gek van. En daar staan ze werkelijk voor in de rij. Ja, en dat is hier dus ook weer gebeurd.
0: Ja, wat je hier ziet, Paul, want het is een beetje, ik ben een beetje een kenner, want ik heb dit ook, dit horloge virus, is dat dit allemaal merken zijn van de Swatch Group. Hè? Ze hebben al een speciale Speedmaster met Omega uitgebracht. Omega en, ja. En Swatch the Moon Swatch. Dan heeft Blancpain, ik heb hem ontoevallig met Swatch een horloge uitgebracht. En nu dus de Royal ook van plastic, van Audemars Piguet, met Swatch. Ja. En dat maakt mensen helemaal gek. Het is natuurlijk heel handig dat ze al die merken afgaan die in hun portefeuille zitten om daar specials van te maken. Maar is dit nou iets waarvan je als Swatch-directie zegt... nou, dit is een marketingstunt als we erom gaan vechten... en we kunnen de tent niet open doen... is dat veel meer waard dan wanneer we die dingen gaan verkopen?
6: Nou ja, daar heb je helemaal gelijk in. Want je moet wel even bedenken... met Swatch is het altijd heel goed gegaan... maar in 2025 klapte die winst ineens in elkaar... van 219 miljoen naar 25 miljoen. Ja. En toen was het natuurlijk van... ja jongens, er moet iets gebeuren. Ja. Nou, en laat dat nou aan Swatch over. Hè. Swatch is altijd degene die unieke dingen weet te doen. En dan als je dan zo'n merk pakt... en inderdaad, het zit ook allemaal in eigen portefeuille. Hè. Het is inmiddels echt een enorm bedrijf. Een groep. En wat je dan doet, is zoiets neerzetten. Maar dan bewust, want er is natuurlijk ook gelekt... ja, jongens, we hebben maar 50 horloges. Dan moet je vooral daar niet meteen 2000 horloges neerleggen. Maar je zorgt dat dat heel beperkt is. Nou, en als je dat op die manier gaat doen... ja, dan komen er heel veel fanaten op af. Die denken van, het is een geweldig artikel. Bijzonder merk, en dat samen met Swatch. Maar ik kan het misschien eventueel ook nog doorverkopen. Dus het lijkt een hele goede investering. En in tijden van economische tegenspoed... kan ik me voorstellen dat mensen denken... maar dit is een leuk handeltje.
3: Ja. En toch zie ik nu ook berichten bij Swatch voorbij komen... dat ze zeggen, kom alsjeblieft niet massaal naar onze winkel toe. Die Royal Pop collectie die blijft nog enkele maanden beschikbaar. Dus we lijken het een beetje te willen downplayen nu. Want inderdaad, als je bekend maakt, we gaan morgen weer open... dan ligt die rijder weer.
0: Ja, precies.
6: Dat doen ze heel slim. Maar kijk, ze hebben natuurlijk gewoon bewust weer een hype gecreëerd. En dan moet je natuurlijk als fatsoenlijk merk... moet je wel gaan roepen, jongens, pas op, want dit is niet de bedoeling. Maar het feit is... iedereen heeft het weer over Swatch. Iedereen heeft het weer over deze heel bijzondere uitgave... die dan in die popcollectie thuis hoort. Die er al vanaf de jaren 80 is. Maar gewoon nu weer extra leven wordt ingeblazen. Dus ja, bij Swatch, dit zijn marketeers... die sowieso altijd die horlogeindustrie op zijn kop hebben gezet. Die eigenlijk altijd dingen hebben gedaan waarvan je zegt... ja, dat kan niet. En het lukt ze toch iedere keer weer opnieuw. Dus ja, heel bijzonder dat zo'n merk zo lang zo'n hype weet te blijven.
3: En was als liefhebber, ik zie de foto's hier. Ben ik de enige die hem niet heel lelijk vindt?
0: Ik ben helemaal met je eens. Het is daarbij, het zit er geen een bandje bij. Nee. Dus je draagt hem als een soort ding om je nek.
3: Ja, ja,
0: met een touwtje. Het is een verpleegstershorloge, maar in de vorm van de Royal ook van Audemars Piguet. En dat is bij grote voetballers is dat een heel mooi merk.
3: Nou, Paul, lig jij in de rij?
0: Ik hoef het niet zo nodig.
6: Ik vind het eerlijk gezegd ook wel spannend. Want ja, je hebt het over die popcollectie. Ja. En inderdaad, er zit geen bandje bij. Nee, want de lol is dat je hem als zakhorloge kunt gebruiken. Ja. Of je kunt hem clippen, of je kunt er een hanger van maken. Dus ja, toch weer anders dan wat andere horloges doen. Ja, nou, dat maakt dit merk zo uniek.
0: Het duurt 2 dagen en dan hebben ze op AliExpress een bandje gemaakt waar hij in kan klikken. Paul, denk ik.
3: Zeg nog, die zijn er al, zeg ik.
0: Die zijn er al, ja. Dat dacht ik al.
3: Nou, dankjewel. Paul Moers, retaildeskundige en weet alles dus van marketing ook.
2: Bas van Werven en Ivan Verheeps, BNR.
0: En die verdienen echt geld, jongens. De nieuwe naam van GroenLinks PvdA, Pro, hè, schiet bij meerdere regionale partijen, hebben we al een keer gezegd. Een beetje in het verkeerde keelgat, want die droegen de naam Pro altijd. En daarom dient er vandaag een rechtszaak van 9 regionale partijen die Pro heten. Tegen het besluit van de kiesraad die de naam Progressief Nederland, kortweg Pro, goedkeurde. We gaan erover praten met Dario Castiglione, die is raadslid van Pro Veenendaal en woordvoerder namens alle partijen die nu beroep aantekenen. Meneer Castiglione, goedemorgen.
5: Bas, goedemorgen.
0: Ja, waarom hebben jullie die zaak aangespannen? Inderdaad, omdat je vreest dat mensen het electoraat het verwarren gaat, wat jullie doen en PvdA GroenLinks?
5: Nou, niet gaat, maar dat gebeurt al. Hè. Sinds 26 maart jongsleden dat ze wereldkundig hebben gemaakt dat ze met een nieuwe naam gaan komen. Ja. Meteen ook bij de kiesraad de aanduiding hebben laten aanpassen. De t-shirts, de buttons, de vlaggen, de pennen lagen al klaar en die werden ook verspreid. Alle lokale afdelingen van GroenLinks Partij van de Arbeid is gevraagd om per direct ook waar mogelijk de naam te wijzigen. Ja. En daar heb je als lokale bestaande pro-partijen of progressief partijen gewoon last van. Mm-hmm. Want je verliest je uniciteit, je echtheid, je zelfstandigheid.
0: Ja. Ja, maar bij jullie naam zit dan Pro-Veenendaal, heel concreet te zijn vast. En dan zou je kunnen zeggen, daarmee zet je je toch wel af van het landelijke pro-progressief Nederland. Of wordt dat verschil?
5: Waren het niet dat heel veel lokale GroenLinks Partij van de Arbeid afdeling al pro-Renen, pro-Groningen, pro-Amsterdam zijn gaan heten. Ja. En je dus in die lijn ook meegenomen wordt. En daarnaast is het ook zo, is dat mensen zeggen, wij hebben ook gesprek gevoerd met de landelijke GroenLinks Partij van de Arbeid organisatie. Ja. Mm-hmm. En die bagitaliseren het een beetje naar de lokale verkiezingen komt wel een keer. Maar we hebben er nu al dagelijks maatschappelijk last van dat ze pro gebruiken en progressief gebruiken.
0: Ja, want jullie zijn gewoon daarbij een stuk van je gezicht kwijt. Is dat wel voldoende gecommuniceerd met de leiding inderdaad van GroenLinks PvdA? Want u zegt, ja, ze bagatelliseren het een beetje. Ze doen een beetje af van, joh, je bent een gemeentepartijtje, hou je kop. Als ik het zo goed begrijp.
5: Nou, precies dat gevoel krijgen wij. Uh-huh. Hè, en wij hebben de pro-partijen die zijn ook niet allemaal zeg maar van de kleur van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die zitten ter linkerzijde, ter rechterzijde. Uh-huh. En los van elkaar hebben wij allemaal gesprekken gehad. Ook partijen die wel zeg maar van oud-her een linkje hebben met GroenLinks Partij van de Arbeid. Uh-huh. En ook die partijen krijgen eigenlijk gewoon nul op het rekest. Yeah. Er wordt gewoon gezegd in Utrecht waar het partijbureau zit, nou, wij vinden het een goede naam en we gaan het gewoon doen. Uh-huh. En ze wisten het van tevoren. Er is gewoon willens en wetens. Het is een beetje een David tegen Goliath gevecht nu.
0: Oh joh, dat weet je
5: dus
0: niet.
5: Het gaat veel meer. Precies. Ja, het gaat veel meer dan alleen maar over onze namen. Dit gaat echt over, moet je toestaan als lokale partijen dat er een landelijke partij is die dan maar als een bulldozer zegt van jullie hebben pech gehad.
3: Ja, en dus is een oplossing ook niet voor u dat je zegt, nou oké, landelijk voer je de naam Pro en dan lokaal waar dat botst, dan blijf je GroenLinks PvdA. Dat werkt ook niet. Die hele naam moet weg, de Pro.
5: Nee, dat werkt niet. Dat is een cosmetische oplossing om het op een paar plekken misschien op een kieslijst goed te krijgen. Maar let wel, er gaat nu ook een hele nieuwe generatie kiezers ontstaan die niet beter weten dat Pro zeg maar het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is. Ja.
3: Hoe is uw contact met GroenLinks PvdA in de Raad in Veenendaal? Want u heeft ook GroenLinks PvdA daar. Nou, die noemen zichzelf geen Pro, denk ik zomaar.
5: Nee, die hebben echt. Dat zijn hele verstandige mensen. Dus die heten gewoon GroenLinks Partij van de Arbeid. Dus we hebben met de fractie onder leiding van Kim Vaar, we hebben ontzettend goed contact. Die zitten er ook gewoon mee in hun maag. Hè? Ja, ja. Let wel, dit is landelijk bedacht en lokale afdelingen hebben het er ook maar mee te doen.
0: Ja, die moesten gewoon inderdaad mee. Nou, gaat u vandaag naar de rechter? Geen uitspraakdatum bekend. En als u gelijk krijgt, wat dan? Hè? Hoe gaan we dan verder?
5: Nou, we gaan nu naar de Raad van State. Dat is het enige, dat is het hoogste bestuurlijk orgaan. Ja. Dat is de enige manier die je ook hebt om beroep aan te tekenen. Nou, dat hebben we gedaan en we hebben vandaag de zitting. Het is uiteindelijk aan het college daar om aan te geven van wat zij hiervan vinden. Hm. En in hoeverre moeten de lokale democratie en partijen voor tegen dit soort dingen beschermd worden, ja of nee?
0: Waar
5: en dan is het aan de Raad van
0: State. Ja, sorry. Dat is aan de Raad van State om te bepalen wanneer die uitspraak is, uiteraard. Maar nee, wat ik nog even wil weten, wat is uw ultieme doel? Want iemand vroeg dat al eventjes, de naam ProWeg en u mag blijven?
5: Nou ja, het mooiste is, kijk, wij kunnen ons niet van de indruk onttrekken dat er van alle namen die je kan verzinnen, überhaupt in het universum, dat je niet een andere naam had kunnen verzinnen dan Progressief Nederland. Pro, wetende van tevoren dat er heel veel partijen pro of progressief heten in Nederland. Dus dat is ze willen zijn wetens gewoon gebeurd.
3: Krijg toch de Telegraaf.
5: Dus wat ons betreft gewoon die hele naam weg.
3: Krijg toch de Telegraaf, ze zin in, wordt het toch PN misschien.
0: Ja,
3: PN. Dat is opgelost.
0: Progressief Nederland, ja.
5: Wij snappen echt niet, en dat heb ik al vanaf het begin gezegd een paar weken geleden, dat met alle creativiteit en geld wat ze daar in huis schijnen te hebben,
0: niet
5: dat ze niet iets beters konden verzinnen dan dit.
0: Ja, maar ja, dat kan je ook zeggen van Provedendaal, hè, meneer Castiglione.
5: Ja, maar wij zijn er al even, net als heel veel andere partijen.
0: Dat is waar. Dario Castiglione is raadslid van Provedendaal, woordvoerder van alle partijen, 9 stuks die beroepen aantekenen en die dus vandaag bij de Raad van State op bezoek zijn. Ja, dan de olieprijs blijft omhoog kruipen. En de zorgen dat de inflatie overal verder oploopt nemen toe. De kapitaalmarktrente stijgt. En tegelijkertijd wordt het vertrouwen van ondernemers in de industrie in veel landen juist sterker. Hey, ja, er zit een positief dingetje aan. Gaan we zo dus bespreken met onze eigen huiseconoom Han de Jong.
7: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
8: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
7: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
8: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
7: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven. En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde. Napleiten, het verhaal achter de uitspraak. Luister in de BNR-app of je podcast-app.
9: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
9: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Be Frank, pensioenalert.
12: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
13: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
14: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
15: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
16: Van Bentum en Keulen Advocaten.
17: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
18: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
15: Vijfhart, dat klopt voor jou.
19: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
20: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
21: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
20: Recruiter Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazaar.
1: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits stelt weinig voor, maar toch rijdt het hier en daar wat langzamer. Onder andere door technische problemen op de A27. Naar Utrecht zijn de camera's dicht bij Houten. Daarom blijft de spitsstrook voorlopig dicht. De vertraging is nu 10 minuten vanaf Lexmond. Verder de A1 richting Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 kilometer, 15 minuten. En de N59 in Zeeland is helemaal dicht richting Rotterdam, bij de Grevelingendam door een ongeluk. Duurt nog de hele ochtend. Omrijden kan via de lokale omleiding U21. Volgt die kleine bordjes langs de weg. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A73 naar Nijmegen bij 24,3.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
24: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. Twee keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. In Wormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. Twee mensen zijn gewond en eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. De postercampagne tegen nepagenten is een succes. Sinds de start daarvan heeft de politie van 3/4 van de verdachten de identiteit kunnen achterhalen. Op de poster staan 100 verdachten die als nepagent of bankmedewerker bij mensen langs gingen en met een smoes hun bankpas of sieraden wisten los te peuteren. Dit weekend ontsnapte in de buurt van Leipzig in Duitsland een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Aan de aanleiding van het incident wil een dierenrechtenorganisatie strengere regels voor het houden van gevaarlijke wilde dieren. Bij particulieren zou de veiligheid tekortschieten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten en tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
0: Ja, die olieprijs die neemt maar toe en de zorg dat de inflatie overal oploopt neemt toe. En de kapitaalmarktrente stijgt. Maar tegelijkertijd, en dat is wel mooi nieuws, neemt het vertrouwen van ondernemers in de industrie heel erg veel toe. Hoe kan dat nou? Dat lijkt elkaar een tegenspraak. En daar gaan we zo over praten met BNR's huiseconoom Han de Jong.
25: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
27: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
28: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
27: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
23: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is bijna 7 minuten over 7:30. Op maandag 18 mei 2026. Bijna een beetje druilerig, maar we staan wel aan het begin van een week die gaat eindigen in fantastisch mooi zonnig weer. Maar daar moeten we wel even geduld voor hebben. En dat hebben we, want we hebben lekker nieuws. De komende half uur, Iwan.
5: Zeker. We horen het zo meteen over de regionale verkiezingen in Spanje, waar zittend premier Sanchez opnieuw een klop heeft gekregen. Zometeen met onze Spanje-correspondent Jorn Lucas. En we hebben natuurlijk een tech-update met Joe van Buurik.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want een vat Brent-olie kost inmiddels $111,02. Er is geen zicht op het opengaan van de straat van Hormuz. Daarbij, Trump heeft op Truth Social gedreigd: als hij niet snel een deal met Iran komt, dan bestaat Iran straks helemaal niet meer. Nou, al die dingen die voeden de inflatievrees. We zijn ook vandaag een onderzoek van ING bijvoorbeeld, dat huishoudens een beetje de hand op de knip beginnen te houden door de hoge energiekosten. We niet meer naar de horeca gaan, niet meer uitjes doen, vakantiebestedingen anders gaan inrichten. En we zien ondertussen ook de kapitaalmarktrente stijgen. Een 10-jarige Nederlandse overheidsobligatie geeft momenteel 3,3% rente. Het hoogste niveau in 15 jaar. Nou, vrijdag kregen de beurzen een tik, maar de aandelenkoersen staan dicht bij het hoogste niveau ooit. En dan komt hij, het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in veel landen de laatste maanden juist sterker geworden. Nou, hoe is dat nou met elkaar te rijmen? Zitten we in een soort dystopische wereld waar niemand elkaar meer begrijpt? We gaan er over praten met een man die daar licht op kan schijnen. Dat is onze eigen huiseconoom, Han de Jong. Han, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, het lijkt erop alsof verschillende delen van de economie zich volledig los van elkaar bewegen. Als niet eens twee benen aan één romp, maar twee loszittende protheses die je van elkaar bewegen. Is dat zo?
7: Ja, nou ja, daar lijkt het inderdaad wel op. En ja, hoe komt dat? Ja, dat komt omdat er eigenlijk twee tegengestelde krachten op het ogenblik werkzaam zijn. Mm-hmm. Het eerste is natuurlijk, nou dat zeg je al, die olieprijs. Nou, die is hoog en die kruipt ook weer naar boven. Dat duwt inflatie omhoog en de inflatievrees. En dat leidt dus tot die hogere kapitaalmarktrentes. En dat zou eigenlijk de economische bedrijvigheid onder druk moeten zetten. Maar tegelijkertijd is er een explosie in de wereld gaande van investeringen in kunstmatige intelligentie. En dat werkt de andere kant op. En dat leidt tot een sterkere groei van de wereldhandel. En dat draagt dus bij aan die verbetering van die stemming onder industriële ondernemers. Ja,
0: maar is dat iets wat sustainable is? Kan dat blijven? Of gaat dat op een gegeven moment gewoon het een het ander toch overwinnen?
7: Ja, uiteindelijk wel. Hè. Ik denk dat het voorlopig nog wel een poosje zo kan blijven, hoor. Want die investeringen in kunstmatige intelligentie, mm-hmm. Ja, ik vermoed dat die niet heel erg rentegevoelig zijn. Waarom niet? Nou, omdat een groot deel daarvan wordt gedaan door hele grote techbedrijven. En die financieren dat uit eigen middelen.
0: Ja.
7: Kunstmatige intelligentie kan natuurlijk die straat van Hormuz niet open krijgen. Dus uiteindelijk denk ik dat als die olieprijs hoog blijft en verder nog oploopt, ja, dan denk ik dat dat toch geleidelijk de meeste grip op de economie gaat krijgen. Ja. Dus dan ontstaat er toch een periode waarin die hogere olieprijs en die stijgende rente de overhand lijken te hebben. Ja, helemaal uiteindelijk zal die straat van Hormuz toch wel weer een keer opengaan. Ja. En dan zal die olieprijs wel weer dalen. En dan gaat uiteindelijk kunstmatige intelligentie dit gevecht wel winnen. Maar goed, dat gaat toch wel even duren.
0: Zeker. Wat betekent dat heel concreet voor de belegger, man?
7: Ja, goed, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar je zou toch denken dat als de olieprijs blijft stijgen en de rente ook, omdat die beurzen ook zo hoog staan, dat dat toch in eerste instantie zijn tol gaat eisen van aandelenmarkten. Maar goed, omdat ik verwacht dat kunstmatige intelligentie uiteindelijk dat gevecht wel weer gaat winnen, moet je toch eigenlijk ook verwachten dat dat de aandelenmarkten dan uiteindelijk wel weer zullen herstellen.
0: Ja, precies. Nou, eventjes naar de Fed. Hè? Want we hebben daar die hele nieuwe man sinds vorige week, Kevin Warsh, aangesteld door Trump. Er wordt verwacht dat hij de rente gaat verlagen. Dat zou een impuls geven aan de consument, hè? Want dan krijg je natuurlijk wat meer bestedingen. Maar dat geeft ook wel inflatoren druk. Wat denk je, gaat hij dat doen?
7: Nou ja, ik denk dat Worst die heeft wel een groot probleem.
0: Nou, dat denk ik ook.
7: De verwachtingen bij onze goede vriend Trump die zijn natuurlijk hoog gespannen. Maar de inflatie in Amerika was in april gestegen naar 3,8%. Nou, dat ligt natuurlijk ruim boven de doelstelling van 2%. Ja. En een verdere stijging van die inflatie op korte termijn lijkt toch wel waarschijnlijk. Dus ja, dan zal het voor Worst toch wel heel erg moeilijk zijn om een meerderheid in het beleidscomité van de Fed te krijgen voor een renteverlaging. Sterker nog, het ziet er eerder naar uit dat er een meerderheid te krijgen zou zijn voor een renteverhoging. Dus op korte termijn heeft Wars echt wel een probleem.
0: Zeker, en Trump ook, ja. Even naar onze eigen inflatie. Het CBS heeft vorige week details van inflatie in april publiceren. Dat is niet gebeurd, de definitieve cijfers. Maar ik neem aan dat we die krijgen. Dat is niet een bewust verhaal omdat ze iets willen achterhouden, neem ik aan.
7: Nee, laten we hopen van niet. Maar ja, het is toch wel een beetje een raar verhaal aan het worden. Het CBS had vorige week een storing door een brand in een datacenter. Die storing die hield eigenlijk de hele week aan. Aan het eind van de vorige week melden ze op hun website dat die storing over was. Maar goed, die details van die inflatiecijfers over april, die zijn er nog niet. En in de publicatieplanningen, het CBS geeft altijd... Die maken een update wekelijks van de publicaties die op stapel staan. Nou, daar staat dat nog niet in. En over twee weken staat de snelle raming van de inflatie over mei alweer op de rol. Hopelijk luistert er op het ogenblik iemand van het CBS. Maar voor de zekerheid heb ik ze ook maar eventjes een mailtje gestuurd vanochtend.
0: Precies, je moet even afkomen. In de planning wel staat 9 juni het definitief inflatiecijfer over deze maand. Over maand mei komt, maar over, daarvoor niks inderdaad. Nee.
7: Ja, op 2 juni komt de snelle raming al.
0: Ja, precies. Ja, daarom. Nou, het is fijn dat je een mailtje gestuurd hebt. Je weet maar nooit al. Misschien houden ze het achter, het inflatiecijfer. Dan is het anders dan die 2,8%. We weten het niet. Dankjewel.
7: Nee.
0: BNR's huisgenoot, Han de Jong.
23: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: En dan staat in de Eerste Kamer deze week de Box 3-wetgeving centraal. Er zijn twee deskundige bijeenkomsten morgen. Er is nog mondeling overleg met de staatssecretaris, geloof ik. En daar is veel kritiek op. De Eerste Kamer zou dat wetsvoorstel van het nieuwe Box 3-stelsel van tafel moeten vegen, vindt althans ONL, Ondernemend Nederland. Volgens die ondernemersorganisatie piept en kraakt het wetsvoorstel aan alle kanten. En ook zegt ONL-voorman Erik Zinks dat belastingheffen over papieren winsten, de vermogensaanwassensystematiek waar veel kritiek op is, dat absurd is. En noemt het schadelijk voor het vestigingsklimaat, omdat ondernemers dan hun hel gaan zoeken over de grens. En dus is er maar één ding mogelijk. De wet werkelijk rendement box 3, zoals die formeel heet, moet in de Senaat van tafel. Uit onderzoek van ONL blijkt dat ondernemers inderdaad massaal uitwegen gaan zoeken als die nieuwe wet wordt aangenomen. 97% van de respondenten uit het ondernemerspanel van ONL spreekt die verwachting uit. Als er dus vanaf 2028, dus zeg maar over anderhalf jaar, belasting betaald moet worden over niet behaalde rendementen of nog niet behaalde rendementen. En dat zou betekenen, of op papier behaalde rendementen, dat zou betekenen dat ondernemers dus gaan kiezen voor andere vormen van investeren en beleggen via een BV, door vastgoed investeringen te verplaatsen naar het buitenland. Nou, allerlei zaken die je misschien niet wil. En Zinks waarschuwt ook dat de concurrentiepositie in ons land onder druk komt te staan, mocht de Eerste Kamer toch instemmen met dat nieuwe Box 3-stelsel. En dus, zeggen zij, kies voor een eenvoudig, voorspelbaar en rechtvaardig Box 3-stelsel. Nu is het een mammoettanker die je nog kan keren. En beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Al dus ONL.
0: Dan, de Verenigde Staten willen meer leren van het Oekraïnse leger. Het Pentagon stuurt daarom een aantal extra militairen naar Oekraïne om de inzet van drones op het slagveld van dichtbij te bestuderen, meldt de Volkskrant. Piet Hegstedt, is die man met dat mooie hoofd, weet je, die een kaaklijn heeft van een filmster. Ja, die Fox News. Amerikaans minister van Defensie of van Oorlog heeft in de Senaat gezegd dat Amerika alle lessen uit de oorlog moet gebruiken voor zijn eigen defensie. Nou, belangstelling van Washington voor de Oekraïnse aanpak groeit snel. Oekraïne wist de afgelopen maanden de Russische opmars grotendeels af te remmen, ondanks het teruglopen van het aantal Amerikaanse wapens die ze geleverd krijgen. Daarbij spelen hun eigen drones en raketten een steeds grotere rol. Ze hebben die Flamingo en ze hebben een aantal van die drones. Kosten allemaal niks en hebben enorme impact. Marco Rubio, minister van Buitenlandse Zaken, noemde het Oekraïnse leger onlangs zelfs het sterkste van Europa. Volgens Rubio heeft de oorlog geleid tot nieuwe vormen van hybride oorlogsvoering met innovatieve technieken en technologieën. Nou, dat is dan met name die drones, FPV-drones heette die dingen. Oekraïne zegt dat die verantwoordelijk waren voor 60% van de Russische verliezen vorig jaar. Amerikaanse militairen oefenden vorige maand in Florida al met een nagebootste Oekraïnse droneaanval. En daaruit blijkt dat Amerika nu nog vaak dure raketten nodig heeft, dat klopt, om goedkope drones uit de lucht te halen. En dat is ook iets wat bij meneer Poetin pijn doet. Washington wil daarom fors investeren in de eigen dronecapaciteit en trok daarom eind vorig jaar 850 miljoen euro uit voor de aankoop van 300.000 drones in de komende 2 jaar. En tegelijkertijd onderhandelen Amerika en Oekraïne over een akkoord om Oekraïnse drones en andere wapensystemen ook voor het Amerikaanse leger te produceren. Nou, dan wordt de hele zaak omgedraaid, want dan is Oekraïne ineens de verkoper. Ik hoop dat ze er veel geld voor vragen. Tim Schaap van de ANWB is bij ons. Tim, een ongeluk op de N34. Waar en wat betekent dat?
8: Ja, vervelend. Veel vertraging voor mensen onderweg vanuit Emmen richting Zuid-Laren. Het ging mis bij de N33. Daar heb je nu een half uur vertraging vanaf Borger. En op de A2, Den Bosch-Utrecht, ging het mis bij knooppunt Everdingen. Daar zit een gaat in het asfalt op de spitsstrook. De rechterrijstrook is daarom dicht. Vanaf knooppunt Del is de vertraging 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 Utrecht-Den Haag bij 13,7. Maar ook de A73 naar Nijmegen bij 18,6.
23: BNR Nieuwsradio.
0: Bij verkiezingen in de Spaanse regio Andalusië heeft de partij van de zittend premier Pedro Sánchez, de PSOE, opnieuw verlies geleden. En die uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de politieke verhouding in Spanje. Want 9 miljoen mensen wonen in Andalusië. En daarmee is dat de grootste regio van het land. En ook een heel goed bezocht stukje Spanje voor Nederlandse toeristen. De Partido Popular werd opnieuw de grootste, maar wist op een haar na niet de absolute meerderheid te behouden, zegt haar leider Juanma Moreno.
9: No hemos quedado muy cerquita de ello. No hemos quedado a 2 escaños de esa mayoría suficiente. Es verdad que lo dijimos, que era complicado. No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
0: Nou, het was inderdaad wel een mooi cijfer wat we hebben gehaald, zegt hij. Dichtbij gekomen, net 2 zetels te weinig, maar ja, toch. Juan Moreno zegt dat, leider van de Partido Popular in Andalusië. Lucia. Dan gaan we naar correspondent Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, en dit is een gevoelige slag, want het is een grote provincie, een belangrijke provincie, en Sánchez krijgt een pak slaag. Waar heeft hij dat aan verdiend?
10: Ja, en het is nog extra gevoelig dat dit was ooit een enorm socialistisch links bolwerk. Het is echt, sinds 2019 is dat afgebrokkeld, dus dat telt mee. Maar verder is er gewoon een aantal factoren, moet je gaan aandenken. Je zei het net al, toerisme, huizentekort, criminaliteit, van in die gebieden als de Costa Blanca. Illegale immigranten, dat zijn allemaal thema's waar de Partido Popular en Vox keihard op hebben ingespeeld. De partij van Sánchez, de PSOE, heeft dat toch allemaal wat rustiger, wat gematigder allemaal benaderd. En je moet ook niet vergeten, Sánchez zit ook gewoon al langer, zijn partij, in een soort van negatieve spiraal. En in de peilingen trouwens, het is wel iets minder slecht voor hem uitgevallen. Er werd uitgegaan van 24 zetels, of zelfs minder. Uiteindelijk zijn het er 29 geworden. Dus het allerslechtste resultaat ooit, schade viel mee. En de Partido Popular, die had afgelopen jaar het alleenrecht hier in deze regio, die zijn ze kwijt. Dus dat is waar Moreno ook naar verwees. En nu moeten ze met extreemrechts Vox een regering gaan vormen. En dat wordt eigenlijk nog wel een hele klus. Als je de afgelopen afgelopen verkiezingsuitslagen in die andere regio's in begin dit jaar, is dat ook allemaal geprobeerd. En het is echt wel lastig geweest.
0: Ja, maar ze hebben overal verloren. Extremadura, Aragon, Castilla y León. En nu weer in Andalusia. Het is allemaal niet helemaal goed nieuws. Toch, dit wordt gepercipieerd door de PSOE als een minder slecht resultaat dan verwacht. Hoe kan dat?
10: Ja, nee. Ja, nou ja, het is wat ik net zei. Gewoon puur die uitslag. Hè. Niet 24 of lager, maar 29. Je moet gewoon denken aan Sánchez, die dus al langer wordt afgestraft voor corruptie binnen zijn partij, voor zijn beleid, hoewel het er allemaal economisch best wel goed voor staat. En internationaal, ook opvallend, hè, dat blijft hij nog steeds veel lof krijgen voor zijn opstelling tegen de VS, de oorlog in Iran. Daar zijn mensen wel van gecharmeerd. Maar je moet een beetje kijken naar wat Keir Starmer overkomt in het Verenigd Koninkrijk. Men trekt hem niet. Mensen hebben een hekel aan hem. Of dat nou terecht is of niet, dat maakt niet uit. En extreem rechts groeit overal wel. Ja. Wat ik vooral heel opvallend vind hier in Andalusia is dat twee kleinere partijen op links, eigenlijk nog linkser dan de partij van Sanchez, die hebben flink gescoord. En die hebben denk ik ook wel ervoor gezorgd dat de Partido Popular niet die absolute meerderheid heeft gekregen, maar ook bij de partij van Sanchez, bij de PSOE, wat pijn hebben gedaan. Denk ik.
0: Nou, dankjewel. Jorn Lucas, onze Spaanse correspondent.
11: Tech Update.
0: Jo van Buurik, dag. Goedemorgen.
12: Bas en Ivan.
0: Ja, het laatste technieuws. Want we zitten nu al met een nieuw wereldwijd chiptekort. We worden Jor nog even jojo zeggen. Mm-hmm. Dat heet gogo eigenlijk in het Spaans. Hè? Maar
12: gezellig.
0: We zitten nu al met een wereldwijd chiptekort als gevolg van de honger naar datacenters voor AI. Dat kan alleen nog maar erger worden, want er dreigen stakingen bij Samsung.
12: Ja, dan gaat het van kwaad tot erger. In kwaad zijn ze zeker bij de ruim 45.000 medewerkers van Zuid-Korea. Want die vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen. Mm-hmm. Zoals niet alleen salaris, maar ook hun bonus door Samsung, immers toch de grootste geheugenchipmaker ter wereld. Ja. 2 jaar geleden waren ze nog aan het zwalken, maar nu zijn ze weer helemaal in business door die enorm gedreven vraag door AI. Maar ja, dat kan nog wel eens een heel gevaarlijke situatie worden deze week. Er wordt immers gedreigd met een staking en dan weet ook de Koreaanse overheid wat er op het spel staat. Samsung zorgt namelijk voor een kwart van de export. Dus dat is even belangrijk om te melden. Onder leiding van die overheid wordt vandaag hevig onderhandeld in een poging die massale staking af te wenden. Samsung zelf heeft via de rechter al afgedwongen dat als er gestaakt wordt, de kwaliteit van de productie en de veiligheid niet verstoord mogen worden. Dus die kleine zegen hebben ze alvast. Wel interessant, de president is een voormalig human rights advocaat. Die probeert het ook op X een beetje te sussen. Van nou, de mensen hebben gelijk, maar de grote bedrijven moeten ook een beetje ontzien worden. De premier zegt, we gaan alle opties verkennen, desnoods zelfs noodarbitrage, om te voorkomen dat die staking er komt.
0: Ja, wat zou dat inderdaad, want je zegt het al even, Samsung, echt Noord- of Zuid-Korea is Samsung. Mm-hmm. Als die staking er komt, hoe groot zijn de gevolgen?
12: Nou, weten we
0: niet alleen voor Zuid-Korea.
12: Ja, weten we nog het begin van coronatijd?
0: Ja.
12: Toen er een klein verstoringje was, omdat heel veel bedrijven even in orders op zaten.
0: Dat je geen Volkswagen meer kon krijgen.
12: Hebben we 4 jaar lang last van gehad, ja. Bas. En nou, ook die situatie bij Samsung, nou, het is ongekend geworden. Want er is 2 jaar geleden voor het eerst in 55 jaar gestaakt. Mm-hmm. En toen ging het nog niet eens zo goed bij Samsung. Maar goed, het wordt een spannende week dus. Donderdag aanstaande, 21 mei, ja. Als er gestaakt wordt, gaat het beginnen. Dus door die 45.000 mensen. Mm-hmm. En dan zeg ik beginnen, want het gaat niet om 1 dagje. Het gaat om 18 dagen staken, is voorgenomen. Dus als we dat gaan merken, dan gaan we dat echt merken. Gezien alle chips die ze maken voor telefoons, laptops, consumentenelektronica, Nvidia, Tesla niet te vergeten. Daar gaat het trouwens ook een beetje om dat ongeveer de helft van die medewerkers krijgen meer betaald dan de andere helft. Omdat de ene helft gewone chips maakt en de andere voor Tesla en Nvidia. Het is een soort segregatie op de werkvloer ontstaan. En dus wordt het nog heel interessant om te zien wat gaat gebeuren. Ook, by the way, sommige klanten die al gezegd zouden hebben, ja, zelfs als er geleverd wordt tijdens die staking, weten we niet of we die lading wel willen accepteren, want er zou toch maar iets mis zijn met de kwaliteit van die chips.
0: Er staat
12: nogal wat op het spel, Bas.
0: Nog even naar Amerika, waar de top van de big tech bedrijven op het matje wordt geroepen, nadat ze net vorige week zo gezellig in China waren met Trump.
12: Ja, en nu gaat het om de bescherming van de kinderen in Amerika. Niet in China, want de Chinese overheid heeft daar wel bepaalde maatregelen tegen genomen, maar de Amerikaanse overheid doet niets als het gaat om kinderen die op Instagram, YouTube, Snapchat en TikTok kunnen zitten. Ja. En dus worden de mensen achter die platforms opgeroepen. Mark Zuckerberg, Evan Spiegel van Snapchat, Xiaoji Chu van TikTok. En nou, dan lijkt het ook Sundar Pichai, die ook al in het verleden een keer langs moest komen. Er wordt namelijk wel gewerkt aan een nieuw voorstel in de Senaat om die partijen meer verantwoordelijkheid op te leggen. Nu is dat aan staten onderling, zoals Montana, waar TikTok verboden is, en 20 andere staten waar al een vorm van regulering bestaat. Mm-hmm. Tegen de achtergrond van ook vaak besproken duizenden rechtszaken die nu lopen. En by the way, er is ook net nog eens geschikt in een zaak aangespannen door een schooldistrict in Kentucky door YouTube, Snap en TikTok. Die hebben de boel afgekocht. Alleen Meta gaat door naar de rechter 15 juni. 23 juni, dus over ongeveer een maandje, is dan het verhaal bij de Senaat. Onder de ronkende noemer, Bas, hou je vast, is this social media's big tobacco moment? Hebben ze het zelf genoemd op Capitol Hill. Dus ik vrees alleen, Bas en Iwan, dat het wederom bijna geen donder uit gaat maken. Nee. Want 2 jaar geleden zijn ze ook een keertje voor. Dan kunnen senatoren zich heerlijk opwinden over wat doet u nu eigenlijk echt, meneer Zuckerberg?
0: Ja.
12: En dan komen allemaal halve waarheden en vage beloftes vanaf de andere kant.
0: Ja. En dan is oké, dankjewel, doei.
12: Precies, dank u wel. Tot en dan vertrouwen erop dat het goed komt. Nou goed, uiteindelijk verandert niets. Misschien een stukje publieke bewustwording dat toeneemt. En by the way, die overname van TikTok in de VS door de VS, waar we nooit meer iets van hebben gehoord.
0: Nee.
12: Sinds de papieren zijn getekend. Misschien dat dat dan ook nog eens een keer iets gaat opleveren. Want het enige wat het nu betekent is dat er meer Amerikaanse inkomsten voor de aandeelhouders zijn.
0: Dankjewel, Joe van Buurik.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Netcongestie is niet een energieprobleem. Nee, het is een crisis. Een nationale crisis. En dan moet je hem ook als zodanig aanmerken. Is een brandbrief voor over verschenen. Die gaat vandaag naar staatssecretaris Debat van de Klimaat en Groene Groei. En die wordt geschreven door VNO-NCW uit een aantal regio's en de gemeente Eindhoven. Is dat nou een goed verhaal? Is het een crisis, ja of nee? Zometeen Tweede Kamerlid Felix Klos van D66.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
17: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
16: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
20: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
20: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
20: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
29: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
30: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
31: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
32: Van Bentum en Keulen, advocaten.
33: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
34: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
35: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
36: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
37: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
38: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
39: Nu in de BNR-app.
5: Ondernemersorganisaties roepen kabinet op om netcongestie te behandelen als nationale crisis. Nederland dreigt geld uit Europees corona-herstelfonds mis te lopen. Heijnen komt nu met nieuw plan. En aandelen in groene energie intrek door de oorlog in het Midden-Oosten en door de hoge stroombehoeften van datacenters. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En we gaan naar Tim Schaap van de AWB. Tim, ik begrijp dat er een nieuw ongeluk gebeurd is.
1: Ja, helaas wel. Op de A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Barendrecht. De linkerrijstrook is dicht en vanaf Numansdorp daarom 40 minuten in de file. Verder een motorfiets met pech op de A4 richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Ypenburg, want er is één rijstrook dicht. En op de A2 Den Bosch-Utrecht ook een file tussen Del en Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten door gaten in het asfalt. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Alkmaar bij 53,8. En de A73 naar Nijmegen bij 18,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim...
4: Trulease met Genke.
6: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Er waren vergeldingsaanvallen op Moskou. Doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren, belanden meer en meer mensen met infectieziekte in het ziekenhuis. Per dag sterven 30 mensen aan een ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie. En dat kun je voorkomen, zegt een aantal zorgorganisaties, dat vandaag een voorlichtingscampagne begint. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten en tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal liggen rond de 16 graden.
3: Dan gaan we naar Azië toe om te kijken wat de beurzen doen. 0,6% lager staat in Nikkei. De Hang Seng verliest 1,2% en de Kospi nog een voorzichtig winstje van 0,3%. Ja, in het Midden-Oosten nog steeds een zeer broos staakt het vuren. Trump heeft gezegd dat als er niet snel vredesonderhandelingen komen die ergens toe leiden, dan bestaat Iran straks niet meer. Of worden van die gelijke strekking. In ieder geval, het laat weer een boze Trump zien op Truth Social. Dat zorgt ervoor dat de olieprijs weer omhoog kwam. $111.04 op dit moment van vat Brent Crude. Alle beursnieuws en heffingen nieuws krijg je uiteraard in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, en dan zometeen netcongres, die moet worden aangepakt als crisis. Want het is veel meer dan alleen een energieprobleempje. Het grijpt diep in onze economie. En dat moeten we dus bestrijden. Een probleem dat alles raakt, lezen we ook in een brandbrief die vandaag naar het kabinet wordt gestuurd. We spreken er zo over met Tweede Kamerlid Felix Klos en die is van D66.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: Vijfhart, dat klopt voor jou.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
10: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
11: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Ja, hele goeiemorgen. Het is 6:08. We zijn op de helft van deze ochtendspits van 18 mei. Het is een maandag 2026. En Iwan, jij weet wat we gaan doen.
13: Ja, de klok tikt.
3: Ja,
13: Iran.
3: Dat zie ik. Oh.
13: Nee, ja, dat zegt Donald Trump op Truth Social. Het is zijn zoveelste bedreiging dat Iran toch echt aan tafel moet gaan komen en een deal moet sluiten. Dit weekend op Truth Social. Ja, komen dit soort berichten nog aan in Teheran? Bespreken we zo meteen met onze correspondent in het Midden-Oosten. En die oorlog daar, die zet de energiemarkt enigszins op zijn kop. En dat merken ook duurzame energiebedrijven en beleggers. Daar blijkt veel animo voor te zijn. Ja, een beetje van de nood een deugd maken. Wellicht is dat dan een duurzaam iets of een tijdelijke opleving. Zometeen hoor je daar ook een gesprek over.
3: Nou, eerst gaan we naar netcongestie, want het overbelaste stroom

0: Het is een bedreiging voor de economie, voor de woningbouw en voor de verduurzaming. En dus moet ons kabinet netcongestie gaan behandelen als nationale crisis. Schrijven VNO-NCW Brabant-Zeeland, VNO-NCW Midden en gemeente Eindhoven. Dat doen ze in een brandbrief aan staatssecretaris Debat van de Klimaat en Groene Groei. Felix Klos is Tweede Kamerlid voor D66 en begrijpt die oproep wel van die partijen. Vindt netcongestie net zo'n groot probleem als bijvoorbeeld de coronacrisis.
1: We hebben crisissen gehad in het verleden, zoals de coronacrisis of de energiecrisis na de inval in Oekraïne, waar we als land ook geweldig klaar zijn gaan staan en een aanpak hebben gecreëerd die ervoor heeft gezorgd dat we door die crisis heen zijn gekomen. Netcongestie klinkt misschien wat technischer, maar het is van dezelfde aard, dezelfde grootte en verdient dus ook dezelfde aandacht.
2: Ja. En waarom gebeurt dat niet? Waarom is die urgentie er niet? Want er is enorm economisch potentieel wat niet tot wasdom komt momenteel.
1: Dat klopt. Het kost de maatschappij tot wel 40 miljard per jaar. En dat komt inderdaad omdat ondernemers niet aangesloten kunnen worden, omdat de verduurzaming vertraagt, omdat woningen niet gebouwd kunnen worden. Maar ik denk wel dat die urgentie gevoeld wordt. Alleen de oplossingen liggen er nog niet. De doorbraken liggen er nog niet. En dat maakt mij wel heel erg ongeduldig. Het is een beetje alsof je de rook ziet uitslaan, maar de brandslang nog opgevouwen in de kast ligt. En dat moet nu echt stoppen.
0: Ja, maar nou weten we ook dat er in het coalitieakkoord staat dat er een crisiswet komt, hè, over netcongestie. Het kabinet, onder leiding van uw partijgenoot Jette, is nu een paar maanden bezig. We hebben nog niks gezien. Geen voorstellen, niets.
1: Dit is precies waar ik in de Tweede Kamer om heb gevraagd. Want een beetje wat ik net zei over die brandslang, we moeten gaan blussen. We moeten doorroeien en ruiten. En dat betekent dat je die crisiswet nodig hebt. Ja. En ik ben daar ook ongeduldig over, want die moet zo snel mogelijk naar de Kamer komen. De reden daarvan is dat je in die crisiswet kan gaan regelen dat het net daadwerkelijk wordt uitgebreid. Want de situatie die je nu hebt, is dat we 10 jaar aan het praten zijn, maar 2 jaar aan het bouwen als het aankomt op het uitbreiden en het verzwaren van het net. En dat kan niet. Dus moet je in een wet gaan regelen dat bezwaar en beroep hervormd wordt, zodat het allemaal sneller gaat. Dat het Rijk het bevoegd gezag gaat centraliseren, zodat gemeenten en provincies niet kunnen gaan bakkeleien over wie er nou eigenlijk de vergunning uitgeeft. Nou, dat moet zo snel mogelijk naar de Kamer komen.
2: In Utrecht bijvoorbeeld weten we, daar geldt al een aansluitstop. Nou, daar spraken we eerder vanochtend over met Jan van Maurik. Die is energie-expert bij VNO-NCW Brabant-Zeeland. En hij zei het volgende.
3: Dat geldt niet alleen voor Utrecht, geldt eigenlijk ook over Eindhoven. Dat geldt binnenkort voor meer delen van Nederland, denken wij. En wij vinden dat de sense of urgency rond dat probleem dat die opbreekt. Vandaar deze brandbrief.
2: Ja, nou, u zei eerder al, ik heb het idee dat die urgentie er misschien wel is. Toch, als ik naar wat ophef maakt in Den Haag kijk, dan gaat het om migratie en dergelijke en om asiel. En hier, ik heb het idee. Krijgt u nou het idee dat dit enorm op de agenda staat?
1: Nou, u heeft helemaal gelijk. Ik heb wel het idee dat het op de agenda staat van de commissie waar ik in debatteer, die van Klimaat en Energie. Daar heeft het continu onze aandacht en hebben we er ook laatst nog een debat over gehad, precies een dag na die aansluitstop. Maar wat mij betreft mag dit inderdaad veel meer nationale aandacht krijgen, vooral omdat het zoveel van afhangt. Het is echt een soort flessenhals. We moeten netcongestie oplossen om ervoor te zorgen dat je de woningen kan bouwen, om ervoor te zorgen dat wij onafhankelijker kunnen worden en onze energierekening omlaag gaat, en om ervoor te zorgen dat we ook een beetje weer economisch kunnen gaan groeien, zodat we al die publieke voorzieningen kunnen gaan betalen, zoals Defensie, waar we nu zoveel geld aan uit willen geven.
2: Ja. En dan zei u, die crisis heeft moeten komen. En hoe groot is nou de kans dat dit weer vervalt in allerlei mooie termen met slimmer gebruik en wie heeft de regie en prijsprikkels en dat soort zaken? We moeten dingen gaan doen.
1: Ja, eens. Overigens is op de korte termijn het zwaarder belasten van het net inderdaad prijsprikkels creëren en zo. Dat is allemaal helemaal niet slecht. Hè? Dat creëert ook echt ruimte op het stroomnet. Een heel concreet voorbeeld. Als 200 huishoudens hun droger buiten de piek aanzetten, dan kun je van die energie 62 huishoudens een dag lang van stroom voorzien. Dus het is ook niet zo dat die kleine maatregelen dat we die helemaal aan de kant moeten schuiven. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Maar inderdaad, de uitbouw en de verzwaring van het net, dat zou de hoogste prioriteit moeten hebben. En daar heb je een crisiswet voor nodig.
0: Ja, maar het duurt jaren voordat we zover zijn, als we netbeheerders mogen geloven. En daarbij moet ook betaald worden. Wie gaat het betalen? Het kabinet?
1: Uiteindelijk wij allemaal als samenleving. D66 is er voorstander van dat je die kosten niet alleen in het nu betaalt via de netkosten, maar dat je die ook in de toekomst laat betalen door toekomstige generaties, omdat de baten van zo'n project, heel uitdrukkelijk, niet alleen voor deze generatie zijn, maar voor vele generaties hierna.
0: Ja. Nou wordt er ook gepleit door VNO-NCW om achter de meter bedrijven te laten samenwerken, energie te laten delen of afspraken te maken over hoe ze dat doen. Dat hebben we niet in place. Het lijkt me de makkelijkste maatregel die er is. Geef dat vrij en zorg dat het morgen gaat gebeuren.
1: Precies, dit is laaghangend fruit. Ja. Dit even onder de noemer creativiteit, zeg maar, wat we nodig hebben in deze crisis. Je kunt niet alleen maar bouwen. Je hebt inderdaad, dit heet de Energy Hubs. We hebben het eerste netneutrale bedrijventerrein van Europa in Tiel. Dus Nederlanders zijn enorm creatief. En dat moet ook, als de crisis zo groot is. Maar het grote voordeel daarvan, en dat wordt ook nog te weinig benoemd, is dat als je zulke lokale energiesystemen hebt, waarbij je lokaal opwekt, opslaat en ook gebruikt, dat ook veel veiliger is. Want we hebben nu een nationaal geregeld energiesysteem. Maar als je dat wat decentraler gaat bezien, dan is het ook moeilijker voor vijandige mogendheden om ons hele systeem plat te leggen. Dus ook experts zoals Tom Middendorp, generaal en ook klimaatexpert, die pleiten voor zo'n aanpak, omdat het ook veiliger is voor de samenleving.
2: Tot slot nog even spijkers met koppen slaan. Hoe lang geeft u het kabinet? Wat gaan we in de agenda zetten? Wanneer moet het geregeld worden? Wanneer moet die wet er zijn?
1: Nou, ik wil dat die wet zo snel mogelijk naar de Kamer komt, en het liefst voor de zomer. Want anders dan gaan we vastlopen en dan gaan alle ambities van het kabinet gaan sneuvelen in goede bedoelingen.
2: Voor de zomer, dat is 1 juli, zullen we dat dan zeggen? Is dat een beetje voor de zomer?
0: Ja, precies. Ja. Dat is wel ruim. Dat is midden in de zomer, maar toch.
2: Nou, nou,
0: 1 juli, dat haalbaar.
2: Felix Slos was dat, Tweede Kamerlid voor D66.
0: 1 juli dit jaar, hè?
4: BNR
0: Nieuwsradio. Dat valt niet aan, maar.
2: Zijn er niet bij?
0: Nee. Banen buiten het ziekenhuis zijn steeds meer een trek bij jonge artsen, schrijft de Financiële Telegraaf vandaag. In het ziekenhuis heb je uiteraard te maken met lange dagen, onregelmatige uren, hoge werkdruk. En dus, ja, dat doet jonge dokters twijfelen over hun toekomst binnen de muren. Zonde, zegt Kirsten Dabekousen, en die is voorzitter van de Vereniging Jonge Specialisten, de Landelijke Vereniging voor Artsen in Opleiding tot Specialist. 40 jaar geleden is er een systeem opgetuigd dat we nu nog steeds hebben, maar het werkt niet meer, zegt ze. Een betere balans tussen werk en privé is nodig. Dat betekent ook dat het tijd is voor een normalisatie van de werkweek. Want een normale werkweek in het ziekenhuis die beslaat zo'n 48 tot 55 uur. Dat is nogal wat. Merendeel van alle medisch specialisten werkt daarom part-time. Wat in de praktijk betekent dat ze toch een 40-uurige werkweek draait. Binnen het ziekenhuis heb je volgens Dabekousen betere werktijden en betere secundaire arbeidsvoorwaarden. En daarom kiezen veel jonge artsen voor een werkplek buiten het ziekenhuis. Zo schrijft de Telegraaf bijvoorbeeld dat het aantal bedrijfsartsen is toegenomen, en ook de belangstelling voor het beroep verzekeringsarts neemt toe. Daar was vroeger niemand voor te porren, maar nu dus wel. Het is van groot belang dat de arbeidsvoorwaarden in het ziekenhuis worden verbeterd, zegt ze. Artsen moeten hun keuze kunnen maken vanuit passie, talent en interesse voor het vakgebied, en niet omdat de randvoorwaarden elders beter geregeld zijn. En dan is het precies 8:15 geworden. Gaan we naar Tim Schaap van de ANWB. Meerdere ongelukken, onder meer op de A29, begrijp ik, Tim.
5: Ja, klopt. De A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam, bij Barendrecht. De linkerrijstrook is er dicht en vanaf Numansdorp is de vertraging 1 uur. Er staat 10 kilometer file. Verder een kapotte motorfiets op de A4 naar Amsterdam. En dat toch terwijl je ongeveer 50% kans hebt op een lekke band, ten opzichte van de auto natuurlijk. De linkerrijstrook is dicht bij Leidschendam en daarom 20 minuten in de file vanaf Rijswijk. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A15 naar Gorkum bij 112,5 en de A73 naar Nijmegen bij 24,4.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
7: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
8: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
2: Naar het Midden-Oosten, want volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het de hoogste tijd voor Iran om een deal te sluiten, omdat er anders niets meer overblijft van het land. De klok tikt, zo schrijft hij op Truth Social. Een zoveelste dreigement. Amerika en Iran sloten een tijdelijk bestand dat eigenlijk tot 17 mei was verlengd, tot gisteren dus. Volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis is het niet helemaal duidelijk of dat bestand vandaag, op 18 mei, nog steeds geldt.
9: Bij de aankondiging van de verlenging kon je uittellen dat het tot 17 mei zou duren. En daar heeft voor, zover ik weet, tot nu toe geen van beiden een specifiek statement over gedaan. Dus het is onduidelijk, maar voorlopig lijkt het gewoon voor te duren zoals het de afgelopen week heeft gedaan.
2: Ja, oké. Nou, nu dus opnieuw een dreigement van Donald Trump. Hebben we het de laatste tijd vaker gezien. Lijkt een beetje business as usual te worden. Wordt daar in de regio nog op gereageerd? Nou ja, we zien bijvoorbeeld de olieprijs naar $111 Brent. Maar verder, wat merk je daarvan?
9: Ja, vanuit Iran krijg je vooral trotse reacties. Ze zeggen ook dat ze de vinger op de trigger hebben en zeker niet bang zijn voor Trumps dreigementen. Maar ook voor hun lijkt het inderdaad een beetje business as usual te worden, om bedreigd te worden en vervolgens toch aan de onderhandeling door te gaan.
2: Wordt er überhaupt nog gesproken op dit moment?
9: Ja, zeker. Afgelopen weekend zijn er behoorlijk wat voorstellen heen en weer gestuurd via Pakistan. En die lijken ondertussen redelijk goed te gaan. En Pakistan heeft gezegd dat ze hoopt de onderhandelingen snel af te ronden. Dat is wellicht wat optimistisch, maar er zijn wel voorstellen heen en weer gestuurd. En ik zag gisteren een Amerikaanse journalist voor de Wall Street Journal, die zei dat er eventueel vanuit de VS nog een alternatief proposal komt, waarin Iran wel, net zoals in het vorige voorstel, nucleaire energie mag gebruiken voor energiedoeleinden. Mm-hmm. Als dat er komt, dan is het natuurlijk een vrij snel gemaakte deal. Maar we zullen zien de komende dagen, weken, of deze voorstellen echt heen en weer gestuurd gaan worden en wat eruit komt.
2: Ja, het blijft onrustig in de regio. Saudi-Arabië meldde dat het 3 drones heeft onderschept die vanuit Irak zouden zijn verzonden. En gisteren meldde de Verenigde Arabische Emiraten nog dat 3 drones het land waren binnengevlogen. 1 daarvan zou de elektriciteitsgenerator van kerncentrale hebben geraakt. Daar is geloof ik ook wat brand ontstaan. Geen gevaar voor de nucleaire veiligheid, maar toch, die spanning die blijft maar, hè?
9: Ja, precies. En dat zet ook het staakt het vuren behoorlijk onder druk natuurlijk. Aanvallen op de Emiraten zijn niet geclaimd. Ze komen vanuit het westen van het land. Dat zou kunnen betekenen dat het vanuit Irak zijn gekomen of vanuit Iran. Maar die zijn dus niet geclaimd. Maar het lijkt er duidelijk op dat het in ieder geval door Iran aangestuurd is. En dat dat vanuit Iran ook een reactie is op eerdere aanvallen die de Emiraten ook in Iran hebben gedaan, wat vorige week naar buiten kwam.
2: Dan nog even naar het staakt het vuren dat tussen Israël en Libanon geldt. Dat werd vrijdag nog verlengd met 45 dagen. Daarvan hebben we eerder ook al besproken. Ja, het is een zeer fragiele situatie. Blijft dat zo?
9: Ja, eigenlijk wel. Kijk, terwijl het op papier het staakt het vuren verlengd is, en ook wel voor enige rust zorgt in het noorden van Libanon, lijkt het in het zuiden juist steeds verder te escaleren. In totaal zijn er nu zo'n 6000 overtredingen van de wapenstilstand door Israël, de meeste via de lucht, enkele tientallen van Hezbollah's kant. Weer een tiental doden dit weekend. Daarmee zijn er 700 doden aan de Libanese kant sinds de wapenstilstand. En er zijn ook inmiddels een aantal incursies vanuit Israël boven die gele lijn, die zij zeggen te handhaven. En dit weekend eentje zelfs boven de Litani-rivier. En ook niet onbelangrijk, het Israëlische leger vernietigde dit weekend een deel van een Libanese legerpost, waarna het leger terug is gegaan om die te versterken. Maar ook dat geeft veel Libanezen niet echt vertrouwen dat Israël zich aan haar afspraken houdt.
2: En Israël heeft geloof ik ook laten weten dat zij ook wel rekening houden met nieuwe aanvallen op Iran, hè, zegt het veiligheidskabinet.
9: Ja. Zeker, ja.
2: Dat zei Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten correspondent.
0: En daarmee zit
4: Bas van Werven en Ivan Verhips, BNR.
0: Dat ook maar 8:50, wou ik zeggen. De oorlog in Iran zet de energiemarkt op zijn kop. En dat merken ook de energiemaatschappijen en beleggers, de duurzame althans. Aandelen van groene energiebedrijven stijgen en de vraag groeit. Mede door datacenters en AI, lekker duurzaam. Tegelijkertijd zijn er nog grote uitdagingen. Bijvoorbeeld de windsector, schrijft het FD. Jacqueline van der Ende is van Carbon Equity en die legt uit wat er is veranderd sinds het begin van de oorlog in Iran.
10: Nou, er zijn 2 dingen die daarin meespelen. De eerste is dat duurdere fossiele brandstoffen onmiddellijk de business case voor duurzame elektriciteit verbeteren. Ja. Dus je ziet nu de gasprijzen heel hoog zijn, dat toch weer meer mensen interesse hebben in elektrische auto's. Geldt ook voor warmtepompen. En het tweede is überhaupt gewoon beschikbaarheid van energie en energiezekerheid. Dus de wereld is opeens echt vrij ruw wakker geworden hoe enorm afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen en daarin van een heel klein aantal landen. En hoe belangrijk voor de toekomstige energiezekerheid het is om eigen energievoorziening te hebben. Dus beide zijn factoren in het in de vergrote vraag naar duurzame energie.
0: Precies, die vraag die is er. Maar dan even naar de aanbodkant. Hè. Ik heb net een gesprek gevoerd met VNO-NCW. Die schrijven een brandbrief vandaag aan onze minister van Klimaat en Groene Groei, omdat we last hebben van een netcongestie en we dat ook zien als een crisis en niet zozeer als een energieprobleem. Dat is natuurlijk wel significant. Dat is het rot. De vraag is er wel en het aanbod is er niet. Hoe gaat dat nog veranderen onder invloed van deze crisis in het Midden-Oosten?
10: Dat is niet zomaar opgelost, uiteraard. En dat is sowieso een beetje het beeld van de energietransitie. Het is een gigantische transitie die met horten en stoten gaat. En af en toe ook vastloopt. Ja. Gelukkig is er natuurlijk ook heel veel innovatie gaande. Hè? Dus als je kijkt naar de innovatie op het vlak van batterijen, hoezeer die in kosten zijn gedaald, hoe groot de stijging is qua batterijcapaciteit, dat is natuurlijk een manier om de netcongestie op te vangen. Ja. Dus ja, wat we zullen zien is, denk ik, van allerlei oplossingen tegelijk en het net uitbreiden en enorme batterijcapaciteit en slimmer gebruik van energie. Ja. Dus hogere energieprijzen zorgen ook voor grote impuls voor energieefficiëntie. Dus we hebben in feite alle oplossingen nodig.
0: Ja, en het punt is een beetje, nou moet de consument dat voor een groot deel gaan betalen. Hè? Als we even kijken naar de huishoudens, en die hebben een probleem. Want die moeten elektrische auto's gaan kopen, die moeten warmtepompen gaan kopen, die moeten thuisbatterijen gaan kopen. Geen subsidies voor en de vraag is er wel, maar de centen zijn er niet. Hoe gaan we dat versnellen?
10: Nou ja, dat vereist stabiel overheidsbeleid.
0: Ja. Nou, daar dus... Dag, mevrouw Van Ende. Ja, dat gaat niet lukken.
10: Nee, dat is een hele eten. Ja. Nee, klopt. Nee, maar nogmaals, het positieve van deze crisis is dat het de business case organisch al verandert. Hè? Ik heb sinds vorige week, of sinds vorige maand zonnepanelen. En ik had vorige week en vorige maand een negatieve energierekening.
0: Ja, ja.
10: Dus het is.
0: Nog even, want 1 januari wordt u weer gesaldeerd.
10: Ja, dat is zo. Ja. Dat is helemaal waar.
0: Dat helpt dan ook niet.
10: Dat helpt niet. Dat blijft een uitdaging. En dat betekent overigens wel, vind ik, dat het kabinet Jetten de juiste maatregelen neemt. Dat we niet energie subsidiëren, wel verduurzamingsmaatregelen. Op die manier zorg je dat die transitie op een structurele manier versnelt. En niet juist tegenhoudt door nu benzine te gaan subsidiëren, bijvoorbeeld.
0: Ja.
10: Dus,
0: ja, nee, dat is duidelijk. Maar is het genoeg, is de grote vraag. Hè? Dat zeg ik, moet al betaald worden. En er zijn wel wat fossiele auto's die worden geruild voor elektrische. Maar het gaat ook niet heel hard, hè?
10: Nou, dat ligt er maar aan. Als je kijkt naar China, nieuw verkochte auto's, elektrische nieuw verkochte auto's is 50% plus. Dus ik verwacht dat het dit jaar weer in de lift zal zitten in Nederland. Dus ook dat gaat met ups en downs. Maar kijk, wat je nu ziet en wat echt anders is door Iran, is dat het een structurele verschuiving is. We hebben maar een paar keer in de recente geschiedenis een dergelijke energiecrisis meegemaakt. In de jaren 70 is dat hebben we een enorme energiecrisis gehad, de oliecrisis. Toen ging de gasprijs of de olieprijs keer 4 in een kwestie van maanden. Nou, toen heeft Frankrijk op dat moment gezegd, we gaan volledig over op nucleair.
0: Ja.
10: Na de Oekraïne-crisis of de inval van Rusland in Oekraïne, is Spanje massaal overgestapt op duurzame energie. En ook nu zien we weer dat mensen echt structureel wakker zijn geworden van de richting. We moeten af van die afhankelijkheden. Zowel strategisch, geopolitiek strategisch, moet je er vanaf, maar ook qua kosten.
0: Ja, zei Jacqueline van der Ende van Carbon Equity. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, de World Health Organization, heeft alarm geslagen over een nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. En dit is een gevaarlijke variant van het virus. Waarom? Bespreken we zo met Mark van Ranst, viroloog.
11: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
12: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
13: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
14: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
15: Frank, pensioenalert.
16: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
14: Northwave Cybersecurity. sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noordweefcybersecurity.com.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
18: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
18: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
20: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
21: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
24: BNR Verkeer.
5: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, al zijn er wel een paar ongelukken gebeurd. Onder andere op de A27 richting Utrecht bij Houten. De spits ook is daar voorlopig dicht. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Goed nieuws over de A29, Bergen op Zoom Rotterdam bij Barendrecht. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Vertraging is 3 kwartier. Dan een motorfiets met pech op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam 11 kilometer en een half uur, omdat er 1 reisrook dicht is. Verder naar de flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 naar Utrecht bij 30,8 en de A35 naar Almelo bij 68,8.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
26: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dergelijke criminele webwinkels ontdekt. We vinden het nog steeds lastig om met collega's over het salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen, zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet, krijgt. Het moet ongewenste loonkloven blootleggen. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700 en vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Oekraïne is vannacht weer door Rusland aangevallen met drones en raketten. In verschillende regio's raakten zeker 20 mensen gewond, doordat onder meer huizen en scholen werden getroffen. Vorige week vielen in Oekraïne nog tientallen doden door zware Russische aanvallen. Er waren vergeldingsaanvallen op Moskou. Doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren, belanden meer en meer mensen met infectieziekte in het ziekenhuis. Per dag sterven 30 mensen aan een ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie. Dat kun je voorkomen, zegt een aantal zorgorganisaties, dat vandaag een voorlichtingscampagne begint. En dan het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal liggen rond de 16 graden.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft alarm geslagen over een nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Maar wat maakt die virusvariant dan zo gevaarlijk? Gaan we zo bespreken met viroloog Mark van Ranst.
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
9: Geeft ruimte. Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is bijna 9:05. En we kijken weer tegen een beetje een grauwe dag aan. Maar het wordt mooier weer. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
2: Bas, mooi weer, hè? We hebben het zo meteen over salarissen en hoeveel je verdient, al dan niet. Er komt een EU-richtlijn aan waarmee dat allemaal veel transparanter moet worden. Maar wat blijkt, heel veel mensen die willen daar eigenlijk niet over praten, willen het ook eigenlijk ook niet per se van hun collega weten. Het blijft altijd een beetje een ongemakkelijk onderwerp.
0: In Amerika doodnormaal, hè? Ja. Daar weet iedereen wat hij verdient, hier niet.
2: En hier totaal anders. Nou, hoe kan dat? En is dat eigenlijk erg? Gaan we allemaal zo meteen bespreken. We hebben een vooruitblik op de aankomende beursdag. Ajax vrijdag op 1010 punten gesloten. Blijven we boven de 1000 of zakken we eronder? Gaan we zo meteen bespreken. En Nout Broekhoff is hier met de Nationale Autoshow over Mercedes-Benz onder andere. Mm-hmm. Dat wapens zou gaan bouwen, wellicht.
0: Oh, mooi, met een ster erop.
2: Schieten met een Mercedes. Ja. We gaan het allemaal bespreken.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale gezondheidscrisis. Het gaat namelijk om een nieuwe variant van het virus, zeer gevaarlijk. Volgens de laatste cijfers zijn er inmiddels 240 vermoedelijke besmettingen en zeker 80 doden gemeld, met name in het oosten van Congo, een land wat verdeeld wordt door een burgeroorlog. En ook in Oeganda zijn besmettingen en een dode vastgesteld, waaronder in de hoofdstad Kampala. Mark van Ranst is hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en legt uit waarom de WHO die uitbraak nu aanmerkt als internationale gezondheidscrisis.
27: De Wereldgezondheidsorganisatie noemt dat internationaal als bedreiging, omdat het niet enkel de provincie Ituri in Congo is, maar dat grenst aan Zuid-Soedan, dat grenst aan Oeganda. We hebben ook al een geval nu in Goma, dat is de hoofdstad van Noord-Kivu in Congo. Dus de verspreiding daar in die regio internationaal, met heel poreuze grenzen, die is zeer waarschijnlijk.
0: Ja, en als je dat nou vergelijkt met eerdere uitbraken, want we zagen in de periode 2014-2016 ook in dat gebied een grootschalige ebola-uitbraak. Is die anders dan nu?
27: Op dit moment is die nog kleiner. Ja. Maar men vreest voor verspreiding. Ondertussen zitten we al aan 88, 90 doden volgens sommigen. Meer dan 330 gevallen. Ja, voor vandaag over is, zullen we de kaap van de 100 overschrijden. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, geraakt dit in een grote stad? Ja. Wanneer dit in Kampala, 1,5 miljoen inwoners, in Goma, bijna 1 miljoen inwoners, wanneer dit in Kinshasa zou geraken, dat is meer dan 15 miljoen inwoners, dan pas heb je een heel groot probleem. Dus daar vreest men voor. Ja. En hopelijk krijgt men dat onder controle.
0: Ja, en dat is de grote vraag. Want dat zegt de WHO ook. Dit is een hele gemene, gevaarlijke variant. Wat maakt die variant gevaarlijk? En is die te bestrijden? Want ebola kunnen wij nog niet, volgens mij, met bestaande middelen tegengaan, toch?
27: Wel, je hebt een vaccin tegen de Zaire variant van ebola. Ja. Het probleem is dat men meestal met dat vaccin te laat komt. Op het moment dat men dat daar krijgt, dan is de epidemie vaak al uitgewoed. Tegen deze variant, de Wounibugyo variant, dat is een variant die we minder kennen, uh-huh, waar ook geen vaccin voor klaar is. Maar voor de rest is dit een ebola variant waar net zoals de andere hoort. Dus, maar we hebben er geen vaccin klaar voor.
0: En het is echt dodelijk, heel erg. Als je het hebt, is het gewoon klaar met je of niet?
27: Wel, dat hangt een beetje af van de geneeskundige zorg die je kan krijgen. Eerdere uitbraken met dit virus gaven een sterfte aan die rond de 25-35% lag. Met sommige ebola-varianten dan gaat dat boven de 50%. Dat hangt heel erg af van waar en op welke manier dat toeslaat.
0: Is dit nou het begin wat wij zien van een vergelijkbare pandemie als corona?
27: Nee, totaal niet. En dat moeten we heel, heel erg relativeren. Dat is enorm belangrijk. We kennen ebola nu 50 jaar, exact 50 jaar. Op die 50 jaar zijn er ongeveer 16.000 mensen aan gestorven. Dat betekent ongeveer 320 per jaar. Dit moet je vergelijken met 500.000 doden door griep per jaar, 500.000 doden door malaria per jaar, meer dan 1 miljoen doden door tuberculose per jaar, 500.000 doden door HIV. En dan zit je daar met de 320 doden door ebola. Dit is een virologisch curiosum. Dat is bijzonder interessant om te bestuderen. Dat is best een angstwekkend virus. Maar dit is niet iets wat een pandemie veroorzaakt. Ja. En dit is niet iets wat de meest belangrijke gezondheidsproblematiek ter wereld is.
0: Zij Mark van Ranst, en die is hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leiden. Daarmee hebben we het u hopelijk een beetje gerustgesteld, zou ik zeggen. En wij ook. Gelukkig dat het hopelijk wat mee gaat vallen.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: En dan praten over je salaris met collega's. Dat is nog steeds taboe, althans. Dat vindt de helft van de werkend Nederland, blijkt uit een enquête van een salaris- en HR-platform onder meer dan 1000 Nederlanders. Slechts 28% van de ondervraagden weet wat hun collega's überhaupt verdienen. Maar daar komt binnenkort verandering in. Althans, daar moet verandering in komen, want op 1 januari gaat de nieuwe Europese richtlijn loontransparantie in. En dat betekent dat je recht hebt om te weten wat jouw collega's verdienen. En dan kan je dus ook toetsen of dat een beetje eerlijk is wat je zelf verdient. Met name voor vrouwen wellicht belangrijk, want zij verdienen vaak nog minder dan mannelijke collega's voor hetzelfde werk. En dat is een probleem. Ik praat erover met Arjan Elbers. Hij is arbeidsmarkt- en recruitment specialist en co-host van de BNR-podcast BNR at Work. Arjan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
2: Nou, even de billen bloot. Wie verdient er meer voor BNR at Work? Jij of niet, Gaio?
4: Ja, we verdienen echt serieus exact hetzelfde.
2: Goed zo, hetzelfde tarief. Heel goed, heel eerlijk. Hey, dit probleem, althans 1 januari, dus die richtlijn loontransparantie, lost die inderdaad een probleem op? Want ik krijg de indruk uit dat onderzoek dat veel Nederlanders er eigenlijk niet heel erg op zitten te wachten.
4: Ja, ben ik met je eens. Veel mensen geven toch aan dat het liever een beetje in de luwte houden. Dus het is niet voor iedereen helemaal wenselijk. Maar ik denk dat het voor het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen op den duur zeker wel wat op gaat lossen. Dus dat het echt wel wat gaat brengen.
2: Ja, want hoe gaat dat werken? Het is natuurlijk niet zo dat je van al je collega's individueel weet binnenkort bij HR kan opvragen wat ze verdienen.
4: Nee, dat klopt. Wat de werkgever moet doen conform de wetgeving is dat ze echt duidelijke richtlijnen maken van wat zijn onze regels rondom salariering. Ze moeten open zijn over salarissen. En je kunt niet elk individueel salaris benoemen. Maar wel elke functie moet gewoon een vaste salarisrange hebben. Die moet ook gecommuniceerd worden. En werkgevers mogen ook niet meer vragen naar vorige salarissen van sollicitanten. Ja. dan moeten we stoppen.
2: Ja, ja, precies, om je dan daarop in te kunnen schalen. Ja. Dus eigenlijk, ervaring mag dan niet meer meetellen.
4: Ervaring telt eigenlijk niet meer mee. Nee. Dus de werkgever zegt, ik heb een schaal van 3000 tot 3500 euro. En de sollicitant weet vooraf, hier ga ik voor
0: jou. Hier gaan we het over hebben, ja.
4: Juist, daar moeten we het over hebben en daar wordt de deal gemaakt.
2: Ja. Nou blijkt uit die enquête dus ook dat de helft van de werkenden praten over salaris maar moeilijk vindt, als een taboe ervaart. En Bas zei eerder ook al, in Amerika weet iedereen van elkaar wat hij verdient en daar staat helemaal geen ding. Ja. Is dat toch een beetje onze Calvinistische inborst of zo?
4: Ja, absoluut. Vooral de Nederlander in Europa, die vindt dat echt een privé aangelegenheid. Mm-hmm. En de voornaamste reden dat ze het niet doen is, als je denkt dat je wel meer verdient, dan ben je bang dat je collega's jaloers worden. Ja. En verdien je voor je gevoel nog te weinig, dan schaam je er een beetje voor. Ja. Dus er zit gewoon een hele hoop emotie onder.
2: Ja. En mensen denken, het gaat je ook niks aan. Het is mijn salaris, niet jou. Ja.
4: Echt een privé, echt een privé aangelegenheid. Ja.
2: Maar is het ook wel toch?
4: Ja, zeker waar. Ik ben het er wel mee eens. Ik kan me dat ook wel voorstellen.
0: Maar waarom is dat in Amerika dan totaal anders? Waar wel die transparantie is en waar niemand daar moeilijk bij over doet.
4: Dat is vind ik een hele goede vraag, Bas. Daar kan ik jou geen antwoord op geven. Maar ik herken het inderdaad. Ja. Maar ik herken het van Amerikaanse werkgevers. Ja. Daar is het loon is transparant, wordt overal gecommuniceerd. Ik heb ook het idee dat dat gewoon geen issue is daar.
2: Ja, je ziet ook nog wel eens vacatures waar het niet in staat. Dan denk ik ook altijd, kom op nou zeg. Zit nou gewoon dat loon erbij. Weet je
0: dat duidelijk,
2: toch?
0: Een beetje waar je bent, ja.
4: Nee, zeker. En in Nederland communiceren we altijd met het woord marktconform. Ja. En dan denk ik ook van moet ik dan ook marktconform prestaties komen leveren?
2: Ja, precies. Ja, die richtlijn, zit die werkgever erop te wachten? Want die moet nu allemaal data gaan verzamelen, anonymiseren enzovoorts.
4: Dat klopt. Het is voor werkgevers best wel wat gedoe. Let op, voor kleinere werkgevers met minder dan 100 medewerkers is het niet zo heel spannend. Gaat het echt over loontransparantie in die schalen en het niet meer vragen naar salarissen. Maar werkgevers boven de 100 medewerkers moeten erover rapporteren. Mm-hmm. Ze moeten echt frequent laten zien wat ze gedaan hebben om die gelijkheid erin te krijgen. En ook laten zien welke acties ze allemaal ondernomen hebben.
0: Nou ben ik als ZZP'er ben ik aan het werk, hè, ook hier bij BNR. Ik heb een van mijn opdrachtgevers. Word ik nou ook geacht straks te vertellen aan mijn collega's wat ik verdien voor een ochtendspitje?
4: Nee, ik denk voor het tarief nog niet, Bas.
0: Gelukkig.
4: Dus dan is het even. Dat mag je lekker bij jezelf houden.
0: Dat wou ik ook zo houden.
2: En denk je dat het gaat helpen dus om die loonkloof te verkleinen? Denk je dat het inderdaad kan helpen, een instrumentje?
4: Ik denk het wel. Wat heel interessant is, ik had een keer een gesprek over met de directie van een van onze grote banken in Nederland. En die zei, er was een werkgever die had het gat tussen man en vrouw. Die hebben dat onderzocht. En er zat een inderdaad 6-7% verschil tussen. Ja. Dus mannen en vrouwen in gelijke functies met gelijke niveaus. Dat is gecompenseerd. Alles is in één keer rechtgetrokken. Dus vrouwen kregen een bump in hun salaris. En wat zie je een jaar later? Het probleem is weer exact hetzelfde. En dat komt, het heeft niks te maken met geld. Het heeft te maken met cultuur. Ja, ja. Dus als hiring managers, de mensen die de kandidaten aannemen, hetzelfde gedrag blijven vertonen.
0: Ja, dan gebeurt er niks.
4: En daar is dit denk ik een beginsel van. Dus ik denk als je open bent over salaris en niet meer vraagt op die vorige salaris, denk ik dat dit al enorm helpt bij het terugbrengen van dat verschil.
2: Nou, in januari ga HR mailen. Kijken wat er dan gebeurt. Dankjewel, Arjen Elbers. Hij is arbeidsmarktdeskundige en recruitmentdeskundige. En maker dus van de BNR-podcast. Heel gelijkwaardig met Nika Jouwijn. BNR at Work.
0: En te bevragen, te beluisteren in onze podcast-app, BNR. De BNR-app dus. We gaan naar Tim Schaap van de ABB. Tim, een ongeluk op de A4, dat zorgt altijd voor vlekken, want dat is een verkeersader, hè?
10: Jazeker, ook nog eens vanuit de Hofstad naar de hoofdstad. Tussen Delft en Leidschendam, 14 kilometer en 30 minuten, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is de weg weer vrij. Nog wel een file vanaf knooppunt Hellegatsplein, 6 kilometer en 40 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 Den Haag-Utrecht bij 30,8. Maar ook langs de A73 vanuit Maasbracht bij 24,2.
25: Blik op de beurs.
0: Ja, nog een kwartiertje, dan opent de beurs zijn deuren. En dus gaan we vooruitblikken met een van onze analisten. En dat is dus meestal op maandag Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
0: Wat zegt de future op de AX? Volgens mij niet zo goed nieuws, hè?
11: Nee, ik heb hier zo'n petje 1000, AX1000 leggen. En die heb ik net weer afgezegd. Want de verwachte future opening is 999 punten. Hmm.
0: Nou, dat sentiment is ook, hè. We zien aan de olie, noem maar op. Wat beheerst de belegger? Wat beheerst het sentiment op dit moment?
11: Nou ja, wel economische zorgen en inderdaad een hogere olieprijs. Trump heeft weer het nodige gezegd dit weekend. Ja. Zoals eigenlijk ieder weekend. En dat is denk ik een belangrijke factor. Maar wat je nu ook ziet is toch wel wat zorgen over de obligatierente. Die zie je aan het stijgen. Vooral aan de andere kant van de Noordzee. Daar heb je een enorme politieke crisis. Maar overal zie je ook in Amerika, ook in Europa, zie je dat die obligatierente toch aan het stijgen is. En dat begint toch wel pijn te doen. Nou, dat komt natuurlijk, er is een enorme vraag van AI. En dat zorgt ervoor dat er heel veel vraag naar geld is. Hè. Er moet heel veel geïnvesteerd worden. Dus de prijs van geld, de rente gaat dan omhoog. Maar ook overheden komen steeds verder in de schulden. Dat is ook een probleem. Laten we de inflatie eventjes niet vergeten. Ja. Dus allemaal redenen om de rente hoger te zetten.
0: Ja, wat dat betreft is best een beetje naarderig nieuws. Even kijken nog naar de andere zaken. Macro, zijn er nog dingen op de rol die we moeten meenemen?
11: Nee, het is een vrij rustig weekje. Alle ogen zijn denk ik gericht deze week op Nvidia, die deze week als laatste met cijfers komt. Dat is wel een van de grote. In Nederland hebben we vandaag het bedrijfje Banijay. Wie kent het niet?
0: Ik.
2: Producent, toch? TV-producent?
11: Het grappige is, het is de grote onbekende op Beurs Mijn Vijf. Het is een Frans bedrijf, maar het is de eigenaar van Endemol. En best wel een groot bedrijf. Ja. Een bescheiden 4 miljard groot. Dus het is geen kattenpis, maar niemand is geïnteresseerd.
0: Nee, totaal gemist. Dankjewel. Corné van Zijl van Cardano. En niet Zalando, zoals ik laatst zei. Nee. Ja, en dan is het tijd voor...
25: Auto-update.
0: Ja! Met Nout Boekhoff van de Nationale Autoshow.
12: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Nout. En dan opmerkelijk nieuws, want Mercedes-Benz overweegt wapens te gaan produceren.
12: Ja, zolang het zakelijk zinvol is, zegt Ola Källenius, de topman van Mercedes, tegen de Wall Street Journal. Ja, kijk, hij ziet ook, de wereld wordt instabieler. Europa moet zich gaan bewapenen. En daar zit natuurlijk een kans. Mercedes wil daar een rol in spelen.
0: 80 jaar geleden deden ze met enig succes ook. Hè?
12: Ja, die vergelijking zou je kunnen trekken. Mm-hmm. Mercedes heeft al banden met Defensie, militaire varianten van de G-klasse, de vrachtwagendivisie produceert militaire trucks. Maar ja, de CEO denkt dat expertise in de auto-industrie, dat is recht hoogwaardig, precisieproductie op grote schaal, dat bruikbaar is voor militaire doeleinden.
0: Maar, maar waar denkt hij dan aan? Ja. Wat voor wapens zouden ze dan? Moeten dat rollende dingen worden? Tanks, panzervoertuigen?
12: Dat zegt hij niet in dit interview. Maar, want hij zegt ook, Defensie zal waarschijnlijk een heel klein onderdeel van onze omzet zijn en worden. Het is een niche, maar er zit groei. Omdat landen nou eenmaal meer miljarden gaan investeren in Defensie.
0: Daar zit handel gewoon.
12: Ja, daar zit handel. En zeker ook omdat het is een antwoord op waar de problemen ook zitten voor de automerken. Dalende verkopen, hevige concurrentie vanuit China, importheffingen, fabrieken die niet op volle kracht draaien. Zie je vooral bij Volkswagen, heel veel fabrieken wereldwijd, vooral in Duitsland. Ja, daar defensiemateriaal produceren is een kans. Ja. En Mercedes
0: biedt zich nu ook eigenlijk aan.
12: Dat wil ik zeggen. Biedt zich aan.
0: Ja, wij kunnen het ook.
12: Kom maar praten.
0: Ja, maar ze hebben natuurlijk wel hoogtechnologische ontwikkelingscentra, noem maar op.
12: Dus. Absoluut. Alleen ze hebben wereldwijd natuurlijk niet zoveel fabrieken als Volkswagen. Nee. En Volkswagen heeft overcapaciteit. Het is wel echt een ander verhaal.
0: Ja, maar het geeft ook het hele programma voor in de ruimte. Star Wars weer een totaal andere locatie.
12: Inderdaad.
0: BMW heeft de toekomstvisie van Alpina gepresenteerd.
12: Ja, Alpina. Ja, we mogen absoluut niet zeggen dat het een huistuner was van BMW. Nee, het was
0: een apart merk.
12: Ja, het is een exclusief automerk dat BMW aanpaste. Juist. BMW's aanpaste. Dus het is nu eigendom van BMW zelf sinds dit jaar. En daar is dan de Vision BMW Alpina. Hier zaten we op te wachten. Wat gaan ze met dit merk doen? Ja. Nou, en wat een auto is het geworden. Ja. Een ruim 5 meter lange coupé. Gebaseerd op de 7-serie. Ik zet straks wel even een foto op onze Instagram. BNR Autoshow. 4,4 liter V8. Geen hybride systeem. Gaan ze ook niet aan beginnen de komende jaren.
0: Lekkere dikke V8.
12: Maar het is een one-off. Dus waar je nu naar zit oh, ja? kijken. Huh? Ja, het is wel een voorbode van een toekomstig model. Zo zou het eruit kunnen komen te zien. Dat zal een 7-serie zijn waarschijnlijk die volgend jaar op de markt
0: Maar wel een soort sportcoupé van de 7-serie.
12: Ja, ja, het ziet er veelbelovend uit. Maar, het wordt wel onder Rolls-Royce gepositioneerd, Alpina. Dus het gaat zich meer richten op Bentley, Maybach-achtige klanten. En het draait niet om sportiviteit. Dus dat heb je goed gezien. Daar hebben ze BMW M voor, wat ook heel succesvol is. Het gaat om hoge snelheid gecombineerd met maximaal comfort.
0: Dus GT, Gran Turismo.
12: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Eigenlijk wel, ja.
12: En daar heb je zo'n coupé wel voor nodig. Dat gaan ze niet in basis nog niet doen, maar misschien in de toekomst.
0: Maar het is het, wat ik wel interessant vind, het is een eigen model.
12: Ja.
0: En tot nu toe maakte Alpina, pakte gewoon een BMW van de band af, zetten daar Alpina-stickertjes op en andere Alpina-wielen, een Alpina-stuurtje, een Alpina-piping in de stoelen.
12: Ook vet, hè? Ook vet.
0: Ook leuk. En mooie motoren, ja. En dikke vermogens en veel GT.
12: Zeker.
0: Maar uiteindelijk bleef het een 5 of een 7, maar dan een B8 of een B3 of een B2 of een...
12: Ja. Ja, het zal wel ook zoiets blijven. Het blijft gewoon. Straks komt de B7 en het is gebaseerd op een 7-serie van BMW. Maar de aanpassingen zijn wel echt groter.
0: Iets structureler.
12: Ja, omdat het gewoon bij de fabrikant zelf in huis wordt gemaakt.
0: Leuk.
12: Nou, de eerste modellen die gaan gewoon hele dikke motoren krijgen. Dat is ook goed nieuws. En in de toekomst, elektrisch, is dan uiteraard de vraag. Nou, misschien voor de Chinese markt of zo. Maar voorlopig. maar dat is toch mooi. Nee,
0: okay.
12: Ja, dus Alpina, het ziet er echt zeer veel belovend uit. Het zal ook wel wat gaan kosten als het onder Rolls-Royce wordt gepositioneerd en richting Bentley Maybach gaat. Dus het zal voor de happy few zijn.
0: En dan is er geen extra geld voor de veiligheid op rijkswegen.
12: Nee, verkeersminister Vincent Karremans presenteert een strategische agenda zonder concrete nieuwe acties. Want daar is dus geen extra budget voor beschikbaar. Even voor de duidelijkheid, jaarlijks vallen zo'n 70 à 80 doden verkeersdoden op rijkswegen. Rijkswegen, het zijn ongeveer 6000 wegen in kilometer aan weg in Nederland. Zijn ook snelwegen, maar ook een hoop N-wegen. Ja. De rest van die wegen is trouwens in onderhoud van de provincies. Dus dat zijn provinciale wegen. Nou, het ministerie heeft onderzocht wat kunnen we nog extra doen om de veiligheid daar te verbeteren. Nou, er zijn een hele hoop opties, maar daar is nu dus geen geld voor. Hij geeft het nog niet helemaal op, Vincent Karremans. Het ministerie onderzoekt nu welke maatregelen het meest effectief zijn. Later kunnen dan nog andere keuzes worden gemaakt binnen dat beschikbare budget voor de veiligheid op rijkswegen. Maar ik denk dat je moet denken, zeker op de N-wegen, aan vrijliggende fietspaden of middenbermen die gescheiden worden. Of hier en daar een vangrail of bomenweg. Dat hoeft niet de wereld te kosten. Dus dit gaat ook om meer wat grotere structurele aanpassing ook aan snelwegen.
0: Oké.
12: Nou, dat is dus nu niet geld. Dus we leven in een land waar dus geen extra geld is om die 70 tot 80 verkeersdoden aan te pakken. En dat is toch wel triest. Hm. En daarom zegt Karremans ook, het is een realistisch aanpak nu wat hier op tafel ligt, dit rapport. Ik vind het pas een startpunt. Dit document gaat niet in een la. Ik blijf kijken om de rijkswegen in Nederland veiliger te maken.
0: Ja, dat is een fijne ambitie, maar toch.
12: Ja, hij wordt natuurlijk echt geconfronteerd met een ministerie waar te weinig geld is en waar te veel achterstand is. Ja. Ook op het gebied van onderhoud, dat zien we nu allemaal.
0: Nou,
12: de wegwerkzaamheden in Nederland, het rijst echt de pad uit. Ja. We hebben te lang dit laten verslonsen. Ja. En daar plukken we zeker nu niet de vruchten
0: van. Nee, de zure vruchten. Daarvan. Dankjewel. Nout Broekhoff van de Nationale
13: Auto Show. De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen.
0: Ja, de grootste Oekraïense drone afval tot nog toe. En Moskou was daarbij dit weekend het doelwit. Worden de Russen daardoor langzaam maar zeker naar de onderhandelingstafel gedreven? Gaan we zo bespreken met onze correspondent Joost Bosman.
25: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business Beats. Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen
14: als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen in training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Zie het voor je? Een kale lege vlakte? Waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
15: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
17: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
18: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
17: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
19: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Van Bentum en Keulen Advocaten.
21: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
28: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
19: Fraude, we staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
30: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
31: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
32: Nu in de BNR-app.
2: Ondernemersorganisaties roepen kabinet op om netcongestie als nationale crisis te beschouwen. Ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is ernstig, maar geen pandemisch virus, zegt viroloog Mark van der Hanst. En staakt het vuren, Iran-VS is ten einde. Maar wat er nu gebeurt is volstrekt onduidelijk. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Ja, dan gaan we even naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. En Tim, jij zal het niet geloven, maar hij is er nog steeds, de doctrine. Ongeluk op de A10?
33: Jazeker. Ja, Kees Kwaks, deze is voor jou. Ja. Op de A10, de ring van Amsterdam, ging het mis op de binnenring tussen knooppunt Watergasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer en 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A7, Heerenveen-Duitse grens, bij Groningen-Europa-Park. Ongeveer 10 minuten vertraging daar. De weg zelf is helemaal dicht, maar hij wordt lokaal omgeleid. Verder de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 9 kilometer en 20 minuten door gaten in het wegdek. Voorlopig moeten we het zonder de rechter rijstrook doen. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A12 Den Haag-Utrecht bij 30,8. En de A35 naar Almelo bij 69,2.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaalt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer terecht in Odessa en Dnipro, waar huizen en scholen werden getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. Je salaris bespreken met collega's, het blijft een groot taboe, schrijft de Telegraaf. Om erachter te komen of mensen die hetzelfde werk doen ook hetzelfde verdienen, komen er nieuwe regels aan. Waarbij je er via de werkgever achter kunt komen wat collega's verdienen. Moet voorkomen dat er grote verschillen in beloning ontstaan. In Engeland is de Amerikaanse zanger en muzikant Dennis LeCourier overleden, meldde internationale media. We kennen hem van de band Dr. Hook, die in de jaren 70 en 80 hits had als Silver.
1: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ja, in Moskou was dit weekend het doelwit van een grote Oekraïnse drone-aanval. De grootste tot nog toe. En Rusland is daar toch wel van onder de indruk. Het lijkt erop alsof ze zich misschien langzaam naar de onderhandelingstafel laten drijven. Maar klopt dat beeld? Gaan we zo bespreken met onze correspondent Joost Bosman.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
13: Goedemorgen, laatste uurtje van de ochtendspits. Het is 9:06 en we hebben nog heel veel te doen. Zometeen gaan we praten over PRO. Dat is de nieuwe naam van GroenLinks PvdA. Dat weten we althans, dat willen ze graag. Er zijn allemaal lokale pro's die daar nu tegen in het verweer komen. Ja. Onder andere met een rechtszaak. Dat zometeen. En we hebben het over de nieuwe Swatch Royal Pop collectie. Allemaal mensen die urenlang voor de deur lagen om dat ding te kopen afgelopen weekend. En toen zei Swatch, nou, vanwege de veiligheid, toch maar niet open. Is dat nou een succes te noemen of juist niet? Bespreken we ook zo meteen, maar we beginnen in Rusland.
2: Want in Moskou zijn dit weekend zeker 4 mensen omgekomen bij een van de grootste Oekraïnse aanvallen tot nog toe. En die aanval werd door Rusland hard veroordeeld. Maar tegelijkertijd lijkt de toon richting Europa steeds milder te worden. Volgens Kremlin-woordvoerder Peskov kunnen Europese leiders Poetin gewoon bellen om over een eind van de oorlog te praten. Maar is dat waar? Rusland-correspondent Joost Bosman vertelt wat de impact allereerst is van die aanvallen van dit weekend.
14: In de voorsteden van Moskou zijn drones en enkele raket neergekomen. En in de regio zelf, daarbij zijn er 17 gewonden en 4 doden gevallen. En daarnaast zijn er ook olieinstallaties zijn getroffen. Er is een technoterrein getroffen. Dus het lijkt erop dat de Oekraïners daar wel op hebben willen richten. Maar daarbij zijn dus ook projectielen al dan niet expres terechtgekomen in woongebieden. En daarbij zijn dus doden en gewonden gevallen. En dat maakt de gemiddelde Moskovie toch wel een stuk angstiger. Nou, ik las iemand die bijvoorbeeld in Chimki, een noordwestelijke stad, ook zei, die was wakker geworden van de dreunen. En die zei, ik ben nu toch wel banger geworden. En ik kan me nu ook goed voorstellen hoe de mensen bijvoorbeeld in Belgorod, in de grensregio met Oekraïne, die dagelijks vrijwel wordt aangevallen, in ieder geval wekelijks, hoe die mensen zich daar nu voelen.
2: Ja, waarbij gezwegen wordt over de mensen die in Kiev wonen bijvoorbeeld, maar dit terzijde. Daar werd geklaagd door inwoners van dat gebied dat er geen luchtalarm te horen was. Klopt dat? En wat zou dat betekenen?
14: Nou, het klopt inderdaad.

0: Er werd geklaagd over dat ten eerste geen luchtalarm te horen was en dat er ook geen sms-berichten werden verstuurd met instructies over wat te doen en dat er met waarschuwingen dat er dus drones aankwamen. Ja, dat hoor je vaker in Rusland. Het kan zijn dat het gewoon nog niet in het systeem zit van de Russen of dat het gewoon nalatigheid is. Daar wordt in ieder geval veel over geklaagd. Pardon. En ja, dat zal uitgezocht worden. Feit is wel natuurlijk dat Rusland zo groot is dat het ook eigenlijk met die drones niet tegen die drones niet te verdedigen is. Hè. Je hebt te weinig luchtafweer ook en misschien ook te weinig middelen om die drones te zien aankomen als ze overal over het land, zeker in het westelijke deel van Rusland, uitzwermen. Ja, wat doe je daartegen? Dat is ook heel lastig.
1: Ja, precies. En de Oekraïners worden steeds slimmer en beter in het maken van wapens die diep Rusland in kunnen dringen. Maar even naar de toon. Ik zei het al even, Peskov, die zegt, ja, Poetin zit niet verder weg dan de telefoon, hoor. Je kan hem gewoon bellen, hoor, als je Europese leider bent. Maar is dat een gemeend verhaal of is dat een stukje Russische propaganda? Of zou dit inderdaad betekenen dat er een opening is om de Russen aan de onderhandelingstafel te krijgen?
0: Nou ja, het gaat natuurlijk niet goed met Rusland. Op het slagveld zijn de Oekraïners steeds meer, nemen ze het initiatief weer in handen. De Russen kunnen hun verliezen niet meer aanvullen. Althans, niet volledig. Economisch gaat het slecht met Rusland. Alles bij elkaar is er misschien toch in het Kremlin de gedachte van, we moeten toch een einde maken aan deze oorlog. Nou ja, Poetin heeft natuurlijk ruim een jaar lang op Donald Trump gerekend. Hè, dat hij de Oekraïners wel tot een deal zou kunnen dwingen. Trump is op dit moment helemaal niet meer geïnteresseerd. Lijkt niet meer geïnteresseerd in Oekraïne. Hij is met zijn eigen oorlog in Iran bezig. En dus denkt Poetin misschien, ja, dan moet ik het toch maar met de Europeanen aftimmeren als ik iets wil. En dat is toch opvallend, omdat eerder als Europa iets opmerkte over Oekraïne of zij mee te willen praten, dan werd dat laatdunkend door het Kremlin afgewezen. Ja. Nu zien we toch dat er misschien toch een opening is. We weten ook bijvoorbeeld dat vanuit Europa dit voortdurend wordt voorgesteld. We weten dat Macron van Frankrijk, president Macron, die heeft al eerder geopperd, we moeten gaan praten met de Russen. Alexander Stoep van Finland, de president, heeft dat ook gezegd. En Antonio Costa, de voorzitter van de Raad van Europa, die is al bezig met her en der in Europa te polsen of er misschien toch weer en hoe er dan met het Kremlin gepraat moet gaan worden over Oekraïne.
1: Gaat het er dan echt van komen ook, denk je, dat er een dialoog komt tussen Poetin en een Europese leider, bijvoorbeeld of Macron, von der Leyen en Zelensky?
0: Nou ja, Zelensky, dat weten we nog niet. Poetin heeft wel gezegd vorige week, ik wil alleen met Zelensky ontmoeting hebben als we het gewoon een afgetimmerd verdrag al kunnen ondertekenen. Ik wil niet met hem onderhandelen. Maar met Europa, ja, het is afwachten. Het kan toch ook weer een soort tijdrekken zijn van het Kremlin. Maar het is wel de zoveelste keer al dat ze er de laatste weken op hinten. Misschien dat het toch er meer op lijkt dat Europa nu aan tafel komt en dat er gesprekken komen. Ja. Maar als die er al zullen komen, dan zal Rusland zich niet 1, 2, 3 gewonnen geven natuurlijk. Ook daar, in die gesprekken, zal Poetin het allerhoogste eisen. Ja, of in ieder geval het Kremlin. Er moet nog heel veel water door de Rijn voordat er echt iets van vrede of een staakt het vuren bereikt kan worden in Oekraïne.
1: Zij Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: En daarmee is 12 minuten over 9.
3: Ja, er stonden in dit weekend in heel Europa allerlei vechtpartijen en dergelijke. En chaos en politieoptredens bij winkels van Swatch. Want die verkochten een nieuw horloge, de Royal Pop Collectie. En dat ging niet helemaal goed, bijvoorbeeld ook hier in Leidschendam. Ja, en dan gaan we zo nog even een politieman wat horen omroepen. Even kijken. Of iedereen weer kan ophoepelen. Nou, wat was het probleem? De nieuwste uitgave van die Swatch in samenwerking met Audemars Piguet zorgde voor extreem veel belangstelling bij liefhebbers die soms al dagen met een slaapzak voor de deur lagen. Of misschien ook wel bij mensen die dachten dat horloge later voor heel veel meer te gaan doorverkopen. Ik zag een man, een Rus geloof ik, die zei dat hij speciaal daarvoor naar Amsterdam was gekomen. En dat hij dacht dat hij een ding nu voor 350, 400 euro kon kopen om hem later voor 10.000 te verkopen. Mm-hmm. Maar het resulteerde dus in een terug naar het hotel en chaos en dichte deuren. Ja. Paul Moers is retaildeskundige en die legt uit waarom mensen überhaupt bereid waren om te vechten voor zo'n niet heel erg mooi horloge.
4: Ja, Swatch is een merk wat altijd bijzonder is, hè, wat iconisch is. Het dateert overigens uit 1983. En dat was eigenlijk een antwoord op de crisis die er toen was in de horlogeindustrie in Zwitserland. Omdat die Aziaten toen heel goedkope producten begonnen te leveren. Elektronische horloges voor een spotprijs. Dus dat hebben zij ook gedaan. Mm-hmm. En daarnaast hebben ze ervoor gezorgd dat er iedere keer samenwerking was met allerlei bekende namen, hè, of het nou Keith Haring was, of Yoko Ono, of Mika, die componistzanger. Ja. Op die manier hebben ze dus iedere keer hele speciale edities. En voor die edities, ja, daar zijn mensen helemaal gek van. En daar staan ze werkelijk voor in de rij. Ja, en dat is hier dus ook weer gebeurd.
1: Ja, wat je hier ziet, Paul, want het is een beetje, ik ben een beetje een kenner, want ik heb dit ook, dit horloge virus, is dat dit allemaal merken zijn van de Swatch Group. Hè? Ze hebben al een speciale Speedmaster met Omega uitgebracht. Omega en, ja. En Swatch, de Moon Swatch. Dan heeft Blancpain, ik heb hem ontoevallig met Swatch een horloge uitgebracht. En nu dus de Royal ook, van plastic, van Audemars Piguet, met Swatch. Ja. En dat maakt mensen helemaal gek. Het is natuurlijk heel handig dat ze al die merken afgaan die in hun portefeuille zitten om daar specials van te maken. Maar is dit nou iets waarvan je als Swatch-directie zegt, nou, dit is een marketingstunt, als we erom gaan vechten en we kunnen de tent niet open doen, is dat veel meer waard dan wanneer we die dingen gaan verkopen?
4: Nou ja, daar heb je helemaal gelijk in. Want je moet wel even bedenken, met Swatch is het altijd heel goed gegaan. Maar in 2025 klapte die winst ineens in elkaar van 219 miljoen naar 25 miljoen. Ja. En toen was het natuurlijk van, ja jongens, er moet iets gebeuren. Ja. Nou, en laat dat nou aan Swatch over. Hè. Swatch is altijd degene die unieke dingen weet te doen. En dan als je dan zo'n merk pakt, en inderdaad, het zit ook allemaal in eigen portefeuille. Hè. Het is inmiddels echt een enorm bedrijf. Een groep. En wat je dan doet, is zoiets neerzetten. Maar dan bewust, want er is natuurlijk ook gelekt, ja, jongens, we hebben maar 50 horloges. Dan moet je vooral daar niet meteen 2000 horloges neerleggen. Maar jij zorgt dat dat heel beperkt is. Nou, en als je dat op die manier gaat doen, ja, dan komen er heel veel fanaten op af. Die denken van, het is een geweldig artikel, bijzonder merk, en dat samen met Swatch. Maar ik kan het misschien eventueel ook nog doorverkopen. Dus het lijkt een hele goede investering. En in tijden van economische tegenspoed kan ik me voorstellen dat mensen denken, maar dit is een leuk handeltje.
3: Ja. En toch zie ik nu ook berichten bij Swatch voorbij komen dat ze zeggen, kom alsjeblieft niet massaal naar onze winkel toe. Die Royal Pop collectie die blijft nog enkele maanden beschikbaar. Dus we lijken het een beetje te willen downplayen nu. Want inderdaad, als je bekend maakt, we gaan morgen weer open, dan ligt die rijder weer.
1: Ja, precies.
4: Dat doen ze heel slim. Maar kijk, ze hebben natuurlijk gewoon bewust weer een hype gecreëerd. En dan moet je natuurlijk als fatsoenlijk merk, moet je wel gaan roepen, jongens, pas op, want dit is niet de bedoeling. Maar het feit is, iedereen heeft het weer over Swatch. Iedereen heeft het weer over deze heel bijzondere uitgave die dan in die popcollectie thuis wordt, die er al vanaf de jaren 80 is, maar gewoon nu weer extra leven wordt ingeblazen. Dus ja, bij Swatch, dit zijn marketeers die sowieso altijd die horlogeindustrie op zijn kop hebben gezet, die eigenlijk altijd dingen hebben gedaan waarvan je zegt, ja, dat kan niet. En het lukt ze toch iedere keer weer opnieuw. Dus ja, heel bijzonder dat zo'n merk zo lang zo'n hype weet te blijven.
3: En was als liefhebber, ik zie de foto's hier. Deze. Ben ik de enige die hem niet heel lelijk vindt?
1: Ik ben helemaal met je eens. Het is daarbij, het zit er geen eens een bandje bij. Nee. Dus je draagt hem als een soort ding om je nek.
3: Ja,
1: om je tas. Met een touwtje. Het is een verpleegstershorloge, maar in de vorm van de Royal ook van Audemars Piguet. En dat is bij grote voetballers is dat een heel mooi merk.
3: Nou, Paul, lig jij in de rij?
1: Ik hoef het niet zo nodig.
4: Ik vind het eerlijk gezegd ook wel spannend. Want ja, je hebt het over die popcollectie. Ja. En inderdaad, er zit geen bandje bij. Nee, want de lol is dat je hem als zakhorloge kunt gebruiken. Ja. Of je kunt hem klippen, of je kunt er een hanger van maken. Dus ja, toch weer anders dan wat andere horloges doen. Ja, nou, dat maakt dit merk zo uniek.
1: Ja, maar
3: het is maar wat je lol noemt, hè?
1: Maar het bandje is al te koop, geloof ik, hè?
3: Ja, via derde winkel. Alsnog zijn winkel open, ja.
1: Weet dat is Paul Moers. Ja. Nou, dan gaan we even naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, gaten in de A2 zorgen nu voor file.
5: Zeker op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. Een file van 15 minuten door gaat in het asfalt op de vluchtstrook. Maar goed, vanwege de werkzaamheden daar is de rechter rijstrook voorlopig dicht. Vervelend, nu dus een kwartier vertraging. Verder de A10, de ring van Amsterdam, de binnenring. Daar heb je file tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwemeer. Als daar met de klok mee, van bovenaf gezien. 10 minuten extra, want er zijn dus twee rijstroken dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A2 naar Utrecht bij 30,8. En de A73 naar Nijmegen bij 18,6.
2: Blik op de beurs.
1: Ja, kijken we eventjes naar de beurs. Nou, er werd een future voorspeld van onder de 1000 punten. Maar dat petje wat Corné van Zijl daardoor niet meer kon dragen, dat kan gewoon weer op. Want we staan nog steeds gewoon boven de 1000. 1006,8 punten op dit moment. 0,4% lager. Dat dan weer wel. Sterkste stijgers en dalers pik ik er even uit. Relix 2,3% hoger. Wolters Kluwer 2,3% hoger. Universal Music Group 2% erbij. Shell staat 1,5% hoger. En dat heeft alles te maken met het sentiment op de wereldmarkten, want dat zien we ook. De olieprijs Brent Crude staat boven de $110. 82 op dit moment. Iets hoger gestaan nog, maar zakt nu wat terug. Zijn ook weer wat dreigingen van Trump geweest van als je niet snel aan tafel komt als Iran. En we tekenen niet snel een deal, dan gaat Iran niet meer bestaan straks. Dus nou, dat was weer een herhaling van zetten. En ondertussen is er ook nog een kerncentrale in brand geschoten, althans een stukje daarvan in de Verenigde Arabische Emiraten afgelopen weekend. Dus dat gaf wat stress aan de belegger. Maar we kijken naar de andere kant, naar de dalers. Exor zien we 2,7% lager staan. Magnum 2,2%. Dan volgt het bijna hele rijtje tech. ASMI 2,2%. ASML 2,1% lager. En Besi 1,8% verlies.
2: Bas van Werven en Ivan Verhips. BNR.
3: De nieuwe naam van GroenLinks PvdA Pro schiet bij meerdere lokale partijen die de naam Pro reeds droegen in het verkeerde keelgat. En daarom dient vandaag een zaak van die 9 partijen die al Pro heten tegen het besluit van de kiesraad die naam Progressief Nederland goedkeurde. Dario Castiglione is raadslid van Pro Veenendaal en dus niet GroenLinks PvdA Veenendaal. En woordvoerder van alle partijen die beroep hebben aangetekend. En die vertelt dat er nu al mensen zijn die die partijen dus met elkaar verwarren.
6: Sinds 26 maart jongsleden dat ze wereldkundig hebben gemaakt dat ze met een nieuwe naam gaan komen. Ja. Meteen ook bij de kiesraad de aanduiding hebben laten aanpassen. De t-shirts, de buttons, de vlaggen, de pennen lagen al klaar. En die werden ook verspreid. Alle lokale afdelingen van GroenLinks Partij van de Arbeid is gevraagd om per direct ook waar mogelijk de naam te wijzigen. Ja. En daar heb je als lokale bestaande pro-partijen of progressief partijen gewoon last van. Mm-hmm. Want je verliest je uniciteit, je echtheid, je zelfstandigheid.
1: Ja. Maar bij jullie naam zit dan Pro Veenendaal heel concreet te zijn vast. En dan zou je kunnen zeggen, daarmee zet je je toch wel af van het landelijke pro-progressief Nederland. Of wordt dat verschil?
6: Waren het niet dat heel veel lokale GroenLinks Partij van de Arbeid afdelingen al pro-Renen, pro-Groningen, pro-Amsterdam zijn gaan heten. Ja. En je dus in die lijn ook meegenomen wordt. En daarnaast is het ook zo, is dat mensen zeggen, wij hebben ook gesprekken gevoerd met de landelijke GroenLinks Partij van de Arbeid organisatie. Ja. Mm-hmm. En die bagatelliseren het een beetje naar de lokale verkiezingen komt wel een keer. Maar we hebben er nu al dagelijks maatschappelijk last van dat ze pro-gebruiken en progressief gebruiken.
1: Ja, want jullie zijn gewoon daarmee een stuk van je gezicht kwijt. Is dat wel voldoende gecommuniceerd met de leiding inderdaad van GroenLinks PvdA? Want u zegt, ze bagatelliseren het een beetje. Ze doen een beetje af van, je bent een gemeentepartijtje, hou je kop. Als ik het zo goed begrijp.
6: Nou, precies dat gevoel krijgen wij. Uh-huh. Hè, en wij hebben de pro-partijen, die zijn ook niet allemaal zeg maar van de kleur van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die zitten te linkerzijde, te rechterzijde. En los van elkaar hebben wij allemaal gesprekken gehad. Ook partijen die wel zeg maar van oudsher een linkje hebben met GroenLinks Partij van de Arbeid. Uh-huh. En ook die partijen krijgen eigenlijk gewoon nul op het rekest. Yeah. Er wordt gewoon gezegd in Utrecht, waar het partijbureau zit, nou, wij vinden het een goede naam en we gaan het gewoon doen. En ze wisten het van tevoren. Er is gewoon willens en wetens. Het is een beetje een David tegen Goliath gevecht nu.
1: Oh joh, dat vind je
6: dus het gaat veel meer. Ja, het gaat veel meer dan alleen maar over onze namen. Dit gaat echt over, moet je toestaan als lokale partijen dat er een landelijke partij is die dan maar als een bulldozer zegt van jullie hebben pech gehad.
3: Ja, en dus is een oplossing ook niet voor u dat je zegt, nou oké, landelijk voer je de naam Pro en dan lokaal waar dat botst, dan blijf je GroenLinks PvdA. Dat werkt ook niet. De hele naam moet weg, de Pro.
6: Nee, dat werkt niet. Dat is een cosmetische oplossing om het op een paar plekken misschien op een kieslijst goed te krijgen. Maar let wel, er gaat nu ook een hele nieuwe generatie kiezers ontstaan die niet beter weten dat Pro, zeg maar, het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
3: Ja. Hoe is uw contact met GroenLinks-PvdA in de Raad in Veenendaal? Want u heeft ook GroenLinks-PvdA daar. Die noemen zichzelf geen klopt. Pro, denk ik zomaar.
6: Nee, die hebben echt... Dat zijn hele verstandige mensen. Dus die heten gewoon GroenLinks Partij van de Arbeid. Dus we hebben met de fractie onder leiding van Kim Faber... we hebben ontzettend goed contact. Die zitten er ook gewoon mee in hun maag. Hè? Ja, ja. Let wel, dit is landelijk bedacht... en lokale afdelingen hebben het er ook maar mee te doen.
1: Ja, die moesten gewoon inderdaad mee. Nou, we gaan nu vandaag naar de rechter. Geen uitspraakdatum bekend. Als u gelijk krijgt, wat dan? Hè? Hoe gaan we dan verder?
6: Nou, we gaan nu naar de Raad van State. Dat is het enige, okay. Dat is het hoogste bestuurlijk orgaan. Ja. Dat is de enige manier die je ook hebt om een beroep aan te tekenen. Nou, dat hebben we gedaan en we hebben vandaag de zitting. Het is uiteindelijk aan het college daar om aan te geven van wat zij hiervan vinden. In hoeverre moeten de lokale democratie en partijen tegen dit soort dingen beschermd worden, ja of nee? Dan is het aan de Raad van
1: State. Ja, sorry. Aan de Raad van State om te bepalen wanneer die uitspraak is, uiteraard. Maar nee, wat ik nog even wil weten, wat is uw ultieme doel? Want iemand vroeg dat al eventjes, de naam Pro weg en u mag blijven?
6: Nou ja, het mooiste is, kijk, wij kunnen ons niet van de indruk onttrekken dat er van alle namen die je kan verzinnen, überhaupt in het universum, dat je niet een andere naam had kunnen verzinnen dan Progressief Nederland. Pro, wetende van tevoren dat er heel veel partijen pro of progressief heten in Nederland. Dus dat is ze willen zijn wetens gewoon gebeurd.
3: Krijg toch de Telegraaf.
6: Dus wat ons betreft gewoon die hele naam weg.
3: Krijg toch de Telegraaf, ze zin in, wordt het toch PN misschien.
1: Ja,
3: PN. Dat is opgelost.
1: Progressief Nederland, ja.
6: Wij snappen echt niet, en dat heb ik al vanaf het begin gezegd... een paar weken geleden, dat met alle creativiteit en geld... wat ze daar in huis schijnen te hebben...
1: niet
6: dat ze niet iets beters konden verzinnen dan dit.
1: Ja, maar ja, dat kan je ook zeggen van Pro Veenendaal, hè, meneer Castiglione?
6: Ja, maar wij zijn er al even, net als heel veel andere partijen.
3: Dat zei dus Dario Castiglione, inderdaad de raadslid van Pro Veenendaal. En je zou kunnen zeggen, hij is nu de voorzitter van Anti-Pro.
1: Dat is waar, ja.
3: Zoiets.
1: Dan gaan we nog even naar dit, want archeologen in Zwitserland hebben een brood gevonden, Ivan.
3: Ja.
1: Ja, niet zomaar een brood, want ja, dat kan je wel zeggen. Nee, dit is een archeologisch brood. Dit brood is 2000 jaar oud. Dat is nou nog eens een oud boterhammetje. En het komt uit de Romeinse tijd. Het is een beetje een soort pita. Hij is 10 centimeter doorsnee en 3 centimeter dik. Lijkt een beetje op een klein platbrood. En werd gevonden tijdens opgraaf in Windisch. En dat heette vroeger, toen de Romeinen nog zaten, Vindonissa. Nou, dat brood werd aangezien eerst als steen, maar dat was het niet. Ziet er wel een beetje zo uit, maar het is volledig verkoold. De archeologische dienst van het kanton Aargau heeft het brood nu onderzocht. En ze gaan kijken wat de samenstelling is, want het is 2000 jaar oud. Bijzonder dat het bewaard gebleven is. Ja, normaal vergaat dat, weten we. Als je een boterham lang in de la laat liggen, wordt hij eerst zacht groen, krijgt haar en daarna is hij er niet meer.
3: Loopt hij weg.
1: Ja, precies, dan wordt hij vanzelf zwart. Verkoolde broden kunnen eeuwenlang intact blijven, moet je niet van eten. Gebeurde bijvoorbeeld ook met Pompeii-brood. Dat is na de vulkaanuitbarsting ook gevonden. Maar een specialist van de Universiteit Basel zegt, ja, dit is een Romeins brood. We gaan verder onderzoeken in een laboratorium in Wenen. Notabene niet in Zwitserland, maar bij de Oostenrijkers, om te kijken waar het van gemaakt is. En de archeologen hopen dat ze meer leren over de voeding en bevoorrading van Romeinse soldaten. Want ja, in dat Vindonissa, daar werd zelf brood gebakken. En bekend is ook dat die Romeinse soldaten vaak zelf vers gemalen graan gewoon uit de tuin haalden om daar brood van te maken. Dus niet een fabrieksbrood, maar gewoon echt een homemade bread. Nou, dat is nog eens wat. Het enige jammer is, het is niet meer te eten. Maar je kan dus wel de samenstelling eruit halen. En ik ben heel benieuwd of er straks iemand komt die denkt, ik ga dat Romeinse brood nog maar eens nabakken.
3: Ja, en je weet natuurlijk wat ze met oud brood doen. Wentelteefjes maken. Lekker, Romeinse wentelteefjes. Helemaal zwart.
1: Wentelteefium. Dat is een oude stad in de buurt van Basel. De olieprijs blijft omhoog kruipen. En zorgen dat de inflatie overal verder oploopt. Die nemen toe, de kapitaalmarktrente stijgt. En tegelijkertijd, het vertrouwen van ondernemers in de industrie wordt juist sterker. Hè? Dat lijkt met elkaar in tegenspraak. Gaan we zo over praten met huiseconoom Han de Jong.
2: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek?
7: Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
8: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
7: We stellen korte gerichte vragen
8: over wat er speelt
7: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
8: Ben jij die beslisser?
7: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Trulease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Thomas van Zijl.
15: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over de nieuwe president van de Fed. En een gesprek met Sebastiaan Lambok, General Manager Nederland, bij de internationale verzekeraar QBE. Ik vraag hem naar de toetreding van het bedrijf op de Nederlandse verzekeringsmarkt en waar dan hier de focus op komt te liggen. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
21: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
19: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
20: Yes!
22: BNR Verkeer.
23: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Er staat nog zo'n 40 kilometer. Onder andere 7 kilometers op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Geldermalsen en Everdingen. Een kwartier extra door gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht. En op de A10, goed nieuws, de binnenring is weer vrij na het ongeluk. Tussen Watergasmeer en Slotervaart nog wel een kleine 10 minuten in de file. Dan is de N59 in Zeeland nog dicht richting Rotterdam. Bij de Grevelingendam komt er een ongeluk van vanmorgen. Je wordt daar lokaal omgeleid. Dan meerdere flitsers. Gebeld door Flitsmeister. Onder andere de A28 naar Groningen bij 114,5.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
25: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaalt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer terecht in Odessa en Dnipro, waar huizen en scholen werden getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. Je salaris bespreken met collega's, het blijft een groot taboe, schrijft de Telegraaf. Om erachter te komen of mensen die hetzelfde werk doen ook hetzelfde verdienen, komen er nieuwe regels aan. Waarbij je er via de werkgever achter kunt komen wat collega's verdienen. Moet voorkomen dat er grote verschillen in beloning ontstaan. In Engeland is de Amerikaanse zanger en muzikant Dennis LeCourier overleden, meldde internationale media. We kennen hem van de band Dr. Hook, die in de jaren 70 en 80 hits had als Sylvia's Mother en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dennis LeCourier leed aan een nierziekte. Hij was 76 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Ja, olieprijs toch weer hoger. Bij een beetje rond de $110 per vat. Zorgen dat de inflatie overal verder oploopt. Die zorgen nemen toe. De kapitaalmarktrente is ondertussen aan het stijgen. Maar dan kijk je naar het vertrouwen van ondernemers in de industrie. En dat zien we juist versterken. Hoe kan dat nou? Gaan we zo over praten met onze huiseconoom Han de Jong.
0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
6: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
10: Kozijnen. Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
20: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen en welkom bij het laatste half uurtje van deze ochtendspits. Nou, half uurtje. Het is al 9:56, dus we moeten rollen. Iwan, wat gaan we doen?
3: Tech update met Joe.
1: Ja.
3: En zometeen contact met, bijna contact met de MV Hondius. Het schip dat de afgelopen weken eigenlijk het nieuws beheerst heeft vanwege dat Hanta-virus dat daar
1: ontging,
3: inderdaad. Dat komt vandaag aan in Rotterdam. Het is een Nederlands schip, hoort hier dus. En Martijn de Rijk, onze verslaggever, die is op een bootje richting de Hondius om het schip te verwelkomen, zou je kunnen zeggen. Zometeen contact met Martijn de Rijk over 6 minuten.
1: Wij gaan eerst even naar de macro-economische zaken van deze wereld. Een vat Brent crude kost op dit moment nog net geen $110. Toch wel weer een opgaande lijn. En er is geen zicht op het opengaan van de straat van Hormuz. We zagen eerder Truth Social van Trump voorbij komen met de waarschuwing: als er niet snel een deal komt, dan gaat heel Iran plat. Maar dat mantra kennen we. Toch, er heerst nog steeds ook inflatievrees. En het opengaan van de straat van Hormuz, daar gaat het ook niet al te best mee. De kapitaalmarktrente stijgt ondertussen. 10-jarige Nederlandse overheidsobligatie die gaat nu voor 3,3%. Dat is het hoogste niveau in 15 jaar tijd. Afgelopen vrijdag kregen de beurs al een tik. Maar de aandelenkoersen staan nog steeds dicht bij het hoogste niveau ooit. En het vertrouwen van ondernemers ondertussen in de industrie is in veel landen juist sterker geworden. Hoe kan dat nou? Hoe kan je dat nou rijmen? Nou, huiseconoom Han de Jong zegt, verschillende delen van de economie die lijken zich los van elkaar te bewegen.
2: Dat komt omdat er eigenlijk twee tegengestelde krachten op het ogenblik werkzaam zijn. Mm-hmm. Het eerste is natuurlijk, nou dat zeg je al, die olieprijs. Nou, die is hoog en die kruipt ook weer naar boven. Dat duwt inflatie omhoog en de inflatievrees. En dat leidt dus tot die hogere kapitaalmarktrentes. En dat zou eigenlijk de economische bedrijvigheid onder druk moeten zetten. Maar tegelijkertijd is er een explosie in de wereld gaande van investeringen in kunstmatige intelligentie. En dat werkt de andere kant op. En dat leidt tot een sterkere groei van de wereldhandel. En dat draagt dus bij aan die verbetering van die stemming onder industriële ondernemers. Ja,
1: maar is dat iets wat sustainable is? Kan dat blijven? Of gaat dat op een gegeven moment gewoon het een en het ander toch overwinnen?
2: Ja, uiteindelijk wel. Hè. Ik denk dat het voorlopig nog wel een poosje zo kan blijven, hoor. Want die investeringen in kunstmatige intelligentie, mm-hmm. Ja, ik vermoed dat die niet heel erg rentegevoelig zijn. Waarom niet? Nou, omdat een groot deel daarvan wordt gedaan door hele grote techbedrijven. En die financieren dat uit eigen middelen.
1: Ja.
2: Kunstmatige intelligentie kan natuurlijk die straat van Hormuz niet open krijgen. Dus uiteindelijk denk ik dat als die olieprijs hoog blijft en verder nog oploopt, ja, dan denk ik dat dat toch geleidelijk de meeste grip op de economie gaat krijgen. Ja. Dus dan ontstaat er toch een periode waarin die hogere olieprijs en die stijgende rente de overhand lijken te hebben. Ja, helemaal uiteindelijk zal die straat van Hormuz toch wel weer een keer open gaan. Ja. En dan zal die olieprijs wel weer dalen. En dan gaat uiteindelijk kunstmatige intelligentie dit gevecht wel winnen. Maar goed, dat gaat toch wel even duren.
1: Zeker. Wat betekent dat heel concreet voor de belegger, man?
2: Ja, goed, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar je zou toch denken dat als de olieprijs blijft stijgen en de rente ook, omdat die beurzen ook zo hoog staan, dat dat toch in eerste instantie zijn tol gaat eisen van aandelenmarkten. Maar goed, omdat ik verwacht dat kunstmatige intelligentie uiteindelijk dat gevecht wel weer gaat winnen, moet je toch eigenlijk ook verwachten dat de aandelenmarkten dan uiteindelijk wel weer zullen herstellen.
1: Ja, precies. Nou, eventjes naar de Fed, hè, want we hebben daar die hele nieuwe man sinds vorige week, Kevin Warsh, aangesteld door Trump. Er wordt verwacht dat hij de rente gaat verlagen. Dat zou een impuls geven aan de consument, hè, want dan krijg je natuurlijk wat meer bestedingen, maar dat geeft ook wel inflatoren druk. Wat denk je, gaat hij dat doen?
2: Nou ja, ik denk dat Worst die heeft wel een groot probleem.
1: Nou, dat denk ik ook.
2: De verwachtingen bij onze goede vriend Trump die zijn natuurlijk hoog gespannen. Maar de inflatie in Amerika was in april gestegen naar 3,8%. Nou, dat ligt natuurlijk ruim boven de doelstelling van 2%. Ja. En een verdere stijging van die inflatie op korte termijn lijkt toch wel waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus ja, dan zal het voor Worst toch wel heel erg moeilijk zijn om een meerderheid in het beleidscomité van de Fed te krijgen voor een renteverlaging. Sterker nog, het ziet er eerder naar uit dat er een meerderheid te krijgen zou zijn voor een renteverhoging. Dus op korte termijn heeft Wars echt wel een probleem.
1: Zeker, en Trump ook, ja. Naar onze eigen inflatie. Het CBS heeft vorige week details van inflatie in april publiceren. Dat is niet gebeurd, de definitieve cijfers. Maar ik neem aan dat we die krijgen. Dat is niet een bewust verhaal omdat ze iets willen achterhouden, neem ik aan.
2: Nee, laten we hopen van niet. Maar ja, het is toch wel een beetje een raar verhaal aan het worden. Het CBS had vorige week een storing door een brand in een datacenter. Die storing die hield eigenlijk de hele week aan. Aan het eind van de vorige week meldden ze op hun website dat die storing over was. Maar goed, die details van die inflatiecijfers over april die zijn er nog niet. En in de publicatieplanning, het CBS geeft altijd, Die maken een update wekelijks van de publicaties die op stapel staan. Nou, daar staat dat nog niet in. En over twee weken staat de snelle raming van de inflatie over mei alweer op de rol.
1: Ja.
2: Ja, hopelijk luistert er op het ogenblik iemand van het CBS. Maar voor de zekerheid heb ik ze ook maar eventjes een mailtje gestuurd vanochtend.
1: Nou, en dat mailtje is inmiddels keurnetjes beantwoord door Peter R. Vermulligen, de hoofdeconoom van het CBS in DTZ. Als er geen gekke afwijking zijn, woensdag wordt die gepubliceerd sowieso. En ja, als er niks bij te melden is, dan krijg je gewoon dan de publicatie. Dus woensdag kijken we even naar uit.
3: De cijfers in Statline te vinden dan.
1: Ja,
3: voor de cijferneurs.
1: Voor de liefhebbers. Dus als er aanleiding is om daar nog over na te praten, doen we dat met Han de Jong, die inderdaad heel blij eventjes dit aankaarten, gelukkig bij het CBS. Nou, weer een missie weggehaald.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, en waar vaart hij nu? De Hondius.
3: Nou, ik geloof vlakbij Hoek van Holland.
1: Ja,
3: want inderdaad, de Hondius komt aan in de haven in Rotterdam vandaag op dat schip waar eerder deze maand, een paar weken geleden, het Hantavirus werd vastgesteld. Die Anders variant. Verslaggever Martijn de Rijk, die is nu in de Rotterdamse haven. Op weg naar de Hondius, geloof ik, Martijn. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Iwan.
3: Waar ben jij nu en ja, is die er dus al? Nee, hè? Nog niet.
7: Ja en nee. Dat wil zeggen, ik ben op de Nieuwe Waterweg en we varen richting de Noordzee. En de Hondius die is op de Noordzee nog steeds. Maar ik denk dat ik hem al in de verte zie. Een donkergroen schip. Het is niet zo'n hele grote. Ik moet eventjes langs de front Orkla heen kijken. Dat is een flinke tanker die hier met 5 sleepboten de Nieuwe Waterweg uitgesleept wordt. Maar we zien hem dus in de verte al naderen.
3: Ja, en nu dus terug naar die lange reis. Wat gaat daar precies gebeuren?
7: Nou, hij wordt hier in Rotterdam aan de kant gelegd. En je begrijpt natuurlijk dat aan boord de bemanning nog zich bevindt. Ja, die gaan allemaal in quarantaine. Die moeten allemaal goed onderzocht worden natuurlijk. Op het moment zijn er geen gevallen. Geen mensen ziek. Maar je weet het nooit. Je moet het echt een tijd lang in verband met die incubatietijd die best lang kan zijn, moet je ze een tijd lang in de gaten blijven houden. Echt weken zelfs. Ja, en het schip zelf, ja, dat wil je natuurlijk heel erg goed schoonmaken. Ja. Hier aan boord hebben we ook mensen van het RIVM en van de GGD. Die gaan straks ook echt daadwerkelijk aan boord. Wij zullen daar alleen maar langs varen, het schip, om mooie plaatjes te maken en om informatie in te winnen. Ja, en je wil dat schip natuurlijk echt heel erg goed schoonmaken. Want je weet het, dat Hantavirus, ook die Andes variant, dat is nogal een hardnekkige die van mens op mens overdraagbaar is. Die wordt via muizenpoepjes en rattenpoepjes wordt die verspreid. Ja. Ja, en zo'n schip, ja, daar zit wel eens een muis of een rat op. En je wil natuurlijk niet dat dat beest dan de kant op gaat. Dus dat schip dat wordt ongetwijfeld helemaal binnenstebuiten gekeerd en goed schoongemaakt.
3: Ja.
7: Zodat we geen risico lopen dat we straks allemaal dat we het Hantavirus in Nederland krijgen.
3: Nee. Nou, we Tenerife gezien dat dat ding niet mocht aanmeren. Dat mensen dan met bootjes naar de kant moesten. Allemaal gedoe en moeilijk. Heerst er bij jou ook een soort crisissfeer met quarantainecabines en ambulances die in rijen klaarstaan en dat soort zaken? Of helemaal niet?
7: Helemaal niet.
3: Mooi.
7: Het heeft gegeven ook het feit dat het heerlijk weer is op het moment. En zo direct de jassen uitgaan hier aan boord van het schip met zo'n meer dan 100 journalisten van over de hele wereld. Ik heb collega's uit China, Spanje, Frankrijk, Australië. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Overal komen ze vandaan. En daar hangt eigenlijk eerder een beetje een stemming die aan een schoolreisje doet denken dan aan iets wat heel erg gevaarlijk is. En nou ja, ik sprak ook al eventjes heel kort met iemand van het RIVM. Kijk, het is natuurlijk echt een heel serieus virus, maar op het moment dat je de omstandigheden goed onder controle hebt, dan is er eigenlijk niet echt iets waar je groot zorgen over hoeft te maken. Dus ik denk dat jullie mij zo gewoon op de redactie kunnen laten, mocht je daar een beetje vrees voor hebben.
3: Dat zien we nog wel. Dat zullen we wel zien. Martijn, jouw verslag later vandaag hier op BNR. We zien jou de komende 8 weken niet terug op kantoor. Dankjewel, verslaggever Martijn Dijk uit Voorzorg. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Tim Schaap van de ANWB. Ongeluk op de A4, Tim. En hoe staat het erbij?
23: Ja, op de A4 gaat het gelukkig weer helemaal goed. En de file is snel opgelost. Je hebt nog een kleine 5 minuten vertraging. Je kunt bijna moeiteloos doorrijden. Maar nog wel gaten in de A2 richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gaten in het asfalt op de vluchtstrook. Uit voorzorg is de rechterrijstrook ook dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf Geldermalsen. Nou, dan blikken we even vooruit naar de avondspits van vandaag. Wat we waarschijnlijk verwachten zijn met name inderdaad dagelijkse files. Weinig gekkigheid hier en daar nogal wat regenbuien. Waardoor dagelijkse files langer kunnen uitpakken dan anders. Vanavond na de spits gaan er meerdere wegen dicht wegens werkzaamheden. Bijvoorbeeld de A17 naar Dordrecht bij knooppunt De Stok. Maar ook de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de Keteltunnel en knooppunt Vlaardingen. Dus pas nog even op en plan je reis vooraf als je na 7 uur vanavond op pad gaat. Nou, dan weer sprong. Sorry, terug naar het heden. Meerdere flitsers zijn gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 naar Utrecht bij 30,8.
8: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
11: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
12: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
8: BNR.
1: Ja, en zo meteen kun je scherp blijven door gewoon BNR's Big Five aan te zetten. Het mooiste is, deze week is gewoon ook echt 5 afleveringen met de Big Five. Want we hebben weer eens een werkweek met 5 dagen.
13: Ja, volgende week is gelukkig weer anders, hè?
1: Ja, gewoon
13: anders we wel ontspannen met z'n allen.
1: En voor mij is het deze week ook weer 4. Want ja, ik heb aanstaande vrijdag weer mijn contemplatieve dag.
3: Hoe noemen we dat hier intern?
1: Weet ik niet. Maar wat gaan we doen? Niet.
13: Hij vindt mezelf te leuk.
1: Ja, kijk toch een beetje als je het hand over hier onder leden hebt. Een nieuwe week, een nieuw thema. Art, wat gaan we doen en met wie?
13: Sorry, iemand is nog steeds te lachen, wat ik ook moet lachen. Marieke van der Velde komt langs, is hoogleraar politieke communicatie. We gaan het namelijk hebben over het minderheidskabinet. Komende zaterdag, dat is die tropische dag, dan wordt het 27 graden. Dus we kunnen met z'n allen de polonaise lopen op straat dan. Want dan zit ons kabinet er precies 3 maanden.
1: 100 dagen,
13: zo'n beetje. Nou, dat is wel een mooi moment om de balans op te maken. Wat hebben ze bereikt, wat hebben ze niet bereikt? Wat gaan ze nog bereiken, wat gaan ze niet bereiken? Hoe gaat het daar in Den Haag eigenlijk? Hebben jullie er een beetje beeld van, of niet?
1: Ja, ja? We hebben vanmorgen nog een mooie discussie gehad over de wet op de congestie. De crisiswet.
13: Ja, ik hoor het inderdaad.
1: Netcongestie. Ja. Nou, die wet is aangekondigd, het coalitieakkoord. 100 dagen verder, niets.
3: Nee. Er gebeurt niet zoveel.
1: Ook niet gehoord, niet veel gehoord.
13: Dat is een beetje
1: niks.
13: De algemene teneur.
3: Meerderheden zoeken, dat lukt niet zo lekker.
13: Ja, dat gebeurt links, rechts, overal. En dan lukt het, maar dan in de Eerste Kamer weer niet. Nee, we gaan het bespreken.
1: Weinig krachtig kabinet.
13: Daar spelen wij ook een rol in trouwens, in hoe we naar de media of naar de politiek kijken als media. Marieke van der Velde heeft daar ook een mening over.
1: Mooi.
13: Dus ik ben heel benieuwd hoe wij het eigenlijk doen als medium. Media.
1: Ja, we gaan het media zien mensen. En horen straks.
13: Medius.
1: 10 uur medié.
13: Ja.
1: Ja. Dankjewel. Artimonius Rojakker. Ja. Ja.
8: Tech update.
1: Het wordt zo'n dag. Het belangrijkste technieuws. Joe van Buurik, goedemorgen.
14: Geen Latijnse toevoeging aan mijn naam, helaas.
1: Nee, hè?
14: Bas. En Ivan, hallo.
1: ASML heeft een belangrijke strategische samenwerking getekend met het Indiase Tata.
14: Jazeker.
1: En dat is waarschijnlijk wel het directe gevolg van het feit dat meneer Modi langskwam.
14: Nou, en of, inderdaad. Het heeft dan weer niet rechtstreeks met Tata Steel te maken, maar wel alles met Tata Electronics. Allebei onderdeel van hetzelfde moederbedrijf natuurlijk. Hè. Maar Tata Electronics heeft grote ambities als het gaat om het maken van chips. Want dan kunnen ze de strijd aangaan met partijen zoals Samsung. Daarover zo nog even meer. En nu is er, om dat te kunnen doen, een deal getekend met ASML. Dus voor de levering van chipmaakmachines. Want die heb je nodig als je dit soort dingen wil doen. Afgelopen weekend inderdaad. Tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi. Bij het tekenmoment waren niet alleen de CEO's van ASML en Tata Electronics, maar ook Modi en onze premier Jet uiteraard aanwezig. Dus echt een top meeting. Tata heeft zich daarmee verzekerd van machines en ondersteuning om die chips te kunnen maken. Sterker nog, ze moeten een hele faciliteit bouwen. Daar wordt $11 miljard aan investeringen in gekieperd door Tata. Ja, is trouwens nog een reëel bedrag als het gaat om chipfabrieken, want het kan ook nog een paar keer over de kop als je kijkt naar andere plekken in de wereld. Specifiek genomen gaat het om siliciumschijven van formaat 12 inch. Dat zijn dus niet de allernieuwste procedés. Maar ja, wat oudere chips zou ik maar zeggen, die je in auto's aantreft. Ook wel sommige mobiele apparaten, maar niet de meest cutting edge generatie die bijvoorbeeld bij TSMC nu gemaakt wordt. En Samsung trouwens. Nu zijn die ambities van India, met in dit geval de Tata, niet nieuw. Hè. Kijk ook hoe ze de afgelopen jaren Apple steeds meer hebben verleid om bijvoorbeeld de productie van onder meer iPhones te verplaatsen vanuit China naar India.
1: India precies,
14: gaat nog steeds om relatief kleine percentages, maar het gebeurt wel. En ja, voor ASML is het natuurlijk uitermate prettig om een nieuwe markt aan te boren in de vorm van India. Want ja, we weten, de meeste belangrijkste klanten zitten in de VS, in Korea, in Japan en tot op zekere hoogte China. Maar we weten allemaal hoe ontzettend gevoelig dat nog altijd ligt als het gaat om Amerikaanse druk. En in India zijn dat soort problemen er niet. Tenminste, nog niet en nu niet en wie weet ooit, maar nu niet. Dus kan ASML daar fijn zaken doen.
1: Ja, en een van de klanten inderdaad is ook al Samsung, zou je het over hebben. Hè? Die, je noemde ze al even. Daar dreigt wel, en dat is wel ook wel weer heel erg leuk voor Tata, als ze maar snel zijn, een enorme staking die gigantische gevolgen kan hebben voor de chipsector. Ja. En voor de gebruikers, de eindgebruikers
14: van
1: de chips.
14: Zeker, en voor ons allemaal als het gaat om de beschikbaarheid van chips. Want we zijn nog niet vergeten hoe dat een jaar of 6 geleden in coronatijd ging. Toen er opeens een gigantisch chipstekort ontstond waar we 3 jaar, 4 jaar last van hebben gehad. Nou goed, als Tata op dit verhaal wil inspelen, moeten ze wel heel snel zijn. Namelijk voor aanstaande donderdag. Dan staat er namelijk een gigantische staking te gebeuren in Zuid-Korea. 45.000 medewerkers die dan weigeren te werken. En niet even één dag, nee, 18 dagen als ze hun zin niet krijgen, moet ik zeggen. Dit gaat om de betaling van bonussen aan medewerkers van Samsung. Het gaat namelijk om 27.000 medewerkers die wel veel meer krijgen. Die maken verschillende bepaalde chips en die krijgen daar bonussen voor uitgekeerd. Terwijl 23.000 andere mensen, die nota bene onder meer voor belangrijke klanten zoals Nvidia en Tesla werken bij Samsung, die zouden dat niet krijgen. En dan krijg je wel een heel scheef verdeling. Dus wordt er nu gedreigd met een staking vanuit de vakbonden. De Koreaanse overheid probeert te bemiddelen. Die weten donders goed wat er op het spel staat. Namelijk een kwart van de volledige export van Zuid-Korea.
1: En bedankt.
14: Ja. En bedankt, inderdaad. Nou, er wordt dus een interessante, spannende aantal dagen deze week. De premier die ook heeft gezegd, nou, we gaan alle opties verkennen. Er is al via de rechter door Samsung afgedwongen dat als er gestaakt wordt, de kwaliteit in de productie niet verstoord mag worden. En ook de veiligheid niet. Maar ja, er zijn toch al klanten die zeggen van, nou, als die staking
1: rot chips
14: komt,
1: straks.
14: En wij krijgen chips geleverd, dan weten we niet of we ze wel willen afnemen. Precies. Dus het is stapel op stapel. Nou, de premier die ook al gezegd heeft, we verkennen alle noodarbitrage om die staking te kunnen afwenden. We gaan het merken, Bas, of aanstaande donderdag gestaakt gaat worden en wat voor een enorme gevolgen dat dan gaat hebben voor Samsung en de hele chipsector bij elkaar.
1: Nog even kort naar Microsoft Teams, want dat stopt met een functie die bij uitstek uit coronatijd stamt. En dat heeft met het metaverse te maken, begrijp ik?
14: Nou, dat zou je kunnen zeggen. Wat hadden ze bedacht? Ja. Together mode. Hè? Dat vonden we toen allemaal nieuw. Het werken hybride. En ja, maar dan zit je allemaal in zo'n hokje. Dus wat had Microsoft bedacht? Together mode zette je dan bij elkaar. Alsof je met elkaar in de ruimte zat.
3: Om de tafel.
14: Ja, om de tafel. Ja, virtueel. Ja. Dus uitsneden. Oh. En dan, nou, gezellig. Dus dan had je dan weer niet per se zo'n bril voor nodig. Nee. Zoals we jou ook nog hebben laten doen. Mm-hmm. In het staartje van coronatijd, hè, Bas. Met een Meta Quest op. En dan opeens in
1: Guinea Pig van Werven.
14: Horizon Workrooms, waar je geen benen had, maar alleen het gezicht en armen. En dan in een virtuele vergaderruimte. Nou goed, Microsoft had dus ook zoiets voor mensen zonder VR-bril. En nu hebben ze toch gezegd, ja, Together Mode, dat hebben we niet meer nodig. We gaan ons richten op andere dingen met Teams. Namelijk het verbeteren van de kwaliteit als je een videocall hebt. Want hoe vaak komt het nog steeds voor dat
1: iemand blijft hangen.
14: Iemand blijft hangen
1: of hoort je niet.
14: De video is blikkerig, staat nog op mute. Ja. Maar goed, dat is dan misschien weer of je eigen schuld, of je hebt de microfoonaansluiting niet goed geregeld. Dus dat is grappig trouwens, doen we vorig jaar Microsoft-directeur Brad Smith interviewde, zeiden we ook voor de opname, ja, hoe vindt u dat zelf nou, dat Teams altijd zo slecht wordt ervaren? En ik vind het verschrikkelijk, maar wij hebben er ook niet zoveel invloed op. Want het gaat dan ook weer om welke apparatuur mensen gebruiken. Dus zo blijven ze rommelen.
3: Ik dacht dat Teams dat best wel aardig kende, maar ik had dit nooit gezien.
14: Together Mode. Nee, ik ken ook niemand die het ooit gebruikt heeft. Maar het was er wel 5 jaar lang.
3: Nou, niemand gebruikt
1: ooit. Ik ben heel blij dat we de Together Mode hier samen hebben in de studio.
14: We hebben elke ochtend onze Together Mode.
1: Dat wou ik zeggen. Dankjewel, Jo van Buurik.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Nou, het kopje zit af. De eerste Onze Pits van deze week, Iwan.
3: Nog 4.
1: Ja, nog maar 4. Nou, ik 3, maar jij 4. Ja, Trojakkers is hier zo meteen met de Big 5. Deze week gaat het helemaal over de slagkracht van het kabinet Jetten. Dat kan wel eens een hele korte uitzending worden. Maar ze gaan het er toch over hebben. Van waar ligt hij dan? Komt hij nog? En ja, 100 dagen straks. Volgende week zaterdag, komende zaterdag. Marieke van der Velde is universitair docent politicologie. Je kent er ook veel van de Ochtendspits. En zij is zo meteen te gast bij Art. Wij zijn er gewoon morgen weer om 6 uur.
3: Ja, tot morgenochtend.
1: Tot morgen.
3: Dag.
16: Je kent ons van het nieuws, van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is, energietransitie heeft een naam. Equens.
19: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
25: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
26: Helga van Leur en gedragswetenschapper Rijntjan Genes leggen in hun nieuwste boek Haarfijn uit waarom ons brein zo vaak tegenstribbelt bij klimaatkeuzes. Geen vingerwijzen, maar praktische tips om echt die knop om te zetten. Je hoort ze in de Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
27: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
28: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
29: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
30: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
31: Nu in de BNR-app.
3: Ryanair vreest voor langdurig hoge olieprijzen, maar ziet ticketprijzen iets dalen. Nederland dreigt geld uit het Europese coronaherstelfonds mis te lopen. Minister Heijnen komt met een nieuw plan. En ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is ernstig, maar geen pandemisch virus, zegt viroloog Mark van Ranst. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Kijk, gaten in je kaas is nooit zo erg, maar op de A2 dan weer wel.
32: Ja, dat is een minder prettig begin van je dag. Hè? Of bijvoorbeeld van die grote gaten in je boterham. Dat je denkt, ja, ik kan net zo goed een zakje lucht kunnen kopen. Op de A2 richting Utrecht een probleem bij knooppunt Everdingen. Gaten in de weg, daarom één reis ook minder. Vanaf Beest is de vertraging 10 minuten. En ook nog even iets om aan te stippen. De N59 in Zeeland richting Rotterdam is de Grevelingendam dicht na een ongeluk. Politie doet daar nu onderzoek. Je wordt daar lokaal omgeleid. Houd dus rekening met iets van vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 naar de Duitse grens bij 159,3. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda bij 30,8.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porter Cabins klaar. De vier Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van twee zwaar mishandelde kinderen is opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ruiten vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. Een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers, want zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit. Maar niet zoveel als een alleenstaande. De politie trekt bij de NOS aan de bel over nep-webshops die mensen lokken met advertenties op Facebook en Instagram. Er worden hoge kortingen beloofd, maar na betaling wordt er nooit wat geleverd en is je geld weg, is de waarschuwing. In een jaar heeft de politie meer dan 500 van dit soort nep-webwinkels ontmaskerd. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren halen niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Na een snelle formatie stond er, wat was het, 23 februari... een minderheidskabinet op het bordes. Wat hebben D66, VVD en CDA de afgelopen maanden bereikt? En gaat het lukken om de komende 4 jaar grote stappen te zetten? Blijft het lastig zonder meerderheid? Ik vraag het zo meteen aan Marieke van der Velde. Ze is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En dat doe ik in BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt...
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Pam, Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Aankomend weekend zit kabinet Jette er 3 maanden. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd. Van een asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast verdween, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe is het minderheidskabinet uit de startblokken gekomen? Nou, dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen... in BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Vandaag schuift bij me aan Marieke van der Velde. Ze is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verschijnt regelmatig in verschillende media. Was de gast bij BNR op een historische avond in 2023 alweer, toen de PVV de grootste partij van Nederland werd. En ja, daar live eigenlijk duiding bij gaf op deze zender. Welkom.
6: Dankjewel.
5: We gaan het hebben over hoe het kabinet ervoor staat, volgens jou, na bijna 100 dagen dus. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, dat kabinet Jette, sinds februari dus operationeel, is een minderheidskabinet. Toch voor alle duidelijkheid nog een keer, D66, CDA, VVD. Maar als jij het nou zou mogen ontwerpen als politicoloog, jouw ideale kabinet, hoe zou dat er eigenlijk uitzien? Meerderheid, minderheid, hoe zou je het aanpakken?
6: Kijk, Nederland heeft een best mooi stelsel met een hele grote mate van vertegenwoordiging. Dus bijna alle mensen die een mening hebben, daar kan een politieke partij voor opgericht worden en die kunnen in de Tweede Kamer komen. Mm-hmm. Maar we hebben ook een Eerste Kamer. En een kabinet moet eigenlijk als het idealiter in 2 van die kamers een meerderheid hebben om beleid door te krijgen. Dus dan zie je dat het al best lastig is als je zo'n minderheidskabinet hebt. Ondanks dat dat heel mooi is in democratische principes, dat ze dan iedere keer opnieuw coalities kunnen bouwen, is een meerderheidskabinet zorgt wel voor iets meer stabiliteit. Dus ik ben toch, het is misschien een beetje ouderwets, maar iets meer voorstander voor een meerderheidskabinet, omdat we dat twee-kamerstelsel hebben.
5: En dan een meerderheid ook in beide kamers.
6: Dat zou het allermooiste zijn, maar in 1 kamer is al een goed begin.
5: Ja, ja. Tweede vraag, je werkt als politicoloog en universitair hoofddocent, ik zei het al, politieke communicatie hier aan de VU in Amsterdam. Per 1 juni, nieuwe baan. Hoogleraar politiek en media aan de VU.
6: Ja, dan ja, dat nieuwe baan, dat is gewoon een nieuwe titel, dezelfde baan.
5: Ja, ga je ons dan onderzoeken hier bij BNR? Politieke en media is.
6: Wat ik eigenlijk onderzoek en wat ik nu ook al onderzoek is de wisselwerking tussen, laten we zeggen, jullie werk en wat de mensen op straat denken. Mm-hmm. En dat is breder dan de journalistiek. Mensen krijgen eigenlijk informatie van allerlei dingen. En in dat opzicht is het best wel veranderd. Jij als journalist heeft niet per se meer informatie zendingskracht dan een influencer. En beide beïnvloeden ons mm-hmm. de hele dag door. Dus we proberen gewoon goed te begrijpen, wanneer krijg je nou, waarom denk je nou eigenlijk over de maatschappij? Dus waarom word je een bezorgde burger over een bepaald onderwerp?
5: Wat doet dat? Betaald scrollen op Instagram eigenlijk. De influencers in de gaten te houden.
6: Ja, gelukkig hoeven we dat niet meer met de hand te doen. Maar inderdaad, we proberen om te zien wat voor informatie er nou eigenlijk toe leidt dat je over bepaalde onderwerpen gaat praten. Ja. Met je collega's of in je familie. En hoe dat dan zich voordoet als je gaat stemmen.
5: Ja, wat interessant. Nou, we gaan er straks verder op in het uur meer op hebben. Ik voel me wel nu extra bekeken dit uur. Dus ik ben benieuwd ook wat die conclusie is aan het einde. Maar we gaan het eens hebben over het kabinet Jette. 66 zetels hebben ze van de 150 in de Tweede Kamer, waarmee ze dus geen meerderheid hebben. Daar hadden ze er 10 zetels meer voor nodig gehad. Dus moeten ze aankloppen bij oppositiepartijen. Elke keer nieuwe meerderheden zoeken om hun plannen er doorheen te krijgen. Dat is eigenlijk de situatie waarin we nu zitten, toch?
6: Ja, klopt.
5: Ja. Ze zijn nu 3 maanden bezig. 23 juni, komende zaterdag, is dat. Waar zitten we naar te kijken? Een kabinet dat Nederland bestuurt, of is het bezig

0: om overeind te blijven?
1: Kijk, een kabinet dat een minderheid heeft in allebei de kamers zal inderdaad, zoals je zei, dus iedere keer naar die meerderheid moeten gaan zoeken. En soms kiezen ze ervoor, en dat heeft dit kabinet niet gedaan, om eigenlijk één, en dan noemen ze dan gedoogpartner, te hebben in de Kamer. Dat is nu niet zo. Dus voor ieder onderwerp moeten ze eigenlijk de boer op. Dat zie je dat ze aan het besturen zijn, maar dat besturen komt met heel veel praten en eigenlijk best wel oude politiek consensus zoeken. Dus het doet eigenlijk denken aan die meer polderjaren van de jaren 90, waar dingen ook heel stroperig gingen, maar wel met een breed draagvlak. Daar zijn ze eigenlijk mee bezig. En dat duurt even. Dus in 100 dagen moet je dan ook niet verwachten dat ze als een soort van raket aan de slag zijn gegaan.
0: Nee, maar ze zijn eigenlijk voortdurend aan het leuren met plannen. Zo kun je het een beetje zien.
1: Ze zijn eigenlijk aan het zoeken voor steun voor hun plannen. Ja, leuren, ja, verkopen. Kijken waar er al draagvlak zit.
0: Ja, ik zei het volgens mij 23 juni is de 100ste dag. Dus 23 mei, bedenk ik nu. Maar goed. Dus je bent voortdurend aan het zoeken, links, rechts, ben je aan het kijken, hoe krijg ik mijn plannen er doorheen?
1: Ja.
0: Dat maakt dan van buitenaf bezien, jij weet het beter dan ik, dat je kijkt naar een kabinet dat ook nog zoekt naar slagkracht. We noemen het deze week de slagkracht van het kabinet, maar daar zijn ze ook nog naar op zoek, lijkt het.
1: Ja, en dat klinkt dan misschien heel weinig efficiënt, hè, want ze moeten de hele tijd praten over dingen. En tegelijkertijd kan je ook andersom zien. Het is ook heel democratisch, omdat ze eigenlijk zoeken naar een brede steun voor beleid. Dus waar partijen veel zetels hebben, vertegenwoordigen ze ook de mening van veel mensen. Dat is het idee. Dus waar het misschien wat langzamer gaat in termen van effectiviteit, is het beleid dat er dan doorheen komt, zou dan wel eigenlijk meer gedragen moeten worden. Dus dan zijn mensen er blijer om. Ja. Dat is in ieder geval de theorie.
0: Ja, dat is de theorie. Want wat merkt een burger nu van dat gebrek aan meerderheid van het kabinet? Merken we dat eigenlijk?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed of we het echt merken, omdat nou, we merken het misschien als er beleid tegengehouden wordt, omdat de Kamer niet meestemt. En dan doen we net alsof dat dan ook heel erg is. Terwijl dat eigenlijk een heel goed idee is, dat als de meerderheid van de Kamerleden er niet tegen zijn, betekent ook dat de meerderheid van de mensen er eigenlijk niet voor zijn. Mm-hmm. Dus dan wil je ook dat de dingen tegengehouden worden, ook al is het een leuk idee van drie partijen.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk zie je de democratie in volle werking, zeg jij.
1: Ja, en de democratie in volle werking is ook niet een raket. Dat is eigenlijk een trage, stroperige machine.
0: Ja, maar dan wordt er gezegd, ja, we hebben zoveel grote dossiers in Nederland waarop gehandeld moet worden. Van de energiecongestie tot de asielcrisis waarover gesproken wordt, tot de geopolitieke dreigingen. We hebben een kabinet nodig dat nu gaat leveren.
1: Ja, en dat klopt ook. Dat is wel iets wat ik al hoor, denk ik, sinds ik zelf mag stemmen. Ja. Dat dit het geval is.
0: Hoe lang is dat nu?
1: Ja, toch al wel meer dan 20 jaar. Mm-hmm.
0: Dus het is wat dat betreft niks anders nu?
1: Nou, maar we verwachten de hele tijd dat het dan heel lang heeft opgelopen. En dat een ander kabinet niks heeft gedaan. En het nieuwe kabinet moet dan ineens als een soort van superfixer er doorheen gaan. Terwijl, ja, als het zo makkelijk was en er zo makkelijk meerderheden, waren er al stappen gezet. Het zijn gewoon hele lastige dossiers waarbij je niet per dossier dat aan kan pakken. En dat is denk ik iets waar het minderheidskabinet ook mee gaat zitten, is hoe kunnen ze verschillende pakketten aan maatregelen er doorheen krijgen in plaats van maatregeltje voor maatregeltje.
0: Ja, ja, dat bundelen. Maar laten we gewoon een praktisch voorbeeld nemen. We hadden de asielnoodwet. Dan zag je, oké, in de Tweede Kamer krijgt kabinet Jette dan nog steun. Dan gaan ze naar de Eerste Kamer een paar weken geleden en dan kantelt het. Dan komen ze een zetel tekort daar om de plannen er doorheen te krijgen. Het is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal met een addendum en de PVV die tegen eigen plannen ging stemmen. Nou, er speelde allerlei politiek op de vierkante millimeter, zou je kunnen zeggen. Maar het resultaat is, de wet komt er niet doorheen. Dat wordt dan gezien als, ja, zie je, ze hebben geen slagkracht.
1: Ja, dat is één uitleg. De andere uitleg is, er is gewoon geen meerderheid voor. En er zaten allerlei haken en ogen aan die misschien in de Tweede Kamer nog voor andere politieke redenen er wel doorheen kwamen. Omdat er een soort van, dus ieder vorm van beleid maken is een vorm van koehandel. Mm-hmm. Als jij een beetje van dit neemt, zal ik een beetje van dat toegeven. Mm-hmm. En die koehandel kan op twee niveaus anders gespeeld worden. En in de Eerste Kamer was het voor heel veel partijen, was die strafbaarstelling van illegaliteit zo'n groot issue dat ze daar niet overheen wilden. De Eerste Kamer heeft ook een net iets andere en minder politieke functie normaal gesproken. Mm-hmm.
0: Ja. En dus kijken zij dan meer naar de kwaliteit van de wet, bedoel je?
1: Naar de kwaliteit en naar de betekenis ook van wat het betekent voor de uitvoering, maar ook voor de democratie van Nederland.
0: Ja. En jij zegt, ja, dit is eigenlijk, zeg je, zo'n minderheidskabinet, we kennen het niet goed, maar dit is hoe democratie werkt, want de meerderheid regeert. Dus als je niet genoeg zetels haalt, stemmen haalt, komt er niet doorheen. Maar je bent als kabinet dus ergens afhankelijk van partijen die je niet genoeg vertrouwde om mee te willen regeren.
1: Je hebt als, nou ja, ik weet niet of ze je niet genoeg vertrouwden. Mm-hmm. Er is een keuze gemaakt om met deze drie samen te gaan, omdat dat het beste idee was. Yeah. Bedoel, daar, de VVD heeft eigenlijk gewoon een andere partij uitgesloten. Mm-hmm. Daardoor zijn ze voor deze minderheid gegaan. En die minderheid heeft echt een hele minieme minderheid in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Het kan natuurlijk kantelen naar volgend jaar als de Provinciale Statenverkiezingen zijn. Maar dat eerste jaar betekent dat ze gewoon heel goed moeten luisteren naar wat er speelt. En dat ze zich daarin moeten manoeuvreren. Dat lijkt dan minder slagkracht. Het is ook heel democratisch. Ze moeten de hele tijd zoeken naar grote steun voor hun ideeën.
0: Ja, dus dat het voor... Hè, want ik zit een beetje op die lijn. Ik probeer dan te verwoorden wat ik meen te herkennen. Mensen zeggen, er moet nu iets gebeuren. Waar zit de slagkracht? En eigenlijk wat ik bij jou proef is dat je zegt... nee, dat het langzaam gaat. Dat het lastig is, die besluitvorming. Dat is niet per se problematisch. Zo werkt politiek.
1: Ja, het kan wel problematisch zijn voor de uitkomst. Ik bedoel, ik snap heel goed dat er op bepaalde dingen iets moet gebeuren. Maar... de enige manier waarop je dat in deze situatie krijgt... is parlementen of kamers buitenspel gaan zetten. Nou, dat lijkt me een wat moeilijke situatie. En ja, dat is niet iets wat we moeten willen, denk ik, in een democratie.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We gaven misschien al een klein voorproefje van hoe media en politiek in elkaar grijpen. Want ik stel dan allerlei suggestieve vragen en jij geeft hele feitelijke antwoorden. Hè? Daar zie je het al gebeuren, of niet?
1: Nou ja, je moet eigenlijk informatie zo denken dat informatie is nooit een objectief gegeven. Dus we denken heel vaak van, oh, media is heel neutraal. Mm-hmm. Maar dat zijn ze eigenlijk niet, ze zijn objectief. He, dus ze proberen twee kanten te begeleiden, te bespreken. Maar de selectie van hoe we over dingen praten, ja, daar begint eigenlijk al het einde van neutraliteit.
0: En de woorden die je daarbij kiest doen ertoe.
1: En dat is, en dat weten we al heel lang. Ja. En dat is eigenlijk iets waarbij we ook, denk ik, de hele tijd elkaar moeten corrigeren. Wat wetenschappers onderzoeken moet belangrijk zijn voor jullie en met jullie, hoe jullie erover praten over de wereld of de maatschappij. Ja. Daar moet je goed op reflecteren welke woorden je kiest.
0: Nou, blijf me maar met de neus op de feiten drukken dan, in plaats van op het suggestieve gedoe van mij. Toch wil ik met je meekijken naar die verkiezingsbelofte van Jette en het kabinet dat hij uiteindelijk gevormd heeft. Het kan wel. Hè, het kan wel, dat land kan in beweging komen. Er is zoveel mogelijk hier. Dat was toch een beetje de vibe, ook om in zijn woord te spreken, waarop we allemaal dat nieuwe kabinet gingen bekijken. Maken ze dat waar in jouw ogen?
1: Kijk, ik denk dat Jette eigenlijk met het kan wel, je kan dat zien als hebben heel veel positiviteit heeft hij in die campagne gebracht. Ik denk dat dat ook iets is wat heel belangrijk was. Op campagne na, waar heel veel negativiteit en angst eigenlijk regeert. Dus ik denk dat is al iets wat heel goed is om weer te zeggen, nou, het kan wel. Er kunnen keuzes gemaakt worden, ook als die pijnlijk zijn, waarin de beweging komt. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk twee modussen. Dat is Jette als campagnepersoon en Jette als premier. En ook voor de democratie is het eigenlijk beter als hij nu niet zijn campagne, laten we zeggen, hoed ophoudt, maar heel erg als premier gaat werken en gaat zoeken naar meerderheden en draagvlak. Opnieuw, dat maakt natuurlijk wel dat dingen lastiger gaan. Dus als we echt hadden verwacht, oh, het kan wel, hij gaat nu allerlei progressieve keuzes maken. Die weg had hij eigenlijk al bijna meteen de pas afgesneden door de twee coalitiepartners die hij heeft gekozen. Die niet per se die hele progressieve agenda die D66 mee campagne heeft gevoerd voorstaan.
0: Ja, want en dus wordt er gezegd, kom ik weer met zo'n suggestieve vraag. Het is vooral D66 omdat er een D66 premier zit. Maar verder is dit een VVD-kabinet.
1: Nou, kijk, op progressieve onderwerpen verschillen D66 en VVD best wel veel. Maar op economische onderwerpen zitten ze eigenlijk bijna nooit lichtjaren uit elkaar. En daarom kunnen ze ook makkelijk met elkaar regeren. Als je had verwacht dat het een heel progressief kabinet zou zijn, dan heb je jezelf denk ik ook een klein beetje iets verteld wat niet realistisch is. Omdat je, als je terugkijkt naar alle andere kabinetten waarin ze samen zijn geweest, was dat ook niet het toppunt van het meest progressief beleid dat er doorheen is gekomen. Dus deze drie partijen kunnen elkaar vinden op wat meer rechts-economisch beleid.
0: Mm-hmm. Ja, kijk je eigenlijk naar als politicoloog ook een beetje zoals journalisten kijken van wie profileert zich op dit moment? Want dan je ziet dat de vicepremier Zilges vanuit de VVD-standpunten goed over het voetlicht weet te brengen nog steeds. Je ziet Bontebal is wat minder zichtbaar is dan de analyse. En Jette, die is de premier van alle Nederlanders, kan zijn partij niet helemaal goed uitdragen.
1: Ja, en ik denk ook eigenlijk niet dat het aan ministers is om de partij uit te dragen. Dus dat is eigenlijk altijd, heb je een soort van twee fasen in de Nederlandse politiek. De campagnefase en de regeerfase. Mm-hmm. In die regeerfase is het heel erg belangrijk dat je niet alleen maar bezig bent met profileren van je eigen partij. Omdat het dan compromissen heel erg lastig maakt. in een situatie zoals nu, maar eigenlijk in iedere politieke situatie, zijn compromissen noodzakelijk. Mm-hmm. Op het moment dat je in zo'n soort van campagnemodus, soort van vechtmodus bent, ga je niet toegeven. En dat heb je wel nodig. Het is geven en nemen. Mm-hmm. Dus het feit dat hij eigenlijk meteen in die premiersfase is iets goeds voor de democratie. En die campagnefase die Zilkens en ook andere VVD-ministers aanhouden, ja, dat doet wel echt iets met de manier waarop we politiek bedrijven. En dan zie je dat er echt wel een verandering in de Nederlandse politiek samen aan het gebeuren is. En dat
0: niet per se. Hoe zou je die verandering benoemen?
1: Ja, dan krijg je een soort van permanente campagnemodus. Mm-hmm. En dat maakt samen beleid maken heel lastig, omdat niemand wil toegeven. Als niemand wil toegeven, gaan we niet vooruitkomen.
0: Nee. En je zit in die permanente campagnemodus, wat is de logica daarachter als partij?
1: Nou, in dat je eigenlijk je stemmer zo goed mogelijk wil vasthouden. Dus je wil steeds laten zien van, hè, we doen het heel goed, we willen geen kiezers verliezen in die tussentijdse peilingen. Wat die dan ook zeggen, die tussentijdse peilingen. Maar dan blijf je eigenlijk laten zien, wij zijn VVD, wij staan hiervoor. Of wij zijn een andere partij, wij staan daarvoor. Mm-hmm. Maar dat zorgt er ook voor dat je heel moeilijk uit zo'n gevechtshouding komt. Mm-hmm. Je kan veel moeilijker nadenken over, Oké, als wij nou A willen en jij B, hoe kunnen we dat dan eigenlijk bereiken, zodat we weer verder kunnen? En dat zorgt dat, en je ziet het vaak in twee partijstelsels, waar dit heel erg logisch is, omdat je meerderheid hebt. Dat is in dit geval niet zo. Dus als je verschillende elementen van een partijsysteem combineert die niet bij elkaar passen, dan kom je echt in een soort van schaakmat situatie. En ja, daar moeten we denk ik wel een beetje voor uitkijken.
0: Ja. Want je zegt, het was niet deze campagne, maar toen ze het overnam van Mark Rutte, had ze het over die compromissen. Ze wilden geen waterige compromissen meer sluiten. Het was notabene een campagnepunt. Maar wat jij net zegt is, je moet in zo'n minderheidskabinet al helemaal, zul je compromissen moeten sluiten om iets gedaan te krijgen?
1: Ja, de meeste mensen, dus als je minder in de minderheid bent, dat betekent dat de meeste mensen niet jouw standpunt delen. Dat betekent dat je op een bepaalde manier compromissen moet sluiten. En dat hoeft niet per se waterig te zijn, als in, zouden zeggen, echt water bij de wijn, allebei een klein beetje minder. Je kan ook uitruil doen, dat is ook een vorm van compromissen. Maar iets zal toch wel moeten gebeuren, omdat niet iedereen, zouden zeggen, blijven zeggen, je moet mijn mening hebben. Ja. Dat werkt niet.
0: Nee. Is dat eigenlijk, als politicoloog, is dat onderzocht? Ik kan me ook een uitspraak van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie herinneren, die het ooit had over meloenen doorslikken. Over plannen waar zij dan niet voor waren. Maar ja, ze waren nu maar onderdeel van een kabinet. Dus dit was het zuur, omdat ze dan een ander plan weer gedaan kregen. Dus je hebt die manier van ernaar kijken. Je hebt de andere manier van kijken, van compromissen sluiten. Is er eigenlijk onderzoek naar gedaan wat politiek gezien het meest effectief is?
1: Ja, dus wat we eigenlijk weten is, politiek is het meest effectief voor de burgers.
0: Ja, dus compromissen of dat uitruilen?
1: Ja, uitruil is een vorm van eigenlijk een compromis. Dus je hebt eigenlijk twee typen van compromissen. Ja. Dus de ene is water bij de wijn en de andere is uitruil. Ja. En eigenlijk maakt het type compromissen mensen helemaal niet zoveel uit, als je het maar goed uitlegt. Je moet eigenlijk, en dat was een goed voorbeeld van Segers, die probeerde, of die maakte eigenlijk een eerste stap om uit te leggen dat ze daarvoor iets moesten doen om iets anders te krijgen. Je zou nog iets duidelijker die waardeuitruil kunnen uitleggen. Mm-hmm. Dat heeft hij vast ook gedaan, maar dat bekte veel minder lekker dan ik moest een meloen doorslikken. Maar dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kiezers vinden het eigenlijk belangrijk om te weten waarom dit gebeurt, ook als ze niet krijgen wat ze willen.
0: We gaan de kettingvragen nalopen. Want Pieter Hazekamp was vrijdag de gast bij mijn collega Diana Matroos. Ging over een hele andere week. Hij is directeur van het Centraal Planbureau en hij had deze vraag voor jou.
3: Ja, wat kan wel, is de vraag. En de vraag dringt zich natuurlijk onmiddellijk op. Het is een hele simpele vraag. Wat kan het minderheidskabinet doen om met name de moeilijker maatregelen die ook nodig zijn, bezuinigingen, lastenverzwaringen, om daar meerderheden voor te vinden?
0: Ja, het ging over strategische autonomie de week bij mijn collega Diana Matroos. Maar dus, ja, wat kan het kabinet wel, is de vraag.
1: Ja, het kabinet kan eigenlijk heel veel, want ze hebben heel veel ruimte nog om te gaan onderhandelen. Wat ik denk dat omdat het kan wel gedaan te krijgen, is dat ze niet maatregel voor maatregel naar de Kamer moeten gaan, maar dat ze eigenlijk een soort van pakket moeten aanbieden aan de Kamer, waarbij iedereen zich wel in iets kan vinden. Dus dat je altijd iets kan toegeven en iets krijgt. Mm-hmm. En dat zou voor links en voor rechts dan precies het omgekeerde zijn. Ja. Op die manier zie je dat als je zo'n pakket krijgt, dan kunnen mensen dat ook terugverkopen naar hun achterban. We hebben dit opgegeven om dit te krijgen. En dat nu maatregel voor maatregel doen, zorgt eigenlijk dat iedereen de hele tijd nee kan zeggen, omdat ze niet weten wat het volgende is dat er komt.
0: Ja, dus je gaat gewoon meerdere maatregelen of initiatieven of ideeën ga je koppelen. Van gratis openbaar vervoer tot de, weet ik het, 2W-korting, noem maar op. En dan, dat kun je combineren dan.
1: Ja, soort van, ja, precies. In de Amerikaanse politiek noemen ze dat vaak lift liftbeleid.
0: Liftbeleid?
1: Liftbeleid, waar je eigenlijk als een soort als een lifter dat je op de auto springt. Dat er meerdere dingen, dus meerdere wetsvoorstellen op één auto rijden.
0: Ja.
1: En dat zou een manier zijn om in zo'n minderheidssituatie ermee om te gaan. Dat iedereen zich wel ergens in moet kunnen vinden om iets anders te kunnen toegeven.
0: Ja. En dat is dan die liftwetten. Dat werkt dan naar de oppositie toe als een soort geste die je doet. Van oké, dit vind jij fijn en dat niet. Maar we combineren het en dan kun je meestemmen.
1: Ja. En dat kan dan voor beide kanten. Want nu er is geen enkel incentive voor de oppositie om iets te gaan doen wat zij niet willen. Het enige wat ze dan doen is toegeven. Waarom zou je toegeven op het moment dat je dat niet hoeft te doen?
0: Ja, ja.
1: Terwijl als je iets toegeeft om iets te krijgen, dat is iets makkelijker om dat te verkopen.
0: Ja. En dat is dan voor oppositiepartijen. Maar hoe zit het dan met de partijen die in het kabinet zitten, voor CDA, VVD, D66 zelf? Want die zullen het onderling ook niet eens zijn. Dus hoe kom je dan tot zo'n pakket?
1: Ja, ook daar, bedoel, zij hebben allerlei dingen onderhandeld. Ze hebben een tijdje gezeten met elkaar. Maar ook daar zullen ze zeggen, oké, als we. Dus er zal prioriteitsbeleid zijn wat ze zeker willen. En dan zullen ze ook daar concessies moeten maken wat ze liever niet hadden gehad. Maar de situatie is gewoon niet dat ze in een meerderheid zijn. Dus ze zullen ook toe moeten geven om iets uit de Kamer te halen.
0: Ja, want als je het dus maatregel voor maatregel doet, zal de oppositie inderdaad altijd geneigd zijn om te denken, ja, je kan tegenstemmen. Er staat niks op het spel in die zin.
1: Er staat niks op het spel, precies. Ja, het enige wat er op het spel zit, is dat over 4 jaar, als ze blijven zitten, dat ze dan misschien worden gezien als niet super coöperatief. Maar ja, waarom zouden ze ook samenwerkend zijn voor beleid dat voor hun kiezers helemaal niet goed uitpakt?
0: Ja, ja, ja. En zie je dit al gebeuren, wat je nu beschrijft, die liftwetten? Of misschien...
1: Nee, op dit moment nog niet. Nee. Op dit moment zie je eigenlijk dat ze, maar misschien zijn ze daar aan het werken. Ik bedoel, 100 dagen klinkt dan eigenlijk best wel lang.
0: Yeah.
1: Maar en dat is, als je naar de afgelopen kabinetten kijkt, ook best wel lang. Maar ik hoop dat deze wat langer de rit uit zit. En dan is het eigenlijk heel kort.
0: Ja, ja, ja. Dus ze zijn eigenlijk nog, dit zijn echt nog de witte broodweken.
1: Dit zijn echt, dus beginnen ze ook, het is ook een nieuwe vorm in Nederland.
0: Ja.
1: De laatste keer dat we dit hadden, zo'n minderheidskabinet was Rutte 1. En toen had je dat gedoogbeleid.
0: Mm-hmm.
1: Gedoogakkoord. Dus hadden VVD en CDA hadden een soort van coalitieakkoord. En daarin een romp waar de PVV altijd ja op zou zeggen. Het heeft niet heel lang gezeten, maar dat zorgde wel voor een aantal stabiliteit. Dat hebben ze nu niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus we moeten eigenlijk een nieuwe modus vinden om met elkaar te opereren.
0: Ja. Straks praat ik verder met Marieke van der Velde, politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie. Gaat dus ook over de wisselwerking tussen politiek en media. En ik ben ook wel benieuwd, we hebben nu een minderheidskabinet. Maar is het zo dat we daar misschien maar aan moeten wennen, dat er niet snel meer meerderheden gaan komen die een regering zullen vormen? Ik ben benieuwd hoe Marieke van der Velde dit ziet. Dus blijf luisteren.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
5: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
6: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we denk ik van mens tot mens contact gehad.
4: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
6: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
4: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
6: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
10: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
11: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
12: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
11: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
13: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
14: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
16: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
15: Politiek. Ja.
17: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
15: En ik ben er ook.
16: Dat is toch heerlijk.
15: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: BNR Verkeer.
21: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt alleen wat langzamer op de A12 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten. Verder geen noemenswaardige files. Wel meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A4 naar Rotterdam bij 223,4. De A10, de ring van Amsterdam bij 3,3. En langs de A73 naar Nijmegen bij 18,6.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porter Cabins klaar. De 4 Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen is opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ruiten vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. Een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers, want zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit. Maar niet zoveel als een alleenstaande. De politie trekt bij de NOS aan de bel over nep-webshops die mensen lokken met advertenties op Facebook en Instagram. Er worden hoge kortingen beloofd, maar na betaling wordt er nooit wat geleverd en is je geld weg, is de waarschuwing. In een jaar heeft de politie meer dan 500 van dit soort nep-webwinkels ontmaskerd. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren halen niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hoe groot is de rol van de media, daar zijn we, in het beeld rond het kabinet? En waarom lopen protesten rondom asielopvang op het moment zo ontzettend uit de hand? Nou, dat en meer vraag ik zo meteen aan Marieke van der Velde. Ze is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet.
23: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
23: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
23: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
23: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Familievastgoedbedrijven worden bij de overdracht naar de volgende generatie nagenoeg onteigend door de fiscus. De belastingdruk loopt dan op tot een duizelingwekkende 70%. PwC heeft het allemaal in kaart gebracht en komt met een noodsignaal. Luisteren dus vanmiddag om 2 uur op BNR.
26: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
28: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
29: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
20: Blijf scherp.
1: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five over de slagkracht van het kabinet. Later deze week praat ik met Marieke Blom. Ze is hoofdeconoom bij ING en hoofd van ING Research. 3 maanden is kabinet Jette nu bijna onderweg. Ja, of we een economische koers zien van dit kabinet, daar ga ik het met Marieke Blom over hebben. Onze gesprekken zijn terug te luisteren via de BNR-app trouwens. Ook die van vorige week over strategische autonomie bijvoorbeeld. Vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. De wisselwerking tussen politiek en media en het politieke antwoord op de AZC-protesten. Zullen we met het laatste beginnen?
2: Ja.
0: Ja, er liepen vorige week, volgens mij dit weekend waren er ook weer AZC-protesten, liepen vorige week uit de hand. Apeldoorn, Den Haag, spanningen. En dan Loosdrecht natuurlijk, we hebben de beelden allemaal gezien. Relschoppers gooiden met vuurwerk. De brand uit bij het voormalige gemeentehuis, waar op dat moment 15 asielzoekers werden opgevangen. Jij doet onderzoek naar populisme, naar polarisatie. Als jij dan dat nieuws zo tot je neemt van vorige week, schrik je daar überhaupt nog van? Of zit je met de wetenschappelijke bril te kijken? Of hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik kijk er en wetenschappelijk naar, maar ik schrik er ook van. Ik schrik ervan dat we van een paar dingen. Ten eerste dat het zover komt. Hè, dat mensen echt geen enkel respect meer hebben voor de democratische omgangsvormen die wij hebben. Ik denk ook daarom dat we het niet protesten moeten noemen, maar rellen. Protesten gaat eigenlijk, ik bedoel, dat is een fundamenteel recht binnen een democratie, dat je demonstreert tegen iets waar je het mee oneens bent. En dat gaat binnen de kaders van de wet. Dit kunnen we niet meer binnen de kaders van de wet noemen, zelfs met de allerbeste bedoelingen. En daar zien we eigenlijk op de media heel veel voorbeelden van, dat mensen toch met de allerbeste bedoelingen dit willen inkleden.
0: Terechte zorgen hoor je veel.
2: Terechte zorgen, ja. Terechte zorgen uit je op een hele andere manier. Terechte zorgen zorgt er niet voor dat de helft van de lokale politici bedreigd worden. Dit gaat echt buiten het boekje van alles. En volgens mij moeten we dat ook zo gaan benoemen. Mm-hmm. Het zijn ook niet bezorgde burgers, zoals je dat graag hoort. Maar het zijn heel vaak georganiseerde groepen die zich dan wel als extreemrechts profileren, dan wel daartegen aanschurken. Mm-hmm. Dat betekent dat deze groepen geen enkele respect hebben voor de democratie, en dat we dat ook heel erg goed zo moeten benoemen. Omdat iedere keer worden er een paar mensen meegenomen en gaat die groep groeien. En dat doet iets voor onze democratie, maar ook iets voor onze mening over wat democratie kan doen. We hebben het hier over slagkracht. We moeten niet weggaan met het idee na deze week van, oh ja, democratie is eigenlijk een beetje onhandig. Laten we het eigenlijk anders inrichten, zodat we meteen één iemand het gewoon voor het zeggen heeft en het gedaan kan krijgen. Ja. Tot, bijvoorbeeld. Hm.
0: Donderdag is mijn gast Jelle Posma, is oud-AIVD'er. We gaan het dan onder andere ook over deze protesten hebben. Wat hij zegt is dat gematigd rechtse partijen extreem rechts geweld normaliseren. Dat heeft hij ook gezegd in reactie op Loosdrecht. Want hij zegt, ja, die rellen rond AZC's worden volgens hem aangejaagd ook door populistische politiek, door sociale media, door extreemrechtse netwerken. En andere politici die geven daar te veel ruimte voor. Zwijgen bijvoorbeeld over de vluchtelingen of de asielzoekers die zich in het gebouw bevonden op het moment zelf. Yezilgus had het over, blijf van die gebouwen en onze politiemensen af. Herken jij die analyse?
2: Zeker. En ik bedoel, dat ze hebben allemaal de mond vol voor de bezorgde burger. Dat is een vorm van iets normaliseren, wat toch echt niet normaal is. Ik bedoel, als je bezorgd bent, ik weet niet hoe het bij jou thuis gaat, maar bij ons liggen dan niet de vuurwerkbommen klaar om die mee te nemen de volgende keer. Mm-hmm. Mijn studenten zijn aan de lopende band bezorgd. Ik heb nog nooit vuurwerk in de klas gehad.
0: Nee.
2: Dus dat woord, dat zorgt al voor een vorm van normaliseren, want daar kan je je echt wel in herkennen. Ja, ik ben ook wel eens bezorgd. Ik snap wel dat je dat niet wil. Mm-hmm. Maar daar gaat het niet om. We hebben gewoon afgesproken, we hebben ons aan regels en wetten te houden. Daar houden we ons allemaal aan. En dat doen we het dan mee.
0: De kritiek is ook dat Den Haag te afwezig is geweest in die afgelopen weken tijdens de, ik noem het dan onrust, demonstraties. Jij zegt dat het gaat verder dan dat. Zie jij dat ook?
2: Zeker. En door het niet te benoemen, door het niet te normeren, voelen mensen zich ook in hun recht. Hè, wat ze gedaan hebben, begrijpen ze. En wat we ook zien is dat er in bepaalde gemeentes, Loosdrecht is daar één van, dat er nu ook minder noodasielplekken komen. Mm-hmm. Dus het heeft ook nog eens effect. En het wordt niet afgestraft. Hè. Dus het wordt niet afgestraft doordat mensen politiek daar echt flink mee aan zich voor in gaan zetten. Het wordt nauwelijks afgestraft in termen van, natuurlijk worden mensen die echt iets fout doen, die worden opgepakt, maar mensen die bij die rellen aanwezig zijn, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. En het loont ook nog. Ja.
0: Wat is de politieke logica daarachter om daar dan met enige voorzichtigheid omheen te manoeuvreren?
2: Ja, we zien eigenlijk al best wel een tijdje, en dat is eigenlijk sinds het kabinet Schoof, dat we niet radicaal rechts mogen zeggen. He, daar wordt heel erg op afgegeven. Dat kan je niet zomaar zeggen, dat is stigmatiserend. En daar begint het eigenlijk met dat je het dus iets niet meer mag benoemen. Dan wordt het ook minder erg. Dus als we het niet radicaal rechts noemen, maar bezorgde burgers. Nou, klinkt eigenlijk wel veel aardiger. Ja. En als we niet inderdaad rellen zeggen, maar protesten. Ja, dan zijn het gewoon bezorgde burgers die demonstreren. Nou, dat is toch hartstikke binnen de normen van de wet. Ja. He, dat is goed, want zo corrigeert de democratie zichzelf. Dat is niet wat er aan de hand is.
0: En dat doe je dan als partij, omdat je bang bent dat als je daar te fel op bent, dat kiezers bij jouw partij afhaken. Of dat ze naar partijen die wat verder op het spectrum aan de rechterkant zitten, dat ze daar naartoe overlopen.
2: Ja, je bent bang dat als je inderdaad niet zegt dat dit extreem rechts is of geweld, dat inderdaad mensen denken dat je niet sterk bent op immigratie, wat je blijkbaar moet zijn. Terwijl eigenlijk heel weinig mensen zeggen, nou, dit zijn nou echte cijfers. Als we het over immigratie hebben, dan hebben we het over met name arbeidsimmigratie hier in Nederland. Daar hoor je eigenlijk niemand over. Mensen doen net alsof alle immigranten binnen de AZC's binnenkomen. Dat is niet zo. En dat niet corrigeren zorgt dat het hele verhaal eigenlijk kan blijven lopen en dat je ook je kiezers op die manier kan bedriegen.
0: Ja, het opvallende is dat dus in Den Haag zie je dus, nou, wat jij nu beschrijft, een beetje die reflex om daar met afstand naar te kijken of het wat niet te streng te veroordelen. Dat zorgt voor een reactie vanuit de gemeentes. We hebben bijvoorbeeld, om een voorbeeld te nemen, Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem, vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, had dit weekend in het programma Buitenhof, reageerde dan weer op zijn partijgenoot, VVD-fractievoorzitter Ruben Brekemans. Want Brekemans had vorige week gezegd, ja, gemeenten moeten zelf weten of ze wel of geen asielzoekers willen. Dat zei hij in het NOS-journaal. En Bouwmans, zijn partijgenoot, zegt dan nu, dat zijn gevaarlijke uitspraken. Dus je ziet een tegenreactie vanuit de gemeente komen naar Den Haag toe.
2: Ja, en die is ook nodig, want dat zijn twee dingen. Ten eerste, de gemeenteraadsverkiezingen gingen voornamelijk ook over die spreidingswet. Brekelmans eigenlijk stopte twee dingen in elkaar. Mm-hmm. Die spreidingswet en de noodwetopvang. En die zegt, ja, je mag zelf kiezen. Mm-hmm. Nou, voor de spreidingswet mogen ze niet zelf kiezen. En dat is ook wat die burgemeester zegt. Wij kunnen niet zelf kiezen. En door dat idee te wekken, door meer dan de helft van onze burgemeesters en lokale politici worden bedreigd. Dusdanig dat ze beveiliging hebben of zoiets. Door te zeggen, het is je eigen keuze. Voelt het ook alsof die mensen die al bedreigd worden, of daar nog even wat bij kan. Omdat als je maar bedreigt, dat ziet ze ook, dreigen loont. Want dan wordt het anders. Nou, het lijkt me echt dat de fractievoorzitters, maar heel Politiek Den Haag, echt achter onze of voor onze lokale bestuurders moeten gaan staan.
0: Ja, maar is dit dus een voorbeeld van wat je zegt terecht, hè, die slagkracht, we moeten ook niet doen alsof democratie iets is wat je dus terzijde kan schuiven, dat autocratie beter is. Tegelijkertijd zie je een grote groep kiezers die op PVV of FVD of partijen stemmen die streng willen zijn op 21 op asiel. Die zitten nu niet in het kabinet. Dus we hebben nu een minderheidskabinet waar deze mensen zich niet in vertegenwoordigd zien, dit electoraat. Is dat dan de voedingsbodem waar we naar kijken?
2: Ja, ik denk dus ten eerste dat als je kijkt naar het programma van de VVD, dat helemaal niet meer zo heel veel verschilt van JA21 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat PVV wil en ook Forum voor Democratie gaat gewoon buiten de afspraken die we gemaakt hebben. Op het moment dat je dat wilt doen, moet je heronderhandelen. Heronderhandelen op Europees niveau. Dat gaat dus ook lang duren. Mm-hmm. En het andere is dat deze partijen ook geen meerderheid hebben. Dus het is niet zo dat de Nederlanders allemaal dit willen. Er zijn mensen die dit willen. Mm-hmm. Ja, er zijn ook mensen die iets anders willen. Dat zijn ook ongeveer een derde van de mensen.
0: Ja, yeah, yeah.
2: Ja, dat is democratie, is dat we samen uitkomen met dingen. En we zijn de afgelopen jaar al enorm streng geworden op immigratie. Dus voor een gedeelte worden ze ook gehoord.
0: Ja, maar hoe krijg je dan als minderheidskabinet, hè, zie je dus die protesten, hoe krijg je de geest weer in de fles? Wat kun je als minderheidskabinet of wat kun je als premier hier nou, hoe kun je hier iets aan doen?
2: We hebben net een groot onderzoek gedaan waarin we eigenlijk laten zien dat om de geest in de fles te krijgen, normeren helpt. En dat maakt eigenlijk niet uit of het van jouw partij komt of van de partij waar je van je levensdagen niet op zou stemmen. Iedere keer als een politici zegt, dit hoort niet, dit doen we hier niet, dit past niet in de democratie, helpt dat. Dus dat zou ik ook van harte in Den Haag aanraden om dat te blijven doen, allemaal tegelijk.
0: Zometeen praat ik verder met Marieke van der Velde, politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie. Eerst naar Thomas van Zijl, die afgelopen weekend ook druk aan het protesteren was, denk ik.
3: Ik zat in een staakcaravan en het was slecht weer.
0: Oh, jongen, toch.
3: Ook leider.
0: Je bent heel blij dat je weer hier bent.
3: Oh, wat is dit toch warm met een dak boven mijn hoofd.
0: Ja, want die staakcaravan was in Nederland.
3: Ja, was in Nederland. Ja.
0: Dit was vrijwillig.
3: Het was ook vrijwillig. En het was in een vrijwillige opsluiting met mijn vrouw en mijn kind. Yes. Dus het was ook niet alleen maar slecht.
0: Nee, eindeloos spelletjes gespeeld.
3: Dat wel.
0: Ja. Gewonnen? Laat je kind dan winnen of niet?
3: Zwak punt. Ik laat er vaak winnen. Ja, slecht voor de karaktervorming, hè?
0: Dat weet ik niet. Ja. Ik heb een tweeling, dus er is altijd eentje die verliest bij mij. Ja. Jij gaat zo meteen zaken doen.
3: Sebastian Lambok is mijn gast. Hij is van QBE. Dat is een hele grote verzekeraar waar ik nog niet zo heel veel van wist. Dat komt ook omdat ze wel heel groot zijn, maar dat vooralsnog vooral buiten Nederland waren. Maar ze hebben nu bedacht, weet je wat, we gaan het ook in Nederland proberen. En ze verzekeren hele complexe zaken. De grootste cyberhacks zouden ze moeten aankunnen als verzekeraar. Maar ook in de maritieme sector bijvoorbeeld zijn ze zeer actief. Nou, dat is natuurlijk de afgelopen maanden weer meer dan nodig geweest met de straat van Hormuz nog in het achterhoofd. Dus over dat soort complexe verzekeringsvraagstukken, dames en heren, blijft wel allemaal luisteren, gaan we het uitgebreid hebben. En het economenpanel is er ook, onder andere over het IMF. Dat heeft zijn tent is opgeslagen hier in Nederland. Anderhalve week onderzoek gedaan.
0: We gaan het allemaal anders gaan doen, hè?
3: Ja, we gaan het allemaal anders doen. Ja. En dan kom je toch ook weer terug bij de hypotheekrenteaftrek. Ja, economenpanel. Daar mogen ze zich op verheugen.
0: Ja, dus van een staakcaravan naar de hypotheekrente aftrekken.
3: Hier kan dat gewoon.
0: Oké, nou, tot zo.
3: Hoi.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Met vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Morgen komt Leendert Beekman, onze eigen politiek correspondent. Die komt vertellen wat er zich achter de schermen op dit moment in Den Haag allemaal afspeelt. Ik zei het aan het begin van het uur al, per 1 juni heb jij een nieuwe baan. Ik wil januari weer zeggen, ik weet niet waarom, maar 1 juni dus. Hoogleraar politiek en media, een beetje ander visitekaartje is het, hè?
2: Ja.
0: Je gaat dan de wisselwerking tussen politiek en de media ga je bekijken, onderzoeken. En ook hoe mensen denken over politiek en media. Toch even af. Je kijkt dan naar radio, kranten, tv, online, publiek, commercieel. Alles ga je in de gaten houden.
2: Ja, en wat we eigenlijk onlangs zagen, is we rondom verkiezingen altijd onderzoek. En we vragen altijd waar mensen eigenlijk nou hun informatie over de maatschappij vandaan halen. En dat iets wat we vaak vergeten is dat het sociale netwerk, dus het fysieke sociale netwerk, je buren, je familie, je werk, dat enorm belangrijk is voor mensen over hoe ze over de maatschappij denken. Dus ik denk dat gaan we ook specifiek ook echt op richten. Dus het is allerlei vormen van informatie die dan vervolgens weer op een of andere manier gemedieerd worden.
0: Ontzettend interessant, want ik ben ook benieuwd of dan, dat is een beetje mijn ervaring, ik weet niet of jij dat herkent, maar dat politiek een onderwerp is dat je steeds vaker probeert te vermijden. Als je in een groep bent, op feestjes of op borrels, omdat je weet, ja, we gaan elkaar misschien toch niet vinden.
2: Ja, ik heb een wat atypisch beroep, dus politiek kan ik niet heel vaak vermijden. Nee. Ook niet op feestjes, omdat mensen,
0: op familieverjaardagen.
2: Omdat mensen mij dan vragen stellen, maar ik merk wel dat er onderwerpen zijn die je inderdaad liever niet met iedereen meer bespreekt. Mm-hmm. En dat iets is wat mensen ook zeggen. We noemen dat de zwijgspiraal. En dat is eigenlijk een best wel gevaarlijk idee. Namelijk dat je denkt dat je dat niet meer mag zeggen, waardoor het uit het publieke debat, het grote debat, verdwijnt. En dat het in kleine groepjes, dus in kleine privégesprekken met gelijkgezinden gaat opkomen. En dat je dan dus ook geen weerwoord meer hoort. Mm-hmm. Dat is een soort van negatieve spiraal. En die moeten we wel heel erg voor oppassen, omdat die inzet te gaan nemen.
0: Omdat die spiraal leidt tot een verzwakking van de democratie.
2: Ja, omdat je dan dus niet meer deelt. Die onttrekt je ook uit het publieke debat. Omdat je denkt, ja, wat ik vind mag niet gezegd worden. Ja. Dus ik zoek wel mensen op die dat ook vinden. Ja. En dan kun je dus ook van kwaad tot erger. Je hoort geen tegengeluid meer, je hoort geen nuancering meer. Kan je dat ook echt gaan geloven?
0: Ja. Als er nou één beroepsgroep is die niet goed is in ontvangen van kritiek, zijn het de media wel, is mijn ervaring. Journalisten in ieder geval. Ik kijk ook naar mezelf voor. Dus hoe doen we het eigenlijk? In die wisselwerking met politiek, valt er al iets over te zeggen? Of zeg je, nou, dat moeten we juist gaan onderzoeken nu?
2: Nou ja, nee, we doen dit onderzoek al wel een aantal jaren. En wat we eigenlijk zien is dat wat heel belangrijk is voor journalisten, voor binnen de democratie, is het uitleggen van wat een representatieve democratie doet. Dus heel erg duidelijk die keuzes die er in politiek gemaakt worden, uitleggen. En dat is iets, die nuance is vaak lastig, omdat het niet net zo snel is als quotejes of dingen die verkeerd gaan. Yeah. Maar die balans moet wel steeds gezocht worden. En je ziet dat wel gebeurt in wat we dan noemen long reads, lange stukken. Mm. Maar het moet ook in korte stukken, dus op televisie, in de talkshows moet dit af en toe weer teruggebracht worden. Ho, wacht even. Dit is waarom dit gebeurt. Dit zijn de regels. En dat zie je vaak dat dat dan eigenlijk niet echt gebeurt in zo'n talkshow-achtige setting.
0: Nee, wat je vooral ziet is dat daar een uitroeptekens wordt gesproken. Dus dat mensen heel stellig een mening verkondigen over wat ze ergens van vinden. En dat een dynamiek is waar volgens mij ook bijna niet aan te ontkomen is.
2: Nee, maar volgens mij is dat ook niet... Het probleem is dat mensen die uitgenodigd worden mogen ook best hun mening, daar zitten ze ook voor aan tafel, hè, dus een mening of een expertise neerzetten. Maar degene die dat gesprek leidt moet daar steeds tegenwicht aan bieden. En dat schijnt wel, dat wordt wel echt lastig. En dat wordt ook soms lastig gemaakt, omdat je dan eigenlijk alleen maar mensen uitnodigt waarvan je al weet dat je het met elkaar eens bent. Dus je ziet heel erg dat er op VI andere mensen komen dan bij Buitenhof.
0: Ja. Ja, of dan bij Pauw en de Wit of wat dan ook. Ja. Met als gevolg dat eigenlijk wat jij net beschrijft, die spiraal, dat je ook misschien ook in je mediaconsumptie vooral geconfronteerd wordt met mensen die het met jou eens zijn. Of die vertolken wat jij ook denkt.
2: Ja, en ook bewijs vindt en dat het dus niet overal gezegd wordt. Dus het werkt twee kanten op. Dus het gevoel dat je... Dus stel je vindt iets en dat wordt veel duidelijker bij Pauw en de Wit verkondigd dan bij VI.
0: Ja.
2: Dan kan je zeggen, oké. Zij zijn dus de slechterikken. Dat is nog het goede. Dan maak je een soort van hele simpele redenatie. Je reduceert het tot slecht en goed.
0: Ja.
2: En je zegt ook, oké, dan kijk ik dus niet meer naar alles wat daarmee in aanraking komt. Waardoor je jezelf een heel waardoor krijg je echt een heel gefragmenteerd medialandschap waar mensen naar kijken. Dat zorgt er ook voor dat we dus weinig raakvlak hebben tussen elkaar. Dus als jij van de ene kant bent en ik van de andere kant, dan kunnen we hele andere verhalen over Nederland horen. En daardoor kunnen wij ook geen gesprek meer hebben. Want je hebt een heel ander plaatje bij Nederland dan ik heb.
0: Ja. Maar is het dan zo dat als je kijkt naar die afgelopen maanden, dat we hadden het al over een permanente campagnestand, waarin bijvoorbeeld de VVD dan staat. In die mediadynamiek, in die politieke mediadynamiek, wat zie je dan gebeuren? Is dat misschien iets een stand waarin we allemaal misschien wel staan?
2: Kijk, de meeste mensen weten alleen van de politiek door media. Dus omdat ze televisie kijken of omdat ze op Instagram zitten. Of
0: massaal naar BNR luisteren.
2: Of massaal naar BNR luisteren. Maar daar weet je van politiek. Niet omdat je Jette zelf af en toe mee koffie drinkt. Dus het beeld wat daar gevormd wordt is bepalend voor jou. Nou, wij kunnen Nederland uit heel veel zenders kiezen. Hè? Als we het alleen al hebben over radio zijn er heel veel zenders. En dan zijn er nog heel veel andere kanalen die je ook kan bekijken of luisteren. En zo kan je als het ware je eigen, ik noem dat het schijf van 5 creëren.
0: Yeah.
2: En sommige schijven van 5 zijn wat gezonder dan andere.
0: Yeah.
2: Maar het is heel belangrijk om dat wel steeds te reflecteren. En het is niet fijn om dingen te horen. En daar zit eigenlijk een beetje de kern van het probleem. Het is niet fijn om dingen te horen waar je het fundamenteel mee oneens bent. Dat doet je iets.
0: Mm-hmm.
2: En op het moment dat je in de auto zit op dit moment en je moet ergens heen, dan wil je eigenlijk niet ook nog moeten denken, oh, hier ben ik het zo mee oneens, ik moet nu iets daarmee. Dus dan schakel je over naar een zender waarvan je zeker weet dat je het er wel mee eens bent.
0: Yeah.
2: En zo, voor heel veel mensen is mediagebruik iets wat ze doen als een soort van tijdverdrijf.
0: Ja, ja.
2: Nou, dan wil je iets horen wat je graag hoort.
0: Ja, maar tegelijkertijd is het op sociale media weer zo, blijkt het onderzoeken dat wat je boos maakt, waar je over opwint, daar blijf je langer op hangen. Waardoor dus op sociale media dat eigenlijk meer tractie krijgt.
2: Dat is het andere. Dus stel dat je, dus als je het als achtergrond gebruikt, dan wil je het er lekker ermee eens kunnen zijn.
0: Ja.
2: Er zijn ook momenten waarbij je denkt, nu wil ik eens even weten wat die andere kant wel niet denkt.
0: Mm-hmm.
2: En dan ga je met een soort van houding van, nou ga ik er even goed met een gestrekt been in.
0: Ja.
2: En dan ga je inderdaad zoeken naar iets waar je het zeker niet mee eens bent. En dan kan je daar goed op afgeven. En dat blijft inderdaad dan ook. Dus die twee dingen, maar dat zijn een soort van andere modus.
0: Mm-hmm.
2: Dus de ene modus ben je heel actief bezig, de andere ben je meer een passieve luisteraar.
0: Ja. En zie je dan dat we hadden het net over de protesten, de AZC-protesten. Wat zie je de rol van de media? Hoe zie je die daarin dan?
2: Nou, die zie je eigenlijk op meerdere momenten. Dus een vorm van de rol van media is eigenlijk hoe die groepen georganiseerd kunnen worden. Dus via welke kanalen ze elkaar kunnen oproepen. Dat is een rol van media. Dat is niet per se de professionele media, maar dat zijn wel platforms waar we eigenlijk heel weinig regulering op hebben. Dat is één vorm. De andere vorm is hoe media erover praten. Hè, protesten van bezorgde burgers. Ik zei het net eerder al. Dat zouden we echt heel anders beschrijven als het over een andere groep mensen ging.
0: Mm-hmm.
2: Dus denk terug aan de Maccabi-rellen. Mm-hmm. Dat noemden we meteen rellen. Dat noemden we niet protesten van bezorgde burgers.
0: Nee.
2: Die zich zorgen maakten over genocide. Daar gebruiken we andere woorden voor.
0: Ja.
2: Dus die keuze van woorden die media heeft consequenties over hoe we nadenken over de politieke gebeurtenis.
0: Ja. God, je hebt nog veel te onderzoeken, hè?
2: Gelukkig wel.
0: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen is Leendert Beekman dus mijn gast. Hij is onze politiek verslaggever hier op BNR. Gaat ons een beetje vertellen wat er achter de schermen nu allemaal gebeurt in Den Haag. Je mag hem een kettingvraag stellen.
2: Ja, hi Leendert. Ik dacht, omdat je zoveel in die wandelgangen van Den Haag bent en dat er heel veel onderhandeld zal moeten worden om meerderheden te krijgen, kan je een voorbeeld geven van een motie of een andere wet die eraan zit te komen, waarvan de uitkomst feitelijk al vast lag voordat het debat begon? Gewoon omdat er in de achterkamertjes iets overlegd werd. En wat zijn nou signalen dat dat gaat gebeuren voor ons als gewoon luisteraar? Wanneer weten we dat het eigenlijk al die koehandel al gespeeld is?
0: Mooie vraag. Nou, morgen ga ik hem stellen aan Leendert Beekman. Dus eigenlijk over de achterkamertjes daar in de gangen van de Tweede Kamer. Misschien hebben die achterkamertjes, dat heeft nu een negatieve lading, toch? Maar misschien is dat bij een minderheidskabinet wel iets wat broodnodig is.
2: Ja, het heeft voor mij niet per se. Dingen moeten gewoon voorbereid worden. Het is eigenlijk zoals een chef in de keuken van tevoren voorbereidingen doet. Zo doen politici dat ook. Maar hoe weten we nou welke voorbereidingen ze hebben getroffen?
0: Nou, morgen ga ik het vragen aan Leendert Beekman. Marieke van der Velde, dank voor de komst vandaag.
2: Dank.
0: Politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie. Gaat dus de media en politiek samen in de gaten houden. Laten we afspreken dat je er over een poos over terugkomt. Ik ben heel benieuwd wat je dan wat je ons kan leren.
2: Dankjewel, heel graag altijd.
0: Ja, Marieke van der Velde. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Dat kan je doen als podcast in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf nu lekker luisteren naar Thomas van Zijl, want hij gaat beginnen aan BNR Zaken doen. Tot morgen.
5: Wat gebeurt er als er een bedrijf kopje onder gaat? In Onder Curatoren praten Elisa Hermanides en Thomas van Zijl over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. De Curatoren.
6: En dit is zo'n onvergetelijk faillissement. Het is eindelijk zover. We gaan het hebben over Imtech. Het grootste Nederlandse faillissement ooit als het gaat om aantal medewerkers. Vennootschappen heeft de media ook behoorlijk bezig gehouden. Zin in?
7: Ja, ongelooflijk veel zin in. Imtech was een technisch dienstverlener die in de jaren nul de ene na de andere overname deed. En zo groeide het bedrijf uit tot een ware beurslieveling. Ik weet het nog goed. Beleggers kochten maar al te graag aandelen omdat het bedrijf zo ontzettend hard groeide. Ja, ik werkte toen nog voor het FD, Thomas. En ik weet nog wel dat de toenmalige topman René van der Brugge echt werd gezien als een top-CEO.
6: Mr. Imtech, geroemd en genoemd vanwege zijn lange carrière bij het bedrijf. Harde groeispeurt die het bedrijf doormaakte.
7: Ja, en de CFO heeft in die tijd zelfs nog een prijs gekregen. De CFO Award, dat vind ik toch wel weer mooi.
6: Dat is het, zou ik zeggen, zoveelste bewijs dat je niet altijd heel veel waarde moet hechten aan dat soort prijzen. Want het ging behoorlijk mis vanaf 2012.
5: Wil je weten hoe deze aflevering afloopt? Of luisteren naar een nieuwe aflevering van Onder Curatoren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
8: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR. Op bnr.nl/bb en via
9: DAB+. TrueLease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
13: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
14: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
15: Recruit a student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
20: Nu in de BNR-app.
6: In heel Europa zorgde de verkoop van een nieuw Swatch-horloge zaterdag voor chaos. Volgens retaildeskundige Paul Moers bewust gecreëerd. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige niveau blijven. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale gezondheidscrisis. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan naar de ANWB. Daar zit niemand minder dan Tim Schaap. Is het een rustige of een drukke maandagmorgen?
18: Ja, het is hartstikke rustig onderweg. Er zijn geen noemenswaardige files. Hier en daar iets van file voor de Duitse grenscontroles. Op bijvoorbeeld de A7, A12 en A76. Maar allemaal net tussen de 5 en de 10 minuutjes. Verder wel een paar flitsers, gemeld door Flitsmeister. A2 Eindhoven-Maastricht bij 205,9. De A15 naar Nijmegen bij 113,1. En de A59 Den Bosch-Os bij 151,8.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hanta-virus ontdekt, dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Dit keer gebeurde het bij Cyprus. De flotilla was onderweg vanuit Turkije, nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consumentenmarkt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt. Maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van 15 euro per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. Alleenstaande AOW'ers krijgen dit jaar aardig wat meer vakantiegeld. Volgens berekeningen komt er zo'n 20% bij. En dat komt doordat het minimumloon omhoog gaat. De AOW is daaraan gekoppeld namelijk. En ook voor stellen met een AOW-uitkering is er een verhoging, maar die is wat bescheidener. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, wordt de noodverordening niet verlengd. De burgemeester vindt dat niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Dat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het weer rustig. Nu worden er vooral nog bloemen neergelegd. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Donald Trump spreekt weer dreigende taal en de kapitaalmarktrente lopen weer op. Wat betekent dat voor de beurzen? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
22: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
23: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
22: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
23: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
21: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
25: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elk

0: Helga van Leur en gedragswetenschapper Rijntjan Genes leggen in hun nieuwste boek Haarfijn uit waarom ons brein zo vaak tegenstribbelt bij klimaatkeuzes.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: In de plus eigenlijk gewoon een vrij vlak, dus op 1011 punten. Als we dan even kijken naar het scorebord. De stijgers, Wolters Kluwer, zien we er tussen staan met 1,6%. Ook Relax, als we het over de softwarebedrijf hebben, 1,4% in de plus. En ook Shell heeft natuurlijk alles te maken met olie. De prijs zit wat in de lift met 1,6% in de plus. En dan zien we ook bij de dalers gaan we nu naartoe. Magnum, afgelopen vrijdag was daar natuurlijk nog een spectaculaire koersstijging door overname geruchten. Nou, die staan nu 2,2% in de min. En ik zie ook Akzo Nobel er tussen staan met 1,6% in de min. En met betrekking tot Wolters Kluwer, ja, die zit de afgelopen dagen weer iets in de lift. Afgelopen beursdagen, dan moet ik zeggen, zo'n 9% erbij de afgelopen 5 beursdagen. Nou, dus zaten op een aardig dieptepuntje. Dus daar zien we weer een stijging.
5: Dan, het lijkt de beursnerd wel. Dreigende taal van Donald Trump.
4: Ja, gisteren kwam hij weer met een bericht op True Social naar buiten. Hij plaatst een bericht, dat is zijn eigen mediaplatform, met de woorden: voor Iran tikt de klok en ze kunnen maar beter snel in actie komen, anders blijft er niets van ze over. Nou, die retoriek die kennen we inmiddels wel van hem. Vanochtend was Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis bij onze collega's van de ochtend en die vertelde dat Iran niet echt onder de indruk is.
6: Ja, vanuit Iran krijg je vooral trotse reacties. Zij zeggen ook dat ze de vinger op de trigger hebben en zeker niet bang zijn voor Trumps dreigementen. Maar ook voor hun lijkt het inderdaad een beetje business as usual te worden om bedreigd te worden en vervolgens toch aan de onderhandeling door te gaan.
4: Ja, en ik zei net al even, Shell 1,5% in de plus. En dat zien we dan toch ook weer bij de olieprijs. Een vat Brent Oil kost nu ongeveer zo'n $111.
5: Ja, terwijl eigenlijk de teneur hier is, niemand is hier nog van de indruk, dit is het gebruikelijke recept, maar die olieprijs reageert daar dan alsnog wel op.
4: Alsnog zien we dat toch dat die olieprijs daar inderdaad op reageert. Dan zien we toch ook weer terug bij Shell, dus 1,5%. Het ligt er maar net aan wat voor tweet of wat voor bericht hij op zijn platform zet, Trump. Om daar weer een koersreactie op te krijgen.
5: Dan naar de kapitaalmarktrentes. Die stijgen al een tijdje.
4: Ja, wereldwijd zelfs. Beleggers beginnen zich toch al aardig zorgen te maken over inflatie. De rente op Nederlandse 10-jaar staatsleningen staan nu op 3,28%, terwijl dat vlak voor het uitbreken van de Iran-oorlog nog zo'n 2,7% was. Dat is dus een flinke stijging in korte tijd. Ook in andere landen schieten de rentes omhoog. In het Verenigd Koninkrijk liep de rente in 3 maanden met 77 basispunten op. In de Verenigde Staten steeg de kapitaalmarktrente met 57 basispunten. En in Japan met 54 basispunten. Het lijkt er dus op dat de obligatiemarkt rekening houdt met hogere inflatie en langer hoge rentes. Dus we gaan kijken wat voor impact dat gaat hebben de komende tijd. En dan kijk ik voornamelijk naar tech-aandelen. Want ja, dan is het natuurlijk minder aantrekkelijk om geld te gaan lenen. En dat is natuurlijk voor tech-aandelen wat minder dan.
5: Dan de bonus van de beursnerd op maandag. Namelijk dat we nog even de agenda kunnen doornemen voor de rest van de week. Wat springt eruit?
4: Ja, we komen toch al een beetje aan het einde van het cijferseizoen. Woensdag cijfertjes Nvidia. Het aandeel tikte onlangs nog een recordkoers aan. En het bedrijf is inmiddels zo'n $5,5 biljoen waard. De verwachtingen zijn weer erg hoog. Vooral nu Jason Wang, de CEO, samen met Donald Trump afreisde naar China. Nou, dat wordt toch wel gezien als een positief signaal voor de verkoop van Nvidia-chips aan China. Dus we gaan kijken wat die cijfers aankomende woensdag doen.
5: BNR-redacteur Boudewijn Boonman was hier te horen als onze beursnerd. Dank je wel daarvoor. En wil je meer informatie over de financiële markt? Wil je daar uitstekend zicht op? Abonneer je dan gerust op de podcast Beursnerd.
7: Ongevraagd advies.
5: Het onderwijsplatform Canvas lag dagenlang plat nadat hackers gegevens van miljoenen studenten en docenten buitmaakten. Ook op de Vrije Universiteit zorgde dat direct voor chaos. Studenten konden niet meer inloggen of opdrachten inleveren. Hoe kwetsbaar zijn onderwijsinstellingen daarmee eigenlijk geworden? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan onderwijsinstellingen. Dat komt van een slachtoffer. Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan die Vrije Universiteit. Feline, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: Ben je al een beetje hersteld van de klap? Wat gebeurde er afgelopen week op jouw universiteit?
8: Nou, Canvas moest dicht. Ze waren in eerste instantie gehackt en er was

0: waar gegevens buitgemaakt, berichten, studentennummers. En vlak daarna werden we nog een keer gehackt. Hadden de hackers echt toegang echt tot de systemen gekregen. En als je dan inlogde op Canvas, dan stond er van, nou, we zijn gehackt. En de baas van dat bedrijf waar die data van is, van Canvas, die willen niet betalen, dus nu hebben jullie nog maar een keer gehackt. En toen besloot VU en andere instellingen ook om Canvas even helemaal uit te zetten. Dus op sommige plekken kon er geen college, geen huiswerk ingeleverd worden, geen materiaal bekeken, et cetera.
1: En dat betalen, dat is, althans, dat kan bijna niet anders, toch gebeurd na verloop van tijd.
0: Ja, we weten het niet.
1: Of beginnen we hier echt te speculeren?
0: Nou, kijk, het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat die hackers uit de goedheid van hun hart, het waren trouwens dezelfde hackers die ook Odido hebben gehackt, dat die op een dag wakker worden, vol met berouw, en denken, nou, we zullen gewoon de zipfiletjes even terugmailen. Dus hoogstwaarschijnlijk is daar wel een financiële vergoeding voor in uitwisseling. Ja. Maar we weten het niet precies.
1: Zometeen even naar het grotere plaatje van dit soort systemen die voor het onderwijs ontzettend van belang zijn, maar dan is nog altijd een vraag die voortdurend terugkomt. Moet je betalen of niet? En als je dat dan wel doet, hou je dan in stand wat je eigenlijk probeert te bestrijden?
0: Ja, kijk,
1: wat zeg jij dan?
0: Odido deed het niet en toen zijn de gegevens wel publiek gemaakt. Ik denk zeker dat voor een onderwijsinstelling om die gegevens te verliezen heel pijnlijk is. Het gaat bijvoorbeeld ook over berichten van studenten die dan sturen, mijn kat is dood, mag ik uitstel? Of misschien ook cijfers zouden er tussen kunnen zitten. Hè? Van nou, je hebt dit cijfer gehaald voor een opdracht. Ja, dat is toch zo heel pijnlijk zijn voor studenten als dat naar buiten komt. En is het natuurlijk ontzettend slecht voor dat bedrijf, instructor die daarachter zitten. Dus ja, dat die dan willen betalen.
1: Dus het begrijp verschilt wel in jouw optiek van geval tot geval? Dat een onderwijsinstelling daar eerder toe geneigd is dan een telecomaanbieder?
0: Ja, is het nou een goed idee? Hou je het in stand? Ja, ik weet niet of ik daar nou zoveel over kan zeggen.
1: Nee, waar je misschien wel iets over kunt zeggen is de enorme invloed van dit soort systemen op zoiets belangrijks, een nutsfunctie als het onderwijs.
0: Ja.
1: En hoe je dat beter kunt organiseren in de toekomst. Want hoe belangrijk is zo'n bedrijf als Canvas?
0: Ja, dus ik denk dat daar echt de interessante vragen zitten. Nu dat het is opgelost tussen aanhalingstekens, zullen bij ons misschien ook wel de consultants van de Zuidas naar binnen wandelen en kijken van ja, wat ging hier nou mis? Wat hadden we beter kunnen doen? En ik denk dat die eerste focus al zeiden, oh, hoe beveiligen we die systemen beter? Maar je moet je ook afvragen, denk ik, misschien nog wel belangrijker, waar zijn die systemen voor? Want als je dan ziet dat bijvoorbeeld berichten zijn buitgemaakt, waarom ben ik als docent eigenlijk berichten naar studenten aan het sturen via een softwarebedrijf, terwijl we hebben ook al e-mail? Dus er wordt dan een tweede systeem opgezet. En dat is altijd, ja, dat is handig. Ja, dat is handig, want dan hebben we alles bij elkaar, zeggen ze dan. En dan kun je op één plek alles met je studenten doen, huiswerk inleveren en berichten sturen. Maar één plek is dan dus ook juist een hele grote kwetsbaarheid.
1: En laat dat onverlet dat het ook handig is? Of vind jij die meerwaarde, dat proef ik een beetje in jouw woorden, toch tamelijk beperkt?
0: Ik vind die meerwaarde tamelijk beperkt. Dat was hilariteit bij mij in het college maandag, want ik gebruik zelf geen Canvas. Ik zet al mijn opdrachten op mijn eigen website en ik mail studenten hun feedback als ik ze nodig heb.
1: Dus jij kon gewoon door?
0: Ja, dus ik kwam de college aan binnen, was het natuurlijk meteen door. Ik geef ook informatica. Ja. Dus die studenten waren al mee bezig. En zeiden, oh, wij hebben geen problemen, want we hebben geen Canvas. Dus ik vind die meerwaarde vrij beperkt. Maar ik denk dat we ons allemaal moeten gaan afvragen, met het toenemende aantal hacks, ook door AI, bij alles wat je online zet, moet je je afvragen, is dit het risico waard? Ga ervan uit dat je gehackt kan worden. Dat was altijd al waar, maar nu zeker. Levert het genoeg op dat we het risico nemen dat dit straks publiek is, wat je hier aan het doen bent?
1: Maar kun je als student of als docent of als hoogleraar dus ook prima om dit soort systemen heen werken? Of duurt jouw werkweek net wat langer omdat jij Canvas niet gebruikt?
0: Ja, je moet een klein beetje handig zijn, want ik maak dan mijn eigen HTML-pagina's.
1: Oh, toch wel, ja.
0: FTP ik dan naar mijn eigen server.
1: Dat kun je niet aan al je collega's vragen.
0: Maar ook vroeger deden we dit, ook voor docenten die niet zo technisch handig waren. En toen ik zelf student was, zo heel lang geleden is het nou ook weer niet, zeg ik zelf graag. Mijn studenten denken daar misschien anders
1: wordt
0: over.
1: Wordt wel steeds langer.
0: Ja. Had je gewoon een dictaat. En dus wat deden docenten dan? Nou, die knipten en plakten dingen uit boeken bij elkaar. En dan kon je voor een paar gulden of euro's zo'n klein boekje kopen. En daar zat dan al het materiaal in. Dat kunnen we denk ik best van docenten vragen. Dat is, heb je helemaal niet zoveel voor nodig. En dan had je voor een paar jaar vooruit al je lesmateriaal. En dingen als huiswerk, ja, dat zet je dan gewoon op de slides. Ik denk dat ook nog een mooie vraag is, waarom hebben we als universiteit die communicatie zo gedigitaliseerd en geïnstitutionaliseerd? Als jij tijdens college, zeg ik wel eens, nou, willen jullie dit stuk lezen voor volgende week? En dan studenten zeggen dan, ja, maar staat het dan ook op Canvas? Alsof wij niet gewoon, ik kijk ze in de ogen en het zijn volwassen mensen. Zeg maar, schrijf gewoon even zelf op wat je huiswerk is. Dus we nemen studenten ook soms werk uit handen. Of we verleggen een verantwoordelijkheid naar de docent. Terwijl we ook willen, dat staat in allerlei beleidsplannen van universiteiten, dat studenten zelfstandig werken en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Ik denk, ja, als ik aan een 23-jarige niet mag vragen dat hij zelf zijn huiswerk opschrijft, dat ik er dan verantwoordelijk voor ben dat dat online staat. Wat is dat dan? Het beeld
1: is hier,
0: dat de universiteit
1: is hier pak een beet wel iets veranderd het afgelopen jaar? Want het gaat er ook nog om wie zijn dan de aanbieders van de systemen? Waar komen die vandaan? Ik geloof dat jij ook je naam onder een open brief gezet hebt een tijdje terug.
0: Zeker.
1: Als je dan toch nog technologie gebruikt, big tech gebruikt, denk dan na over welke big tech dat is. Zijn dit thema's, vragen die ook leven bij raden van bestuur op dit moment?
0: Ik denk het wel. Er zijn 2 universiteiten in Nederland, Groningen en Utrecht, die al hebben gezegd, wij hebben de ambitie om van de Amerikaanse cloud af te gaan. Wij willen digitaal soeverein worden. En nou ja, als er 2 universiteiten zijn, dan hoop je dat er ook meer volgen. Dat komt niet, denk ik, vanzelf bij de raden van bestuur aan, hoor, of bij de CVB's. Er zijn heel veel medewerkers van onderaan die zich daar hard voor maken om dat te laten gebeuren. Maar dit is echt wel iets wat leeft. En als dat 2 weken geleden nog niet zo was, dan zal dat nu ongetwijfeld wel zo zijn.
1: Dus, ik denk dat we het kort kunnen houden, want er is al een hoop gezegd. Wat is jouw ongevraagde advies?
0: Gebruik software alleen als het echt noodzakelijk is. En hoe minder je online zet, hoe minder de risico's op hacken zijn. Niet beveiligen, maar beperken.
1: Feline Hermans kon gewoon vrolijk door op de Vrije Universiteit en die staat in Amsterdam. Dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
2: Tech.
1: Iedere maandag gaat het op dit tijdstip in dit programma over tech. Vandaag met Jasper Bakker. Hij is verbonden aan Tweakers, daar tech-redacteur. Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Vandaag een uitstapje naar Malta. En niet zonder reden, want wat hebben ze daar aangekondigd?
3: Nou ja, Malta biedt alle inwoners een kosteloze AI-cursus aan. En na het afronden van die cursus ook een AI-abonnement van een jaar.
1: Aha, dat abonnement is waarschijnlijk om het kosteloos aan te kunnen bieden. Want dat is een abonnement aan een grote tech-speler, denk ik dan?
3: Ja, twee grote techspelers. Eerst zagen we, het is een abonnement op ChatGPT Plus van OpenAI. Maar daarna heeft Malta ook nog laten weten, mensen kunnen ook kiezen voor een abonnement Microsoft 365 Personal met Copilot. Wat trouwens voor een deel gebaseerd is op ChatGPT. Okay. Zoals het er nu voor staat. Dus ja.
1: Nou, laten we het zo meteen wat uitgebreider hebben over wat hier dan precies toch ook aan financiën achter zit. Maar waarom kiest Malta hiervoor, de Maltese overheid?
3: De officiële verklaring is, ze willen burgers hun mensen niet laten achterlopen op AI-gebied, meegaan in digitale innovatie, vooruitgang. Nou, heb je nog wat buzzwords? Dat dus.
1: En zit daar wat in?
3: Nou, er zit wel wat in. In eerste instantie dacht ik, ja, dit is zo'n initiatief van, we moeten meedoen met AI. Die hele framing van, er is een wedloop bezig, je kunt je niet veroorloven om achter te lopen, want dan raak je verloren. Maar inhoudelijk, ik heb wat bekeken van die cursus, en onze lezers op Tweakers ook, die hebben het uitgeplozen. Een paar hebben ook de cursus doorlopen, terwijl ik niet zeker weet wat mensen zijn in Malta, maar dat even terzijde. De Maltese overheid presenteert die cursus wel degelijk als, dat ze ook de nadelen en de mogelijke risico's aanstippen. En dat ze mensen dus ook leren om onbetrouwbare of misleidende output van AI te kunnen zien, te kunnen herkennen.
1: Oh.
3: En daarbij ook aandacht om je privacy te beschermen en je persoonlijke data. Dus het is niet een AI-cursus zoals ik hier zie van AI is fantastisch, koppel al je financiële gegevens aan AI om financieel advies te krijgen, wat fantastisch is. Nee, er zit wel degelijk in van, nou, let op wat je deelt, let op wat je doet.
1: Je noemt het een terzijde, maar ik begrijp dus dat jouw collega's, niet per se vanaf Malta, ook hebben kunnen deelnemen aan die cursus en gewoon hebben kunnen volgen. Dus dat wordt een stormloop zometeen? Nee,
3: onze Tweakers met een kleine T, dus onze lezers, onze community.
1: Ah, de community. Oké, maar dan alsnog zijn dat niet per se mensen die wonen op Malta.
3: Weet ik niet. Nou, misschien wel. Hè. Ik bedoel, Tweakers is internationaal, ja, zeg ik eventjes onbescheiden. Ja. Maar ja, ik vraag me inderdaad af hoe sluitend Malta de aanmeldmogelijkheden heeft gemaakt. Maar goed, dat is iets voor Malta en voor die cursus.
1: We moeten er misschien ook dan niet meteen al te cynisch over doen als die cursus er best nog wel redelijk uitziet en niet per se een juichverhaal is. Maar dan toch, we zitten hierachter ook nog wel een deal blijkbaar met 2 grote AI-aanbieders. Ergens moet er toch ook nog wel rook uit de schoorsteen komen dan, vermoed ik.
3: Precies, en dat vind ik ook wel een puntje van zorg. We hebben het heel lang geleden gezien als we vanuit de overheid computercursus kwamen. En dan was het eigenlijk gewoon een cursus, hoe gebruik je Windows, hoe gebruik je Office. Waarbij sommige consumenten ook wel verbaasd waren, ik koop een computer met Windows. Hey, waarom staat Office er niet op? Dat hoort er toch bij? Nee, trek de portemonnee maar even. Dus in dit geval vraag ik me ook af, die cursus, de opzet ziet er goed uit. Ik vraag me wel af inhoudelijk of het niet dat een cursus is, zo gebruik je ChatGPT, zo gebruik je Copilot. Wat dan weer, ja, enerzijds logisch is, dat zijn de grote aanbieders, de meeste gewone burgers kennen dat. Dus zullen dat wel willen gebruiken of gaan gebruiken. Anderzijds, de grote blijven zo de grote. Los van de Amerikaanse grootte.
1: Zou je dit zo willen kopiëren naar Nederland? Of als dat gebeurt, welke aanpassingen zou je dan willen doorvoeren?
3: Nou, ik zou het niet zo willen kopiëren naar Nederland. Ik zou er wel heel goed naar willen kijken van wat hebben ze daar gedaan? Hoe voeren ze het uit? Hoe is de interesse? Hoe is de uptake? Wat doen mensen ermee? En daarna inderdaad gaan kijken naar hoe gaan we dit in Nederland of Europa breed doen. En ik zou het dan meer denk aan schreef gelijk een browserkeuzescherm, dat je na het afronden van zo'n cursus mensen de opties geeft. Je krijgt nu credits, budget, voor een cursus hier, voor een abonnement hier, hier of hier. Ja. En een beetje een lijstje met OpenAI natuurlijk, maar misschien ook wel Mistral, de Franse AI-aanbieder. Anthropic, een andere Amerikaanse aanbieder. De lijst is best lang. En je hoeft natuurlijk niet de allerkleinste die functioneel het allerminste te bieden hebben per se aandragen, maar wel iets meer dan de twee grote.
1: Ja. Ja, en dan moet je toch ook nog de wezenlijke vraag stellen: voor welk probleem is dit nu precies een oplossing? Als je weet dat heel veel mensen, ook op Malta neem ik aan, toch al AI gebruiken.
3: Precies, want met de hele AI-hype is het nu dat heel veel mensen gebruiken AI om AI te gebruiken. Ze willen een AI-first company worden, of in dit geval een AI-first country. Maar AI is, ja, dit is als een hamer. Je moet niet alles met een hamer te lijf gaan. Soms is een schroevendraaier echt beter.
1: Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Jasper Bakker, tech-redacteur van Tweakers. Dank voor dit gesprek.
2: Het MKB praat mee.
1: Zojuist zijn de prijzen uitgereikt voor de Netcongestie Innovatiecompetitie MKB 2026. En die prijs is georganiseerd door het Nationaal Expertisecentrum Netcongestie. Bedrijven konden creatieve oplossingen voor het overvolle stroomnet inzenden. En staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, Johannes de Bat, deelde die prijzen zojuist uit aan de winnaar. Sterker nog, deze rubriek is er iets door vertraagd, dus we zitten er bovenop. Paul Lichtveld van Tibau Energy, gefeliciteerd.
4: Goedemorgen. Ja, dankjewel.
1: Ja, ik hoor nog steeds dat je op een roze wolk zit, in totale euforie verkeert. Wat ging er door je heen?
4: Ja, wat gaat er door je heen? Ja, het is gewoon super gaaf en een beetje overweldigend. En dat ik denk, nou, ik wou dat een van die techneuten hier was die het echt hebben gemaakt, dat die erbij zaten.
1: Want jij weet van de techniek niet zoveel, maar ik ga je toch vragen wat je doet.
4: Jawel hoor, alleen ik heb het zelf niet gebouwd. Nee. Dus dat, nee, tuurlijk, we kunnen er altijd over kletsen. Ja.
1: Nou, klets maar raak, wat doen jullie? Ja.
4: Als Tibau Energy zijn wij een energiemanagement specialist. En wij bouwen eigenlijk software om zo optimaal mogelijk binnen de lijntjes van de netbeheerder te blijven. En je moet het eigenlijk zien als een heel ingewikkeld potje Tetris en schaak tegelijk. Met de zonnepanelen, een batterij, een gebouw, de laders, energiecontract. En als jij dan toch wil uitbreiden, dat je dan toch binnen de lijntjes blijft.
1: Maar dat binnen de lijntjes blijven, dat is neem ik aan toch iets dat geautomatiseerd gebeurt. Dat je niet per se weet wanneer je wat moet laten draaien, welk pannetje op welk moment van het vuur moet.
4: Exact. Dus dit gaat echt over gebouwen. En je stelt het... Het algoritme stel je in en die zorgt ervoor dat je op de meest goedkope manier binnen de lijntjes blijft.
1: In het eindoordeel van de jury staat: de doorslaggevende factor was de bewezen brede toepasbaarheid. Dus het maakt niet eens zo heel veel uit in welke sector een bedrijf zich begeeft of wat ze daar dan weer precies doen?
4: Nee, ik ben al op zoveel plekken geweest. Raamkozijnen, stroopwafelfabrieken, een grote flesjesmaker van industrie tot aan een tankstation om de hoek.
1: Ja. Ja. En jullie bieden dit aan, maar dit is neem ik aan toch ook iets waar andere bedrijven zich ook op storten. Want netcongestie is al een tijdje een probleem. Het blijft nog wel een tijdje een probleem. Er is heel veel geld voor nodig en er zijn verenigde krachten voor nodig. Of zeg je, nee, wij kunnen dit voor heel Nederland en we zitten ook al over de grens voor heel Europa in ons eentje oplossen.
4: Nee, ik denk, je hebt hier iedereen voor nodig. Niet alleen de EMS-oplossingen, maar ook de mensen die het installeren en beheren. De mensen die de assets leveren, zoals batterijen en zonnepanelen. Beleidsmakers. We hebben iedereen hier voor nodig, want het is inderdaad, zoals je zegt, een gigantische uitdaging. Voor ons is het een kans. Maar we hebben iedereen nodig om hier zijn schouders om te zetten. Want het gaat niet zomaar weg. Sterker nog, ik denk dat het niet veel beter wordt in de komende jaren. Dus je moet slimmer zijn met wat je nu hebt. Ja. En dat is waar we iets aan proberen toe te voegen.
1: Nou, het interessante is natuurlijk wel dat er de komende jaren, en dat is ook al vastgelegd, voor miljarden geïnvesteerd gaat worden aan het verzwaren van het net. Als de procedures nu ook nog eens een beetje meewerken, dan kan het wellicht ook sneller dan de afgelopen jaren het geval was. Maar jullie oplossing ziet er toch op dat je nog heel veel kunt doen, meer kunt halen uit het bestaande net? Of heb ik het allemaal verkeerd begrepen?
4: Nee, exact. Dus zelfs met de snelheid waarmee we nu het net uitbreiden, elektrificeren we zo snel dat het ook niet genoeg is. En dat het een nieuwe realiteit is dat je zo slim mogelijk om moet gaan met wat je nu hebt. En dat is wat ik bedoel met dat potje Tetris binnen de lijnen. Dat je op de meest elektrisch kan gaan rijden, afgaan met je gebouw. En eigenlijk proberen op die manier energie onafhankelijk te worden. En ik zeg eigenlijk altijd dat het goed is voor groen en goed is.
1: Ik hoop dat wij de verbinding nog een minuutje in stand kunnen houden. Het zou ook mooi zijn als de techniek op die manier meewerkt. Ik heb nog één vraag, want er is de afgelopen jaren ook door jouw bedrijf veel geld opgehaald. Dat loopt al in de miljoenen. Is dat ook wat je de komende tijd nodig hebt? Of zit het ergens anders in als je nog sneller wil groeien en een beetje bij wil benen wat er gevraagd wordt?
4: Ja, ik denk dat het met name zit in de partnerships die we nu hebben uitbouwen. Natuurlijk gaan we wel weer kijken naar een volgende ronde venture capital. Maar ik denk dat het met name belangrijk is om iedereen die nu in deze hele keten zit, om die zover te krijgen dat we dingen kunnen automatiseren. En op die manier mensen kunnen helpen met verduurzamen of uitbreiden.
1: Paul Lichtveld, prijswinnaar met Tibo Energy. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Heb je net een prijs gewonnen? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat zou ook de app van BNR kunnen zijn. Zometeen het economenpanel over de opvolger van Jerome Powell als president van de Fed, Kevin Warsh.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
7: De afscheiding van Friesland.
8: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
7: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
6: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
9: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
10: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
9: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
11: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Recruiter Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl. BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt helaas ging daar wat langzamer. Het wordt drukker onderweg. Merk je bijvoorbeeld op de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Harderwijk is een ongeluk gebeurd. Vanaf Epe een vertraging van 15 minuten. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu een kwartier. En tot slot even drukte op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand. 4 kilometer waar je een kwartier langer over doet. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 naar Amsterdam bij 17,8, maar ook de A4 vanaf Rotterdam naar de Belgische grens bij 229,2.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hantavirus ontdekt, dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de Flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Dit keer gebeurde het bij Cyprus. De Flotilla was onderweg vanuit Turkije, nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consumentenmarkt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt, maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. Alleenstaande AOW'ers krijgen dit jaar aardig wat meer vakantiegeld. Volgens berekeningen komt er zo'n 20% bij. En dat komt doordat het minimumloon omhoog gaat. De AOW is daaraan gekoppeld namelijk. En ook voor stellen met een AOW-uitkering is er een verhoging, maar die is wat bescheidener. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, wordt de noodverordening niet verlengd. De burgemeester vindt dat niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Dat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het weer rustig. Nu worden er vooral nog bloemen neergelegd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De hypotheekrenteaftrek zorgt voor spanningen in Politiek Den Haag. Wat zou economisch gezien de beste oplossing zijn? Ja, het wordt tijd dat we dat maar eens gewoon met elkaar bespreken. De hypotheekrenteaftrek, voor je het weet, wordt het vergeten. Het Economenpanel in BNR Zaken doen.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
22: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
1: staatsbezoek van Donald Trump aan China moesten diplomatieke en handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China verbeteren. Is dat gelukt? En Kevin Warsh is begonnen aan zijn termijn als voorzitter van de Federal Reserve. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Hans Tegenman is hier hoofdeconoom van Triodos Bank. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit. En die staat in Groningen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Met natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Steven, waar wil jij mee aftrappen?
0: Er stond een stuk in de Financial Times over de opkomst van China. Als je kijkt naar vorige week de uitspraken van Xi, die waren een beetje parmantig over de opkomst van China. Hij verwees naar de antieke geschiedenis, de oorlog tussen Sparta en Athene. Als je nu kijkt naar de feitelijke positie van China, valt het erg mee. Er zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. En dat werd in het Financial Times gedaan. Als je kijkt bijvoorbeeld, en daar ging het een stuk over, het aandeel wat China heeft in de mondiale reserves. Dus China maakt 17% uit van de wereldeconomie, maar slechts 2% van de mondiale reserves. Nou, als je teruggaat in de geschiedenis, kijk naar het Verenigd Koninkrijk, op het toppunt van de macht, of Nederland in de 16e eeuw, dan waren die verhoudingen omgedraaid. Dus een kleiner aandeel in de wereldeconomie, maar een zeer groot aandeel in de financiële transacties. Dus wat dat betreft, en dat was het punt van dat artikel, hing China nog 30 tot 40 jaar achter op de Verenigde Staten.
1: Dus we hoeven daar ook niet al te veel zorgen over te hebben, die opmars van China die niet meer te stuiten is, of ga ik dan te snel?
0: Nou ja, de opmars van landen, het zijn geen Olympische Spelen. Hè? Dus wie nummer 1 of 2 is, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat niet om de gouden medaille. Maar de onderlinge relaties, dat is wel iets om je zorgen over te maken. Dus hoe gedragen die landen zich? En hoe gaat iemand als Trump om met het feit dat China opkomt? Het hoeft helemaal niet erg te zijn. Kijk, China vertegenwoordigt ook een hele grote afzetmarkt. Dus daar zou Amerika ook blij mee kunnen zijn.
1: Nou, daarover gaan wij zo meteen spreken. Financial Times, hofleverancier van dit panel. Want ook Hans Tegenman heeft het masterhand genomen en kwam tegen.
2: Ja, en ik dacht, ga ik dit nou vertellen over handel met Steven erbij?
1: Durf ik dat wel,
2: maar ja, toch maar. En misschien is dit ook wel weer een... dat haakt heel erg aan bij met wat Steven net zei. De Europese Commissie is uitgelekt of wordt volgende week gepresenteerd. Waarschijnlijk een nieuw pakket om het handelstekort van Europa tegen te gaan. 1 miljard per dag. Maar dat gaat natuurlijk om hetzelfde. Hoe ga je om met internationale handel? Is het comparatief voordeel of is het een machtsstrijd? Hier kom je natuurlijk ook wel weer terug op de machtsstrijd. Dus aan de ene kant toch wat heffingen om je eigen industrie te beschermen. Met name machinebouw, chemische industrie. En ook een plafond in welke mate je van 1 leverancier afhankelijk mag zijn. 30-40%. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen in de tijd waarin we zitten. Maar het is natuurlijk wel langzaam maar zeker, stukje bij beetje, gaat ook Europa mee in hoe wij tegenwoordig internationale handel zien.
1: Maar als je dus bijvoorbeeld zou moeten diversificeren in je leveranciers en niet meer volledig afhankelijk mag zijn van 1 leverancier, dan betekent dat ook dat je je eigen Europese economie daarmee kunt stimuleren, dat je verplicht bent om in Europa te winkelen?
2: Dat is het idee. En dat is de vraag of dat altijd gaat lukken. Het is ook zeer de vraag of dat efficiënt is, maar dat is hier ook niet de bedoeling van natuurlijk. Dit gaat over weerbaarheid en dat soort dingen. Kijk, dit komt wel voort uit... Steven zei net van China is nog niet zo machtig, maar voor een aantal ketens en zeker voor een aantal materialen hebben ze natuurlijk wel een hele duidelijke sterke positie die ze ook zeker gebruikt hebben de afgelopen tijd. En daar is dit wel een reactie op.
1: Zullen we dan ook maar een reactie van Steven vragen?
2: Dat lijkt me goed, hij is er toch?
1: Steven, nee. Je bent er nu toch?
0: Ja, het beleid van Europa, dat is eigenlijk wat een langere tijd gaande is, dat er een afweging is tussen efficiëntie en risico. Dus we hebben ervaren dat het risico groter is geworden als je afhankelijk bent van één toelevering. Nou, dat wordt verminderd en dat gaat ten koste van de efficiëntie. Maar op zichzelf is dat verstandig beleid. Wat wel zo is, dat Europa nu die heffingen gaat instellen, dat is op zichzelf is dat jammer. Want we hadden eigenlijk voordat Trump aan de macht kwam, hadden we een heel mooi, of heel mooi, het werkte redelijk, de Wereldhandelsorganisatie, dat we dit soort zaken eigenlijk via een nette weg met elkaar aan het regelen waren. Dus het probleem.
1: Ja, die Wereldhandelsorganisatie die toch al een jaar of 10 inmiddels tamelijk vleugellam is?
0: Ja, dat is jammer. Kijk, het is ook een inzicht, hè, dat je ondergeschikt maakt aan zo'n instelling, omdat je realiseert dat die spelregels belangrijk zijn voor iedereen, zonder dat je daartoe gedwongen kan worden. Ja. Het is een inzicht dat je eraan houdt. Maar het punt hier is, en dat is op zich heel terecht, dat Europa daartegen protesteert, is dat China die dumpt producten op de wereldmarkt. Nou, daar moet je iets aan doen. Amerika heeft ook last van. Dus wat was nou de goede oplossing geweest? Amerika en Europa hadden samen moeten optreden tegen China, maar dan via de Wereldhandelsorganisatie.
2: Ja, en waarin datzelfde artikel stond, dat duurt allemaal veel te lang bij de WTO, want er zijn veel te weinig mensen en we hebben nu een probleem, dus we gaan het nu zelf doen.
1: Over een machtsstrijd gesproken en ondergeschikt zijn gesproken. Hoe ondergeschikt is Kevin Warsh aan Donald Trump? Want hij is begonnen als voorzitter van de Fed. Ja, ik kijk naar jou, Steven. Nieuwe voorzitter van de Fed, die natuurlijk in naam onafhankelijk is, maar misschien toch ook wel zeer sterk rekening heeft gehouden met wat er vanuit het Witte Huis van hem verwacht wordt. Zeker. Of niet?
0: De grote vraag is, hoe onafhankelijk is die? Hij heeft gek genoeg last van het feit dat hij gesteund wordt door Trump. Iedereen zit nu met argusogen te kijken, wat gaat hij doen? En dat gaat blijken. In november zijn er tussentijdse verkiezingen. Wat gaat hij doen met de rente? Nou, Trump wil dat de rente verlaagd wordt. Is daar een reden voor? Dus hij moet zijn mede-bestuursleden overtuigen, als hij dat wil.
1: Ja, Trump heeft bij wijze van grap al eens gezegd, als hij de rente niet verlaagt, dan ontsla ik hem.
0: Ja, maar dat is lastig.
1: Ik zie jullie ook lachen.
0: Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar kijk, het punt is, Trump heeft dit onhandig gespeeld, zoals hij dat vaker doet, dat hij de positie van Warsh bij voorbaat heel moeilijk gemaakt heeft door hem te steunen. Hij had hem eigenlijk zijn gang moeten laten gaan en misschien in de achterkamer wat afspraken maken. Maar nu zit Warsh voor het grote probleem dat de inflatie oploopt.
1: 3,8% inmiddels.
0: Ja, de economie doet het helemaal niet zo gek. Dus er is eigenlijk een mogelijkheid om de rente te verhogen. Nou, iets wat Trump woedend zal maken.
2: Nou ja, kijk, en het is dubbel wat Trump heeft gedaan. Want hij heeft er en voor gezorgd dat die inflatie omhoog gaat door de oorlog met Iran. En hij zorgt ervoor dat hij bepaalde verwachtingen neer heeft gelegd van wat Warsh gaat doen. Er stonden tot nog niet zo heel lang geleden, verwachten de markten nog steeds renteverlagingen in de VS. Omdat de economie, dus ook de werkloosheid is vrij laag, omdat het het best redelijk deed. En er was natuurlijk al enorme verdeeldheid in de Fed, ook bij het laatste rentebesluit. Ja. Dus was de verwachting tot, denk ik, een week of twee, drie geleden van, hey, je kan er wel doorheen kijken en als het een gedoe in de Hormuz ophoudt, dan is het een hiccup, zeker in de VS. Maar ja, dat wordt wel heel erg onwaarschijnlijk. Dus ik denk dat, nobody knows, hè, moeten wij ingaan gaan schatten wat de gek in het Witte Huis gaat doen en dan zijn aangestelde nieuwe man bij de Fed, hoe die daarop gaat reageren. Ik denk dat niemand dat weet. De markten zitten steeds neutraler, dus geen renteverlaging, ook geen renteverhoging.
1: Hoe machtig is dan de positie van de voorzitter? Want jij noemde al de verdeeldheid die er heerst binnen dat comité. Ik geloof dat het 12 mensen zijn en de laatste stemverhouding was 8-4. En dat is voor Fed-begrippen tamelijk uitzonderlijk. Hoe belangrijk is dan wat Kevin Warsh ergens van vindt?
2: Nou ja, het wordt natuurlijk nog interessanter, omdat Powell ook blijft zitten. Dus je krijgt een, en dat is eigenlijk niet gebruikelijk, maar hij heeft gezegd, ik blijf voorlopig zitten. En waarschijnlijk blijft hij voorlopig zitten, zodat Trump niet iemand anders kan benoemen. Ook dat weten we niet precies. Normaal is een voorzitter wel belangrijk. Maar we gaan zien hoe belangrijk die op dit moment gaat zijn. Ik denk dat het er echt anders bij ligt. En er zijn dus twee dingen. Van, de ene vraag is, hoe belangrijk is de voorzitter? Maar ook, wat wil Warsh uiteindelijk zelf? Wat durft hij? Ook gezien de moeizame aanstelling. Hij heeft toch moeten beloven dat hij toch onafhankelijk is. Dus hoe gaat hij zelf opereren? Dat vind ik ook nog wel een
1: vraag. Maar dat hij moet beloven dat hij onafhankelijk is, ja, dat hoort toch bij de baan, Steven? Een Fed-voorzitter is toch onafhankelijk?
0: Hij is per definitie onafhankelijk. En hij zit nu in een hele lastige positie. Hij heeft dus een baas op afstand, Donald Trump. Die wil dat de rente verlaagd wordt. En de omstandigheden geven eigenlijk aan dat die rente verhoogd moet worden, omdat de inflatie toeneemt. Dus die positie van hem is ontzettend ingewikkeld. En de financiële markten die zitten nu echt te loeren wat hij gaat doen. Want normaal gesproken zou je in deze omstandigheden, nou ja, op zijn minst de rente laten zoals die is. Maar eigenlijk is er een goede reden. De werkloosheid is helemaal niet zo hoog in de Verenigde Staten, dat je de rente verhoogt. Nou, de vraag is of hij dat aandurft. En hij heeft één stem in het hele comité. Ja. Dus de vraag is of hij zijn mede-bestuursleden kan overtuigen van zijn beleid.
1: Nou, want wat is het profiel van Warsh? Is dat meer een duif of is dat een havik? Hoe strak zit hij in de wedstrijd?
2: Ja, dat is een interessante, hè? Want hij was altijd een havik totdat hij een duif werd. Om er te komen. Hè? Dus dat maakt het natuurlijk wel lastig. En is het gewoon politiek? Ik denk dat als hij zijn eigen analyse van 10 jaar geleden zou volgen, dat hij dan zou verhogen. Maar dat gaat hij niet doen.
0: Nou ja, ik zit ook te denken aan de uitspraak van Keynes. Hè. Als de feiten veranderen, verander ik mijn mening. Dus je moet een beetje, je moet hem ook wat krediet geven. Hij zit tussen deskundigen, mensen die echt precies weten hoe het met de economie ervoor staat. En daar vinden discussies plaats. Dus ik denk dat het verleden misschien een minder goede voorspeller is dan wat hij straks gaat doen. Hij moet naar de economie kijken, dat is belangrijk. En hij moet zijn medebestuursleden overtuigen.
2: Ja, maar als we naar de economie kijken, dan is het niet zo moeilijk. Dat is net wat jij zei. Dan ligt het voor de hand dat je zeker in de tweede helft van het jaar toch wel gaat verhogen. Maar dit is gewoon inmiddels al geruime tijd heel erg politiek.
1: Ja, maar het is ook al geruime tijd zo dat die grens van 2% inflatie wordt overschreden. Al een jaar of 5 inmiddels.
2: Ja.
1: Dus dan zou je toch als Fed-voorzitter, als je het eendimensionaal bekijkt, gewoon moeten ingrijpen.
2: Nou ja, je zou zelfs kunnen. Ja, maar goed, dan zou je ook nog kunnen zeggen van hey, misschien zijn ze wel te snel gaan verlagen. En dat was ook al voor een deel politiek. Dus ik bedoel, dan ben je te snel wellicht gaan verlagen. Met het idee van hey, de inflatie komt af. En dat is ook gebeurd. En dan ben je nu alweer te laat met verhogen. Dus dat is politiek.
0: Wat was nou het goede van Paul? Is eigenlijk dat hij, in tegenstelling tot iedereen verwachtte toen hij aantrad, dat hij behoorlijk standvastig is gebleken.
2: Ja.
0: Nou, die reputatie heeft hij opgebouwd. Daarom is Trump ook zo boos op hem geworden, zo nu en dan. Ik denk dat Worst die reputatie ook moet opbouwen. Kijk, hij zit er niet om Trump plezier te doen. Hij zit er om de economie in goede banen te leiden. Nou, en in dit geval is de inflatie het grootste probleem.
1: We gaan naar de problemen die het Internationaal Monetair Fonds op een rijtje heeft gezet voor de Nederlandse economie met het Economenpanel.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Hans Tegenman en Steven Brakman zijn de leden van dat panel. Het IMF kwam afgelopen week met de jaarlijkse recensie, zo mag je het wel noemen, van de Nederlandse economie. Het IMF verwachtte oplopende prijzen. Dat gaat ook zorgen voor meer inflatie, zo rond de 2,5%. En de economische groei die werd naar beneden bijgesteld. En alle bekende thema's kwamen voorbij. Vergrijzing, netcongestie, stikstof, hypotheekrenteaftrek. Wat problemen op de arbeidsmarkt zou er ook allemaal wat soepeler moeten verlopen. Want zoals dat dan werkt, het IMF doet hier een tijdje onderzoek, spreekt met wat ambtenaren en ja, concludeert dan eigenlijk weinig anders dan wat wij hier natuurlijk als Nederlanders elke dag meemaken.
2: Eigenlijk al weten, hè. Kijk, en waarom de IMF dit doet, doet het bij alle landen, bij alle leden. Maar het is vooral interessant bij de landen die geld lenen van de IMF. En dan kunnen ze maatregelen en dan kunnen ze iets doen. Ik moest heel eerlijk zeggen, ik las het weer van de weekend en ik denk van ja, 20 jaar geleden was het ook al zo, hè? Ik weet nog, in 2008 was de eerste keer dat de IMF riep dat er iets moest gebeuren aan de hypotheekrenteaftrek, 18 jaar geleden. Dus het is heel nuttig dat ze dat doen. Maar ze doen natuurlijk, wat jij net zei, niks anders dan een rondje maken met DNB, met CPB praten, met ambtenaren praten, en dan schrijven ze dat allemaal op. En that's it.
1: Hoeveel woorden moeten we er dan nog een vuil maken, Steven?
0: Nou, eigenlijk heel veel. Dus ik ben het eens met Hans dat het een beetje, volgens de verwachting worden allerlei problemen genoemd. Maar de problemen die genoemd worden, die zijn wel degelijk van groot belang. Dus het IMF, die noemt dingen die we eigenlijk zelf ook wel weten. Hè, de hypotheekrenteaftrek, de stikstofcrisis, de vergrijzing die ons te wachten staat. Nou, dat zijn allemaal grote problemen waar we wat aan moeten doen. En dat gebeurt niet. En met dit kabinet, een minderheidskabinet, ziet het er ook niet naar uit dat het snel gaat gebeuren.
1: Heeft de Nederlandse bank al een keer op een andere manier gezegd? Dat heeft Peter Wennink al op een andere manier gezegd. Dat zegt het CPB met enige regelmaat, als zij vooruit moeten kijken naar hoe de economie zich ontwikkelt. Dus waarom zouden we het IMF dan serieuzer moeten nemen, of misschien wel mogen verwachten dat er dan wel iets gebeurt?
0: Nou ja, ze hebben de hypotheekrente aftrek, of tenminste zo werd het geïnterpreteerd in de pers, hebben ze naar voren gehaald. En dat is een groot discussiepunt in Nederland. En er zijn er meer.
1: Maar dat komt ook omdat ambtenaren zich toch ook al moesten buigen over die hypotheekrenteaftrek en hoe dat moet na 30 jaar. Want dat is de maximumtermijn dat je van de hypotheekrenteaftrek mag genieten. Dus dat komt dan samen.
2: Nou, wat ik wel interessant vind is de soort van clusterfuck die we hebben nu eigenlijk over de hypotheekrenteaftrek. Hè? En dat schrijft het IMF schrijft van het is niet handig om de last op arbeid te verhogen voor die veiligheidsbijdrage. Wat met vooral lage inkomens zit. Dus tot met de tweede schijf. Dat is precies de reden waarom er nu een discussie is over de hypotheekrenteaftrek. Omdat die Die belasting verhoogd wordt. Dus het voordeel dat je hebt voor die hypotheekrente wordt daardoor groter. En tegelijkertijd kwam vorige week naar buiten dat die 30-jaar periode die er was voor de afschaffing van de hypotheekrente, dat niemand weet hoe dat eigenlijk zit. Ik vind dat echt zo mooi.
0: Ja, eigenlijk, wat is nu de oplossing? Hè? Tom Poes verzinnen list. Hoe komen we hier nou uit? Die hypotheekrente-aftrekdiscussie die speelt al jaren en daar komen we niet uit. Deels door de VVD, die daar een ideologie van heeft gemaakt. En je zou kunnen zeggen, nou, los het nu op door er een marktordeningsprobleem van te maken. We hebben een markt, de huizenmarkt, hè, de woningmarkt, die is verstoord. Door allerlei belastingmaatregelen, die hypotheekrente-aftrek, waar de prijs door gestegen is. Nou kijk, wat wil je met die huizenmarkt? En welke verstoringen wil je weg hebben? Nou, op die manier kun je dat probleem in ieder geval bespreekbaar maken. Terwijl dat nu niet besproken wordt. En dat is heel slecht.
1: Maar het is besproken tijdens de formatie van dit kabinet. En dat heeft geresulteerd in één zinnetje. Om het eigen huis betaalbaar te houden en rust op de woningmarkt te bewaren, blijft de fiscale behandeling van de eigen woning ongewijzigd. En dat horen we dus ook Heijnen zeggen. Dat horen we de verantwoordelijke staatssecretaris zeggen.
0: Maar dat is precies het probleem. Je moet eigenlijk zeggen van wat willen we nu? We willen dat mensen een eigen huis kunnen betalen. Nou, die prijzen die zijn ontzettend hoog. Dus veel starters kunnen zich geen huis permitteren. Deels is die prijs hoog door de hypotheekrenteaftrek. En wat opvallend is in de Nederlandse op de Nederlandse huizenmarkt, is dat prijsstijgingen niet leiden tot meer aanbod. Dus kijk je naar de Verenigde Staten, om daar maar eens naar te kijken, dan zie je dat er echt een mooie lijn is. Meer hogere prijzen op de huizenmarkt, wordt er meer bijgebouwd. En dat gebeurt niet. Dus we hebben eigenlijk een systeem waarbij het aanbod gefixeerd is. Ik overdrijf een beetje, maar dat is gefixeerd. Dus alles wat de vraag stimuleert, verhoogt de prijs. En daar hebben met name starters last van. Dus daar moet je iets aan doen.
2: Ja, en kijk, wat je dan hoopt, hè. En, kijk, nee, eerst nog, op zich heeft Heijnen, ik zeg het niet graag, hè, maar op zich heeft Heijnen gelijk dat de fiscale behandeling van de hypotheekrenteaftrek, dat die hetzelfde blijft, alleen je tarief gaat omhoog. Hè. Dus dat je meer fiscaal voordeel hebt, dat zegt niks over het instrumentarium.
1: De systematiek blijft hetzelfde.
2: Dus op zich, als je zegt, als je dat hebt afgesproken, maar dan is het wel zo, en dat was die motie van GroenLinks Partij van de Arbeid, dat dan het nadeel voor de stadskist, dus de derving, wordt wel 300 miljoen groter. Doordat je tarief gaat verhogen. Ja, maar ja, dat is een uitwerking van de systematiek. Dus als je de systematiek hetzelfde laat, dan. Maar dat lost natuurlijk niks op. Hè. Dus als je het hebt in termen van oplossen, en dat waren ook die varianten die samengaan met, hè, we kennen die 30-jaarsperiode niet meer. Van hoe kan je dat nou oplossen? En ik vond, er waren drie scenario's. En één scenario is denk ik het meest het beste. En dat geldt eigenlijk voor de hele hypotheekrenteaftrek. En dat is ook wel wel jarenlang mee bezig zijn. Gaat gewoon stapje bij stapje verder afbouwen in de komende 10 jaar. Of in ieder geval voor 2043. En dan zijn we er allemaal vanaf. Ja. En dat kan best wel op een geleidelijke, niet verstorende manier. Daar moet je gewoon een keer mee beginnen.
0: Ja, nou, daar ben ik het heel erg met je eens. Bouw je het snel af, dan is het goed voor de schatkist en slecht voor de mensen en omgekeerd. Dus daar moet je iets aan doen. Maar neem het principebesluit. Dus er wordt een beetje aan gemorreld. Hè. Dus in het verleden is die aftrek wat verminderd. Maar zeg nu dat we in 2040 of zo van die hypotheekrenteaftrek af zijn. Maar neem dat besluit. En wat er nu door de VVD afgedwongen, dat we dat weer voor ons uit gaan schuiven. Dus het volgende kabinet, dat willen ze. Die moet zich over dit probleem buigen. Maar het is een grote verstoring op de woningmarkt. En daar wil je van af. En de implementatie, hoe je het precies doet, ja, daar moet je goed naar kijken.
1: Overigens zegt Heijnen ook dat het geen probleem is. Hè? Want als iedereen zich gewoon aan de regels houdt en na 30 jaar geen aftrek meer claimt, dan is er geen probleem.
0: Maar goed, de administratie ervan, die deugt niet. Dus dat gaat niet. Je moet dus nu zeggen, je hebt nog, weet ik veel, tot 2040. En dan is het voor iedereen afgelopen. En dan weet je hoe ervoor.
2: En dit is natuurlijk het antwoord op het VVD-punt. We moeten rust hebben. Dus als je gewoon duidelijkheid geeft, dan moet ik wel zeggen, dit kabinet heeft er niet echt een goed track record mee. Want zoiets hebben we ook met de AOW-leeftijd gedaan. Daar hadden we ook een lange termijn.
1: Pensioenakkoord over gesloten.
2: Daar kan je altijd op terugkomen. Maar dat je zoiets moet doen, en dan kan je ook nog nadenken van, hey, misschien moeten dan starters deels tijdelijk nog weer gecompenseerd worden om onevenwichtigheden weg te halen. Daar kan je allemaal over, maar dat is allemaal uitvoering. Maar je moet gewoon een eindpunt stellen.
0: Ja, daar heeft het IMF trouwens ook bezwaar tegen. Dat Nederland ontzettend veel fiscale regeltjes heeft. Ja. En daar, hun advies is ook om daarvan af te
1: stappen. Dit is één voorbeeld daarvan.
0: Dit is daar één voorbeeld van.
1: Nog eventjes naar het staatsbezoek van Trump aan China, aan zijn collega Xi. Daar werd van alles van verwacht. Althans, dat heeft Trump voorafgaand laten weten. Daar had hij hoge verwachtingen van. Zijn die een beetje uitgekomen, Steven?
0: Nee. Het is eigenlijk een... Trump denkt anders over, maar het is eigenlijk een sof. Er is niks gebeurd. Er is niks afgesproken. Er is niks gelukt.
1: Nee, geen Boeings besteld of minder dan verwacht?
0: Er zijn wat extra.
1: Beef, Boeings en beans is het kort samengevat.
0: China belooft dat meer landbouwproducten te kopen. En ze hebben een bestelling gedaan voor Boeing-vliegtuigen. Nou ja, mooi. Maar die wilden ze toch al kopen. Dus dat is geen bijzondere...
1: Het aandeel Boeing ging zelfs naar beneden.
0: Nee, maar wat wel slecht is in het kielzog, is dat Trump nu de wapenexport naar Taiwan heeft of in ieder geval gepauzeerd. En dat is wel iets nieuws, dat het beleid ten aanzien van Taiwan nu ambivalent wordt. Dus wat wil Amerika met Taiwan? En hoe ziet China dat zich dat ontwikkelen? Het is geen economisch fenomeen, maar dit is wel een groot risico.
2: Ja. Nou, wat feitelijk is er vrij weinig gebeurd, maar wat ik wel opmerkelijk vind is dat Xi zich, je kan het een beetje overschrijven, maar hij presenteert zich wel als van, wij zijn ongeveer gelijk aan de VS. En Trump gaat daar voor een deel wel in mee. Want die probeert aan de ene kant China zo gek te krijgen om met Iran meer druk te uitoefenen, wat natuurlijk een zwakte bot is gezien vanuit de VS. En hij geeft inderdaad toe dat Taiwan toch iets minder heilig is als wat hij eerder had gezegd. Dus het is... Ik denk dat China hier niet ontevreden mee is.
0: Nee, ten aanzien van Taiwan hebben ze in feite een punt gescoord. Ja. Maar ik denk ook wel dat China een iets te grote broek aantrekt. Dus waar ik mee begon, met het nieuwtje dat de positie van China, die is goed, is groeihard, maar er zijn wel degelijk grote problemen. Ze hebben een enorme overcapaciteit. Ze hebben met subsidies bedrijven gesteund. Nou, die produceren producten waar we nu last van hebben. Die worden gedumpt op de wereldmarkt. Maar binnen China zijn dus grote sectoren die met overcapaciteit kampen. Denk aan de bouwsector, die ook half failliet is. Denk aan de jeugdwerkeloosheid. Dat is ook een zorg voor China. En het grote probleem op langere termijn voor China is de vergrijzing. Dus zij zien tussen 2030 en 2040 een enorm probleem ontstaan, de vergrijzing.
2: Ja, maar ik zou zelf, als Trump bij mij op bezoek zou komen, dan zou ik ook zo'n verhaal vertellen. Want er is maar één ding waar die... Ja, ik weet niet welk verhaal ik dan zou vertellen, maar in ieder geval...
1: Maar je doet wel open.
2: Ik denk het wel. En dan, nee, maar je hebt twee keuzes volgens mij bij Trump. Dus de ene is de Mark Rutte-strategie, die... ik weet niet of die echt werkt. En de andere, en daar heeft hij respect voor sterke leiders die gewoon vertellen hoe...
1: Maar ze hebben bijvoorbeeld niet gesproken, leek me toch een voornaam gespreksonderwerp, over tarieven.
2: Nee, dat is een soort status quo eigenlijk, hè?
0: Dat is een status quo, maar de tarieven die door het Hoge Gerechtshof in de VS als onrechtmatig zijn gedefinieerd. Ja, Trump heeft zich daar ten dele iets aangetrokken, maar deels bestaan die tarieven nog, maar in de zomer loopt dat af. Ja. En dan moeten we kijken wat er gebeurt. En ik denk dat China...
1: Komt de Board of Trade... China, wordt aan gewerkt.
0: Ja, China die wacht nu rustig af wat er dan gaat gebeuren. Ja. En wat ze tot nu toe hebben gedaan, eigenlijk gedurende het hele presidentschap van Trump, de eerste en de tweede, is dat ze rustig afwachten wat Amerika doet en dan slaan ze terug. Dus het is tit voor tat.
1: Hans Tegenman was hier. Gaat zich vanaf nu voorbereiden op het bezoek van Trump. Hou hem op de hoogte.
2: Ja, ja.
1: En Steven Brakman was er ook. Kwam vandaag goed van pas als vragenpak voor ons beide. Hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank jullie wel. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal. Zometeen Edi Mujagic met het laatste macro-economische nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Je kent ons van het nieuws.
7: Van duiding.
4: Feiten en context.
7: En soms is er
4: naast het nieuws
7: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
8: Jamaica Funk, that's what it is.
4: Zo klinkt werken beter.
7: BNR Business Beat.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
7: Luister in de BNR-app.
4: Op bnr.nl/bb.
7: En via BNR Plus.
24: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
25: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
26: Yes!
27: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
26: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
28: Nu in de BNR-app.
1: De Oekraïnse aanval zaterdagnacht op Moskou en Russisch militair industriële installaties, dat is de grootste luchtaanval op Russisch grondgebied sinds 2022. In heel Europa zorgde de verkoop van een nieuw Swatch-horloge zaterdag voor chaos, die volgens retaildeskundige Paul Moers bewust is gecreëerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale gezondheidscrisis. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Rijn Baartmans zit bij de ANWB. Is het er drukker op geworden?
29: Het is ietsjes drukker. Er staat nu 40 kilometer file in het land. Zo staat er file op de A7. Op de afsluitdijk in beide richtingen doe je er 20 minuten langer over, omdat de brug open staat. En de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Daar is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 68,2. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 31,3.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. D66 en GroenLinks willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet de wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine en daarvoor zijn porta cabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de Hondius. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de Flotilla, is bij Cyprus weer onderschept door de Israëlische marine, meldt een woordvoerder. De ongeveer 50 boten waren onderweg vanuit Turkije. Een tijdje terug gebeurde ook al zoiets bij Kreta. En toen enterde Israël een aantal boten en bracht de opvarenden aan land. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap 2 keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baarn. De Utrechtse Heuvelrug is het op 1 na grootste bosgebied van Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Wat zijn de gevolgen van geopolitieke spanning op een grootzakelijk verzekeraar als QBE? En Edith Mujagić las het IMF-rapport over de Nederlandse economie. En hij las het nog eens een keer en toen bleek dat hij toch echt iets miste. Wat dat is, je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
27: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Helga van Leur en gedragswetenschapper Rijntjan Genes leggen in hun nieuwste boek Haarfijn uit waarom ons brein zo vaak tegenstribbelt bij klimaatkeuzes. Geen vingerwijzen, maar praktische tips om echt die knop om te zetten. Je hoort ze in de Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
16: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
15: Politiek.
17: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
15: En ik ben er ook.
17: Het is toch heerlijk.
15: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
19: De Friday Move.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
16: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Een analyse. Ze hebben hier 10 dagen onderzoek gedaan. Nog een rondje gemaakt langs de velden. En wat concludeerden zij?
3: Nou, het is in ieder geval wat de Nederlandse economie en mijn auto vandaag gemeenschappelijk hebben. Mijn auto is bij de garage voor de jaarlijkse APK-keuring. En dat doet het IMF met alle economieën van de lidstaten ook 1 keer per jaar. Krijgen de Article 4 Consultation, heet dat. Een rapport over de economie van in dit geval Nederland. Het is een soort verplichte kost inderdaad. Elk jaar hebben we dat. En dat gaat in overleg. Dus er komt een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds, vliegt in dit geval naar Nederland. En gaan ze praten met beleidsmakers op allerlei ministeries. Dat heeft tot op zekere hoogte ook als doel om zo'n land niet voor het hoofd te gaan stoten. Dus er moeten niet al te rare dingen natuurlijk in staan. En jaarlijkse APK-keuring als het ware. Nou, wat is het doel daarvan? Dat je de zwakke punten in een economie gaat herkennen. Dat je die in kaart gaat brengen en dat je gaat adviseren wat zo'n land moet doen om het een en ander te gaan verbeteren. Dus de aanbevelingen.
2: Die zwakke punten overigens, voor de goede orde, die zouden wij als Nederlanders toch wel zelf ook redelijk in kaart hebben?
3: Ik kan niet zeggen dat als ik elk jaar zo'n rapport over Nederland lees, dat ik ineens een heleboel nieuwe dingen tegenkom. Het zijn over het algemeen dingen die we al heel lang kennen en waar we het als land ook heel lang over hebben.
2: Dus, zo ook deze keer?
3: Er zitten geen Nobelprijzen aan te komen voor de schokkende ontdekkingen over de Nederlandse economie. Maar deze keer is er wel iets wat ik heb gemist. Maar laten we eerst even naar een aantal opmerkelijke dingen in dat rapport gaan kijken. Zo staat er bijvoorbeeld dat die hoge energieprijzen, daar hebben we allemaal mee te maken, dat is goed volgens het IMF, want het zorgt voor een snellere energietransitie. Nou, dit vind ik een mooi voorbeeld van redeneren uit het Ivoren Toren. Want ik denk dat heel veel huishoudens denken, hoezo goed? Want ik zie mijn maandelijkse rekeningen gewoon flink hoger worden. Er wordt ook gezegd dat het energiesteunpakket van de Nederlandse overheid, nou, daar is het IMF vol lof over, want het is gericht, dus niet generiek. Maar het is vooral ook goed omdat het budget neutraal is. Dus de kosten worden gefinancierd door hogere belastingen elders. Ja, dan zou ik zeggen, het is maar wat je goed vindt. Maar dus die steun die je dan krijgt, betaal je gewoon weer uit eigen zak.
2: Anders dan was het begrotingstekort opgelopen en dan was jij daar wellicht ook kritisch op geweest.
3: Kom ik zo meteen op wat ik mis in dit rapport. Dan lees ik verder dat de uitgaven op middellange en lange termijn, nou, dat is van belang voor de toekomst van gezonde overheidsfinanciën. En overheidsfinanciën in Nederland noemt het IMF ook gezond. Niet zozeer omdat we de lage staatsschuld hebben, want dat is altijd beter dan hoge staatsschuld. Maar vooral omdat het begrote begrotingstekort tot en met 2031 onder de 3% van je economie blijft.
2: Dat is die Europese norm.
3: Ik zou zeggen, het is maar wat je goed noemt. Als je begrotingstekort 2-3% is, terwijl je economie met 1% groeit, dat lijkt mij geen goed nieuws. Want de uitgaven stijgen sneller dan de inkomsten van de overheid.
2: Dus jij hoopt dat de garage wat harder ingrijpt bij jouw auto, als dit dan toch een jaarlijkse APK-keuring is?
3: Ik hoop dat diegene die mijn auto onder handen neemt, dat die wel eerlijk is en zegt, die remmen van jou die moeten vervangen worden, dat kost zoveel geld, dan dat die mij de weg opstuurt met hele lage rekening, maar geen werkende remmen. Dat is wat je graag hoort en dat mis ik hier. Het IMF heeft het over, dit is toch wel nodig om de verschuiving van belasting op arbeid, om de belasting weg te halen vanuit de arbeidssfeer, want dat verstoort de economie. En als ik naar het laatste regeringsakkoord kijk, dan is er vooral sprake van hogere belasting op arbeid.
2: Vrijheidsbijdrage wordt met name en toename genoemd.
3: Het gevolg is, je houdt netto minder over. Vandaar de verbazing van diezelfde huishoudens over het eerste wat ik net zei, namelijk, goh, die hoge energieprijzen zijn goed voor de energietransitie. Nou, mensen die te maken hebben met die hoge rekeningen en met hogere belastingen op hun inkomen, die denken daar echt heel anders over. Het IMF zegt ook, het afschaffen van lage btw-tarief, dat is ook goed, want het werkt minder verstorend. Ja, allemaal, als je mij vraagt, tot op zekere hoogte voor de

0: Wonen, man, vrouw op straat, wereldvreemde dingen. Maar het mooiste moest nog komen. Er wordt met geen woord gerept over dat je deze rekeningen ook kunt betalen door het aandeel van de overheid in de samenleving te reduceren. En dat is weer vrij logisch dat je dat daar niet in leest. Want zoals ik al zei, dit rapport wordt geschreven. Er wordt een delegatie van het IMF ingevlogen. Die spreken met beleidsmakers. En je gaat van geen ambtenaar te horen krijgen van god, die overheid zou ook wel kleiner kunnen. Dus je krijgt een soort cirkelredenering waar dan de feiten niet in staan. Zoals als ik kijk naar de groei van de Nederlandse economie sinds het jaar 2000 en de groei van de Nederlandse overheid in dat jaar, dan moet ik vaststellen dat de overheid harder is gegroeid dan de economie. Nou, ik zou geen rapport kunnen opschrijven waarin dat als goed nieuws wordt neergezet.
1: Dus volgend jaar met andere mensen spreken?
0: Ja, maar wat ik net al zei, de modus operandi is dit jaar het gelijk aan vorig jaar en het jaar daarvoor. Dus ik heb geen illusie dat ik het rapport over de Nederlandse economie volgend jaar, dat er dan ineens schokkende dingen in staan. Helaas.
1: Edi Mujagic, dankjewel en tot woensdag.
2: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
3: Goedemiddag Thomas.
1: We gaan het vandaag iets uitgebreider hebben over de drones-industrie. En met een goede reden, want in Rusland en Oekraïne gaat het met honderden per dag, soms zelfs nog wel veel meer, 1500 Russische drones. Een paar dagen terug als aanval op Oekraïne. Het is nauwelijks meer bij te houden.
3: Nee, dat klopt. En, je ziet ook dat de drone, ja, het is eigenlijk niet meer weg te denken in moderne oorlogvoering. Ook in Iran zien we die toegepast. Hezbollah, noem maar op. Maar ja, tekenend is toch wel wat daar in Rusland en Oekraïne gebeurt. Rusland die natuurlijk al vanaf bijna het begin van die oorlog begon met die Shahed-drones. Niet 1, 2, 3 per dag, maar echt honderden. Vorige week inderdaad heeft Poetin gevraagd van stuur even geen drones Oekraïne op Moskou af tijdens de 9 mei-parade. Heeft Oekraïne ook niet gedaan, maar werden daarna wel beloond daarvoor door in 36 uur iets van 1500 drones over zich heen te krijgen. En Oekraïne heeft nu afgelopen weekend ook ja, een paar honderd drones richting Rusland en Moskou gestuurd. En hebben daar behoorlijke vernietigingen aangericht. En dat doet Oekraïne eigenlijk al een paar maanden, eigenlijk sinds het begin van dit jaar kunnen we wel spreken dat Oekraïne ook dagelijks meerdere, en wel tot 100 drones per dag en raketten tot diep Rusland instuurt. En daarmee toch de Russen een hoop pijn doet. En een kentering zou je bijna van kunnen spreken over het feit dat Oekraïne nu Rusland in de diepte weet te raken. Met eigen middelen ook, dus onafhankelijk van westerse steun. Ja, en dat doet Poetin wel zeer, dat merk je wel. Ja,
1: het is ook een feit dat niet al die drones even precies neerkomen waar ze gepland zijn. Baltische staten, dat is de afgelopen dagen ook weer duidelijk geworden, die krijgen te maken met die drones in de vorm van afzwaaiers. En ik geloof dat het in Letland was, waar nu ook de premier heeft moeten opstappen, dat het tot een politieke crisis heeft geluid. Dus die Baltische staten, die komen toch zo eigenlijk vrij direct in aanraking met wat er tussen Oekraïne en Rusland aan het gebeuren is.
3: Ja, en dat is inderdaad ook wel risicovol natuurlijk. Want als het een Russische drone is, dan zou je bijna over een aanval op een NAVO-staat en dus over artikel 5 praten. Waarschijnlijk zijn het Oekraïnse drones geweest die zijn ja of afgezwaaid of door Russische tegenmaatregelen, stoormaatregelen van hun koers zijn afgeraakt. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. En dat is met name vervelend voor daar waar ze neerkomen. Gelukkig hebben ze niet al te veel schade aangericht. Maar natuurlijk ook voor Oekraïne, die een beetje, ja, toch probeert de moral high ground te houden. En ook op het gebied van burgerslachtoffers zie je dat Rusland, ja, bijna straffeloos iedere nacht ook burgerdoelen weet te raken. En als Oekraïne dat nu 1 keer heeft gedaan in Moskou, of ja, in de afgelopen 2 jaar geloof ik 1 keer of 4, met weinig burgerslachtoffers. Maar dan moeten ze wel gaan uitkijken meteen om die moral high ground niet te verliezen. Wat Rusland steeds zegt, als daar een Russische drone op een Oekraïense woonwijk terechtkomt, ja, dan had je het maar niet moeten storen, want daardoor is die van koers veranderd. Ja, dat kan natuurlijk Oekraïne ook zeggen, maar we weten dat ja, dit soort oorlogen heeft altijd wel tot gevolg dat er ook ja, bedoeld of onbedoeld burgerslachtoffers vallen. En dat maakt het wel ingewikkeld hoor. En ook risicovol om die aanvallen te blijven uitvoeren.
1: We moeten, ook al heet deze rubriek dan Blik op de Wereld, naar ons eigen land. Naar hoe Nederland zich voorbereidt op het toenemende belang van drones. Hoe gebeurt dat op dit moment, Patrick?
3: Nou ja, weet je, wat we al zeiden net, van die oorlog die wordt nu vooral gevoerd door drones. 80-90% van de slachtoffers aan het front vallen ook door drones. En dat zijn wel andere drones dan die heel diep ofwel Oekraïne ofwel Rusland ingaan. Maar de drone is echt wel een middel, een belangrijk middel in de toekomstige toolbox van de militaire operaties. En dat zagen we eigenlijk ook al in het rapport van de AIVD en de MIVD. Vorige maand kwam dat uit. De bedreiging van Rusland is groot. Nou, hoe vecht Rusland? Die vecht inmiddels ook met, sowieso deden ze dat al met veel lange afstandsraketten, maar nu ook met drones. Dus dat betekent dat we daar ook op moeten voorbereid zijn. Er zijn wel nu berichten, er zijn nu drone-eenheden bij de landmacht worden ingericht. Maar weten we er wel genoeg van? Dat is de vraag. Reageren we er wel genoeg op? Kunnen we ook goede counterdrone-operaties uitvoeren? We hebben één compagnietje. Ja, die kan je ergens inzetten, maar dat betekent dat je maar één plek hebt, of een paar plekken dicht bij elkaar die je kunt beschermen. Dus ja, er moet nog wel wat denkwerk verricht worden wat mij betreft. Maar we moeten ons ook niet laten gek maken door al die drones, want dat hebben we natuurlijk in het najaar gezien van vorig jaar. Allemaal drone-meldingen. Duitsland, België, Nederland, Denemarken, Noorwegen. En overal kwamen meldingen vandaan en werd al meteen verteld, ja, maar dit is de Russische hybride oorlogvoering. En vorige week ook weer in Finland. Hè. Alleen, als je gaat terugkijken, dan blijkt er maar daadwerkelijk weinig echte drones geconstateerd. Er zijn misschien helemaal niks. En dat betekent dat we eigenlijk onszelf hebben gek gemaakt. En dat we daarmee, en de Deense documentaire daarover is de moeite waard om te kijken, hebben we een hybride oorlog tegen onszelf uitgevoerd. En er is ook een Nederlandse documentaire nu door Medialogica gemaakt. Heet de droneoorlog. De grote droneshow, moet ik zeggen. De droneshow. Staat op YouTube, is de moeite waard om te kijken. En daar geven we eigenlijk ook weer dat, ja, het is heel gevaarlijk om in dat narratief mee te gaan van we worden belaagd door drones, als we niet zeker weten dat het ook zo is. Maar we moeten wel op ons qui vive blijven. En het is goed dat we ook drone-detectieapparatuur hebben aangekocht. Alleen, sinds we dat hebben, zijn er geen drones meer geconstateerd.
1: Wie goed kijkt naar die Medialogica-aflevering ziet ook Patrick Bolder voorbij komen. En wie goed luistert naar BNR, hoort Patrick Bolder komende donderdag weer in dit programma voor zijn blik op de wereld van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor vandaag. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Sebastian Lambalk, hij is General Manager Nederland van de verzekeringsmaatschappij QBE. En Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemiddag.
4: Dag Thomas.
1: We beginnen in China. En dan gaat het even niet over dat bezoek van Trump aan China, maar over de economische ontwikkelingen in China. Die zijn er nog wel, maar het houdt niet over, hè?
4: Nee, dat waren de cijfers over april. En ik moet zeggen dat die nogal tegenvielen. Als je kijkt naar de industriële productie, die was gedaald naar 4,1% jaar op jaar. En dat is toch wel de derde keer in 5 maanden dat die ruim onder de 5% ligt. De doelstelling voor de groei is 4,5-5%. Dus kijk, als je kijkt naar de april-exportcijfers, die waren relatief goed. Hè. Het lijkt erop alsof China de problemen die ze in het binnenland hebben redelijk kunnen compenseren met export naar het buitenland. Daar draait de industrie sterk op. Maar ja, dat valt dan blijkbaar dus toch tegen. En als je kijkt naar de detailhandelsverkopen, dus eigenlijk voornamelijk het binnenland, dan was dat helemaal zwak. Die groeide maar met 0,2% jaar op jaar. Verwacht was 2%. En dat is ook al 5 maanden onder de 3%. Dus het gaat daar niet echt goed in China.
1: Maar het is wel het verhaal dat al een tijdje speelt, toch? Dat in die binnenlandse vraag vooral een kwestie van hoop blijft, in plaats van dat de cijfers dat al illustreren. Dat het gewoon de export blijft.
4: Dat heeft alles te maken met toch die vastgoedcrisis die er daar heerst. We hebben natuurlijk een tijdje geleden dat grote vastgoedbedrijf gehad, China Evergrande. Wat vier dreigde te gaan.
1: Dat is inmiddels jaren geleden.
4: Tijd, een paar jaar inderdaad. Dat is al lang geleden. En dat haalde toen veel krantenkop. En daarna hoor je er niet zo heel veel meer over. Maar zo'n vastgoedcrisis is toch heel slecht voor het vertrouwen, voor de consumptie ook. Mensen gaan meer sparen. En als je dan kijkt specifiek naar China, daar is het huizenbezit best groot. In de stad lag dat op 96%. En 40% van de mensen had meer dan één huis. Dat lag geloof ik gemiddeld op 1,4. Dus als je kijkt naar de afhankelijkheid van hun vastgoed in China, dan ligt het zo'n beetje 70% van de private vermogen zit in stenen, in huizen. En in Amerika ligt dat veel lager, ligt op 30% of zo. Dus dat doet die huizencrisis doet enorm veel pijn. Mensen zien dus dat hun vermogen, een potje wat ze hadden voor later, behoorlijk de verkeerde kant op gaat. Dus gaan daardoor meer sparen, minder uitgeven. En dat is iets wat waarschijnlijk nog wel een tijdje door kan gaan.
1: Maar was het niet zo dat China ook voor het eerst sinds tijden dat eigen groeidoel naar beneden had bijgesteld tot 4,5 tot 5% en dus niet meer 5% of meer?
4: Nee, precies. Ze hadden wel ruimte gemaakt voor een kleine tegenvaller inderdaad. En dat heeft denk ik ook vooral heel veel te maken met die industriële productie, met de export naar het buitenland. Kijk, China probeert dat op te lossen door gewoon die fabriek van de wereld te blijven, maar dat in toenemende mate geven landen daar weerstand aan. Die hebben niet zoveel zin dat al die banen naar China gaan en niet in Amerika of in Europa blijven. Zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar de auto-industrie, die forse concurrentie van elektrische auto's.
1: Maar als het vooral in het buitenland te verdienen valt, dan hadden Trump en Xi misschien meer dan ze hebben gedaan wel moeten spreken over tarieven vorige week.
4: Ja, precies. Dat is ook de teleurstelling, dat daar eigenlijk heel weinig is uitgekomen. Als je dan kijkt, wat is er nou besproken? En er is niet veel nieuws gekomen. Dus dat is ook wel een tegenvaller, denk ik. En ja, je ziet toch wel dat dit de eerste tekenen zijn van die problemen die oorlog in Iran oplevert voor de rest van de wereld.
1: Sebastiaan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Jij sloeg het FD open en kwam daartegen dat het tegenwoordig een fluitje van een cent kost, letterlijk en figuurlijk, om binnen te komen bij bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Ja.
1: Je hebt het zo gepiept en je hoeft er ook geen kapitalen voor uit te trekken.
5: Ja.
1: Wat wilde jij er nog over kwijt?
5: Nou, eigenlijk is het wel fascinerend nieuws, want dat laat eigenlijk de risico's, maar ook de kansen zien van de AI. En hier worden dan in goede handen gebruikt. En eigenlijk is het zijn ethische hackers die er proberen binnen te komen om ervoor te zorgen dat er ook vervolgens betere beveiliging komt. Er zijn ook diensten die wij als cyberverzekeraar bijvoorbeeld gebruiken. Dat soort partijen waarvan je zegt, oké, daar kunnen we dingen opsporen.
1: Maar hier zijn ze met z'n mij geslagen, want volgens mij hadden ze niet per se hele teams ingezet om binnen te komen. En ook niet verwacht dat als ze dan binnen zouden komen, dat ze dan leeg ook kwetsbaarheden tegen zouden komen?
5: Nee, en daarvoor is het denk ik ook een heel goede wake-up call. Want het is eigenlijk aan de andere kant ook, en dat is het risico meteen, is het ook een soort van, je geeft eigenlijk inbrekers, om het zo te zeggen, gewoon mogelijkheden die hiervoor niet mogelijk waren. Dus eigenlijk wat je, als je het vergelijkt met de reële wereld, dan zie je eigenlijk dus dat een inbreker in een heel kort tijdbestek eigenlijk kan zien waar de deur open staat bij alle huizen in Nederland. En die kiest dus daar om zo'n actie te ondernemen. En eigenlijk is het een rat race, dus eigenlijk moet je ervoor zorgen dat dus de preventie kan sneller is eigenlijk dan de inbreking.
1: Ja, maar dat is bij een rat race nooit zo, toch?
5: Nou,
1: je loopt altijd een beetje achter de feiten aan.
5: Nou, ik denk hier dat schaal zeker wel helpt. Uiteindelijk is het budget van een bedrijf of van instanties is hoger dan dat van een inbreker. En de technologie die ze gebruiken is eigenlijk identiek. Dus ik denk wel dat als je dat op de juiste manier inricht, dat het zeker mogelijk is om voor te blijven. Ja,
1: maar als je nu, jullie krijgen daar waarschijnlijk wel mee te maken, aan een bedrijf moet uitleggen dat er geïnvesteerd moet worden, dan wordt dat toch nog veelal, of misschien is het inmiddels veranderd, als een kostenpost gezien. Ja. Dus niet iets waar je nog eens een keertje een procentje extra van je omzet voor over hebt.
5: Nee, ik denk wel dat er momentum is. Ik denk dat door de verschillende zaken waar dus ransomware werd geplaatst of andere dingen, dat dat nu zo vaak in het nieuws komt, dat dat ook echt bij bedrijven, ook in de boardroom, doordringt van, hé, we moeten echt iets. En ook vervolgens, wij proberen dat dus ook te identificeren door de zin van, als wij in een scan zien dat een bedrijf relatief kwetsbaar is, en dan doet dat ook met de premie. Dus in zekere zin is het ook voordelig voor bedrijven om te investeren in preventie, omdat dan ook daarmee de cyberpremie naar beneden gaat.
1: Wij gaan nog eventjes, Jos, naar de straat van Hormuz en effecten op de olieprijs. Wat was de laatste ontwikkeling? Ook, ik geloof dat Truth Social weer gebruikt is door Donald Trump om iets te zeggen richting Iran.
4: Hij heeft weer flink gedreigd naar Iran en er zijn weer wat drones gevallen in Saudi-Arabië en de Emiraten. Ik dacht richting een kerncentrale in de Emiraten. Dus dat is allemaal toch niet zo best. Die golfstaten zijn erg bang voor dat die oorlog verder uitbreidt. En wat je ziet is dat mensen heel veel wijzen naar de future-markten. Je ziet die termijnmarkt voor olie, dat dan over de 3 of 4 maanden dat die olieprijs een beetje op $80 ligt. Er werd twee weken geleden werd het nog door Scott Bessent gebruikt kijk, die olieprijs moet je niet zo zorgen om maken, want als je naar de future-markt kijkt, dan verwacht iedereen dat het over 3, 4 maanden rond de $80 ligt.
1: Wij spreken ook al een poos. $80 is toch nog altijd wel bovengemiddeld duur.
4: Dat is wel meer dan voor de oorlog. Toen was het 60, maar het is wel fors lager dan die 110 nu. Okay. Dus iedereen verwacht dus eigenlijk dat het over een paar maanden wel is opgelost. Ik moet zeggen, meestal zijn die conflicten ook wel na een paar maanden opgelost. Daar gaan wij ook wel vanuit. Alleen, je kunt het is heel moeilijk om die futuremarkt daarvoor als bewijs te gebruiken. Want ja, kijk, als een handelaar die kijkt naar het huidige moment, wil die voor over 3 maanden die inkoopprijs van olie vastleggen. Dan koopt hij een future. En dan hoeft $80 nog niet per se een koopje te zijn, want de oliemarkt is heel volatiel. Als Trump 1 keer weer een berichtje de wereld instuurt, kan er zo 10% vanaf zijn. Dat is 1. En zeker voor wat langere termijn zijn die contracten ook behoorlijk illiquide. Dus je loopt ook het risico dat je fors verlies loopt. Dus dat wil niet zo zeggen dat die prijzen dus op langere termijn, voor over een paar maanden, dan ook snel omhoog
1: worden. Dus moet je niet verlaten op die futuremarkt?
4: Nee, dan moet je niet. Dat kan heel snel veranderen. Dat heb ik in het verleden ook wel gezien. Van die is heel afhankelijk van de huidige ontwikkelingen. Dus als er iets gebeurt, dan gaat die futuremarkt ook in één keer de andere kant op.
1: Ik zie wel dat Shell in de plus staat. Dus er is een reactie.
4: Ja, nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk de dagprijzen. En ik zag nog een andere ding, dat vond ik ook wel leuk. Vliegmaatschappijen, die zeggen, er is natuurlijk veel gewaarschuwd voor jongens, we zitten zometeen met kerosine tekort, ja. En die stond een verhaal in de Financial Times van nou, vliegtuigmaatschappijen maken zich niet zoveel zorgen erover. Nou, dat zou ik ook zeggen, want de zomer is natuurlijk heel belangrijk, en dan moet je je ticket reserveren. Als je denkt van, ja jongens, ik kan wel heen, maar misschien niet meer terug, dan koop je geen ticket meer. Dus ik kan wel voorstellen dat die vliegtuigmaatschappijen zeggen van, jongens, maak je maar geen zorgen, bij ons is het allemaal geregeld.
1: Dus dat is reclame.
4: Dat denk ik wel, ja.
1: Jos Versteeg van Insinger Gillissen, dank voor je komst. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX, want ondanks die plus voor Shell zie ik toch, alles bij elkaar genomen, een minnetje resteren van 0,2%. En daarmee komt het puntenaantal op 1009. Zometeen, wat kan een van origine Australische verzekeringsmaatschappij in Nederland wel aanbieden, wat Nederlandse verzekeraars blijkbaar wat minder goed kunnen? QBE is de naam, zometeen veel meer.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
7: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
8: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
9: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
10: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
7: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
9: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
7: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
9: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
18: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
21: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
22: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
23: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
21: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het is nog niet heel druk in Nederland. Wel staat er file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen rijdt het langzaam. 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De linker rijstrook is er afgesloten. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Hier doe je er langer over vanwege de Duitse grenscontroles. Reken op een kwartier oponthoud. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 20 minuten vertraging. En dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 68,2. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij 31,3. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen, bij 24,5.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
25: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. D66 en GroenLinks willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet de wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine en daarvoor zijn porta cabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de Hondius. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de flotilla, is bij Cyprus weer onderschept door de Israëlische marine, meldt een woordvoerder. De ongeveer 50 boten waren onderweg vanuit Turkije. Een tijdje terug gebeurde ook al zoiets bij Kreta. En toen enterde Israël een aantal boten en bracht de opvarenden aan land. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap twee keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baarn. De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: De afgelopen maand al waren er hacks bij Odido, Basic Fit en Canvas. En dan ben ik nog lang niet volledig. Valt er nog een beetje tegenop te verzekeren. Straks meer in BNR Zaken doen.
26: Trulease met Renke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
28: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
29: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
30: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
31: Klaar voor de toekomst?
2: De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In 2023, een paar jaar terug nog maar, opende het Australische QBE een vestiging in Nederland. Sindsdien heeft de verzekeraar om moeten gaan met alsmaar oplopende inflatie, meerdere geopolitieke conflicten, een handelsoorlog. Wat zijn de gevolgen daarvan op die Nederlandse tak van een van 's werelds grootste verzekeraars? Iemand die het zeker weet is Sebastian Lambok. Hij is General Manager Nederland bij QBE. Welkom.
5: Ja, dank.
1: Bedrijf met een lange geschiedenis, met een wereldwijde representatie en dan pas sinds 2023 in Nederland. What took you so long?
5: Goede vraag. Ja, we waren eigenlijk wel actief in de Nederlandse markt, maar eigenlijk vanuit het buitenland. Dus dan schreef je risico's voor Nederlandse klanten eigenlijk vanuit Engeland of vanuit Duitsland of vanuit Frankrijk. Maar je merkte toch dat er echt ook wel de vraag was om lokaal een stukje de klant te kunnen bedienen en de makelaar ook van dienst te kunnen zijn. En dat eigenlijk gecombineerd met het idee dat we zelf ook wilden groeien in Europa, heeft er eigenlijk toe geleid dat dacht oké, let's go, laten we een business case opstellen en ook in Nederland een eigen kantoor.
1: Waarom is Nederland dan toch, als je hier al klant had, zo lang een witte vlek gebleven?
5: Nou ja, de focus lag eerst eigenlijk op andere markten, om daar te groeien. Ik denk, we zijn marktleider inderdaad in de Australische markt. We hebben in Amerika een grote franchise. We zijn in Engeland redelijk dominant. Vervolgens hebben we ook in Europese landen dat verder opgepakt. Vaak door acquisities. En zo is dat eigenlijk gelopen. En hier hebben we voor het eerst eigenlijk gedacht van we gaan echt een eigen greenfield lanceren. Helemaal vanaf ground-up gewoon iets opbouwen hier lokaal.
1: Ground-up, maar nog even voor de goede orde. Het is een miljardenbedrijf met een miljarden omzet. Het kost me enige moeite om jullie te zien als een naïeve start-up.
5: Nee, dat zijn we ook zeker niet. Het is een beetje een, hoe noem je dat tegenwoordig, entrepreneurship.
1: Ik weet wat je bedoelt. Dus vanuit een groter geheel toch nog proberen om van de grond af je eigen winkeltje te beginnen. Ja.
5: Nee, en het is ook een hele leuke dynamiek. Want enerzijds is het dus inderdaad lokaal pionier. Maar aan de andere kant heb je een heel groot bedrijf achter je staan. Inderdaad, we doen iets van 24 miljard premie omzet. Dus dat is een gigantisch bedrag. Maar lokaal is dat nog klein. Dus het geeft eigenlijk een beetje de best of both worlds. We kunnen snel acteren hier lokaal. Maar je hebt ook de backing van eigenlijk een grote partij die achter je staat.
1: Maar als het gebruikelijk recept is ergens beginnen door een overname te doen, waarom is dat hier dan niet aan de orde? Waren die kandidaten er niet?
5: Nee, we hebben zeker gekeken naar de Nederlandse markt. Ook qua overnames, daar zat niet iets tussen waarvan we dachten dat werkt eigenlijk voor ons. We profileren ons heel erg sterk richting het zakelijk segment. Dus alleen maar zakelijke klanten bedienen we. Nederlandse verzekeraars doen dat eigenlijk niet op dat niveau. En eigenlijk alle buitenlandse partijen die er al zitten en een bestaande portfolio hebben, die doen daar geen afstand van. Dus nee, in zekere zin was eigenlijk voor onszelf beginnen eigenlijk de enige optie.
1: Jullie zijn een paar keer voor een dichte deur komen te staan.
5: Ja, we hebben gekeken naar een aantal zaken, maar dit is echt de beste.
1: Als je zegt, portefeuilles werden niet zomaar afgestaan.
5: Nee, dan heb je het echt over de grote concurrenten eigenlijk ook. Van Amerikaanse verzekeraars, Duitse verzekeraars, Japanse verzekeraars. Die zitten hier ook in de markt voor een lange termijn. Nee, die zullen geen afscheid nemen.
1: Maar dan was die Nederlandse klant toch eigenlijk al relatief goed bediend. Als je zegt, er waren Amerikaanse alternatieven, Japanse alternatieven, Duitse alternatieven. Wat zocht je hier dan nog?
5: Nou, wij dachten dat er zeker ruimte is en dat is ook gebleken. We hebben een best succesvolle start gemaakt. En het is een beetje tweeledig, een beetje push, een beetje pull. Dus aan de ene kant de push, wij wilden groeien, absoluut richting deze markt. Andere kant pull, wat ik net al zei, ook best wat klanten die we al bedienden wilden graag ook gewoon lokaal dat met ons doen. Dus daar is het een logische stap voor. Dan kan je nadenken over, bijvoorbeeld als er schades zijn, dan wil men toch dat vaak lokaal met mensen kunnen afhandelen in de plaats van dat internationaal.
1: Maar dat is dan niet de schadeverzekeraar die de particulieren kennen. Dan gaat het hier over schade op een heel andere schaal, neem ik aan.
5: Ja, je moet nadenken. Of denken aan de beursgenoteerde bedrijven die zich verzekeren. Of middelgrote bedrijven die zich verzekeren. Dat zijn eigenlijk klanten voor ons. Het kunnen ook overheidsinstanties zijn of andere organisaties.
1: En er zijn ook middelgrote bedrijven. Dus je bent niet alleen maar op zoek naar multinationals, naar beursgenoteerde bedrijven. Het mag ook wel net een etage lager.
5: Ja, er zitten daar ook bedrijven in die heel mooie groei meemaken. En ook soms complexe situaties hebben qua verzekeringsconcepten voor wat ze nodig hebben. En ook terugkomen op je eerder vraag, wat zoek je dan hier? Sommige partijen kunnen dat niet goed hier lokaal bedienen. Neem cyberverzekeringen, waar we het net ook heel kort even over hadden. Dat is eigenlijk ook een onderwerp wat eigenlijk geen enkele Nederlandse verzekeraar zelf aanbiedt. Dus dat is eigenlijk bij nature al iets waar je dan iets extra's biedt ten opzichte van wat er al in de markt...
1: Als jullie het hier dan gaan wagen vanaf 2023, is dat het geval? Dan neem ik aan dat je voor ogen hebt dat je ook binnen een paar jaar tot de serieuzere spelers gaat boren. Want go big or go home, zeker als je uit zo'n bedrijf komt en dan hier vanaf de grond weliswaar begint. Maar dan moet je toch snel stappen kunnen laten zien. Dus waar sta je nu dan?
5: Ja, we staan waar we willen staan. We hebben een mooi team opgebouwd. En dat zullen we zeker verder uitbouwen.
1: Maar hoeveel serieuze spelers zijn er al in Nederland? Hè? Dus als je gewoon het hele concurrentieveld in ogenschouw neemt, dan zijn dat...
5: Nee, je hebt een aantal. Wij willen in ieder geval de top 10 horen voor de zakelijke markt overal. En in sommige segmenten willen we leidend zijn. Dus dat betekent dat we daar eigenlijk een van de top 3 spelers
1: zijn. Maar er zijn er ook meer dan 10.
5: Er zijn meer dan 10 verzekeraars in Nederland.
1: Nee, maar ook verzekeraars die doen wat jullie doen. Want je geeft aan dat jullie toch wel een aparte tak van sport beoefenen.
5: Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je er naar kijkt. Er zijn sommige niche-spelers die echt alleen maar één product doen. Ja, daar zijn er dan bijvoorbeeld weer wat minder van. Ik denk, als je het hebt over de volle breedte aan producten die we aanbieden. Dan zijn er een beetje rond de 20 partijen.
1: En je wil zeker top 10 zijn of worden? Waar sta je nu dan?
5: Afhankelijk van hoe je het meet. Want er zijn inderdaad moeilijke cijfers voor te achterhalen. Maar ik denk dat wij daar over een jaar of 4-5 staan.
1: En maakt het in Australië eigenlijk veel uit hoe jij het doet? Want 24 miljard aan premieomzet. Nou, dan doe jij hier in Nederland een beetje je best. Ja. En dan draag je misschien iets bij. Maar dan zul je er toch bijna de loep bij moeten pakken om dat ook echt in de cijfers terug te zien.
5: Ja. Nee, zeker. En daar begint mee. Kijk, verzekering is iets van een lange termijn business. Hè. We bestaan zelf ook 140 jaar in sommige landen. Zoals in Engeland zijn we ook al minder 100 jaar actief. Ja, dan heb je een heel ander marktaandeel. Dat is hier nog klein. Het is wel het idee om dat uit te bouwen. Want wat je zelf zei, go big or go home. Dus we willen daar zeker ook die stappen zetten. Alleen dat kost tijd. Als je te snel groeit als verzekeraar, loopt het risico dat je ook weer moet terugtrekken. Want omzetgroei is niet moeilijk. Dat is die premie verlaag. Maar je moet natuurlijk ook gewoon heel erg nadenken van bouw ik een robuuste portefeuille op. Neem ik niet te gekke risico's binnen mijn balans. Dus ja, het is een langetermijnproces. Wij zijn ermee bezig om dat verder op een mooie manier uit te bouwen.
1: Hoe worden jullie gepercipieerd als dat bedrijf met die rijke traditie en die wereldwijde representatie? Of ben je toch nog relatief nieuw? En dat vraag ik natuurlijk omdat verzekeren, denk ik, op de eerste plaats een kwestie van vertrouwen is.
5: Ja, nou, het is een beetje van beide. Je hebt zeker baat bij het feit dat er een sterke naam achter je staat, met een heel goede rating en dergelijke. Dus daar ziet men, het is een solide partij. Heel veel partijen stappen dan alleen maar met jou in zee. Dit is een andere kwestie wel. En snelheid is ook belangrijk. En dat je geen legacy hebt is ook belangrijk. Dus eigenlijk denk ik dat we nu een beetje best of both worlds hebben, waar je dus wel snel kan acteren lokaal. Ik ben nog relatief wendbaar. Ook richting klantbehoeftes. Dat je kan nadenken over hoe je dat maatwerk voor ze inricht. En aan de andere kant heb je wel een stevige partij achter je. Dus voor nu zit het eigenlijk dat goed.
1: En voor jullie is het wellicht ook interessant als het gaat om complexe verzekeringsvraagstukken. Als je dat misschien wel samen kunt of moet doen met andere verzekeraars. Want sommige opgaven zijn zo groot dat iedereen één stukje van de taart voor zijn rekening wil nemen, maar de hele taart voor één verzekeraar, dat is misschien toch wat machtig. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
5: Ja, dat is eigenlijk best leuk dat je daar naar vraagt. Want het is een best specifiek model en niet iedereen weet dat. Maar eigenlijk doen we al 500 jaar, meer dan 500 jaar, op dezelfde manier eigenlijk zaken in de verzekeringswereld. Dus dat is eigenlijk 16e eeuw eigenlijk gestart, waarbij de basis eigenlijk risicodeling is. Dus geen enkele verzekeraar neemt echt grote risico's voor 100% voor zijn rekening. Vaak zit daar een gelaagde structuur in. Dus het kan zijn bijvoorbeeld dat van een bepaald risico de eerste 100 miljoen dekpartij X als leidende verzekeraar, maar daar zitten dan ook weer een aantal verzekeraars verder achter. Dus je werkt eigenlijk samen in die zin.
1: Maar dan is er één leidende verzekeraar, want misschien is die schade inderdaad wel beperkt tot 100 miljoen en dan wordt die verzekeraar daarvoor aangerekend, of niet?
5: Nou, die neemt dan het initiatief in het proces, maar die neemt bijvoorbeeld de eerste 20% daarvan. En dan zijn er nog een aantal partijen die 5% nemen, nog een keer 5%, noem maar op. Dus zo bouw je eigenlijk een propositie op wat werkt voor de klant. En dit proces bestaat eigenlijk al zo lang. En vroeger werd dat op fysieke beurzen eigenlijk gedaan. Je had in Amsterdam en in Rotterdam had je een fysieke verzekeringsbeurs met een beursvloer. En dat is eigenlijk pas 20 jaar geleden is dat opgehouden. hadden te bestaan. En is dat eigenlijk elektronisch geworden. Maar het principe is nog steeds hetzelfde.
1: En als je hier in Nederland als QBE nog een relatief nieuwe speler bent, betekent dan ook dat je niet zo vaak de leidende verzekeraar bent in dit soort constructies? Dus dat je wat verderop in de rij te vinden bent?
5: Ja, dat is wel ook hoe je vaak begint als partij. Dus het is een kwestie van ook vertrouwen van lange termijn gedachten. Bij sommige lange lopende risico's, ook aan de aansprakelijkheidskant, kan het zo 10 jaar duren voordat er eigenlijk een claim zich manifesteert. Ja, dan wil je wel zeker zijn dat die partij er over 10 jaar nog staat, uiteraard. Dus je ziet dat dan moet je dit vertrouwen winnen. We zijn dat zeker aan het doen. Je merkt dat we absoluut de eerste leidende posities al op ons pakken. Maar dat is een proces waar je verder aan werkt met elkaar.
1: Jij noemde net dat complexe spel van verzekeren en dat je dat soms ook samen moet doen. Hoe vaak komt daar, en je haalde dat in je eerste antwoord, meen ik al aan, een makelaar aan te pas?
5: Ja, eigenlijk altijd. En dat is ook een internationale wereld. Je hebt een aantal lokale makelaars in Nederland, maar eigenlijk de grote bedrijven die laten zich bijstaan door adviseurs die ook eigenlijk van internationale origine zijn. Veelal uit Amerika. Je hebt de drie grote en eentje uit Engeland. En eigenlijk beheersen die dat spel heel erg goed. Dus die zijn eigenlijk in staat om samen met de klant na te denken van oké, dit is jouw risicoprofiel. Wat kan je zelf eigenlijk op je balans nemen? Wat zijn nou de beste structuren? En dat doen ze eigenlijk voor alle vormen van verzekeringen. Voor beroepsaansprakelijkheid, voor bestuur. Duurzaamsprakelijkheid, cyberwaarde.
1: Maar dat is een makelaar die onafhankelijk opereert, die dus geen belang heeft om jullie aan te wijzen of bijvoorbeeld een concurrent.
5: Nee, daar zit eigenlijk een heel duidelijke set aan regels zit daar rondom. Dus je kan je voorstellen dat dit soort dingen natuurlijk goed moeten worden gecoördineerd. Dus er zijn regels over beloningstransparantie, over commissietransparantie en dergelijke. En
1: nou ja, in de verzekeringswereld en over verzekeringsagenten gesproken en provisieverboden gesproken, dat is natuurlijk wel aan de orde geweest. Misschien niet in jullie specifieke domein, maar
5: dit is zeker in het verleden aan de orde geweest. Het is ook aangekaart. Ik denk voor kleinere klanten zien we wel dat er met commissie wordt gewerkt. Voor grote klanten die werken soms op een fee-basis. Want die denken ook van ja, mijn premie is zo hoog. Die loopt in de miljoenen naar verzekeringspremie voor een klant. Ja, dan is het vaak een fee in de plaats van een percentage. Maar desondanks is er een heel duidelijke onafhankelijkheid in dat systeem.
1: Maar als je hier de spotten wil gaan breken, en dat ben je vast van plan, dan moet je dus vooral in een goed daglicht komen te staan bij klanten, maar toch zeker op plek 2 of misschien zelfs wel vooraan, die makelaar.
5: Ja, dus daar werken we heel erg veel mee samen. En het fijne is, en dan leunen we wel weer een beetje ook op de relaties die we hebben vanuit de wereldwijde organisatie. Dus het zijn wereldwijde makelaars, wij zijn wereldwijd. Dus je hebt eigenlijk al heel veel verbindingen lopen. Soms ook Europese afspraken. En daar maken we zeker gebruik van, ook om onszelf hier een zetje te geven.
1: Maar zo moeilijk is het dan dus niet in Nederland. Dan is het de kwestie van een team bouwen.
5: Dat is eigenlijk de grootste uitdaging, het bouwen van een team. Ik wil niet zeggen dat het enige is. Maar dat is wel hoe het werkt. En ik denk verder, en dat is ook wel Nederlands specifiek, we hebben een heel mooie infrastructuur voor de verzekeringsmarkt, wat ik net al aanhaalde. We hebben een elektronische verzekeringsmarkt, waar eigenlijk van de VNB, zoals ze deed, Verenigde Assurantiebeurs, is dat. En dat werkt redelijk goed. Het is vooral belangrijk wat je zegt om een juist team te formeren met het netwerk. En op die manier kan je eigenlijk een resultaat bereiken inderdaad.
1: Ja. We gaan naar de stand van het land, specifieker zelfs de stand van de wereld, in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De blokkade van de Straat van Hormuz zorgt voor een stormloop bij onze maritieme tak. Of nee hoor, dat is voor ons business as usual.
5: Kiezen voor het tweede, business as usual.
1: Sebastian Lambalk is hier van QBE. De Straat van Hormuz, de blokkade van die Straat van Hormuz, waar het al maanden over gaat, wat economieën en ketens ontwricht, dat is voor jullie als verzekeraar business as usual. Of past er toch enige nuance?
5: Het is altijd de enige nuance. Ik denk wat belangrijk is wel hier in oogschouw te nemen, is dat zeker, je ziet wat impact. Dat zag je meteen eigenlijk in het begin. Natuurlijk zijn er klanten die moeten uitwijken en die bijvoorbeeld extra kosten maken omdat zij hun transport niet kwijt kunnen in haven X en dat moet naar haven Y. Ja, dat zijn dingen die gedekt zijn, dus er zijn wel degelijk wat schades uitgevallen. Maar goed, dat is redelijk business as usual. Als je dan in feite kijkt naar de situatie die er nu is, dat er eigenlijk gewoon geen doorvaart mogelijk is, dan is dat eerlijk gezegd niet zozeer een verzekeringskwestie. Want daar zijn eigenlijk dekkingen voor, eventueel. Het is dus een war-dekking die je kan uitnemen als klant.
1: Welke dekking is dat, sorry?
5: Voor oorlogrisico.
1: Oh, okay.
5: Ja, en dat dekt eigenlijk in feite de lading, maar ook het schip. Alleen wat je daar ziet, en dat is best interessant. Wij hebben daar absoluut appetite ook wel voor. Zelfs ook in Amerika is door Trump toen aangekondigd bij presidentieel kandidaat van er komt een 40 miljard groot fonds. Daar gaan verzekeraars in staan.
1: Dat lukt nog niet zo hard, toch?
5: Er is geen polis uitgenomen. En daar zie je eigenlijk aan dat het dus niet zozeer een verzekeringskwestie is, maar dat eigenlijk reders ervoor kiezen van we gaan het helemaal niet aan, ook al is het verzekerd, want het is gewoon te veel risico voor mijn bemanning en voor ons als bedrijf. Dus je merkt dat dat eigenlijk een...
1: Het is stil komen te vallen, het is niet eens business as usual, er gebeurt niks.
5: Er gebeurt niks, nee.
1: Want misschien ben ik dan in de war met die eerste weken vooral, dat ik dacht van ja, we moeten allemaal naar Londen, ik geloof dat daar een soort hub is.
5: Ja.
1: En die verzekeraars die moeten daar dan toch nog weer kijken wat ze wel of wat ze niet kunnen doen, wat er tegen welke premie gedekt kan worden, of bepaalde contracten moesten worden herzien.
5: Ja.
1: Dat is toch ook allemaal gebeurd?
5: Dat is allemaal gebeurd, maar goed, dat hebben we toen ook inderdaad voor Kieren gezien. Daar zijn mechanismen voor, dat gebeurt. Dus contracten worden opgezegd, worden herzien, wordt opnieuw gekeken naar wat is de juiste pricing hiervoor. En die pricing is absoluut omhoog gegaan, 100%. Hè. Dus dat is zo. Alleen wat je ziet is dat ondanks dat de prijs wel omhoog is gegaan, maar de vraag is er eigenlijk niet echt. Dus, maar dat heeft eigenlijk te maken met dat het inherente risico gewoon voor de reders gewoon te...
1: Maar doordat die keten wel anders is georganiseerd, of doordat er moet worden omgevaren, of bepaalde andere modaliteiten worden gebruikt, zie je toch wel dat er vertraging op kan treden.
5: Ja.
1: En daar ben je ook tegen verzekerd, denk ik.
5: Hangt er vanaf. Niet onder een...
1: We gaan even de polisvoorwaarden door.
5: Niet onder de transportpolis, daar zit het niet in. Maar zeker, er kunnen situaties zijn dat leidt tot impact op bedrijf. Vaak is dat eigenlijk gewoon ondernemersrisico. Kan ook wel zijn dat je specifiek een business interruptie ergens anders, of supply chain risico's ergens anders dekt. Maar ook daar, dat is iets wat meer business.
1: Dus geopolitieke onrust, ik denk dat vatten we even bij de horens via die straat van Hormuz. Dat hoort erbij. Of is het de afgelopen jaren wel heel erg turbulent en heb je daar als verzekeraar toch ook echt wel last van?
5: Ja, het is een beetje een nieuwe normaal meer geworden. En dat zie je vooral dus terug ook in dat de premiestelling daarmee dus ook echt wel hoger is geworden. Dus het wordt duurder. En uiteindelijk wordt het ook doorbelast richting de klant. Want ergens moet dat door worden gedekt. Dus het heeft eerder een kost op drijft effect dan dat het eigenlijk echt iets doet met ons als
1: Kun je dat altijd goed uitleggen, dat die premie omhoog gaat? Of leidt dat nog tot ingewikkelde gesprekken met klanten?
5: Nou ja, het is vooral het inzichtelijk maken van waardoor dat het geval is. Je ziet dat ook met bijvoorbeeld zaken doen in Amerika. Dat is eigenlijk voor sommige ondernemers bijna niet meer lucratief, omdat het ook een claimsklimaat heeft wat gewoon heel erg uit de klauwen kan lopen, om het zo te zeggen. Dus juridische kosten daar kunnen heel hoog zijn, maar ook massaclaims kunnen daar een punitief karakter hebben. Hè, dus waar je echt gewoon wordt afgestraft. Een paar procent van je omzet gaat er als boete naar een bedrijf als er iets misgaat. Ja, dan merk je eigenlijk dat een verzekeringspremie daarvoor door die effecten zo hoog wordt dat soms een afweging is van ja, moet ik hier wel actief zijn? Dus het gaat er denk ik meer om van, kan je het uitleggen aan de ondernemer? Is ook de makelaar daartoe equipped om dat goed uit te leggen?
1: Spreken jullie bijvoorbeeld langjarige contracten af? Je ziet bijvoorbeeld soms dat zaken plotseling veel duurder worden of dat we weer in een inflatiegolf terechtkomen.
5: Ja.
1: Als dat gebeurt en zaken worden ook voor jullie duurder, maar je hebt wel een langjarig contract lopen met een klant, wat gebeurt er dan?
5: Ja, dadelijk weer voor een deel risico bij de verzekeraar in die zin. Maar goed, daar zijn we verzekeraar voor. Je wel merkt, het merendeel van de contracten loopt 1 jaar. Maar je hebt ook een aantal meerdere jaar contracten soms. Maar goed, als een voorbeeld als een claim zich eigenlijk pas uitbetaalt over zoveel jaar. En bijvoorbeeld sprake is van letsel. En je moet iemand blijven onderzien of onderhouden in levensonderhoud. Ja, dan is inflatie een heel belangrijke factor om mee te nemen. Want je krijgt premie nu. En je moet uitkeren over zoveel jaar tegen de kosten van dan. En ja, dat zijn dus dingen waar we nu rekening mee moeten houden in de premiestelling, van doen we dat genoeg? En je ziet wel dat inflatie echt een belangrijk onderwerp aan het worden is.
1: We gaan nog even naar het kopje cyber, want dat is een voornaam risico. Je sloeg al de krant open vandaag en wat bleek, je bent binnen een mum van tijd binnen, ook bij overheidsinstanties. Valt daar nog tegen op te verzekeren?
5: Ja, wat ons betreft wel. We doen het nu 20 jaar wereldwijd. En er zijn verschillende golven geweest. En onder de streep zien we dat wij daartoe in staat zijn. Ik denk wel dat je moet het echt heel erg goed begrijpen. En het is echt op wereldschaal. Dus vandaar dat je ook geen...
1: Dat treft jullie begrijpen het helemaal.
5: Goed genoeg.
1: Goed genoeg
5: om onder de streep iets in hoofd te houden. Maar denk ook goed genoeg om klanten echt te helpen. Want eigenlijk is cyber een niet zo traditioneel verzekeringsproduct. Vaak is het gewoon een uitkering van geld als iets misgaat. gaat. Cyber is echt ook een servicepropositie, waarbij de klant veel meer helpt, ook met allerlei diensten.
1: Maar heb je als verzekeraar ook die positie? Of heb je als klant dan toch ook nog weer een gespecialiseerde IT-specialist nodig om de risico's goed af te kunnen dekken en voor een volgende keer te zorgen dat de poort wat minder open staat?
5: Ja, beide. Dat is een samenspraak. Het ene bedrijf is wat meer mature op het vlak van preventie ook en cybersecurity. Daar voegen wij eigenlijk als verzekeraar gewoon dat laatste sluitstukje toe. We dekken. Andere kant zijn er ook bedrijven waar we echt diensten leveren. En dat gaat dan bijvoorbeeld over die kant rondom preventie. Meedenken over verdere cybersecurity verbeterpunten. We bieden zelfs soms digital vaults aan, waarbij ook klanten een backup kunnen hebben van hun cruciale systemen bij ons. Er zijn best wel wat mogelijkheden.
1: Zijn er ook toch veel situaties waarin je denkt, ja luister eens, als jij er zelf zo'n gatenkaas van maakt, dan stappen wij niet in. Of dan ga je dat heel duidelijk terugzien in de premie.
5: Ja, zeker. Dat is soms het geval. Dus het kan zijn dat het dus echt niet op orde is en dat het voor ons gewoon buiten de appetite valt. Omdat we denken, hier kunnen we echt niet iets mee. Soms kan het ook zo zijn dat het een effect heeft direct op de premie. Het kan soms ook zijn dat je denkt, oké, als je dit oplost, dan kunnen we hier wel in instappen.
1: Het klinkt alsof je toch af en toe ook versteld staat van dat het nog zo'n zootje is. Want je bent toch als bedrijf nu een paar keer gewaarschuwd.
5: Ja, nou ja, zeker. En ik denk dat daar echt nog een wereld te winnen is. Je ziet wel nu ook met alles wat er gebeurt en wat meer dat het in de media komt, dat bedrijven zich veel meer bewust aan het worden zijn. Alleen ook de penetratiegraad, zelfs van een cyberverzekeringstuk, is echt nog laag. Ik denk dat als je dat vergelijkt met andere vormen van verzekeren, dus een brandverzekering of een bestuurders- en spaarlijkheidsverzekering, ja, daar is de penetratiegraad echt hoog. En bij cyber is echt nog een wereld te winnen.
1: Dus het is nog niet het basispakket?
5: Absoluut niet. Nee. Nee.
1: Waar verdienen jullie nu, want ik merk dat we de hele wereld over zijn gegaan, waar verdienen jullie nu in Nederland het meeste geld mee?
5: Wat heel goed loopt, eigenlijk ook op dit moment, los van de traditionele brandverzekeringen, daar is gewoon, dat is een grote markt. Ook constructie is echt iets wat groeit. Dus het zijn bijvoorbeeld constructie van nieuwe datacentra en dat soort zaken, infrastructurele projecten. Je merkt dat daar best wel wat vraag is en dat is ook wat, ik denk, wat er ook met de economie straks gebeurt, dat nog gebieden blijven waar ook gewoon überhaupt een sterke vraag is. En dat zie je eigenlijk ook in ESG-gerelateerde projecten.
1: Toch nog wel.
5: Ja, zeker. Ook voor nieuwe battery systeem. Dat soort dingen zijn toch wel complexe verzekerbare objecten. Maar daar gaat zeker verdere groei ook in ontstaan.
1: Sebastiaan Lambalk was hier, General Manager Nederland van verzekeraar QBE. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Jeroen Pietringa. Dan ging het over batterijen. Intercell. In Haarlem worden heel veel batterijen gemaakt voor heel Europa. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks Johannes de Bat, staatssecretaris voor Klimaat en Groene Groei, reageert op de brandbrief van ondernemersorganisaties over netcongestie. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter.
8: BNR Business Beat.
7: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
8: Luister in de BNR-app.
7: Op bnr.nl/bb.
8: En via DAB+. Business
9: Beats. Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
23: Nu in de BNR-app.
1: Twee advocaten zijn bereid Tachi bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-proces, mits zij voldoende inleestijd krijgen. Meerdere websites voor schoonmaakhulp hebben de informatie op hun sites aangepast nadat de autoriteit Consumentenmarkt ze daarop had aangesproken. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale gezondheidscrisis. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Rijn Baardmans. Zijn er nog steeds problemen op de A4?
24: Nee, de kapotte auto is inmiddels weg. Wel staat het vast op de N307, Kampen richting Horen. Tussen Lelystad, Batavia-stad en boven Karpsel doe je er een kwartier langer over. Dan nog de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Hier is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Reken op 10 tot 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein, bij hectometerpaal 21,6. De A15, Europoort richting Rotterdam, bij 54,8. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij 195,5.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ridwan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaren dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. Twee willen genoeg tijd hebben om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Shakira heeft een zaak tegen de Spaanse Belastingdienst gewonnen. Ze krijgt 60 miljoen euro terug. Het ging om een oude zaak uit 2011. De vraag was of ze lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. Belastingdienst vond van wel en Shakira niet. En van de rechter heeft zij dus gelijk gekregen. Giri Markusowa neemt nog meer terug van zijn omstreden uitspraak over Palestijnse vluchtelingen en omvolking. Die waren niet goed en onhandig, zegt hij op X. Volgens Marcus Sauer had hij het over omvolking in een privégesprek dat stiekem is opgenomen. Eerder zei hij al dat zijn uitspraak over Palestijnen gepaster had gekund. Bij de playoff-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. En dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax. En Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep na de wedstrijd Volendam-Telstar en de gemeente geen risico wil nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het AP Nieuws.
1: Ondernemers en gemeenten willen dat het kabinet netcongestie als een nationale crisis gaat behandelen. Je hoort er meer over zo meteen in BNR Zaken doen.
2: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
3: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
2: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-eventships.nl.
4: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
5: Wat zei de dokter ook alweer precies? Zo'n beetje de helft van wat een arts vertelt vergeet je al voordat je de spreekkamer uit bent. Een nieuwe app wil daar verandering in brengen. En zorgverzekeraar Mensis is al overtuigd dat deze AI-innovatie echt nut heeft. Je hoort het vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of volg ons als podcast.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Het kabinet moet netcongestie volgens verschillende afdelingen van ondernemersvereniging VNO-NCW en de gemeente Eindhoven behandelen als een nationale crisis. De organisaties...
27: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Overheden. Dus die hebben we al heel serieus opgepakt. We hebben tegelijkertijd ook veel werk aan het slimmer benutten van het netwerk. Vanmorgen waren er onder andere 37 inzendingen van hoe dat dan kan. Allerlei start-ups en bedrijven die nadenken hoe kun je het net beter benutten. Nou, dat is precies hoe het moet. Dus in die zin zitten we aan tafel niet om te praten, maar vooral om de dingen die kunnen met elkaar daadwerkelijk door te voeren.
5: Maar u vindt niet dat u meer kunt doen dan er op dit moment gebeurt?
4: Ik leg die bal ook inderdaad steeds terug. Alles wat nodig is, willen we doen. Dus als ondernemers tegen regels aanlopen die hindert om het te versnellen, dan wil ik die regel horen en dan gaan we die schrappen. Als er ondernemers zijn die hele creatieve oplossingen hebben, maar die nog niet doorgevoerd kunnen worden vanwege beperkingen bij netbeheerders, wil ik ze horen, want dan kunnen we dat met de netbeheerders bespreken. Dus we zijn echt voortdurend met elkaar in gesprek. Niet om te bedenken hoe het kan, want hoogover zijn we het heel snel met elkaar eens. Maar vooral, waar klemt het? Waar kunnen we procedure versimpelen? Waar kunnen we daardoor sneller bouwen? En dat is wat we blijvend doen.
5: Ja, maar u bent al een tijdje staatssecretaris, inmiddels een paar maanden. U was daarvoor ook al uitgebreid politiek actief. U weet toch wel dan welke regels er knellen en waar er wellicht toch iets kan veranderen? Of bent u nu nog bezig het net op te halen?
4: Nee, we zijn al bezig met het schrappen van regels. Dus bijvoorbeeld het sneller projecten door de juridische procedure krijgen, dat wordt al gewijzigd. We zijn bezig met de gedoogplicht om grondonderzoek van netbeheerders veel sneller te kunnen doen. We zijn bezig om de kosten die het vaak met dit soort procedures te maken hebben, om daar nu een afspraak over te maken dat die violaties ook direct gevorderd worden. Dus er zijn al een heleboel knelpunten op tafel gelegd. Die zijn we dus ook al aan het oplossen. Nou ja, wetgevingstraject, dat doe je niet in 10 weken. Daar heb je toch wel een paar maanden voor nodig. Mm-hmm. Dus we doen het en-en. We zijn bezig met het oplossen van datgene wat we al weten. En als we dan tegelijkertijd nog steeds tegen dingen aanlopen, omdat ondernemers nog andere dingen zien, ja, dan gaan we ook daar weer mee aan de slag. Dus ja, die crisis is er, dat weten we. We pakken hem ook al aan. En dat blijven we doen, ook de komende maanden.
5: Maar dan begrijp ik dat u toch vindt dat die brandbrief van VNO-NCW, die afdeling waar we het over hadden, en de gemeente Eindhoven iets te snel op de bus gedaan is.
4: Nee hoor, want dit soort signalen krijgen wij natuurlijk voortdurend. We hebben net de aanpak voor Gelderland, Flevoland, Utrecht gehad, waar een aansluitstop dreigde, ook voor woningen. Daar hebben we gelukkig voor een deel een oplossing weten te vinden. En zo blijven we ook voortdurend op zoek naar oplossingen, ook die we dan weer leren uit zo'n aanpak, om het ook breder in het land verder op te lossen.
5: Wat zegt u dan nu over de situatie in Utrecht? Want Utrecht, dat is de plek waar het nu toch echt het prangendst wordt en waarvan wordt gezegd 1 juli, ja, als er dan niet heel veel gebeurt, dan komt er toch een aansluitstop. Is dat nog af te wenden dan?
4: Nou, die beslissing is al genomen. Dus de netbeheerders hebben aangegeven dat voor Utrecht-Noord, het deel waar een aantal grote uitbreidingen van netwerkstations nodig zijn, ja, daar zullen ze voor 1 juli echt die beslissing nemen dat net veilig gezien het niet meer zo kan zijn dat alles automatisch wordt aangesloten. Dat is een diepe helaas. En tegelijkertijd werken we ook daardoor om alsnog sneller te bouwen en alsnog meer flexibiliteit te vinden. Toen we daar op bezoek waren 2 weken geleden, bleek ook dat je dan toch ziet dat bij ondernemers juist vaak heel veel ruimte bestaat om dingen op te lossen. Daar hadden we ook weer 1 zo'n knellende regel, namelijk hoe kunnen ondernemers elkaar onderling helpen? Dat mag nu formeel nog niet. Nou, dat nemen we dan gelijk mee, leggen we hier op tafel. Hoe kunnen we zorgen dat ondernemers elkaar wel kunnen helpen? Dus op die manier zijn we voortdurend bezig met het praktisch maken van het vraagstuk. Want ja, nogmaals, hoog over brandbrieven sturen. Ja, dat kan even. We moeten vooral naar die praktische werkelijkheid toe. Hoe kunnen we dingen oplossen?
5: Heel hoog over kom je uit bij het regeerakkoord, waar al staat dat er een nationale crisiswet zou moeten komen als het specifiek gaat over netcongestie. Wat zou dat betekenen als deze crisis het predicaat crisis krijgt? Kunt u dan meer dan u nu doet?
4: Nee, ik denk dat het iets benoemen, dat lost het probleem echt niet op. Het gaat echt om die aanpak. Dus die crisisaanpak, wat ook in het persbericht van VNO staat. Maak een crisisaanpak, neem iedereen daarin mee. Dat doen we soms heel gericht op een gebied zoals Flevoland, Gelderland, Utrecht de afgelopen 2 maanden. Maar dat doen we dus ook landelijk. Vanmiddag zitten we alweer met alle partners in dit hele vraagstuk aan tafel. Van waar hebben jullie nou nog regels die knellen?
5: Want, ja, maar ik zou me kunnen voorstellen, als je zegt, als dit een nationale crisis is, dan vinden we nog steeds in Nederland inspraak belangrijk, dan vinden we procedures belangrijk. Maar voor het grote geheel zou dat nu dan toch iets sneller moeten wijken. Is dat

0: niet iets wat je kunt verstaan onder een nationale crisiswet?
1: Zeker, en daarom gaan we ook die stroomprojecten sneller door de procedure trekken. We slaan dus de beroepsmogelijkheden in bij de rechter slaan we over. We gaan in één keer naar de Raad van State toe. Dat gaan we al doen. Dus dat soort dingen zijn we echt al aan het inregelen. Als er meer moet, doen we meer. Maar deze voorbeelden, die hebben we juist al helemaal opgepakt en doorgevoerd.
0: Johannes de Bat, staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. Dank voor dit gesprek.
2: Macro met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
0: Met wat het IMF ervan bakt van onze Nederlandse economie. Ze hebben vorige week een rapport naar buiten gebracht, hun analyse. Ze hebben hier 10 dagen onderzoek gedaan, nog een rondje gemaakt langs de velden. En wat concludeerden zij?
3: Nou, het is in ieder geval wat de Nederlandse economie en mijn auto vandaag gemeenschappelijk hebben. Mijn auto is bij de garage voor de jaarlijkse APK-keuring. En dat doet het IMF met alle economieën van de lidstaten ook 1 keer per jaar krijgen de Article 4 Consultation heet dat. Een rapport over de economie van in dit geval Nederland. Het is een soort verplichte kost inderdaad. Elk jaar hebben we dat. En dat gaat in overleg. Dus er komt een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds, vliegt in dit geval naar Nederland. En gaan ze praten met beleidsmakers op allerlei ministeries. Dat heeft tot op zekere hoogte ook als doel om zo'n land niet voor het hoofd te gaan stoten. Dus er moeten niet al te rare dingen natuurlijk in staan. En jaarlijkse APK-keuring als het ware. Nou, wat is het doel daarvan? Dat je de zwakke punten in een economie gaat herkennen. Dat je die in kaart gaat brengen. En dat je gaat adviseren wat zo'n land moet doen om het een en ander te gaan verbeteren. Dus de aanbevelingen.
0: Die zwakke punten overigens voor de goede orde, die zouden wij als Nederlanders toch wel zelf ook redelijk in kaart hebben?
3: Ik kan niet zeggen dat als ik elk jaar zo'n rapport over Nederland lees, dat ik ineens een heleboel nieuwe dingen tegenkom. Het zijn over het algemeen dingen die we al heel lang kennen en waar we het als land ook heel lang over hebben.
0: Dus, zo ook deze keer?
3: Er zitten geen Nobelprijzen aan te komen voor de schokkende ontdekkingen over de Nederlandse economie. Maar deze keer is er wel iets wat ik heb gemist. Maar laten we eerst even naar een aantal opmerkelijke dingen in dat rapport gaan kijken. Zo staat er bijvoorbeeld dat die hoge energieprijzen, daar hebben we allemaal mee te maken. Dat is goed volgens het IMF, want het zorgt voor een snellere energietransitie. Ja, dit vind ik een mooi voorbeeld van redeneren uit het Ivoren Toren. Want ik denk dat heel veel huishoudens denken, hoezo goed? Want ik zie mijn maandelijkse rekeningen gewoon flink hoger worden. Er wordt ook gezegd dat het energiesteunpakket van de Nederlandse overheid, nou, daar is het IMF vol lof over, want het is gericht, dus niet generiek. Maar het is vooral ook goed omdat het budget neutraal is. Dus de kosten worden gefinancierd door hogere belastingen elders. Ja, dan zou ik zeggen, het is wel wat je goed vindt. Maar dus die steun die je dan krijgt, betaal je gewoon weer uit eigen zak.
0: Anders dan was het begrotingstekort opgelopen en dan was je daar wellicht ook kritisch op geweest.
3: Kom ik zo meteen op wat ik mis in dit rapport. Dan lees ik verder dat de uitgaven op middellange en lange termijn, dat is van belang voor de toekomst van gezonde overheidsfinanciën. En overheidsfinanciën in Nederland noemt het IMF ook gezond. Niet zozeer omdat we de lage staatsschuld hebben, want dat is altijd beter dan hoge staatsschuld. Maar vooral omdat het begrote begrotingstekort tot en met 2031 onder de 3% van je economie blijft.
0: Dat is de Europese norm.
3: Ik zou zeggen, het is maar wat je goed noemt. Als je begrotingstekort 2-3% is, terwijl je economie met 1% groeit, dat lijkt mij geen goed nieuws, want de uitgaven stijgen sneller dan de inkomsten van de overheid.
0: Dus jij hoopt dat de garage wat harder ingrijpt bij jouw auto, als dit dan toch een jaarlijkse APK-keuring is?
3: Ik hoop dat diegene die mijn auto onder handen neemt, dat die wel eerlijk is en zegt, die remmen van jou die moeten vervangen worden, dat kost zoveel geld, dan dat die mij de weg opstuurt met hele lage rekening, maar geen werkende remmen. Dat is wat je graag hoort en dat mis ik hier. Het IMF heeft het over, dit is toch wel nodig om de verschuiving van belasting op arbeid, om de belasting weg te halen vanuit de arbeidssfeer, want dat verstoort de economie. En Als ik naar het laatste regeringsakkoord kijk, dan is er vooral sprake van hogere belasting op arbeid.
0: Vrijheidsbijdrage wordt met naam en toenaam genoemd.
3: Het gevolg is, je houdt netto minder over. Vandaar de verbazing van diezelfde huishoudens over het eerste wat ik net zei, namelijk, goh, die hoge energieprijzen zijn goed voor de energietransitie. Nou, mensen die te maken hebben met die hoge rekeningen en met hogere belastingen op hun inkomen, die denken daar echt heel anders over. Het IMF zegt ook het afschaffen van lage btw-tarief. Dat is ook goed, want het werkt minder verstorend. Ja, allemaal, als je mij vraagt, tot op zekere hoogte voor de gewone man, vrouw op straat, wereldvreemde dingen. Maar het mooiste moest nog komen. Er wordt met geen woord gerept over dat je deze rekeningen ook kunt betalen door het aandeel van de overheid in de samenleving te reduceren. En dat is weer vrij logisch dat je dat daar niet in leest. Want zoals ik al zei, dit rapport wordt geschreven. Er wordt een delegatie van het IMF ingevlogen. Die spreken met beleidsmakers. En je gaat van geen ambtenaar te horen krijgen van, god, die overheid zou ook wel kleiner kunnen. Dus je krijgt een soort cirkelredenering waar dan de feiten niet in staan. Zoals als ik kijk naar de groei van de Nederlandse economie sinds het jaar 2000. En de groei van de Nederlandse overheid in dat jaar, dan moet ik vaststellen dat de overheid harder is gegroeid dan de economie. Nou, ik zou geen rapport kunnen opschrijven waarin dat als goed nieuws wordt neergezet.
0: Dus volgend jaar met andere mensen spreken?
3: Ja, maar wat ik net al zei, de modus operandi is dit jaar het gelijk aan vorig jaar en het jaar daarvoor, Dus ik heb geen illusie dat ik het rapport over de Nederlandse economie volgend jaar, dat er dan ineens schokkende dingen in staan. Helaas.
0: Edin Mujagić, dankjewel en tot woensdag.
2: Blik op de wereld.
0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
4: Goedemiddag Thomas.
0: We gaan het vandaag iets uitgebreider hebben over de drones-industrie. En met een goede reden, want in Rusland en Oekraïne gaat het met honderden per dag, soms zelfs nog wel veel meer, 1500 Russische drones. Een paar dagen terug als aanval op Oekraïne. Het is nauwelijks meer bij te houden.
4: Nee, dat klopt. Je ziet ook dat de drone, ja, het is eigenlijk niet meer weg te denken in moderne oorlogvoering. Ook in Iran zien we die toegepast. Hezbollah, noem maar op. Maar ja, tekenend is toch wel wat daar in Rusland en Oekraïne gebeurt. Rusland die natuurlijk al vanaf bijna het begin van die oorlog begon met die Shahed-drones. Niet 1, 2, 3 per dag, maar echt honderden. Vorige week inderdaad heeft Poetin gevraagd van, stuur even geen drones Oekraïne op Moskou af tijdens de 9 mei-parade. Heeft Oekraïne ook niet gedaan, maar werden daarna wel beloond daarvoor door in 36 uur iets van 1500 drones over zich heen te krijgen. En Oekraïne heeft nu afgelopen weekend ook een paar honderd drones richting Rusland en Moskou gestuurd. En hebben daar behoorlijke vernietigingen aangericht. En dat doet Oekraïne eigenlijk al een paar maanden, eigenlijk sinds het begin van dit jaar, kunnen we wel spreken dat Oekraïne ook dagelijks meerdere, en wel tot 100 drones per dag en raketten tot diep Rusland instuurt. En daarmee toch de Russen een hoop pijn doet. En een kentering zou je bijna van kunnen spreken over het feit dat Oekraïne nu Rusland in de diepte weet te raken. Met eigen middelen ook, dus onafhankelijk van westerse steun. Ja, en dat doet Poetin wel zeer, dat merk je wel. Ja,
0: het is ook een feit dat niet al die drones even precies neerkomen waar ze gepland zijn. Baltische staten, dat is de afgelopen dagen ook weer duidelijk geworden, die krijgen te maken met die drones in de vorm van afzwaaiers. En ik geloof dat het in Letland was, waar nu ook de premier heeft moeten opstappen, dat het tot een politieke crisis heeft geluid. Dus die Baltische staten, die komen toch zo eigenlijk vrij direct in aanraking met wat er tussen Oekraïne en Rusland aan het gebeuren is.
4: Ja, en dat is inderdaad ook wel risicovol natuurlijk. Want als het een Russische drone is, dan zou je bijna over een aanval op een NAVO-staat en dus over artikel 5 praten. Waarschijnlijk zijn het Oekraïnse drones geweest die zijn of afgezwaaid of door Russische tegenmaatregelen, stoormaatregelen van hun koers zijn afgeraakt. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. En dat is met name vervelend voor daar waar ze neerkomen. Gelukkig hebben ze niet al te veel schade aangericht. Maar natuurlijk ook voor Oekraïne, die een beetje, toch probeert de moral high ground te houden. En ook op het gebied van burgerslachtoffers zie je dat Rusland, bijna straffeloos iedere nacht ook burgerdoelen weet te raken. En als Oekraïne dat nu 1 keer heeft gedaan in Moskou, of in de afgelopen 2 jaar geloof ik 1 keer of 4, met weinig burgerslachtoffers. Maar dan moeten ze wel gaan uitkijken meteen om die moral high ground niet te verliezen. Wat Rusland steeds zegt, als daar een Russische drone op een Oekraïnse woonwijk terugkomt, ja, dan had je het maar niet moeten storen, want daardoor is die van koers veranderd. Ja, dat kan natuurlijk Oekraïne ook zeggen, maar we weten dat, ja, dit soort oorlogen heeft altijd wel tot gevolg dat er ook, ja, bedoeld of onbedoeld burgerslachtoffers vallen. En dat maakt het wel ingewikkeld, hoor. En ook risicovol om die aanvallen te blijven uitvoeren.
0: We moeten, ook al heet deze rubriek dan Blik op de Wereld, naar ons eigen land, naar hoe Nederland zich voorbereidt op het toenemende belang van drones. Hoe gebeurt dat op dit moment, Patrick?
4: Nou ja, weet je, wat we al zeiden net, van die oorlog, die wordt nu vooral gevoerd door drones. 80-90% van de slachtoffers aan het front vallen ook door drones. En dat zijn wel andere drones dan die heel diep ofwel Oekraïne ofwel Rusland ingaan. Maar de drone is echt wel een middel, een belangrijk middel in de toekomstige toolbox van de militaire operaties. En dat zagen we eigenlijk ook al in het rapport van de AIVD en de MIVD. Vorige maand kwam het uit. De bedreiging van Rusland is groot. Nou, hoe vecht Rusland? Die vecht inmiddels ook met, sowieso deden ze dat al met veel lange afstandsraketten, maar nu ook met drones. Dus dat betekent dat we daar ook op moeten voorbereid zijn. Er zijn wel nu berichten, er zijn nu drone-eenheden bij de landmacht worden ingericht. Maar weten we er wel genoeg van? Dat is de vraag. Reageren we er wel genoeg op? Kunnen we ook goede counterdrone-operaties uitvoeren? We hebben één compagnietje. Ja, die kan je ergens inzetten, maar dat betekent dat je maar één plek hebt, of een paar plekken dicht bij elkaar die je kunt beschermen. Dus ja, er moet nog wel wat denkwerk verricht worden wat mij betreft. Maar we moeten ons ook niet laten gek maken door al die drones, want dat hebben we natuurlijk in het najaar gezien van vorig jaar. Allemaal drone-meldingen. Duitsland, België, Nederland, Denemarken, Noorwegen. En overal kwamen meldingen vandaan en werd al meteen verteld, ja, maar dit is de Russische hybride oorlogvoering. En vorige week ook weer in Finland. Hè. Alleen, als je gaat terugkijken, dan blijkt er maar daadwerkelijk weinig echte drones geconstateerd. Er zijn misschien helemaal niks. En dat betekent dat we eigenlijk onszelf hebben gek gemaakt. En dat we daarmee, en de Deense documentaire daarover is de moeite waard om te kijken, hebben we een hybride oorlog tegen onszelf uitgevoerd. En er is ook een Nederlandse documentaire nu door Medialogica gemaakt. Heet de droneoorlog. De grote droneshow, moet ik zeggen, de droneshow. Staat op YouTube, is de moeite waard om te kijken. En daar geven we eigenlijk ook weer dat, ja, het is heel gevaarlijk om in dat narratief mee te gaan van we worden belaagd door drones, als we niet zeker weten dat het ook zo is. Maar we moeten wel op ons qui vive blijven. En het is goed dat we ook drone-detectieapparatuur hebben aangekocht. Alleen, sinds we dat hebben, zijn er geen drones meer geconstateerd.
0: Wie goed kijkt naar die Medialogica-aflevering ziet ook Patrick Bolder voorbij komen. En wie goed luistert naar BNR, hoort Patrick Bolder komende donderdag weer in dit programma voor zijn blik op de wereld van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor vandaag. Lisbeth en Niels staan er klaar voor. De avondspits ook deze week weer begint gewoon op maandag met een mooie aflevering, vermoedelijk.
5: Ja, zeker.
6: Zeker.
0: Ja, zeker. Nou, heel goed.
5: Wat wil je horen? Nou, het was een heet Haags weekend met allemaal uitspraken van bijvoorbeeld Guy Markushouwer. Daar gaan we over praten en dan niet zozeer over zijn uitspraken, maar over de reactie van het kabinet. Michiel Jurjens, politiek verslaggever, die heeft er allemaal interessante dingen over te zeggen en die wil hij met ons delen.
0: Ja, want Guy Markushouwer zelf, die komt dan weer voortdurend op die uitspraken terug, geloof ik, en die zwakt ze verder af.
5: Ja, maar dan weer niet helemaal.
6: Nee, hij praat er wel een beetje omheen, textueel. Ja. Dus dat moeten we even ontleden.
0: Ja, goed.
6: En we gaan het ook hebben over Cuba versus de VS. Naar verluidt heeft Cuba drones gekocht in Rusland. Dan maakt Amerika zich weer zorgen over. Maar het kan ook onderdeel zijn van een soort oorlogsretoriek. Want al heel lang wordt ook gespeculeerd dat de Verenigde Staten, met name de Trump-regering met Rubio als minister van Buitenlandse Zaken, wil ingrijpen in Cuba.
0: Altekit heeft volgens mij eerder deze
5: maand.
6: Ja, precies. Dus het is een soort, het wordt eigenlijk een beetje het Amerikaanse Taiwan, hè, dan op die manier. Goed, ik wil niet te veel conflicten met elkaar vermengen, maar die gaan we wel even nader op inzoomen, want Cuba zit al zonder benzine en olie. De toestand is nijpend en dat heeft ook met die Amerikaanse boycott te maken.
0: Ik zie dat jij ook nog iets te
5: De EU heeft gezegd dat chemische bedrijven in Europa voortaan hun essentiële grondstoffen van 3 verschillende leveranciers, liefst ook nog in 3 verschillende landen, moeten betrekken om minder kwetsbaar te zijn voor geopolitieke schommelingen. En wij gaan met iemand van de FME daarover praten. Ja, hoe kijken die bedrijven daar tegenaan?
0: Ja. Het economenpanel zei, als je het puur economisch bekijkt, zou je het natuurlijk nooit doen.
5: Dat nemen we even mee, Thomas.
0: Ja, nou, dat
4: niet doen.
0: Nee, natuurlijk niet. Als je puur economisch moet kijken, dan kijk je naar welke relatie er financieel voor jou het beste uitspringt.
6: Inderdaad, maar je zou dus, dat is het mooie van economie. Er is altijd een andere kant. Mm-hmm. Namelijk dat je inderdaad naar de lange termijn kijkt. Ja. Dan is het misschien wel logisch. Kees, de Siri?
0: Sorry?
6: Spin-off?
0: Oh ja, Tatjana, Simic. Ja. Of zonder Tatjana.
5: Nee, volgens mij met, toch?
6: Ja, dat gaan we nog even uitvinden.
0: Jij zegt gewoon Kees en dan reageer ik erop. Nou, Kees, prima.
6: Oké.
0: Ook iets over Kees.
6: Ja, moet het even over hebben. Ja, werkt dat nog, zoveel generaties later?
0: Het is wel mijn generatie, ik weet het nog.
6: Ja, oké.
0: Ja, wie niet?
6: Ga jij dan kijken? Daarom vraag ik jou, ga je kijken?
0: Nou, niet meteen. Nee, hoor. Lisbeth en Niels in de avondspits vanaf 4:00. Veel plezier. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Sandra Hilster. Zij is de topvrouw van contentproducent en distributeur Bunny J. Benelux. Ik vraag haar wat de overgang van lineaire tv naar streamingdiensten betekent voor haar bedrijf. Boekestein en de Wijk, zometeen om 2:30 staat na de nieuwsupdate. Veel plezier, tot morgen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Recruit a Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
11: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: De Nationale Autoshow.
16: Gaat echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen.
15: Meindert en Wouter.
17: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
15: De Nationale Autoshow.
18: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
15: Elke vrijdag om 3:00.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing. En rental. Huren, delen, leasen.
20: BNR Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de AWB. Er staat file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes rijdt het langzaam. 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de grenscontroles doe je er hier 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 51,2. En de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 112,5.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
1: update van half 2.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ridwan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaren dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. Twee willen genoeg tijd hebben om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Shakira heeft een zaak tegen de Spaanse Belastingdienst gewonnen. Ze krijgt 60 miljoen euro terug. Het ging om een oude zaak uit 2011. De vraag was of ze lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. Belastingdienst vond van wel en Shakira niet. En van de rechter heeft zij dus gelijk gekregen. Giri Markusowen neemt nog meer terug van zijn omstreden uitspraak over Palestijnse vluchtelingen en omvolking. Die waren niet goed en onhandig, zegt hij op X. Volgens Markusowen had hij het over omvolking in een privégesprek dat stiekem is opgenomen. Eerder zei hij al dat zijn uitspraak over Palestijnen gepaster had gekund. Bij de playoff-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. En dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax. En Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep na de wedstrijd Volendam-Telstar. En de gemeente geen risico wil nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
23: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
3: Ontdek hoe op rma.nl.
24: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
25: Toeters en bellen bij het tweedaagse staatsbezoek van president Trump aan China, dat vrijdag is afgerond met wat handelsdeeltjes en veel beleefdheden.
26: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
27: Boekenstein en de Wijk maken de balans op tussen de twee grootmachten op zoek naar de nieuwe wereldorde na het volgende.
28: Boekenstein en de Wijk worden nu nog beter.
27: Op Boekenstein en de Wijk Plus. Rob, leg jij dat even uit voor ons.
29: Nou ja, op Boekenstein en de Wijk Plus luister je zonder reclame. Straks moet je daar ook zijn voor onze zaterdaguitzending zoals deze. En voor allemaal extra's.
28: Denk aan extra afleveringen, colleges en Q&A's.
27: Dat doen we om de uitzendingen zoals je gewend bent te blijven maken en extra verdieping te geven.
28: Ga naar boekensteindewijk.nl en word lid met de kortingscode NAVO voor €25 voor een heel jaar. En luister dus reclamevrij de zaterdagafleveringen en de extra's gewoon op je favoriete podcast-app.
27: Heen de huishoudelijke mededelingen. Door naar de VS en China. Daarvoor is hier Ties Dams, China-expert van Instituut Klingendaal. Welkom.
30: Leuk om hier te zijn.
27: We zagen een heel beleefde en complimenteuze Trump op bezoek bij president Xi. Is dat opvallend of is dat gewoon hoe die een beetje is met sterke mannen?
30: Ja, in het bijzonder bij Xi. En ik zou zeggen, het ging nog wel verder dan beleefd. Het was echt weer de fanboy Trump van de eerste helft van de eerste termijn.
27: Ja, ja.
30: Want dit was wat Trump ook was in die tijd. Echt in adoratie van Xi. En dat was eigenlijk voordat hij in de COVID-crisis China begon te bashen. Toen zijn eigen opiniepeilingen kelderden. Die is weer helemaal terug. En het interessante is dat toen schril afstak tegen de mensen in zijn regering.
27: Ja.
30: En nu niet. Ja. Dus nu heeft hij een cortège van bedelaars, big tech bedelaars, die allemaal meer willen van de markt China. Ja. Heeft hij meegenomen. En dat drijft de Amerikaanse China-strategie op dit moment. Terwijl in zijn eerste termijn had hij nog allerlei neocons om zich heen die de strijd met China wilden aangaan.
27: Ja, maar toen zei hij inderdaad wel, weet ik nog, van die Xi, die is pas door, die heeft gewoon een miljard Chinezen zo onder de duim.
30: Precies.
27: Dat vond hij heel erg cool.
30: Dat ja. is dat veranderde pas toen zijn eigen opiniepeilingen eigenlijk in de coronacrisis begonnen te kelderen. En hij zag, China-bashje is een fantastische manier om iets van die bliksem af te leiden. Maar de oude Trump is terug, ja.
29: Ja, is dat nou echt zo, Ties? Want wat is de reden hiervan? Dat hij zo ongelooflijk aardig is?
30: Nou, ik denk dat het iets zegt over Trump. En ik denk dat het iets zegt over zijn regering en waar Amerika terecht is gekomen. Ik denk dat dit veel eerlijker vertegenwoordigt wat Trump zelf denkt over diplomatie. Namelijk dat een verlengstuk is van eigenlijk handel en handelsmissies. Mm-hmm. En daarom heeft hij dat cortège van Big Tech en Big Finance meegenomen, die allemaal meer aandeel willen in China en al enorm afhankelijk zijn van China. Want dat vergeten we ook, maar dat is absoluut aanwezig. Dus het reflecteert wat Trump denkt over diplomatie. Ik denk dat het reflecteert wat Trump denkt over macht. Namelijk dat macht het beste is als er niet te veel en zeker geen regelgeving en constitutioneel recht in de weg staat. Dat bewondert hij bij Xi. Maar ik denk ook dat er wel degelijk dus wat veranderd is. Niet zozeer bij Trump, want dat was al zo. Maar in die bredere Amerikaanse strategie. Namelijk sinds januari 2025 lijken alle stemmen die zeggen, oké, we moeten nog één doel scherp hebben, dat is de strijd om suprematie met China, lijken te zijn weggevallen. Hè? De Eldridge Colbys van de wereld hebben niets meer in te brengen. En dat systeem lijkt zich daarna te schikken. En dat is denk ik ook wat we hier zien.
29: Ik denk dat als Iran niet had plaatsgevonden, of als hij dit had gedaan na Venezuela, wat een nogal succesvolle operatie is geweest.
30: Ja.
29: Maar Iran is natuurlijk gewoon een grote ellende geworden. Als dit goed was gelopen, Iran, voor Amerika, had hij aan andere Trump gestaan.
30: Absoluut. Nee, dat denk ik ook. Aan de andere kant, vanuit China bezien, is dit a long time coming. Is denk ik ook de breuk met Biden minder groot dan je zou verwachten. Voor China kwam, en ik ben benieuwd of je het daarmee eens bent, Rob, volgens mij een hele belangrijke breuk in de verwachtingen van de mate waarin Amerika bereid is of in staat is om die grootmachtenpositie te beschermen bij de terugtrekking uit Afghanistan. Een ontzettende spiegeling met Gorbachev. Waar ze ook, wat ook het eye-opening moment was voor Deng, dat hij dacht, kijk, ze geven het zelf op. Voor China en voor Xi Jinping en de mensen om hem heen, want dat vertegenwoordigt ook wel in ieder geval een bepaald deel van die partij, is dit het symptoom van een wereldmacht die hoe dan ook op een of andere manier aan zijn eind zou komen. En Trump voert dat perfect op. Maar die profetie die bestaat al heel erg lang. En die had ook nog bestaan als Iran net wat beter was gegaan. Maar dan was deze top wel degelijk anders geweest. Daar ben ik het helemaal mee eens.
29: Ja, dat denk ik dus ook. Maar realiseer je dat de Chinese president ook gewoon onomwonden heeft gezegd dat Amerika een supermacht in verval is.
30: Ja, nee, zeker.
29: Hij heeft ook nog eens een keer gewezen op die zogenaamde Thucydides-val. Ja. Dus Athene tegen Sparta in 431 voor Christus.
30: Ja.
29: Waarbij dus de staat die zwakker werd, ging oorlog voeren tegen de staat die opkwam. Om ervoor te zorgen dat hij zelf niet verder ten onder ging. En dat vergelijk is echt interessant dat de Chinese president heeft getrokken. Wat maak je daaruit op?
30: Ja, dat is ten eerste de Amerikaanse denker die Thucydides trap beroemd heeft gemaakt. Graham Allison is nu al een aantal jaar eregast in het Zhongnanhai. Dus die is wordt ook heel zichtbaar steeds uitgenodigd voor gesprekken met Xi Jinping. Waarmee China laat zien, wij snappen dit. We snappen dit ook vanuit Amerikaans perspectief. En we willen dat hete conflict vermijden. Maar wel ook op onze voorwaarden. Dat Amerika een wereldmacht in verval is een profetie die al heel lang aanwezig is in die Chinese machtselite en gecultiveerd wordt. 1962 zei Mao Zedong al, voor zover ik heb kunnen uitvinden, voor het eerst, de Amerikaanse imperialisten staan nu op het punt van vallen. Nou, dat was onzin.
0: Tikje wens, denk ik.
30: Dat was leninistische overmoed.
0: Ja, maar tegenwoordig.
30: Precies.
0: Zit er wel wat in.
30: En eigenlijk is het breekpunt 2008 geweest. Ja. In 2008,
0: financiële crisis,
30: komt er een uit de inlichtingen strategiehoek in China een metafoor op. Namelijk, we zien nu grootse veranderingen die we in een eeuw niet hebben gezien.
0: Oh, die tekst. Die tekst. Poetin graag uitspreekt altijd.
30: Poetin en sinds 2022 herhaalt Xi Jinping hem aan het begin van elke speech. Dat is een slogan die komt uit 2008, 2009. En dan snap je ook de verwijzing van een eeuw daarvoor, want een eeuw daarvoor stond de Qing op het punt van vallen.
28: Maar wat een gloriedagen voor Xi. Heeft zijn hele leven gewerkt om China dus op gelijke hoogte moet het met Amerika praten. Nou, van de afgelopen dagen zien we dus gewoon dat Trump poes lief daar staat te zijn. Bedankt voor de rozen die hij gaat krijgen en weet ik allemaal wel niet. Dus de Amerikaanse afhankelijkheid van China wordt helemaal gevisualiseerd.
30: Ja.
28: En natuurlijk, de handelsverdragen vallen allemaal wel een beetje tegen. En bij Taiwan wist Trump voor het eerst van zijn leven zijn kaken dicht te houden.
30: Ja, precies.
28: Dat is wel heel belangrijk. Ja. Maar het is toch wel heel duidelijk voor de hele wereld te zien dat China.
0: Wie hier de sterke partij is.
30: Zeker. Het is vanuit Amerikaans perspectief een vorm van capitulatie, zou ik zeggen. Want ze hebben ons decennia verteld dat er een strijd is tussen goed en kwaad, autocratie en democratie. En Biden heeft het nog eens opgespeeld. Schaaien achter ons. En hier staat Trump de boel te verkopen aan de tegenpartij.
28: En geen woord over de mensenrechten of over de Uyghurs.
0: Dat had ik ook niet heel erg verwacht bij Trump.
28: Ja. Goed, maar dat weerspiegelt ook de macht van China.
30: Ja,
28: daar gaan
30: zeker.
28: We niet meer over beginnen, jongens.
30: Maar daarom is dat cortège ook zo belangrijk. Van al die grote bedrijven die graag zich presenteren als pilaren van de Amerikaanse macht. Maar diep in China zitten. Van BlackRock tot Tesla tot Apple. Zijn dat de facto ook al voor een groot gedeelte Chinese conglomeraat, omdat ze zo verweven zijn met de Chinese markt. En niet alleen voor goedkope productie, maar voor high-tech ontwikkeling. Hè. Je kunt niet meer als zo'n bedrijf niet in China zijn en denken dat je voorop loopt. En die bedrijven weten dat. Misschien heeft Trump dat ondertussen ook wel door. Maar ja, dit is hun oplossing voor de Thucydides trap, namelijk uitverkoop. We leggen het kleedje klaar.
29: Misschien nog even één punt. Ik heb ook het gevoel dat Xi ongehoord goed maskeert dat het eigenlijk ongehoord slecht in China gaat.
30: Dat is de economie.
29: De economie gaat gewoon niet goed.
30: Nee.
29: Dus hij door zijn optreden, wat ik wel echt briljant vind hoe hij dat doet hoor.
30: Ja.
29: Want het verschil in stijl is voor iedereen heel erg duidelijk. Die Trump die komt eraan, die wordt echt gewoon volgens mij door de Chinezen gezien als een of andere boerenpummel die een stand-up comedian aan het uitvoeren is. Nou ja, dat zijn ook de reacties die ik las daarover.
30: Ja.
29: Maar die Xi, die presenteert zich echt als een staatsman.
30: Ja.
29: Maar verbloemt daarmee dus ook eigenlijk van wat voor een zootje het is in eigen land.
30: Precies.
29: Kan je daar wat over vertellen? Wat is jouw inschatting hoe het daar gaat in China? En, hoe terecht het dan is dat China de opkomende macht is en Amerika de neergaande macht is. Ik heb het gevoel dat op zich nog wel meevalt.
30: Ja, voor een Leninist, dit is volgens mij heel belangrijk, voor een Leninist sluiten die twee dingen elkaar niet uit. Voor een Leninist kun je enorme tegenslagen in de revolutionaire strijd hebben en toch op het punt staan enorm te winnen. En dat is cruciaal voor het begrip van hoe China naar dit moment kijkt.
0: Redenering.
30: Ja, absoluut. China bevindt zich op een heel kwetsbaar punt, vooral inderdaad in de binnenlandse economie. Die groeicijfers zijn aan het kelderen en dat gaat echt sneller dan lang verwacht door corona en door andere, ook gewoon door die strijd met de VS. En tegelijkertijd is het geloof dat de geschiedenis aan China's kant staat sterker dan ooit. En wordt dat dus bevestigd door de enige tegenstrever. Maar ook door het feit dat ze Rusland de facto hebben kunnen inlijven. Dat Iran nu nog afhankelijker wordt van China. Dus Arend-Jan, je hebt in het verleden geschreven over pesoptimisme, dat idee. Ja. Nou, dit is leninistisch pesoptimisme. Het idee dat het de strijd is altijd moeilijk.
0: Pesoptimisme?
30: Ja, het idee dat je op de nou ja, voor de Leninist betekent dat je op de korte termijn je in een enorm moeilijke strijd bevindt. En allerlei tegenslagen krijgt. En het waarschijnlijk ook nog wel een tijdje slechter zal gaan. Maar op de lange termijn staat de geschiedenis aan jouw kant. En dat heeft de liberale wereldorde heel lang gehad. Het pessimisme. Ja. Maar de Chinezen hebben dat idee ook al lang. Het idee, de strijd is altijd moeilijk. En je krijgt altijd nog weer een klap. Ja. Maar de totale overwinning gloort aan de horizon.
0: Ja, zeker. Zo is het ook altijd in dit programma.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En met China-expert Ties Dams van Instituut Klingendaal praten we over de relatie tussen China en de VS na het staatsbezoek van Trump aan president Xi. En Arend-Jan, ik viel jou in de reden. Sorry, wat zou je zeggen?
28: Ik heb geluisterd naar een oud-ambassadeur in de podcast van Foreign Affairs.
0: Oh ja, die heb ik ook gehoord. Ja. Dat is interessant.
28: En die man die zei dus van Scott Bessent had de leiding. Het was echt een heel duidelijk economische handelstop. Hè?
0: In plaats van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
28: En ik heb niets kunnen vinden. Zo jammer dat ik er geen webcammetje heb hangen daar. Hè. Ik heb niets vinden over kritieke metaal. Ik heb ook niks gevonden over die H200 NVIDIA-chip. Weet jij stiekem nog wel wat? Dat je kunt bellen met een aantal spionnen?
30: Mijn inluistermateriaal in het Zhongnanhai valt tegen deze dagen. maar het is, dit is op zich al interessant. Hè. Dus dat sinds Kissinger is het nu voor het eerst dat niet de nationale veiligheidsadviseur slash de minister van Buitenlandse Zaken, want Rubio is allebei en Kissinger was dat ook allebei, dat die niet deze relatie drijft.
28: Exact.
30: En dat is het teken, dat is het signaal. Waarom zijn wij hier niet meer voor de suprematie, niet meer voor de harde geopolitiek met handelsdeals als aankleding? Nee, het is andersom. Kissinger ging vele keren in het geheim naar China om in het echt lange, prachtige gesprekken, die zijn nu, de memoranda daarvan zijn nu helemaal terug te lezen, te voeren met Zhou Enlai over hoe de wereldgeschiedenis eruit zag, om echt elkaar te begrijpen, om te weten, nee, we zijn anders, maar we moeten een plek met elkaar vinden in de wereld om terug te dukken tegen de Sovjets. En daarop werd die relatie voor decennia gebouwd, op dat wederzijdse begrip echt van geostrategie. En Kissinger kon dat doen omdat hij die positie had. En Marco Rubio heeft nog wat proberen zichzelf relevant te maken met een aantal persconferenties, maar hij had gewoon niks in te brengen. Sterker nog, Scott Bessent heeft dat voorbereid, maar het was weer Jameson Greer die daadwerkelijk aanwezig was.
28: Rubio was zo gefrustreerd dat hij zei, we hebben China's hulp in de Hormuzstraat helemaal niet nodig.
30: Nee.
28: dat zegt ook iets, hè?
30: Ja, maar dit is gebrek aan focus en vooral gebrek aan geopolitiek denken. Dat is het...
29: Ik denk dat het nog veel erger is. Het is misschien niet eens een gebrek eraan, hoewel ik de Amerikanen op dit ogenblik, zeker degene die de dienst uitmaken, er niet van verdenk dat ze nou een overmaat aan geopolitiek denken hebben op dit ogenblik. Anders zouden ze niet zulke stomme fouten maken in Iran.
30: Ja.
29: Het is natuurlijk ook, hij kan ook niet anders.
30: Hij heeft gewoon
29: geen macht meer. En door die stomzinnigheid van wat hij gedaan heeft, Trump, in Iran, is hij zijn positie kwijt. Het is ook wel even goed om te memoreren dat bezoek van Trump aan Xi al een keer is verdaagd.
30: Ja, zeker.
29: Dit is de tweede datum. En dat is op zich natuurlijk een zwaktebod van je welste. Als je dus niet meer de maskaart kan spelen, kan je nog maar één andere kaart spelen. Want je moet toch met een beetje succes thuiskomen. En dat is de economische kaart.
30: Ja.
29: Nou, dan worden allerlei megalomane uitspraken worden er gedaan over hoe fantastisch het wel niet gaat. Het interessante is dat bij de verslaglegging van de Chinezen helemaal niet naar voren komt.
30: Nee,
29: wat ze nou eigenlijk economisch hebben gewonnen. Het enige wat je ziet, ook in veel westerse kranten, is dat Trump de oren is gewassen over Taiwan. Zullen we daar maar eventjes niet aankomen? En misschien is het wel goed om dat tweede grote wapenpakket van Taiwan, om dat niet vrij te geven.
30: Ja.
29: Wat hier gebeurt, is, vind ik, eigenlijk een vernedering voor Trump.
30: Ja, absoluut. En
29: misschien kan Merz dat nog een keer zeggen, dat nu ook die Chinezen Trump hebben vernederd.
30: Ja, en ik zou daar wel aan willen toevoegen, het is niet alleen een vervelend effect van de blamage in Iran. Want als je kijkt naar in ieder geval delen van die MAGA-shapers, van de mensen die Trump nu in het zadel hebben geholpen deze tweede keer en zijn agenda proberen te beïnvloeden, dan is een deel ook uitgeweest op een kleinere rol van Amerika in de wereld. En ja. Er is gewoon een stammenstrijd geweest sinds januari over of de ouderwetse neocons of deze invloedssfeerdenkers hun stempel konden drukken en het imperfect instrument van Trump zouden kunnen gaan gebruiken. En ja, sinds zeker sinds Venezuela lijken de ouderwetse neocons die suprematie nog wel wilden beschermen, gewoon dik aan het verliezen te zijn. Dat is, het is niet alleen een effect van Iran, het is ook een, in ieder geval voor een gedeelte van de backers van Trump, een doel.
0: Dat is misschien ook een antwoord op de vraag die we laatst van de luisteraars hadden, van hoe zit het nou eigenlijk met die pivot to Asia van Amerika? Want ik zie er niks van. Ik zie eerder dat Amerika bondgenoten in de regio van zich afduwt, dan echt probeert China in te dammen. Maar dat is dus een interne machtsstrijd die mogelijk door de isolationisten nu aan het langste eind.
30: Ja, zeker. En wederom, vanuit Beijing bekeken, is het contrast met eerdere Amerikaanse regeringen misschien minder sterk dan wij zouden denken. Want Obama en vooral Clinton sprak wel over die pivot to Asia, maar dat kregen ze ook maar beperkt voor elkaar. Ja. Iemand die echt vast komt te zitten in een conflict in Europa, in een oorlog in Europa, in Oekraïne, krijgt ook geen pivot to Asia voor elkaar. En iemand die terugkrijgt uit Afghanistan heeft een pivot to Asia ook niet heel scherp op het netvlies. Dat is de lezing vanuit Beijing al langer. Dat wordt al langer, die pivot to Asia, als een dreiging gezien. Maar die dreiging die blijft heel een belofte van een dreiging. Hij materialiseert niet. En ik zie nu zelfs niet de belofte van die dreiging. En dat is denk ik het grote verschil. Trump heeft niks proberen te doen om het beeld te bevestigen dat misschien toch nog echt wel gaat komen. Die echte focus op geopolitieke. Nee, tuurlijk niet. Nee,
29: maar precies, hij kan het niet meer. Als je gewoon kijkt wat er allemaal is afgeschoten aan, aan Patriots, aan kruisraketten in Iran, dan heeft hij gewoon onvoldoende materieel en munitie om nog oorlog te voeren tegen China.
30: In de vier weken.
29: De Chinezen die kunnen ook rekenen. Als we bij Boekestein en de Wijk kunnen rekenen, dan kunnen ze daar helemaal rekenen.
30: Precies. In de vier weken voor de aanval op Iran is het aantal patrouillevluchten van Amerikaanse vliegtuigen de Zuid-Chinese Zee met 40% afgenomen. Nou, dat is opgeven. En dat was zelfs voor de inval.
28: Ja. Weet je, dat wapenpakket van 14 miljard, dat was al geautoriseerd. Hè? Dat heeft Trump nu gezegd van nee, daar ga ik nog over nadenken.
30: Ja.
28: Dat is ook een overwinning.
30: Dat is de winst, ja, natuurlijk. Zeker omdat het uiteindelijk misschien niet eens gaat om het wapenpakket, maar om het feit dat de Chinese onderhandelaars met Taiwan nu kunnen gaan zeggen, kijk jongens, die hele enge twijfels achterin jullie hoofd over de Amerikaanse steun. Ja. Begin die maar eens echt serieus te nemen. Ja. Wij zijn jullie enige optie.
29: Mathies, als we dus hier met elkaar over eens zijn.
30: Ja.
29: Wat betekent dat dan voor Europa?
30: Dat we de dreiging van Amerika richting Europa zelf, van een aangekondigde vorm van politieke oorlogsvoering, want dat is wat die National Security Strategy deed, op de korte termijn denk ik heel serieus moeten nemen. Want het was voor Amerika heel erg belangrijk om loyale Europese bondgenoten te hebben in die geopolitieke strijd met China.
29: Ja.
30: Maar als die minder prioriteit krijgt, dan is misschien die radicalere politieke agenda van Trump.
0: Die zeggen van Europa is woke en te veel migratie.
30: Precies. Ik kan me voorstellen dat daar een wet van communicerende vaten is. Al gaat het om hele andere soorten van geopolitieke druk. Als het gaat om focus, is dat wel degelijk een probleem. We zijn gewoon niet meer de indispensable ally als het gaat om die geopolitieke strijd. Want die strijd lijkt opgegeven.
29: Nee, maar dat is toch raar.
30: Ja, dat
29: is toch raar. Want je zou dus denken, volgens de normale logica van de internationale betrekkingen, als dit dus gebeurt met landen als Amerika, dan ga je juist de banden aanhalen met je bondgenoten.
30: Ja.
29: Want dan kan je tenminste nog een deuk in een pakje boter slaan.
30: Behalve dus als je zelf ook gelooft dat je de sleutels hebt gekregen van een wereldrijk dat op zijn einde loopt en probeert voordat de schuldeisers komen met de kasten vandoor te gaan. En dat is denk ik wat Trump niet doet. En dat is ook een deel van het probleem. Dat een deel van die kast bij ons ligt. He, dus dat is wat die diplomatie van extractie, die bij China helemaal niet voor elkaar kan krijgen, want daar moet hij gaan bedelen. Maar die bij ons wel voor elkaar krijgen.
29: Of je dat bij ons ook voor elkaar krijgt.
30: Nou, en daarom zou ik zeggen, laten we terugkeren bij Arend Jans pesoptimisme. Ik denk dat we heel bang en pessimistisch moeten zijn over de relatie met Amerika en de dreiging van Amerika in Europa op de korte termijn.
29: Ja.
30: Maar laten we ook in gaan zien dat Bart Groothuis zei dit laatst ook al, vond ik heel, heel eloquent, de Europarlementariër. Dat Amerika, Rusland en op punten China, want er zijn wel degelijk hele fundamentele problemen in die Chinese binnenlandse economie, ook grootmachten in verval zijn en grootmachten die last hebben van hun eigen grootmachtenovermoed. En dat zijn wij niet. Dat is een enorm voordeel. Dus laten we ook de optimistische kant van het pessimisme niet uit het verliezen.
5: In dit programma is daar nooit zo heel veel sprake van.
30: Nee.
5: Het tweede deel van het pessimisme. Oh, sorry, sla ik nu de discussie over?
30: Nee. Ja. Nee, maar er zitten grote voordelen aan niet een grootmacht zijn. En dat is onder andere dat je je niet in de situatie kan gaan bevinden waar Trump en Amerika zich nu in bevinden. Dat is gewoon ook voor Amerika een hele gevaarlijke. En voor ons een hele gevaarlijke, zeker op de korte termijn. Maar laten we ook eens dat narratief van verval wat over Europa wordt heen verspreid door al die grootmachten. Hè? Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat eigenlijk alle grootmachten het erover eens zijn dat Europa iets van de geschiedenis is. Laten we dat eens tegenspreken. Want er zijn wel heel veel redenen om aan te nemen dat juist die grootmachten leiden aan hele fundamentele vormen van allerlei soorten verval. En daar is China denk ik nog de grote uitzondering. Want daar zitten ook wel hele grote vormen van vitaliteit en kracht in het Chinese systeem.
0: Met dit ongebruikelijk positieve geluid moeten wij afronden. Althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dan zeg ik dank aan Ties. Ik zeg dank Rob en Arend-Jan. Rob vanuit Estland. En nog even dit. Wil je alle afleveringen straks zonder reclame luisteren, extra uitzendingen krijgen en toegang houden tot de lange zaterdagafleveringen zodra die exclusief worden? Ga dan naar boekesteinendewijk.nl. Daar kun je je abonneren op Boekestein en de Wijk Plus. Kortingscode NAVO, €25. Gewoon eventjes doen. Boekesteinendewijk.nl.
6: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business
7: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
10: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
13: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
14: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
13: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
14: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
13: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
14: Op BNR en ons podcast.
16: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
31: BNR Verkeer.
32: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.
2: Er staat file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier ook 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2, Utrecht richting Den Bosch, bij hectometerpaal 105,4. De A4, Antwerpen richting Rotterdam, bij 223,5. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij 31,4.
3: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Eindhoven is een groepje pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep Brabant. Omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt en er via het dak wordt geventileerd, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers, maar die willen niet weg. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius in Rotterdam. Ze namen ook een kijkje bij de Porter Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. De komende week wordt de Hondius ontsmet, omdat er het Hanta-virus was ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor, waarbij Bulgaren betrokken zijn. Zo gaan er een bedrag van bijna 7 miljoen euro. De verwachting is dat 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen valt. Staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. Bij de Malediven zijn de 4 Italiaanse duikers gevonden die daar vorige week vermist raakten. Een andere duiker was al eerder gevonden. Ze lagen in een grot. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De 5 Italianen waren daar voor onderzoek van de Universiteit van Genua. Na de winst van Bulgarije op het Songfestival mag dat land het Liedjesfeest volgend jaar organiseren. Naast de hoofdstad Sofia zijn er nog 3 grote steden die dat willen. Plovdiv, Varna en Burgas. De cultuurminister kijkt eerst naar Sofia, maar neemt alles mee in zijn overwegingen, zegt hij. De voorbereidingen beginnen deze week al. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Zometeen op BNR. Een forse belastingclaim maakt de overdracht van familiebedrijven in het vastgoed nagenoeg onmogelijk. Die rekening blijkt nu zo hoog dat de continuïteit van ondernemingen in gevaar komt. Barbara Baarsma, Edwin Sarkinovic van PwC zijn hier. Je hoort ze straks in Vastgoed Gezocht.
18: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
22: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
23: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
24: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
31: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
32: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
33: Wil je weten wat er speelt?
34: En of waarom?
35: In de BNR-app.
36: Luister je ook live naar onze programma's?
37: Download de BNR-app.
38: En blijf scherp.
39: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht.
40: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
17: Je hebt een vastgoedbedrijf en je zoon of dochter die ziet het wel zitten om de boel straks over te nemen. Maar ja, dan moet je wel eerst even langs de Belastingdienst. En die pitstop blijkt onbetaalbaar geworden. De vraag van deze week: is de fiscus de nekslag voor het Nederlandse familievastgoedbedrijf? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast, abonneer je even. En vandaag, ontzettend leuk, doen we dat met publiek. Want onze partner Mogelijk heeft een aantal klanten uitgenodigd. Fanatieke klanten die vandaag bij BNR op bezoek zijn. En het is ontzettend leuk om altijd ons programma Maarten de Gruyter samen met het publiek te kunnen opnemen. Onze luisteraars.
0: Superleuk.
17: Ja. Belangrijk nieuws. Afgelopen week spraken we over de wereld van hotelbeleggers, Maarten. En die staat onder druk. Het FD meldt nu een nieuwe zaak van de Zweedse hotelbelegger Pandox.
0: Ja, nou, ik weet niet of die hele markt onder druk staat. Maar het gaat natuurlijk met name over die Amsterdamse groep, de Circle Groep. Die het W-hotel exporteerde.
17: Ja.
0: Die dat eerst voor een godsvermogen in een Sales Back hebben verkocht.
17: Aan Deka, ja.
0: Aan Deka. Die hebben 3 jaar lang de huur laten oplopen tot 23 miljoen euro. Ja, ik vind het altijd wel spectaculair. Ja.
17: En, wat is er dan in deze zaak aan
0: de
17: hand?
0: Nou ja, de Zweedse hotelbelegger Pandox, beursgenoteerd, die krijgt 4,5 miljoen van dezelfde exploitant. En het gaat over het Park Centraal Amsterdam Hotel.
17: Mm-hmm.
0: Misschien ken jij wel het hippe Momo wat daar zit. Dat vind ik wel iets voor jou om daar naartoe te gaan. En nou ja, dus die hebben hetzelfde gedaan, blijkt nou. Die hebben dus ook een sale leaseback ooit gedaan. En die hebben daar ook natuurlijk heel veel geld mee verdiend. Waar dat allemaal naartoe gegaan is, dat geld, dat weet ook niemand. Maar, en die betalen ook een huur niet.
17: Voelt het toch als een soort...
1: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Het gemaakt over Nederland. Dat doen ze blijkbaar over alle landen. Dus het is, daar zijn ook aardig wat mensen denk ik mee bezig. En in dit IMF-rapport, wat overigens meerdere dingen natuurlijk behandelt, gaat het ook heel expliciet over woningbouw. En het aanbod. Ze zeggen heel duidelijk dat er moet wat gebeuren in Nederland aan de aanbodkant. Nou hebben ze drie specifieke dingen die ze benoemen. Het beperken van bezwaarprocedures tegen bouwprojecten. Nou, daar is iedereen voor natuurlijk, behalve als het in je eigen straat ineens gebouwd wordt. Het verminderen van versnippering in lokale bouwregels. Dat is natuurlijk ook, waar wordt al lang over gesproken, dat je overal weer nieuwe regels. Iedere lokale wethouder die wil weer zijn eigen sausje eroverheen gooien. En het vereenvoudigen en versoepelen van ruimtelijk beleid. Nou, als je die drie dingen, die het IMF dus zegt, ja, dat staat eigenlijk natuurlijk ook in het coalitieakkoord. Ja. Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan staat dat bij een heleboel, behalve hele extreme partijen.
3: Dus daar sluit wat het nieuwe kabinet is gaan doen, of wil gaan doen, beter gezegd, ja, aan op het IMF-rapport. Maar dan het rendement kunnen maken van beleggers.
2: Ja, waar ik natuurlijk echt op aanging is, zijn er twee dingen. Dus ze zeggen, uiteindelijk zeggen ze letterlijk, ook zijn een hervorming van de huurmarktregulering noodzakelijk. Nou, dat is dus gewoon de wet middenhuur. En sterkere financiële prikkels en hogere winstgevendheid voor private ontwikkelaars en beleggers. Nou, dat is dus noodzakelijk om die machine weer aan de gang te krijgen. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat het IMF het zegt. Nou ja, in het verleden hebben natuurlijk ook Nederlandse Bank en Raad van State hebben dingen gezegd. Nou, daar wordt ook niet naar geluisterd, maar toch is het goed dat het gezegd wordt. Want het is natuurlijk een beetje een contradictie met wat veel, met name linkse politici zeggen. Die zeggen, ja, nee, er wordt te weinig gebouwd, want ontwikkelaars willen meer geld verdienen. Terwijl ik zelf natuurlijk, maar wij ook gasten hier hebben gehad de afgelopen 4 jaar, die natuurlijk zeggen, ja, het valt gewoon stil, want er is geen geld te verdienen.
3: Gewoon nul.
2: En dat is natuurlijk heel bizar, want je neemt een heel groot risico. Er gaat veel kapitaal in zitten. Het duurt ontzettend lang. En dan vinden ze het gek dat op een gegeven moment mensen zeggen, ja, maar hier gaan wij niet meer instappen. Want er wordt geen geld meer mee.
3: Het is op basis van het narratief dat wonen een recht is en niet iets om geld mee te verdienen is. Maar dan moet dus dat narratief politiek breder van tafel. Want anders gaat er nooit wetgeving komen om een ontwikkelaar weer een beetje geld te laten verdienen.
2: Nee, dat narratief moet zeker veranderd worden. Maar het gaat er gewoon om van wat vinden wij normaal als maatschappij of als politiek. Dat je wat je voor winst mag maken als je zoveel risico neemt en het zo lang duurt. Nou, en nu is het eigenlijk zo, er mag helemaal geen winst worden gemaakt. Nee. Zita Pels, ik mag haar naam eigenlijk niet meer noemen, want ik heb het wekelijks over haar. Maar Zita Pels, wethouder Amsterdam, zei gewoon een half jaar geleden, toen ze in de gemeenteraad moet uitleggen waarom ze er woonambities niet gehaald had. Dat komt omdat de ontwikkelaars te veel geld willen verdienen. Ja, dat is gewoon eigenlijk schandalig. En in die raad ook, dan heb je een paar rechtse partijen, die heb je niet zoveel in Amsterdam, die stellen daar dan vragen over. Maar niemand van de andere partijen, en ik vind ook een linkse partij hoort gewoon te durven zeggen van, nou, mevrouw Pels, is dat nou wel helemaal de schuld alleen van de ontwikkelaar?
3: Ja, Barbara Baarsma is bij ons de gast, maar stak direct de vinger op.
4: Ja, ik was onlangs in de Tweede Kamer voor een expertsessie over de vastgelopen huurmarkt in Nederland. En ja, de wet betaalbare huur, ja, box 3, maar ook een wet die nog bij de Eerste Kamer nu ligt. Dat is de wet versterking volkshuisvesting. Ja. Die verplicht dat je een derde, hè, dus een derde mag vrije sector zijn, een derde middenhuur en een derde sociaal. Ja, dan maak je dus een verdienmodel heel erg moeilijk voor die private investeerders. Daarboven ongeveer in normale jaren een 25-30% van alle euro's die naar nieuw te bouwen huurwoningen gaat, komt uit het buitenland. En dat is steeds onaantrekkelijker gemaakt in 2018.
3: Dat is toch langzaam maar zeker nu opgedroogd?
4: Ja, dat is nu nog maar 1%, begreep ik. Omdat namelijk in 2018 buitenlandse pensioenfondsen alleen maar onder zeer strikte voorwaarden hun belasting op nul mochten zetten. En de FBI, de financiële beleggingsinstelling, ook om zeep is geholpen. En dat maakt dat er helemaal geen geld meer vanuit het buitenland eigenlijk die huurmarkt instroomt. Nee. En dus hebben we al die Nederlandse investeerders keihard nodig.
3: Dus dat sluit ook aan op de analyse van het IMF.
5: Vastgoed gezocht.
3: Het is een stille kracht in onze binnensteden. Het familiebedrijf dat niet alleen verhuurt, maar ook transformeert, verduurzaamt, ontwikkelt. Maar een nieuwe fiscale werkelijkheid zet deze sector

0: onder hoogspanning. Bij ons de gast, je hoorde haar al, Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de UvA. En Edwin Sarkinovic, hij is director tax bij PwC. Beide van harte welkom.
1: Dank je.
0: Fijn dat jullie zijn. Het gaat om een verandering die sinds 2024 geldt voor verhuurd vastgoed. Wat is er aan de hand?
2: Nou, wat we denk ik de afgelopen jaren hebben gezien, en dat is dat er eigenlijk een opstapeling is gekomen van belastingmaatregelen, waardoor de overdracht naar de volgende generatie van het vastgoedfamiliebedrijf veel zwaarder wordt belast.
0: Ja, jullie hebben daar een rapport over geschreven. Dat gaat dus over de BOR en de DSR, dat moet je allemaal uitleggen. Het rapport schetst eigenlijk een somber beeld. De belastingdruk bij overdracht kan oplopen tot 70% van de waarde. Dat is praktisch onteigening.
2: Ja, dat klopt. Het kern van ons rapport is dat de belastingdruk bij de overdracht naar de volgende generatie zo hoog is geworden dat het ook de continuïteit van die onderneming in gevaar kan brengen. Maar ja, ook wel breder, dat het ook gewoon echt impact heeft op de woningmarkt.
0: Ja, nu is dit vanaf 24, het is nu 25. Was het mogelijk niet eerder om aan de noodbel te trekken?
2: Nou, we zien als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zien we dat best wel wat familie vastgoedbedrijven daar de afgelopen jaren, of eigenlijk na de wetswijziging, erop hebben geanticipeerd. Maar je ziet dat door die opstapeling en ook latere wijzigingen, verhogingen van bijvoorbeeld belastingtarieven, dat het probleem echt urgenter is geworden.
0: Ja. Jullie werden ook gebeld door klanten. Zijn er wat hier aan de hand?
2: Ja, we werden gebeld door klanten. Kijk, voor ons is het natuurlijk een onderwerp wat veel bij klanten op de agenda staat. Onze klanten zijn ermee bekend. Wat wij wel merkten is dat er wel een informatiekloof bestaat tussen sommige familie vastgoedbedrijven waren er zelfs nog niet mee bekend. Ja. Maar we merken het ook bijvoorbeeld in gesprekken met beleidsmakers, met politici. En dat is ook de aanleiding geweest voor het onderzoek.
0: Dan ontkomen we er niet aan om toch even technisch te worden. Voorheen kon je veel vastgoed als ondernemersvermogen kwalificeren. En het rapport staat dat dat eigenlijk tot nul is teruggebracht. Betekent dat een verschuiving geeft aan belastingdruk?
2: Ja, wat wij zien is dat per 1 januari 2024... er een beleggingsfictie is geïntroduceerd in de wet. En dat betekent dat verhuurd vastgoed per definitie als beleggingsvermogen wordt gezien en daarmee ook niet meer kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
0: Dus daar gaat het om, in die oude BOR had je tot 1 miljoen vrijstelling?
2: Onder de oude BOR bestond er nog geen beleggingsfictie en daar was het mogelijk om bepaald type verhuurd vastgoed wel onder de faciliteiten over te dragen.
0: Ja. Maar het is toch belegd vermogen? Ik bedoel, het is toch een belegging voor vastgoedfamiliebedrijven?
1: Nee, kijk, als je familie vastgoedbedrijven opdeelt, heb je eigenlijk 4, misschien 5 soorten. De eerste zijn inderdaad family offices, beleggers. En die zitten er meer in voor het rendement. En die zijn eigenlijk niet bezig met ondernemen. Die laten hun geld gewoon het werk doen. Dan heb je als tweede passieve beheerders. Dat zijn bijvoorbeeld institutionele partijen, pensioenfondsen en dergelijke. Die hebben flink wat panden en dat is in de verhuur. Maar ze bemoeien zich er eigenlijk niet zoveel mee. Als er een pand of een woning vrijkomt, dan wordt die soms ook uitgepond. En dan heb je als derde categorie de actieve beheerders van verhuurd vastgoed. En die zijn echt wel bezig met actief het renoveren. Bijvoorbeeld als er in de binnenstad iets bijgebouwd kan worden, dan zullen ze dat doen. Ze zullen het verduurzamen. Ze zullen de leefomgeving rond die panden ook echt actief daarmee aan de slag gaan. En als vierde categorie heb je de ontwikkelaars, die ook echt ontwikkelen en daarna voor verhuurd. En als vijfde zou je nog kunnen zeggen, zijn er bouwers. Nou, die laten we even buiten beschouwing. Ja. Nou, wat de fiscus altijd zei is, pand voor pand gingen ze dat na. Dit is ontwikkeld. Dit is echt ontwikkeling van vastgoed. En dat is ondernemingsvermogen. Daar mag de BOR en de DSR, de doorschuivenregeling, voor worden gebruikt. En wat nu is gezegd per 2024, we hebben geen zin meer om per pandje te kijken. We vinden dat te veel gedoe voor de Belastingdienst. Dus weet je wat? Per fictie, per definitie zeggen we, alles is belegd vastgoed. Ja, en daarmee ga je dus juist die familie vastgoedbedrijven, die heel veel wel aan ontwikkeling, die heel veel wel aan ondernemingszin doen. Hè, dus de actieve beheerders ook. Die zeg je eigenlijk van, u heeft geen toegang meer tot die bedrijfsopvolgingsregelingen.
0: Maar wat gebeurt er dan feitelijk als ze daar geen toegang meer toe hebben? Dan moeten ze dus belasting betalen over het vermogen bij overdracht.
1: Ja, dan moeten ze bij overdracht naar inderdaad dochter of zoon of neef of nicht, hè, gewoon binnen de familie, moeten ze in één keer, dat is ook heel belangrijk, in één keer afrekenen. Een veel hoger hoger bedrag. En dat in één keer afrekenen, dat maakt dat het ontzettend grote impact heeft. Want wat een familie vastgoedbedrijf doet, die zit er voor lange termijn in. Die is niet gericht op waardestijgingen van vastgoed, maar op een stabiele huurstroom, waarbij ze die huurstroom weer kunnen gebruiken om panden te renoveren, om te verduurzamen, om te ontwikkelen. Dat hele kringloopmodel wordt eigenlijk om zeep geholpen als je zegt, bij overdracht naar een volgende generatie moet je in één keer aftikken. Dat kan je alleen maar doen als je onder stoom en kokend water vastgoed gaat verkopen. Ja, die, en onder stoom en kokend water krijg je nooit een goede prijs.
3: Dat is een heel logisch verhaal. Maar als je dus gaat zeggen van ja, we moeten een onderscheid maken tussen passieve en actieve beleggers, is dat niet ontzettend moeilijk. Want ik bedoel, er is toch bijna ook geen passieve belegger die niet investeert in verduurzaming of panden opknapt. Of dus wordt die grens niet heel moeilijk te stellen?
1: Die grens is inderdaad moeilijk te stellen. En dat was voor de Belastingdienst ook de reden om dit te bespreken met de wetgever en te zeggen, joh, maak het voor ons het leven wat makkelijker. Maar daarmee help je dus wel, waar we deze uitzending al eerder over spraken, die markt voor verhuurd vastgoed wel heel moeilijk, ook voor binnenlandse partijen, niet alleen die buitenlandse partijen waar we het over
3: hadden. Die familiebedrijven die dit ondervinden, jij zei net al van niet iedereen wist het zelfs eigenlijk. Je hoort ze eigenlijk niet. Ze spreken ze niet echt uit naar buiten toe, in de media. Hoe komt dat? Waarom zijn die mensen allemaal zo stil?
1: Nou, jij bent de enige die niet stil is, Mark. Ja. Dat is heel mooi. Nee. Dus is wel een aantal dat zich uitspreekt. Alleen, de meeste familievastgoedbedrijven, dat zijn families. En die houden dat liever wat onder de radar. Die willen niet in de quote 500 terechtkomen.
3: Ja, daar staan ze allemaal al.
1: Ja, maar die willen, want dat heeft een hele negatieve connotatie. Terwijl eigenlijk, ik denk dat het wel goed is dat ze zich zouden uitspreken, want dan kunnen ze ook steeds veel beter het verhaal vertellen van wat ze allemaal doen voor de samenleving. En dat is veel meer dan alleen rendement halen uit vastgoed. Dat is met dat rendement een maatschappelijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld omdat ze relatief veel doen aan middenhuur. Omdat ze relatief veel doen aan heel moeilijk rendabel te maken objecten. Zoals
3: zitten in de natuurlijk binnenstad. Al op hele lage rendementen, normaal gesproken. Direct rendementen. Want ik heb in jullie rapport is het verschil tussen een gewoon bedrijf en de vastgoedbedrijf is echt enorm, hè, de belastingdruk.
2: Ja, dat klopt.
0: Edwin, ga je gang.
2: Ja, nee, dat klopt, Maarten. Kijk, dat hebben we ook in het rapport terug willen laten komen. Hè. Op het moment dat er een familievastgoedonderneming aan de volgende generatie overgaat, dat kan door middel van schenking of vererving, dan zien we dat de belastingdruk oploopt tussen de 40-70%, ongeacht wat precies het percentage is. Ja, op het moment dat er een ander type onderneming overgaat, dan zijn alle faciliteiten wel van toepassing. En dan uit ons rekenvoorbeeld blijkt dan een effectieve belastingdruk tussen de 6-8%. En wat Barbara denk terecht aangeeft, ja, in dat geval krijg je ook nog eens een keer een betalingsregeling. En is het mogelijk om die belastinglast over de termijn heen te betalen? En dat maakt denk ik het voor familievastgoedondernemingen zo lastig. Er is een hele hoge effectieve belastingdruk, maar die moet ook ineens worden betaald.
1: En die belastingdruk was dus voor de afgelopen 5 jaar is die enorm gestegen. Niet alleen doordat er geen toegang meer was tot die bedrijfsopvolgingsregelingen, maar ook door de verhoging van de overdrachtsbelasting, door de verhoging van het tarief in box 2, door het afschaffen van een beleggingsmarge. Allemaal andere regels, laat dat maar even voor wat het is. Maar het was al hoog, het was namelijk bij overlijden was het al 25%, bij schenken was het 40%. En dat is nu dus verhoogd door die cumulatie van al die aanpassingen naar, laten we zeggen, 45, 44
0: procent. Hebben we enig inzicht over hoeveel bedrijven dit gaat?
1: We hebben het, omdat wat andere Maarten net al zei, dat die familievastgoedbedrijven wat onder de radar blijven, is het moeilijk om dat allemaal transparant te maken.
0: Gaat het over honderden of duizenden?
1: Het gaat over honderden bedrijven. Familievastgoedbedrijven, maximaal 1000. En daar zitten hele grote tussen, met wel portefeuilles van een paar miljard. Maar er zitten ook bij van tientallen miljoenen.
0: Ja, het geldt ook voor die van Prins Bernhard, denk ik, hè?
1: Misschien is dat meer een passief beheerder.
0: Barbara, is er bij de politiek in Den Haag wel enig besef dat die fiscale maatregelen die woningopgave dus zo frustreren? Je zei aan het begin van de uitzending al even, ik was in Den Haag. Begint dat besef in te dalen dat het een fiscaal probleem is?
1: Men zag al dat fiscaliteit gedrag enorm stuurt door de uitpontgolf na met name die box 3-aanpassing. Wat men zich nu ook realiseert, dat ook de professionele investeerders fiscaal gedreven kunnen worden. Dat ziet men doordat de instroom vanuit het buitenland bijna nihil is geworden. En men ziet dus, heeft wel door, althans een deel van de mensen die ik sprak, dat je dus echt wel de fiscaliteit moet verbeteren en stabiel moet houden. Dus niet de hele tijd veranderen. Want dit zijn business cases die voor 10, 20, 30 jaar gelden.
0: Dus zie je ook al bij jullie klanten dat ze dus daadwerkelijk minder aan het investeren zijn?
1: Ja.
0: Niet in verduurzaming of niet in nieuwe woningen? Of...
1: Dat zien we zeker. We hebben gezien voorbeelden waarbij onder stoom en kokend water het vastgoed moest worden verkocht tegen een onaantrekkelijke prijs.
0: Ja, want er zat een huurder in, dus ja.
1: Ja. Nou, dat niet alleen, maar ook omdat de markt weet dat je dat je het moet verkopen. Het gaat niet alleen om woningen, maar ook over commercieel vastgoed, kantoren. Nou, en dat zijn vaak hele specifieke panden die niet zo makkelijk te verkopen zijn.
0: De overdracht van familievastgoedbedrijven, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic zijn bij ons de gast van PwC. En straks praat ik nog even met hen over dit heikele thema.
4: De hypotheekrenteaftrek gaan we het nu over hebben. Gaan we het zo houden of gaan we het toch afschaffen? Ik zou zeggen, daar gaan we weer. Sinds 2001 is de aftrek beperkt tot 30 jaar. Dus over 5 jaar, in 2031, verloopt die termijn voor het eerst voor een aantal mensen in Nederland. Alleen geen idee wie dat allemaal zijn, want niemand houdt dat bij. En dus dreigt chaos.
0: Het H-woord spookt dus weer rond in Den Haag. Daarover straks meer. Eerst praten we even verder over die fiscale wurggreep voor familievastgoedbedrijven, zoals gezegd. Barbara, jij zei al even, maar laten we er nog even iets dieper op inzoomen. In het rapport pleiten jullie dus echt voor een onderscheid tussen passief beleggen en actief ondernemerschap. Maar de fiscus heeft gezegd, het moet vereenvoudigd worden voor ons, want het lukt ons niet meer. Is er een methode om toch dat onderscheid te maken en het toch iets te vereenvoudigen?
2: Nou, in het rapport werken wij meerdere beleidsopties uit. En een van die beleidsopties is bijvoorbeeld alleen al een algemene betalingsregeling of een uitstelregeling. Dus het hoeft niet eens per se het openstellen van de faciliteiten voor verhuurd vastgoed te zijn. Dat zijn wel opties die we ook uitwerken, waarbij we ook nog eens aanvullende voorwaarden eraan verbinden. Maar wij denken dat alleen al een betalingsregeling, waarbij de mogelijkheid bestaat om die belastingdruk over meerdere jaren heen te betalen, dat al een oplossing biedt om in ieder geval het continuïteitsrisico te voorkomen.
0: Maar dan hou je dus die hele hoge belastingdruk, die ga je dan dus accepteren?
2: Ja.
0: Maar dan zeg je van, kan ik het in 5 jaar betalen?
2: Of 10 jaar, dat klopt.
0: Ja. En moet zo'n nieuwe generatie sowieso leningen afsluiten om zoiets overgedragen te kunnen krijgen?
2: Nou, kijken we naar het wetgevingsproces. En dan heeft de wetgever aangegeven bij de introductie van die beleggingsfictie, ja, dat er is een mogelijkheid om leningen aan te trekken om dan die belastingclaim te kunnen voldoen. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zie je dat vastgoed vaak al gefinancierd is. En dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is om nog een aanvullende lening aan te trekken om dan die claim te kunnen voldoen. Dus daar strookt denk ik de uitkomst van ons onderzoek niet met wat wij in het wetgevingsproces hebben gezien.
0: Ja.
1: En dus is er een dividenduitkering nodig vanuit de vastgoedonderneming naar het kind dat het overgedragen krijgt. En daar moet ook weer belasting over betaald worden. Een andere oplossing, behalve het openstellen. Of het openstellen van die uitstel van betalingregeling of het gespreid betalen zou kunnen zijn dat je de overdrachtsbelasting die je nu bij overlijden niet hoeft te betalen, maar bij schenken wel, dat je die ook kwijtscheldt bij schenken. Want dan kan je veel meer gepland al vooruit een portefeuille in stukjes overdragen.
3: Maar wat betaal je dan? Wat is dan je belastingdruk? Even als je dus die overdrachtsbelasting weghaalt?
1: Dan dat scheelt 10,4%.
3: Dus ja, dat begrijp ik, maar... Ja.
2: Dat is ook het verschil wat we aangaven tussen de volgens mij 44 en de rond de 50%.
3: Ja, ja.
2: Daarin zit daarin dat verschil wordt veroorzaakt door de overdrachtsbelasting.
3: Oké, ja. Ja, wat ik toch wel interessant, ik vind politiek ook altijd wel een beetje interessant, maar wie is de kwade genius van dit alles?
1: Ik denk dat is dus het. Toen ik in de Tweede Kamer was, dat zei men ook letterlijk, dit is een clusterfuck. Men heeft gewoon per regel besluiten genomen en heeft zich niet gerealiseerd wat het gestapelde effect hiervan is. Dus zowel bij parlementariërs als bij de Belastingdienst, als bij banken, als ook bij accountants en de vastgoedondernemingen zelf, was dit helemaal niet in beeld. Tot klanten die bij Edwin aanklopten, zeiden van, hey, wij willen overdragen, maar bereken jij eens wat dit ons kost? Mijn hemel. En toen
3: dus
1: is het
3: dus die men, dus die men, al die klanten die allemaal wel of niet net in de quote 500 staan, die hebben allemaal netjes 10 jaar VVD gestemd. En die worden hiermee dan beloond?
1: Ik weet niet wat ze gestemd hebben, maar...
3: Nou, ja,
1: misschien moeten ze voor stemadvies naar jou.
0: De belangrijkste tip aan familiebedrijven die nu met de opvolging worstelen. Moeten ze nog even afwachten, nieuw beleid afwachten? Hopen dat jullie rapport indruk maakt of wat gaan ze doen?
1: Nou, ik denk dat het heel verstandig is om hier vroeg mee te beginnen. Dus ook al speelt het pas over 10, 15 jaar... om vast heel goed na te denken hoe ga ik, als die belastingclaim komt... dat kunnen betalen zonder dat ik op stel en sprong panden moet verkopen. Dus dat je je hier heel goed op voorbereidt, je laat adviseren. En ja, in de hoop dat er inderdaad wel gespreid betalen mogelijk wordt. Dat iets met die overdrachtbelasting wordt gedaan.
0: Maarten, ik zag vandaag op Instagram dat een van jouw dochters jarig is. Gefeliciteerd. Ja, ja, Floris is 16 geworden, dus die neemt nog niet over. Maar denk jij hier al over na, eigenlijk?
3: Nou, wat ik wel veel doe, is eigenlijk ook al vastgoed verwerven waar zij al eigenaar van zijn. Dus, maar ja, dan hebben zij het natuurlijk nog niet opgelost voor. Maar dat mogen ze dan daarna zelf lekker.
0: Is dat een oplossing, Edwin?
2: Het is deels zeker een oplossing. Ja.
0: Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic van PwC, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Onder andere over de hypotheekrenteaftrek. Ga daarvoor naar je podcast-app. Zoek ons even op Vastgoed Gezocht. Wij zijn er gewoon op de radio ook volgende week weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
16: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
15: Dank je. Hé, maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
17: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
18: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Nuitgeest doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging ook hier 10 minuten. En de N31, Leeuwarden richting Drachten. Tussen Nijegaan en Drachten rijdt het langzaam, ook hier 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7, Afsluitdijk richting Heerenveen bij 143,6. De A9, ook maar richting Amstelveen bij 68,2 en A50 Arnhem richting Apeldoorn bij 195,1.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Eindhoven is een groepje pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep Brabant. Omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt en er via het dak wordt geventileerd, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers, maar die willen niet weg. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius in Rotterdam. Ze namen ook een kijkje bij de Porter Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. De komende week wordt de Hondius ontsmet, omdat er het Hantavirus was ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor waarbij Bulgaren betrokken zijn. Zo gaan er een bedrag van bijna 7 miljoen euro. De verwachting is dat 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen valt. Staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. Bij de Malediven zijn de 4 Italiaanse duikers gevonden die daar vorige week vermist raakten. Een andere duiker was al eerder gevonden. Ze lagen in een grot. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De 5 Italianen waren daar voor onderzoek van de Universiteit van Genua. Na de winst van Bulgarije op het Songfestival mag dat land het Liedjesfeest volgend jaar organiseren. Naast de hoofdstad Sofia zijn er nog 3 grote steden die dat willen. Plovdiv, Varna en Burgas. De cultuurminister kijkt eerst naar Sofia, maar neemt alles mee in zijn overwegingen, zegt hij. De voorbereidingen beginnen deze week al. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
3: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
4: Trulease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
25: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties. Ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
24: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
26: In de Friday Move gaat het over tv.
27: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
26: Politiek. Ja.
28: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
26: En ik ben er ook.
27: Dat is toch heerlijk.
26: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
21: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
30: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en meer soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over het spoor. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet je straks 1 en hetzelfde treinkaartje kopen in Europa. En dat moet ervoor gaan zorgen dat, ja, ik maak toch maar even een grap, alle seinen op groen gaan voor een autonomer Europa. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
31: Bonjour.
30: Welkom. Hallo. Bonjour. Aan het einde van de uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst.
21: The Gradometer.
30: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Geert-Jan, wat is jouw nieuws van de week?
32: Donald Trump was op bezoek bij Xi Jinping. En hoe liep dat af voor Europa? Daar heb ik op gelet. De machtigste mannen ter wereld die 4 grote dossiers bespreken die ons ook aangaan. Handel, Iran, Taiwan en technologie. En ik wil het graag over dat laatste onderwerp hebben, want ik ben woedend op Trump.
30: Jeetje, Gerjan, leg uit.
31: Oeh.
32: Nou, Trump staat toe dat 10 Chinese bedrijven de H200 mogen kopen. Dat is niet een of ander bleekmiddeltje. Nee, dat is de op 1 na krachtigste AI-chip van chipreus Nvidia. En dat is in goed Nederlands serieuze shit. Amerika blokkeerde die verkoop tot nu toe. met de gedachte dat Amerika de technologische supermacht op aarde wil blijven. En dan ga je niet de concurrent spekken. En ja, die Chinese bedrijven kwamen via een of andere smokkelroute heus wel aan die chips. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat Trump nu toch concessies doet aan China. En dat deed hij vorig jaar ook al. Daarmee ondermijnt hij zijn eigen beleid, zijn eigen uitspraken. En dit is ook onacceptabel voor ons in Europa. Dit helpt ons niet.
0: Nee, dus wederom is Donald Trump niet meer onze bondgenoot, maar een potentiële dreiging.
32: Terwijl we echt wel wat te bieden hebben. En dat maakt samenwerken zo lastig.
30: Want we hebben wat te bieden. Europa is niet één van deze technologische supermachten. Maar we spelen wel een rol in de wapenwedloop. En we vroegen aan onze tech-collega Daniel Mol wat dat aandeel eigenlijk is.
2: We geloven het zelf niet altijd, maar de EU speelt een cruciale rol in de mondiale chipsector. Nederland heeft natuurlijk ASML, maar we hebben ook Infineon, BESI, ASMI, NXP, ST Microelectronics, het onderzoeksinstituut IMEC en talloze belangrijke leveranciers in de chipsector. We staan allemaal op Europese bodem. Daar kan de VS simpelweg niet omheen. En dus kon je concluderen dat de VS de EU ook gewoon nodig heeft op dit gebied.
30: Aha, Amerika heeft ons ook nodig. Welke belangen had Trump voor ons in China moeten behartigen, volgens jou, Gert-Jan?
32: Nou, als je zo'n harde lijn hanteert, je wil de supermacht op technologisch gebied van de wereld zijn. En daarmee wil je dus de vijanden uitsluiten en niet rijker maken. En je wil dat westerse landen, Europa, Japan, Zuid-Korea, dat wij aansluiten. Ja, dan moet je niet dit doen. Dan ga je toch niet je eigen beleid ondermijnen door cadeautjes uit te delen aan de Chinezen. En tegelijkertijd zien we dat Trump ASML allerlei exportrestricties oplegt richting China. Ja, zo zijn we niet getrouwd. Dus Trump, de volgende keer dat je een harde lijn hanteert, hou je daar dan aan. Dan kunnen wij ook makkelijker aangeven waar we voor tekenen. Want nog heel kort, Amerika wil graag dat wij ook de komende periode in allerlei allianties meedoen op technologisch gebied. In de chipsector samenwerken. Die hele keten moet een soort westerse alliantie worden. Ja, op deze manier heeft dat geen zin.
30: Ja, het moet wel op zijn voorwaarden dus, als we het zo horen.
32: Ja, maar dit slaat gewoon helemaal nergens op.
0: Hoe kan het eigenlijk dat de Verenigde Staten exportbeperkingen opleggen aan een Nederlands bedrijf?
32: Ja, daar hebben ze een wet voor in gedachten, extraterritoriaal. Maar daar heeft de Nederlandse regering ook deze week over geprotesteerd bij de Amerikanen. Zo heb ik gelezen in een kamerbrief, ergens weggemoffeld in de krochten van het Tweede Kamergebouw, in de archieven waar we ook nog nauwelijks in Nederland over hebben bericht. Dus ja, dat speelt dan ook nog eens mee. Het is ongelooflijk.
30: Gert-Jan, jij bent woedend op Trump. Wat vind je van Europa deze week?
32: Ja, not so great, want het blijkt maar weer dat onze onafhankelijkheid op dit dossier groot is. Onze afhankelijkheid, moet ik zeggen. En we zijn dus een speelbal. Want ja, we zijn kleiner dan China, kleiner dan Amerika. We moeten eigenlijk een soort partij kiezen. Want als we nog op technologisch gebied iets willen, dan is de achterstand gewoon heel erg groot. Tegelijkertijd, we hebben wel drukmiddelen, bijvoorbeeld ASML. Dus dat Nederland deze week formeel heeft geprotesteerd tegen de Amerikaanse houding tegenover ASML, daar put ik dan een klein beetje hoop uit met de onderliggende boodschap vanuit ons, vanuit Europa. Trump, we willen wel samenwerken, maar ook wij hebben rode lijnen.
30: Dankjewel, Gert-Jan. Wil je meer weten over dat bezwaar dat Nederland tegen Amerika heeft ingediend? En wil je de voor- en nadelen van samenwerken met Amerika op een rijtje hebben? Luister dan ook naar de extra lange podcastversie van deze week.
21: Make Europe great again.
4: One journey, one ticket, full rights for the passengers.
5: Ik heb de Europese spoorwegen tot eind dit jaar gegeven om met een ticketing systeem te komen. Doen ze het niet, gaan we het wettelijk af. Ik ben het ook spuugzat. Er zit altijd ook een klein protectionistisch haakje aan. Verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen.
4: Europeans will be able, with the click of a button, to plan, compare and purchase multimodal journeys across borders while benefiting from stronger rail passenger rights, greater transparency and better protection every step of the way.
30: Met dank aan onze redacteur horen we Frans Timmermans met op de achtergrond een dancehit uit de jaren 90. Maar goed, laten we gaan naar het onderwerp van deze week. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er één online platform waar je je kaartje kunt kopen voor een internationale treinreis. Het is een wens die al langer leeft in Europa. Daarnet hoorde je hem al, Frans Timmermans. Maar wat betekent dit? En hoe draagt een betere treinverbinding bij aan een competitiever Europa? Stefan, Gert-Jan, voordat we op de inhoud ingaan, alle kaarten op tafel. Ik zit hier met twee enorme treinfans. Ik geef maar gelijk even toe.
0: Zeker.
30: Voor de luisteraar, heel kort, allebei jullie mooiste treinreis ooit?
0: Geert-Jan?
32: Ik denk de Tazara-treinlijn van Tanzania naar Zambia. 48 uur door een echt bizar landschap. Makkelijkste land tot nu toe om met de trein te reizen was voor mij Italië.
0: Ja, ik denk toch het stuk tussen Nice en Noord-Italië. Dan ga je bijna helemaal rijden langs de kust. Je kunt bijna de Middellandse Zee aanraken. En zeker in deze tijd van het jaar, alles staat in bloei. Dat vind ik nog steeds een iconische treinreis. En het makkelijkste land om terrein te reizen, dat is Marokko. Daar rijden de treinen stipt op tijd. Zijn ze heel schoon.
6: En heel druk, is mijn ervaring.
0: Ja, maar ze zijn altijd op tijd.
32: Schoon?
0: Ja,
32: ondanks dat Sahara-zand, wat overal de tweede klasse is.
0: Sahara ligt iets nog onder.
32: Ja, maar dat waait toch
6: niet. Je moet ook niet in de tweede klas gaan zitten. Laten we eventjes naar het plan van de commissie. Want Stefan, hoe moet dat er nou uitkomen te zien?
0: Ja, dat is een plan dat denk ik al heel lang in de lades lag in Brussel. Het komt er eigenlijk op neer dat het belang van de burgers voorop staat bij het treinreizen. We hebben natuurlijk al jaren nu over reizen per trein als alternatief voor vliegen. Ook al vliegt men meer dan ooit tevoren. Maar desalniettemin, ook treinreizen is steeds populairder. Met name de nachttreinen in Europa. Het idee is dat de burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Dus één kaartje bij één online loket. En hoe lastig dat nu is, heb ik heel even uitgezocht voor het ritje Middelburg-Arras. Mooie stad in Noord-Frankrijk. Met de auto 2 uurtjes doe je daarover. Met de trein 6 uur. En dan ga je eerst naar Roosendaal vanuit Middelburg. Dan in Roosendaal koop je een kaartje naar Antwerpen Centraal. In Antwerpen Centraal moet je een kaartje kopen, let op, voor Trenitalia. Want die rijdt met een intercity daar naar Kortrijk. Dan in Kortrijk stap je over op de trein van de NMBS, Moeskroen. Dan moet je een ander kaartje hebben. Dan in Moeskroen stap je weer over op Trenitalia, maar een andere trein voor Lille-Flandre. Rijssel dus, in het noorden van Frankrijk. En in Lille-Flandre moet je weer uitstappen. En dan koop je dan een kaartje voor de regionale trein van de SNCF. Dus je hebt daar, als ik het goed tel, 5 keer moet je een ander kaartje kopen voor een ritje van 200 kilometer. Dat zijn de dingen, onder andere, die de Europese Commissie nu wil veranderen.
6: Geert-Jan, wat vind je ervan?
32: Ik waag dit scenario een beetje te betwijfelen, want je kan ook op een andere manier van Middelburg naar Arras met de trein door niet zoveel verschillende.
6: Ja, daar hebben we het een andere keer over, maar plan van de commissie, 1 platform is wel goed.
32: Ja, ik ga gelijk vliegen naar Middelburg als ik het van Stefan hoor. Maar ja, nee, ik vind het great. Het heeft alleen even geduurd. En je hoorde aan het begin van de uitzending citaten van Frans Timmermans. Dat is uit een interview dat Stefan en ik met Timmermans hebben gehouden in Brussel 4 jaar geleden in het Berlemont gebouw. Toen was hij de vicevoorzitter van de Europese Commissie.
0: Ja.
32: En toen hebben we met hem ook over treinreizen gehad. En toen kwam Stefan met het voorbeeld van Kerkrade naar Aken, denk ik. Of iets anders onmogelijks regionaals.
0: Natuurlijk, omdat dat Timmermans aanspreekt in zijn eigen regio. Maar dat was eigenlijk al een absurd voorbeeld.
32: Precies. Nou ja, deze wet is de invulling van waar Timmermans toen al mee heeft gedreigd. Hè. Dus von der Leyen had het ook beloofd aan het begin van haar tweede termijn. Zonder Timmermans zou ze hier werk van maken. Het klinkt kinderachtig, deze wet, maar dit is gewoon nodig omdat de treinmaatschappijen niet genoeg willen samenwerken en de landen ook niet.
6: Is hier op dit moment ook behoefte aan extra capaciteit, nachttreinen, meer met de trein?
32: Ja, ik denk het wel. Ik zie allerlei acties deze weken. En we zijn een commerciële zender, dus ik mag bedrijven noemen. Ik zie acties van de HEMA, van de Albert Heijn, van de Kruidvat. Ik zie de opkomst van European Sleeper, van Flixbus, Flixtrain, GoVolta, van meer nachttreinen. Mensen willen dit. Dus dat zag Timmermans 4 jaar geleden ook al. En hij noemde ook al voorbeelden van landen waar het goed gaat. Daar gaan we zo over doorpraten.
6: Stefan, voordat we dat gaan doen, hoe is het nu eigenlijk gesteld met mensen die op dit moment met de trein gaan in Europa?
0: Nou, op dit moment worden er ongeveer 9 miljard treinreizen per jaar gemaakt in de EU. Dat is goed voor 8% van alle passagiersvervoer. Dus ja, de rest gebeurt met de auto, met de fiets, met andere vormen van openbaar vervoer. Lopen is ook een belangrijk aandeel, ook in woon-werkverkeer in Europa. Het is natuurlijk een schone en energie-efficiënte manier van vervoer. Dat percentage van 8 moet voort omhoog, wil de EU de wettelijk vastgelegde doelstelling halen van klimaatneutraliteit over 25 jaar, dus netto geen uitstoot meer van broeikasgassen. Het doel is eigenlijk om alle reizen in Europa van minder dan 500 kilometer zoveel mogelijk via het spoor te laten lopen. Dus niet meer met het vliegtuig.
32: Wat wij nog mager vinden. Want eigenlijk zou 600, 700, 800 kilometer ook een doel kunnen zijn.
6: Stefan, we nemen even een stapje buiten Europa. Jij bent net terug uit Japan. Hoe is het daar? We kennen natuurlijk Japan van de hele snelle hoogsnelheidstreinen. Wat valt er op aan het spoor?
0: Ja, Japan is echt het walhalla voor openbaar vervoer. Daar worden bijna 10 miljard reizen gemaakt per jaar. Dus veel meer dan de EU, met maar een kwart van het aantal inwoners. Het is snel, schoon, op de seconde op tijd. Als een trein 10 seconden te laat is, dan excuseert de treinbestuurder zich. En hij pleegt nog net geen harakiri, maar bij 20 seconden zou dat misschien wel kunnen. Het is ongelooflijk efficiënt geregeld. Het is eigenlijk niet duur. En natuurlijk door het hele land lopen die hogesnelheidslijnen, waar Japan het eerste mee was in 1964... Voor de Olympische Spelen in Tokio. En ja, dat is een systeem dat staat eigenlijk helemaal qua infrastructuur los van de gewone treinen. Dus je hebt daar eigenlijk ook geen incidenten. Want er is nooit een boemeltje van Utrecht naar Gouda dat misschien de Thalys in de weg zit. Dat soort dingen heb je daar niet. Iedereen gebruikt dat ook. Je kunt erop rekenen. En dat betekent dat in ieder geval in de grote steden mensen nauwelijks de auto gebruiken. En tussen de grote steden is het veel efficiënter om met trein te gaan, dan met welke manier.
6: Een groot verschil tussen Japan en Europa is dat Japan één land is natuurlijk. En Europa zijn 27 landen. Dus ja, dat is een kleine moeilijkheid. Geert-Jan, er zijn ook twee mensen die over de concurrentiekracht hebben geschreven. Draghi en Letta, ons wel bekend. En die zeggen ook, de trein is essentieel voor die concurrentiekracht. Hoe zit dat? Wat zeggen ze daarover?
32: Nou, allereerst zijn ze zich bewust van het feit dat Oost-Azië en Europa, dat twee delen van de wereld zijn waar je ook gewoon goed met de trein kan reizen ten opzichte van andere werelddelen. Mm-hmm. Dat hebben we historisch zo voor elkaar gebokst met z'n allen door de industrialisering. We hebben gekozen voor permanente infrastructuur. Dus dat is, de potentie is er. Maar nu kijken ze ook naar de economische haalbaarheid. En wat moet er dan veranderen? Dus letten naar de interne markt, en draak je naar de schaal en de efficiëntie, ook van de economische groei. Nou, dat Europeanen meerdere tickets nodig hebben om met de trein te reizen, met verschillende boekingssystemen, met verschillende reizigersrechten. Ook dat is afgelopen woensdag in een wetsvoorstel nu aangekaart. De rechten van passagiers, ook bij vertraging, die moeten worden verbeterd. Ja, dat is belangrijk. Dus daar sluit de commissie voor een deel aan bij wat Letta en Draghi zeggen. Je hebt wel een probleem als je kijkt naar schaal en efficiëntie, want het spoor in Europa kan niet schalen zoals andere markten. En ook komt dat door versnipperde nationale regels en bijvoorbeeld hoge vaste kosten. Dus je moet eigenlijk ook naar die productiviteit gaan kijken. En dan eigenlijk beginnen met het schrappen van regels, om iets heel simpels te zeggen, wat ik heb gehoord van European Sleeper, een nieuw initiatief. Die gaven aan wat heel lastig is om van A naar B te gaan. Een voorbeeld, de machinist moet eigenlijk de taal van het land spreken waar hij rijdt met de trein. Waarom hoeft de automobilist dat niet? Waarom hoeft de piloot dat niet? Waarom moet je, als je van Nederland naar Praag gaat met de trein, waarom moet je dan de taal van het land kennen als machinist? Nou, dit soort regels, daar moet je vanaf. En dat is ook eigenlijk wat Letta en Draghi aangeven.
6: Wat zeggen ze nog meer?
32: Nou, ze pleiten concreet voor een Europees spoor in plaats van voor nationale spoornetten. Dus die ticketing moeten we aanpakken. Harmonisatie van regels en techniek. Meer planning ook op Europees niveau. En echte marktoegang ook voor partijen zoals European Sleeper en GoVolta en Flixtrain die dat willen breken. En ja, Stefan weet van alles over de monopolisten. Dat is het grote probleem.
0: Ja. Ja, het is een reflectie natuurlijk van de krachtige natiestaat. De spoorwegen, dat was vroeger een prestigieus bedrijf. Daarmee liet je zien dat je een serieus land bent. En dat is nog steeds wat er meespeelt. Het zijn allemaal nationale bolwerkjes die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Zogenaamd wel samenwerken. Maar inderdaad, wat Geert-Jan al zei, er zijn hele rare regels die verhinderen dat we één groot Europees spoorweg net hebben, terwijl dat technisch helemaal niet zo ingewikkeld is.
6: Dit plan van de commissie, dus één platform voor een ticket, is dat een goede eerste stap?
0: Ja, natuurlijk. Het had er al lang moeten zijn. En dat interview dat we hadden met Frans Timmermans al 4 jaar geleden, wat hebben ze zitten doen in die 4 jaar? Dat is toch ongelooflijk. Tuurlijk is het een goede eerste stap. Het is een hele belangrijke stap. Het is ook een makkelijke stap, want tegenwoordig, je koopt eigenlijk geen papieren kaartjes meer. Vroeger was dat natuurlijk echt een ding, dat je naar het loket moest en zo. Maar nu kun je een app en een QR-code en een wat voor code dan ook. En je kan overal in theorie naartoe reizen. Dus als je het zou willen, dan was het er gisteren.
32: Nou ja, wat ze maar zitten doen, ze hebben de nationale spoorwegen nog een laatste kans gegeven. Ja. En die hebben hem niet gepakt. Nee. Nu heb je een wetsvoorstel van de commissie, wat eigenlijk een soort schooljuf is. Von der Leyen is een schooljuf die aan de klas deze regel moet opleggen.
6: Jongens, laatste
32: maar
6: kans.
32: Wat gaat de klas doen als je kijkt naar zowel lidstaten als parlement?
0: Ja.
32: Nou, parlement gaat misschien nog wel akkoord, maar lidstaten met al hun nationale belangen, ik waag het te betwijfelen. Dus ik hoop dat die 4 jaar is gebruikt om ervoor te zorgen dat de hoofdsteden zeggen, ja, we moeten toch dit gaan harmoniseren. Alleen, ik heb er een heel hard hoofd in.
0: Ja. En natuurlijk het grootste Europese treinbedrijf, als dat zou bestaan, dat is natuurlijk Eurostar, maar dat is ook een staatsmonopolist. Die beheerst alle grote hoogsnelheidslijnen in Europa. Londen, Parijs, Amsterdam, Brussel. Dat is de belangrijkste markt eigenlijk. En dat is in handen van de Franse staat en een klein beetje van de Belgen.
32: En daarom is het zo duur.
0: Ja.
6: Ja, want dat is natuurlijk nog een ander probleem. Het is soms heel duur om met de trein te gaan. Ik hoor van jullie niet heel veel positiviteit. Is er toch iets wat jullie denken wat er nog wel verbeterd zou kunnen worden? Of blijft het gewoon zoals het nu is?
32: Ja, maar dit was er nog niet. Er was nog geen wetsvoorstel van de commissie. Nee. Die schooljuf had nog niet op het schoolbord al die strafregels opgeschreven. Nu hebben we die strafregels. We hebben ook dat de passagiersrechten worden verbeterd. Dus qua claims die je kan indienen. Dus in principe worden de voorwaarden nu gecreëerd. Nu zeggen Draghi en Letta in feite, pak door. Maar die opdracht is aan alle lidstaten. En ja, ik vraag me af of er genoeg steun voor dit plan zal zijn in de hoofdsteden. Er schiet me nog één voorbeeld te binnen van wat wij ooit samen in een eerdere uitzending, denk ik ook 5 jaar geleden, met Elmer van Buren hebben gesproken. Een van de initiatiefnemers van European Sleeper. Die zei dus, wij willen een nieuwe spoorwegmaatschappij door Europa beginnen, pan-Europees. We hebben treinwagons nodig. De Franse spoorwegen hadden tientallen, honderden treinwagons, misschien wel duizenden, die ergens geparkeerd stonden op zo'n rangeerterrein, die lagen weg te roesten, die wilden ze overnemen. En die Franse spoorwegen willen ze niet verkopen, omdat ze de monopolist willen blijven. Ja, op deze manier kun je nooit wat van het pan-Europese spoornet maken.
0: Nee, en dan moet je van bovenaf ingrijpen en dan toch die lidstaten op de vingers tikken en overrulen. En dat was wel interessant trouwens in dat interview met Frans Timmermans. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Gert-Jan.
32: Ja, daar hebben we het een paar keer over gehad.
6: Dit specifieke stukje,
0: toen zeiden we van, waarom doet de Europese Commissie nou niet gewoon manu militari eventjes dat dit geregeld wordt? En toen zei Frans Timmermans, ja, we willen als Europese Commissie ook niet de lidstaten het gevoel geven dat wij op hun stoel gaan zitten. Dus zo gevoelig ligt dat eigenlijk.
21: BNR's mega hit.
6: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen?
0: Ja, een grote hit die eigenlijk al bijna 80 jaar een Europese hit is. Luister maar. Ja, dit is klassieke muziek natuurlijk. Camille Saint-Saëns, Aquarium. Maar het is ook de tune van het filmfestival in Cannes. Na Venetië geloof ik het oudste filmfestival ter wereld. Waar door de decennia heen natuurlijk allerlei grote beginnende regisseurs, later grote regisseurs, hun debuut hebben gemaakt. Een plek ook waar Europese film altijd heel erg belangrijk is geweest. En dat festival dat is deze week weer begonnen met een... het is eigenlijk in de loop der jaren behoorlijk conservatief festival geworden. Want er zijn altijd hele grote regisseurs wie films geselecteerd zijn. Dit keer bijvoorbeeld, waar ik persoonlijk erg van hou, Pedro Almodovar. Zijn nieuwe film draait ook in Cannes.
7: Je hebt contado a Monica algo con lo que puede amenazarme.
8: Yo? No.
0: Nou, dit is uit dit is de trailer van de nieuwe film van Almodovar. Een bittere kerstmis. Ik kijk erg uit naar die film. Ik kijk altijd heel erg graag naar de films van Almodovar. Omdat ik vind dat hij begon natuurlijk in de jaren 80. Toen Spanje net het juk van Franco had afgeworpen. Een enorme culturele, dynamische stad werd. En hij is voor mij een van de belangrijkste Europese regisseurs. Omdat hij zo goed de tijdsgeest weet te grijpen. In prachtige films. En ja, deze film, die nieuwe film dus, Bittere Kerstmis, gaat over gender en behandelt thema's als fictie versus werkelijkheid, trauma. Het klinkt allemaal niet zo aantrekkelijk, maar ik wil hem heel graag zien. Verder draaiden ook nog films van de Pool Pavel Pavlivkovsky, de Roemeen Muncho, die al een keer heeft gewonnen. Het is eigenlijk een heel erg Europees feest. Het is ook entertainment. Het is ook een politiek podium. Dus ja, kortom, dat is mijn tip voor deze week. Tot volgende week.
6: Ga naar Cannes.
0: Ja, dat is nu te laat. Maar Maar,
32: kan niet meer.
0: maar toch, heel veel van die films komen natuurlijk de komende weken en maanden in de bioscopen. En vaak zitten er toch echt pareltjes tussen. En alleen al het feit dat dit bijna 80 jaar bestaat. Ja, ik vind dat toch een mega hit eigenlijk van Europa.
6: Op naar de film, Gert-Jan.
32: Ja, en iets anders dan Home Alone met de kerst. Vind ik ook wel leuk. Doe mij maar een keer een bittere pil.
6: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Gert-Jan Haan en Stefan de Vries. Ja, bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond 4 uur zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
9: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
10: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
19: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
20: Straks om 4 uur in de avondspits.
31: Spoedoverleg vanavond tussen kabinet en gemeente over de AZC-rellen. Wat wordt de inzet van de VNG? Er zijn toch advocaten bereid gevonden Ridouan Taghi bij te staan in het grote liquidatieproces, maar wordt de zaak daarmee vlot getrokken? En de Belastingdienst zegt nieuwe Bulgarenfraude op het spoor te zijn. Dat zometeen om 4 uur in de avondspits op deze zender, ook te beluisteren via de stream in de app.
33: BNR Verkeer.
34: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen door gaten in de weg. 10 minuten vertraging en de rechterrijstrook is er gesloten. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 10 minuten vertraging door de controles. De A22 dan Beverwijk richting Velzen. Die is dicht tussen knooppunt Beverwijk en de Velzertunnel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. En omrijden kan via de Wijkertunnel van de A9. Dan nog de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Alfred Zomeren en knooppunt Leenderheide doe je er 20 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 39,2. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 68,2. En de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij 134,3.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier en dat loopt toch niet helemaal soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten bij en er wordt water uitgedeeld. Reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur, maar dat kan Schiphol niet bevestigen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. NA Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste 4 lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. Er komen misschien toch weer advocaten die Ridouan Taghi willen verdedigen in het langslepende Marengo-proces. Ronald van der Horst en Aniek Slijters dienden zich aan tijdens een zitting in de rechtbank op Schiphol. Ze willen wel genoeg tijd om het hele dossier te kunnen lezen. En een kerkklok in Voorschoten wordt zachter afgesteld omdat die voor geluidsoverlast zorgde. Meerdere mensen in de buurt hadden erover geklaagd. De klok werd daarom al een paar weken uitgezet in de avond en de nacht. Op het nieuwe volume kan de klok weer dag en nacht luiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zometeen op BNR. Waarom goede voornemens voor de planeet zo vaak stranden bij de ijskastdeur? We praten met Helga van Leur en Rijntje Arnes over hun nieuwe boek Alleen als jij het ook doet. Van snelle Jelle tot Comfort Charlie leer je innerlijke monsters kennen en krijg grip op je klimaatgedrag. Blijf luisteren, we gaan zo beginnen.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
21: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
25: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen.
26: Download de BNR-app
25: en blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nederlandse ondernemers stoten minder CO2 uit dankzij investeringen in verduurzaming. Bedrijven die gebruik maken van de energie-investeringsaftrek mogen een groot deel van hun duurzame investeringen aftrekken van de winst. Denk aan elektrische bedrijfswagens, batterijopslag en energiezuinige machines. Nu.nl sprak met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en die gaf aan dat er op deze manier vorig jaar een CO2-besparing van ruim 1500 kiloton werd gerealiseerd. En dat is veel. Het laat zien dat fiscale voordelen bedrijven echt kunnen helpen om groener te gaan ondernemen. Misschien helpt die aanpak ook voor de luchtvaart. Volgens Natuur en Milieu kan die sector in Nederland veel schoner worden zonder dat de economie daar echt onder leidt. Dat staat in de toekomstvisie 2040 die de organisatie vandaag presenteert. Minder korte vluchten, meer treinverkeer en Schiphol terug van bijna 480.000 naar 350.000 vluchten per jaar. Toch blijven er dan ongeveer evenveel passagiers meevliegen doordat er grotere vliegtuigen worden ingezet. Of we op die manier uitkomen bij vliegverkeer binnen planetaire grenzen, weet ik niet. Maar het is een begin. Want laten we eerlijk zijn, de luchtvaart praat al jarenlang over verduurzaming. Het wordt tijd dat we ophouden met lucht verplaatsen en vaart gaan maken. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Aniek, klimaatverandering wordt volgens experts een groot gevaar voor onze gezondheid.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat wordt namelijk gesteld door een speciale commissie opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie, ofwel de WHO. Mm-hmm. Onder andere Ernst Kuipers, onze oud-minister van Volksgezondheid, die neemt deel aan die speciale commissie. En zij zeggen dat klimaatverandering een catastrofale bedreiging is voor de volksgezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit.
2: Dat is nogal wat, hè?
0: Dat is nogal wat, ja. Want door extreme hitte en door luchtvervuiling komen steeds meer mensen in het ziekenhuis terecht. En het warmere weer maakt het ook steeds makkelijker voor infectieziekten om zich te verspreiden. En artsen en ziekenhuizen die krijgen hier nu al steeds vaker mee te maken, maar die zijn daarbij lange na niet goed genoeg op voorbereid. Mm. Nou, is het goede nieuws wel als het ons lukt om tijdig op te...
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Als weervrouw, maar wanneer kwam het punt dat jij besefte alleen de feiten de hele tijd maar noemen, gaat de wereld niet redden?
5: Nou, al vrij vroeg. Ik ben in de 1995 afgestudeerd. Toen was klimaat nog een beetje zijdelings.
4: Heel klein beetje.
5: Ja. Maar goed, binnen de studie werd er al veel over gesproken. Dat scheelt. Dan schuif je ook meer naar wat kunnen we er dan aan doen. Hè? Naar de oplossingen. Maar dan ben je er gewoon nog niet. Maar... Dus ik denk inmiddels een jaar of 15 geleden. Ik dacht, ja, maar het zit hem toch echt in het gedrag. En toen ben ik me gaan verdiepen in psychologie. En een van de docenten in de psychologie zit dus nu naast mij. En dat is Rijn-Jan Renés.
4: Oh, je doet het gewoon met je leraar. Goed, nee, het is belangrijk dat die kruisbestuiving heel organisch tot stand gekomen is. Ik kijk meteen even naar de leraar, Jan, want we hebben het vaak over de kloof tussen willen en doen. Ja. Hoe zou jij die als wetenschapper willen omschrijven? Is dat een menselijke fout? Zijn we gewoon stom bezig? Of is dat hoe ons brein bedraad is, om het maar zo te noemen?
6: Ja, het is zeker geen menselijke fout. Het zijn eigenlijk twee dingen. Het is dat wij gewoon niet zo goed in staat zijn om datgene wat we ergens wel begrijpen en beseffen daadwerkelijk ook om te zetten in gedrag waarvan we misschien per direct niet meteen voelen dat het ons iets op gaat leveren. Dat vinden we best lastig.
4: Misschien zelfs alleen maar gaat kosten, want het is moeilijker en duurder.
6: In de beleving gaat het ons wat kosten. Dat is in veel gevallen eigenlijk natuurlijk helemaal niet het geval. Op het moment dat je het gaat doen, blijkt het eigenlijk je ook heel veel op te gaan leveren. Maar in ieder geval beleven we dat zo. En laten we ook heel duidelijk zijn, heel veel van die gedragingen en de omgeving waarin dat moet gebeuren, die omgeving helpt ook niet altijd. Dus je hebt best wel veel factoren in die omgeving, die buitenwereld, die nogal wat van je vragen. En op wilskracht kunnen we het gewoon niet redden.
4: Nee, laten we daar maar eens induiken. Het is dus eigenlijk een directe verklaring waarom we het veranderen van ons gedrag, zelfs als de aarde snel opwarmt, zo verrekt ingewikkeld vinden. Mensen zijn niet lui of gek, maar ons brein is geprogrammeerd op de korte termijn en we botsen constant op de ingesleten gewoontes en de verleidingen.
7: Nou, hoor je wel vaak zeggen natuurlijk dat het ook komt omdat het klimaatprobleem zo ver weg en zo abstract is. En als die rampen dan eenmaal hier in Nederland aanwezig zijn, voelbaar zijn, dan komen we vanzelf wel in actie. Maar je ziet natuurlijk ook de overstromingen in Limburg. Toen werden niet opeens alle Limburgers klimaatactivisten. Dus hoe concreet, hoe dichtbij en hoe zichtbaar moeten we het precies hebben?
6: Nou ja, wat ik heel erg leuk vind, dat je het voorbeeld echt noemt van Limburg. Wat we eigenlijk zien is dat, ja, op het moment dat er zo'n heel concrete reden is om met z'n allen even zorgen te maken, dat is belangrijk. Maar op het moment dat we dan ook niet heel concreet het koppelen aan de handelingsperspectieven die ervoor nodig zijn, dat is niet alleen dat wij dat zelf moeten doen, juist een overheid, de media, dat heel concreet maken, dan zie je dat dat heel snel weer verdwijnt. Dus dan is even die zorg, maar dan heeft het helemaal geen tijd gekregen om het ook geborgd te worden. En dan zie je ook dat je, nou ja, wat we bij COVID ook zagen, heb je het ook echt wel nodig dat er regelgeving bijkomt, wetgeving bijkomt, nieuwe technologieën ons gaan helpen. Als dat allemaal niet gebeurt, dan verliezen we het heel snel weer.
4: En sterker nog, Helge, ik heb ook het gevoel dat je had ook die documentaire Valkenburg in de geul. Nou, dat vond ik al heel briljant gevonden. Maar we gaan het ook bezweren. Nee, dat was één keer. Dat valt wel mee. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Herken je dat ook als weervrouw van vroeger? En mensen denken, nou, het is een uitzonderingetje.
5: Het gebeurt mij niet. Het gebeurt sowieso een ander. Dat denken we bij alles.
4: Ja.
5: Behalve als we de staatsloterij lotten komen.
4: Nee, dat denk
5: dan
4: ik
5: denken
4: ook,
5: we
4: hoor.
5: Dat het ons namelijk wel overkomt.
4: Dat denk ik zo erg dat ik nooit meedoe zelfs.
5: Nee. Dus wat ik heel vaak doe, is eigenlijk klimaat veel breder trekken. We denken aan weerextremen, maar het gaat natuurlijk om de impact. Hoe is je voedsel opgebouwd? Wanneer kun je wat krijgen? Wat kost het? Hoe zit het met je energievoorziening? Hoe zit het met je veiligheid, met je grondstoffen? Dus eigenlijk is het gewoon je leefomgeving. Als je daarop gaat richten, ja, vergeet dat woordje klimaat dan maar even. Maar probeer je leefomgeving stabieler, betaalbaar te krijgen.
4: Ja.
5: Zeker.
4: Jullie hebben het over, dat vind ik heel interessant, dat we gaan naar dat gedrag toe. Jullie hebben het over monsters in ons hoofd. Waarom kozen jullie voor zo'n, mag wel zeggen, beeldende term voor serieuze psychologische processen?
6: Ja, we hebben een klein beetje, laten we eerst even heel lang over gedupt. Moeten we dit echt gaan doen? Want we wilden wel, die krachten zitten in ons hoofd.
4: Ja, je kijkt nu een beetje richting Helga, dus Helga, we noemen het monsters.
6: Noemen het ook monsters. Ik heb het helemaal omarmd en het is helemaal van mij nu ook.
4: Ja.
6: Maar het was natuurlijk wel zoeken naar hoe kun je een vorm vinden waarbij al die verschillende psychologische mechanismen een beetje tastbaar gaan worden. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben ook wel een beetje geleend van een van de belangrijkste artikelen in de klimaatwetenschap. Dat is van Gifford. Die heeft over de Dragons of Inaction.
4: Ja, maar dacht ik een beetje aan.
6: Ja.
4: Ja, mooi.
6: Jij kent het al.
4: Ja, maar het zijn ook wel een beetje dat soort dingen, toch?
6: Ja.
4: Want jullie hebben de vijf monsters, breinmechanismen, hebben jullie onderscheiden. Snelle Jelle, Comfort Charlie.

0: Jan en Alleman, Montere Mo en Van Goede Wil.
1: Je harige arm is afgevallen.
0: Dat is weer jammer. Dat was de hele positieve, veranderingsgezinde buurman.
1: Ja, eentje met haar op zijn tanden. En nu gaan we het gewoon doen, de rasactivist.
0: Nou, die doen we in deel 2. Ja. Maar hele duidelijke types. Ja. Kijk toch maar even naar de wetenschappen hier. Waarom is dit relevant in het licht van het maatschappelijk debat over klimaatverandering? We moeten dat op een gegeven moment dat debat breder trekken. Ja. Waarom gaat dit helpen?
2: Ja, dat was wel echt wel de bedoeling. Dat we dachten, we kunnen een boek schrijven weer voor de happy few of voor de wetenschappers die er heel graag in willen duiken. We hebben van begin af aan gezegd, laten we nou kijken of we een boek kunnen maken wat net toen destijds met die opruimboek, wat een soort sparks of joy werd. Dacht, ja, als jij gewoon opruimen sexy kan maken, dan moet het ons toch lukken om dit klimaatgedrag op zo'n manier op te schrijven dat heel veel mensen denken, ja, verhip, ik ga het gewoon doen.
0: Of dat herken ik ook meteen. En dat monsterlijk kan ik nog wel aan of zo. Zoiets. Zullen we eens even bij langs lopen? Ik vind het ook voor Aniek leuk. Snelle Jelle. Helga, wat monster is dat?
1: Nou, Snelle Jelle is eigenlijk ons reptiele brein. Dus we acteren heel snel zonder eigenlijk na te denken. Ja, en dat belemmert je natuurlijk de goede dingen te doen. Want dan moet je vaak wel even over nadenken.
0: Ja, dus echt voedsel nu, maakt niet uit wat het is. Prop het erin en we zijn weer blij.
1: Nou, of een aanbieding. Oh, het is nu een aanbieding. Maar niet denken, maar wat is de footprint hierachter? Ja. En kan ik niet beter iets kopen wat eerlijk biologisch en lokaal is?
0: En heb ik het eigenlijk wel nodig. Dan hebben we Comfort Charlie.
2: Ja. Ja, dat is degene die wat achterover in de bank gaat hangen en denkt, ja, ik snap het allemaal ook wel, maar ik vind het ook wel heel lekker. Lekker vertrouwd, wat ik altijd al doe. En nou, mijn tijd komt nog wel. En weet je, morgen ga ik het ook echt wel doen, maar nu nog even niet.
0: En ga eens door, want op een gegeven moment zou je die dan wakker moeten kunnen schudden en zeggen, ah, dat is een opman, sukkel.
2: Nou ja,
0: en dat probeer ik nu al jaren, maar no.
2: Ja, nou, ik denk dat iedereen wel een beetje, wat we noemen dan de procrastinatielus. Hè, je bent allemaal wel een beetje van het uitstellen en je vindt het sowieso niet fijn. Maar dus eigenlijk is het dan de zoektocht. Hoe kun je eigenlijk datgene wat nodig is, misschien ook echt voor Comfort Charlie wat comfortabeler maken, wat eenvoudiger maken. We hebben ook echt daadwerkelijk voor Comfort Charlie de wereld ook wel heel complex gemaakt. We vragen een soort wilskracht die Comfort Charlie helemaal niet in zich heeft. Ja. Dus voor haar zou het fijn zijn als we de default even gaan omdraaien en het alles wat niet duurzaam is. Ja, daar heeft Comfort Charlie helemaal geen zin in.
0: Is het haar bij jou? Bij mij is het ook echt een hem, hoor.
2: Nee, we hebben heel bewust 2 vrouwen en 3 mannen genomen.
3: Een hele genderneutrale naam.
0: Ja,
3: een hele
0: genderneutrale naam. Dat kan alle kanten op. Ja, maar dat is ook wel voor mijn gevoel zo, Rentjan, dat als je dat benoemt, dat Charlie een beetje lui aan het wezen is, in gemakzucht wegzakt, dat alles wat je dan op haar, in dit geval, afvuurt, ze het meteen gaat gebruiken als, ja zeg, nou overdrijf je het wel, of zullen we het wel gezellig houden? Of,
2: precies.
0: Het alles.
2: Nee, maar je moet dus ook, als je je echt gaat richten op Comfort Charlie, niet dit soort dingen gaan doen. Dat heeft helemaal geen zin. Ja. Dus het fijne is, we hebben ze allemaal in ons hoofd. Hè. We hebben nu even heel erg de focus op Comfort Charlie, maar in de geval van Comfort Charlie, als je echt denkt, die wil ik meekrijgen, dan zul je er echt over na moeten gaan denken, hoe kan ik het laten aansluiten bij haar routines, bij haar gewoontes? Wat heeft ze daarvoor nodig om vanuit daar toch met ons een beetje mee te gaan?
0: En het is moeilijk in een wereld die vrij onbegrensd aan het worden is, met tamelijk zeer verwende mensen, die alles vinden dat hun afgepakt wordt. Dus het is een
2: hele cynische kijk die nu denk ik.
0: Nee, dat is gewoon dat is wetenschap.
2: Nee, want dat is het fijne. Dit is inderdaad heel lang in de gedragswetenschappen ook gedacht dat dit is wie de mens is. Dat noemen we cognitive misers, heel schaars met onze cognitie, willen vooral lekker niks doen. Mm-hmm. We weten inmiddels dat de mens iets complex in elkaar is, hebben ook diepere waardes en we willen heel graag ook wel moeite doen. Alleen voor het klimaat op een of andere manier nog iets
0: nog niet. En pijnvermijding was ik nog een beetje vergeten, want die zitten ook heel diep in ons allemaal. We zitten zo comfortabel te wezen. Pijn, dat doen we niet meer anders.
2: Nee, we vinden het lastig als het schuurt en als de frictie is. Dat zou je kunnen zeggen, is misschien wel een teken van deze tijd. Mm-hmm. Dat we het wel we inmiddels alles ook wel heel erg gemakkelijk op een soort booking.com-achtig niveau tot ons willen krijgen.
3: En is dat dan ook nog Trump Comfort Charlie, of is dat dan weer een ander monster?
2: Over welke heb je het nu, als je zegt
3: Dat we pijn vermijden en het allemaal zo makkelijk
2: Je hebt heel veel niveaus van pijn. We hebben bijvoorbeeld ook over sociale pijn bij Jan en Alleman. We hebben ook letterlijk fysieke pijn op het moment dat we buiten de groep gezet worden. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van pijn.
0: Ja, zeker. Die zit er ook in. Ja. En Helga, die Jan en Alleman, kan je daar een heel concreet voorbeeld van geven? Wanneer herkennen we die?
1: Nou, wat doet je sociale omgeving? Als je een vriendengroep hebt waarbij de 1 of 2 vegetarisch zijn, dan ben je misschien eerder geneigd om te denken, nou, ik probeer het ook een keer. Of ik doe zelfs moeite de vegetarisch voor te koken als ze op bezoek komen.
0: Oh ja.
1: Als die groep niet zo is, dan wordt het toch een lastige strijd om jezelf daartussen te wurmen. En dan hou je soms misschien maar liever je mond.
0: Ja, we hadden net een familielunch met een piepkleine familie. En 2 zijn vegan en de andere niet. En toen was er een paardenbloemsalade die volledig overleden over een schaal heen hing. En toen zat de andere helft van de tafel heel zuur te kijken. Ook heel mooi. Ik, nou, geniet ervan, jongens.
1: Nou, maar wat ik bij klimaat dan ook interessant vind, als het over topsport gaat, dan kijken we er tegenop. Oh, fantastisch, leuk, en dan wil ik er ook iets mee. Maar als het over klimaat gaat, kijken we naar beneden. Ja. dan
0: dat is een framing, hè? Ja. Daar moeten we vanaf. Misschien helpt dit boek. Aniek, welk monster is voor jou het meest bedreigend?
3: Ik herken ze allemaal wel een beetje. Maar misschien Jan en Alleman toch wel? Ja, ik merk in ieder geval wel, mijn omgeving kent mij dan als de duurzame, zeg maar, de klimaatactivist. Ja. En ik heb toch het idee dat als ik dan begin over dat ik met de trein op vakantie ben gegaan, dat het dan ook meteen weer wordt gezien als een soort aanval. Dat, wij gaan helaas wel op vakantie, maar ja, we hebben er wel echt heel lang over nagedacht en we gaan wel een week langer. En denk ik, ik vroeg daar helemaal niet naar.
0: Wij kunnen niks meer neutraal zeggen.
3: Het heeft toch wel een grote sociale implicatie. Dat je dat soort dingen deelt. Dus nee, ik ben daar ook wel gevoelig voor. En ik voel dan soms af en toe wel aan van misschien kan ik het beter maar niet delen dit keer.
0: Ja. Helge, jij was het boek aan het maken samen met Rijntjan. Wat was jouw grootste eye-opener over klimaatgedrag die je van jouw leraar geleerd hebt?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel. En met die monsters kun je het wel een beetje goed onderscheid maken. Bijvoorbeeld Montremo, monster nummer 4, dat rasoptimist. Hoe vaak wij niet geconfronteerd worden met mensen die het klimaat ontkennen en erachteraan roepen, ja, maar kerncentrales gaat ons redden en thorium, dat wordt het allemaal. Wat we nu doen is allemaal niks. Denk, ja, dat Montremo is, het helpt mij om ook niet meteen te oordelen, maar te denken, wacht even, hier zit een automatisme achter en door gaan vragen te stellen, wat ik echt van Rijntjan geleerd heb, want die stelt gewoon vragen en die heeft de verwondering en die oordeelt niet. En dan voel je ook minder snel aangevallen. Dus die nieuwsgierigheid opent een gesprek.
0: Ja, ik moet ook een cursus bij jou gaan doen.
2: Ja, inmiddels word ik me heel ongemakkelijk als leraar en ook nog eens een keer iemand die alleen maar vraagt. Ik oordeel ook. Dus dat laten we dan. Misschien in relatie tot Helga viel het mee. Dat zal misschien ook een
0: houd het gewoon beter voor jezelf.
3: Ligt eraan wie er voor je zit.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: We praten verder over de psychologie van de groene transitie. Hoe krijgen we de massa mee zonder dat het een opgeheven vingertje wordt? Te gast zijn Helga van Leur en Rijntjan Renes. Zij schreven het boek Alleen als jij het ook doet. En ons groene geweten is Aniek Monen. In het boek hebben jullie, vind ik wel belangrijk, het Dunning-Kruger-effect. Niet het Freddy Krueger, maar Dunning-Kruger. Wat is het Dunning-Kruger-effect?
1: Nou ja, het is het effect dat je meent van iets heel veel te weten, een hele sterke mening hebt op basis van eigenlijk heel weinig informatie en je beseft niet dat je eigenlijk heel weinig weet.
0: En hoe komt dat? Want het is bij klimaat heel vaak zo.
1: Ja, dus ik noem het een beetje koffiezetpraat. Je hebt wat op het nieuws of gisteravond bij een talkshow gehoord en belachelijk al die asielzoekers en dan roep jij de volgende dag dat het allemaal belachelijk is, maar je hebt je totaal niet verdiept.
0: Het zijn die nieuwsframes die nu eigenlijk helemaal autonoom door de samenleving zweven.
1: En die heel erg op je emoties aanhaken. Ja. En hoe meer je van iets weet, hoe genuanceerder je zal zijn en hoe minder snel je dus allerlei one-line quotes zult geven.
2: Ja, ja, en dus omgekeerd is ook heel erg. Op het moment dat je vrij weinig weet van iets, dan is jouw mening gewoon veel sterker.
3: Ja,
2: dus dat is
3: precies.
2: Eigenlijk heel want er weten heel veel mensen heel weinig van heel veel dingen.
0: Ja.
2: Maar die hebben allemaal hele sterke meningen. En het fijn is ook dat onderzoek ook laat zien dat op het moment dat je er meer van weet, word je steeds genuanceerder. Dus
0: en dan ben je minder interessant en je zorgt voor minder ophef, dus zak je weg in de algoritmes.
2: Precies.
0: Ja. Nou hebben wij jarenlang al publiekscampagnes om allerlei dingen aan te jakken. Met klimaat en klimaatgedragsverandering werken die nooit. Wat doen we verkeerd?
2: Nou, we doen iets verkeerd. Kijk, we hebben misschien iets te heilig geloof dat op het moment dat wij mensen gaan vertellen hoe het zit en als ze een beetje meenemen, dat mensen dan wel spontaan gaan veranderen. Ja, dat lukt misschien nog wel als je van merk wil veranderen van de ene code naar de ander. Maar dit is zo'n ongelooflijk taai en een complex vraagstuk voor heel veel mensen om daadwerkelijk van gedrag te veranderen. Dan is communicatie op zichzelf gewoon niet voldoende.
0: Nee, je moet echt een ander vaatje gaan tappen, hè?
3: Ja, nou ja, en is de uitdaging niet ook gewoon dat die monsters die we net met elkaar hebben besproken, dat die dus niet alleen maar actief zijn, ook bij de consument wiens gedrag we willen veranderen, of bij de burger wiens gedrag we willen veranderen, maar ook bij degene die verantwoordelijk zijn voor het maken van dat klimaatbeleid.
0: En daarop aanvullend worden die monsters ook niet actief aangezet en vergroot door de marketingbedrijven.
1: Ja, dat is die buitenwereld, hè, waar we 4V's hebben gedaan. Je hebt de voorsortering, dus waar word je het eerst in verleid? En dan heb je de verwarring die geschapen wordt, met name natuurlijk voor de desinformatie. Het valt allemaal mee en het werkt allemaal niet zoals het moet.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook nog
2: Verleiden. Ja, voorsorteren, verleiden en verdeling. Het is natuurlijk ook ongelijk verdeeld in de wereld. Dus ook in de samenleving, ja, de een die kan gewoon wat meer dan de ander. Dus de een heeft wat meer ondersteuning nodig dan de ander. Dus we moeten ook een beetje oppassen dat we niet iedereen in zo'n campagne op dezelfde manier benaderen. Sommige mensen hebben daadwerkelijk de mogelijkheden en de capaciteiten om op basis van zo'n campagne wat te doen, anderen helemaal niet.
1: Nee. Het hoeft ook vaak niet, hè, want we vergeten als mensen heel weinig inkomen hebben dat hun footprint sowieso
0: is
1: heel klein is.
0: Kleiner al. Ja, precies.
3: Nee, maar mijn punt was voornamelijk ook van de mensen die deze campagnes maken hebben natuurlijk ook last van deze monsters. Dus hoe maak je dan een goede campagne terwijl je dan rekening houdt met al dit soort dingen?
0: Nou, en het monster wat erbij hoort is van goede wil. Die hadden we nog niet gedaan.
2: Zeker.
0: Dus neem die even gezamenlijk mee in het antwoord, Jan Rijn.
2: Rijntjan. Hartstikke fijn. Nee, kijk, even nog over van goede wil. Dat gaat er een beetje vanuit dat dat we allemaal op zich dit wel belangrijk vinden. Ja. We moeten niet doen alsof mensen dit niet belangrijk vinden. Maar precies wat jij nu schetst. Heel veel van de mensen die met Van Goede wil er een leuke campagne van maken, die hebben zich vaak onvoldoende echt verdiept. Maar waar gaat dit vraagstuk over? Wat is er nou daadwerkelijk aan de hand waarom dit tegenhoudt? En wat je ziet is vaak dat de communicatie in de campagne ook als excuus wordt gebruikt om het echte beleid niet te gaan maken. We hebben toch al een campagne, komt hartstikke goed. Ja. En die communicatieprofessional is hartstikke blij met zijn filmpje. Iedereen vindt hem leuk.
0: Als voorbeeld, iedereen doet wat. Dan zat ook bij, nou, zeg maar even, Helga heeft de banden op de juiste spanning. Toen dacht ik, oh mijn hemel, hoe laag kan je dat laten leggen? Zeg. Dus dat is een beetje...
2: Ja, absoluut. Ja. En dan heb je het excuus aan de minister of wie dan ook gegeven. Van, goh, wij doen al wat. We hebben een hele leuke campagne. En wij maken ons hier best wel zorgen over. Ja.
0: Nou heb je het boek. Ik kijk even naar jullie alle twee. We lezen het. Wat kan de argeloze luisteraar die dat boek gaat lezen vanaf dag 1 dan echt doen om vrede te sluiten met de monsters en aan de slag te gaan?
1: Nou, door al te beseffen van, oh, wacht even, dit is het monstertje wat een beetje hard aan hem trekken is. Ik ga gewoon wat anders doen. Ik word gewoon nieuwsgierig. Ik ga niet in mijn automatische piloot. Het maakt me eigenlijk niet even wat de buurman ervan vindt. Ik vind het gewoon leuk om eens een keer een vegetarisch gerecht te proberen. Op vakantie doen we allemaal rare dingen. Waarom kan dat dan thuis niet?
0: Ik vond het begin het interessantst. Ik ben eens een keer nieuwsgierig.
1: Ja, wees gewoon nieuwsgierig.
0: Waar die wereld heen zweeft. En dat er misschien wel iets anders moet. Wat zou het kunnen zijn? Ja, mooi.
1: Nou ja, maar sowieso aan alle dingen die je doet. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
0: Ja.
1: En we leven, hebben het gevoel dat we leven als we gewoon iets verrassends, iets nieuws doen. Onszelf uitdagen, buiten die comfortzone. En eigenlijk is dat dus heel makkelijk. Lopen ze een andere route. Kopen in de supermarkt is iets anders waar toevallig op staat, lokaal.
3: Wordt het leven ook gewoon leuker van?
1: Het leven wordt echt leuker van.
0: Dat is met heel veel dingen zo, hoor. Ja. Als je dingen verandert en je bent blij met je eigen keuzes, wordt het leuker. Ja. Wat kunnen mensen doen?
2: Nou, wat we wel heel erg hebben geprobeerd is om dit boek zo op te schrijven dat het ook voor mensen een soort gespreksopener is. Dat je zegt, goh, ik heb dat boek gelezen, dat is toch iets grappigs in. Of dit. En dat we, want dat is wel echt heel belangrijk aan dit vraagstuk. Dit is een collectief vraagstuk. Dus je moet ook niet die last helemaal in je eentje gaan leggen en dat jij helemaal probeert om alles goed te doen. Nee. Nee, als we met z'n allen een beetje beter worden, dan gaan we als samenleving al zo'n gigantische stap vooruit. Dus ga het gesprek meteen met iemand hierover aan.
0: Ik denk dat de eerste stap het moeilijkste is, of de eerste 2, 3. En dan ineens denk je, hey, er komt een tempootje in en dan gaan we met z'n.
1: En als je gewoon aan iemand vraagt waar word je blij van, dan krijg je vaak een goede antwoorden.
0: Kijk, alleen als jij het ook doet, het boek is nu verkrijgbaar. Dank Helga van Leur en Rijntjan Renes. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. Iemand die echt het verschil maakt. Maar het is geen persoon geworden, Aniek, maar een pretpark.
3: Ja, dat klopt, Harm. Het is de Efteling geworden. Nou. Ik zat namelijk afgelopen week nog in de Python.
0: Je ziet het nog een beetje, ja.
3: En terwijl ik op dat hoogtepunt uitkeek over die Brabantse boomtoppen, wist ik meteen wie mijn impactpluim eigenlijk verdiende.
0: Nou.
3: De Efteling heeft namelijk niet alleen maar hele gave achtbanen. Het is ook gewoon een mega inspirerend duurzaam bedrijf. En dat weten misschien niet, niet alle mensen.
0: Wist ik ook niet.
3: Ze hebben namelijk alleen een eigen stichting als aandeelhouder. En daarmee kunnen ze kiezen voor impact boven winst. Mm-hmm. En zo hebben ze een aantal dingen die ze doen. Ze mogen voor altijd maar maximaal 11% van het park bebouwen.
0: Zo.
3: En de rest van het park moet dus altijd beschikbaar zijn voor natuur en biodiversiteit.
0: Mm-hmm.
3: Ze zijn op weg om in 2032 niet klimaatneutraal, maar klimaatpositief te worden. En dat is echt heel erg bijzonder.
0: Ja.
3: En ze vervangen in hun restaurant al jarenlang gerechten door plantaardige opties, zonder daar heel actief de nadruk op te leggen. En volgens de Efteling werkt verandering dus beter als mensen het nauwelijks merken tijdens hun bezoek.
0: Ja.
3: Sluit mooi aan, denk ik, bij het pleidooi van vandaag.
0: Gaaf, toch? Ja, en papier hier is ook gewoon het begin van circulair natuurlijk. De Efteling, de impactpluim is voor jullie. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
7: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
6: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
8: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
9: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
12: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
15: Kozijnen. Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
16: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
17: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: Spoedoverleg vanavond tussen kabinet en gemeente over de AZC-rellen. Wat wordt de inzet van de VNG? Er zijn toch advocaten bereid gevonden Ridouan Taghi bij te staan in het grote liquidatieproces, maar wordt de zaak daarmee vlot getrokken? En de Belastingdienst zegt nieuwe Bulgarenfraude op het spoor te zijn. Dat zometeen om 4 uur in de avondspits op deze zender, ook te beluisteren via de stream in de app.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De middagspits begint op gang te komen. Hier zijn enkele bijzonderheden. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Daar zitten gaten in de weg, 20 minuten vertraging en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is de weg dicht door een ongeluk. 5 tot 10 minuten vertraging. Wil je omrijden, dan kan dat via de Wijkertunnel over de A9. De A27 dan, Utrecht richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen doe je er een kwartier langer over. En tot slot de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomer en knooppunt Leendeheide is een ongeluk gebeurd. Ruim een half uur vertraging en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 15,2. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 31,4. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
21: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier en dat loopt toch niet helemaal soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten bij en er wordt water uitgedeeld. Reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur, maar dat kan Schiphol niet bevestigen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. En NH Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste 4 lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. Er komen misschien toch weer advocaten die Ridouan Taghi willen verdedigen in het langslepende Marengo-proces. Ronald van der Horst en Aniek Slijters dienden zich aan tijdens een zitting in de rechtbank op Schiphol. Ze willen wel genoeg tijd om het hele dossier te kunnen lezen. En een kerkklok in Voorschoten wordt zachter afgesteld omdat hij voor geluidsoverlast zorgde. Meerdere mensen in de buurt hadden erover geklaagd. De klok werd daarom al een paar weken uitgezet in de avond en de nacht. Op het nieuwe volume kan de klok weer dag en nacht luiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een app die meeluistert met je gesprek met een arts en het daarna meteen voor je samenvat. En dan ook nog in begrijpelijke taal. En dat ook nog deelbaar maakt voor je naasten. Tienduizenden mensen gebruiken deze app al. Je hoort er zometeen alles over in BNR Beter.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
22: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
24: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
25: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
26: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
27: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
28: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
26: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
29: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
27: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
26: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
30: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
31: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
32: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
33: Nina van den Dungen.
34: Voor iedereen die wel eens een ziekenhuistraject heeft afgelegd, is dit vast wel herkenbaar. In vaak meerdere afspraken krijg je een overkill aan medische informatie. Je diagnose, informatie over medicijnen, bijwerkingen, vervolgtrajecten. En onthoud dat dan maar eens allemaal. Onderzoek wijst uit dat patiënten zeker de helft van de informatie alweer vergeten zijn, überhaupt nog voordat ze buiten staan. De app Ditto wil dat oplossen. Je neemt het gesprek op met de arts. AI maakt er dan een samenvatting van in begrijpelijke taal. En je naasten kunnen je medische proces ook nog volgen. En dan ook nog allemaal gratis. Nou, voor wie is dat handig en wat gebeurt er natuurlijk met je data? Wil ik allemaal weten. Dat ga ik bespreken met Tobias Polak, medeoprichter van Ditto. Welkom, Tobias.
35: Dankjewel.
34: En tegenover jou Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. Fijn dat jij er bent. Julia, dankjewel voor de kritische blik ook natuurlijk die we wel willen hebben. Even om met jou te beginnen als hoogleraar, Julia. Jij doet al jaren onderzoek naar wat patiënten nou allemaal meenemen uit een gesprek met een arts. Ik zei al net, er blijft dus eigenlijk zeker de helft blijft niet hangen. Verdwijnt al uit je hoofd voordat je eigenlijk maar het ziekenhuis uit bent. Klopt dat?
36: Ja, dat klopt als een bus. Daar hebben we inderdaad heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dan nemen we die consulten op video of op audio. En dan vragen we direct na dat gesprek aan die patiënt, wat heeft die arts gezegd over A, B en C?
34: Ja.
36: En vervolgens leggen we die antwoorden dan naast die opname. Mm-hmm. En dan kijken we van, nou, hoeveel weet die patiënt zich direct na het gesprek nog te herinneren. Soms doen we het een paar dagen later, wisselt een beetje per onderzoek.
34: Mm-hmm.
36: En dat klopt inderdaad dat, nou, 20-60% kan nog wel variëren. Nagelang de setting, de groep, bijvoorbeeld de ouderen onthouden dan over het algemeen relatief wat minder,
34: ja,
36: gemiddeld genomen dan jonge mensen. Als een consult korter is, onthouden mensen, ja, ook weer relatief meer natuurlijk.
34: En ik kan me ook voorstellen dat het ook nog te maken heeft met de ernst van een,
36: hè,
34: als je een hele heftige diagnose
36: zeker
34: krijgt, dat,
36: ja,
34: het
36: zeker
34: misschien hebben ook even het licht uitgaat.
36: Ja, we hebben ook onderzoek gevonden dat als er gesproken wordt over de prognose, ongeacht of die goed of slecht is,
34: ja,
36: dat eigenlijk van de rest van dat consult
34: niks
36: heel weinig
34: hangen
36: meer blijft hangen.
34: Omdat het te veel impact maakt.
36: Omdat zo, ja, ook een goede prognose doet veel met je emoties.
34: Emotie, en dan neemt
36: en
34: de emotie
36: natuurlijk
34: de...
36: helemaal. Ja.
34: Ja, precies. Dan doet de emotie neemt eigenlijk de overhand. Ja, en dan komt de rest van de informatie heel moeilijk meer binnen. Ja, want ik dacht dan, even ervan uitgaande dat het niet meteen een hele heftige diagnose is, maar gewoon een gesprek wat je hebt over een medisch traject. Is het dan niet altijd gewoon de wat minder relevante informatie die je vergeet? Hè? Dat het belangrijkste blijft hangen. Je hoeft niet alles 100% te onthouden.
36: Ja, dat is inderdaad een logische gedachte. Van de andere kant is het voor patiënten heel moeilijk om te selecteren wat is nou de belangrijkste informatie. We hebben bijvoorbeeld wel eens onderzoek gedaan naar voorlichting over chemotherapie. Dat is verpleegkundige voorlichting, zijn lange gesprekken. Als die verpleegkundige niet een onderscheid maakt van dit moet je echt onthouden, maar wel ontzettend veel bijwerking bijvoorbeeld gaat bespreken, dan is het voor een patiënt best wel lastig om echt het belangrijkste eruit te destilleren. Dus dat is ook wel echt een taak van een zorgverlener.
34: Ja, precies. Het ligt dus bij de zorgverlener. Hoe breng je het? En aan de patiënt, hoe goed neem je het op? Dus het is echt een wisselwerking,
36: Ja, zeker.
34: Ja. En wat zijn de gevolgen als je inderdaad nou pak een beetje de helft van de informatie vergeet? Want ja, je kan je afvragen, uiteindelijk links of rechtsom komt het wel goed, het loopt wel los. Dus hoe erg is het nou?
36: Nou, het is echt wel erg, want als mensen bijvoorbeeld adviezen krijgen om dingen thuis te doen, bijvoorbeeld therapietrouw, hoe je je medicijnen moet innemen of bepaalde andere leefstijladviezen, en ze hebben het niet goed begrepen, dan kunnen ze het ook niet uitvoeren. Nee. Dus er is echt een relatie gelegd tussen wat mensen onthouden van de informatie uit de consult en hoe goed ze bijvoorbeeld zelfmanagement kunnen doen en adviezen kunnen opvolgen.
34: Je krijgt ook nog wel een papiertje mee, hè? Met van dit, hier moet je thuis op letten?
36: Ja, soms.
34: Niet altijd.
36: Ja, het hangt natuurlijk helemaal af van waar het om gaat. Maar dan moet je het ook lezen. Ja. Dat vinden we ook wel regelmatig in ons onderzoek. Dat mensen dat dan vervolgens niet goed lezen. Of ze denken, ik weet het wel. Ja, mensen interpreteren toch dingen heel snel anders dan je denkt. Mm. Ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand gehad, een ouder iemand, en die had medicijnen gekregen, stond op zo nodig nemen. En nou, toen kwam je bij diegene thuis en al die medicijnen waren genomen. En toen zei die patiënt, ja, dat stond op zo nodig. Nou, als ze niet nodig waren, hadden ze het toch niet gekregen. Oh, dus dat zijn dingen die je als zorgverlener niet zo makkelijk bedenkt.
34: Nee.
36: Dat mensen dat zo kunnen interpreteren.
34: Nee, precies. Nou, Tobias, jij sprong in dat gat. Het probleem is duidelijk. Je vergeet gewoon heel veel van zo'n gesprek. En zeker als het een heftig gesprek is. Jullie hebben Ditto bedacht, een app.
0: Ja.
34: Even, hoe kwam je hierbij? Hoe kwam je dat in dat gat dat je dacht, hier heb ik iets te vullen?
0: Ja, ik ging met een vriend van mij mee die uitscheidende galwegkanker had. Dus ook een ernstige diagnose. En daar viel eigenlijk al op dat zodra we de spreekkamer uitliepen, hadden we allebei al een andere versie gehoord. En de dag erna belde zijn vrouw mij dan weer op. En die zei dan, hey, Tobias, John zegt dat, de dokter zegt dat. Nou, dat was alweer een heel ander verhaal geworden. Hmm. Beetje als fluisterspelletje dat je op de basisschool wel eens speelde. Dat je zoiets in ons oor fluistert. En dat is van het eind van de kinderen.
34: Komt iets heel anders uit.
0: Heel anders uit. Dus behalve dat mensen misschien niet goed opvolgen wat er wordt gezegd, ontstaat ook heel veel stress van, wat is er nou eigenlijk precies gezegd? En waarom kunnen we die keuzes niet maken? Of we weten niet, het is niet gezegd. Terwijl het misschien wel gezegd is, maar gewoon niet onthouden.
34: Ja.
0: En dat was eigenlijk de persoonlijke frustratie van mij. Ik hoorde de artsennest, dus ik heb heel vaak gezien dat mensen mijn ouders bijvoorbeeld even gingen appen. Van, hey, wat staat hier nou precies, wat de dokter zegt?
34: Jouw ouders zijn allebei arts.
0: Ja. Mijn man is ook arts.
34: Oh, ook nog.
0: Ja, klap van de molen, maar geen molenaar geworden, zeg maar.
34: En die worden de hele tijd ook door kennissen gebeld. Wat denk jij? Wat vind jij?
0: Wat staat hier nou?
34: Wat staat hier nou?
0: Ja. En dat is super fijn als je allemaal artsen in je kennissenkring hebt zitten.
34: Zeker.
0: Dat hebben heel veel mensen natuurlijk gewoon niet.
34: Nee.
0: Het zou ook wel fijn zijn als het gewoon direct staat, zonder dat er al mensen zouden moeten worden ingeschakeld.
34: Ja, dus je zegt de hoeveelheid medische informatie die op je afkomt, en ook dus de begrijpelijkheid, laat nog alles te wensen over. Mensen horen toch een beetje verschillende versies, ook al zit je daar met meerdere bij hetzelfde gesprek. Toen dacht jij, dit kun je oplossen met AI.
0: Ja.
34: Hoe?
0: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Een beetje zo dom dat het misschien wel slim is. Zij eigenlijk een van de juryleden van de Zorginnovatieprijs.
34: En die hebben jullie gewonnen.
0: Dus dat is super cool. Die zei, ja, je neemt gewoon het gesprek op bij de dokter eigenlijk. Met de INS, als je misschien nu met het opname doet, dat je een transcriptie krijgt daarvan. Dus het wordt uitgetypt.
34: Mm-hmm.
0: En dan maken wij daar een samenvatting van jou van. Op zeg maar taal. We zeggen hertalen en vertalen. Is het taalniveau dat jij kan begrijpen. En eventueel vertalen ook naar andere talen.
34: Dus het kan en naar andere talen.
0: Ja,
34: en het gaat naar simpele Jip en Janneke taal. Kan het bijvoorbeeld?
0: Ja, ja. ze komt nu in, kan je Nederlands natuurlijk spreken, Engels en Fries.
34: Nederlands, Engels en Fries? Ja, ook echt meteen. Ja. Waarom dan meteen Fries?
0: Ja, dat is ook een taal die in Nederlands gesproken wordt.
34: Ja, dat snap ik. Maar dat is toch een taal. De meeste Friesen zijn het Nederlands machtig. Dan denk je van, ik zou inderdaad eerder denken aan mensen met een migratieachtergrond. Om het voor hen toegankelijk te maken. Maar dat heb je ook.
0: Ja, het wordt dus als de input in het Nederlands komt, als de arts in Nederlands praat, dan kun je het daarna zelf in het Turks bijvoorbeeld vertalen.
34: Okay.
0: Maar die verantwoordelijkheid ligt dan bij ons en bij de patiënt. Ja. Bij de arts. Want de arts spreekt die geen medisch Turks.
34: Nee, precies. Maar dat kan ditto dus wel, die app. Oké. Julia, jij ziet ook natuurlijk dat er steeds meer gezocht wordt naar AI-oplossingen voor dit soort communicatie ook met de arts. Je hebt nu heel vaak dat een AI-tool al kan meeluisteren met een arts en dat dan maakt voor het elektronisch patiëntendossier. Dus eigenlijk, dit idee is bijna zo oud als de weg naar Rome. Nou, niet zo oud, maar wel. Het is niet nieuw. Het is geen hele zware innovatie.
36: Nou, het is een heel goed idee.
34: het is gewoon waard.
36: Nou, het is sowieso een goed idee, hè, want het is niet alleen zo dat informatie soms te moeilijk is, maar er is gewoon een limiet aan wat mensen kunnen opnemen aan informatie. Dus ik ben ook al langer geleden met de gedachte gestart van, ja, je kan niet alles onthouden uit één gesprek. Dus het kan niet uit het gesprek komen. Dus we moeten zoeken naar middelen om te zorgen dat er ondersteuning is bij wat er gezegd is.
34: Ja.
36: Dus in theorie is het een hartstikke goed idee. En AI biedt ook ontzettend veel mogelijkheden daarvoor.
34: Ja.
36: En er is eigenlijk ook al veel eerder onderzoek gedaan dat allerlei interventies zoals bijvoorbeeld samenvattende brieven. Langer geleden waren dat gewoon geschreven brieven.
34: Mm-hmm.
36: Maar ook als mensen opnames terugluisteren of als ze inderdaad van die voorbereidende vragenlijstjes invullen. Daar is wel allemaal van aangetoond in wetenschappelijk onderzoek dat een ondersteunende functie kan hebben bij het onthouden van informatie.
34: Ja, ja.
36: Dus in theorie kan het.
34: Zie je dat hier eigenlijk heel veel bijgedragen wordt?
36: Kan er veel bijgedragen worden?
34: Ja, ja.
36: Ik wil niet zeggen dat er ook wel heel veel kanttekeningen nog
34: zijn. Nee, die gaan we uitgebreid horen natuurlijk. Tobias, even uitleggen hoe het werkt. Ja, de app bestaat al, wordt ook al gebruikt door bijna 100.000 mensen inmiddels.
0: Klopt, ja.
34: Dus het is niet in een testfase meer. Het is wel echt al serieus.
0: Ja, klopt. We hebben eigenlijk sinds september 2024 was dat.
34: Ja.
0: Zijn we gaan bouwen. En zijn we in juli live gegaan. 2025.
34: Mm-hmm.
0: En toen wilden we eigenlijk naar 10.000 mensen aan het eind van het jaar. En we gingen naar 10.000 mensen in anderhalve week. Anderhalve week.
34: Ja. Dat is wel knap. Dan doe je ook iets goed in je marketing, denk ik.
0: Of het probleem werd gewoon herkend.
34: Ja.
0: Dus we werden ineens gewoon uitgenodigd bij naar radio. Dus we mochten ineens tijdens de ochtendspits komen vertellen over dit al.
34: Ja, precies. En dat gaat heel snel. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb het ook even uitgeprobeerd. Hè. Dus wat je dan kan doen. Dus je neemt het op. Hè. Je komt in een spreekkamer. Of je ook telefonisch. Als je belt met je arts, kan je het ook opnemen.
0: Nog niet.
34: Maar dat gaat wel komen.
0: Willen we wel naartoe, ja.
34: Ja, precies. Oké, dus het begint echt met een live gesprek.
0: Ja.
34: Telefoon ligt op tafel. Dat gesprek wordt opgenomen. Je hoeft er verder niet naar te kijken. Dan daarna krijg je eigenlijk een hele. Nou, ik heb het hier even gestaan. Je reden voor de bezoek. Je bent bij een hartspecialist geweest omdat je een verdikte hartspier hebt. Dit heet een hypertrofe cardiomyopathie.
0: Ja.
34: Dan heb je het meteen eventjes uitgelegd, hè, hoe dat dan heet. Je kwam voor controle en om het behandelplan te bespreken. Nou, wat is er aan de hand? Wordt het dus uitgelegd wat je dan precies hebt. Vervolgens, wat gaan we nu doen? Medicijn starten, stap 1. Een MRI maken van je hart. Een familieonderzoek om te kijken of het verder meer voorkomt. We gaan andere dingen bespreken. En dan daarna ook nog, wat kan je zelf doen? Medicijnen innemen. Dus je krijgt bijna een soort stappenplan.
0: Ja.
34: De actielijst. Wat is hier besproken en hoe gaat het eigenlijk nu in zijn werk? Het is echt een heel compleet lijstje, als ik het zo hoor.
0: Ja.
34: En het hangt natuurlijk wel helemaal vanaf wat die dokter ook heeft gezegd. Want hij gaat
0: geen
34: zelf.
0: De dokter zal nooit hypertroof zeggen in een gesprek met de patiënt.
34: Nee, gaat hij dat niet zeggen?
0: Nee, nou, tenzij de patiënt zelf ook arts is, denk ik. Maar nee, dit is denk ik iets uit het patiëntendossier. Dat kan het app dus ook. Dus je kunt of het gesprek opnemen.
34: Ja.
0: Of je kunt dus een foto maken van iets in het patiëntendossier. En daar zal waarschijnlijk het woord hypertroof staan. Want dat is wat ze onderling gebruiken. En dan vertaalt hij het voor jou als patiënt.
34: Ja, ja.
0: Dat is nog steeds super handig. Want als je thuis komt, het enige wat je kunt doen is inloggen.
34: In je 1995
0: Windows portalen.
34: Mm-hmm.
0: En als je het dan ook kunt vinden, dan vind je iets wat in het Latijn geschreven staat.
34: Ja, ja, en jij zegt dus van, jullie AI verzint er geen dingen bij, gaat geen dingen aanvullen, maar gebruikt wel echt alleen dingen die ook die heeft gezien. Dus termen die hij heeft gezien, gaat hij dan uitleggen.
0: Ja, je kunt, even, dat is heel belangrijk, je kunt nooit garanderen dat er niks fout gaat. Ik denk dat ook de kritiekpunten dadelijk komen.
34: Ja, AI, ja, natuurlijk.
0: Dus dat moet je nu al wegnemen. Mm. Maar je hebt wel. We geven heel vaak geen samenvatting terug als wij te onzeker zijn over de kwaliteit ervan.
34: Okay.
0: Dus we hebben eigenlijk een aantal vangrails gemaakt. Bijvoorbeeld, het zijn dus modellen met kansen. als zij te onzeker zijn over woorden, zeggen we sorry, we kunnen geen samenvatting maken.
34: Oh.
0: Als er een medicijnnaam in voorkomt, gaat hij checken, ken ik die medicijnnaam ergens? Staat hij in het farmacotherapeutisch kompas? Als hij dat niet tegenkomt, zegt hij sorry, ik kan geen samenvatting maken.
34: Ja, ja.
0: Een andere is ook nog dat hij dus checkt op hallucinaties door andere taalmodellen weer te gebruiken. Van, is dit model aan het hallucineren? Zodra dat aan gaat staan, komt hij er ook niet doorheen. Dan zeggen we, sorry, we kunnen geen samenvatting maken.
34: Maar dan geeft hij dus helemaal niks. Dan is het niet dat hij een stukje weglaat, dan geeft hij helemaal niks.
0: Geeft helemaal niks. Wel de optie om een arts bij Ditto te contacteren.
34: Ja, ja.
0: Om handmatig de samenvatting dan voor je te gaan maken. En je hebt altijd de bronopname nog. En dat is heel belangrijk. Dus je hebt altijd als leidend audiofragment, natuurlijk het gesprek met de arts.
34: Is opgenomen in de Ditto.
0: Dat is opgenomen in de Ditto, maar dat staat er ook nog. Daar zeggen we ook altijd, luister dat terug. Want een samenvatting is per definitie een samenvatting. En laat dus ook al kleine dingetjes mogelijk weg die in het gesprek wel zijn gezegd.
34: Ja, precies. Julia, hoe luister jij hiernaar?
36: Ja, zoals gezegd, in theorie is het, sluit het echt helemaal aan bij waar ik voorstander van ben. Maar wij doen zelf heel veel onderzoek naar mensen met wat meer kwetsbare mensen. En we weten dat die heel vaak niet bereikt worden door technologie. Wordt er ontzettend veel ontwikkeld aan technologische ontwikkelingen. 90% daarvan wordt nauwelijks gebruikt.
34: Mm-hmm.
36: En ook dit soort apps, daarom ben ik heel benieuwd wie jullie gebruikers precies zijn. Maar als ik af mag gaan op mijn ervaring, zullen dat vooral jongere, hoogopgeleidere mensen zijn. En juist de kwetsbaardere mensen, mensen met een migratieachtergrond of
34: ouderen,
36: met een lage opleiding of ouderen, die zullen het minder doen. We hebben zelf bijvoorbeeld ook recent een app ontwikkeld met een vertaalfunctie erop voor Turkse patiënten. Daar gaat morgen iemand op promoveren, Brittany Chen. En daar was die vertaalfunctie door niemand gebruikt.
34: Oh.
36: Door geen één patiënt in die zogenaamde interventiegroep, hè, waar die app was.
34: Maar ik wou zeggen, wisten ze wel van bestaan.
36: Zeker,
34: maar dat wisten
36: zeker.
34: Ze dus.
36: Ja, dat wisten ze. En ook in een ander onderzoek hadden we dat was een onderzoek met ouderen, hadden we een website waarbij we ook in het kader van het onderzoek dat consult opnamen. En dat mochten mensen dan terugluisteren als ze dat wilden. Dat had één persoon gedaan. Was een redelijk klein onderzoek was dat, maar toch. Het is niet dat mensen massaal dat gaan doen. Terwijl het in theorie, we weten dus uit onderzoeken die dat echt gecontroleerd hebben, uitgezocht dat het een effect kan hebben. Maar in de praktijk zien we dat de mensen die het hard nodig hebben,
34: het niet gebruiken.
36: Het vaak niet gebruiken of er niet door bereikt worden.
34: Ja, dat is inderdaad wel meteen een goeie. Want wie is jullie doelgroep?
0: Ja, nou dat zijn natuurlijk het zijn natuurlijk eigenlijk de situatie wanneer je tussen verschillende zorgverleners moet switchen. Dus van de huisarts naar het ziekenhuis, naar de fysiotherapeut. Heb je allemaal andere portalen, heb je allemaal geen zin in. Als de informatie heel ingewikkeld is, dus je weet, zodra het wordt, u heeft kanker, je zin hoort, is dat, onthoud je van de rest van het gesprek eigenlijk niks meer.
34: Mm-hmm.
0: En een derde, het is ook belangrijk dat je het kunt delen met anderen om je heen. Dus wanneer is er nou een deelbehoefte? Dus denk aan mantelzorg. Dus hoe onze app ook het snelste verspreidt, is vaak dat ze geïnstalleerd wordt voor papa of voor mama. Of bijvoorbeeld door ouders om met het kind naar het consultatiebureau te gaan. Of door de mannen van de vrouwen die zwanger zijn om mee te luisteren tijdens het gesprek. Want die moeten allemaal taakjes krijgen. Om
34: en nog even terugluisteren of en vooral terugkijken. Want er is dan een handige samenvatting en dan hoef je het alleen maar even door te scrollen.
0: Ja.
34: Ja.
0: Dus we zien eigenlijk dat het juist dus verspreid wordt inderdaad via niet direct de patiënt. Het is ook heel moeilijk om mensen te bereiken en met de boodschap, u snapt het niet en u onthoudt het niet.
34: Hmm.
0: Dat is niet echt sexy marketing. Maar gij houden je naast op de hoogte of hey, zorg voor je vader, is een veel betere manier om vaak op de app verspreid te krijgen. Ja.
34: Ja, ja, maar jij hebt dus inderdaad dat je specifiek niet mikt op de zwakkere doelgroepen. Maar het zou wel mooi zijn als die meedoen.
0: Niet per se, want een van die pilaren is dus te veel en te moeilijke informatie. En daar horen die zwakkere doelgroepen uiteraard bij. Ze zijn zelf in Rotterdam-Zuid. Bijvoorbeeld het Icacia ziekenhuis zit op Zuid. Nou, ze zijn een van onze grootste voorlopers en voortduwers eigenlijk van de app.
34: Ja, ja.
0: Dus wij zien eigenlijk andere dingen. We zien ook dat mensen soms wel tot 6 of 7 keer het gesprek terugluisteren. In de praktijkdata.
34: Terwijl je ook die samenvatting hebt?
0: Ja.
34: Oh, hè?
0: Ja. Ja, maar dat zegt toch de partner of degene eromheen. Ik fantaseer het even, want we weten dus, de app is zo gemaakt dat de data wordt, even, dat was je eerder gevraagd, de data wordt even naar een server gestuurd om te worden verwerkt.
34: Mm-hmm.
0: Om die samenvatting te maken en dan wordt die gewist. Dus wij weten daarna ook, kunnen we niet meer bij het gesprek komen.
34: Nee, maar die staat wel op mijn telefoon dan in de app.
0: Bij dit
34: jij
0: we weten.
34: Niet meer bij.
0: Nee. Dus wij hebben niet zoveel informatie over onze gebruikers bewust.
34: Mm-hmm.
0: Ja.
36: Maar hoe weet je dan dat ze het 7 keer terug hebben geluisterd?
0: Ja, dus de metadata kunnen we wel opslaan. Dus we weten of ze het open, of ze de app openen, of ze het delen met iemand, of ze het zes hebben, maar we weten niet. Oké, dat was deze diagnose in dit gesprek. Dus we hebben dat transcript niet meer, maar we slaan daar wel metadata van op. Ja,
34: ja want dus uiteindelijk blijft het gesprek wel dus voor mij op mijn telefoon toegankelijk.
0: Ja.
34: Maar niet voor jullie. Jullie kunnen daar niet bij vanuit een back-office.
0: Nee.
34: Oh, oké. Dus dat is qua privacy. Heb je dat eigenlijk gecoverd? Het komt 1 keer dat AI-systeem van jullie binnen. Dan wordt die samenvatting gemaakt of niet. Want jij zegt al, in sommige gevallen lukt dat niet. Hoeveel procent is dat eigenlijk dat, het niet, dat jullie het niet doen?
0: Wij houden 4% van de aangevraagde samenvattingen tegen.
34: 4%? Vind ik niet veel.
0: Oh, dat is meer dan in onze simulatie zouden willen. Ja.
34: Ja, ik weet niet hoe jij daarnaar luistert, Julia. Maar 4% klinkt dus als 4 op 100 hebben, even lullig gezegd, pech.
36: Ja, dat op zich lijkt me dat een acceptabele range. Dat lijkt me niet het grootste probleem. Ik ben geen privacy-expert, dus ik zou wel echt willen weten, is dat echt zo? Want als ik aan ChatGPT vraag, wordt mijn data opgeslagen, zegt hij ook nee. Dus ik vraag me af, blijft hij... Maar goed, dat hoef je denk ik nu niet te beantwoorden, want ik kan dat ook niet beoordelen, want ik ben een communicatiedeskundige. Ik vond wel net dat je iets interessants zei, namelijk dat je met ziekenhuizen samenwerkt, want dat zien we eigenlijk continu in ons onderzoek. Dat als de zorgverlener het steunt en als de zorgverlener patiënten aanmoedigt om bepaalde interventies te gebruiken, dan gaan mensen het wel meer doen. En omgekeerd kunnen dingen ook averechts werken. Er is ook onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld de vragenlijstjes die jullie ook op je app hebben staan. Hè. Dus dan help je mensen om zich voor te bereiden op een consult. En het idee daarachter is dat als mensen de vragen stellen die echt voor hun relevant zijn, dat ze dan ook meer onthouden.
34: Mm-hmm.
36: Dat soort vragenlijstjes, als mensen dat thuis hebben ingevuld, maar vervolgens wordt er in het consult niet naar gevraagd, dan heeft het een averechts effect. En dan onthouden mensen juist minder. In ons onderzoek vinden we eigenlijk vrij consistent, als er een hele goede integratie is van wat de arts goed vindt en wat de patiënt doet, dat je dan eigenlijk het grootste effect hebt. En als je het idee natuurlijk van dat mensen dit zelf doen en initiëren en die zelfregie, ja, ben ik ook helemaal een voorstander van. Maar als ik heel eerlijk ben, in ons onderzoek zien we dat niet zo vaak. Omdat heel veel mensen toch een best wel een hiërarchische afstand nog voelen tot hun arts.
34: Mm-hmm.
36: Het nog steeds best moeilijk soms vinden om te vragen, mag ik het consult opnemen? En dat toch nog best wel veel barrières zijn. Maar dat is wat wij in ons onderzoek best wel consistent vinden met echte mensen die het wat zwaarder hebben, zeg maar.
34: Ja, Tobias?
0: Ja, wij hebben 100.000 downloads binnen.
36: Ja, maar dan ben ik dus heel benieuwd. Wie zijn dat? En...
0: Nee, ik denk misschien dat die juist die gecontroleerde onderzoekssetting kan natuurlijk ook mensen tegenhouden om iets te doen.
36: Ja.
0: Je hebt helemaal gelijk dat je zegt, als het geïntegreerd werkt, dus als de arts bijvoorbeeld aanbeveelt, en daar zien we ook wel een beetje langzaam een shift in. Hè. Ik denk dat 10 jaar geleden vonden mensen het veel enger als iets werd opgenomen. Ja, nu heeft de arts zelf ook apparatuur die het opneemt en het AI in het dossier zet.
34: En er dus vaak belang bij dat het wordt opgenomen.
0: Ja, dus onder de patiënt nog te vragen, pakt u het notitieblokje erbij? Is natuurlijk ook een beetje gek.
34: Ja.
0: Dus ja, wij hebben bijvoorbeeld. Soms nemen patiënten stiekem een gesprek op. Daar zijn dokters echt niet blij mee. Formeel mag een patiënt altijd het gesprek.
34: Het is netjes als je het vraagt. Opnemen, maar je hebt wel het recht. Ja.
0: En toen was er een arts en die zei: weet je wat, geef mij een muismand. Ik wist niet dat ze erop stonden. Met daarop een vakje voor waar ze de telefoon kunnen leggen.
34: Ja.
0: En een QR-code, dus als ze die scannen, begint de app meteen met opnemen. Dus als opa en oma een foto kunnen maken van de kleinkinderen, nou, dan kunnen ze ook de QR-code scannen en kunnen ze ook, gaat dit ook opnemen. Dan weten zij dat ze dit ook kunnen gebruiken als een reminder, fysiek. Maar typisch zoiets wat dus weer eigenlijk geïntegreerd is in het proces.
34: Ja, dus je wilt eigenlijk zo makkelijk mogelijk, zo toegankelijk mogelijk maken, zodat eigenlijk iedereen dit kan doen, zelfs on the spot. En dat dus een ziekenhuis of een arts zelf zegt, dit zou je kunnen doen als je het fijn vindt, want daar heb je achteraf wel plezier van.
36: En dat is dus precies wat ik bedoel. Als dat gebeurt en die arts die zegt het en die moedigt het aan. Ik had zelf vorige week iemand in mijn eigen omgeving die een consult had. Dus ik zei, vraag of je het op mag nemen. Nee, je denkt toch niet dat ik dat ga vragen. Zei die persoon, terwijl ik toch best wel uit een hoog opgeleide omgeving kom. Uiteindelijk heeft ze het wel opgenomen. Heb ik het ook geüpload.
34: Mm-hmm.
36: In de app. Want dat vond ik wel interessant om te zien wat er uitkwam. En want je krijgt eerst een korte samenvatting en daarna een wat langere samenvatting. En eigenlijk was de kern van dat consult dat iemand de keuze moest maken tussen een borstbesparende operatie met bestraling of een volledige verwijdering van de borst.
34: Mm-hmm.
36: En in die samenvatting was die bestraling helemaal weggelaten. Oh. In dat tweede deel stond het wel, maar dat was eigenlijk wel de kern van dat consult. En het gaf mij ook wel het inzicht dat het ontslaat zorgverleners niet van goede communicatie. Want ik denk dat hoe beter dat consult, hoe beter de samenvatting. En dit was best wel een chaotisch consult. En daardoor was die samenvatting ook wel een beetje chaotisch.
34: Ja, nou. Ben je daarvoor gedekt? Kan je aansprakelijk gesteld worden dat iemand zegt, ja, maar jij zegt, Tobias, tegen mij dat ik chemo kan doen. Ja. En ik blijf dat helemaal niet te doen.
0: Ja, daar heb je natuurlijk duidelijke gebruikersvoorwaarden. Er staat bij dat het geen advies is. Ja. En dat de audio altijd leidend is. Desalniettemin wil je natuurlijk wel voorkomen dat er echt iets fout gebeurt alsnog. Want dan slaap je gewoon
34: niet.
0: Nee. En dat hebben we dus door die simulatiestudies wel onszelf van overtuigd van oké, maar als we er zelf dus handmatig foute dingen instoppen, dus expres, en we gaan het er doorheen, dan haalt hij die eruit. Dus echt erge dingen gaan eruit. Dit soort dingen is ook echt erg, maar niet zo erg als andere fouten.
36: Nee, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus er stond wel bij, ook neem contact op met je arts voor complicaties bijvoorbeeld, voor vragen. En het was meer een suggestie die werd gewekt. Dus ik zou zelf naasten die echt geïnteresseerd zijn wel aanraden om ook het hele consult te luisteren.
34: Ja.
36: Want ik, omdat ik de consult had geluisterd, begreep ik de samenvatting natuurlijk wel en begreep ik van, dit was helemaal geen optie.
34: Nee,
36: maar als ik hem had gekregen zonder dat consult, had ik er misschien wel andere interpretatie aan gegeven.
34: Het is nu al te krijgen in de App Store, neem ik aan. Ja. En in de Google Play Store.
0: Ja.
34: Dus eigenlijk iedereen, voor iedereen al toegankelijk.
0: Ja, je kan naar ditto.care of dittocare.com. Mm-hmm. Dan kun je het gewoon downloaden. Of gewoon ditto in de App Store of de Google Play, whatever. En dan vind je ons.
34: Mooi. Heel veel succes. We blijven jullie volgen. Tobias Polak, medeoprichter van Ditto. En Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. Jij ook veel dank voor jouw blik. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast praten we verder over hoe AI-apps zoals Ditto de gesprekken in de spreekkamer misschien wel fundamenteel gaan veranderen. Luister verder via bnr.nl/beter of lekker in je favoriete podcast app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de onrust bij Magnum en een gesprek met Sandra Hilster, topvrouw van content producer en distributiebedrijf Ben & Jay Benelux. Ik vraag haar hoe het bedrijf inspeelt op de verschuiving van lineaire televisie naar streamingdiensten. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: In de BNR-app.
1: advocaten zijn bereid Ridouan Taghi bij te staan, mits ze voldoende inleestijd krijgen. Een crisiswet lost het probleem met netcongestie echt niet op, dat zegt staatssecretaris Ehrenberg na een brandbrief van werkgevers. En de fiscus ontdekt opnieuw een mogelijke Bulgarenfraude. De Belastingdienst is miljoenen kwijt. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
2: Rijn Bakmans bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
17: Ja, de middagspits is al begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. Zo'n 185 kilometer in totaal in Nederland. Er staat onder andere file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp rijdt het langzaam door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging bedraagt 20 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen zitten gaten in de weg. Een half uur vertraging omdat de rechterrijstrook dicht is. En hierdoor staat er ook file op de A27 Almere richting Goor. Bij knooppunt Everdingen is je vertraging ook een half uur. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer 20 minuten. En dan de A28 Zwolle Assen in beide richtingen. Daar rijdt het langzaam tussen Bijlen en Assen Zuid. Reken hier op 10 tot 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Diemen bij hectometerpaal 6,0. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 16,9. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 31,4.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de Vereniging van Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politie worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. In Groningen is een man mishandeld door een groep jongens en bestolen van een regenboogvlag. Het gebeurde afgelopen zaterdag al bij het station. Er waren toen twee demonstraties in de stad, een rechtsprotest tegen het asielbeleid en een linkse tegendemonstratie. Mogelijk heeft de knokpartij daarmee te maken. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie. De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem. Ook zijn er tijdens het Songfestival 16 mensen opgepakt, de meeste van hen omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. De Belastingdienst is misschien een megafraude op het spoor. Een groep Bulgaren zou ruim 6,5 miljoen euro hebben verduisterd. Tussenpersonen regelden van alles voor ze en ze zouden mensen hebben betaald om een DigiD aan te vragen. Met de valse belastingaangifte werd het geld vervolgens achterover gedrukt. En de buitenlandse aandeelhouders van Vitesse zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Daarmee is de onrust bij de club uit de eerste divisie weer terug na jaren van financiële en organisatorische problemen. De directie zegt zelf helemaal niet ontslagen te zijn, omdat de aandeelhouders dat helemaal niet zouden mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend is het droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De AEX staat op dit moment 0,6% hoger op 1016 punten. En de grootste stijger is Wolters Kluwer. Dat aandeel krijgt er 3,9% bij op dit moment. En de ASML-holding gaat 2,8% in het rood. De Dow Jones is zojuist geopend. En daar wordt 2% meer waarde genoteerd.
1: En je hoorde het net al in het ANP-bulletin. Het kabinet en de gemeente hebben vanavond een spoedoverleg over de noodopvangrellen. Gaan wij ook over praten. En twee advocaten willen mogelijk toch Ridouan Taghi bijstaan. Dat en meer zometeen in de avondspits op BNR.
19: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de onrust bij Magnum en een gesprek met Sandra Hilster, topvrouw van content producer en distributiebedrijf Benny J Benelux. Ik vraag haar hoe het bedrijf inspeelt op de verschuiving van lineaire televisie naar streamingdiensten. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
5: In de BNR-app.
3: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goed dat je luistert. Dit is het nieuws om bij thuis te komen. In het liquidatieproces tegen Ridouan Taghi zijn er nu toch advocaten die hem bij willen staan. Maar onder voorwaarden. Welke, dat hoor je zo meteen.
22: En onder grote belangstelling van de internationale pers is vanochtend dat cruise ship waar verschillende mensen besmet raakten met dat hantavirus aangemeerd in Rotterdam. Onze verslaggever, op veilige afstand neem ik aan, die zag het allemaal gebeuren.
2: Europol heeft duizenden online berichten van de Iraanse revolutionaire garde in kaart gebracht en verwijderd. Hoe ernstig waren die berichten? Daarover horen we zo meteen meer van onze Europa-correspondent. Eerst het spoedoverleg over de AZC-rellen.
22: Ja, want het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voeren later vandaag dat...
2: Europa-correspondent. Eerst het spoedoverleg over de AZC-rellen.

0: gekomen. Op dat moment, op het moment dat die brief binnenkwam, was er een debat aan de gang met minister Van den Brink van Asiel en Migratie. Hij zegt toen tijdens dat debat ook al een mondeling toe, nou, dat gesprek dat gaan we voeren. En inmiddels begrijpen we dat dat vanavond zal zijn op het Catshuis. Met namens het kabinet de premier Rob Jetten daarbij, Bart van den Brink zelf ook, en ook ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en David van Wil, de minister van Justitie. En vanuit lokale overheden zullen daar een aantal lokale en provinciale bestuurders bij zijn, zo begrijpen wij nu.
1: En Michiel, ja, dat is natuurlijk genoeg om over te praten, maar wat moet zo'n overleg dan opleveren?
0: Dat hebben we aan de VNG gevraagd. Die wil daar nu nog niet veel op vooruitlopen. Maar wat we wel hebben is die brief die vorige week gestuurd is. Sharon Dijksma schrijft daarin dat wat we rond asielopvanglocaties zien gebeuren, dat volgens de VNG al lang niet meer alleen over asielopvang gaat. Zij trekken het breder. Zij zeggen democratisch genomen besluiten worden ondermijnd door intimidatie, door bedreiging, door geweld en ontregeling. En de VNG geeft aan te willen kijken gezamenlijk met het kabinet welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere escalatie te voorkomen. En ook maatregelen om de uitvoerbaarheid van de opvangopgave overeind te houden en gemeenten te ondersteunen. En dat is natuurlijk wel interessant. Gemeenten moeten uiteindelijk uitvoeren wat er hier in Den Haag besloten wordt. En dat zien we ook de hele tijd. Gemeenten vangen ook helaas letterlijk de klappen op.
1: Ja, en je noemde dat debat al eventjes. Wordt er dan ook gesproken over de uitspraken die vorige week in de Tweede Kamer zijn gedaan over de protesten en het al dan niet uitvoeren van die spreidingswet?
0: Ja, daar ging het natuurlijk volop over. Zeker vorige week hier in de Tweede Kamer. En ook wat er buiten de Tweede Kamer gebeurde. Het dieptepunt afgelopen dinsdagavond in Loosdrecht. Die beelden hebben we allemaal gezien van die brandende struiken daar. Ja, en ook de discussie, wat zijn de gevolgen als politici vervolgens zeggen dat zij protest steunen. Al dan niet met een bijzinnetje dat het geweldloos en democratisch moet gebeuren. Maar ook politici die hun twijfels over de spreidingswet hardop uitspreken. Rechtse partijen doen dat. De ene doet dat harder dan de andere. Maar er gebeurt meer. Gisteren, misschien dat je het gezien hebt, bij het tv-programma Buitenhof zat de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans van de VVD. Hij sprak zich daaruit tegen zijn partijgenoot, de fractievoorzitter van de VVD, Ruben Brekelmans. Die kreeg voor de camera van de NOS vorige week een vraag over gemeenten die zeggen dat ze zich juist niet gesteund voelen door Politiek Den Haag. Nou, daar zei Brekelmans toen dit op.
2: Kijk, het is uiteindelijk aan gemeenten zelf om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen.
0: En daar was Mark Bouwmans, de burgemeester van Doetinchem, dus heel kritisch over gisteren.
3: Als je het lokaal bestuur eigenlijk zegt, ja, het ligt aan jezelf of je dat wel of niet wil doen, is natuurlijk het einde zoek. Dus dit is een hele gevaarlijke uitspraak. En ik hoop ook dat hierop terugkomt en duidelijk maakt dat de wet gewoon geldt en dat wij die moeten uitvoeren.
0: Ja, later voegde hij daar dan nog aan toe dat ook hij vindt dat de premier, dat Rob Jetten, nu moet ingrijpen. Dus het zal ook ongetwijfeld over die discussie gaan. En juist die vraag vanuit de gemeente aan Den Haag, ga nou achter ons staan.
1: Wanneer weten we de uitkomst van dat overleg?
0: Nou, dat begint om 8:00 vanavond op het Catshuis dus. Daarna zullen de premier en ook Sharon Dijksma als voorzitter van de VNG voor de pers verschijnen. Dan zal er wat meer duidelijkheid zijn over wat er daarbinnen dan precies besproken is. Maar dus ook die maatregelen waarover gepraat wordt, in ieder geval in die brief, wat dat in de praktijk mogelijk zal betekenen. Dat gaan we zien vanavond.
1: En jij bent erbij. Dankjewel, Michiel.
4: BNR Nieuwsradio.
5: De Europese Unie kijkt of er nieuwe maatregelen nodig zijn om de economie te beschermen tegen Chinese producten. Dat schrijft Bloomberg. Gaan we over praten met onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, jarenlang draaide de Europese economie op goedkope Chinese productie en nu komt Brussel met deze vrij harde woorden. Waarom?
6: Ja, omdat Europa nu toch wel beseft hoe kwetsbaar het continent eigenlijk is. Want vorig jaar draaide China ineens de kraan dicht voor zeldzame aardmetalen en magneten. Cruciaal voor elektrische auto's en chips, windmolens en de defensie. Allemaal sectoren die belangrijk zijn voor Europa's toekomst. Sommige Europese productielijnen die kwamen direct in de problemen. En nu zegt Brussel, dit moeten we niet meer willen, dit moeten we voorkomen. En daarom werkt de commissie aan regels die bedrijven gaan verplichten om hun bevoorrading te spreiden. Dus niet meer alles halen uit één Chinees kanaal. Maar dat gaat beperkt worden tot een percentage. Verschillende leveranciers uit verschillende landen. En de term die ze in Brussel gebruiken is de-risking.

0: Dus het verminderen van risico's. Het is geen totale breuk met China, maar ja, wel minder afhankelijkheid dus van één macht die economische druk ook als geopolitiek wapen inzetten.
1: Maar het ontbreekt natuurlijk wel de economische wetmatigheid van inkopen waar het goedkoopst is. Want je gaat nu als voorwaarde stellen dat je ook inkoopt op plekken waar het misschien niet het goedkoopst is. Dus gaan consumenten en bedrijven dat niet voelen?
0: Ja, zeker. Maar strategische autonomie heeft een prijskaartje, vindt Brussel. Minder efficiëntie is de prijs die je betaalt, en dus hogere prijzen voor de consumenten om de geopolitieke risico's te verkleinen. Dat zie je niet alleen bij grondstoffen, maar bijvoorbeeld ook bij medicijnen. Want de EU is daar ook mee bezig. Europa is nu voor essentiële geneesmiddelen extreem afhankelijk van China en India. En ook daar wil Brussel boven de marktlogica gaan kiezen. Dus de zekerheid wordt belangrijker. En ja, dat betekent inderdaad hogere kosten, waarschijnlijk duurdere producten. Maar ja, het is dus wat de Brusselse in de Brusselse burelen nu toch wel doorgedrongen is. Dat geopolitiek is er geen andere optie meer mogelijk. Het is veel meer dan handelspolitiek. Het is eigenlijk zorgen dat je economisch herbewapent.
1: Dan even wat anders. Europol heeft duizenden online berichten van de Iraanse revolutionaire garde opgespoord en ook laten verwijderen. Wat speelt daar?
0: Ja, dat is een opmerkelijk bericht vandaag. Europol heeft meer dan 14.000 berichten, video's en accounts opgespoord en verwijderd in samenwerking met 19 landen, accounts die allemaal te maken hadden met de Iraanse revolutionaire garde, een terroristische beweging volgens de benoeming van de Europese landen. Het ging om propaganda, recrutering en fondsenwerving. En wat opviel is dat die propaganda uit Iran overal eigenlijk wel te vinden was. Op blogs, op streamingplatforms, sociale media. Het martelaarschap werd verheerlijkt. Er werd opgeroepen tot vergelding na de dood van Ayatollah Khamenei. Het was volgens Europol een heel professioneel en internationaal netwerk dat nu dus is opgerold.
1: Ja, maar is dat dan strafbaar om dat soort filmpjes te verspreiden? Waarom grijpt Europol in? Mogen wij niet kijken naar dat soort
0: Nou ja, het zijn berichten van je kan het altijd omzeilen natuurlijk. Oh. Maar het is afkomstig van de Iraanse revolutionaire garde. Het is sinds dit jaar op de Europese terrorisme-lijst. Dus het verheerlijkt ook terrorisme, zou je kunnen zeggen. Wat ook opvalt is dat de revolutionaire garde cryptovaluta gebruikte om banken te omzeilen. En dat er ook gehost werd in onder meer Rusland en de Verenigde Staten. En ja, 14.000 berichten. Het is misschien niet heel erg veel in de enorme oceaan aan desinformatie, maar het laat wel zien hoe hybride moderne conflicten ook zijn geworden. Dat oorlogen niet alleen meer worden uitgevochten met raketten, maar ook met algoritmes en in dit geval dus online beïnvloeding. En daar maakt Europa zich steeds meer zorgen over. En dat is ook de reden waarom Europol nu heeft ingegrepen. Maar het is natuurlijk een kat-en-muisspel. Want door AI wordt de productie van propaganda goedkoper, sneller, ook overtuigender. En ja, dit valt dus onder de veiligheid van de Europeanen. En dat is een van de redenen waarom Europol dat netwerk heeft opgerold.
1: Meer Europees nieuws vind je in de dagelijkse podcast Make Europe Great Again. Stefan de Vries, bedankt.
2: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Nieuws uit eigen land dan. Er zijn toch twee advocaten bereid gevonden Ridouan Taghi bij te staan in het hoger beroep in die enorme Marengo-zaak. Mits ze genoeg tijd krijgen om dat immense dossier te lezen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. En daar was ook Wouter Laumans, misdaadjournalist, maker van de podcast Napleiten en Proforma op BNR. Goedemiddag, Wouter.
4: Hallo.
3: Ja, wij waren nog een beetje in verwarring, want onlangs werd toch bekend dat er definitief geen advocaten waren om de verdediging op zich te nemen. Zelfs het dekenberaad, dat overkoepelende orgaan binnen de advocatuur, die zei, nee, alle opties zijn uitgeput. Waar komen deze twee vandaan?
4: Ja, nou, dit zijn wel echt twee hele bekende advocaten. Ik bedoel, zij hebben bijvoorbeeld, dat weten de luisteraars allemaal wel, de schutter in de zaak van de moord op Peter de Vries bijgestaan. Dus dat is een hele bekende. Het zijn hele bekende en ook wel gelauwerde advocaten. Ja, en die kwamen opeens als een duveltje uit een doosje vanochtend in het Marengo-proces tevoorschijn. Ik denk wel dat je dit ook een beetje moet zien in het juridisch schaakspel spel wat dat proces inmiddels geworden is. Want ze hebben, jij zei het net ook al bij introductie, mits ze de tijd krijgen om 90.000 pagina's aan dossier door te akkeren. Ja, dat betekent dus dat, en dat is dan ga ik gelijk even de wandelgangen in tijdens dat proces en dan vraag ik aan de advocaten, wat is je inschatting? Mm-hmm. En dan zeggen ze, ah, daar heb je wel een jaar, anderhalf jaar gaat dat wel duren. En dat is natuurlijk waar dat gerechtshof geen zin in heeft. Die willen gewoon door met dat proces.
1: Is het niet onredelijk eigenlijk om daar dan toch wel tijd voor te krijgen?
4: Nee, maar in het verleden is dat dus ook een hele discussie geweest. Bijvoorbeeld Vito Ciccurulla, die heeft daar toen ook een heel punt van gemaakt. Van, ik wil gewoon genoeg tijd om dat dossier mijn eigen te maken. Dat is gewoon best een ingewikkeld dossier. Dan moet ik kijken of ik nog onderzoekswensen wil indienen. En dan zijn we zoveel een hele poos verder. En daarvan heeft de voorzitter van het Hof altijd gezegd, nou ja, dit is de tijd die je krijgt. En daar moet je het mee doen. En dat is ook bijvoorbeeld de reden dat een eerdere advocaten de verdediging bijvoorbeeld hebben neergelegd.
3: Ja.
4: Dus het is eigenlijk ook een manier om het Hof even klem te zetten.
3: Want wat verwacht jij dan dat ze die tijd niet gaan krijgen?
4: Nou ja, het Hof moet gaan beslissen van gaan we dit doen? Gaan we deze nieuwe advocaten, gaan die dat doen? En die moeten zich dan ook eerst even stellen als advocaat. Die moeten even een kattenbelletje sturen naar het Hof van hallo, ik sta vanaf nu meneer Taghi bij. Dus dat moet eerst ook even gebeuren. Want ik heb ook even nagevraagd bij de advocaten zelf en die gaven geen commentaar. Oh. Dus dan denk ik ook al gelijk van hoe zit het nou precies? Weet je wel, is het nou wel zo of is het nou niet zo, snap je? En daarom word ik eigenlijk de hele tijd een beetje in het idee gesterkt van, er is een schaakspel aan de gang rondom dit proces al heel lang. En dit is ook wel weer een onderdeel van dat schaakspel.
3: Maar die zaak moet toch doorgaan?
4: Ja, dat moet ook. En dat wil het Hof. En dat wil het Openbaar Ministerie. En eigenlijk denkt iedereen, want in de wandelgang wordt hij ook wel stoptrein Marengo genoemd. Ja. Ja, dit is nu weer de zoveelste halt waarbij je denkt, wat gaan we nou toch weer eens doen?
1: Maar Taghi heeft er toch ook geen belang bij om dit te rekken, of wel? Want het is een hoger beroep. Hij is al veroordeeld tot levenslang. Dus hij heeft er juist voordeel bij om nog een kans te krijgen, toch?
4: Ja, maar dan hij zegt dus van, er is allemaal geen advocaat te vinden voor mij. Maar deze twee wilden wel, maar die moeten extra tijd krijgen. Snap je hem? En daarmee wordt het Hof dus in de positie gemanoeuvreerd om daar iets over te gaan vinden.
3: Ja. Maar goed, als deze...
4: Gaan ze die extra tijd geven of niet?
3: Ja, wat denk jij?
4: Ik denk dat het is een hele ingewikkelde. Kijk, de voorzitter van het Hof die had zo vandaag een aantal bespiegelingen. Die zei van, je zou ook kunnen beargumenteren dat, er zijn een aantal advocaten van u opgepakt. Dat heeft toch ook naar het zich laten aanzien te maken gehad met wat u in detentie hebt gedaan. En daar begaf die voorzitter zich eigenlijk een beetje op glad ijs. Want Taghi kan natuurlijk beargumenteren. Kijk, aankomende donderdag is dat het vonnis in de zaak Ines Weski.
3: Ja.
4: Zij wordt ervan verdacht deel uit te hebben gemaakt van de criminele organisatie van haar cliënt Ridwan Taghi. Alleen, hij is niet vervolgd in die zaak.
3: Ja.
4: Dat is ook bij Youssef Taghi, de advocatenneef, die ook lid zou zijn geweest van zijn criminele organisatie. Die is daar ook niet voor vervolgd. Daar is Taghi ook niet voor vervolgd, bedoel ik, Ridwan Taghi. Kijk, en als het Openbaar Ministerie in beide zaken Ridwan Taghi wel had vervolgd, dan had je kunnen zeggen, als Hof zijnde, luister, meneer Taghi,
1: u draagt
4: het is allemaal misgegaan met... Juist.
3: Ja.
4: En dat is niet gebeurd. Ja. En nu is er dus eigenlijk een soort padstelling gecreëerd, de zoveelste in het Marengo-proces, waarbij het Hof nu klem gezet wordt, om eens even te kijken van, wat gaan we nou precies doen? Gaan we zo verder? Gaat u verder zonder advocaat? Gaan we uitlopen? Wat gaan we doen? En daar moet het Hof nu over gaan nadenken.
3: Dankjewel, Wouter Lomans, vanaf het perron van de stoptrein Marengo.
2: Goedemiddag. Dit is de Avondspits.
1: Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius heeft zijn reis na anderhalve maand beëindigd. Rond 10 uur voer het schip de Rotterdamse haven binnen. Daar wordt hij schoongemaakt en gedesinfecteerd. Verslaggever Martijn de Rijk, jij was bij die aankomst aanwezig.
5: Ja, ik ben ze zelfs tegemoet gevaren, joh.
1: Oh, met een ander schip.
5: Ja, met een ander schip en ja. Zo'n 110 andere journalisten. Het was echt een enorm circus.
1: Ja, enorme belangstelling, ja. Hè? Ja. Echt wereldnieuws. Waren er eigenlijk nog wel mensen aan boord van de Hondius?
5: Ja, natuurlijk. De bemanning die was aan boord. 25 man. En dan heb je ook nog een dokter en een ziekenverzorger die mee aan boord waren. Maar alle passagiers die waren al in Tenerife op het vliegtuig gestapt. Ja. En zijn allemaal naar hun eigen land gevlogen. Dus er waren nog wel bemanningsleden aan boord.
1: En geen zieken, hè? Dus
5: Nee,
1: er is aan boord niemand ziek op dit moment.
5: Nee, er is niemand ziek, inderdaad. Nee. Maar we weten dus nog niet of er iemand besmet is.
1: Nee, en waren ze daarom in dat licht wel welkom in Rotterdam?
5: Nou, je weet inderdaad dat ze bijvoorbeeld op Kaapverdië al een keertje geweigerd zijn. Omdat ze daar dachten van, hallo, maar wij weten helemaal niet wat we met al die mensen moeten als het echt een probleem wordt. Maar de havenmeester van de Port of Rotterdam, René de Vries, die stond er heel anders in.
6: Een dag of 10 geleden kwam een van de collega's die zegt: goh, de Hondius wil naar Rotterdam, wat vind je daarvan?
5: Toen hij weer een beetje bijkwam,
6: zeiden we: dat moeten we maar gewoon doen. Want we zijn de grootste haven van Europa. Als wij dat niet kunnen, kan niemand het. Dit is een Nederlands schip. Mogelijk zieke zeelieden en passagiers aan boord, dat laat je niet op zee. Dus dat zijn we van onze stand verplicht om het schip binnen te halen.
5: Ja, de Hondius die ligt dus in een stuk haven aan een dijk die het Kalandkanaal scheidt van de Nieuwe Waterweg. Mm-hmm. En je moet je voorstellen, ja, daar is bijna helemaal niks. Ze hebben ook geen buren of wat dan ook. Daar kom je ook niet per ongeluk op de een of andere manier terecht. Dus hij ligt daar wel veilig.
1: Ja, maar goed, er is natuurlijk altijd een risico dat er toch nog iets van besmetting aan boord is. Zijn er mensen besmet en wordt het virus niet vooral via muizen overgedragen?
5: Ja, dat klopt. Het is afkomstig van muizen, knaagdieren, ratten, kan ook. En het wordt ook via mensen besmet. Dat is inderdaad bij dit virus, de Andes-variant, jammer genoeg het geval. En dat is ook een van de redenen waarom het allemaal zo mis heeft kunnen gaan. Toch maakt Tjalling Leenstra, dat is de hoofd landelijke coördinatie infectiebestrijding van het RIVM, zich over de knaagdiertjes niet zo heel veel zorgen.
7: We denken dat in deze situatie dat de blootstelling aan muizen of aan ratten en aan het virus van boord heeft plaatsgevonden bij de eerste patiënten. En dat daarna zij anderen hebben besmet toen ze ziek waren.
5: Dus dat aan boord geen besmetting via knaagdieren heeft plaatsgevonden?
7: Daar gaan we niet vanuit, maar dat zal zeker ook als het schip eenmaal aangekomen is, zal dat onderzocht worden. En er zal ook in de omgeving bemonsterd worden om te kijken of er nog virus aanwezig is op het schip. En daarna zal er desinfectie van het schip plaatsvinden om eventueel virus volledig kapot te maken, te neutraliseren en weg te halen.
5: Ja, er gaat een heel groot schoonmaakbedrijf met super strenge protocollen hard aan de slag. Alles gaat de fik in. En dat is echt al het beddengoed, matrassen, alles wat los. Alles wat los zit op het schip, dat gaat gewoon de verbrandingsuil over in. Dus daar wordt echt stevig aangepakt.
1: En de mensen?
5: Ja.
3: Nee, nou, die niet, Niels.
1: Oh, nee.
5: Nou, ik zei al dat er niemand ziek is op dit moment. Er zijn twee Nederlandse bemanningsleden. Die zijn in thuisquarantaine. En dan hebben we nog die twee artsen. Yvonne van Duinhoven, directeur van de GGD Rotterdam, die legt uit wat er met die overige 23 gebeurt.
8: We hebben 23 porto cabins geplaatst met een keuken, een badkamer, een wasmachine. Ze kunnen daar hun eigen eten opwarmen. Ze worden gecaterd. We hebben daar een heel strikt onderscheid gemaakt in schone en vuile zones op dat terrein. De bemanningsleden mogen op een bepaald gebied komen. En alleen mensen die hun volledig beschermende kleding mogen daar op dat deel van het terrein. De rest wordt allemaal op een schone zone voorbereid en opgeslagen. Mensen die aankomen, die worden als ze van boord komen eerst natuurlijk even bevraagd hoe het met ze gaat. Medisch gezien, mentaal gezien. Vervolgens worden ze naar een testlocatie gebracht die ook op dat terrein is georganiseerd. Wordt door de bloedmonsters afgenomen.
5: Ja, en als het alles goed gaat, dan zijn ze nog 4 weken in quarantaine.
1: Martijn de Rijk.
3: De Bulgarenfraude, ken je die toch? Nou, er is mogelijk weer sprake van fraude door Bulgaren. Dat zegt althans staatssecretaris Ehrenberg. Zou gaan om een bedrag van bijna 7 miljoen euro. Je hoort er zometeen meer over.
9: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
10: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's Hybrid Menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
20: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
23: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De middagspits is begonnen, er staat nu 300 kilometer file in Nederland. De meeste files vind je rond Utrecht. Zo ook op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar loopt het vast tussen Utrecht-Papendorp en Alfred Everdingen. 30 minuten door gaten in de weg en de rechte rijstrook is er dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Kanalen Eiland en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot 20 minuten vertraging. En de A28 Zwolle richting Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid is je vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,8. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 60,9. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij 56,2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de Vereniging van Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politie worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. In Groningen is een man mishandeld door een groep jongens en bestolen van een regenboogvlag. Het gebeurde afgelopen zaterdag al bij het station. Er waren toen twee demonstraties in de stad. Een rechtsprotest tegen het asielbeleid en een linkse tegendemonstratie. Mogelijk heeft de knokpartij daarmee te maken. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie. De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem. Ook zijn er tijdens het Songfestival 16 mensen opgepakt. De meeste van hen omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. De Belastingdienst is misschien een megafraude op het spoor. Een groep Bulgaren zou ruim 6,5 miljoen euro hebben verduisterd. Tussenpersonen regelden van alles voor ze en ze zouden mensen hebben betaald om een DigiD aan te vragen. Met de valse belastingaangifte werd het geld vervolgens achterover gedrukt. En de buitenlandse aandeelhouders van Vitesse zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Daarmee is de onrust bij de club uit de eerste divisie weer terug na jaren van financiële en organisatorische problemen. De directie zegt zelf helemaal niet ontslagen te zijn, omdat de aandeelhouders dat helemaal niet zouden mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend is het droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Softwareleverancier Chipsoft was eind vorige maand heel duidelijk. De patiëntgegevens die gestolen zijn bij grote hack, die zijn vernietigd. Maar is dat wel zo? De minister zegt vandaag dat hij daar nog niet, dat ze daar nog heel, niet helemaal zeker van is. Straks meer.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
25: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
26: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
27: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
28: Creon Kozijnen.
0: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Spanningen in het Caribisch gebied. Cuba beschuldigt de VS ervan dat de Amerikanen een aanleiding zoeken om het eiland aan te vallen. Zometeen meer erover van onder meer onze Amerika-correspondent. Zijn de gehackte patiëntgegevens die werden buitgemaakt bij Chipsoft wel echt gewist, zoals het bedrijf beweerde? Daarover, zoals gezegd, meer in de tech-update. Eerst de Belastingdienst is mogelijk een nieuwe Bulgare fraude op het spoor.
3: Ja, de Belastingdienst vermoedt namelijk dat er voor bijna 7 miljoen euro is gefraudeerd met de inkomstenbelasting. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is dat mogelijk gebeurd door Bulgaren. Een groot gedeelte van het geld lijkt niet meer terug te komen. Ja, en waar doet ons dit nou aan denken? Nou, in 2013 lichtte een groep Bulgaren de overheid ook al voor miljoenen euro's op. In Den Haag, politiek verslaggever Mark Beekhuis. Goedemiddag, Mark.
29: Ha, Lisbeth, ha, Niels.
3: Ja, het is nog niet helemaal duidelijk, hè, wat er nou precies aan de hand is. Wat weten we nu?
5: Er is een hele ingewikkelde zin die volgens mij betekent... we hebben het gewoon, fraude hebben we ontdekt. Maar als je de brief leest, er is een patroon geconstateerd... van aangifteverzoeken en bezwaren in de inkomensheffing... die onregelmatigheden bevatten. Nou, dat gaat nog heel langs door, maar dat is ongeveer... wat de staatssecretaris aan de Kamer stuurt. En dat als je een patroon ziet en je hebt vervolgens met het patroon... eerst heb je gezien dat het patroon is... en vervolgens met het patroon teruggezocht in alle andere gegevens... of er meer zijn die je niet eerst had herkend... maar nu met dat patroon alsnog gevonden hebt... ja, dan denk ik dat het misschien iets stelliger mag zijn... dan ik het ANP-net ook hoorde zeggen. Die zeggen misschien, vermoedelijk... Ja. Het lijkt, als je dit leest, de brief, dat het gewoon... er is fraude gepleegd.
3: Ja, want de staatssecretaris heeft zelf een Kamerbrief gestuurd. Ja, dat doe je niet als je nog helemaal van toeten nog blazen weet... of alleen een klepel hebt horen luiden.
5: Nee, en er zijn vanuit verschillende richtingen zijn er signalen gekomen. Er kwamen van een IT-afdeling van de overheid, Logius, kwamen er signalen. Die hebben die patronen ontdekt. En die kunnen we zo misschien wel even beschrijven... want dan weet je hoe die fraude ongeveer in elkaar zit. Er kwamen ook signalen van een bank af... die erachter kwamen dat er 900 rekeningnummers zijn geopend... waarop alleen maar belasting bedragen van de Belastingdienst zijn gestort... en verder helemaal niets. Ja. Dus dat zijn natuurlijk hele rare rekeningen... die door niemand gebruikt worden... behalve door iemand die geld terugkrijgt van de belastingen.
3: Ja, en de Bulgare fraude, 2013, toen hoorden we daar ook voor het eerst over. Lijkt dit daarop?
5: Qua stijl wel, dacht ik. Technisch is het helemaal anders. Toen ging het met toeslagen, nu gaat het met de loonbelasting. En bij toeslagen, dat is inmiddels natuurlijk via het toeslagenschandaal... wat er daarna van gekomen is, weten we dat je kreeg gewoon je toeslagen... en dan kwam er controle achteraf. Nou, als je dan inmiddels weer in Bulgarije zat... kwam niemand dat geld meer afpakken van je... Nu met de loonbelasting zijn er mensen die zijn met hun paspoort of met een rijbewijs zijn ze naar de Nederlandse gemeente gegaan om daar zich te melden voor een BSN, een burgerservice nummer. En vervolgens is dan dat nummer gebruikt vanaf IP-adressen in Duitsland en Bulgarije om de loonbelasting om daar wijzigingen in door te geven... uit de periode van voordat dat burgerservice-nummer er was. Dan zeggen ze, in die tijd heb ik ook al heel veel gewerkt... en er is ook heel veel ingehouden. En dat betekent dat ik nu graag geld terug wil. Nou, dan krijg je ineens geld terug van de belastingen... Over een periode waar de Belastingdienst nog geen gegevens over had... want het is van de periode van voor die burgerservice-nummers. Dat is kennelijk toch gewoon uitgekeerd. En dan na verloop van tijd blijkt... bij controles, dat het wel heel vaak naar via waarschijnlijk kastvangers gaat.
1: Dat klinkt ook wel als een hiaat in de systemen van de Belastingdienst. Behalve dat het ook frauduleus zou kunnen zijn.
5: Nou, en wat ik interessant vind, is natuurlijk de vorige keer in 2013... waren het Bulgaren, die snapten hoe onze overheid precies achter de schermen werkt. En bij deze belastingen, want dat had natuurlijk ook een Nederlander... altijd ook kunnen bedenken, of een Belg. Maar zijn er toch weer mensen in Bulgarije op de een of andere manier... die hier dat komen regelen.
3: Maar goed, om hoeveel van die aangifte gaat het?
5: Het gaat om 400 burgerservice-nummers. Dus dat zijn 400 mensen die fysiek een gemeentehuis ingewandeld zijn... om daar zo'n aanvraag te doen. Ja. Wat er wel ook in de brief van Ehrenberg staat... en dat is misschien toch wel belangrijk te zeggen... want we hebben het nu over de Bulgaren hebben het gedaan. Mm-hmm. Het kan werkelijk iedereen geweest zijn. Het komt erop neer dat iemand georganiseerd heeft... dat er 400 mensen uit Bulgarije naar Nederlandse gemeentehuizen zijn gereden. Dat kunnen ook die Duitsers, want we hoorden net dat het Duitse IP-adressen zijn... Mm-hmm. Dat kunnen ook Duitsers zijn. Het maakt niet uit. Het kan eigenlijk willekeurig welk land zijn. Er staat ook in die brief namelijk... de mensen die IBSN-nummers hebben aangevraagd... hebben waarschijnlijk helemaal geen idee wat zo'n BSN nou precies was... en wat je ermee kan en waarom je het nodig hebt. Ze kregen gewoon een vergoeding als ze zich hier gingen melden... en zo'n nummer aankwamen vragen. Dus dat betekent dat er wel een bende is... En dat er ook wel 400 mensen vanuit Bulgarije naar Nederland gehaald zijn... en weer teruggegaan met de bus.
3: Alleen eventjes om dat BSN-nummer aan te vragen.
5: Ja, precies. Maar dat betekent dus waarschijnlijk... er is een of andere bende. Dat zijn natuurlijk geen 400 mensen. En het zijn misschien helemaal geen Bulgaren.
1: Maar even, want nu praten we er alweer een tijdje over. En het gaat om een totaalbedrag van bijna 7 miljoen euro.
5: Ja, 6,7 miljoen.
1: Ja, dat is natuurlijk... het is significant geld, maar het is ook weer niet een enorm bedrag. Zeker niet op de hele belastinginkomsten. Hoe groot is het gevaar dat hier weer een nieuwe Bulgarenhunt uit voortvloeit? Waar de vorige keer dus de toeslagenaffaire uit voortgevloeid is.
3: Dat doorgeslagen controleren.
1: Ja.
5: Ja. Ja, na die toeslag, nadat het ontdekt was, en dat heette toen de Bulgarenfraude, is het zo gemaakt dat er heel hard werd opgetreden tegen alles en iedereen die ook maar een klein foutje in zijn administratie had, richting de Belastingdienst. Ja, mijn intuïtie zegt, de regeringen, de Kamer is nog wat rechtser dan de vorige keer. En nog wat meer tegen buitenlanders dan de vorige keer. Mm-hmm. Dat was natuurlijk ook, het waren Bulgaren, nou, dat zijn vast wel foute mensen. Dus de vraag van jou, jij kan hem niet beantwoorden nog. Nee. Dat gaat de komende weken vanzelf komen. Maar onderbuikgevoel, dat delen we, Niels. Dat
1: het steun voor een harde aanpak. Ja.
5: Ja, dat, en de vorige keer hebben we geleerd dat die hele harde aanpak, dat niet de goede aanpak is. Dat heeft de enquête van de Tweede Kamer, die er daarna geweest is, onderzoek. Die heeft dat toch wel helder aangegeven, dat niet de goede aanpak was.
3: Dus als we over een bende praten, dan zou het dus kunnen zijn dat gewoon 4 criminelen zijn die vervolgens 396 useful idiots hebben gebruikt om dat BSN-nummer op te halen.
5: Ja, dat is helemaal niet gek. Nee. En de rekening waar het geld naartoe ging uiteindelijk, die is geblokkeerd. Daar staat een derde ongeveer van die 6,7 miljoen staat daar nu bevroren. Dat wil de Belastingdienst ook in beslag nemen, zodat in ieder geval dat bedrag terugkomt. Maar wat niet meer op die rekening staat, dat is waarschijnlijk buiten het bereik van de overheid. Dus kwijt daadwerkelijk. Hoewel, je weet nooit wat het OM of de FIAT nog voor elkaar krijgen hierna.
3: We horen hier vast snel meer over. Dankjewel, Mark.
1: Rijn Baartmans bij de ANWB. Het is vooral druk rond Utrecht. Wat is er aan de hand?
7: Ja, dat klopt. De middagspits is begonnen en vooral rond Utrecht. Zo staat er op de A2 een file, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,8. De A17 Dordrecht richting Roosendaal bij 1,9. En de A28 Zwolle richting Groningen bij 99,2.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
11: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
12: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
1: Terwijl het conflict met Iran tussen de VS en Iran nog verre van opgelost is, lopen de spanningen dichter bij huis ook hoog op met Cuba. Het Witte Huis maakte geen geheim van liever een andere regering te zien in Havana en stelde begin dit jaar een importverbod voor olie in. Dat brengt het land bijna naar de afgrond. Nu is er een rapport waaruit zou blijken dat Cuba de afgelopen tijd honderden drones ingeslagen heeft in Iran en Rusland om een mogelijke aanval op het Amerikaanse Guantanamo Bay te kunnen uitvoeren. Dat is een klein gebiedje op Cuba dat door Amerikaanse mariniers wordt beheerst. Wat kunnen we de komende tijd verwachten van die spanningen? Dat gaan we bespreken met emeritus hoogleraar Latijn-Amerika-studies aan de Universiteit Leiden, Patricio Silva, en Amerika-correspondent Jan Posma. Hartelijk welkom beiden.
13: Ja, goedemiddag.
1: Jan, eerst even de aanleiding. Dat opgedoken rapport, Axios schrijft erover. Dat is een doorgaans goed geïnformeerde site. Maar is het inderdaad een rapport over een serieuze bedreiging, of moeten we dit ook zien als een onderdeel van een diplomatiek steekspel?
13: Ja, het zou best kunnen zijn dat het eigenlijk allebei is. Het is natuurlijk vanaf hier heel moeilijk te bepalen wat er klopt van dat rapport. Maar daar moeten we maar even van uitgaan dat het inderdaad klopt. Zou heel goed kunnen. Maar het feit dat het gelekt wordt is in ieder geval echt onderdeel van zo'n steekspel. Dit geeft urgentie. Dit geeft als boodschap richting Amerikanen eigenlijk: Cuba is echt een gevaar voor de nationale veiligheid. Want als die drones er zijn, dan is in ieder geval ook die basis van Guantanamo Bay in gevaar. Amerikaanse soldaten. En dat is de redenering die de Trump-regering eigenlijk veel vaker gebruikt. Hè. Die nationale veiligheid. Eerder claimden ze ook al: in Cuba zitten terreurcellen van Hamas, van Hezbollah. Daarom is het ook een gevaar voor onze nationale veiligheid. Dus ze geven hier wel de reden om meer urgentie te geven aan harde druk op Cuba en misschien wel meer.
1: Ja, precies. En dat is ook precies wat Cuba dan zegt. Amerika zoekt alleen maar een aanleiding om ons te kunnen aanvallen. Wij zijn helemaal niets van plan, Patricio Silva. Is dat ook zo?
14: Nou, we weten het niet. Wat we wel weten is dat die Iraanse drones niet alleen in Cuba, maar ook in Venezuela, ook in Nicaragua en zelfs in Bolivia waren. Dus Iran heeft met die landen hele nauwe betrekkingen gehad. Maar wat we geleerd hebben van Venezuela op 3 januari dit jaar, toen Maduro weggehaald werd, is dat ondanks de aanwezigheid van drones, Iraanse drones daar, toch niet gebruikt zijn. Dus ik zou niet zoveel benadrukken dit. En ik ben het eens met jullie correspondent dat dit is één argument meer om een soort dossier te gaan creëren om op een bepaald moment duidelijk te laten zien van, zie je wel, we moeten toch in actie komen.
1: Ja, Jan, maar we moeten wel weten dat dit ook al jaren zo gaat, toch? Er worden voortdurend beschuldigingen over weer gedaan, betrokkenheid bij verongelukte vliegtuigen en dat soort kwesties, toch, Jan?
13: Ja, klopt. Ja, dat is. Er gaan nu ook geruchten, zeg ik maar even. Ja. Maar dat wordt ook gelekt. Dat Raúl Castro bijvoorbeeld, dat daar een rechtszaak tegen zou worden aangespannen. Vanwege twee vliegtuigen die in 1996 zijn neergeschoten, waarbij mensen omkwamen. Er zijn verhalen over enge apparaten die Amerikaanse diplomaten in de ambassade grote hoofdpijn en andere ziektes bezorgen. Ja. Er zijn steeds eigenlijk dingen. En je ziet wel dat eigenlijk in Trumps tweede termijn dat hij Cuba extra onder druk zet. Dat hij daar meer aan doet en de druk dus echt heel erg opvoert. En dat komt denk ik ook, hij voelt wel een zwakte daar in Cuba. Mm-hmm. Hij ruikt een beetje bloed eigenlijk.
1: Maar wat wil hij dan? Wat wil hij ermee?
13: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk voor Trump, ze spelen een hoop dingen mee. En het is ook altijd echt een beetje moeilijk om in zijn hoofd te kijken. Hè. Maar ik denk ten eerste, dit is natuurlijk een communistisch land in Amerika's achtertuin. Dat is het al decennia. Dit is een symbool nog van de Koude Oorlog ook. En je ziet elke president sinds Kennedy probeerde daar al wat aan te doen. Allemaal niet gelukt. Ik denk dat Trump heel graag de geschiedenisboeken in wil gaan als de president die dat wel is gelukt. En hij ruikt nu dus zijn kans daarvoor. Mm. En ik denk ook, dit past binnen zijn, ja, ik zeg maar even doctrine. Het is denk ik een wat groot woord, maar die Donroe-doctrine, waar hij denkt in invloedssferen. Nou, Cuba ligt in die invloedssfeer van Amerika. Dus hij heeft ook het gevoel dat dit kan, dat dit mag, dat dit het recht van Amerika is. Er spelen nog allerlei andere dingen mee, maar ik denk dat belangrijke aspecten zijn die in zijn hoofd meespelen.
3: Maar Jan, de midterms komen eraan, hè? Dus dat zal heel erg zijn agenda bepalen voor Trump. Maar tegelijkertijd, ja, Iran, dat is nog niet opgelost. In Venezuela is het dan een korte actie geweest, zou je wel geslaagd kunnen noemen. Maar kan hij zich nog zo'n buitenlandse oorlog permitteren?
13: Ja, dit is een hele goede vraag. Want als je een beetje logisch denkt, dan denk je van, wacht, we ronden eerst eventjes Iran af voordat we ergens verder gaan kijken. Als ik toch een beetje probeer in zijn hoofd te kijken. Venezuela, dat ging natuurlijk heel snel heel goed. Daar was Trump heel enthousiast over, horen we van allerlei bronnen in het Witte Huis. Toen dacht hij, dit smaakt naar meer. Kijk eens, wij doen het goed als met onze militaire kracht. Nou, Iran ging daarna een stuk lastiger. Mm-hmm. Dat duurt nu al veel langer dan hij zou willen. We horen ook dat hij eigenlijk al een beetje afgeleid is en eigenlijk al weer verder kijkt. En dan met de verkiezingen van november in zijn hoofd, want die zitten altijd in zijn hoofd, denkt hij mogelijk van, nou ja, Cuba, dat is een soort nieuw hoofdstuk. Iran ben ik wel klaar mee. Laten we nog eens zo'n snelle overwinning pakken. Dat zou best zijn gedachte kunnen zijn.
1: Oeh, een snelle overwinning tegen Cuba. Dat klinkt dan een beetje als een voetbalwedstrijd, Patricio Silva, zo bedoel ik het niet. Maar wat mogen de Amerikanen verwachten als ze Cuba aanvallen? Hebben ze middelen om dat te doen of zijn ze heel erg verzwakt? En wat voor strategie kiezen zij? Tactiek, moet ik eigenlijk zeggen.
14: Ik denk dat los van de feit dat de Cubaanse strijdkrachten inderdaad buitengewoon verzwakt zijn, verouderde middelen en dergelijke, geen geld, toch is er een politieke, ideologische organisatie binnen de bevolking. Ze praten zelf binnen Cuba op dit moment van mogelijke guerrilla-strijd, mochten de Amerikanen het land gaan invaderen. Mm-hmm. We gaan niet met een grote arsenaal, want dat hebben we niet. Maar we gaan wel straat per straat, gebouw per gebouw, proberen de Amerikanen weg te krijgen. Ze verwezen naar Irak.
1: En zit dat in het DNA van de Cubanen om dat ook te kunnen? Want zo is het oorspronkelijk ontstaan.
14: Zeker. Cubanen hebben een hele lange geschiedenis met de Verenigde Staten, vanaf het einde van het 19e eeuw. En de Verenigde Staten hebben zelf het land bezet gehouden verschillende jaren. Dus er is een hele sterke anti-Amerikaanse gevoel. Los van het feit van kapitalisme en communisme, zie je dat veel Cubanen zijn op dit moment buitengewoon bang dat als het regime valt, en velen zullen dat vieren, Toch willen ze niet dat voor een tweede keer in hun geschiedenis de Verenigde Staten een soort neocoloniale rol in dat land gaat spelen.
1: Nee, begrijpen ze dat in Washington, Jan?
13: Ik ben bang dat daar inderdaad dat ze dat niet zo goed begrijpen. Trump die denkt heel vaak vanuit militaire kracht. Daarom was hij ook zo enthousiast over Venezuela, want daar werkte dat heel goed. In Iran hoor je hem eigenlijk ook steeds zeggen van ja, ze hebben niks meer over. Ze moeten zich gewoon overgeven. We hebben al gewonnen. Ja. Maar dat gebeurt maar niet. En dat komt omdat er natuurlijk ook een politieke kracht is. En ik zou me voor kunnen stellen dat in Cuba iets vergelijkbaars is. Dat systeem daar zo in de maatschappij zit. Decennia lang al. En dat helemaal niet zo makkelijk is om militair misschien wel, maar daarnaast niet.
1: Maar anders dan bij olierijke landen als Venezuela en Iran is natuurlijk de vraag, wat voor soort geopolitieke conflict zou je krijgen als er toch een gewapend conflict ontstaat? Zal de regio daar last van hebben, of is dat iets wat dan alleen tussen de Cubanen en de Amerikanen speelt, Patricio Silva?
14: Nou, ik denk dat hier ook andere factoren een rol spelen. Er is een enorme emotionele betrokkenheid met Cuba bij verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Denk aan de intellectuelen, mensen die veel gezag hebben. Cuba is altijd anders. Het is anders dan Venezuela. Bij Venezuela was niet zoveel reactie.
1: Maar
14: mochten de Verenigde Staten dit land invaderen, Cuba dus, dan verwacht ik wel van Brazilië en Mexico, Colombia en andere landen wel een reactie. Of dat zoveel gaat betekenen, dat is een andere zaak. Maar
1: dat brengt er van meer teweeg.
14: Ja, denk ik van wel. En ten tweede is een factor van de mogelijke migratie. Ik denk dat de komst vorige week vrijdag van de directeur van de CIA in Cuba was vooral gericht om te zeggen, als het regime valt, we willen per se niet dat duizenden, tienduizenden mensen vanuit Cuba richting de Verenigde Staten in kleine bootjes naartoe gaan, maar we zullen dat niet tolereren.
1: Dank, Patricio Silva, emeritus hoogleraar Latijns-Amerika-studies, Universiteit Leiden, en Amerika-correspondent Jan Postma.
15: Tech Update. En Rozan Peters is bij ons. Ha, Rozan.
16: Hey, hallo.
15: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport komt in een Kamerbrief nu toch terug op die hack bij softwareleverancier Chipsoft. Ze zegt in die brief, ja, de gegevens die toen buitgemaakt zijn, medische gegevens, zijn mogelijk toch niet vernietigd?
16: Nee. Dat klopt inderdaad. In een nieuwe brief wil zij de Tweede Kamer informeren over het feit dat er dus geen zekerheid is dat de patiëntgegevens die buiten zijn gemaakt bij die Chipsoft-hack begin april ook weer verwijderd zijn door die hackersgroep genaamd Embargo. En hoewel dat een hele logische conclusie van haar is, hè, want je weet niet wat ze ermee doen, want ja, je kan het natuurlijk downloaden, weggooien, maar toch nog ergens anders hebben opgeslagen, beweerde Chipsoft eind april wel dat die data vernietigd is. Op hun website schreven zij dat cybersecurity experts van hun bedrijf bevestigden dat de gestolen data was vernietigd en dat dit op technisch juiste wijze is gebeurd, wat dat ook mag betekenen. En vandaag zegt de verantwoordelijk minister dus nee, dat is nooit met volledige zekerheid te zeggen. En daarom wordt op de achtergrond ook nog steeds gemonitord of patiëntgegevens niet toch nog ergens gelekt worden.
15: Ja, want patiëntgegevens, dat waren data met dat soort gevoeligheden.
16: Ja, precies. Het ging inderdaad om medische gegevens van patiënten bij onder andere ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en ook bijvoorbeeld de revalidatiecentra. Hoeveel mensen er precies gedupeerd zijn en welke medische gegevens dan precies van wie gelekt zijn, ja, dat was niet helemaal duidelijk. Maar het ging echt om een grote speler. Chipsoft is de grootste leverancier van software voor elektronische patiëntendossiers in Nederland. Dus nou ja, als je dan gewoon 70% van de ziekenhuizen bedient, dan is dat toch best wel spannend. En ze waren echt ontzettend blij van, ja, we hebben het voor elkaar gekregen om die gegevens niet te laten lekken, van het dark web af te houden. Maar toch kan de vlag niet uit, want je weet het niet. En volgens minister Sterk is het onderzoek naar de Chipsoft-hack ook nog gaande. En zal op basis van die uitkomsten ook blijken of er dan nog reden is voor bijvoorbeeld veranderingen in de manier waarop patiëntgegevens dienen te worden opgeslagen om dit soort zaken in de toekomst natuurlijk te voorkomen.
15: Dan, er wordt binnenkort een belangrijk document gepubliceerd over de opkomst van AI. En dat document komt wel van een heel belangrijke man.
16: Ja.
15: Dat klinkt heel spannend.
16: Ja, van niemand minder dan de paus. Het is natuurlijk de vrij nieuwe paus, Leo XIV. En in zijn eerste encycliek, dat is een heel belangrijk document dat hij dan gaat rondsturen, gaat hij dus zijn zorgen delen over de snelle opkomst van AI. En hij gaat dat samen doen met de medeoprichter van Anthropic, dat Amerikaanse bedrijf. Dat gaat om Christopher Ola.
15: Oh, is dat een kardinaal? Christopher Ola
3: Of,
16: dat denk ik niet. En dat heeft het Vaticaan dus vandaag bekendgemaakt. En ook ter voorbereiding heeft de paus dus een hele interne studiegroep opgericht om daarover te praten.
1: Dat zal wel moeten, binnen zo'n traditionele organisatie.
16: Ja, en het gaat ook echt om de ethische kant. Dus dan kan ik me voorstellen dat ze lekker met elkaar gaan filosoferen over toch wel best wel spannende technologie, waarbij menselijke waardigheid en vrede voorop staan. Mm. En op 25 mei moet die brief dus met zijn visie naar buiten gebracht worden. En het is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet zo gek dat hij zich zorgen maakt. Maar misschien denk je dan wel, waarom dan in godsnaam die medeoprichter van Anthropic erbij? Misschien weet je nog die ruzie tussen Anthropic en de Amerikaanse overheid, omdat ze zich toen zorgen maakten om het gebruik van hun AI-chatbot Claude voor de nationale veiligheid. Ja, want Claude zei, Anthropic zei, mag Claude wel gebruiken, maar niet als het gaat om massasurveillance en autonome wapens. Dat vond Trump natuurlijk niet zo leuk. En Anthropic probeert zich echt neer te zetten als AI-bedrijf wat echt staat voor veiligheid en principes. Dus als je natuurlijk je naam kan verbinden aan een heel betekenisvol iets voor miljoenen gelovige Amerikanen, dan is dit het wel.
3: Oké. Trump is ook een soort PR-stunt.
16: Dat gok ik wel. Trump zal het daarom ook niet leuk vinden, want hij heeft nog steeds ruzie met Anthropic. Het botert ook niet met de paus, ook al ontkent hij dat. En gezeur over de negatieve kant van AI, daar heeft Trump natuurlijk al helemaal
3: geen zin in. Maar wel een proactieve paus, hè? Leo de 14e. Sprak zich ook al eerder uit over de oorlog in Iran en in Gaza.
16: Ja, want hij is ook vooral AI in oorlogsvoering. Dat vindt hij heel lastig. Dus daar zal het ook voornamelijk over gaan.
3: Dankjewel. Dankjewel, Rozan.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Het kabinet en de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, hebben straks spoedoverleg over de noodopvangrellen in onder andere Loosdrecht. Rellen waarbij Gideon Markeszoer woorden als omvolking gebruikte. We spreken dat allemaal door zometeen in Studio Den Haag.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
19: Thomas van Zijl.
20: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de onrust bij Magnum en een gesprek met Sandra Hilster, topvrouw van content producer en distributiebedrijf Ben&J Benelux. Ik vraag haar hoe het bedrijf inspeelt op de verschuiving van lineaire televisie naar streamingdiensten. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Trulease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
29: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
30: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
31: Yes!
32: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
30: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
31: Yes!
33: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
4: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
5: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: In de BNR-app.
1: Iran stuurt een nieuw vredesvoorstel naar de Verenigde Staten. Schiphol waarschuwt opnieuw voor lange rijen voor de security. En er komen Britse sancties voor een Noord-Koreaans kinderkamp dat de ontvoering van Oekraïense tieners zou faciliteren. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
3: Rijn Baartmans is bij de AWB voor de blik op de weg. Rijn, nog steeds druk bij Utrecht. Wat is daar dan aan de hand?
7: Er zitten gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Hierdoor staat een file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en het knooppunt. Een klein uur vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En hierdoor staat er ook file op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen doe je er een uur langer over. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag Zuid. Een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 20 minuten. En de A5 Arnhem richting Zwolle. Tussen afrit Loenen en Vaassen doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Horen richting Den Oever bij 52,6. En de A16 Rotterdam richting Breda bij 45,7.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Ze wordt de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg aanwezig. De politie heeft een chatbot Wout offline gehaald omdat hij verkeerde informatie gaf. Bij een vraag over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen gaf hij informatie over antisemitisme. Een foutje, zegt de politie. Ze onderzoeken nu waardoor het komt. De chatbot blijft voorlopig offline. Twee vrouwen uit het Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld, blijven voorlopig vastzitten. Ze zitten in beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat. De kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder en een meisje moest haar eigen braaksel eten. De zaak zorgde voor veel onrust in het dorp. En voetballer Ismaël Saibari van PSV heeft de Gouden Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. In de jury zitten tientallen oud-oranje internationals. Saibari werd met PSV kampioen en won met Marokko de Afrika Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: En hoe staat het ervoor op de beurs? Nou, de AEX staat op dit moment 0,6% in de plus op 1017 punten. Grootste stijger Wolters Kluwer, 3,9% in het groen. Magnum, de ijsjesmaker, de grootste daler vandaag, 3,4% in het rood. En de Dow Jones, net open, 0,2% in de plus.
1: Mark Zoer kiest met omstreden uitspraken over omvolking en geweld tegen Palestijnen voor een radicale politieke koers. Het kabinet reageerde tot nu toe terughoudend, maar komt vanavond wel samen voor een spoedoverleg met de VNG over de rellen rond die AZC's. Wat kunnen we daarvan verwachten? Dat hoor je over minder dan 2 minuten.
10: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
19: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties. Ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht.
2: Het microshock van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
9: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
11: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
12: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
11: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
13: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
14: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
3: Goedemiddag. Ja. Het is 5:07. Je hoort het net al in het ANP-bulletin. Spoedoverleg vanavond op het Catshuis. De premier Rob Jetten is daar met een deel van het kabinet. En ook de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gaat natuurlijk over de spoedoverleg vanavond op het Catshuis. De premier Rob Jetten is daar met een deel van het

0: overleg en de reactie vanuit het kabinet op die woorden van Marcus Sauer gaan we praten met onze politiek verslaggever Michiel Jurjens en journalist, docent en onderzoeker politieke communicatie Chris Alberts. Hallo allebei.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Michiel, wat weten we over dat spoedoverleg?
1: Nou, dat gaat dus vanavond plaatsvinden op het Catshuis. Om zo'n overleg werd vorige week op woensdag al gevraagd door gemeenten. In een brief vanuit de VNG, geschreven door de voorzitter daarvan, de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Toen was er een debat bezig met de minister van Asiel en Migratie, Bart van der Brink. Hij gaf toen ook al tijdens dat debat aan, toen duidelijk werd dat dat verzoek er was, dat gaan we doen, dat gesprek gaan we voeren. Nou, en dat vindt dus vanavond plaats met premier Jette daarbij en ook de minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Van Wil van Justitie en Veiligheid. En uit die brief van de VNG weten we dat zij willen praten over welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere escalatie te voorkomen, zo lezen we in die brief. En ook wat er kan gebeuren voor de uitvoerbaarheid van de opvang om die overeind te houden en hoe gemeenten daadwerkelijk ondersteund kunnen worden. En dat gaat vanavond dus besproken worden.
0: Ja, we weten niet wat het kabinet daarin te bieden heeft wat betreft het voorkomen van verdere escalatie.
1: Dat zullen we vanavond horen. Na die bijeenkomst dan zal premier Jette ook met de pers praten. Hij zal opnieuw gaan zeggen, dit kabinet staat volop achter gemeenten en die verdienen onze steun. Dat zal hij ongetwijfeld gaan zeggen. Maar inmiddels geven de gemeenten ook wel aan, ja, met die woorden alleen redden wij het niet.
0: Chris, hoe kijk jij naar dat spoedoverleg, naar de timing en de inhoud?
2: Ja, kijk, er moet kennelijk overlegd worden. Meneer Jette zat vorige week in de Caribbean, geloof ik. Het Caribisch deel van Nederland. Ja, dan kon hij niet bij het overleg zijn, dus dan duurt het wat langer.
0: Is dat het enige?
2: Nou ja, kijk, er is zoiets als een spreidingswet. Die asielzoekers zijn er, die moeten opgevangen worden. Mensen vinden dat niet leuk. Ik zou, als ik meneer Jette was, eens naar die plekken gaan waar zoveel onrust is. En ik zou daar eens met de vuist op tafel slaan. Dat lijkt mij eerlijk gezegd het leiderschap wat Nederland op dit moment nodig heeft. En ja, dat op allerlei plekken, in allerlei gremia, door bestuurders met elkaar wordt overlegd. Ja, dat doen ze de hele dag. Ik weet niet of dat nou vanavond nou zoveel meer bijzonder is dan... Ja, er zijn wat meer ministers erbij dan normaal. Maar ja, dat doen ze natuurlijk wel vaker.
0: Ja, precies. Dus daar naartoe gaan, met de vuist op tafel slaan en zeggen... Voor de vluchtelingen opkomen eigenlijk, bedoel je dat?
2: Nou ja, het lijkt mij dat we een wet hebben. Die wet heet de spreidingswet. Bijvoorbeeld in Loosdrecht, daar is aangewezen, op welke manier dan ook, dat die vluchtelingen daar moeten zitten. Dan is het wel handig dat het bestuur ook zijn gezicht daar laat zien en zegt tegen die mensen, en dan mag ook nog best met een invoelende toon, hè, van jullie vinden het misschien niet leuk dat die vluchtelingen hier komen, maar ze komen hier toch, want zo hebben we dat in dit land geregeld. Ja. En dat moet de premier hoogstpersoonlijk doen. En dat kan hij met de statuur die de premier van nature heeft, kan die dat ook doen. Dat moet je niet overlaten. Je moet die confrontatie met die bewoners moet je niet overlaten aan Mona Keizer, Gidi Markesauer en Liedewij de Vos.
0: Nee, maar goed, die onrust die is al langer aan de gang natuurlijk. En niet alleen toen Jette in Bonaire was.
2: Ja, tuurlijk. Maar wat we in Nederland een beetje missen is genuanceerd denken. Er zijn twee groepen. Je hebt mensen die in Loosdrecht wonen en die kennelijk onaangenaam verrast zijn door het feit dat daar asielzoekers komen. Met die mensen valt waarschijnlijk best redelijk te praten. En bij die defendgroepen, ja, daar zal toch de ME op af moeten als die ergens verschijnen. Punt. En daar hoef je verder geen gesprek mee te voeren.
3: Laten we dan nog even hebben, Michiel, over Gidi Markesauer, Tweede Kamerlid, afgesplitst van de PVV. Hij kwam in het nieuws voor het weekend en ook vandaag weer met controversiële uitspraken. Eerder zei hij al dat Palestijnse vluchtelingen met maximaal geweld zouden moeten worden tegengehouden. En vandaag kwam er een fragment naar buiten waarin hij in Loosdrecht de suggestie wekt dat er sprake is van omvolking in Nederland. Dat is een racistische complot. Theorie. Hoe wordt daar in Den Haag op gereageerd?
1: Nou, dat hebben we vlak voor het weekend ook al gezien. Toen stonden politici in de rij om hun afschuw daarover uit te spreken. Dat gebeurde bijvoorbeeld door de fractievoorzitter van de VVD. Ruben Brekelmans deed dat. Jesse Klaver deed dat ook, de leider van PRO. En ook vanuit het kabinet is hierop gereageerd. Afgelopen weekend premier Jette over de woorden van Markesauer.
4: Als je op dit soort manieren geweld predikt, ja, dan is dat natuurlijk geen gemakkelijke start voor samenwerking op een hele hoop

0: andere onderwerpen. Dus ik hoop ook dat de felle reacties van de afgelopen dagen bij de heer Marcus zouden tot reflecties leiden.
1: Ja, dat zei Jette dus afgelopen weekend over die woorden van Marcus Sauer. Geen gemakkelijke start. Dat is wel wat anders dan dat je zegt... Dit vinden wij zo erg, we gaan niet meer praten met hem. Nee. Dat is ook wel meteen opvallend aan deze woorden. Die deur die wordt opengehouden. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ook de achterban van D66 daar niet blij mee is. Het politieke probleem dat het kabinet en ook de coalitie met Marcus Sauer heeft, is dat zijn fractie, de fractie van Marcus Sauer, met 7 zetels heel belangrijk kan zijn. Mm. Dus als je die deur dichtgooit, maak je het jezelf politiek heel moeilijk. Als je die deur openhoudt, zou je kunnen stellen, dan legitimeer je het misschien ook ergens. Mm. Of is dit in ieder geval niet zo vergaand dat je niet meer gaat praten met elkaar?
2: Chris, hoe zie jij dat?
3: Nou ja, kijk, meneer Marcus Sauer is niet zo relevant, zou ik zeggen. Ik zou bijna zeggen, als we het er nu niet over hebben.
2: In een minderheidskabinet?
3: Dat is, maar ook dit, genuanceerd denken. We hebben in Nederland heel veel partijen aan de rechterflank. Ik zal ze even allemaal opnoemen, kost nog tijd ook. Forum voor Democratie, we hebben de PVV, we hebben JA21, we hebben BBB, we hebben de SGP, we hebben Keizer en we hebben hem. Het kabinet heeft ongeveer 10 zetels nodig. Als het bijvoorbeeld gaat over minder migratie, dan zijn al deze partijen het met elkaar eens. Heb je meneer Marcus Sauer niet nodig. Dat is de politieke werkelijkheid in Nederland. Maar er hoeft geen gesprek met meneer Marcus Sauer over wat dan ook plaats te vinden. Okay. Dat hoefde niet vorige week en dat hoeft nog steeds niet.
2: Dus dat verklaart volgens jou ook waarom er dus met een beetje terughoudendheid wordt gereageerd op die omvolkingstheorie.
3: Meneer Jette is gewoon een vriendelijke man. En die zegt, we zullen wel zien waar het schip strandt. Dat is natuurlijk wat hij in feite zegt. Meneer Jette is geen enorme samenwerkingspartner van meneer Marcus Sauer. Die loopt daar de deur niet plat. Meneer Marcus Sauer heeft gewoon 7 zetels in de Kamer. En wat zou kunnen, is dat er een voorstel is van het kabinet waar geen meerderheid voor lijkt te zijn. En als meneer Marcus Sauer dan in de Tweede Kamer spontaan zegt, wij steunen dat. Dan is dat een politiek feit en is er misschien wel een meerderheid. Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed. Ik bedoel, die zetels die zijn er gewoon. Hij stemt mee. Ja, dat zou tot meerderheden kunnen leiden. En dat je geen zin hebt om de hele dag met meneer Marcus Sauer om de tafel te zitten.
4: Hoe verklaar je dan dat dit kabinet veel terughoudender reageert op al deze ontwikkelingen? Of dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. Zie jij een verschil in reactie tussen dit kabinet en bijvoorbeeld 10 jaar terug onder Rutte?
3: Er is gewoon normalisering. Er is normalisering van dit discours, om het maar even zo te zeggen. Dus ik bedoel, we zijn heel erg gewend geraakt aan dit soort narcistische oprispingen en dit soort extremistische uitspraken. En dat is alleen maar afkeurenswaardig. Maar ja, dat is ook.
4: Maar waarom
3: dat is
4: wordt het dan niet afgekeurd? Wordt het in dezelfde bewoording afgekeurd? Ja.
3: Kijk, we kunnen met elkaar die formuleringen allemaal naast elkaar gaan zetten. En misschien was de afkeuring vroeger iets sterker dan die nu is. En misschien is de afkeuring niet voldoende. Maar er is niemand in Nederland die zegt dat wat meneer Marcus, niemand. In het normale politieke spectrum is er niemand die zegt, meneer Marcus Sauer zegt normale dingen. Mm. Dus in die zin wordt het afgekeurd.
2: Michiel, Marcus Sauer heeft geschreven over zijn uitspraken. Hij heeft teruggenomen dat hij maximaal geweld nodig vond om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. Hij noemt die uitspraken niet goed en onhandig. Mm-hmm. Maar geen excuses, toch?
1: Nee, en dat zegt wat mij betreft dat hij inhoudelijk gewoon achter zijn woorden staat. Hij heeft een vrij lang relaas geplaatst op X inderdaad. Daarin zegt hij dan zaken hadden duidelijker geformuleerd moeten worden. En vervolgens gaat hij door een poging doen om uit te leggen hoe hij het allemaal bedoeld heeft. Mm. Dus over dat geweld tegen Palestijnen. Dan zegt hij, ik bedoelde dat de marechaussee een eventuele, dat is helemaal niet aan de orde, maar een eventuele asielstop zou moeten handhaven. Mm. Over omvolking, daar zegt hij dan over, dat is een woord dat ik niet actief zal gebruiken. Die beelden van Nieuwsuur waarin hij die woorden wel gebruikt, zegt hij, dat is dan reactief.
4: Maar vervolgens hij spiegelt de woorden van iemand, hij praat met iemand in dat fragment.
1: Maar dan schrijft hij er wel achteraan, maar ik maak mij wel zorgen over open grenzen, waardoor de bevolkingssamenstelling van Nederland verandert.
2: Dan formuleer je het eigenlijk anders.
1: Ja, en dan is omvolking, ja, dat is echt die complottheorie die zou veronderstellen dat dat actief beleid is, dat daar iemand achter de schermen mee bezig is. Ja. Maar ja, als de zin letterlijk is, we worden omvolkt, dan suggereer je dat ergens toch. Dus eigenlijk gebeurt er twee keer hetzelfde. Je doet een zeer omstreden uitspraak, dan neem je daarna afstand van de vorm, maar niet van de inhoud van die uitspraak.
4: Ja, je zou ook kunnen zeggen, we zijn nu al heel lang aan het praten over een paar, slip of the tongs, of slips of the tong.
2: Waren geen slip of the tongs. Mark Sauer is natuurlijk gebaat bij ophef en aandacht.
4: Ik vraag me af of sommige luisteraars dat misschien wel zo ervaren. We gaan nu heel lang door over Marcus Sauer. Hoe verhoudt zich dat tot de uitspraak van Chris? Want er vindt ook een normalisatie plaats van dit soort extreme uitlatingen.
2: Maar wat bedoel je dan?
4: Nou, dat zegt Chris net. Hè? Dus dit soort extreme uitlatingen worden genormaliseerd, want ja. We horen dat de laatste tijd, wordt er ook iets minder tegengesproken, of althans in wat meer zalvende bewoordingen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, die man die zegt dat, we zenden het ook uit. Hè. We staan er nu ook alweer 10 minuten bij stil. Hoe belangrijk is dat nou?
2: Aha. Chris?
3: Meneer Mark Sauer is niet belangrijk. Ik bedoel, kijk,
4: maar moeten we er dan helemaal geen aandacht aan besteden?
3: Nou ja, dat is een beetje gek in een item waarvoor ik ook gevraagd ben en waarin ik wist dat het over Mark Sauer zou gaan. Maar als wij het vanaf nu niet meer over meneer Mark Sauer hebben, dan heeft meneer Mark Sauer bij de volgende verkiezingen 0 zetels. Dus in die zin zijn we hier allemaal de hele dag aan het meewerken. En meneer Mark Sauer gaat heel hard schreeuwen de komende tijd. Dat kunnen we allemaal zo uittekenen. Want meneer Mark Sauer moet over Wilders en de Vos heen. En dat gaat niet vanzelf, want Forum voor Democratie is veel beter georganiseerd dan meneer Mark Sauer. En meneer Wilders is veel populairder dan meneer Mark Sauer. En meneer Mark Sauer heeft nog nooit, die heeft iets van 1700 stemmen gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen. Die heeft helemaal geen natuurlijke achterban. Nou, dan hebben we ook JA21 nog en BBB, et cetera. Dus het is heel moeilijk voor deze man om überhaupt een zetel binnen te halen. Nou, hij gaat mede naar de Provinciale Statenverkiezingen, dus hij heeft nog haast ook. Nou, we weten nu al dat hij enorm in de overdrijf gaat. Ja, er is eigenlijk natuurlijk reden om te denken, nou, laten we het eens een tijdje niet uitzenden. Maar kijk, we hebben ook geen keus. Nee. Want er zijn natuurlijk heel veel zenders die het wel gaan doen. Dus ja, we worden min of meer gedwongen hierin mee te gaan met
2: z'n allen. Nou ja, niet alleen omdat anderen het doen, maar je kan ook denken als iemand uiterst rechtse, radicale taal bezigt en daarmee doet alsof dat normaal is, dan moeten wij daar aandacht aan besteden, omdat dat een breuk is met het verleden.
1: Ik
3: ben het niet helemaal met je eens. Niet waar, hoor.
1: Ik wilde aanvullen op jou, Lisbeth. Dat zijn lastige afwegingen inderdaad. Ja, als je het negeert, als je het helemaal links laat liggen, zeg je daarmee niet ook impliciet van, nou ja, zo erg is het allemaal niet.
3: Liederwij de Vos komt bij heel veel media niet aan bod. En daar zijn ook hele duidelijke ideologische redenen voor. Dus je zou zo meneer Mark Sauer op precies dezelfde manier kunnen behandelen als Forum voor Democratie door heel veel reguliere media terecht wordt behandeld. Zo kunnen.
2: Dit wordt een lange vergadering zometeen, intern, hier bij BNR. Dank voor jullie commentaar. Chris Albers en Michiel Jurjens.
5: De Avondspits, Niels Heidhuis en Lisbeth Staats.
4: En anders dat spoedoverleg vanavond wel.
2: Ja. Waar gaan we het over hebben?
4: De EU.
2: De EU, die werkt aan plannen die Europese bedrijven verplichten om cruciale onderdelen van minstens 3 verschillende leveranciers te kopen. Die plannen zijn bedoeld om de afhankelijkheid van China te verkleinen, waar vaak nu alles vandaan komt. De regels zouden dan gevolgen hebben voor bedrijven in onder andere de chemische industrie en de industriële industrie, dat lijkt me dubbelop. Dat schrijft althans de Financial Times bij ons nu. De directeur van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, Manon Bloemen, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Ja, een minder grote afhankelijkheid van China lijkt me voor jullie sector ook wel voordelig klinken, toch?
6: Jazeker. En we zien dat China met ongelooflijk grote hoeveelheden chemische producten naar Europa aan het exporteren is. Waardoor je in Europa ziet dat er een heleboel tot 37 miljoen ton fabrieken gesloten zijn. En als die golf zo doorzet, dan kunnen we op een gegeven moment zelf niks meer produceren in Europa. En wat je nu ziet met de spanning in het Midden-Oosten is dat er opeens een blokkade is van al die exportstromen vanuit Azië naar Europa. En als we het zelf niet meer zouden kunnen maken, dan ontvangen we dus op dit soort momenten waarin er blokkades zijn helemaal niks meer.
2: Nee.
6: Dus het is belangrijk dat wij die industriële basis in Europa weten te behouden. Voor onze eigen weerbaarheid eigenlijk.
2: Ja. Maar de EU wil dus bedrijven verplichten om bij meerdere leveranciers in te kopen. Ja, de kansen spreiden. Zijn daar nu helemaal geen regels over eigenlijk?
6: Nou, het is pas vrij recent dat we... Europa is een hele open economie, hè, en echt een handelseconomie. Nederland ook zeker. Maar het is vrij recent dat wij door toenemende geopolitieke spanningen en groeiende zorgen over dat verlies van de industriële capaciteit aan het nadenken zijn over concepten als local content of made in Europe. Want het is wel duidelijk geworden dat Europa echt heel erg afhankelijk is geworden van leveranciers uit, nou, met name China en Azië, voor hele essentiële dagelijkse producten. Landbouw, farmacie, energie en mobiliteit, elektronica zijn allemaal sectoren die afhankelijk zijn van chemie. Hè. In 95% van wat er in de industrie gemaakt wordt zit wel iets van de chemie. Ook de bouw. En bijvoorbeeld in coronatijd was er in Italië opeens een tekort aan chemicaliën voor waterzuivering. Nou, dan praat je wel echt over je maatschappij die ontwricht raakt. Als je het niet meer zelf kan maken.
2: Nee. En is het haalbaar, dat voorstel? Bijvoorbeeld, je hebt lithium nodig. Kun je dat van 3 verschillende leveranciers in 3 verschillende landen betrekken?
6: Ik moet eerlijk zeggen dat ik kijk natuurlijk vooral naar chemische producten. En lithium is wel een heel specifiek voorbeeld waarbij China echt een hele grote voorsprong heeft. Mm-hmm. Dus hoe het exacte voorstel van die 3 verschillende leveranciers van de Financial Times uitvoering moet krijgen, weet ik niet. Maar ik denk dat het heel goed is dat er wel over nagedacht wordt dat je een vorm van local content of made in Europe wil stimuleren. Zodat we productie, innovatie, werkgelegenheid en investeringen in Europa kunnen behouden.
4: Ja. Maar die lithium die kun je niet helemaal uit Europa halen, toch?
2: Nou, er zijn hele kleine bronnen lithium, ergens, geloof ik.
6: Ja, er zijn hele kleine bronnen. Dat zou voor Europa wel interessant zijn om te kijken of we dat toch ook zelf gaan minen. Hm. Wat je ziet dat wij in Europa vaak onder veel strengere regels opereren. Hè. Dus de bedrijven in Europa opereren onder strengere regels dan concurrentie buiten Europa. En dat zie je natuurlijk ook in die miningwereld. Maar als ik heel eerlijk ben, de chemiewereld en de miningwereld zijn ook wel weer twee verschillende.
2: Ja, laten we even wegblijven bij lithium, want daar weten we te weinig van. Maar wat ik me eigenlijk afvroeg...
6: Ja, we weten wel dat de afhankelijkheid daar heel groot is. En als je ziet de golf van sluiting in Europa, als we die niet weten te stoppen, dan krijg je een soort van lithium situatie, maar dan voor heel veel basisgrondstoffen. En dat wil Europa niet. Europa heeft zich echt wel gerealiseerd. Wacht even. China zelf en ook Amerika die investeren in hun eigen industrie. Hè? America first. En China heeft ook heel veel local content regels. En je haalt het eerst uit China, behalve als het hier niet te krijgen is. Nou, Europa zou daar ook voor een deel aan kunnen doen. De overheid kan daar zelf ook het voorbeeld geven in aanbestedingen. Laat Europa voorkeur geven aan Europese basis, aan Europese grondstoffen. En als het hier niet te krijgen is, dan ga je elders kijken. Okay. Het moet er meer een bewuste keuze worden.
2: Dank. Manon Bloemer, directeur van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.
4: Ondernemersorganisaties, weer andere, roepen het kabinet op om netcongestie als nationale crisis te behandelen. Maar heeft dat wel zin? En moeten we het eigenlijk wel willen? Dat bespreken we over een paar minuten op BNR.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Klopt. Elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Vijfhart, dat klopt voor jou.
10: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Norsewave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
13: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
17: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
19: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic. BNR
20: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant, maar de langste files staan op dit moment rond Utrecht. Zo staat er op de A2 een file, Amsterdam richting Den Bosch, tussen Utrecht-Leidsche Rijn en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging door gaten in de weg en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A27, door de file op de A2, Almere richting Gorkum, staat er file tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen, een uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum, ruim 20 minuten oponthoud. En de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp rijdt het langzaam. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4, Antwerpen richting Rotterdam, bij hectometerpaal 241,6. De A15, Nijmegen richting Gorkum, bij 140,8. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij 31,4.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Ze wordt de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg aanwezig. De politie heeft een chatbot Wout offline gehaald omdat hij verkeerde informatie gaf. Bij een vraag over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen gaf hij informatie over antisemitisme. Een foutje, zegt de politie. Ze onderzoeken nu waardoor het komt. De chatbot blijft voorlopig offline. Twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld blijven voorlopig vastzitten. Ze zitten in beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat. De kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder en een meisje moest haar eigen braaksel eten. De zaak zorgde voor veel onrust in het dorp. En voetballer Ismaël Saibari van PSV heeft de Gouden Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. In de jury zitten tientallen oud-oranje internationals. Saibari werd met PSV kampioen en won met Marokko de Afrika Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Prijsvechter Ryanair is met cijfers gekomen. Het bedrijf boekte een recordhoge winst vorig jaar, maar over dit jaar zijn er wel zorgen. Komt natuurlijk door de energiecrisis. En daar hoor je zo meteen meer over, nog geen anderhalve minuut.
0: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
0: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
3: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
23: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
24: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
23: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
25: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
26: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
21: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Goedemiddag. Het is 5:30. Het vertraagt de woningbouw, het remt bedrijven en schaadt de economie. Ja, meer dan genoeg reden dus om de netcongestie topprioriteit te maken. Het kabinet heeft dat ook in het coalitieakkoord opgenomen. Neemt zich voor met een crisiswet netcongestie te komen. Maar volgens onder andere VNO-NCW gaat dat niet snel genoeg. En nou worden heel veel problemen een crisis genoemd. Maar wat maakt een crisis eigenlijk? Dat zometeen, eerst naar de beurs.
4: De beurs is bijna dicht. We bespreken de opvallende verschuivingen met Jorik Simonides. Jorik, wat viel er op?
27: Het zijn de luchtvaartaandelen die er een beetje uitspringen vandaag. In ieder geval vanochtend had te maken met de cijfers van Ryanair en vooral de toelichting daarop van de CFO vandaag. Dat praten, het heeft zich een beetje hersteld gedurende de dag, maar zeker vanochtend een beetje de sector in Europa een beetje omlaag in ieder geval. Om met die cijfers te beginnen van Ryanair, die waren echt heel goed. Ryanair heeft een recordwinst achter de rug vorig jaar. Het waren de jaarcijfers over een gebroken boekjaar vorig jaar. 40% meer winst dan het jaar ervoor.
4: Ja, ze zijn ook het grootste luchtvaartbedrijf van Europa, geloof ik zelfs. Hè?
27: Dat zou ik je schuld moeten blijven.
4: Ja, het is heel groot geworden. Nee, maar ga
27: door. Ja, het is Iers. Misschien in omzet misschien. Maar dat is voor een andere keer. Maar er zijn natuurlijk ook zorgen bij Ryanair. Dat gaat over die energiecrisis, niet verrassend. Want Ryanair gaat last hebben waarschijnlijk van de hogere brandstofprijzen. Hoeveel ze dat gaat raken, dat willen ze vandaag niet zeggen. Maar ze erkennen wel, die brandstofprijzen die gaan echt hard oplopen. Zijn al heel erg hard opgelopen. En dan is de logische verklaring, dat het logische gevolg, dat je daar natuurlijk problemen van gaat ondervinden. Nou, hoeveel precies willen ze dus niet zeggen. Wat dan wel weer opvalt, is dat ze geen winstwaarschuwing durven te delen vandaag. Dat is vaak nooit zo'n heel goed teken. Toch staat het aandeel hoger vandaag, 5% in de plus op dit moment. Had waarschijnlijk met die goede cijfers van vorig jaar te maken. En ook wel de uitleg erbij van het bedrijf, die zegt, het gaat zo goed, het gaat hooguit een stukje minder goed dit jaar. Maar dan het opvallende, de CFO van Ryanair, die mocht vandaag toelichting geven op die cijfers bij een aantal media. En daar zei hij, toch wel een opvallende uitspraak. Hij zegt, bij ons gaat, we moeten nog even kijken hoeveel het ons gaat raken. Die brandstofkosten zijn inderdaad hoog. Hoeveel het ons gaat raken zien we aan het eind van het jaar wel. Maar al die andere luchtvaartmaatschappijen, die gaan er last van krijgen.
5: We'll get into serious difficulty in the December quarter, where cash flow starts to increase and revenue starts to fall. So I wouldn't be surprised to see some airlines getting themselves into difficulty this winter, potentially one or two going through wall.
27: Ja, toch wel bijzondere uitspraak. Het gaat, wij moeten zelf maar even kijken hoe het loopt. Eind van het jaar weten we meer, maar al die andere maatschappijen, wacht maar even af tot december misschien dat het nog wat schade aan gaat richten. Het zorgt aan het begin van de dag ook wel voor wat mineur bij concurrenten dus. Of dat direct hiermee te maken heeft, dat een beetje gissen. Maar het valt op dat EasyJet lager staat, de grote andere prijsvechter van Europa. Nou, die komt donderdag met cijfers, dus dan gaan we wellicht horen hoe het daarmee gaat. En ook Air France KLM, het heeft zich een beetje herpakt. Staat op dit moment nog net 0,1% lager, maar het was vanochtend nog wel wat lager. Die staat ze ook in de min. En die hebben zelf natuurlijk ook al wel erkend de afgelopen tijd dat die hoge brandstofkosten pijn doen bij het bedrijf.
4: Ik had het klokje horen luiden en de klepel heb ik nu gevonden. Ze zijn de grootste in Europa wat passagiersaantallen betreft, Ryanair. Nieuws van Commerzbank.
27: Ja, is er ook nog. Misschien kun je het nog herinneren. Dat bedrijf zit in een overnamestrijd verwikkeld. Het Italiaanse Unicredit wil de bank graag hebben. Maar Commerzbank zit daar zelf helemaal niet op te wachten. En dat heeft de bank vandaag ook formeel aan de aandeelhouders laten weten. De CEO van de bank schrijft namens het hele bestuur en namens de Raad van Commissarissen dat het bod van Unicredit veel te laag is. Ze gooien de deur niet helemaal dicht. Het staat Unicredit vrij om met een beter bod te komen, schrijft de CEO. De achtergrond van dat bod is een beetje: Unicredit is al langer aandelen van Commerzbank bij aan het kopen, maar dat mocht niet. Ze mochten dat belang niet verder uitbreiden dan 30%. Totdat ze een formeel overnamebod zouden doen. Nou, dat hebben ze in maart dus gedaan. En dan was dat limiet er ook af. Dus het lijkt een beetje alsof het daar vooral om te doen was. Daar hebben ze ook gebruik van gemaakt. We weten sinds vandaag dat ze inmiddels bijna 39% in handen hebben. Dus ze hebben in een paar maanden tijd 10% bijgekocht. Ik vermoed dat ze richting die 50% willen. Komende woensdag is de aandeelhouder.
4: Dus een hele langzame overname is dat.
27: Ja, langzaam
4: eigenlijk.
27: Vechten ze zich gewoon naar binnen. Commerzbank die heeft helemaal geen zin in een overname. Dus Unicredit denkt, we gaan gewoon langzaam aandelen bijkopen. En dan doen we het op die manier. Nou, komende woensdag is de aandeelhoudersvergadering van Commerzbank. Belangrijk detail is dat ook de Duitse staat nog een groot belang heeft in die bank. 12% na Unicredit nu de grootste aandeelhouder. Dus die zal er ook nog wel wat van te vinden hebben. Misschien hebben we daar woensdag meer over gaan horen.
4: Dan nog even een energieaandeel dat jou opviel.
27: Ja, dat is een Amerikaans aandeel, Dominion Energy. Misschien zegt het je niks, maar het staat 10% hoger op dit moment. Op het toppunt nog wel ietsje hoger zelfs. Het is een bedrijf wat stroom voorziet in allerlei datacenters in Noord-Virginia. En het wordt nu overgenomen, is de bedoeling. NextEra is een ander energiebedrijf dat het van de beurs wil halen. Nou, ook dat zeg je waarschijnlijk niks, maar dat is de grootste ontwikkelaar van hernieuwbare energie in Amerika. Dus echt een gigantisch bedrijf. Het is de grootste nutsmaatschappij in de S&P 500. Echt gigantisch. En als deze fusie straks geslaagd is, wordt het ook het grootste gereguleerde energiebedrijf ter wereld. Dus het wordt echt een reus als dit klaar is. Beleggers die lopen ermee weg, dus, want het staat fors hoger vandaag.
4: De Nederlandse aandelenmarkt droogt langzaam op, hè? Dit komt tot een eind. Wat zeg jij?
27: Hoe we gesloten zijn. Nou, Wolters Kloer is uiteindelijk toch nog de grootste stijger geworden met ruim 4%. We zijn gesloten op 1015,7 punten. Laat ik daarmee beginnen. Een plusje van 0,5%. 50% toch nog. Grootste daler valt nog wel op is Magnum. Bijna 4% in de min. Afgelopen vrijdag kwam er een bericht van Reuters naar buiten dat overgenomen wordt misschien door private equity. Dus schoot het omhoog. 14% sloot het uiteindelijk. Dat loopt dus vandaag weer allemaal terug. Dus het lijkt erop dat beleggers na al dat optimisme van vrijdag toch wel een beetje sceptisch zijn geworden over die over.
4: Dankjewel, Jorik Simonides.
2: We gaan naar Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, het is nog niet opgelost bij Utrecht, hè?
6: Nee, dat klopt. Gaat in de weg bij knooppunt Everdingen. Zorgen voor grote vertraging in de regio rond Utrecht. Zo staat er op de A2 een file, Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en het knooppunt doe je er een half uur langer over, omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,8. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 10,0. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij 56,2.
7: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
8: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
9: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
10: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
7: BNR. Blijf scherp.
2: Ondernemersorganisaties luiden opnieuw de noodklok over de, jawel, netcongestie in ons land. VNO-NCW Brabant, Zeeland, VNO-NCW Midden, regionale ondernemersverenigingen en de gemeente Eindhoven roepen het kabinet op via een brandbrief om netcongestie als een nationale crisis te behandelen. De ondernemersorganisaties zien netcongestie als een, quote, acute bedreiging voor onze economie, de woningbouw en de verduurzaming, en roepen het kabinet op om een crisiswet in te stellen. Maar wat zou er dan precies gebeuren als het een crisiswet is? Bij ons is Remco de Boer, energiedeskundige, maker van de podcast Studio Energie, en Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag allebei.
11: Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
2: Ira Helsloot, om te beginnen, waarin verschilt een crisiswet van een gewone wet eigenlijk?
11: Nou, ik neem aan dat de partijen hier bedoelen op iets wat we eerder hebben gehad, namelijk de crisis- en herstelwet, die tussen 2010 en 2014 van kracht was. En dat is een wet die bedoeld was om allerlei procedures te stroomlijnen, waardoor het niet, zoals nu, 8 tot 10 jaar duurt voordat je een vergunning voor een energieproject rond hebt gekregen. Mm. Dus dat voelt dan altijd als... dat is natuurlijk ook een heel erg lange tijd. En als je dat kunt versnellen, dan zou je ook de energietransitie, de elektrificatie, dus de netcongestie die kunnen oplossen, is de gedachte van deze partij.
2: En als er dan zo'n crisiswet wordt ingesteld, wat verandert er dan? Wat wordt er dan precies sneller in gang gezet?
11: Nou ja, dat betekent bijvoorbeeld dat als er bij u in de buurt een windmolen wordt geplaatst of een ander iets wat te maken heeft, een nieuw trafohuisje, dat u, dat de gemeente veel sneller een vergunning moet verlenen, dat u bijvoorbeeld als burger daar minder mogelijkheden hebt om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Zodat uiteindelijk zo'n vergunning dus niet 8 tot 10 jaar duurt, hè, wat nu het geval is, maar binnen 1-2 jaar gegeven zou kunnen worden. En dan zou je dus sneller kunnen gaan bouwen, is de gedachte, en sneller die netcongestie kunnen aanpakken.
2: Ja, en Remco de Boer, ja, dit gaat over die netcongestie. Klimmen mensen snel in de pen als het gaat over netcongestie, om bezwaar te maken?
12: Ja, ze maken ongeveer we met z'n allen, hè? Ja. Maken zo'n beetje bezwaar tegen alles. Niet alleen de windmolens die net al even langskwamen, maar ook zonneparken. En ook netcongestie. Ik herinner me nog een paar jaar geleden hier in Amsterdam, waar ik zit, in Amsterdam-Zuid. Daar gingen een aantal mensen in een kuil zitten waar een transformatorhuisje moest komen. Die gingen dat bezetten.
2: Oh.
12: En gingen niet weg voordat het huisje van de baan was. En dat ging ook van de baan. Dus dat heeft ook nog wel eens effect.
2: Oké, maar met zo'n crisiswet wordt dat dan lastiger om bezwaar te maken?
11: Zeker, dat is de bedoeling van de crisiswet.
2: Ja, oké. Okay. Deze brandbrief komt van een aantal ondernemersorganisaties, die noemde ik net. Netbeheerders zelf zijn ook een voorstander van zo'n crisiswet. Dat zegt Tennet tegen BNR.
13: Wij juichen die crisiswet zeer toe. En wij zijn als Tennet, maar ook de andere netbeheerders, dat zijn ook heel erg blij dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze crisiswet in de maak heeft. Op dit moment, als je naar een gemiddeld Tennet-project kijkt, duurt het 10 tot 12 jaar voordat Tennet de vergunningen en de ruimte heeft gekregen om te kunnen bouwen. En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
2: Ja, het gaat hem dus vooral om tijdswinst, Remco de Boer. Hoe kijk je naar die brandbrief? Snap je de urgentie? Is de nood zo hoog?
12: De nood is heel hoog. Daar hebben we natuurlijk al vaker hier in het programma over gehad. Hè?
2: Er een crisiswet nodig is?
12: Nou ja, dat is een beetje het gekke. Want ik hoor net dat het idee is dat die crisiswet in de maak is. Ik zou bijna zeggen, ik kan melden dat die niet in de maak is.
2: Oh.
12: Ik ben nog even gaan bellen vanmiddag met Den Haag. Er komt geen crisiswet netcongestie, zoals die door de coalitie is aangekondigd, hè, in het coalitieakkoord. Het wordt meer gezegd, ja, we doen een crisisaanpak. Nou, dat is helder, hè. Daar hebben we het vaker over gehad. De nood is hoog. Utrecht is inmiddels vanaf 1 juli een aansluitstop. En dat dreigt nog voor meer regio's. En er komt meer, zoals dat heet, een wetgevingsprogramma. En dat wil eigenlijk zeggen dat het idee is dat bestaande wetten, dat daar aanpassingen in worden gedaan, zodat uiteindelijk wel wat eigenlijk iedereen wil, de organisaties van de brandbrief, Tennet, maar ook Den Haag, die versnelling die we allemaal willen, maar dat zal niet met een aparte crisiswet gaan plaatsvinden, begrijp ik.
2: Ira Helsloot, ja, nog even iets anders. Kijk, zo'n crisiswet, dan kun je dus tijdswinst boeken, maar je hebt wel nog steeds personeelstekorten of de natuur die beschermd moet worden, of een gebrek aan geld.
11: Ja, die natuur gaan we dan, hè, dus dat is toch wel de gedachte dat je dan kunt prioriteren, hè, wat nu lastig is. Dus dan zou je zeggen van natuur heeft iets minder prioriteit dan, en dat mag de politiek dan besluiten, dan het aanleggen van een trafohuisje of een hoogspanningsleiding. Hè, dus die, dat zou nou iets meer naar de achtergrond moeten, maar u heeft totaal gelijk. Kijk, we blijven een probleem hebben met materialen en personeel. Mm-hmm. Dat gaat de aankomende periode zeker niet veranderen, alleen nog maar verergeren door de vergrijzing. Omdat de materialen ook steeds duurder en zeldzamer worden. Dus alleen het oplossen van de bureaucratische hobbels zal zeker niet genoeg zijn. En overigens heeft Remco de Boer gelijk. Er ligt wel een consultatie voor een crisiswet netcongestie. Heeft er in april voorgelegen. Maar eigenlijk is dat grappig genoeg een wet die niet aanspreekt of probeert op te lossen waar we het net over hadden. Mm. Maar die vooral wil dat er meer ambtenaren komen om de vergunningen sneller te kunnen verlenen. Ja. Nou, als bestuurskundige weten we dat dat nooit zo werkt. Hè. Meer ambtenaren om naar vergunningen te laten kijken, dan gaat het zeker niet sneller gebeuren.
4: Nee, maar is dat niet toch eigenlijk het probleem dat er geen knopen worden doorgehakt? En dat er misschien wel ideeën zijn over beleid, maar dat het beleid eigenlijk niet tot stand komt en al helemaal niet wordt uitgevoerd. Dat is dus eigenlijk geen crisis netcongestie, dat is een crisis in het openbaar bestuur.
11: Absoluut, ik ben het helemaal met u eens. Kijk, politiek, bestuurskundigen leren wij aan de student altijd dat het gaat over het stellen van prioriteiten. En dat durven we op dit moment, even we het openbaar bestuur, niet de politiek. Hm. Als je echt dit van belang vindt, als je dit een topprioriteit vindt, dan los je het, niet eenvoudig, maar dan los je het op. Maar dan moet je dus accepteren dat, we hadden het net al over natuur of over stikstof. Dan zeg je van, nou, dat vind ik allemaal minder belangrijk. Ik ga me hierop focussen. Dan kun je het oplossen. En je kunt het ook andersom zeggen.
4: Maar er zit ook een andere kant aan, hè, aan zo'n crisismaatregel. En natuurlijk, iedereen wil stroom en iedereen wil aangesloten worden. Zeker in een nieuwbouwhuis, en dat geldt ook voor ondernemers. Aan de andere kant, als dat zonder dat ik er iets over te zeggen heb over mijn achtertuin moet worden gespannen, die hoogspanningsleiding, dan wordt mij wel iets ontnomen.
11: Zeker, zeker, zeker. Nee, maar u heeft het volledig gelijk. Dat is de andere kant. Hè. Dus overigens in voor consultatie liggende deeltje van de crisiswet netcongestie, daar is ook al gezegd dat u in ieder geval, als het over uw land gaat, verplicht bent om mee te werken aan onderzoek. Dus daar mag je al geen bezwaar meer tegen maken.
4: Zo.
11: Maar inderdaad, dat hoort er dan bij. Hè. Ja. Dan wordt het een nieuwe onteigeningsgrond. U heeft wel een mooie achtertuin, maar wij willen daar graag een trouwvoorhuisje hebben. Dus dat hoort er dan bij.
2: En wat maakt u van die crisisaanpak in plaats van een crisiswet, zoals Remco de Boer net schetste?
11: Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, kijk, zonder dat je de wettelijke basis aanpakt, en dat zei Remco de Boer net ook, en de woordvoerder van Tennet ook. Dan kun je en mag je tegen alles bezwaar maken. En soms voelt het ook heel erg terecht als het je eigen achtertuin is. En dan kun je wel iets over een aanpak afspreken, maar dat gaat dat niet oplossen.
2: Nee, daar heb je echt een wet voor nodig. En tot slot, wie bepaalt eigenlijk of een crisis is? Is daar een soort meetlat voor?
11: Dus wij bestuurskundigen zeggen altijd, het is een crisis als BNR vindt dat het een crisis is.
2: Dat is heel duidelijk.
4: Wij bestuurskundigen. Ja. Mooi stempel krijgen we nu.
2: Ja, mooi dat onze impact zo ver reikt.
4: Ja, ja, ik durf nu geen uitspraak hierover te doen.
11: Nee, er is dus geen objectieve maat. Hè. Hebben we een stikstofcrisis in dit land? Nou ja, dat is iedereen die iets vindt, die vindt het, die probeert bij u en vervolgens bij de politiek een crisisstempel op te krijgen. En in die zin heeft u heel veel invloed. Als u, misschien niet BNR alleen, hè, maar een paar gezaghebbende omroepbedrijven als de uwe vinden dat iets een crisis is, dan gaat niemand in Den Haag tegen u zeggen, nou, dat is niet zo.
2: Die proef die nemen we nog eens even op de som, op een ander dossier binnenkort. Dank voor nu in elk geval. Ira Helsloot, Remco de Boer.
21: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Voordat je weet, heb ik crisisinflatie.
2: Crisisinflatie.
4: Dat is weer wat anders dan inflatiecrisis. We gaan eens even lekker terug naar de jaren 90. Ja, ik moet onmiddellijk aan Dick Maas denken. Ik weet niet waarom.
2: Nou,
4: Vlodder.
2: Dat klopt.
4: Ja, dat klopt, hè. vanavond is de eerste aflevering te zien van een spin-off van de hitserie Vlodder uit de jaren 90. En die nieuwe serie die komt dan op Videoland. Maar slaat zo'n heropleving van zo'n serie van toch 20, 30 jaar geleden, die bol stond van de foute grappen, nog wel aan anno 2026? Dat bespreken we met Christian van Nieuwenhuizen, media-expert en podcastmaker van Content Wars. Ja, bij de naam Vlodder gaat er bij de meeste mensen wel een belletje rinkelen. Was natuurlijk ook een film, hè, maar het werd ook een serie. Wat is nu de succesformule achter de serie?
14: Nou ja, het is natuurlijk het bekende verhaal van de fish out of order. Hè. Dus zet een hele asociale familie in een hele rijke wijk. En dan gaan er van allerlei dingen mis natuurlijk. Dus dat is gegarandeerd lachen.
4: Ja, dat was toen zo. Nou, we hadden natuurlijk deze uitspraak.
15: Buurman, wat doet u nu?
4: Ja, buurman, wat doet u nu? Dat was dus al Kees Vlodder. Hè, als, Kees als meisjesnaam van actrice Tatjana Simic. Ja. Die pakt haar rol nu ook weer op. Want dit is dus de spin-off met haar.
14: Nou, de spin-off gaat eigenlijk over haar dochter. Dus Kees Vlodder junior. En die wordt gespeeld door Ghislaine van Ypres. En Tatjana heeft ook een rol. Dus die zal zeker in de serie voorkomen als de moeder van Kees junior.
4: Ja.
14: En verder zie je allerlei andere leuke gastrollen. Ik geloof dat ook die Rich Forrester uit The Bold and the Beautiful komt ook nog langs.
2: Ja.
14: En Katja Schuurman die komt nog langs. Dus we kunnen van alles verwachten.
4: Nee, dat is leuk allemaal. Maar wat voor soort humor? Want die humor van 30 jaar geleden, die kan in heel veel gevallen toch niet meer. Die was hartstikke seksistisch.
14: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Wat
4: was toen al niet leuk eigenlijk, maar goed, ga door.
14: Nou ja, daar verschillende meningen
4: tuurlijk,
14: over.
4: Dat is,
14: want het is natuurlijk 30 jaar lang herhaald. En het is een van de meest succesvolle comedy-series in Nederland.
2: 1986 zelfs al kwam die.
14: Ja, ongelooflijk. Dus het wordt eigenlijk al 40 jaar herhaald.
2: Ja.
14: Nou, zo zie je maar. Dus heel veel mensen hebben dat gezien. En meerdere films ook van gemaakt. Hè. Ik geloof zelfs 2 of 3. Dus het is van dik hout zaagt men planken, deze humor. En dat zal ook in deze nieuwe serie voorkomen. Er zullen waarschijnlijk wat minder seksistische grappen in zitten. Maar de makers hebben echt wel geprobeerd om het randje op te zoeken. Omdat dat ook een beetje de serie vraagt natuurlijk. Het zou een beetje een rare serie worden als het niet grappen zouden zijn over met allerlei vooroordelen natuurlijk. Dus ze hebben echt wel geprobeerd om het een serie te maken waar mensen af en toe van denken, oké, dat zit een beetje op het randje. En zelfs een van de makers zei tegen mij, als we deze serie 2, 3 jaar geleden hadden gemaakt, was de kans geweest dat men toen had gezegd, nou, dat kan echt niet. En inmiddels zitten we gelukkig weer dat we de grens misschien weer iets meer kunnen oprekken.
2: En
14: dat is de hoop die zij natuurlijk ook hebben.
2: Ja,
14: absoluut.
2: Maar ik heb laatst de Devil Wears Prada 2 gezien. Nou, die vond ik super zouteloos en heel erg flauw. En een soort festival van gemiste kansen. Dus,
4: nou ja, dat is de keerzijde misschien.
2: Precies, want de baas die zich misdraagt tegen de jongste medewerkers, ja, dat kan niet meer, anno nu. Maar daar was die hele film op gebaseerd.
14: Ja, nou ja, kijk, bij Vlodder gaat het natuurlijk vooral om de grappen van die asociale familie die wederom in een hele chique wijk komt te wonen. Overigens is het opgenomen in dezelfde wijk waar Vlodder destijds in de jaren 80 is opgenomen. Het is ook geschreven door dezelfde schrijver, 40 jaar na dato. Dus in die zin hebben ze heel veel dingen kunnen terugpakken. En ook voor oudere kijkers zie je echt wel wat, ja, er zit wel wat nostalgie in. Er zijn echt wel wat dingen die je kan herkennen. Er zijn wat grappen die teruggaan naar de eerste serie. En voor de jongere kijker, ja, is het gewoon, er zitten heel veel jongere acteurs in. Er zitten veel recht toe recht aan grappen in met explosies en met allerlei dingen die fout gaan. Dus ja, het is niet hoogstaande humor, maar het is vast voor die doelgroep is het vast een hele leuke serie, vermoed ik.
4: Ja, en it's a free country, dus iedereen zijn smaak natuurlijk. Christian van Nieuwenhuizen, dankjewel. Media-expert, podcastmaker van Content Wars.
2: Iraanse media berichten dat Washington heeft ingestemd om alle Iraanse sancties die met olie te maken hebben op te heffen tijdens onderhandelingen. Wat dat betekent voor die onderhandelingen, dat hoor je zo van Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent.
16: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
0: Be Frank, pensioenalert.
1: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
15: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
17: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Online veilingmeester.nl.
17: Recruitastudent. Het talent van morgen, vandaag in huis.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
22: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
29: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
28: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
30: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
31: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
30: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
32: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
21: Nu in de BNR-app.
4: Iran stuurt een nieuw vredesvoorstel naar de VS. Cuba zou droneaanvallen op Amerikaanse basis Guantanamo Bay plannen. En Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
2: Rijnbaard Mans bij de ANWB. Ja, neemt de spits al een beetje af?
33: Ja, klopt. De files nemen af, maar er staat nog veel files rond Utrecht. En dat komt door gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Zo doe je door op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en knooppunt Everdingen nog 40 minuten langer over. De rechterrijstrook is er dicht. En op de A27 Almere richting Gorkum, daar staat file tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen door die file op de A2. Een half uur vertraging. Dan nog de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is je vertraging 20 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam, bij hectometerpaal 241,6. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen, bij 56,2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 6 uur.
34: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de security en die worden maar niet korter. Schiphol heeft vandaag de opzet van de beveiliging aangepast. Vakbond FNV zegt dat de drukte daardoor komt, maar Schiphol wil dat zelf niet bevestigen. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, meldt de regionale omroep. De cameraman werkt voor het nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie, waar hij vanuit het niets klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Zo werd de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg. En de Tour de France start in 2028 in Reims, na twee keer te zijn vertrokken vanuit het buitenland. Komende zomer begint de ronde in Barcelona en volgend jaar in Edinburgh in Schotland. De directeur van de Tour vindt het belangrijk dat de ronde ook regelmatig gewoon in Frankrijk begint, net zoals vorig jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: AX is 0,5% in de plus gesloten, 1016 punten. De grootste stijger was Wolters Kluwer, plus van 4,2%. En de grootste daler Magnum, 3,8% ging eraf van dat aandeel. De Dow Jones op dit moment, in Amerika wordt uiteraard nog gehandeld, nu 0,2% in het groen.
2: Veel nieuws uit Iran vanmiddag. Want Amerika zou de oliesancties voor Iran tijdelijk willen opheffen. Ondertussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel naar de Verenigde Staten gestuurd. Gaan we allemaal bespreken met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
32: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
6: onlineveilingmeester.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten.
9: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
10: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
11: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedenavond. Het is maandag 18 mei. Dit is het laatste half uurtje van de Avondspits. Waar gaan we over praten? Nou, Tara Kenkhuis spreken we over het mogelijk tijdelijk opheffen van de oliesancties tegen Iran, al dus de Verenigde Staten.
4: Ja, en een filmproducent in Frankrijk, Canal Plus, wil een boycott tegen ruim 600 acteurs en regisseurs.
2: Dat is best veel.
4: Ja. Waar draait dat om, dat hoor je zo meteen.
2: In de tech-update hoor je over softwareleverancier Chipsoft. Die had allemaal medische gegevens laten lekken, dat ze waren gehackt. Niet alle gegevens zijn vernietigd, blijkt nu. Eerst naar het Midden-Oosten.
4: Iraanse media melden dat Amerika bereid is om tijdelijk de oliesancties tegen Iran op te heffen.
2: En Iran heeft ook een nieuw vredesvoorstel dan weer naar de Verenigde Staten gestuurd.
4: Tegelijkertijd voert president Trump de druk juist op en waarschuwt dat de tijd dringt voor een deal, anders dreigt opnieuw escalatie. We praten erover met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, wat is nou precies bekend over die mogelijke deal en de tijdelijke opheffing van sancties?
0: Ja, die tijdelijke opheffing van sancties, daar, dat is gelekt en dat wordt dus nu gedeeld door de Iraanse staatsmedia. En het zou gaan om de oliesancties. Zij hebben het op dit moment over tijdelijk, maar het zou ook kunnen dat de deal die er eerst lag, die er onderhandeld werd, die Iran had ingediend, was een volledige ophef van alle sancties op Iran. En dat nu in de nieuwe versie ze zich alleen hebben gericht op de sancties die te maken hebben met Iraanse olie, waardoor ze dus wel weer in olie kunnen gaan handelen.
4: Oh ja.
0: De deal die Iran nu naar de VS heeft gestuurd. Dat was gisteravond laat. Dat is door Pakistan overgeleverd aan de VS. Die focust zich waarschijnlijk, wat we weten, met name op het einde van de oorlog en op een soort van trust building, dus weer vertrouwen kweken met de Amerikanen en dus die oliesancties. En naar verluid wil Iran vooral nog steeds dat Hormuz en de nucleaire zaak gescheiden worden. Dus eerst over het einde van de oorlog praten, eerst over wat doen we met de Straat van Hormuz praten en pas daarna de details in voor het nucleaire deel. Een van de dingen die waarvan we ook denken dat hij nu anders is in het nieuwe voorstel, is dat er in eerdere voorstellen vroeg Iran om schadebetalingen van de VS en Israël over de schade die ze hebben aangericht. Nu lijkt Iran daar toch iets te laten varen. En meer om schadebetalingen van de VS en Israël over de schade die ze hebben aangericht.

0: Dat zegt hij nu in de laatste opmerkingen, de laatste dagen. Om het Iraanse nucleaire programma en de voorraad die ze hebben. En dat is toch iets waar Iran misschien moeilijk afstand van wil doen.
1: Ja, precies. En dat is precies zo'n issue waar Trump het altijd over heeft en de Iraniërs eigenlijk nauwelijks. Ze leggen daarin heel verschillende accenten en ze zeggen dat ze dat alleen gescheiden willen bespreken. Wat er nu gelekt is, lijkt erop dat er onderhandeld wordt bijvoorbeeld over waar die stockpile, die voorraad die ze hebben, waar die dan heen gaat. In het vorige voorstel van de VS stond dat die voorraad naar de VS gaat. Nu zou Iran een tegenvoorstel hebben gedaan waarin die voorraad naar Rusland zou gaan en met internationaal oversight dan gemanaged wordt.
0: Goed, daar moet nog verder over gesproken worden. Er is wel weer even hoop dat die straat van Hormuz open gaat. Op de beurzen was daar even sprake van. Maar dat kan natuurlijk ook zo weer de kop in worden gedrukt. Saudi-Arabië speelt ook nog een rol. Dat heeft een voorstel gedaan voor een non-agressiepact met Iran. Dus een non-agressie tussen Saudi-Arabië en Iran. Waar draait dat om?
1: Ja, dat gaat om alle eigenlijk Arabische staten. Waarschijnlijk niet met de Emiraten, maar daar kunnen we misschien zo nog even op toespelen. Maar het gaat in ieder geval om een non-agressiepact tussen Iran en Arabische landen. Met het idee dat het eigenlijk een beetje gemodelleerd is naar het verdrag of het Helsinki-overeenkomst eigenlijk tussen na de Koude Oorlog tussen Rusland, Europa en de VS. Met het idee om de-escalatie te krijgen. Geen militaire escalaties meer, maar dus economische samenwerking. Oh. En dit laat eigenlijk een beetje zien dat Saudi ten eerste overtuigd is dat Iran of het Iraanse regime wel enigszins in zadel blijft, ook nadat deze onderhandelingen afgerond zijn en dat de oorlog voorbij is. Precies. En het laat ook zien dat Saudi-Arabië eigenlijk haar vertrouwen verliest in de VS als beschermheer. Ze hebben natuurlijk jarenlang hebben alle golfstaten eigenlijk Amerikaanse troepen en basissen en dergelijke toegelaten op hun grondgebieden, wetende dat ze een target maakt. Maar met het idee dat de Amerikanen ze zouden beschermen als er dan oorlog zou komen of als er door Iran werd aangevallen. Nu hebben ze gezien dat niet alleen heeft Amerika ze niet goed genoeg beschermd. Ze zijn ook zelf de oorlog begonnen, waardoor Iran op gereageerd heeft. En daardoor verliest Saudi-Arabië een beetje haar vertrouwen in de VS als beschermheer. Plus dat ze ook nog ziet dat de deal die er nu ligt wellicht kan leiden totdat de Amerikanen zich enigszins terugtrekken uit de regio, of in ieder geval met minder troepen aanwezig zijn. Maar waarin Iran nog steeds ballistische raketten en dergelijke heeft, dus nog steeds voor Saudi-Arabië een gevaar vormt.
0: Ja, precies.
1: En binnen die overwegingen heeft Saudi-Arabië nu een soort van non-agressiepact geopperd in gesprekken met bondgenoten. En bijvoorbeeld de EU is daar tot nu toe heel positief over.
0: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Terwijl in Cannes de filmsterren over de rode loper schrijden, speelt er ook nog iets heel anders. De Franse filmindustrie is in rep en roer over de boycott tegen ruim 600 acteurs en regisseurs door filmproducent Canal+. De baas van het filmhuis heeft de honderden makers uit de filmwereld op de blacklist gezet, omdat zij een open brief hebben ondertekend waarin ze hun zorgen uitspreken over de groeiende invloed van de rechtse miljardair Vincent Bolloré. En daarmee hebben ze de verkeerde man tegen zich in het harnas gejaagd, want diezelfde Bolloré is juist de eigenaar van Canal+. Daar gaan we over praten met Eva Ramelow, correspondent in Frankrijk. Goedenavond, Eva.
4: Goedenavond.
3: Ja, dat nogal een bold statement, zoals je dat zegt, van Canal+. Hebben ze dan precies gedaan? Wat stond er in die brief die ze hebben ondertekend?
4: Ja, in die brief stond dus dat ze zich zorgen maakten. Het gaat dus over die overname van Canal+. Canal+ neemt UGC over. En UGC is een keten bioscopen en ook een filmproducent. En we kennen die filmproducent misschien het meeste nog van Amélie Poulain. De rest is allemaal vrij onbekend. Maar ja, Canal+ neemt dus UGC over en die ondertekenaars, het collectief Zappé Bolloré, weg met Bolloré, is bang voor een standaardisering van films en voor een fascistische overname van de collectieve verbeelding.
3: In het kort,
4: ze zijn bang dat ze niet meer vrij zijn bij het maken van hun films en dat hun creativiteit belemmerd wordt door Canal+, die eigenlijk minder wil aankopen, meer in eigen beheer wil produceren. Dat kan leiden tot zelfcensuur. Minder vrij. Dus.
3: Maar zijn er aanwijzingen dan ook voor dat deze Bolloré zijn invloed te gelden maakt door films te censureren, zoals ze suggereren?
4: Nou ja, daar zijn nog geen aanwijzingen voor. Maar Bolloré heeft wel, het is wel echt de man achter Canal Plus. En hij staat erom bekend dat hij zijn invloed in het medialandschap enorm aan het uitbreiden.

0: Uitbreiden is door overnames. Dat heeft hij eigenlijk al gedaan in de audiovisuele media, dus radio en televisie. En ook in de uitgeverij, boeken, tijdschriften, kranten. En ja, nu dus de filmindustrie. Ja, dit gaat echt over Bolloré.
1: Ja, wie is hij precies?
0: Ja, Bolloré. Nou, het is een steenrijke ondernemer. Hij heeft het familiebedrijf overgenomen een hele tijd geleden. Dat bedrijf dat deed van alles en nog wat. Vooral die logistieke tak, die is heel groot geworden in Afrika onder zijn leiding. En op een gegeven moment begon hij dus ook in de mediawereld en de uitgeverij. Het is een Bretonse familie, heel vaderlandslievend, heel katholiek. Vincent Bolloré gaat 2 keer per week biechten. Hij wil de christelijke Franse waarden verdedigen. En is ook heel nauw met machthebbers. Hè. Zijn vader die was hecht met Georges Pompidou, een oude Franse president. Nicolas Sarkozy die vierde dat hij president werd op het jacht van Bolloré. Nou ja, tegenwoordig is Vincent Bolloré goede vrienden met Éric Zemmour. Dat is een politicus die nog een graadje rechter is dan Jordan Bardella van het Rassemblement National.
2: Ja, dan kun je wel blijven biechten.
0: Zemmour, ja. En zijn moer die gelooft bijvoorbeeld ook in de omvolkingstheorie. Dus hij is ook zo'n verdediger van de Franse wortels. Nou ja, dus en op televisie zien we daar heel veel van terug bij CNews bijvoorbeeld. Dat is ook een onderdeel van Canal+. En dat is een soort Fox News voor Frankrijk. En nou ja, daar zitten dus al die rechte politici. Die gaan dus eigenlijk alleen maar bij CNews zitten. En dat breidt ook het aandeel op televisie uit. Er kijken steeds meer mensen naar die zender.
1: En die 600 acteurs die nu geboycott zijn, de ondertekenaars dus van die brief, zijn dat mensen met invloed in Frankrijk in de culturele scene?
0: Nou, het is ten eerste is het een grote groep. Hè. De meeste acteurs en regisseurs en andere medewerkers die kennen wij in Nederland niet. Hè. Misschien de meeste bekende is nog wel Juliette Binoche, denk ik. De actrice uit Chocola, The English Patient. Maar bijvoorbeeld ook Arthur Harari, een regisseur die in 2023 nog een Gouden Palm won voor Anatomy of a Fall. En het is dus vooral een grote groep. En de groep spreekt zich ook echt uit. In Cannes lopen ze natuurlijk allemaal rond nu. Dus daar worden ze ook heel veel gesproken door Franse media. Dus ja, er komt heel veel van hun uit naar voren. Dus ik denk dat ze alleen al door hun omvang best wel invloedrijk zijn.
1: En nu las ik op Libération dat 1000 Franse artiesten en intellectuelen, dus een veel bredere groep, zich nu verenigen tegen de invloed van miljardairs die media overnemen. Dit lijkt me een typisch Franse kwestie, zo'n gedoe tussen intellectuelen.
0: Ja, nou, het is breder dan alleen de intellectuele wereld. Want ik zei al, Bolloré heeft dus ook heel veel overgenomen op radio en televisie en in de uitgeverijen. Maar hij is ook niet de enige. Als je kijkt naar de overnames die er geweest zijn in de mediawereld, dan is dat de laatste jaren gaat dat dan telkens om van die miljardairs die in een hele andere tak van sport hun geld hebben verdiend en dan hun
1: macht,
0: controle willen vestigen, hun macht willen vestigen op die media. Want net voordat Bolloré dat UGC overnam, nam bijvoorbeeld Rodolf Sade, de topman van het familiebedrijf CMA, CGM, ik zeg het altijd verkeerd om. Dat is een enorm logistiek concern, wereldwijd. Enorm veel geld zit daarin. Die Sade die nam 20% belang in Pathé Cinema. En die heeft daarvoor ook al mediaconcerns opgekocht. Dus dit is echt iets wat heel breed is. En we kennen het natuurlijk uit de Verenigde Staten. En dat is ook echt wel een belangrijke ontwikkeling in Frankrijk.
1: Dankjewel, Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
2: Afkortingen verkeerd omzeggen doen de Fransen ook altijd zelf, hè?
1: Ja.
2: NATO wordt OTAN bijvoorbeeld. We gaan naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Dat zeg ik in de goede volgorde, Rijn Baartmans. We hebben eigenlijk de hele spits gekeken naar files in de punt onder Utrecht. Hè? Dus de A2, A27 gaat in de weg. Dat is ook al een paar weken aan de gang dat er af en toe gaten in de weg zitten daar.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, er zijn een paar spoedreparaties geweest. Maar die worden er weer uitgereden. En er wordt nu gewacht op een permanente oplossing. We zien nu dat de files afnemen, maar dat er nog flinke files rond Utrecht staan. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, tussen Breukelen en knooppunt Everdingen, een uur vertraging door die gaten in het wegdek. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan heb ik ook nog één flitser, gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij 241,6.
4: Make Europe great again.
2: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport komt in een Kamerbrief terug op de hek bij Chipsoft, waar veel patiëntgegevens waren opgeslagen. Zij zegt nu dat die gegevens mogelijk toch niet zijn vernietigd, wat dat bedrijf eerder wel beweerde, Rosanne Peters.
5: Ja, dat klopt inderdaad. En dat heeft zij inderdaad in een nieuwe Kamerbrief opgeschreven en naar de Kamer gestuurd. Want ze zegt, ja, het is eigenlijk helemaal niet 100% zeker dat die patiëntgegevens die buiten zijn gemaakt bij die Chipsoft-hack begin april ook weer verwijderd zijn door die hackersgroep genaamd Embargo. En hoewel dat natuurlijk wel een hele logische conclusie van haar is, en ook heel goed dat ze dat zegt, beweerde Chipsoft dat eind april nog wel. Wat natuurlijk eigenlijk een beetje gek is.
2: We zouden dan een onderdeel zijn van de deal met die hackers of zo? Van, want we hebben betaald of niet betaald in elk geval.
5: Precies, er is heel veel onduidelijk en dat zou inderdaad heel goed kunnen. Maar het punt is natuurlijk dat je dat nooit zeker weet, en dan is het nog steeds een beetje gek dat je dat dan wel beweert op je website. Want ze hadden daar opgeschreven dat cybersecurity experts van het bedrijf hadden bevestigd dat die gestolen data vernietigd was en dat dit op de technisch juiste wijze is gebeurd, wat dat dan ook mag betekenen. En vandaag zegt de verantwoordelijke minister dus, ja, nee, dat is gewoon niet met volledige zekerheid te zeggen. En daarom wordt op de achtergrond ook nog steeds gemonitord of patiëntgegevens dan niet toch nog ergens gelekt worden.
2: Ja, en wat voor gegevens ging het ook alweer?
5: Ja, het ging echt om medische gegevens van patiënten bij onder andere ziekenhuizen, huisartspraktijken, maar ook revalidatiecentra bijvoorbeeld. Chipsoft is echt een grote speler. De grootste leverancier van software voor elektronische patiëntendossiers en vooral dus voor ziekenhuizen. Hoeveel mensen er precies gedupeerd waren en dan ook welke gegevens van wie dan gestolen waren, dat is nooit duidelijk geworden. Maar ja, goed. Chipsoft was heel erg blij dat ze het in ieder geval voor elkaar hadden gekregen dat die data niet gelekt was op het dark web. Maar ja, dat betekent nog steeds niet dat de vlag uit kan. Want ja, je weet het gewoon niet. En op zich goed dat...
2: Zullen we dat ooit weten?
5: Nee.
2: Nee.
5: Dat denk ik niet. Ja, tot het nog een keer op het internet belandt, dan weet je zeker.
2: Weer. Ja.
5: Precies. Maar goed, dus daarom is het goed dat minister Sterk dit in ieder geval even duidelijk op papier zet. Ja. Ze zegt ook, het onderzoek naar Chipsoft, naar deze hack, die loopt nog. En ook daar zal blijken, als de uitkomst straks bekend is, of er nog reden is voor dat we in de toekomst hier mogelijk anders mee moeten omgaan.
2: We hoorden in het ANP-nieuws dat de chatbot van de politie, genaamd Wout, wat op zich...
1: Ik wel geestig.
2: Geestig is, ja. dat die offline is gehaald. Dus die chatbot die werkt nu even niet.
5: Nee,
2: waarom is dat gebeurd?
5: Klopt, ja, die chatbot die heeft zich in ieder geval geuit op een manier die niet gewaardeerd wordt. Wout begon namelijk over antisemitisme toen mensen vragen stelden over het doen van aangifte over discriminatie tegen Palestijnen. En de politie heeft dus daarom inderdaad gezegd, ook tegen de Telegraaf bevestigd, dat ze daarom Wout tijdelijk offline hebben gehaald.
2: Weet je iets meer over wat er dan werd gevraagd en hoe Wout reageerde?
5: Nou, helaas is dit alles wat we weten. Ze zetten het eigenlijk weg als een oneffenheid. Dus dat is vrij vaag. Want hoe dit precies kon gebeuren, dat weet de politie zelf ook nog niet. En volgens een woordvoerder leert Wout elke dag nog bij en is het vooral een geweldig instrument dat veel geüpdate wordt. En door hem dan nu tijdelijk offline te halen voor onderhoud, wordt hij ook geüpdate. Dus...
1: Wat doet Wout dan in het dagelijks leven? Als hij niet over antisemitisme of de Palestijnse oorlog informatie moet geven. Wanneer gebruik je hem?
5: Nou ja, Wout is er eigenlijk voor. Als je dus bijvoorbeeld een vraag hebt aan klantenservice. Dan is dit
1: niet voor
5: dus
1: de aangifte.
2: Klantenservice van de politie?
5: Als je gewoon veelgestelde vragen, daar moet je eigenlijk altijd aan denken.
2: Ja.
5: Want dan is dat natuurlijk een hele efficiënte manier om niet alle vragen naar een echte medewerker door te sturen. Dus dat is in die zin Wout zijn doel. Dus ook als jij zegt, ik wil graag aangifte doen, want ik ben Palestijns en ik word gediscrimineerd bijvoorbeeld, en je wil daar informatie over hebben, dan is het natuurlijk een beetje gek dat Wout dan begint over antisemitisme. Ja. Dus ik denk dat de politie daar nu zeker onderzoek naar gaat doen, hoe dat dan precies kon gebeuren. Ik kan me ook voorstellen dat je nu misschien denkt aan bijvoorbeeld de AI-chatbot van Grok, van Elon Musk, die dat ook doet, zoals we weten. Maar dan zich ook echt wel heel erg bot uitliet daarover, want we weten natuurlijk nu niet wat er precies gezegd is. Maar goed, dat is natuurlijk wel een ander geval, want dat is een AI-chatbot, die is generatief, die wordt op het internet getraind, op X getraind.
2: Ja, precies. En hoe zit dat met Wout?
5: Die wordt dan weer getraind op een kennisbank waar informatie in zit. Waar de politie dus in ieder geval weet wat erin zit. Dus niet het wilde weg van het internet. Maar goed, ze zullen zelf kijken hoe dit dan precies heeft kunnen gebeuren. En nou ja, hoe erg de situatie is, dat weten we natuurlijk niet. Want we weten niet wat Wout precies gezegd heeft. Maar goed, de politie heeft een taak. En voor nu...
2: De grote ronde chatknop.
5: Zonder Wout doen.
2: Die is er even niet.
5: Als je echt een belangrijke vraag hebt, dan krijg je gewoon een echte medewerker. Ook wel eens fijn.
2: Rozan Peters, dankjewel.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Zometeen volgt hier BNR Beurs met Jochem Visser en Jorik Simonides vandaag. Zij gaan praten over Ryanair. Dat bedrijf gooit de winstverwachting in de prullenbak. Voorspelt dat concurrenten kopje onder zullen gaan vanwege die hoge brandstofprijzen. Dan gaan ze ook nog praten over groene energie. Want de indexen die stijgen weer. Lange tijd was dat niet het geval. Maar ze worden natuurlijk geholpen door het oorlog in het Midden-Oosten en AI. Fijne avond.
2: Hoi.
7: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl. Gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit... altijd gepast.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
15: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
18: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
17: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
21: Van Bentum en Keulen Advocaten.
22: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
20: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
19: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
21: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. Nog flinke drukte wel bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is namelijk de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Utrecht-Leidse Rijn tot aan knooppunt Everdingen 13 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor ook vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 16 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord dus een half uur vertraging. Aansluiten op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een kwartier vertraging bij Utrecht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog 10 minuten oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de security en die worden maar niet korter. Schiphol heeft vandaag de opzet van de beveiliging aangepast. Vakbond FNV zegt dat de drukte daardoor komt, maar Schiphol wil dat zelf niet bevestigen. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, meldt de regionale omroep. De cameraman werkt voor nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie, waar hij vanuit de niets klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Zo werd de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg. En de Tour de France start in 2028 in Reims, na twee keer te zijn vertrokken vanuit het buitenland. Komende zomer begint de ronde in Barcelona en volgend jaar in Edinburgh in Schotland. De directeur van de Tour vindt het belangrijk dat de ronde ook regelmatig gewoon in Frankrijk begint, net zoals vorig jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
26: En zometeen gaan we internationaal bij BNR Beurs. ASML gaat naar India. Beleggers in Zuid-Korea lenen zich helemaal suf om meer chipaandelen te kopen. Ryanair zegt dat de concurrenten kopje ondergaan vanwege brandstofprijzen. En Deense groene energie maakt weer een opmars op de beurs. Hoe dat kan, hoe jij eraan verdient, zometeen BNR Beurs.
27: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
28: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performance vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
27: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
29: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
30: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
29: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
31: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
32: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
24: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
0: Jochem Visser en Jorik Simonides.
26: Ja, daar zijn we weer met de start van een nieuwe beursweek. Die begon met slecht nieuws voor Ryanair.
1: They're warning of rising costs this year if unhedged jet fuel prices remain at current levels as they face higher bills for fuel, crew and aircraft maintenance.
26: De financieel directeur waarschuwt, alle prijsvechters gaan last krijgen van hoge brandstofprijzen. Wie zich de grootste zorgen moet maken, gaan we zo bespreken.
3: Hebben we het ook over groene aandelen? Die zaten jarenlang op een strafbakje, een bankje. We konden maar zelden goed nieuws opschrijven over groene energie. Maar inmiddels hebben die aandelen weer de wind in de rug.
4: I have a good confidence level that the worst is over. I mean, we are seeing a maturing supply chain. It is still a supply chain that faces bottlenecks. But it is maturing. We are also seeing that scale up.
26: Verder bespreken we nog een monsterdeal, want vandaag is het grootste nutsbedrijf op aarde gecreëerd, bijna zo groot als ASML.
3: Beurs en de VS staan in het rood. De AEX sloot wel hoger op bijna 1016 punten, een plus van 0,5%. Grootste stijger is Wolters Kluwer, kreeg er ruim 4% bij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Justin Blekemolen van Online Broker Links. Fijn dat je er bent.
5: Ik heb er zin in.
3: Goed zo, wij ook.
26: Wil ik beginnen in India, want als premier Modi naar Nederland komt, dan kan ASML wel een reisje naar zijn thuisprovincie Gujarat maken. Dat zullen ze hebben gedacht in ieder geval, want het chipwonder uit Veldhoven slaat de handen ineen met Tata Electronics om daar, in diepe thuisprovincie van Modi, de eerste chipfabriek in het land te bouwen. Dus terwijl Rob Jette glimlachend toekeek, tekenden topmannen Christophe Fouquet van ASML en Randhir Thakur van Tata Electronics de overeenkomst om India te helpen met het opbouwen van zijn chipindustrie. En dan weet je, nou, dat wordt iets van de lange adem. Want chipfabrieken kosten tientallen, zo niet honderden miljarden in jaren om te bouwen. Maar ja, bij Philips slaan ze zich nog voor de kop omdat ze hun laatste aandelen in TSMC hebben verkocht in 2008. Dus beter vandaag een boom planten dan over 10 jaar beteuten toekijken, denken ze bij ASML.
3: Door naar Samsung, daar dreigt een megastaking. Morgen onderhandelt het bedrijf verder met de vakbond en loopt dat op niks uit. Dan gaan 47.000 Samsung-medewerkers staken. En niet een uurtje of een dag, nee, 18 dagen op rij. Te beginnen met donderdag. Medewerkers zijn namelijk ontevreden over het bonusbeleid van Samsung. En tech-collega Jo van Buurik vertelt wat die medewerkers dan precies willen.
6: Het gaat namelijk om 27.000 medewerkers die wel veel meer krijgen. Die maken verschillende bepaalde chips en die krijgen daar bonussen voor uitgekeerd. Terwijl 23.000 andere mensen, die nota bene onder meer voor belangrijke klanten zoals Nvidia en Tesla werken bij Samsung, die zouden dat niet krijgen. En dan krijg je wel een heel scheef verdeling.
3: Er geldt nu een bonusplafond voor deze medewerkers van Samsung. En de vakbond wil daar dus vanaf. Een staking van dit formaat kan grote gevolgen hebben. Want ja, we weten, er is een chiptekort. Dus vindt ook de rechter er wat van. Die staking mag niet leiden tot productieproblemen. En zelfs de Zuid-Koreaanse president is zich er tegenaan gaan bemoeien. Hij probeert te bemiddelen tussen Samsung en de vakbond om maar te voorkomen dat dat dus tot problemen gaat leiden. De rechter heeft dat dus verboden, dat de productie in gevaar komt. Maar kun je dat waarmaken, zo'n belofte, als er straks inderdaad tienduizenden mensen gaan staken?
5: Ja, hij kan ze natuurlijk formeel verbieden, maar hij kan niet die duizenden werknemers dwingen om thuis te blijven. Al zullen er waarschijnlijk nu wel sancties zijn voor het niet opkomen dagen op de werkvloer. Hè. Juridisch kan je natuurlijk nu bijvoorbeeld mensen boetes gaan geven, of de personeel kan misschien ook hun baan verliezen. Het is natuurlijk superbelangrijk, dit bedrijf, voor de hele Zuid-Koreaanse economie. Volgens mij is nu zo'n 25% van de beurs in Korea bestaat uit Samsung. Volgens mij is 22% van de export komt van Samsung. Dus je kan je voorstellen. Ja, dit is echt heel belangrijk. Dus er zijn wel wat belangen die hier spelen. Ik ben benieuwd. Kijk, enerzijds hebben ze natuurlijk wel een punt. Hè. De concurrent bij SK Hynix die kan 600% bonus krijgen van zijn jaarsalaris. En dan zit je bij Samsung op de helft van je jaarsalaris verlegen. Is dat waarschijnlijk ook niet. Hoef je niet om te klagen, maar het is een behoorlijk verschil.
26: En ze zetten natuurlijk druk op het juiste moment nu de geheugenchipboom aan de gang is. Ja, en over Zuid-Korea gesproken trouwens. Dat wordt een beetje een geval van de beurstop die de bodem van menselijk gedrag ontmoet. Want hou je vast, je ziet nu dat beleggers in Zuid-Korea bankleningen afsluiten om meer marge te krijgen dan hun brokers het toestaat. De snelst groeiende groep beleggers is daar die van 60-plussers die nog nooit een aandeelrekening hebben gehad, maar nu toch maar even met flink wat leverage in de chipaandelen stappen. Koreaanse banken gooien rentes op bankrekeningen omhoog om te voorkomen dat klanten hun hele account leegtrekken en alles in Samsung en SK Hynix stoppen. En, zo schrijft de Korea Times er nog maar eens bovenop, zo zorgt die bizar stijgende Kospi-index en die angst om het feestje te missen nu voor bijna bankruns en mogelijke liquiditeitscrisis in Zuid-Korea. Laat ik er een cijfer bij gooien voor als je me niet gelooft. Lokale journalist zocht het uit en vond dat de 10 grootste brokers in Zuid-Korea, aanbieders van aandeelrekeningen, die hebben in het eerste kwartaal op jaarbasis 56% meer rente verdiend aan margeleningen voor beleggers die even hun winsten wilden opblazen met geleend geld. Dit wordt toch wel een beetje 99 allemaal, dit.
5: Klassiek staaltje FOMO. FOMO lijkt me dit. Maar ja, het is ook wel logisch dat als je ziet Samsung en dat soort aandelen, die gaan 100% omhoog. Volgens mij alleen vorige maand Samsung alweer 50% gestegen in een paar weken. Dus ja, ik snap dat de bevolking daar een beurshouse ontketent.
3: Tja. Nog heel van de Commerzbank en die overname. Want weet je nog, het Italiaanse Unicredit wil die Duitse bank overnemen, terwijl Commerzbank daar zelf helemaal niet op zit te wachten. Nou, dat deelt de bank nu ook formeel met zijn aandeelhouders. Het bod van Unicredit is te laag, schrijven het bestuur en de RVC samen in een verklaring. En Commerzbank gooit de deur daarbij niet helemaal dicht. Het staat Unicredit vrij om met een beter bod te komen, schrijft de CEO. Nou, sinds Unicredit een formeel bod heeft gedaan op de aandelen Commerzbank, mag het ook weer aandelen bijkopen. Dat zat voorheen een limiet op van ongeveer 30%. Nou, sinds die beperking eraf is, wordt er ook lekker bijgekocht door Unicredit. Vandaag blijkt dat ze inmiddels op 39% zitten bijna. Nou, komende woensdag is de aandeelhoudersvergadering van Commerzbank, waar natuurlijk ook Duitsland nog een grote stem heeft. De Duitse staat met een belang van 12%.
7: Wordt nog wat, hè?
3: Kijken of we daar meer gaan horen over die overname.
7: En zometeen herrijzen windmolens weer uit de dood. Want de afgelopen jaren zag je de woorden winst en windenergie zelden in dezelfde zin. Maar die aandelen hebben inmiddels weer de weg omhoog gevonden. En dat ligt niet alleen aan Iran.
3: Maar eerst naar Ryanair. De Ierse prijsvechter komt met een waarschuwing. De kosten gaan hard oplopen dit jaar door de flink gestegen brandstofprijzen. Het is geen hele fijne boodschap, maar de CFO van Ryanair wist het positief te spinnen bij Bloomberg.
8: You're right. I mean, if jet fuel prices remain at the current levels, our 20% unhedged is going to be significantly more expensive than it was last year. But the Ryanair is going to have a very strong year regardless of what happens in FY27. It just might not be as strong as last year.
3: Ja, want last year was echt heel goed. Het bedrijf boekte een recordwinst vorig jaar. 40% meer winst dan het jaar ervoor. Nou, tot zover de hosanna, want aan een winstverwachting voor dit jaar wil Ryanair zich niet wagen door al die onzekerheid over die brandstofprijzen. Wat vind jij, Justin? Zou Ryanair zich daar misschien eigenlijk wel over moeten uitspreken naar beleggers toe?
5: Nou, ze moeten niks, maar veel bedrijven doen het eigenlijk stiekem toch ook liever niet. Maar het is een beetje de standaard geworden, hè? Omdat beleggers dit ook wel afdwingen en vaak ook afstraffen als je het niet doet. Maar je ziet wel vaker dat bedrijven terughoudender worden als de onzekerheid toeneemt. Ook in de afgelopen jaren hebben Big Tech ook wel eens geen outlook afgegeven. En in dit geval begrijp ik het volledig, want ja, de hele omzet en winst is volledig afhankelijk van die brandstofprijzen. En laat die nou net even heel lastig te voorspellen zijn.
3: Ja, want waar hou jij rekening mee? Moeten we ons zorgen maken voor Ryanair?
5: Nou, daar is best goed nieuws over eigenlijk. Want ja, kijk, het is ontzettend lastig om dit door te rekenen. Maar wat we wel weten is dat Ryanair tot april 2027 zo'n 80% van hun olieprijzen hebben gehedged. En dat hebben ze gedaan op $67 per vat.
7: En
5: ze staan bijna op het dubbele nu. Dus tot nu toe zijn hun kosten maar met enkele procenten opgelopen. Dus ze zijn echt spekkoper wat dat betreft. Dat zag je eigenlijk ook al in het laatste kwartaal of het eerste kwartaal van dit jaar. Zelf zegt ze ook dat de vraag best wel overeind blijft. Klanten boeken wel steeds later. Daardoor moeten ze wel wat prijzen verlagen om toch wat mensen over de streep te trekken en wat zekerheid in de markt te krijgen. Maar ik denk eigenlijk dat ze gewoon wel een winst kunnen gaan boeken dit jaar. Want ze hebben gewoon een groot deel van hun olie op een lage prijs gehedged.
3: Ja, maar hoe lang kan dat uit? Wanneer kan je dat eeuwig volhouden? Wanneer worden die brandstofprijzen wel een probleem voor Ryanair?
5: Ja, kijk, sowieso dus na april 2027 pas. Hè, want dan deze winter, dit jaar zitten ze er nog warmpjes bij. Maar het is niet alleen die hoge olieprijs die ze nu raakt. Want ze hebben ook te maken met hogere lonen. Oplopende milieukosten klagen ze ook over. En dus iets lagere prijzen. En ze zijn niet volledig immuun voor die brandstofprijzen. Hè, want ik zeg 80% is gehedged en die andere 20% niet. Dus dat zorgt toch wel voor wat hogere kosten. Maar het is wel duidelijk dat Ryanair deze oliecrisis waarschijnlijk als een van de betere in staat is om dit te overleven.
3: Ja, nou dan het goede nieuws wat vorig jaar betreft. Die winst, 40% meer winst dan het jaar ervoor. Hoe krijgt Ryanair dat voor elkaar?
5: Ja, ze doen het eigenlijk al jaren goed. Eigenlijk als je naar de meeste aandelen kijkt van vliegtuigmaatschappijen, dan zie je vaak van linksboven naar rechtsonder. Maar dat is bij Ryanair, anders. Daar zien we een mooie koersstijging de afgelopen 10, 15 jaar sinds ze beursgenoteerd zijn. Het is een prijsvechter natuurlijk, best wel bekend. Grootste Europese maatschappij in Europa op basis van het aantal passagiers. Dus eigenlijk voornamelijk die schaal, die doet heel goed. In combinatie met lage kosten en een hoge bezettingsgraad. Ja, die prijsstrategie is natuurlijk ook erg succesvol. Goedkope tickets, maar vervolgens wel allemaal extra inkomsten met stoelkeuze, bagage, andere toeslagen waar je dan later spijt van krijgt.
3: Loodjes kopen ook.
5: Ja,
26: als je zou kunnen laten betalen voor naar de wc gaan, zou die het ook doen, zei hij ooit, toch?
5: Ja, ze maken ook, ze zijn ook bekend van de grappen en de memes op social media.
3: Dat is omarmend ook een beetje.
26: Ja. Vechten met Elon Musk deden ze ook heel goed. Ja.
3: Dus, een winstwaarschuwing, daar waagt Ryanair zich nog even niet aan, dus door die hogere brandstofprijzen. Die CFO, dat is wel opvallend, durft zich wel uit te spreken over de gevolgen van die brandstofprijzen bij de concurrentie.
2: We'll get into serious difficulty in the December quarter, where cash flow starts to increase and revenue starts to fall. So I wouldn't be surprised to see some airlines getting themselves into difficulty this winter, potentially one or two going through the wall.
3: Ja, vond ik een rare uitspraak. In dat hele interview draaide die een beetje heen om de vraag, die brandstofprijzen, wanneer gaat Ryanair daar last van krijgen? Maar over de concurrentie had hij wel duidelijk een verhaal. Maar heeft hij een punt? Zijn er maatschappijen die hier misschien op korte termijn wel heel veel last van gaan krijgen?
5: Ja, ik denk misschien een beetje pokkerig, maar inderdaad, Ryanair heeft het operationeel wel goed voor elkaar. En hij wilde natuurlijk geen namen noemen, maar ook de CEO zei eerder al van, nou ja, als die olieprijs rond deze prijs blijft, of misschien wel oploopt naar $150 per vat, dan zou de aantal Europese airlines kunnen omvallen, voornamelijk na de zomer. Hè, want zomer zitten ze nog allemaal goed gevuld, maar in de winter komen ze dan echt wel in de problemen. Ja. Nou, hij noemde geen specifieke namen, maar als je heel generiek daarover zal nadenken, zijn het natuurlijk maatschappijen met een zwakke balans. En sowieso hebben vliegmaatschappijen hele lage marges. Dus als die olieprijs hard stijgt, ja, dan kan je in de problemen raken. Je ziet nu ook al een aantal maatschappijen toch met een extra heffing komen. Hè, dus dat je nog een naheffing krijgt bij KLM bijvoorbeeld. Er zijn ook een paar maatschappijen die structureel op verlieslatende routes zitten. Ja. Dat zie je ook al, dat die hier en daar geschrapt worden. En zeker door die lage marges kan het kwartje snel de andere kant opvallen. Ja. In de VS hebben we er al eens in omvallen trouwens. Spirit Airlines is omgevallen.
3: Maar in Europa, wat voor bedrijven denk je dan aan?
5: Ja, donderdag komt EasyJet met cijfers. Ja. Die waarschuwde in april al voor een flink verlies. Die gaan uit van een verlies van ruim £500 miljoen. Dus ja, ik ben benieuwd naar die cijfers. En dat zou er wel eentje kunnen zijn die het lastig gaat krijgen deze winter.
3: Ja, de CFO die koppelde die onzekerheid bij andere maatschappijen ook nog aan de consolidatie in de luchtvaartsector. Hij zei met zoveel woorden dat er misschien wel wat zwakke maatschappijen worden overgenomen in tijden van onzekerheid. Zie je dat gebeuren? Dat dit misschien wel uitgebuit wordt?
26: Nou ja, de CEO van Air France KLM die was op overnamepad, toch? Die had er wel trek in.
5: Ja, maar dan moet je voor natuurlijk wel geld hebben. Ja. Dan moet je wel een goede balans hebben.
26: Geld hebben is moeilijk voor luchtvaartmaatschappijen.
5: En dan moet ook eventueel geld geleend willen worden. En ik weet niet of de banken op dit moment daarop te springen staan met al die onzekerheden. Ik verwacht sowieso niet echt grote Europese megafusies, want ja, veel maatschappijen liggen eigenlijk permanent aan een staatsinfuus. Denk maar aan KLM, Air France en eigenlijk alle landen hebben wel zo'n kindje dat ze dan het hand boven de hoofd houden. Maar wat kleinere regionale partijen zouden eventueel kunnen omvallen. Maar je kan ook denken aan dat bepaalde routes worden overgenomen, verkocht aan elkaar, bepaalde slots. Dat zie ik wel eens mogelijk.
26: Dus eigenlijk blijft Ryanair nog eigenlijk de enige die ook nog maar enigszins investeerbaar is voor de voorziene tijd, als ik het zo hoor.
5: Nou, daar doe ik geen uitspraak over, maar die op de beurs gaan die over de afgelopen jaren wel goed, maar ze staan ook dit jaar toch wel 25% lager.
26: There you go.
5: Ze zijn niet geheel risicoloos.
9: BNR Beurs.
26: En dan gaan we naar de rap stijgende aandelen in groene energie. Niet allemaal wegrennen nu, want ja, de letters ESG die zijn al een tijdje aan het verdwijnen uit jaarverslagen. En ja, je zag ook de woorden winst en windenergie de afgelopen jaren zelden naast elkaar gebruikt worden. Maar alles wat te veel omlaag gaat, wordt op een gegeven moment koopwaardig. Zeker als AI een tekort aan zo'n beetje elk onderdeel van zijn eigen keten veroorzaakt. In dit geval energie dus. En dat klinkt toch wel wat anders dan anderhalf jaar geleden. Luister maar even naar wat de topman van 's werelds grootste windenergiebedrijf Ørsted een jaar geleden nog zei, toen hij misgeven werd geraakt door stijgende rentes, hogere kosten en natuurlijk de regering Trump.
10: The entire renewables industry, and not least offshore wind, got hit by these completely unprecedented circumstances with long interest rates spiking, very high capex inflation, and that hit the entire industry. And because we were the biggest and are the biggest in offshore, we got hit pretty hard.
26: Ja, Justin, we got hit pretty hot, om het in het Deens te zeggen. Maar de Clean Energy Transition Index, waar dit soort aandelen in zitten, Ørsted, Vestas, windmolenbouwers, die stijgt toch met meer dan 20% dit jaar tot nu toe. Bedrijven als Vestas en Ørsted die trekken weer aan ook. Hoeveel heeft dit nou te maken met die energieschok van Iran en dat we er daardoor meer trek in hebben? En hoeveel heeft dat te maken met de honger naar energie van AI en zo?
5: Ja, goede vraag. ESG inderdaad, wat was dat ook alweer? Want dat, ja, dat is inderdaad helemaal van de waarde van beleggers verdwenen.
11: Ja.
5: Trekt wat aan, maar ze hebben het ook wel echt heel zwaar gehad de afgelopen jaren. Ze staan nog flink onder de koers van enkele jaren geleden.
11: Yo, ik kon in BNR Beurs 2 jaar lang vertellen dat Ørsted weer omlaag was gegaan, omdat er weer een project werd geschrapt door Trump, basically.
5: Precies, dus ja. maar goed, het ergste lijkt inderdaad nu wel achter de rug. Want die cocktail die nu bezig is, is eigenlijk perfect voor groene energie. Hè. Je noemt al Iran, dat is een beetje misschien de aandrijver van dit herstel. Want die hoge olieprijs, dat doet pijn. En dan gaan mensen op zoek naar alternatieven. Maar de onderliggende reden is misschien structureler. Hè? AI, yeah, werd al genoemd. Datacenters, ja, die vreten stroom. Dus er is enorme behoefte aan elektriciteit. Dan hebben we ook verder nog elektrificatie. Je hoort het wel af en toe in het nieuws, hè, dat er gewoon tekort is aan netwerkapparatuur en stroom. Dus dat speelt denk ik een veel grotere rol, ook de komende jaren nadat dit conflict in Iran zal weg hebben. En dit conflict heeft wel duidelijk gemaakt ook weer dat landen graag die energiezekerheid willen. Hè? Ja. Landen en regio's zijn daar ook echt wel naar op zoek.
11: Ja, en als je nu in AI investeert, dan is Nvidia je kleinste stijger de afgelopen maanden, gek genoeg. Dan doen de GE Vernova's en Siemens Energies van de wereld het veel beter. Die maken gasturbines bijvoorbeeld voor datacenters. Kunnen Ørsted en Vestas ook zo'n status bereiken die echt parallel loopt met datacentergroei dan?
5: Ja, misschien wat lastiger, denk ik. Want die jij noemt, die GE Vernova en Siemens, die zitten echt op een acuut probleem. Hè? Betrouwbare stroom en die netwerkapparatuur. Maar Ørsted en Vestas zijn echt meer blootgesteld aan die projecten, vergunningen, nieuwe parken bouwen, waar veel meer tijd in gaat zitten. Dus het is niet zo dat AI nu ineens heel veel meer omzet en winst oplevert. Maar op de lange termijn is het natuurlijk wel wat duurzamer als je gaat beleggen in dit soort bedrijven dan in die snelle hype en die snelle winsten die mogelijk over een paar jaar weer minder kunnen zijn. Dus ja, dat is een andere tak van sport, zou ik wel willen zeggen. En als je die twee ook vergelijkt, bijvoorbeeld, windenergie is weliswaar goedkoper, maar niet ideaal voor datacenters, want dan wil je 24/7 betrouwbare.
11: En je wil hem uit en aan kunnen zetten eigenlijk. Dus dan krijg je nog hele batterijbusiness erbij als je überhaupt dat effectief zult doen daar.
5: Precies, dus dat soort windmolenparken zie ik niet als ideaal voor datacenters.
12: BNR Beurs.
3: We hebben even een blik op Wall Street en daar is het allemaal niet zo'n heel fraai beeld. Dow Jones staat licht lager, 0,05%. De S&P 500 0,5% in de min en de Nasdaq bijna 1% in de min.
11: Ja, lijkt toch alsof het feit dat we nu bijna 3 maanden oorlog hebben de beurzen weer een beetje zorgen baart wat dat betreft. Na 2 weken ongeveer schouder ophalen. Moeten we eens naar mensen die zich helemaal geen zorgen maken. Anthropic, de gasten die software aandelen bewerken met een botte bijl tegenwoordig. Want Anthropic maakt al maandenlang mensen bang met nieuwe agents die enge dingen doen. En laten er ook geen doekjes om winnen. Dat helpt natuurlijk ook de waardering omhoog voor de beursgang eind dit jaar. Maar voor het zover is, mag het bedrijf centrale banken en ministeries van Financiën even gaan brieven, want die worden nu net zo zenuwachtig als softwarebeleggers, omdat nieuw model, Mythos, ook de cyberveiligheid op financiële markten om zeep zou kunnen helpen. Het verzoek om dat te doen, dat komt van Andrew Bailey, baas van de Bank of England, centrale bank, toevallig ook de voorzitter van het Financial Stability Board. Nou, daar zitten zo'n beetje alle toezichthouders en centrale banken op aarde in. En die willen toch wel heel graag weten of de systemen van banken kwetsbaar zijn. Want Anthropic heeft nu expres de toegang beperkt tot Mythos. Alleen grote partijen als Amazon, Microsoft, JP Morgan Chase en andere die mogen ermee stoeien om alvast even alle gaatjes af te dekken die het model vindt.
3: Een aandeel in Wall Street dat opvalt is Dominion Energy. Op dit moment 9% in de plus. Het bedrijf zorgt voor stroom in allerlei datacenters in Noord-Virginia. En het wordt nu, is de bedoeling, overgenomen door een concurrent. NextEra, zeg je misschien niks, maar het is een gigantisch bedrijf. De grootste ontwikkelaar van hernieuwbare energie in de VS. En voor je beeld, het is de grootste nutsmaatschappij in de S&P 500. Nou, na deze fusie worden ze samen het grootste gereguleerde energiebedrijf ter wereld. Echt gigantisch dus.
11: Tja.
3: En beleggers bij Dominion lopen er dus mee weg. Het staat op dit moment bijna 9% in de plus. Was bij opening nog ietsje hoger zelfs. Bij NextEra zijn ze er minder over te spreken. Aandeel daar staat ruim 6% in de min. En wat krijg je er dan voor als je een van de twee bezit? Nou, aandeelhouders van NextEra die krijgen een kleine 3/4 van de aandelen van dat nieuw te vormen bedrijf. En de aandeelhouders van Dominion krijgen dan die overige 25%.
11: En dan nog even naar Amerikaanse defensiebedrijven. Want soms kijk je ergens jaren tegenaan en dan komt het en dan ben je alsnog verbaasd. Dat is althans wat de defensiereus in de VS VS zeggen, nu ze op 1 januari officieel moeten stoppen met het gebruik van zeldzame aardmetalen uit China. Om precies te zijn gaat het dan over magneten van, hou je vast, samarium kobalt en nog exotischer, neodymium. Nou, die heb je nodig voor alles van raketten tot elektrische auto's. Maar ja, ondanks allerlei Amerikaanse investeringen staan de diepvervuilende mijnen en raffinaderijen nog niet overal in Alaska. Dat was wel de bedoeling van Trump. Dus klagen de makers van bommen en granaten nu dat er een kort tekort dreigt zonder Chinese toevoer. Ze hebben wel een beetje boter op hun hoofd, want voor de helderheid, dit heeft dus 8 jaar geduurd. Want deze regel dat zij daar geen gebruik meer mogen maken van Chinese aardmetalen, die is al tijdens de eerste termijn van Trump ingesteld door het congres in 2018. Dus de defensiereuzen kunnen op weinig sympathie rekenen van de afgevaardigden en senatoren in de VS. En we zijn er weer bijna, op naar de jaarvergadering van Shell. Jawel, het is weer tijd voor de jaarvergadering van het meest populaire aandeel onder Nederlandse huishoudens. En als Shell vergadert, dan komen activisten altijd graag op de groene trom slaan. Al worden ze wel wat zakelijker in plaats van dat idealisme van een paar jaar geleden. Follow This en 23 andere institutionele beleggers hebben een resolutie ingediend om het bestuur van Shell te vragen wat er gebeurt als de vraag naar olie en gas daalt in de toekomst. Het bestuur van Shell heeft de motie ontraden en zegt vrij vertaald: luister jongens, ons businessmodel en de toekomst ervan leggen we al uit in de rapportages die elk kwartaal op de mat vallen. En uw scenario's zijn mooi, maar die maken wij zelf wel. Mocht je daarna nog actie willen in het buitenland, om 3 uur Nederlandse tijd vallen de cijfers van Home Depot op de mat. Beleggers in de grootste bouwmarkt van de VS hebben hun aandeel meer dan 20% zien dalen sinds de oorlog in Iran. Dus die zijn razend benieuwd of al die stijgende kosten zowel het bedrijf als de Amerikaanse klanten in de portemonnee hebben geraakt. En dat is geen gekke gedachte, want Brown University becijferde deze week nog dat de oorlog in Iran zo'n $316 aan extra brandstofkosten heeft opgeleverd voor elk huishouden in de VS sinds de oorlog begon. Nou, dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 18 mei... waarin alles draaide om energie, van vliegtuigen tot windmolens, van Iran tot AI. Maar ja, beter bellen ze gewoon onze gast, want de batterij van Justin Blekemolen van Online Broker Links raakt nooit op. Dank voor je komst weer.
3: Graag gedaan. En jij bedankt dat je weer luisterde. Morgen zijn we er weer. Mocht je tot die tijd niet kunnen wachten, check dan een keertje ons YouTube-kanaal. Kun je bijvoorbeeld de aflevering van Beurs in Zicht bekijken over de aankomende cijfers van Nvidia. En morgen zijn wij er weer.
11: Tot dan.
32: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
14: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Vijvert, dat klopt voor jou.
16: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
17: Van Bentum en Keulen Advocaten.
18: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
19: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
18: Recruit a Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
20: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
21: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
20: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
22: De gevreesde blauwe envelop.
0: De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
4: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
22: Creon kozijnen.
23: Frank, pensioenalert.
24: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
29: BNR Verkeer.
30: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Everdingen, doordat het wegdek daar erg slecht is. Nog altijd 11 kilometer file daar. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Aansluitend op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, voor knooppunt Everdingen 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf Afrit Beek 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
33: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. Reizigers op Schiphol moeten langer wachten bij security dan normaal. De beveiligers zijn over op een nieuwe manier van werken en dat lijkt niet soepel te gaan. Al wil Schiphol niet bevestigen dat het daardoor komt. Eerder vandaag werd kantoorpersoneel ingeschakeld om te helpen en er werd water uitgedeeld. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen en stopte omdat zijn dochter ernstig ziek was. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
34: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
35: In de BNR-app.
34: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
35: En blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
36: Maandag 18 mei. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft dit weekend grote aanvallen uitgevoerd op Moskou en de omliggende regio in reactie op de dodelijke aanvallen op Kiev van vorige week. In totaal werden meer dan 1000 drones gebruikt daarbij. Geraakt werden in elk geval een fabriek voor high-tech onderdelen van precisiewapens, een raketfabriek, een olieraffinaderij, een pompstation voor een oliepijplijn rond de hoofdstad en een van de vliegvelden van Moskou. Daarbij werden een FP1-drone ingezet. Dat is een behoorlijke joekel. Maar ook 2 types met een straalmotor, waarvan we er eentje nog niet eens eerder hadden gezien. Er vielen 4 doden, zeker 15 gewonden. En we zagen van Moskoviet allemaal geschokte filmpjes op de sociale media van alle rookpluimen her en der in en rond de stad. Rusland reageerde afgelopen nacht weer met zware aanvallen. 524 drones, 22 raketten daarbij ingezet. Vooral Dnipro en Odessa kregen het zwaar te verduren. Er zijn daarbij 1 dode en 30 gewonden gemeld. Op de grond is wat Russische terreinwinst gemeld bij Huliapolen. Dat is in Zaporizhia in het zuiden.
2: Zal ik eerst even wat zeggen over de grond? Want daar hebben we weer gezien dat Gerasimov, de hoogste militair van Rusland, behoorlijk aan het opscheppen is over de enorme vorderingen die zijn bereikt aan het front. Hij zegt van, nou, we zijn helemaal richting Kupiansk, Borova, Liman aan het opstomen en niets kan ons meer tegenhouden. Het is natuurlijk allemaal flauwekul, want er gebeurt helemaal niet zoveel op het front. En het interessante vind ik dan dat die mailbloggers, dus dat zijn die militaire bloggers die eigenlijk aan de leiband lopen van het ministerie van Defensie en van het Kremlin in Rusland, dat die steeds kritischer beginnen te worden. Die zeggen, ja, dit moet je gewoon niet doen. Want dit slaat helemaal nergens op, want het klopt gewoon niet wat hier wordt gezet. Nou ja, waarom doet Gerasimov dat? Ik denk om twee redenen. Het heeft natuurlijk een buitenlandse bedoeling om duidelijk te maken aan de rest van de wereld. Nou, het gaat hartstikke goed en jullie moeten opschieten met dat vredesproces. Want wij zijn aan de winnende hand. Maar goed, dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Misschien in Amerika, in het Witte Huis als ze nog geloven. Maar voor de rest gelooft helemaal niemand het. Ja, en die denkt dat het ook voor binnenlandse consumptie bedoeld is. Om te zeggen van, die oorlog die is zo afgelopen. Want er komen vredesbesprekingen aan. Want dit gaat zo goed voor Rusland, er is geen houden meer aan.
36: Ja, en ik begreep ook dat bij die mailbloggers ook behoorlijk woedende geluiden te horen waren over dat de hoofdstad, dat Moskou zo geraakt kan worden, hè? Dat ze zouden eerder een beetje besnuikt te gniffelen om Zelensky, hè, die zei van, ik geef toestemming voor de parade van 9 mei. Zo van, ja, nou ja, clowns. Maar je ziet hier dus van, Zelensky had die parade behoorlijk te grazen kunnen nemen. Ja, ik hoorde trouwens ook, dat vond ik wel frappant. Kijk, eerder werden ook al drones op Moskou en de regio Moskou afgeschoten. Hè? Maar je zag daar eigenlijk nooit echt inslagen. En wat in elk geval iemand zei, ik heb dat niet, dat lijkt wel te kloppen, maar ik kan het niet helemaal met 100% zekerheid zeggen. Maar dat is, de Russen hebben een heel groot deel van alle luchtafweer die ze hebben voor heel Rusland, hebben ze rond Moskou staan.
2: Dat klopt.
36: Maar dat is dus de Oekraïners om die reden wel drones die kant op stuurden, maar vooral om de luchtafweer daar een beetje bezig te houden. Want je wil graag dat ze daar alles laten staan in plaats van dat ze dat daadwerkelijk in de oorlog gebruiken. Maar dat ze dus dat eigenlijk niet eens zozeer probeerden dan doelen in Moskou te raken, maar vooral, dat ging vooral om de luchtverdediging.
2: En
36: nu hebben ze laten zien, we kunnen hier wel degelijk jullie treffen. Dus dat is echt wel wat.
2: Ja, zeker. En ik vind ook dat de reacties over die grote droneaanvallen op Moskou heel raar zijn. Aan de ene kant zegt Peskov en de regeringswoordvoerder die zegt van, wij kunnen nog altijd reageren, want we zijn natuurlijk toch uiteindelijk een kernmogendheid. Dat is natuurlijk ook zo. Dat betekent dat ook Peskov weer bezig is met verhulde nucleaire dreigementen. Wat overigens wel in lijn is met hun eigen doctrine, nucleaire doctrine. Die zegt dat wanneer wij aan worden gevallen door een land dat gesteund wordt door landen met kernwapens, dan mogen wij met kernwapens terugslaan. Nou goed, dat gaan ze dus niet doen. En Zelensky die trekt zich er ook helemaal geen bars van aan. Maar tegelijkertijd vind ik eigenlijk de reactie van het Kremlin zelf behoorlijk terughoudend. En zijn ze eigenlijk continu bezig om die aanvallen toch een klein beetje te downplayen. Ja. Het valt ook eigenlijk allemaal wat mee. Nou, het valt helemaal niet mee.
3: Oekraïne brengt de oorlog bij de Russen. En dat is een groot probleem voor Rusland. Hè? Russen gaan nu klagen. Net zoals de Oekraïners klagen onder die vreselijke aanvallen van Rusland zelf.
2: Ja, maar de Oekraïners klagen dan niet tegenover Zelensky. Want ze weten best wel dat Zelensky de agressor niet is. Maar de Russen klagen dus nu wel over de... ook niet direct over Poetin. Want Poetin is een soort tsaar die onfeilbaar is. Maar dan wel klagen ze over zijn entourage. Bijvoorbeeld Gerasimov.
36: Ja, het zijn ook wel onduidelijke geluiden uit Moskou. Ja. Hè? Dus aan de ene kant heb je dan weer dat nucleaire wapengekletter. Maar diezelfde Peskov, die zei ook ergens dat Europese leiders die de dialoog zoeken met Rusland, dat die altijd gewoon de telefoon kunnen pakken en Poetin mogen bellen. Weer zo'n soort geluid worden dat vorige week ook al. Toen zeiden van, nou ja, het zou wel eens ook een beetje een aflopende zaak kunnen zijn, dat hele gedoe met Oekraïne. Alsof ze naar een uitweg zoeken. Of trap ik hier in een valstrik?
2: Ik weet het niet of dat nou echt zo is. Het is veel meer, vind ik, een poging om verdeeldheid te zaaien in de westerse wereld. Nou, dat lukt natuurlijk al heel aardig, omdat Trump daar ook alle aanleidingen toe geeft. Ik heb eerder de inschatting gemaakt dat hij met Trump probeert een dealtje te maken over de hoofden van de Oekraïners heen met betrekking tot de Donbass. Dus dan moet de Amerikaanse president moet Zelensky onder druk zetten om de laatste restje Donbass aan de Russen over te geven. En de Europeanen probeert hij naar zich toe te trekken om daar een deal mee te maken over Europese veiligheid en de Europese veiligheidsarchitectuur en de sancties. Ik heb het gevoel dat hij dat op dit ogenblik aan het doen is. En ik heb de afgelopen dagen in Tallinn een aantal mensen gesproken die dat ook eigenlijk wel bevestigen dat dat zo is. Ik heb het gevoel dat hij dat op dit ogenblik aan het doen is. En ik heb de afgelopen dagen in Tallinn een aantal mensen

0: dat is denk ik een juiste constatering, Arend-Jan.
1: Vertel eens, Rob, want jij zat dus in Tallinn, hè? Zo'n conferentie, ja. Daar zitten dan dus ook allemaal Europese politici. Hoe zitten die nu te kijken naar wat er hier allemaal gebeurt?
0: Ik heb wel het gevoel dat de situatie aan het veranderen is. Dus als je even, we hebben het nu over Oekraïne. Er waren ook Oekraïners in de zaal. Veel van die discussies die vonden plaats achter de schermen. Dus ik kan er ook niet alles over zeggen. Maar Marianna Betsa, dat is de onderminister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Die was ontzettend optimistisch en zei, wij gaan dit gewoon winnen. Nou, ik denk dat wel een beetje al te optimistisch is. Als Oekraïne dit nog heel lang op deze manier weet vol te houden en de Russen moeten op een gegeven moment tot een vergelijk komen, dat heeft Oekraïne in ieder geval moreel een overwinning geboekt die gigantisch is. Tegelijkertijd zie je dan ook dat mensen als Zeri Kasparov, dat is die oude schaakgrootmeester, die werd flink aan de tand gevoeld. Dat was wel een echt aardig. Dat is echt een verschrikkelijke havik als het gaat om Poetin-haat. Dus die zei van ja, je moet helemaal niks verwachten van Poetin. Je moet deze man gewoon keihard onder druk zetten, want anders doet hij niks. En hij gaat ook gewoon door. Hij wil. Het is gewoon imperialisme. En dat imperialisme dat is diep ingeworteld in de wijze waarop Rusland bestaat. Dus je moet gewoon echt Poetin geen millimeter geven. Dus daar zat ik ook even aan te denken. Als je gaat praten over, moeten we nou gaan onderhandelen met Russen, ja of nee? Dat antwoord is waarschijnlijk niet op dit ogenblik. Je moet gewoon zorgen dat je het juiste moment kiest. En als Poetin echt gewoon in de problemen zit, dan moet je misschien een stap naar voren gaan maken. Want anders moet jij concessies doen en Poetin niet. Dat is zeg maar ongeveer wat er ongeveer aan de hand is. Ja, en dan voor de rest vond ik dat de Europese politici, en er waren ook een aantal Amerikanen bij trouwens, ook ook uit de regering Trump, die zijn aan het veranderen. Dus die Europese politici die blijven natuurlijk gewoon in het openbaar zeggen van het is ongelooflijk belangrijk om Trump bij de les te houden en we moeten absoluut, moeten we die transatlantische verhoudingen goed houden. En tegelijkertijd, weet je, heb je een drone-discussie. Van ja, nee, daar zit toch wel een deel van onze oplossing. Hè? Die Oekraïense wapensystemen die zijn nu zo goed en we kunnen voor heel weinig geld eigenlijk, daar kwam het feitelijk op neer, onze defensie op orde krijgen. Nee. En er is een Mark Montgomery, dat is een admiraal uit Amerika, inmiddels afgezwaaid. Maar die zei ook van, jullie moeten daar gewoon absoluut naar kijken. Je moet Oekraïense waar kopen en geen Amerikaanse waar. Daar kwam het ongeveer wel op neer wat hij zei. Want hij zei, die systemen zijn goed. Die zijn goedkoop en jullie kunnen voor vrij weinig geld kun je verdediging op orde krijgen. Nou, die constatering hebben wij in de podcast ook meerdere malen gemaakt. En dat wordt nu echt onderstreept. Dat ook daadwerkelijk zo is, zelfs door de Amerikanen. Het is echt interessant hoor, wat er op dit ogenblik gebeurt. Dus het is die retoriek van die Europese politici, die is totaal anders dan wat er op dit ogenblik achter de schermen gebeurt. Ook niet zo vreemd natuurlijk, maar het gebeurt wel.
2: We krijgen dus een hele gezonde relatie met Oekraïne. We zijn afhankelijk van Oekraïne. Ja. Onze veiligheid is verbonden met die van Oekraïne. Dit is een veel betere situatie dan afgelopen 2 jaar.
0: Ja. En in die zin is er natuurlijk ook echt wat veranderd. Europa is echt wakker geworden. Ondanks dat ze nog steeds niet zeggen van we moeten van die Amerikanen af. Maar dat is eigenlijk wel de boodschap hoor. Ook als je het zeg maar privé met een aantal van die mensen praat. Dan is dat eigenlijk ook wel wat je continu hoort van we moeten er gewoon van af. En we willen dat ook nog niet echt in het openbaar zeggen. Maar dat is feitelijk wel wat er aan de hand is.
1: Poetin kan misschien hulp gaan vragen bij president Xi. Hè, want die gaat volgende week op bezoek in China. Wel frappant dat het Kremlin maakte dat bekend een dag nadat Trump terug was uit Beijing.
2: Je bedoelt Poetin gaat op bezoek bij Xi?
1: Ja, zei ik dat niet?
2: Ja, je zei het andersom, ja. Poetin gaat op bezoek bij Xi 4 dagen na Trumps bezoek. Dat is nog nooit gebeurd. Dat zo snel op elkaar volgt. En Xi en Poetin hebben elkaar al 40 keer ontmoet.
1: Tjonge. Laten we over Trump en Xi straks nog even doorpraten. Maar eerst doorgaan naar Iran. Na het volgende. Welkom terug. Midden-Oosten. Ondanks het formele bestand in Libanon en

0: golf is het geweld dit weekend doorgegaan. Israël heeft bij een aanval op Baalbek in het oosten van Libanon een leider van de Palestijnse Islamitische Jihad en zijn dochter gedood. In Zuid-Libanon vielen 5 doden. Hezbollah schoot op zijn beurt op Noord-Israël. Israël voerde ook nieuwe aanvallen uit op Gaza en heeft een nieuwe vloot met hulpgoederen richting Gaza vanmiddag ter hoogte van Cyprus geënterd. Gisteren onderschepte Saudi-Arabië 3 drones die vanuit Iraks, of zeg je Irakees, luchtruim binnenkwamen. En de Emiraten onderschepten ook 2 drones die een beetje uit die hoek vanuit het westen kwamen aangevlogen. Een derde raakte een elektriciteitsgenerator van een kerncentrale met brand tot gevolg. Dat is niet zo best.
1: Ja. Nee, en Saudi-Arabië die zegt dan weer dat Iran erachter zit. En Iran zegt weer dat Saudi-Arabië erachter zit. En nou ja, zo wordt er dus heen en weer gepingpongd op dit ogenblik. En iedereen probeert elkaar de schuld hiervan te geven. Maar het is wel duidelijk dat het of van Iran of van de proxies, dus de strijdgroepen komen die
0: in Irak misschien
1: pro-Iraans zijn. Ja, exact. Ja, dus dat zou nog kunnen. Maar dit is waarschijnlijk ook weer een vergelding voor die berichten die zijn losgekomen. Dat eigenlijk al vroeg in de oorlog de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië zelf hebben vergolden in de richting van Iran. Dus die hebben daar aanval op uitgevoerd. En het lijkt erop dat dit dus nu weer een of andere actie is van Iran om ze daarvoor te straffen. Nee, het zal allemaal wel, maar de stabiliteit wordt er niet veel beter op.
2: En ik denk, jongens, dat de kans groot is dat die oorlog gewoon weer gaat starten. Ja. Trump die zegt vandaag Iran, je moet heel snel een vredesdeal sluiten, anders dan ga ik je vernietigen.
0: De dus die kan klok tikt.
2: Nee. Teheran heeft dat gezegd van wij willen ook dat de Libanon daar een staakt het vuur. Het is daar helemaal niet, want Israël gaat gewoon door. Ja. Dus de eisen liggen zo ver uit elkaar. Ik denk dat de kans heel groot is dat ze weer gaan bombarderen. Wat denk jij, Rob?
1: Ja, ik vind het lastig. Ja, objectief gezien, als je inderdaad kijkt naar de eisen van beide partijen, dan staan die gewoon diametraal tegenover elkaar. Dus die rare 5 punten van Iran, waarbij ze zeggen, we moeten eerst herstelbetalingen, eerst moeten de tegoeden worden vrijgegeven. En allemaal dat soort dingen hebben. We willen zeggenschap hebben over de Straat van Hormuz, terwijl het helemaal niet kan. En pas daarna willen we gaan praten over een nucleaire deal. Die Amerikanen zeggen terecht, nee, we willen eerst gaan onderhandelen over een nucleaire deal. En in het hele proces pakken we dit ook mee. Ja, dat leidt tot niks. De Iraniërs die denken dat ze de langste adem hebben. En dat is denk ik ook zo. Dus is het de vraag inderdaad of Trump bereid is om die oorlog weer te gaan beginnen. Daardoor komt hij met nog minder wapens te zitten. Dus dat is een geweldig probleem. Daardoor gaat de veiligheid van Amerika achteruit. Hij begint een enorm probleem te krijgen met de bondgenoten. Voor zover je daar nog van kan spreken. Zoals Japan en Zuid-Korea, die steeds kwetsbaarder daardoor begint te worden. Want hij heeft dus ook systemen weggehaald uit bijvoorbeeld Zuid-Korea. Ja. Hij kan het zich gewoon niet meer permitteren. Hij kan eigenlijk zich ook niet permitteren om de hele wereld tegen zich in het harnas te jagen. Want de gevolgen hiervan zijn voor Azië gigantisch. De gevolgen voor Europa zijn gigantisch. En de gevolgen voor de Amerikanen aan de pomp. Dat is eigenlijk nog het minste probleem, eerlijk gezegd, van alle problemen die veroorzaakt heeft met die oorlog. Die zijn een direct probleem voor Trump. Hoewel die zelf zegt dat het hem dat niet interesseert.
0: Ja, dat zei hij, hè?
1: Heb je ook gezien, Arie?
2: Ja, vreselijk. En de Amerikaanse benzineprijs is nu 51% gestegen naar $4,51 per gallon. Dat is echt veel, hoor. De obligatierente van 30 jaar bonds zijn nu 5%. Dat is de hoogste sinds 2007. 58% van de Amerikanen vinden dat Trump de levensstandaard niet goed heeft geëerbiedigd, om het zo maar te zeggen. Hè? De hypotheekrente stijgt nu naar 6,36%. De druk op Trump is ongelooflijk groot.
0: Ja. Ja, en die obligatierentes, daar wordt wel echt goed naar gekeken. Hè? Want dat is natuurlijk, betekent direct heel veel voor wat bijvoorbeeld Amerika, maar ook andere landen met hele grote staatsschulden moeten betalen voor hun, voor hun schuld.
1: Ja. Maar het is wel curieus. Dus dat Trump gewoon onder woorden vaststelt Dat hij zich niet druk maakt over de gevolgen van de economische gevolgen van deze oorlog voor de gemiddelde Amerikaan. Hij zegt, ja, ik ben er gewoon niet mee bezig. Dat zegt hij gewoon.
2: Dat zegt hij letterlijk.
0: Dat is toch wel met onze eervorige uitzending met de psychiater Gilles Tillens. Dat Trump klopt. Alleen aan zichzelf denkt.
1: Ja.
0: En niet aan beleid of aan wat het doet voor Amerika of voor mensen. Opnieuw bevestiging. Overigens zag ik de verwachting ergens dat Trump dinsdag met zijn nationale veiligheidsteam praat over militaire opties. Ja. En voor het weekend hoorden we ook al uit zowel Amerikaanse als de Israëlische pers. Ja, werd een beetje zo uit verschillende bronnen gezegd dat hervatting van de oorlog wel in elk geval dichterbij komt.
2: Ja. En dat weten we, terwijl we dus ook gehoord hebben van de inlichtingendiensten dat 80% van die lanceerinstallaties van Iran na al die bombardementen toch nog intact is, hè, Rob. Dus dat is niet erg gelukt.
1: Ja, volgens mij wel 70%, maar het is in ieder geval is het grotendeels intact. Ja.
0: Ja. De Iraniërs hebben ondertussen, geloof ik, iets organisatorisch allemaal netjes weer geregeld voor hoe ze de tolheffing gaan inrichten bij de straat van Hormuz.
1: Dat is natuurlijk ook een verhaal van je welst. Ik bedoel, Iran die wil de soevereiniteit houden, zeggen ze, over de straat van Hormuz. Dat kan helemaal niet. Dat is gewoon internationaal vaarwater. Punten uit. Daar beginnen ze nou zo langzaam wat ook achter te komen. Dat dat niet kan. Ook China zegt van, ja, dit is gewoon, dit kan niet. Ik bedoel, dat zeggen ze dan op een redelijk beschaafde manier. Maar er is geen land in de wereld die hiermee akkoord gaat. Al was het alleen maar zo dat je hiermee een president schept. Wat natuurlijk gewoon buiten alle proporties is. Want dan kan iedereen dat gaan doen. Voor hetzelfde geld wordt dat ook gedaan met de straat van Malakka. Maar wat hij dus nu zegt, wat de Iraniërs nu zegt, althans de revolutionaire garde, die zeggen, we gaan dus nu het koppelen aan een verzekeringsbeleid. Dus de verzekering is dan, als je geld betaalt, dan word je niet aangevallen. Ja, niet aangevallen door Iran.
0: Ja.
1: Al Capone die deed dat soort dingen toch ook in Amerika? Ja.
0: Ze van, a nice shop you have here. It would be a shame if something happens to it. Dat is maar dat dan met een ship. Ja.
1: Oh. Ja. Ja, het is echt niet te geloven. Ja. Ik vind dat echt buiten alle proporties. Maar goed, het gebeurt gewoon. En het is dus nu ook niet zo dat door dit soort acties Iran, bijvoorbeeld in tegenstelling tot Hamas, ook de sympathie krijgt van de wereld.
0: Mm-hmm.
1: Dat hadden ze natuurlijk wel zo kunnen regelen. Ze hadden zich natuurlijk ook totaal als underdog kunnen opstellen. Maar door dat soort grappen en gollen lukt dat dus ook niet. Nee, de aaibaarheid van Iran wordt hier ook niet beter door.
0: Er was nog een raar verhaal over Israëlische bases in Irak. Wat is dat?
1: Ja.
2: De geheime bases waren daar, hè? En daarvan hebben ze ook geopereerd. Of ze er nog zijn, dat weet ik niet. Het zal wel niet meer. Maar dat is wel een ongelooflijk verhaal.
1: Ja. Nou ja, ze werden bedoeld, dus die basis, om bijvoorbeeld vliegtuigen bij te vullen. Ze werden ook gebruikt om inlichtingen te winnen. Maar die Israëli's die zaten dus gewoon met basis in de Iraakse woestijn. Dat kan je toch niet voorstellen. Die Bedouïden die zagen wel dat er wat aan de hand was. Ja. En die hebben dat ook gemeld. Maar er is geen actie op ondernomen. Dat men dacht, nou, het zullen wel Amerikanen zijn die daar een beetje zitten te rommelen. Ja. En die moeten daar wat. Dus er is nooit echt een... Het zijn krankzinnig voor woorden.
0: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel.
1: Tot zien we elkaar morgen weer.
0: Jawel.
1: Toch? Tot morgen. Ja.
0: Okay. Tot
3: morgen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
5: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
6: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
8: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
9: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
8: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
9: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
12: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
14: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
13: Nigaio Wijnen
14: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
13: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
15: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog viel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechte rijstrook is dicht op knooppunt Everdingen vanwege het slechte wegdek daar. 10 minuten vertraging. Aansluitend is de vertraging nog 5 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. Reizigers op Schiphol moeten langer wachten bij security dan normaal. De beveiligers zijn over op een nieuwe manier van werken en dat lijkt niet soepel te gaan. Al wil Schiphol niet bevestigen dat het daardoor komt. Eerder vandaag werd kantoorpersoneel ingeschakeld om te helpen en er werd water uitgedeeld. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen en stopte omdat zijn dochter ernstig ziek was. En dan nu het weer van Weer Online? Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk.
0: verder met vastgoedfinanciering.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
20: Je hebt een vastgoedbedrijf en je zoon of dochter die ziet het wel zitten om de boel straks over te nemen. Maar ja, dan moet je wel eerst even langs de Belastingdienst. En die pitstop blijkt onbetaalbaar geworden. De vraag van deze week: is de fiscus de nekslag voor het Nederlandse familievastgoedbedrijf? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 19:30... als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast, abonneer je even. En vandaag, ontzettend leuk, doen we dat met publiek. Want onze partner Mogelijk heeft een aantal klanten uitgenodigd. Fanatieke klanten die vandaag bij BNR op bezoek zijn. En het is ontzettend leuk om altijd ons programma Maarten de Gruiter samen met het publiek te kunnen opnemen. Onze luisteraars.
21: Superleuk.
20: Ja. Belangrijk nieuws. Afgelopen week spraken we over de wereld van hotelbeleggers, Maarten. En die staat onder druk. Het FD meldt nu een nieuwe zaak van de Zweedse hotelbelegger Pandox.
21: Ja, nou, ik weet niet of die hele markt onder druk staat. Maar het gaat natuurlijk met name over die Amsterdamse groep, de Circle Groep. Die het W Hotel exploiteerde.
20: Ja.
21: Die dat eerst voor een godsvermogen in een Seelisbeek hebben verkocht.
20: Aan Deka, ja.
21: Aan Deka. Die hebben 3 jaar lang de huur laten oplopen tot 23 miljoen euro. Ja, ik vind het altijd wel spectaculair. Ja.
20: En, wat is er dan in deze zaak aan
21: de
20: hand?
21: Nou ja, de Zweedse hotelbelegger Pandox, beursgenoteerd, die krijgt 4,5 miljoen van dezelfde exploitant. En het gaat over het Park Centraal Amsterdam Hotel.
20: Mm-hmm.
21: Misschien ken jij wel het hippe Momo wat daar zit. Dat vind ik wel iets voor jou om daar naartoe te gaan. En nou ja, dus die hebben hetzelfde gedaan, blijkt nou. Die hebben dus ook een sale leaseback ooit gedaan. En die hebben daar ook natuurlijk heel veel geld mee verdiend. Waar dat allemaal naartoe gegaan is, dat geld, dat weet natuurlijk niemand. Maar, en die betalen ook een huur niet.
20: Voelt het toch als een soort trend.
21: Ja, ik vind het heel bijzonder. En er was een rechtszaak en die Pandox-directeur Albert Schaaphok, die zei frauduleuze wijze. Dus nou ja, dat wordt vervolgd. Dus ik weet niet of er veel mensen hier naar luisteren die verhuren aan deze hotelexploitant. Maar dan zou ik toch maar even gaan opletten.
20: Of sowieso, als je in de hotel zit, even naar de financieringsconstructies aan de achterkant gaan kijken. Want blijkbaar is het aan de hand. Het IMF waarschuwt dat de bouw van middenhuurwoningen vastloopt als ontwikkelaars en beleggers onvoldoende rendement kunnen maken. Goh. Volgens het fonds moet de winstgevendheid omhoog om de woningbouw weer op gang te krijgen. Ja, het IMF zegt eigenlijk, als we meer middenhuurwoningen willen bouwen, moeten ontwikkelaars en beleggers gewoon geld kunnen verdienen.
21: Ja, nou, dit is überhaupt een heel interessant IMF-rapport. Dat is afgelopen week uitgekomen. En er is 2 keer per jaar wordt er een IMF-rapport gemaakt over Nederland. Dat doen ze blijkbaar over alle landen. Dus het is, daar zijn ook aardig wat mensen denk ik mee bezig. En in dit IMF-rapport, wat overigens meerdere dingen natuurlijk behandelt, gaat het ook heel expliciet over woningbouw. En het aanbod, ze zeggen heel duidelijk, nou, er moet wat gebeuren in Nederland aan de aanbodkant. Nou hebben ze 3 specifieke dingen die ze benoemen. Het beperken van bezwaarprocedures tegen bouwprojecten. Nou, daar is iedereen voor natuurlijk, behalve als het in je eigen straat ineens gebouwd wordt. Het verminderen van versnippering in lokale bouwregels. Dat is natuurlijk ook, waar wordt al lang over gesproken, dat je overal weer nieuwe regels, iedere lokale wethouder die wil weer zijn eigen sausje eroverheen gooien. En het vereenvoudigen en versoepelen van ruimtelijk beleid. Nou, als je die 3 dingen, die het IMF dus zegt, ja, dat staat eigenlijk natuurlijk ook in het coalitieakkoord.
20: Ja.
21: Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan staat dat bij een heleboel, behalve hele extreme partijen.
20: Dus daar sluit wat het nieuwe kabinet is gaan doen, of wil gaan doen, beter gezegd,
21: ja,
20: aan op het IMF-rapport. Maar dan het rendement kunnen maken van beleggers.
21: Ja, waar ik natuurlijk echt op aanging is, zijn er 2 dingen. Dus ze zeggen, uiteindelijk zeggen ze letterlijk, ook zijn een hervorming van de huurmarktregulering noodzakelijk. Nou, dat is dus gewoon de wet middenhuur. En sterkere financiële prikkels en hogere winstgevendheid voor private ontwikkelaars en beleggers. Nou, dat is dus noodzakelijk om die machine weer aan de gang te krijgen. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat het IMF het zegt. Nou ja, in het verleden hebben natuurlijk ook Nederlandse Bank en Raad van State hebben dingen gezegd. Nou, daar wordt ook niet naar geluisterd, maar toch is het goed dat het gezegd wordt. Want het is natuurlijk een beetje, ja, een contradictie met wat veel, met name linkse politici zeggen. Die zeggen, ja, nee, er wordt te weinig gebouwd, want ontwikkelaars willen meer geld verdienen. Terwijl, ja, ik zelf natuurlijk, maar wij ook gasten hier hebben gehad de afgelopen 4 jaar, die natuurlijk zeggen, ja, het valt gewoon stil, want er is geen geld te verdienen.
20: Gewoon nul.
21: En dat is natuurlijk heel bizar, want je neemt een heel groot risico. Er gaat veel kapitaal in zitten. Het duurt ontzettend lang. En dan vinden ze het gek dat op een gegeven moment mensen zeggen, ja, maar hier gaan wij niet meer instappen. Want er wordt geen geld meer mee.
1: Het is op basis van het narratief dat wonen een recht is en niet iets om geld mee te verdienen is. Maar dan moet dus dat narratief politiek breder van tafel. Want anders gaat er nooit wetgeving komen om een ontwikkelaar weer een beetje geld te laten verdienen.
21: Nee, dat narratief moet zeker veranderd worden. Maar het gaat er gewoon om van wat vinden wij normaal als maatschappij of als politiek. Wat je voor winst mag maken als je zoveel risico neemt en het zo lang duurt. Nou, en nu is het eigenlijk zo, ja, er mag helemaal geen winst worden gemaakt. Nee. Zita Pels, ja, ik mag haar naam eigenlijk niet meer noemen, want ik heb het wekelijks over haar. Maar Zita Pels, wethouder Amsterdam, zei gewoon een half jaar geleden, toen ze in de gemeenteraad moet uitleggen waarom ze er woonambities niet gehaald had. Dat komt omdat de ontwikkelaars te veel geld willen verdienen. Ja, dat is gewoon eigenlijk schandalig. En in die raad ook, dan heb je een paar rechtse partijen, die heb je niet zoveel in Amsterdam, die stellen daar dan vragen over. Maar niemand van de andere partijen, en ik vind ook een linkse partij hoort gewoon te durven zeggen van, nou, mevrouw Pels, is dat nou wel helemaal de schuld alleen van de ontwikkelaar?
1: Ja, Barbara Baarsma is bij ons de gast, maar stak direct de vinger op.
2: Ja, ik was onlangs in de Tweede Kamer voor een expertsessie over de vastgelopen huurmarkt in Nederland. En ja, de wet betaalbare huur, ja, box 3, maar ook een wet die nog bij de Eerste Kamer nu ligt. Dat is de wet versterking volkshuisvesting. Ja. Die verplicht dat je een derde, hè, dus een derde mag vrije sector zijn, een derde middenhuur en een derde sociaal. Ja, dan maak je dus een verdienmodel heel erg moeilijk voor die private investeerders. Daarboven ongeveer in normale jaren een 25-30% van alle euro's die naar nieuw te bouwen huurwoningen gaat, komt uit het buitenland. En dat is steeds onaantrekkelijker gemaakt in 2018.
1: Dat is toch langzaam maar zeker nu opgedroogd?
2: Ja, dat is nu nog maar 1%, begreep ik. Omdat namelijk in 2018 buitenlandse pensioenfondsen alleen maar onder zeer strikte voorwaarden hun belasting op nul mochten zetten. En de FBI, de financiële beleggingsinstelling, ook om zeep is geholpen. En dat maakt dat er helemaal geen geld meer vanuit het buitenland eigenlijk die huurmarkt instroomt. Nee. En dus hebben we al die Nederlandse investeerders keihard nodig.
1: Dus dat sluit ook aan op de analyse van het IMF.
18: Vastgoed gezocht.
1: Het is een stille kracht in onze binnensteden. Het familiebedrijf dat niet alleen verhuurt, maar ook transformeert, verduurzaamt, ontwikkelt. Maar een nieuwe fiscale werkelijkheid zet deze sector onder hoogspanning. Bij ons de gast, je hoorde haar al, Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de UvA. En Edwin Sarkinovic, hij is director tax bij PwC. Beide van harte welkom.
2: Dank je.
1: Fijn dat jullie zijn. Het gaat om een verandering die sinds 2024 geldt voor verhuurd vastgoed. Wat is er aan de hand?
22: Nou, wat we denk ik de afgelopen jaren hebben gezien, en dat is dat er eigenlijk een opstapeling is gekomen van belastingmaatregelen, waardoor de overdracht naar de volgende generatie van het vastgoedfamiliebedrijf veel zwaarder wordt belast.
1: Ja, jullie hebben daar een rapport over geschreven. Dat gaat dus over de BOR en de DSR. Dat moet je allemaal uitleggen. Het rapport schetst eigenlijk een somber beeld. De belastingdruk bij overdracht kan oplopen tot 70% van de waarde. Dat is praktisch onteigening.
22: Ja, dat klopt. Het kern van ons rapport is dat de belastingdruk bij de overdracht naar de volgende generatie zo hoog is geworden dat het ook de continuïteit van die onderneming in gevaar kan brengen. Maar ja, ook wel breder, dat het ook gewoon echt impact heeft op de woningmarkt.
1: Ja, nu is dit vanaf 24, het is nu half 26. Was het mogelijk niet eerder om aan de noodbel te trekken?
22: Nou, we zien als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zien we dat best wel wat familie vastgoedbedrijven daar de afgelopen jaren, of eigenlijk na de wetswijziging, erop hebben geanticipeerd. Maar je ziet dat door die opstapeling en ook latere wijzigingen in verhogingen van bijvoorbeeld belastingtarieven, dat het probleem echt urgenter is geworden.
1: Ja. Jullie werden ook gebeld door klanten. Zijn er wat hier aan de hand?
22: Ja, we werden gebeld door klanten. Kijk, voor ons is het natuurlijk een onderwerp wat veel bij klanten op de agenda staat. Onze klanten zijn ermee bekend. Wat wij wel merkten is dat er wel een informatiekloof bestaat tussen sommige familievastgoedbedrijven waren er zelfs nog niet mee bekend. Ja. Maar we merken het ook bijvoorbeeld in gesprekken met beleidsmakers, met politici. En dat is ook de aanleiding geweest voor het onderzoek.
1: Dan ontkomen we er niet aan om toch even technisch te worden. Voorheen kon je veel vastgoed als ondernemersvermogen kwalificeren. En het rapport staat dat dat eigenlijk tot nul is teruggebracht. Betekent dat het een verschuiving geeft aan belastingdruk?
22: Ja, wat wij zien is dat per 1 januari 2024... er een beleggingsfictie is geïntroduceerd in de wet. En dat betekent dat verhuurd vastgoed per definitie als beleggingsvermogen wordt gezien en daarmee ook niet meer kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
1: Dus daar gaat het om. In die oude BOR had je tot 1 miljoen vrijstelling.
22: Onder de oude BOR bestond er nog geen beleggingsfictie. En daar was het mogelijk om bepaald type verhuurd vastgoed wel onder de faciliteiten over te dragen.
1: Ja. Maar het is toch belegd vermogen? Ik bedoel, het is toch een belegging voor vastgoed familiebedrijven?
2: Nee, kijk, je hebt, als je familie vastgoedbedrijven opdeelt, heb je eigenlijk 4, misschien 5 soorten. De eerste zijn inderdaad familie, family offices, beleggers. En die zitten er meer in voor het rendement. En die zijn eigenlijk niet bezig met ondernemen. Die laten hun geld gewoon het werk doen. Dan heb je als tweede heb je passieve beheerders. Dat zijn bijvoorbeeld institutionele partijen, pensioenfondsen en dergelijke. Die hebben flink wat panden en dat is in de verhuur. Maar ze bemoeien zich er eigenlijk niet zoveel mee. Als er een pand of een woning vrijkomt, dan wordt die soms ook uitgepond. En dan heb je als derde categorie de actieve beheerders van verhuurd vastgoed. En die zijn echt wel bezig met actief het renoveren. Bijvoorbeeld als er in de binnenstad iets bijgebouwd kan worden, dan zullen ze dat doen. Ze zullen het verduurzamen. Ze zullen de leefomgeving rond die panden ook echt actief daarmee aan de slag gaan. En als vierde categorie heb je de ontwikkelaars. Die ook echt ontwikkelen en daarna voor verhuurd. En als vijfde zou je nog kunnen zeggen, zijn er bouwers. Nou, die laten we even buiten beschouwing. Ja. Nou, wat de fiscus altijd zei is, pand voor pand gingen ze dat na. Dit is ontwikkeld. Dit is echt ontwikkeling van vastgoed. En dat is ondernemingsvermogen. Daar mag de BOR en de DSR, de doorschuivenregeling, voor worden gebruikt. En wat nu is gezegd per 2024, we hebben geen zin meer om per pandje te kijken. We vinden dat te veel gedoe voor de Belastingdienst. Dus weet je wat? Per fictie, per definitie zeggen we, alles is belegd vastgoed. Ja, en daarmee ga je dus juist die familie vastgoedbedrijven, die heel veel wel aan het ontwikkelen, die heel veel wel aan onderneming, zin doen. Hè, dus de actieve beheerders ook. Die zeg je eigenlijk van, u heeft geen toegang meer tot die bedrijfsopvolgingsregelingen.
1: Maar wat gebeurt er dan feitelijk als ze daar geen toegang meer toe hebben? Dan moeten ze dus belasting betalen over het vermogen bij overdracht.
2: Ja, dan moeten ze bij overdracht naar inderdaad dochter of zoon of neef of nicht, hè, gewoon binnen de familie, moeten ze in één keer, dat is ook heel belangrijk, in één keer afrekenen. Een veel hoger bedrag. En dat in één keer afrekenen, dat maakt dat het ontzettend grote impact heeft. Want wat een familie vastgoedbedrijf doet, die zit er voor lange termijn in. Die is niet gericht op waardestijgingen van vastgoed, maar op een stabiele huurstroom, waarbij ze die huurstroom weer kunnen gebruiken om panden te renoveren, om te verduurzamen, om te ontwikkelen. Dat hele kringloopmodel wordt eigenlijk om zeep geholpen als je zegt, bij overdracht naar een volgende generatie moet je in één keer aftikken. Dat kan je alleen maar doen als je onder stoom en kokend water vastgoed gaat verkopen. Ja, en onder stoom en kokend water krijg je nooit een goede prijs.
21: Dat is een heel logisch verhaal. Maar als je dus gaat zeggen van, ja, we moeten een onderscheid maken tussen passieve en actieve beleggers, is dat niet ontzettend moeilijk? Want ik bedoel, er is toch bijna ook geen passieve belegger die niet investeert in verduurzaming of panden opknapt. Dus wordt die grens niet heel moeilijk te stellen?
2: Die grens is inderdaad moeilijk te stellen. En dat was voor de Belastingdienst ook de reden om dit te bespreken met de wetgever en te zeggen, joh, maak het voor ons het leven wat makkelijker. Maar daarmee help je dus wel, waar we deze uitzending al eerder over spraken, die markt voor verhuurd vastgoed wel heel moeilijk, ook voor binnenlandse partijen, niet alleen die buitenlandse partijen waar we het al
21: hebben. Die familiebedrijven die dit ondervinden, jij zei net al van, niet iedereen wist het zelfs eigenlijk. Je hoort ze eigenlijk niet. Ze spreken zich niet echt uit naar buiten toe in de media. Hoe komt dat? Waarom zijn die mensen allemaal zo stil?
2: Nou, jij bent de enige die niet stil is, Maarten. Ja. Dat is heel mooi. Nee. Dus is wel een aantal dat zich uitspreekt. Alleen de meeste familie vastgoedbedrijven, dat zijn families. En die houden dat liever wat onder de radar. Die willen niet in de quote 500 terechtkomen.
21: Ja, daar staan ze allemaal aan.
2: Ja, maar die willen, want dat heeft een hele negatieve connotatie. Terwijl eigenlijk, ik denk dat het wel goed is dat ze zich zouden uitspreken. Want dan kunnen ze ook steeds veel beter het verhaal vertellen van wat ze allemaal doen voor de samenleving. En dat is veel meer dan alleen rendement halen uit vastgoed. Dat is met dat rendement een maatschappelijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld omdat ze relatief veel doen aan middenhuur. Omdat ze relatief veel doen aan heel moeilijk rendabel te maken objecten. Zoals
21: zitten natuurlijk
2: binnenstad
21: al op hele lage rendementen, normaal gesproken. Direct rendementen. Want ik heb in jullie rapport is het verschil tussen een gewoon bedrijf en de vastgoedbedrijf is echt enorm, hè, de belastingdruk.
22: Ja, dat klopt.
1: Edwin? Ga je gaan.
22: Ja, nee, dat klopt, klopt, Maarten. Kijk, dat hebben we ook in het rapport terug willen laten komen. Hè. Op het moment dat er een familievastgoedonderneming aan de volgende generatie op overgaat, dat kan door middel van schenking of vererving, dan zien we dat de belastingdruk oploopt. Tussen de 40-70%, ongeacht wat precies het percentage is. Ja, op het moment dat er een ander type onderneming overgaat, dan zijn alle faciliteiten wel van toepassing. En dan in uit ons rekenvoorbeeld blijkt dan een effectieve belastingdruk tussen de 6-8%. En wat Barbara denk terecht aangeeft, ja, in dat geval krijg je ook nog eens een keer een betalingsregeling. En is het mogelijk om die belastinglast over de termijn heen te betalen? En dat maakt denk ik het voor familievastgoedondernemingen zo lastig. Er is een hele hoge effectieve belastingdruk, maar die moet ook ineens worden betaald.
2: En die belastingdruk was dus de afgelopen 5 jaar is die enorm gestegen. Niet alleen doordat er geen toegang meer was tot die bedrijfsopvolgingsregelingen, maar ook door de verhoging van de overdrachtsbelasting, door de verhoging van het tarief in box 2, door het afschaffen van een beleggingsmarge. Allemaal andere regels, laat dat maar even voor wat het is. Maar het was al hoog. Het was namelijk bij overlijden was het al 25%. Bij schenken was het 40%. En dat is nu dus verhoogd door die cumulatie van al die aanpassingen naar, laten we zeggen, 45, 44
1: procent tot 70%. Hebben we enig inzicht over hoeveel bedrijven dit gaat?
2: We hebben het, omdat, wat andere Maarten net al zei, dat die familievastgoedbedrijven wat onder de radar blijven, is het moeilijk om dat allemaal transparant te maken.
1: Gaat het over honderden of duizenden?
2: Het gaat over honderden bedrijven. Familievastgoedbedrijven, maximaal 1000. En daar zitten hele grote tussen, met wel portefeuilles van een paar miljard. Maar er zitten ook bij van tientallen miljoenen.
1: Ja, het geldt ook voor die van Prins Bernhard, denk ik, hè?
2: Misschien is dat meer een passief beheerder.
1: Barbara, is er bij de politiek in Den Haag wel enig besef dat die fiscale maatregelen die woningopgave dus zo frustreren? Je zei aan het begin van de uitzending al even, ik was in Den Haag. Begint dat besef in te dalen dat het een fiscaal probleem is?
2: Men zag al dat fiscaliteit gedrag enorm stuurt door de uitpontgolf na met name die box 3 aanpassing. Wat men zich nu ook realiseert, dat ook de professionele investeerders fiscaal gedreven kunnen worden. Dat ziet men doordat de instroom vanuit het buitenland bijna nihil is geworden. En men ziet dus, heeft wel door, althans een deel van de mensen die ik sprak, dat je dus echt wel de fiscaliteit moet verbeteren en stabiel moet houden. Dus niet de hele tijd veranderen. Want dit zijn business cases die voor 10, 20, 30 jaar gelden.
1: Dus zie je ook al bij jullie klanten dat ze dus daadwerkelijk minder aan het investeren zijn?
2: Ja.
1: Niet in verduurzaming of niet in nieuwe woningen?
2: Dat zien we zeker. We hebben gezien voorbeelden waarbij onder stoom en kokend water het vastgoed moest worden verkocht tegen een onaantrekkelijke prijs.
1: Ja, want er zat een huurder in, dus ja.
2: Ja. Nou, dat niet alleen, maar ook omdat de markt weet dat je je het moet verkopen. Het gaat niet alleen om woningen, maar ook over commercieel vastgoed, kantoren. Nou, en dat zijn vaak hele specifieke panden die niet zo makkelijk te verkopen zijn.
1: De overdracht van familievastgoedbedrijven, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic zijn bij ons de gast van PwC. En straks praat ik nog even met hen over dit heikele thema.
3: De hypotheekrenteaftrek gaan we het nu over hebben. Gaan we het zo houden of gaan we het toch afschaffen? Ik zou zeggen, daar gaan we weer. Sinds 2001 is de aftrek beperkt tot 30 jaar. Dus over 5 jaar, in 2031, verloopt die termijn voor het eerst voor een aantal mensen in Nederland. Alleen geen idee wie dat allemaal zijn, want niemand houdt dat bij. En dus dreigt chaos.
1: Het H-woord spookt dus weer rond in Den Haag. Daarover straks meer. Eerst praten we even verder over die fiscale wurggreep voor familievastgoedbedrijven, zoals gezegd. Barbara, jij zei al even, maar laten we er nog even iets dieper op inzoomen. In het rapport pleiten jullie dus echt voor een onderscheid tussen passief beleggen en actief ondernemerschap. Maar de fiscus heeft gezegd, het moet vereenvoudigd worden voor ons, want het lukt ons niet meer. Is er een methode om toch dat onderscheid te maken en het toch iets te vereenvoudigen?
22: Nou, in het rapport werken wij meerdere beleidsopties uit. En een van die beleidsopties is bijvoorbeeld alleen al een algemene betalingsregeling of een uitstelregeling. Dus het hoeft niet eens per se het openstellen van de faciliteiten voor verhuurd vastgoed te zijn. Dat zijn wel opties die we ook uitwerken, waarbij we ook nog eens aanvullende voorwaarden eraan verbinden. Maar wij denken dat alleen al een betalingsregeling, waarbij de mogelijkheid bestaat om die belastingdruk over meerdere jaren heen te betalen, dat al een oplossing biedt om in ieder geval het continuïteitsrisico te voorkomen.
1: Maar dan hou je dus die hele hoge belastingdruk, die ga je dan dus accepteren?
22: Ja.
1: Maar dan zeg je van, kan ik het in 5 jaar betalen?
22: Of 10 jaar, dat klopt.
1: Ja. En moet zo'n nieuwe generatie sowieso leningen afsluiten om zoiets overgedragen te kunnen krijgen?
22: Nou, kijken we naar het wetgevingsproces. En dan heeft de wetgever aangegeven bij de introductie van die beleggingsfictie, ja, dat er is een mogelijkheid om, om leningen aan te trekken om dan die belastingclaim te kunnen voldoen. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zie je dat vastgoed vaak al gefinancierd is en dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is om nog een aanvullende lening aan te trekken om dan die claim te kunnen voldoen. Dus daar, daar strookt denk ik de uitkomst van ons onderzoek niet met wat wij in het wetgevingsproces hebben, hebben gezien.
1: Ja.
2: En dus is er een dividenduitkering nodig vanuit de vastgoedonderneming naar, naar het kind dat het overgedragen krijgt. En daar moet ook weer belasting over betaald worden. Een andere oplossing, behalve het openstellen of het openstellen van die uitstel van betalingregeling of het gespreid betalen, zou kunnen zijn dat je de overdrachtsbelasting die je nu bij overlijden niet hoeft te betalen, maar bij schenken wel, dat je die ook kwijtscheldt bij, bij schenken. Want dan kan je veel meer gepland al vooruit een portefeuille in stukjes overdragen.
21: Maar wat betaal je dan? Wat is dan je belastingdruk? Even als je dus die overdrachtsbelasting weghaalt?
2: Dan dat scheelt 10,4%.
21: Dus ja, dat begrijp ik, maar... Ja.
22: Dat is ook het verschil wat we aangaven tussen de volgens mij 44 en de, rond de 50%. Ja, ja. Daarin zit daarin dat verschil wordt veroorzaakt door de overdrachtsbelasting.
21: Oké, okay. Ja. Ja, als je, overigens, wat ik toch wel interessant, ik vind politiek ook altijd wel een beetje interessant, maar wie is de kwade genius van dit alles?
2: Ik denk dat dat is dus het. Toen ik in de Tweede Kamer was, dat zei men ook letterlijk: dit is een clusterfuck. Men heeft gewoon per regel besluiten genomen en heeft zich niet gerealiseerd wat het gestapelde effect van hiervan is. Dus zowel bij parlementariërs als bij de Belastingdienst als bij banken als ook bij accountants en de vastgoedondernemingen zelf was dit helemaal niet in beeld. Tot klanten die bij Edwin aanklopten zeiden van hey, wij willen overdragen, maar... bereken jij eens wat dit ons kost? Mijn hemel. En toen dus is het pas
21: die
2: men,
21: dus die men, al die klanten die allemaal wel of niet net in de quote 500 staan, die hebben allemaal netjes 10 jaar VVD gestemd. En die worden hiermee dan beloond?
2: Ik weet niet wat ze gestemd hebben, maar.
21: Nou ja, dat
2: misschien dat moeten ze voor stemadvies naar jou.
1: De belangrijkste tip aan familiebedrijven die nu met de opvolging worstelen. Moeten ze nog even afwachten, nieuw beleid afwachten. Hopen dat jullie rapport indruk maakt of wat gaan ze doen?
2: Nou, ik denk dat het heel verstandig is om hier vroeg mee te beginnen. Dus ook al speelt het pas over 10, 15 jaar... om vast heel goed na te denken hoe ga ik, als die belastingclaim komt, dat kunnen betalen zonder dat ik op stel en sprong panden moet verkopen. Dus dat je je hier heel goed op voorbereidt, je laat adviseren. En ja, in de hoop dat er inderdaad wel gespreid betalen mogelijk wordt. Dat iets met die overdrachtsbelasting wordt gedaan.
1: Maarten, ik zag vandaag op Instagram dat een van jouw dochters jarig is. Gefeliciteerd. Ja, ja. Floris is 16 geworden.
21: Ja, ja.
1: Dus die neemt nog niet over. Maar denk jij hier al over na, eigenlijk?
21: Nou, wat ik wel veel doe, is eigenlijk ook al vastgoed verwerven waar zij al eigenaar van zijn. Dus, maar ja, dan hebben zij het natuurlijk nog niet opgelost voor. Maar dat mogen ze dan daarna zelf lekker
1: uitvoeren. Is dat een oplossing, Edwin?
22: Het is deels zeker een oplossing.
1: Ja. Ja. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic van PwC, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, onder andere over de hypotheekrenteaftrek. Ga daarvoor naar je podcast-app, zoek ons even op Vastgoed Gezocht. Wij zijn er gewoon op de radio, ook volgende week weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: That's the way.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
2: Nummer 151.
4: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
7: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
8: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wil zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in 2 filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de 2 zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Staatsbezoek van Donald Trump aan China moest de diplomatieke en handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China verbeteren. Is dat gelukt? En Kevin Warsh is begonnen aan zijn termijn als voorzitter van de Federal Reserve. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Hans Tegenman is hier hoofdeconom van Triodos Bank. En Steven Bartman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit. En die staat in Groningen. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Met natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Steven, waar wil jij mee aftrappen?
13: Er stond een stuk in de Financial Times over de opkomst van China. Als je kijkt naar vorige week de uitspraken van Xi. Die waren een beetje parmantig over de opkomst van China. Hij verwees naar de antieke geschiedenis. De oorlog tussen Sparta en Athene. Als je nu kijkt naar de feitelijke positie van China, valt het erg mee. Er zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. En dat werd in het Financial Times gedaan. Als je kijkt bijvoorbeeld, en daar ging het een stuk over, het aandeel wat China heeft in de mondiale reserves. Dus China maakt 17% uit van de wereldeconomie, maar slechts 2% van de mondiale reserves. Nou, als je teruggaat in de geschiedenis, kijk naar het Verenigd Koninkrijk, op het toppunt van de macht, of Nederland in de 16e eeuw, dan waren die verhoudingen omgedraaid. Dus een kleiner aandeel in de wereldeconomie, maar een zeer groot aandeel in de financiële transacties. Dus wat dat betreft, en dat was het punt van dat artikel, hing China nog 30 tot 40 jaar achter op de Verenigde Staten.
12: Dus we hoeven daar ook niet al te veel zorgen over te hebben, die opmars van China die niet meer te stuiten is, of ga ik dan te snel?
13: Nou ja, de opmars van landen, het zijn geen Olympische Spelen. Hè? Dus wie nummer 1 of 2 is, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat niet om de gouden medaille. Maar de onderlinge relaties, dat is wel iets om je zorgen over te maken. Dus hoe gedragen die landen zich? En hoe gaat iemand als Trump om met het feit dat China opkomt? Het hoeft helemaal niet erg te zijn. Kijk, China vertegenwoordigt ook een hele grote afzetmarkt. Dus daar zou Amerika ook blij mee kunnen zijn.
12: Nou, daarover gaan wij zo meteen spreken. Financial Times, hoofdleverancier van dit panel. Want ook Hans Tegenman heeft het naar zijn hand genomen en kwam tegen.
14: Ja, en ik dacht, ga ik dit nou vertellen over handel met Steven erbij?
12: Durf ik dat wel,
14: maar ja, toch maar. En misschien is dit ook wel weer een... dat haakt heel erg aan bij wat Steven net zei. De Europese Commissie is uitgelekt of wordt volgende week gepresenteerd. Waarschijnlijk een nieuw pakket om het handelstekort van Europa tegen te gaan. 1 miljard per dag. Maar dat gaat natuurlijk om hetzelfde. Hoe ga je om met internationale handel? Is het comparatief voordeel of is het een machtsstrijd? Hier kom je natuurlijk ook wel weer terug op de machtsstrijd. Dus aan de ene kant toch wat heffingen om je eigen industrie te beschermen. Met name machinebouw, chemische industrie. En ook een plafond in welke mate je van 1 leverancier afhankelijk mag zijn. 30-40%. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen in de tijd waarin we zitten. Maar het is natuurlijk wel langzaam maar zeker, stukje bij beetje, gaat ook Europa mee in hoe wij tegenwoordig internationale handel zien.
12: Maar als je dus bijvoorbeeld zou moeten diversificeren in je leveranciers en niet meer volledig afhankelijk mag zijn van 1 leverancier, dan betekent dat ook dat je je eigen Europese economie daarmee kunt stimuleren, dat je verplicht bent om in Europa te winkelen?
14: Dat is het idee. En dat is de vraag of dat altijd gaat lukken. Het is ook zeer de vraag of dat efficiënt is, maar dat is hier ook niet de bedoeling van natuurlijk. Dit gaat over weerbaarheid en dat soort dingen. Kijk, dit komt wel voort uit... Steven zei net van China is nog niet zo machtig, maar voor een aantal ketens en zeker voor een aantal materialen hebben ze natuurlijk wel een hele duidelijke sterke positie die ze ook zeker gebruikt hebben de afgelopen tijd. En daar is dit wel een reactie op.
12: Zullen we dan ook maar een reactie van Steven vragen?
14: Dat lijkt me goed, hij is er toch?
12: Steven, nee. Je bent er nu toch?
13: Ja, het beleid van Europa, dat is eigenlijk wat al een langere tijd gaande is, dat er een afweging is tussen efficiëntie en risico. Dus we hebben ervaren dat het risico groter is geworden als je afhankelijk bent van één toelevering. Nou, dat wordt verminderd en dat gaat ten koste van de efficiëntie. Maar op zichzelf is dat verstandig beleid. Wat wel zo is, dat Europa nu die heffingen gaat instellen, dat is op zichzelf is dat jammer. Want we hadden eigenlijk voordat Trump aan de macht kwam, hadden we een heel mooi, of heel mooi, het werkte redelijk, de Wereldhandelsorganisatie, dat we dit soort zaken eigenlijk via een nette weg met elkaar aan het regelen waren. Dus het probleem.
12: Ja, die Wereldhandelsorganisatie die toch al een jaar of 10 inmiddels tamelijk vleugellam is?
13: Ja, dat is jammer. Kijk, het is ook een inzicht, hè, dat je ondergeschikt maakt aan zo'n instelling, omdat je realiseert dat die spelregels belangrijk zijn voor iedereen, zonder dat je daartoe gedwongen kan worden. Ja. Het is een inzicht dat je eraan houdt. Maar het punt hier is, en dat is op zich heel terecht, dat Europa daartegen protesteert, is dat China die dumpt producten op de wereldmarkt. Nou, daar moet je iets aan doen. Amerika heeft ook last van. Dus wat was nou de goede oplossing geweest? Amerika en Europa hadden samen moeten optreden tegen China, maar dan via de Wereldhandelsorganisatie.
15: Ja, en waarin datzelfde artikel stond, dat duurt allemaal veel te lang bij de WTO, want er zijn veel te weinig mensen en we hebben nu een probleem, dus we gaan het nu zelf doen.
12: Over een machtsstrijd gesproken en ondergeschikt zijn gesproken. Hoe ondergeschikt is Kevin Warsh aan Donald Trump? Want hij is begonnen als voorzitter van de Fed. Ja, ik kijk naar jou, Steven. Nieuwe voorzitter van de Fed, die natuurlijk in naam onafhankelijk is, maar misschien toch ook wel zeer sterk rekening heeft houden met wat er vanuit het Witte Huis van hem verwacht wordt, zeker, of niet?
13: De grote vraag is, hoe onafhankelijk is die? Hij heeft gek genoeg last van het feit dat hij gesteund wordt door Trump. Iedereen zit nu met argusogen te kijken, wat gaat hij doen? En dat gaat blijken. In november zijn er tussentijdse verkiezingen. Wat gaat hij doen met de rente? Nou, Trump wil dat de rente verlaagd wordt. Is daar een reden voor? Dus hij moet zijn mede-bestuursleden overtuigen, als hij dat wil.
12: Ja, Trump heeft bij wijze van grap al eens gezegd, als hij de rente niet verlaagt, dan ontsla ik hem.
13: Ja, maar dat is lastig.
12: Ik zie jullie ook lachen.
13: Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar kijk, het punt is, Trump heeft dit onhandig gespeeld, zoals hij dat vaker doet, dat hij de positie van Warsh bij voorbaat heel moeilijk gemaakt heeft door hem te steunen. Hij had hem eigenlijk zijn gang moeten laten gaan en misschien in de achterkamer wat afspraken maken. Maar nu zit Warsh voor het grote probleem dat de inflatie oploopt.
12: 3,8% inmiddels.
13: Ja, de economie doet het helemaal niet zo gek. Dus er is eigenlijk een mogelijkheid om de rente te verhogen. Nou, iets wat Trump woedend zal maken.
15: Nou ja, kijk, en het is dubbel wat Trump heeft gedaan, want hij heeft er en voor gezorgd dat die inflatie omhoog gaat door de oorlog met Iran. En hij zorgt ervoor dat hij bepaalde verwachtingen neer heeft gelegd van wat Warsh gaat doen. Er stonden tot nog niet zo heel lang geleden, verwachten de markten nog steeds renteverlagingen in de VS, omdat de economie, dus ook de werkloosheid is vrij laag, omdat het best redelijk deed. En er was natuurlijk al enorme verdeeldheid in de Fed, ook bij het laatste rentebesluit. Ja. Dus was de verwachting tot, denk ik, een week of twee, drie geleden van, hey, je kan er wel doorheen kijken en als het een gedoe in de Hormuz ophoudt, dan is het een hiccup, zeker in de VS. Maar ja, dat wordt wel heel erg onwaarschijnlijk. Dus ik denk dat, nobody knows, hè, moeten wij ingaan gaan schatten wat een gek in het Witte Huis gaat doen en dan zijn aangestelde nieuwe man bij de Fed, hoe die daarop gaat reageren. Hè, moeten wij ingaan gaan schatten wat een gek in het Witte Huis gaat doen en dan

0: Ik blijf voorlopig zitten en waarschijnlijk blijft hij voorlopig zitten, zodat Trump niet iemand anders kan benoemen. Ook dat weten we niet precies. Normaal is een voorzitter wel belangrijk. Maar we gaan zien hoe belangrijk die op dit moment gaat zijn. Ik denk dat het er echt anders bij ligt. En er zijn dus twee dingen. Van, de ene vraag is, hoe belangrijk is de voorzitter? Maar ook, wat wil Warsh uiteindelijk zelf? Wat durft hij, ook gezien de moeizame aanstelling? Hij heeft toch moeten beloven dat hij toch onafhankelijk is. Dus hoe gaat hij zelf opereren? Dat vind ik ook nog wel een
1: vraag. Maar dat hij moet beloven dat hij onafhankelijk is, ja, dat hoort toch bij de baan, Steven? Een Fed-voorzitter is toch onafhankelijk?
2: Hij is per definitie onafhankelijk. En hij zit nu in een hele lastige positie. Hij heeft dus een baas op afstand, Donald Trump. Die wil dat de rente verlaagd wordt. En de omstandigheden geven eigenlijk aan dat die rente verhoogd moet worden, omdat de inflatie toeneemt. Dus die positie van hem is ontzettend ingewikkeld. En de financiële markten die zitten nu echt te loeren wat hij gaat doen. Want normaal gesproken zou je in deze omstandigheden, nou ja, op zijn minst de rente laten zoals die is. Maar eigenlijk is er een goede reden. De werkeloosheid is helemaal niet zo hoog in de Verenigde Staten, dat je de rente verhoogt. Nou, dat, de vraag is of hij dat aandurft. En hij heeft één stem in het hele comité. Ja. Dus de vraag is of hij zijn medebestuursleden kan overtuigen van zijn beleid.
1: Nou, want ja, wat is het profiel van Warsh? Is dat meer een duif of is dat een havik? Hoe strak zit hij in de wedstrijd?
0: Ja, dat is een interessante. Want hij was altijd een havik totdat hij een duif werd. Om er te komen. Hè? Dus dat maakt het natuurlijk wel lastig. En is het gewoon politiek? Ik denk dat als hij zijn eigen analyse van 10 jaar geleden zou volgen, dat hij dan zou verhogen. Maar dat gaat hij niet doen.
2: Nou ja, ik zit ook te denken aan de uitspraak van Keynes. Hè? Als de feiten veranderen, verander ik mijn mening. Dus je moet hem ook wat krediet geven. Hij zit tussen deskundigen, mensen die echt precies weten hoe het met de economie ervoor staat. En daar vinden discussies plaats. Dus ik denk dat het verleden misschien een minder goede voorspeller is dan wat hij straks gaat doen. Hij moet naar de economie kijken, dat is belangrijk. En hij moet zijn medebestuursleden overtuigen.
0: Ja, maar als we naar de economie kijken, dan is het niet zo moeilijk. Dat is net wat jij zei. Dan ligt het voor de hand dat je zeker in de tweede helft van het jaar toch wel gaat verhogen. Maar dit is gewoon inmiddels al geruime tijd heel erg politiek.
1: Ja, maar het is ook al geruime tijd zo dat die grens van 2% inflatie wordt overschreden. Al een jaar of 5 inmiddels.
0: Ja.
1: Dus dan zou je toch als Fed-voorzitter, als je het eendimensionaal bekijkt, gewoon moeten ingrijpen.
0: Nou ja, je zou zelfs kunnen. Ja, maar goed, dan zou je ook nog kunnen zeggen van, hey, misschien zijn ze wel te snel gaan verlagen. En dat was ook al voor een deel politiek. Dus ik bedoel, dan ben je te snel wellicht gaan verlagen. Met het idee van, hey, de inflatie komt af. En dat is ook gebeurd. En dan ben je nu alweer te laat met verhogen. Dus dat is politiek.
2: Wat was nou het goede van Paul? Is eigenlijk dat hij, in tegenstelling tot iedereen verwachtte toen hij aantrad, dat hij behoorlijk standvastig is gebleken.
0: Ja.
2: Nou, die reputatie heeft hij opgebouwd. Daarom is Trump ook zo boos op hem geworden, zo nu en dan. Ik denk dat Warsh die reputatie ook moet opbouwen. Kijk, hij zit er niet om Trump plezier te doen. Hij zit er om de economie in goede banen te leiden. Nou, en in dit geval is de inflatie het grootste probleem.
1: We gaan naar de problemen die het Internationaal Monetair Fonds op een rijtje heeft gezet voor de Nederlandse economie met het Economenpanel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Hans Tegenman en Steven Brakman zijn de leden van dat panel. Het IMF kwam afgelopen week met de jaarlijkse recensie, zo mag je het wel noemen, van de Nederlandse economie. Het IMF verwachtte oplopende prijzen. Dat gaat ook zorgen voor meer inflatie, zo rond de 2,5%. En de economische groei die werd naar beneden bijgesteld. En alle bekende thema's kwamen voorbij. Vergrijzing, netcongestie, stikstof, hypotheekrenteaftrek. Wat problemen op de arbeidsmarkt zou toch ook allemaal wat soepeler moeten verlopen. Want zoals dat dan werkt, het IMF doet hier een tijdje onderzoek, spreekt met wat ambtenaren en ja, concludeert dan eigenlijk weinig anders dan wat wij hier natuurlijk als Nederlanders elke dag meemaken.
0: Eigenlijk al weten, hè. Kijk, en waarom de IMF dit doet, doet het voornamelijk, doet het bij alle landen, bij alle leden. Maar het is vooral interessant bij de landen die geld lenen van de IMF. En dan kunnen ze maatregelen en dan kunnen ze iets doen. Ik moest heel eerlijk zeggen, ik las het weer van de weekend en ik denk van ja, 20 jaar geleden was het ook al zo, hè? Ik weet nog, in 2008 was het de eerste keer dat de IMF riep dat er iets moest gebeuren aan de hypotheekrenteaftrek, 18 jaar geleden. Dus het is heel nuttig dat ze dat doen. Maar ze doen natuurlijk, wat jij net zei, niks anders dan een rondje maken met DNB, met CPB praten, met ambtenaren praten, en dan schrijven ze dat allemaal op. En that's it.
1: Hoeveel woorden moeten we er dan nog aan vuil maken, Steven?
2: Nou, eigenlijk heel veel. Dus ik ben het eens met Hans dat het een beetje... volgens de verwachting worden allerlei problemen genoemd. Maar de problemen die genoemd worden...

0: Die zijn wel degelijk van groot belang. Dus het IMF die noemt dingen die we eigenlijk zelf ook wel weten. Hè, de hypotheekrenteaftrek, de stikstofcrisis, de vergrijzing die ons te wachten staat. Nou, dat zijn allemaal grote problemen waar we wat aan moeten doen. En dat gebeurt niet. En met dit kabinet, een minderheidskabinet, ziet het er ook niet naar uit dat het snel gaat gebeuren. Ja,
1: heeft de Nederlandse Bank al een keer op een andere manier gezegd. Dat heeft Peter Wennink al op een andere manier gezegd. Dat zegt het CPB met enige regelmaat. Als zij vooruit moeten kijken naar hoe de economie zich ontwikkelt. Dus waarom zouden we het IMF dan serieuzer moeten nemen? Of misschien wel mogen verwachten dat er dan wel iets gebeurt?
0: Nou ja, ze hebben de hypotheekrente aftrek, of tenminste zo werd het geïnterpreteerd in de pers, hebben ze naar voren gehaald. En dat is een groot discussiepunt in Nederland. En er zijn er meer.
1: Maar dat komt ook omdat ambtenaren zich toch ook al moesten buigen over die hypotheekrenteaftrek en hoe dat moet na 30 jaar. Want dat is de maximumtermijn dat je van die hypotheekrenteaftrek mag genieten. Dus dat komt dan samen.
2: Nou, wat ik wel interessant vind is de soort van clusterfuck die we hebben nu eigenlijk over de hypotheekrenteaftrek. Hè? En dat schrijft het IMF schrijft van het is niet handig om de last op arbeid te verhogen voor die veiligheidsbijdrage. Wat met vooral lage inkomens zit. Dus tot met de tweede schijf. Dat is precies de reden waarom er nu een discussie is over de hypotheekrenteaftrek. Omdat die belasting verhoogd wordt. Dus het voordeel dat je hebt voor die hypotheekrente wordt daardoor groter. En tegelijkertijd kwam vorige week naar buiten dat die 30-jaar periode die er was voor de afschaffing van de hypotheekrente, dat niemand weet hoe dat eigenlijk zit. Ik vind dat echt zo mooi.
0: Ja, eigenlijk, wat is nu de oplossing? Hè? Tom Poes verzint een list. Hoe komen we hier nou uit? Die hypotheekrenteaftrekdiscussie die speelt al jaren en er komen we niet uit. Deels door de VVD, die daar een ideologie van heeft gemaakt. En je zou kunnen zeggen, nou, los het nu op door er een marktordeningsprobleem van te maken. We hebben een markt, de huizenmarkt, hè, de woningmarkt, die is verstoord. Door allerlei belastingmaatregelen, die hypotheekrenteaftrek waar de prijs door gestegen is. Nou kijk, wat wil je met die huizenmarkt? En welke verstoringen wil je weg hebben? Nou, op die manier kun je dat probleem in ieder geval bespreekbaar maken. Terwijl dat nu niet besproken wordt. En dat is heel slecht.
1: Maar het is besproken tijdens de formatie van dit kabinet. En dat heeft geresulteerd in één zinnetje. Om het eigen huis betaalbaar te houden en rust op de woningmarkt te bewaren, blijft de fiscale behandeling van de eigen woning ongewijzigd. En dat horen we dus ook Heijnen zeggen. Dat horen we de verantwoordelijk staatssecretaris zeggen.
0: Maar dat is
1: zeggen.
0: Precies het probleem. Je moet eigenlijk zeggen van wat willen we nu? We willen dat mensen een eigen huis kunnen betalen. Nou, die prijzen die zijn ontzettend hoog. Dus veel starters kunnen zich geen huis permitteren. Deels is die prijs hoog door de hypotheekrenteaftrek. En wat opvallend is in de Nederlandse op de Nederlandse huizenmarkt is dat prijsstijgingen niet leiden tot meer aanbod. Dus kijk je naar de Verenigde Staten, om daar maar eens naar te kijken, dan zie je dat er echt een mooie lijn is. Meer hogere prijzen op de huizenmarkt, wordt er meer bijgebouwd. En dat gebeurt niet. Dus we hebben eigenlijk een systeem waarbij het aanbod gefixeerd is. Ik overdrijf een beetje, maar dat is gefixeerd. Dus alles wat de vraag stimuleert, verhoogt de prijs. En daar hebben met name starters last van. Dus daar moet je iets aan doen.
2: Ja, en kijk, wat je dan hoopt. Hè. En, kijk, nee, eerst nog, op zich heeft Heijnen, ik zeg het niet graag, hè, maar op zich heeft Heijnen gelijk dat de fiscale behandeling van de hypotheekrenteaftrek, dat die hetzelfde blijft, alleen je tarief gaat omhoog. Hè. Dus dat je meer fiscaal voordeel hebt, dat zegt niks over het instrumentarium.
1: De systematiek blijft hetzelfde.
2: Dus op zich, als je zegt als je dat hebt afgesproken, maar dan is het wel zo, en dat was die motie van GroenLinks Partij van de Arbeid, dat dan het nadeel voor de stadskist, dus de derving, wordt wel 300 miljoen groter. Doordat je tarief gaat verhogen. Ja, maar ja, dat is een uitwerking van de systematiek. Dus als je de systematiek hetzelfde laat, dan. Maar dat lost natuurlijk niks op. Hè? Dus als je het hebt in termen van oplossen, en dat waren ook die varianten die samengaan met. Hè, we kennen die 30-jaarsperiode niet meer. Van hoe kan je dat nou oplossen? En ik vond er waren drie scenario's. En één scenario is denk ik het meest. Het beste. En dat geldt eigenlijk voor de hele hypotheekrenteaftrek. En dat is ook wel jarenlang mee bezig zijn. Gaat gewoon stapje bij stapje verder afbouwen in de komende 10 jaar. Of in ieder geval voor 2043. En dan zijn we er allemaal vanaf. Ja. En dat kan best wel op een geleidelijke, niet verstorende manier. Daar moet je gewoon een keer mee beginnen.
0: Ja, nou, daar ben ik het heel erg met je eens. Bouw je het snel af, dan is het goed voor de schatkist en slecht voor de mensen en omgekeerd. Dus daar moet je iets aan doen. Maar neem het principebesluit. Dus er wordt een beetje aan gemorreld. Hè. Dus in het verleden is die aftrek wat verminderd. Maar zeg nu dat we in 2040 of zo van die hypotheekrenteaftrek af zijn. Maar neem dat besluit. En wat er nu door de VVD afgedwongen, dat we dat weer voor ons uit gaan schuiven. Dus het volgende kabinet. Dat willen ze. Die moeten zich over dit probleem buigen. Maar het is een grote verstoring op de woningmarkt. En daar wil je van af. En de implementatie, hoe je het precies doet, ja, daar moet je goed naar kijken.
1: Oh, overigens zegt Heino ook dat het geen probleem is. Hè? Want als iedereen zich gewoon aan de regels houdt en na 30 jaar geen aftrek meer claimt, dan is er geen probleem.
0: Maar goed, de administratie ervan die deugt niet. Dus dat gaat niet. Je moet dus nu zeggen, je hebt nog, weet ik veel, tot 2040. En dan is het voor iedereen afgelopen. En dan weet je hoe ervoor.
2: En dit is natuurlijk het antwoord op het VVD-punt. We moeten rust hebben. Dus als je gewoon duidelijkheid geeft, dan moet ik wel zeggen, dit kabinet heeft er niet echt een goed track record mee. Want zoiets hebben we ook met de AOW-leeftijd gedaan. Daar hadden we ook een lange termijn.
1: Pensioenakkoord over gesloten.
2: Daar kan je altijd op terugkomen. Maar dat je zoiets moet doen. En dan kan je ook nog nadenken van, hey, misschien moeten dan starters deels tijdelijk nog weer gecompenseerd worden om onevenwichtigheden weg te halen. Daar kan je allemaal over. Maar dat is allemaal uitvoering. Maar je moet gewoon een eindpunt stellen. Ja,
0: daar heeft het IMF trouwens ook bezwaar tegen. Dat Nederland ontzettend veel fiscale regeltjes heeft. Ja. En daar hun advies is ook om daarvan af te
1: stappen. Dit is één voorbeeld daarvan.
0: Dit is daar één voorbeeld van.
1: Nog eventjes naar het staatsbezoek van Trump aan China, aan zijn collega Xi. Daar werd van alles van verwacht. Althans, dat heeft Trump voorafgaand laten weten. Daar had hij hoge verwachtingen van. Zijn die een beetje uitgekomen, Steven?
0: Nee. Het is eigenlijk een. Trump denkt anders over, maar het is eigenlijk een sof. Er is niks gebeurd. Er is niks afgesproken. Er is niet gelukt.
1: Nee, geen Boeings besteld of minder dan verwacht. Beef, Boeings en beans is het kort samengevat.
0: China belooft dat meer landbouwproducten te kopen. En ze hebben een bestelling gedaan voor Boeing-vliegtuigen. Nou ja, mooi. Maar die wilden ze toch al kopen. Dus dat is geen bijzondere.
1: Het aandeel Boeing ging zelfs naar beneden.
0: Nee, maar wat wel slecht is in het kielzog, is dat Trump nu de wapenexport naar Taiwan heeft of in ieder geval gepauzeerd. En dat is wel iets nieuws, dat het beleid ten aanzien van Taiwan nu ambivalent wordt. Dus wat wil Amerika met Taiwan? En hoe ziet China dat zich dat ontwikkelen? Het is geen economisch fenomeen, maar dit is wel een groot risico.
2: Ja, nou, wat feitelijk is er vrij weinig gebeurd, maar wat ik wel opmerkelijk vind is dat Xi zich, je kan het een beetje overschrijven, maar hij presenteert zich wel als van, hey, wij zijn ongeveer gelijk aan de VS. En Trump gaat daar voor een deel wel in mee. Want die probeert aan de ene kant China zo gek te krijgen om met Iran meer druk te uitoefenen, wat natuurlijk een zwaktebod is gezien vanuit de VS. En hij geeft inderdaad toe dat Taiwan toch iets minder heilig is dan wat hij eerder had gezegd. Dus het is, ik denk dat China hier niet ontevreden mee is.
0: Nee, ten aanzien van Taiwan hebben ze in feite een punt gescoord. Ja. Maar ik denk ook wel dat China een iets te grote broek aantrekt. Dus waar ik mee begon, met het nieuwtje dat de positie van China, die is goed, ze groeien hard, maar er zijn wel degelijk grote problemen. Ze hebben een enorme overcapaciteit. Ze hebben met subsidies bedrijven gesteund. Nou, die produceren producten waar we nu last van hebben. Die worden gedumpt op de wereldmarkt. Maar binnen China zijn dus grote sectoren die met overcapaciteit kampen. Denk aan de bouwsector, die ook half failliet is. Denk aan de jeugdwerkloosheid. Dat is ook een zorg voor China. En het grote probleem op langere termijn voor China is de vergrijzing. Dus zij zien tussen 2030 en 2040 een enorm probleem ontstaan, de vergrijzing.
2: Ja, maar ik zou zelf, als Trump bij mij op bezoek zou komen, dan zou ik ook zo'n verhaal vertellen. Want er is maar één ding waar die, ja, ik weet niet welk verhaal ik dan zou vertellen, maar in ieder geval,
1: maar je doet het wel open.
2: Ik denk het wel. En dan, nee, maar je hebt twee keuzes volgens mij bij Trump. Dus de ene is de Mark Rutte-strategie, die ik weet niet of die echt werkt. En de andere, en daar heeft hij respect voor sterke leiders, die gewoon vertellen.
1: Maar ze hebben bijvoorbeeld niet gesproken, leek me toch een voornaam gespreksonderwerp, over tarieven.
2: Nee, dat is een soort status quo eigenlijk, hè?
0: Dat is een status quo, maar de tarieven die door het Hoge Gerechtshof in de VS als onrechtmatig zijn gedefinieerd. Ja, Trump heeft zich daar ten dele iets van aangetrokken, maar deels bestaan die tarieven nog, maar in de zomer loopt dat af. Ja. En dan moeten we kijken wat er gebeurt. En ik denk dat
1: komt een Board of Trade. Tenminste, China, wordt aan gewerkt.
0: Ja, China die wacht nu rustig af wat er dan gaat gebeuren. Ja. En wat ze tot nu toe hebben gedaan, eigenlijk gedurende het hele presidentschap van Trump, de eerste en de tweede, is dat ze rustig afwachten wat Amerika doet en dan slaan ze terug. Dus het is tit voor tat.
1: Hans Tegenman was hier. Gaat zich vanaf nu voorbereiden op het bezoek van Trump. Hou hem op de hoogte.
2: Ja, ja.
1: En Steven Brakman was er ook. Kwam vandaag goed van pas als vragenpak voor ons beide. Hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank jullie wel. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
5: En ik ben er ook.
6: Het is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wiel zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in 2 filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de 2 zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In 2023, een paar jaar terug nog maar, opende het Australische QBE een vestiging in Nederland. Sindsdien heeft de verzekeraar om moeten gaan met alsmaar oplopende inflatie, meerdere geopolitieke conflicten, een handelsoorlog. Wat zijn de gevolgen daarvan op die Nederlandse tak van een van 's werelds grootste verzekeraars? Iemand die het zeker weet is Sebastian Lambok. Hij is General Manager Nederland bij QBE. Welkom.
11: Ja, dank.
10: Bedrijf met een lange geschiedenis, met een wereldwijde representatie en dan pas sinds 2023 in Nederland. What took you so long?
11: Goede vraag. Ja, we waren eigenlijk wel actief in de Nederlandse markt, maar eigenlijk vanuit het buitenland. Dus dan schreef je risico's voor Nederlandse klanten eigenlijk vanuit Engeland of vanuit Duitsland of vanuit Frankrijk. Maar je merkte toch dat er echt ook wel de vraag was om lokaal een stukje de klant te kunnen bedienen en de makelaar ook van dienst te kunnen zijn. En dat eigenlijk gecombineerd met het idee dat we zelf ook wilden groeien in Europa, heeft er eigenlijk toe geleid. Dat dacht, oké, let's go, laten we een business case opstellen en ook in Nederland een eigen kantoor.
10: Waarom is Nederland dan toch, als je hier al klant had, zo lang een witte vlek gebleven?
11: Nou ja, de focus lag eerst eigenlijk op andere markten, om daar te groeien. Ik denk, we zijn marktleider inderdaad in de Australische markt. We hebben in Amerika een grote franchise. We zijn in Engeland redelijk dominant. Vervolgens hebben we ook in Europese landen dat verder opgepakt. Vaak door acquisities. En zo is dat eigenlijk gelopen. En hier hebben we voor het eerst eigenlijk gedacht van, we gaan echt een eigen greenfield lanceren. Helemaal vanaf ground up, gewoon iets opbouwen hier lokaal.
10: En ground up, maar het moment was voor de goede orde. Het is een miljardenbedrijf met een miljarden omzet. Het kost me enige moeite om jullie te zien als een naïeve start-up.
11: Nee, dat zijn we ook zeker niet. Het is een beetje een, hoe noem je dat tegenwoordig, entrepreneurship.
10: Ik weet wat je bedoelt. Dus vanuit een groter geheel toch nog proberen om van de grond af je eigen winkeltje te beginnen. Ja.
11: Nee, het is ook een hele leuke dynamiek. Want enerzijds is het dus inderdaad lokaal pionier. Maar aan de andere kant heb je een heel groot bedrijf achter je staan. Inderdaad, we doen iets van 24 miljard premie omzet. Dus dat is een gigantisch bedrag. Maar lokaal is dat nog klein. Dus het geeft eigenlijk een beetje de best of both worlds. We kunnen snel acteren hier lokaal. Maar je hebt ook de backing van eigenlijk een grote partij die achter je staat.
10: Maar als het gebruikelijk recept is ergens beginnen door een overname te doen, waarom is dat hier dan niet aan de orde? Waren die kandidaten er niet?
11: Nee, we hebben zeker gekeken naar de Nederlandse markt. Ook qua overnames, daar zat niet iets tussen waarvan we dachten dat werkt eigenlijk voor ons. Wij profileren ons heel erg sterk richting het zakelijk segment. Dus alleen maar zakenklanten bedienen we. Nederlandse verzekeraars doen dat eigenlijk niet op dat niveau. En eigenlijk alle buitenlandse partijen die er al zitten en een bestaande portfolio hebben, die doen daar geen afstand van. Dus nee, in zekere zin was eigenlijk voor onszelf beginnen eigenlijk de enige optie. Dus
10: jullie zijn een paar keer voor een dichte deur komen te staan.
11: Ja, we hebben gekeken naar een aantal zaken, maar dit is echt de beste optie.
10: Als je zegt, portefeuilles werden niet zomaar afgestaan.
11: Nee, dan heb je het echt over de grote concurrenten eigenlijk ook. Van Amerikaanse verzekeraars, Duitse verzekeraars, Japanse verzekeraars. Die zitten hier ook in de markt voor een lange termijn. Nee, die zullen geen afscheid nemen.
10: Maar dan was die Nederlandse klant toch eigenlijk al relatief goed bediend. Als je zegt, er waren Amerikaanse alternatieven, Japanse alternatieven, Duitse alternatieven. Wat zocht je hier dan nog?
11: Nou, wij dachten dat er zeker ruimte is en dat is ook gebleken. We hebben een best succesvolle start gemaakt. Het is een beetje tweeledig, een beetje push, een beetje pull. Dus aan de ene kant de push, wij wilden groeien, absoluut richting deze markt. Aan de andere kant pull, wat ik net al zei, ook best wat klanten die we al bedienden wilden graag ook gewoon lokaal dat met ons doen. Dus daar is het een logische stap voor. Dan kan je nadenken over, bijvoorbeeld als er schades zijn, dan wil men toch dat vaak lokaal met mensen kunnen afhandelen in de plaats van dat internationaal.
10: Maar dat is dan niet de schadeverzekeraar die de particulieren kennen. Dan gaat het hier over schade op een heel andere schaal, neem ik aan.
11: Ja, je moet nadenken. Of denken aan de beursgenoteerde bedrijven die zich verzekeren. Of middelgrote bedrijven die zich verzekeren. Dat zijn eigenlijk klanten voor ons. Het kunnen ook overheidsinstanties zijn of andere organisaties.
10: Maar er zijn ook middelgrote bedrijven. Dus je bent niet alleen maar op zoek naar multinationals, naar beursgenoteerde bedrijven. Het mag ook wel net een etage lager.
11: Ja, er zitten daar ook bedrijven in die heel mooie groei meemaken. En ook soms complexe situaties hebben qua verzekeringsconcepten voor wat ze nodig hebben. En ook terugkomen op je eerder vraag, wat zoek je dan hier? Sommige partijen kunnen dat niet goed hier lokaal bedienen. Neem cyberverzekeringen, waar we het net ook heel kort even over hadden. Dat is eigenlijk ook een onderwerp wat eigenlijk geen enkele Nederlandse verzekeraar zelf aanbiedt. Dus dat is eigenlijk bij nature al iets waar je dan iets extra's biedt ten opzichte van wat er al in de markt
10: is. Als jullie het hier dan gaan wagen vanaf 2023, is dat het geval? Dan neem ik aan dat je voor ogen hebt dat je ook binnen een paar jaar tot de serieuzere spelers gaat boren. Want go big or go home, zeker als je uit zo'n bedrijf komt en dan hier vanaf de grond weliswaar begint. Maar dan moet je toch snel stappen kunnen laten zien. Dus waar sta je nu dan?
11: Ja, we staan waar we willen staan. We hebben een mooi team opgebouwd. En dat zullen we zeker verder uitbouwen.
10: Maar hoeveel serieuze spelers zijn er al in Nederland? Hè? Dus als je gewoon het hele concurrentieveld in ogenschouw neemt, dan zijn dat?
11: Nee, je hebt er een aantal. Wij willen in ieder geval de top 10 horen voor de zakelijke markt overal. En in sommige segmenten willen we leidend zijn. Dus dat betekent dat we daar eigenlijk een van de top 3 spelers zijn.
10: Maar er zijn er ook meer dan 10.
11: Er zijn meer dan 10 verzekeraars in Nederland.
10: Ook verzekeraars die doen wat jullie doen. Want je geeft aan dat jullie toch wel een aparte tak van sport beoefenen?
11: Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je er naar kijkt. Er zijn sommige niche-spelers die echt alleen maar één product doen. Ja, daar zijn er dan bijvoorbeeld weer wat minder van. Denk als je het hebt over de volle breedte aan producten die we aanbieden. Ja, dan zijn er een beetje rond de 20 partijen.
10: En je wil zeker top 10 zijn of worden? Waar sta je nu dan?
11: Afhankelijk van hoe je het meet. Want er zijn inderdaad moeilijke cijfers voor te achterhalen. Maar ik denk dat wij daar over een jaar of 4-5 staan.
10: En maakt het in Australië eigenlijk veel uit hoe jij het doet? Want 24 miljard aan premieomzet. Nou, dan doe jij hier in Nederland een beetje je best. Ja. En dan draag je misschien iets bij. Maar dan zul je er toch bijna de loep bij moeten pakken om dat ook echt in de cijfers terug te zien.
11: Ja. Nee, zeker. En daar begint mee. Kijk, verzekering is iets van een lange termijn business. Hè. We bestaan zelf ook 140 jaar in sommige landen. Zoals in Engeland zijn we ook al minder 100 jaar actief. Ja, dan heb je een heel ander marktaandeel. Dat is hier nog klein. Het is wel het idee om dat uit te bouwen. Want wat je zelf zei, go big or go home. Dus we willen daar zeker ook die stappen zetten. Alleen dat kost tijd. Als je te snel groeit als verzekeraar, loop je het risico dat je ook weer moet terugtrekken. Want omzetgroei is niet moeilijk. Dat is die premieverlaag. Maar je moet natuurlijk ook gewoon heel erg nadenken van bouw ik een robuuste portefeuille op. Neem ik niet te gekke risico's binnen mijn balans. Dus ja, het is een lange termijn proces. Wij zijn ermee bezig om dat verder op een mooie manier uit te bouwen.
10: Hoe worden jullie gepercipieerd als dat bedrijf met die rijke traditie en die wereldwijde representatie? Of ben je toch nog relatief nieuw? En dat vraag ik natuurlijk omdat verzekeren, denk ik, op de eerste plaats een kwestie van vertrouwen is.
11: Ja, nou, het is een beetje van beide. Je hebt zeker baat bij het feit dat er een sterke naam achter je staat met een heel goede rating en dergelijke. Dus daar ziet men, het is een solide partij. Heel veel partijen stappen dan alleen maar met jou in zee. Dit is een andere kwestie wel. En snelheid is ook belangrijk. En dat je geen legacy hebt is ook belangrijk. Dus eigenlijk denk ik dat we nu een beetje best of both worlds hebben, waar je dus wel snel kan acteren lokaal. Ik ben nog relatief wendbaar. Ook richting klantbehoeftes. Dat je kan nadenken over hoe je dat maatwerk voor ze inricht. En aan de andere kant heb je wel een stevige partij achter je. Dus voor nu zit het eigenlijk dat goed.
10: En voor jullie is het wellicht ook interessant als het gaat om complexe verzekeringsvraagstukken. Als je dat misschien wel samen kunt of moet doen met andere verzekeraars. Want sommige opgaven zijn zo groot dat iedereen één stukje van de taart voor zijn rekening wil nemen, maar de hele taart voor één verzekeraar, dat is misschien toch wat machtig. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
11: Ja, dat is eigenlijk best leuk dat je daar naar vraagt. Want het is een best specifiek model en niet iedereen weet dat. Maar eigenlijk doen we al 500 jaar, meer dan 500 jaar, op dezelfde manier eigenlijk zaken in de verzekeringswereld. Dus dat is eigenlijk 16e eeuw eigenlijk gestart, waarbij de basis eigenlijk risicodeling is. Dus geen enkele verzekeraar neemt echt grote risico's voor 100% voor zijn rekening. Vaak zit daar een gelaagde structuur in. Dus het kan zijn bijvoorbeeld dat van een bepaald risico de eerste 100 miljoen dekt partij X als leidende verzekeraar, maar daar zitten dan ook weer een aantal verzekeraars verder achter. Dus je werkt eigenlijk samen in die zin.
10: Maar dan is er één leidende verzekeraar, want misschien is die schade inderdaad wel beperkt tot 100 miljoen en dan wordt die verzekeraar daarvoor aangerekend, of niet?
11: Nou, die neemt dan het initiatief in het proces, maar die neemt bijvoorbeeld de eerste 20% daarvan. En dan zijn er nog een aantal partijen die 5% nemen, nog een keer 5%, noem maar op. Dus zo bouw je eigenlijk een propositie op wat werkt voor de klant. En dit proces bestaat eigenlijk al zo lang. En vroeger werd dat op fysieke beurzen eigenlijk gedaan. Je had in Amsterdam en in Rotterdam had je een fysieke verzekeringsbeurs met een beursvloer. En dat is eigenlijk pas 20 jaar geleden opgehouden te bestaan en is dat eigenlijk elektronisch geworden. Maar het principe is nog steeds hetzelfde.
10: En als je hier in Nederland als QBI nog een relatief nieuwe speler bent, betekent dan ook dat je niet zo vaak de leidende verzekeraar bent in dit soort constructies? Dus dat je wat verderop in de rij te vinden bent?
11: Ja, dat is wel ook hoe je vaak begint als partij. Het is een kwestie van ook vertrouwen van lange termijn gedachten. Bij sommige lange lopende risico's, ook aan de aansprakelijkheidkant, kan het zo 10 jaar duren voordat er eigenlijk een claim zich manifesteert. Ja, dan wil je wel zeker zijn dat die partij er over 10 jaar nog staat, uiteraard. Dus je ziet dan moet je dit vertrouwen winnen. We zijn dat zeker aan het doen. Je merkt dat we absoluut de eerste leidende posities al op ons pakken. Maar dat is een proces waar je verder aan werkt met elkaar.
10: Jij noemde net dat complexe spel van verzekeren en dat je dat soms ook samen moet doen. Hoe vaak komt daar, en je haalde dat in je eerste antwoord, meen ik al aan, een makelaar aan te pas?
11: Ja, eigenlijk altijd. En dat is ook een internationale wereld. Je hebt een aantal lokale makelaars in Nederland. Maar eigenlijk de grote bedrijven die laten zich bijstaan door adviseurs die ook eigenlijk van internationale origine zijn. Veelal uit Amerika. Je hebt de drie grote en eentje uit Engeland. En eigenlijk beheersen die dat spel heel erg goed. Dus die zijn eigenlijk in staat om samen met de klant na te denken van oké, dit is jouw risicoprofiel. Wat kan je zelf eigenlijk op je balans nemen? Wat zijn nou de beste structuren? En dat doen ze eigenlijk voor alle vormen van verzekeringen. Voor beroepsaansprakelijkheid, voor bestuurdersaansprakelijkheid, cyberwaarde.
10: Maar dat is een makelaar die onafhankelijk opereert, die dus geen belang heeft om jullie aan te wijzen of bijvoorbeeld een concurrent.
11: Nee, daar zit eigenlijk een heel duidelijk set aan regels zit daar rondom. Dus je kan je voorstellen dat dit soort dingen natuurlijk goed moeten worden gecoördineerd. Dus er zijn regels over beloningstransparantie, over commissietransparantie en dergelijke. En
10: nou ja, in de verzekeringswereld en over verzekeringsagenten gesproken en provisieverboden gesproken, dat is natuurlijk wel aan de orde geweest. Misschien niet in jullie specifieke domein, maar
11: het is zeker in het verleden aan de orde geweest. Het is ook aangekaart. Ik denk voor kleinere klanten zien we wel dat er met commissie wordt gewerkt. Voor grote klanten die werken op een fee-basis. Want die denken ook van ja, mijn premie is zo hoog. Die loopt in de miljoenen naar verzekeringspremie voor een klant. Ja, dan is dat vaak een fee in de plaats van een percentage. Maar desondanks is er een heel duidelijke onafhankelijkheid in dat systeem.
10: Maar als je hier de spotten wil gaan breken, en dat ben je vast van plan, dan moet je dus vooral in een goed daglicht komen te staan bij klanten, maar toch zeker op plek 2 of misschien zelfs wel vooraan, die makelaar.
11: Ja. Ja, dus daar werken we heel erg veel mee samen. En het fijne is, en dan leunen we wel weer een beetje ook op de relaties die we hebben vanuit de wereldwijde organisatie. Dus het zijn wereldwijde makelaars, wij zijn wereldwijd. Dus je hebt eigenlijk al heel veel verbindingen lopen. Soms ook Europese afspraken. En daar maken we zeker gebruik van, ook om onszelf hier een zetje te geven.
10: Maar zo moeilijk is het dan dus niet in Nederland. Dan is het de kwestie van een team bouwen.
11: Dat is eigenlijk de grootste uitdaging, het bouwen van een team. Ik kan zeggen dat het enige is. Maar dat is wel hoe het werkt. En ik denk verder, en dat is ook wel Nederlands specifiek, we hebben een heel mooie infrastructuur voor de verzekeringsmarkt, wat ik net al aanhaalde. We hebben een elektronische verzekeringsmarkt, waar eigenlijk ook van de VNB, zoals ze deed, de Verenigde Assurantiebeurs is dat. En dat werkt redelijk goed. Het is vooral belangrijk wat je zegt om een juist team te formeren met het netwerk. En op die manier kan je eigenlijk een resultaat bereiken inderdaad.
10: Nou. We gaan naar de stand van het land, specifieker zelfs de stand van de wereld, in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De blokkade van de Straat van Hormuz zorgt voor een stormloop bij onze maritieme tak. Of nee hoor, dat is voor ons business as usual.
11: Ik kies voor het tweede, business as usual.
10: Sebastian Lambalk is hier van QBE. De straat van Hormuz, de blokkade van die straat van Hormuz, waar het al maanden over gaat, wat economieën en ketens ontwricht, dat is voor jullie als verzekeraar business as usual. Of past er toch enige nuance?
11: Het is altijd enige nuance. Ik denk wat belangrijk is wel hier in oogschouw te nemen is dat zeker, je ziet wat impact. Dat zag je meteen eigenlijk in het begin. Natuurlijk zijn er klanten die moeten uitwijken en die bijvoorbeeld extra kosten maken omdat zij hun transport niet kwijt kunnen in haven X en dat moet naar haven Y. Ja, dat zijn dingen die gedekt zijn, dus daar zijn wel degelijk wat schades uitgevallen. Maar goed, dat is redelijk business as usual. Als je dan in feite kijkt naar de situatie die er nu is, dat er eigenlijk gewoon geen doorvaart mogelijk is, dan is dat eerlijk gezegd niet zozeer een verzekeringskwestie. Want daar zijn eigenlijk dekkingen voor, eventueel. Dus het is een war-dekking die je kan uitnemen als klant.
10: Welke dekking is dat, sorry?
11: Voor oorlogrisico.
10: Oh, okay.
11: Ja, en dat dekt eigenlijk in feite de lading, maar ook het schip. Alleen wat je daar ziet, en dat is best interessant, wij hebben daar absoluut appetite ook al voor. Zelfs ook in Amerika is door Trump toen aangekondigd bij presidentieel kandidaat van er komt een 40 miljard groot fonds, daar gaan verzekeraars in staan.
10: Dat lukt nog niet zo hard, toch?
11: Er is geen polis uitgenomen. En daar zie je eigenlijk aan dat het dus niet zozeer een verzekeringskwestie is, maar dat eigenlijk reders ervoor kiezen van we gaan het helemaal niet aan, ook al is het verzekerd, want het is gewoon te veel risico voor mijn bemanning en voor ons als bedrijf. Dus je merkt dat eigenlijk een
10: Het is stil komen te vallen, het is niet eens business as usual, er gebeurt niks.
11: Er gebeurt niks, nee.
10: Want misschien ben ik dan in de war met die eerste weken vooral, dat ik dacht van ja, we moeten allemaal naar Londen, ik geloof dat daar een soort hub is.
11: Ja.
10: En die verzekeraars die moeten daar dan toch nog weer kijken wat ze wel of wat ze niet kunnen doen, wat er tegen welke premie gedekt kan worden, of bepaalde contracten moesten worden herzien.
11: Ja.
10: Dat is toch ook allemaal gebeurd?
11: Dat is allemaal gebeurd, maar goed, dat hebben we toen ook inderdaad voor Kieren gezien. Daar zijn mechanismen voor, dat gebeurt. Dus contracten worden opgezegd, worden herzien, er wordt opnieuw gekeken naar wat is de juiste pricing hiervoor. En die pricing is absoluut omhoog gegaan, 100%. Hè. Dus dat is zo. Alleen wat je ziet is dat ondanks dat de prijs wel omhoog is gegaan, maar de vraag is er eigenlijk niet echt. Dus, maar dat heeft eigenlijk te maken met dat het inherente risico gewoon voor de reederschant.
10: Maar doordat die keten wel anders is georganiseerd, of doordat er moet worden omgevaren, of bepaalde andere modaliteiten worden gebruikt, zie je toch wel dat er vertraging op kan treden.
11: Ja.
10: En daar ben je ook tegen verzekerd, denk ik.
11: Hangt er vanaf. Niet onder
10: een. Gaan even de polisvoorwaarden door.
11: Niet onder de transportpolis, daar zit het niet in. Maar zeker, er kunnen situaties zijn dat leidt tot impact op bedrijf. Vaak is dat eigenlijk gewoon ondernemersrisico. Kan ook wel zijn dat je specifiek een business interruptie ergens anders, of supply chain risico's ergens anders dekt. Maar ook daar, ja, dat is iets wat meer business.
10: Dus geopolitieke onrust, ik denk dat vatten we even bij de horens via die straat van Hormuz. Dat hoort erbij. Of is het de afgelopen jaren wel heel erg turbulent en heb je daar als verzekeraar toch ook echt wel last van?
11: Ja, het is een beetje een nieuwe normaal meer geworden. En dat zie je vooral dus terug ook in dat de premiestelling daarmee dus ook echt wel hoger is geworden. Dus het wordt duurder. En uiteindelijk wordt het ook doorbelast richting de klant. Want ergens moet dat door worden gedekt. Dus het heeft eerder een kost op drijft effect dan dat het eigenlijk echt iets doet met ons als
10: Kun je dat altijd goed uitleggen, dat die premie omhoog gaat? Of leidt dat nog tot ingewikkelde gesprekken met klanten?
11: Nou ja, het is vooral het inzichtelijk maken van waardoor dat het geval is. Je ziet dat ook met bijvoorbeeld zaken doen in Amerika. Dat is eigenlijk voor sommige ondernemers bijna niet meer lucratief, omdat het ook een claimsklimaat heeft wat gewoon heel erg uit de klauwen kan lopen, om het zo te zeggen. Dus juridische kosten daar kunnen heel hoog zijn, maar ook massaclaims kunnen daar een punitief karakter hebben. Hè, dus waar je echt gewoon wordt afgestraft. Een paar procent van je omzet gaat er als boete naar een bedrijf als er iets misgaat. En ja, dan merk je eigenlijk dat een verzekeringspremie daarvoor door die effecten zo hoog wordt dat soms een afweging is van ja, moet ik hier wel actief zijn? Dus het gaat er denk ik meer om van, kan je het uitleggen aan de ondernemer? Is ook de makelaar daartoe equipped om dat goed uit te leggen?
10: Spreken jullie bijvoorbeeld langjarige contracten af? Je ziet bijvoorbeeld soms dat zaken plotseling veel duurder worden of dat we weer in een inflatiegolf terechtkomen.
11: Ja.
10: Als dat gebeurt en zaken worden ook voor jullie duurder, maar je hebt wel een langjarig contract lopen met een klant, wat gebeurt er dan?
11: Ja, daar ligt weer voor een deel risico bij de verzekeraar in die zin. Maar goed, daar zijn we verzekeraar voor. Je wel merkt, het merendeel van de contracten loopt 1 jaar. Maar je hebt ook een aantal meerdere jaar contracten soms. Maar goed, als een voorbeeld als een claim zich eigenlijk pas uitbetaalt over zoveel jaar. En bijvoorbeeld sprake is van letsel. En je moet iemand blijven onderzien of onderhouden in levensonderhoud. Ja, dan is inflatie een heel belangrijke factor om mee te nemen. Want je krijgt premie nu. En je moet uitkeren over zoveel jaar tegen de kosten van dan. En ja, dat zijn dus dingen waar we nu rekening mee moeten houden in de premiestelling, van doen we dat genoeg? En je ziet wel dat inflatie echt een belangrijk onderwerp aan het worden is.
10: We gaan nog even naar het kopje cyber, want dat is een voornaam risico. Je sloeg al de krant open vandaag en wat bleek, je bent binnen een mum van tijd binnen, ook bij overheidsinstanties. Valt daar nog tegen op te verzekeren?
11: Ja, wat ons betreft wel. We doen het nu 20 jaar wereldwijd. En er zijn verschillende golven geweest. En onder de streep zien we dat wij daartoe in staat zijn. Ik denk wel dat je moet het echt heel erg goed begrijpen. En het is echt op wereldschaal. Dus vandaar dat je ook geen...
10: Dat treft jullie begrijpen het helemaal?
11: Goed genoeg. Goed genoeg om onder de streep iets in hoofd te houden. Maar denk ook goed genoeg om klanten echt te helpen. Want eigenlijk is cyber een niet zo traditioneel verzekeringsproduct. Vaak is het gewoon een uitkering van geld als iets misgaat. Cyber is echt ook een servicepropositie, waarbij de klant veel meer helpt, ook met allerlei diensten.
10: Maar heb je als verzekeraar ook die positie, of heb je als klant dan toch ook nog weer een gespecialiseerde IT-specialist nodig om de risico's goed af te kunnen dekken en voor een volgende keer te zorgen dat de poort wat minder open staat?
11: Ja, beide. Dat is een samenspraak. Het ene bedrijf is wat meer mature op het vlak van preventie ook en cybersecurity. Daar voegen wij eigenlijk als verzekeraar gewoon dat laatste sluitstukje toe. We dekken. Andere kant zijn er ook bedrijven waar we echt diensten leveren. En dat gaat dan bijvoorbeeld over die kant rondom preventie. Meedenken over verdere cybersecurity verbeterpunten. We bieden zelfs soms digital vaults aan, waarbij ook klanten een backup kunnen hebben van hun cruciale systemen bij ons. Dus ja, er zijn best wel wat mogelijkheden.
10: Zijn er ook toch veel situaties waarin je denkt, ja luister eens, als jij er zelf zo'n gatenkaas van maakt, dan stappen wij niet in. Of dan ga je dat heel duidelijk terugzien in de premie.
11: Ja, zeker. Dat is soms het geval. Dus het kan zijn dat het dus echt niet op orde is en dat het voor ons gewoon buiten de appetite valt. Omdat we denken, hier kunnen we echt niet iets mee. Soms kan het ook zo zijn dat het een effect heeft direct op de premie. Het kan soms ook zijn dat je denkt, oké, als je dit oplost, dan kunnen we hier wel in stappen.
10: Het klinkt alsof je toch af en toe ook versteld staat van dat het nog zo'n zootje is. Want je bent toch als bedrijf nu een paar keer gewaarschuwd.
11: Ja, nou ja, zeker. En ik denk dat daar echt nog een wereld te winnen is. Je ziet wel nu ook met alles wat er gebeurt en wat meer dat het in de media komt, dat bedrijven zich veel meer bewust aan het worden zijn. Alleen ook de penetratiegraad, zelfs van een cyberverzekeringstuk, is echt nog laag. Ik denk dat als je dat vergelijkt met andere vormen van verzekeren, dus dan een brandverzekering of een bestuurders- en spaarlijkheidsverzekering, ja, daar is de penetratiegraad echt hoog. En bij cyber is echt nog een wereld te winnen.
10: Dus het is nog niet het basispakket?
11: Absoluut niet. Nee. Nee.
10: Waar verdienen jullie nu, want ik merk dat we de hele wereld over zijn gegaan, waar verdienen jullie nu in Nederland het meeste geld mee?
11: Wat heel goed loopt, eigenlijk ook op dit moment, los van de traditionele brandverzekeringen, daar is gewoon, dat is een grote markt. Ook constructie is echt iets wat groeit. Dus het zijn bijvoorbeeld constructie van nieuwe datacentra en dat soort zaken, infrastructurele projecten. Je merkt dat daar best wel wat vraag is en dat is ook wat. Ik denk, wat er ook met de economie straks gebeurt, dat nog gebieden blijven waar ook gewoon überhaupt een sterke vraag is. En dat zie je eigenlijk ook in ESG-gerelateerde projecten.
10: Dat toch nog wel.
11: Ja, zeker. Ook voor nieuwe battery systeem. Dat soort dingen zijn toch wel complexe, verzekerbare objecten. Maar daar gaat zeker verdere groei ook in ontstaan.
10: Ja. Sebastiaan Lambalk was hier, General Manager Nederland van verzekeraar QBE. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Jeroen Pietringa. Dan ging het over batterijen. Intercell. In Haarlem worden heel veel batterijen gemaakt voor heel Europa. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
3: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
4: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
5: Voetnoten is een podcast van Energeia.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag is de weg daar dicht en verkeer richting Groningen moet dus omrijden. Dat gaat via Leeuwarden over de A32 en de N31. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog tot 10:30 vanavond.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met 2 andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wiel zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
18: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nederlandse ondernemers stoten minder CO2 uit dankzij investeringen in verduurzaming. Bedrijven die gebruik maken van de energie-investeringsaftrek mogen een groot deel van hun duurzame investeringen aftrekken van de winst. Denk aan elektrische bedrijfswagens, batterijopslag en energiezuinige machines. Nu.nl sprak met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en die gaf aan dat er op deze manier vorig jaar een CO2-besparing van ruim 1500 kiloton werd gerealiseerd. En dat is veel. Laat zien dat fiscale voordelen bedrijven echt kunnen helpen om groener te gaan ondernemen. Misschien helpt die aanpak ook voor de luchtvaart. Volgens Natuur en Milieu kan die sector in Nederland veel schoner worden zonder dat de economie daar echt onder lijdt. Dat staat in de Toekomstvisie 2040 die de organisatie vandaag presenteert. Minder korte vluchten, meer treinverkeer en Schiphol terug van bijna 480.000 naar 350.000 vluchten per jaar. Toch blijven er dan ongeveer evenveel passagiers mee vliegen doordat er grotere vliegtuigen worden ingezet. Of we op die manier uitkomen bij vliegverkeer binnen planetaire grenzen, weet ik niet. Maar het is een begin. Want laten we eerlijk zijn, de luchtvaart praat al jarenlang over verduurzaming. Het wordt tijd dat we ophouden met lucht verplaatsen en vaart gaan maken. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Aniek, klimaatverandering wordt volgens experts een groot gevaar voor onze gezondheid.
19: Ja, dat klopt inderdaad. Dat wordt namelijk gesteld door een speciale commissie opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie, ofwel de WHO. Mm-hmm. Onder andere Ernst Kuipers, onze oud-minister van Volksgezondheid, die neemt deel aan die speciale commissie. En zij zeggen dat klimaatverandering een catastrofale bedreiging is voor de volksgezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit.
18: Dat is nogal wat, hè?
19: Dat is nogal wat, ja. Want door extreme hitte en door luchtvervuiling komen steeds meer mensen in het ziekenhuis terecht. En het warmere weer maakt het ook steeds makkelijker voor infectieziekten om zich te verspreiden. En artsen en ziekenhuizen die krijgen hier nu al steeds vaker mee te maken, maar die zijn daarbij lange na niet goed genoeg op voorbereid. Mm. Nou, is het goede nieuws wel, als het ons lukt om tijdig op te treden, is het niet alleen zo dat we die risico's bestrijden, maar krijgen we ook schonere luchten, gezonder eten, veiligere infrastructuur en gezondere zorg.
18: Nou, ik vind het logisch dat die experts zich nu zorgen beginnen te maken. Je moet aan de bel trekken over klimaatverandering. Want als we dat niet doen, worden de problemen alleen maar groter en nog duurder om op te lossen.
20: The Green Quest.
18: We willen wel, maar we doen het vaak nog niet. Echt groen leven. Waarom is ons gedrag op dit gebied zo onnavolgbaar? Het antwoord op die vraag vind je in het nieuwe boek Alleen als jij het ook doet. De auteurs zijn Helge van Leur en gedragswetenschapper Rijntje Arnes. En ze zijn hier. En ze kijken alle twee heel vrolijk. Wat vind je? Ja, er is geen enkele aanleiding voor Helge van Leur.
21: Nou, ofwel. Want jij weet ook, net als ik, dat er eigenlijk heel veel gebeurt. Een beetje onder de horizon.
18: Soms wel, hè?
21: Maar er gebeurt eigenlijk heel veel. En als je dat vaker ziet en met elkaar er vaker over hebt, dan denk ik, ah, het kan toch eigenlijk.
18: Het helpt
21: wel.
18: En de dingen ook inzinken. Laten we bij het begin beginnen. Jij zag jarenlang de cijfers, de weercijfers heb ik het dan over, kantelen als weervrouw. Maar wanneer kwam het punt dat jij besefte, alleen de feiten de hele tijd maar noemen, gaat de wereld niet redden?
21: Nou, al vrij vroeg. Ik ben in 1995 afgestudeerd. Toen was klimaat nog een beetje zijdelings.
18: Heel klein beetje.
21: Ja. Maar goed, binnen de studie werd er al veel over gesproken. Dat scheelt. Mm-hmm. Dan schuif je ook meer naar wat kunnen we er dan aan doen. Hè? Naar de oplossingen. Maar dan ben je er gewoon nog niet. Nee. Dus nou, ik denk inmiddels een jaar of 15 geleden. Ik dacht, ja, maar het zit hem toch echt in het gedrag. En toen ben ik me gaan verdiepen in psychologie. En een van de docenten in de psychologie zit dus nu naast mij. En dat is Rijntje Arnes.
18: Oh, je doet het gewoon met je leraar. Goed. Nee, maar het is belangrijk dat die kruisbestuiving heel organisch tot stand gekomen is. Ik kijk meteen even naar de leraar, Jan. Want we hebben het vaak over de kloof tussen willen en doen. Ja. Hoe zou jij die als wetenschapper willen omschrijven? Is dat een menselijke fout? Zijn we gewoon stom bezig? Of is dat hoe ons brein bedraad is, om het maar zo te noemen?
22: Ja, het is zeker geen menselijke fout. Het is echt van. Het zijn eigenlijk twee dingen. Het is dat wij gewoon niet zo goed in staat zijn om datgene wat we ergens wel begrijpen en beseffen daadwerkelijk ook om te zetten in gedrag waarvan we misschien per direct niet meteen voelen dat het ons iets op gaat leveren. Dat vinden we best lastig.
18: Misschien zelfs alleen maar gaat kosten, want het is moeilijk en duurder.
22: In de beleving gaat het ons wat kosten. Dat is in veel gevallen eigenlijk natuurlijk helemaal niet het geval. Op het moment dat je het gaat doen, blijkt het eigenlijk je ook heel veel op te gaan leveren. Maar in ieder geval beleven we dat zo. En laten we ook heel duidelijk zijn, heel veel van die gedragingen en de omgeving waarin dat moet gebeuren, die omgeving helpt ook niet altijd. Dus je hebt best wel veel factoren in die omgeving, die buitenwereld, die nogal wat van je vragen. En op wilskracht kunnen we het gewoon niet redden.
18: Nee, laten we daar maar eens induiken. Het is dus eigenlijk een directe verklaring waarom we het veranderen van ons gedrag, zelfs als de aarde snel opwarmt, zo verrekt ingewikkeld vinden. Mensen zijn niet lui of gek, maar ons brein is geprogrammeerd op de korte termijn en we botsen constant op de ingesleten gewoontes en de verleidingen.
19: Nou, hoor je wel vaak zeggen natuurlijk dat het ook komt omdat het klimaatprobleem zo ver weg en zo abstract is. En als die rampen dan eenmaal hier in Nederland aanwezig zijn, voelbaar zijn, dan komen we vanzelf wel in actie. Maar je ziet natuurlijk ook de over overstromingen in Limburg. Toen werden niet opeens alle Limburgers klimaatactivisten. Dus hoe concreet, hoe dichtbij en hoe zichtbaar moeten we het precies hebben?
22: Ja. Wat ik heel erg leuk vind, dat je het voorbeeld echt noemt van Limburg. Wat we eigenlijk zien is dat, ja, op het moment dat er zo'n heel concrete reden is om met z'n allen even zorgen te maken, dat is belangrijk. Maar op het moment dat we dan ook niet heel concreet het koppelen aan de handelingsperspectieven die ervoor nodig zijn, dat is niet alleen dat wij dat zelf moeten doen, juist een overheid, de media, dat heel concreet maken, dan zie je dat dat heel snel weer verdwijnt. Dus dan is even die zorg, maar dan heeft het helemaal geen tijd gekregen om het ook geborgd te worden. En dan zie je ook dat je, nou ja, wat we bij COVID ook zagen, heb je het ook echt wel nodig dat er regelgeving bijkomt, wetgeving bijkomt, nieuwe technologieën ons gaan helpen. Als dat allemaal niet gebeurt, dan verliezen we het heel snel weer.
1: En sterker nog, Helge, ik heb ook het gevoel dat, je had ook die documentaire Valkenburg in de Geul, dat vond ik al heel briljant gevonden. Maar we gaan het ook bezweren. Nee, dat was één keer, en dat valt wel mee, en dat gaat niet nog een keer gebeuren. Herken je dat ook als weervrouw van vroeger? En mensen denken, nou, het is een uitzonderingetje.
21: Ja, het gebeurt mij niet. Het gebeurt sowieso een ander, dat denken we bij alles.
1: Ja.
21: Behalve als we de staatsloterij lotten kopen.
1: Nee,
21: dan
1: ik
21: denken
1: ook,
21: we
1: hoor.
21: Dat het ons namelijk wel overkomt.
1: Dan denk ik zo erg dat ik nooit meedoe zelfs.
21: Nee. Dus wat ik heel vaak doe, is eigenlijk klimaat veel breder trekken. We denken aan weerextremen, maar het gaat natuurlijk om de impact. Hoe is je voedsel opgebouwd? Wanneer kun je wat krijgen? Wat kost het? Hoe zit het met je energievoorziening? Hoe zit het met je veiligheid, met je grondstof? Dus eigenlijk is het gewoon je leefomgeving. Als je daarop gaat richten, ja, vergeet dat woordje klimaat dan maar even. Maar probeer je leefomgeving stabieler, betaalbaar te krijgen.
1: Ja.
21: Zeker.
1: Jullie hebben het over, dat vind ik heel interessant, we gaan naar dat gedrag toe. Jullie hebben het over monsters in ons hoofd. Waarom kozen jullie voor zo'n, mag wel zeggen, beeldende term, voor serieuze psychologische processen?
22: Ja, we hebben een klein beetje, nou, laten we eerst even heel lang over gedupt. Moeten we dit echt gaan doen? Want we wilden wel, die krachten zitten in ons hoofd.
1: En je kijkt nu een beetje richting Helga, dus Helga, we noemen het monsters.
22: Noemen het ook monsters. Ik heb het helemaal omarmd en het is helemaal van mij nu ook.
1: Ja.
22: Maar het was natuurlijk wel zoeken naar, nou, hoe kun je een vorm vinden waarbij al die verschillende psychologische mechanismen een beetje tastbaar gaan worden. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben ook wel een beetje geleend van een van de belangrijkste artikelen in de klimaatwetenschap. Dat is van Gifford. Die heeft over de Dragons of Inaction.
1: Ja, maar dat dacht ik een beetje aan.
22: Ja.
1: Ja, mooi.
22: Jij kent het al.
1: Ja, maar het zijn ook wel een beetje dat soort dingen, toch?
22: Ja.
1: Want jullie hebben de...
22: Dat was van Gifford, die heeft over de Dragons of Inaction.
1: Ja, maar dat dacht ik een beetje aan.
22: Ja,
1: mooi.

0: We moeten dat op een gegeven moment dat debat breder trekken. Ja. Waarom gaat dit helpen?
1: Ja, dat was wel echt wel de bedoeling. Dat we dachten, we kunnen een boek schrijven weer voor de happy few of voor de wetenschappers die er heel graag in willen duiken. We hebben van begin af aan gezegd, laten we nou kijken of we een boek kunnen maken wat net toen destijds met die opruimboek, wat een soort sparks of joy werd, dacht, ja, als jij gewoon opruimen sexy kan maken, dan moet het ons toch lukken om dit klimaatgedrag op zo'n manier op te schrijven dat heel veel mensen denken, ja, verhip, ik ga het gewoon doen.
0: Of dat herken ik ook meteen. En dat monsteren kan ik nog wel aan of zo. Precies. Zoiets. Zullen we eens even bij langs lopen? Ik vind het ook voor Aniek leuk. Snelle Jelle. Elga, wat monster is dat?
2: Nou, Snelle Jelle is eigenlijk ons reptiele brein. Dus we acteren heel snel zonder eigenlijk na te denken. Ja, en dat belemmert je natuurlijk de goede dingen te doen. Want dan moet je vaak wel even over nadenken.
0: Ja, dus echt voedsel nu, maakt niet uit wat het is. Prop het erin en we zijn weer blij.
2: Nou, of een aanbieding. Oh, het is nu een aanbieding. Maar niet denken, maar wat is de footprint hierachter? Ja. En kan ik niet beter iets kopen wat eerlijk biologisch en lokaal is?
0: En heb ik het eigenlijk wel nodig. Dan hebben we Comfort Charlie.
1: Ja. Ja, dat is degene die wat achterover in de bank gaat hangen en denkt, ja, ik snap het allemaal ook wel, maar ik vind het ook wel heel lekker vertrouwd, wat ik altijd al doe. En nou, mijn tijd komt nog wel. En weet je, morgen ga ik het ook echt wel doen, maar nu nog even niet.
0: En ga eens door, want op een gegeven moment zou je die dan wakker moeten kunnen schudden en zeggen, ah, dat is een opman, sukkel.
1: Nou ja,
0: en dat probeer ik nu al jaren, maar no.
1: Ja, nou, ik denk dat iedereen wel een beetje, wat we noemen dan de procrastinatielus. Hè, je bent allemaal wel een beetje van het uitstellen en je vindt het sowieso niet fijn. Maar dus eigenlijk is het dan de zoektocht. Hoe kun je eigenlijk datgene wat nodig is, misschien ook echt voor Comfort Charlie wat comfortabeler maken, wat eenvoudiger maken. We hebben ook echt daadwerkelijk voor Comfort Charlie de wereld ook wel heel complex gemaakt. We vragen een soort wilskracht die Comfort Charlie helemaal niet in zich heeft. Ja. Dus voor haar zou het fijn zijn als we de default even gaan omdraaien en het alles wat niet duurzaam is. Ja, daar heeft Comfort Charlie helemaal geen zin in.
0: Is het een haar bij jou? Bij mij is het ook echt een hem, hoor.
1: Nee, we hebben heel bewust 2 vrouwen en 3 mannen genomen.
3: Een hele genderneutrale naam.
0: Ja, een genderneutrale naam. Dat kan alle kanten op. Ja, maar dat is ook wel voor mijn gevoel zo, Rijntjan, dat als je dat benoemt, dat Charlie een beetje lui aan het wezen is, in gemakzucht wegzakt, dat alles wat je dan op haar, in dit geval, afvuurt, ze het meteen gaat gebruiken als, ja zeg, nou overdrijf je het wel, of zullen we het wel gezellig houden? Of,
1: precies.
0: Het alles.
1: Nee, maar je moet dus ook, als je je echt gaat richten op Comfort Charlie, niet dit soort dingen gaan doen. Dat heeft helemaal geen zin. Ja. Dus het fijne is, we hebben ze allemaal in ons hoofd. We hebben nu even heel erg de focus op Comfort Charlie, maar in de geval van Comfort Charlie, als je echt denkt, die wil ik meekrijgen, dan zul je er echt over na moeten gaan denken, hoe kan ik het laten aansluiten bij haar routines, bij haar gewoontes? Wat heeft ze daarvoor nodig om vanuit daar toch met ons een beetje mee te gaan?
0: En het is moeilijk in een wereld die vrij onbegrensd aan het worden is, met zeker tamelijk zeer verwende mensen, die alles vinden dat hun afgepakt wordt. Dus het is een
1: moeilijk, hele cynische kijk die nu denk ik.
0: Nee, dat is wetenschap.
1: Nee, want dat is het fijne. Dit is inderdaad heel lang in de gedragswetenschappen ook gedacht dat dit is wie de mens is. Dat noemen we cognitive misers, heel schaars met onze cognitie, willen vooral lekker niks doen. Mm-hmm. We weten inmiddels dat de mens iets complex in elkaar is, hebben ook diepere waardes en we willen heel graag ook wel moeite doen. Alleen voor het klimaat op een of andere manier nog iets
0: nog te niet. Hè? En pijnvermijding was ik nog een beetje vergeten, want die zitten ook heel diep in ons allemaal. We zitten zo comfortabel te wezen. Pijn, dat doen we niet meer anders.
1: Nee, we vinden het lastig als het schuurt en als de frictie is. Dat zou je kunnen zeggen, is misschien wel een teken van deze tijd. Mm-hmm. Dat we het wel we inmiddels alles ook wel heel erg gemakkelijk op een soort booking.com-achtig niveau tot ons willen krijgen.
3: En is dat dan ook nog Trump Comfort Charlie, of is dat dan weer een ander monster?
1: Over welke heb je het nu, als je zegt
3: Dat we pijn vermijden en het allemaal zo makkelijk
1: Je hebt heel veel niveaus van pijn. We hebben bijvoorbeeld ook over sociale pijn bij Jan en alle man. We hebben ook letterlijk fysieke pijn op het moment dat we buiten de groep gezet worden. Dus er zijn heel veel verschillende vormen pijn.
0: Ja, zeker. Je zit er ook in. Ja. En Helga, die Jan en alle man, kan je daar een heel concreet voorbeeld van geven? Wanneer herkennen we die?
2: Nou, wat doet je sociale omgeving? Als je een vriendengroep hebt waarbij de 1 of 2 vegetarisch zijn, dan ben je misschien eerder geneigd om te denken, nou, ik probeer het ook een keer. Of ik doe zelfs moeite de vegetarisch voor te koken als ze op bezoek komen.
0: Oh ja.
2: Als die groep niet zo is, dan wordt het toch een lastige strijd om jezelf daartussen te wurmen. En dan hou je soms misschien maar liever je mond.
0: Ja, we hadden net een familielunch met een piepkleine familie. En 2 zijn vegan en de andere niet. En toen was er een paardenbloemsalade die volledig overleden over een schaal heen hing. En toen zat de andere helft van de tafel heel zuur te kijken. Ook heel mooi. Geniet ervan, jongens.
2: Nou, maar wat ik bij klimaat dan ook interessant vind, als het over topsport gaat, dan kijken we er tegenop. Oh, fantastisch, leuk, en dan wil ik er ook iets mee. Maar als het over klimaat gaat, kijken we naar beneden.
0: Ja. Dat is een framing, hè? Ja. Daar moeten we vanaf. Misschien helpt dit boek. En ik, welk monster is voor jou het meest bedreigend?
3: Ik herken ze allemaal wel een beetje, maar misschien Jan en alle man toch wel? Ja, ik ben... ik merk in ieder geval wel, mijn omgeving kent mij dan als, als de duurzame, zeg maar, de klimaatactivist. Ja. En ik heb toch het idee dat als ik dan begin over.

0: dat ik met de trein op vakantie ben gegaan, dat het dan ook meteen weer wordt gezien als een soort aanval. Dat, wij gaan helaas wel op vakantie, maar ja, we hebben er wel echt heel lang over nagedacht en we gaan wel een week langer. En dan denk ik, oh, maar ik vroeg daar helemaal niet naar.
1: Wij kunnen niks meer neutraal zeggen.
0: Het heeft toch wel een grote sociale implicatie dat je dat soort dingen deelt. Dus nee, ik ben daar ook wel gevoelig voor. En ik voel dan soms af en toe wel aan van, misschien kan ik het beter maar niet delen dit keer.
1: Helge, jij was het boek aan het maken samen met Rijntjan. Wat was jouw grootste eye-opener over klimaatgedrag die je van jouw leraar geleerd hebt?
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel. En met die monsters kun je het wel een beetje goed onderscheid maken. Bijvoorbeeld Montremont, monster nummer 4, dat rasoptimist. Hoe vaak wij niet geconfronteerd worden met mensen die het klimaat ontkennen en erachteraan roepen, ja, maar kerncentrales gaat ons redden en thorium, dat wordt het allemaal. Wat we nu doen is allemaal niks. Dan denk ik, ja, dat Montremont is, het helpt mij om ook niet meteen te oordelen, maar te denken, wacht even, hier zit een automatisme achter. En door gaan vragen te stellen, wat ik echt van Rijntjan geleerd heb, want die stelt gewoon vragen en die heeft de verwondering en die oordeelt niet. En dan voel je ook minder snel aangevallen. Dus die nieuwsgierigheid opent een gesprek.
1: Ja, ik moet ook een cursus bij jou gaan doen.
3: Ja, nee, maar inmiddels word ik me heel ongemakkelijk als leraar en ook nog eens een keer iemand die alleen maar vraagt. Ik oordeel ook. Dus dat laten we dat. Misschien in relatie tot Helga viel het mee. Dat zal misschien ook een soort
1: houd het gewoon beter voor jezelf.
0: Ligt eraan wie er voor je zit.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: We praten verder over de psychologie van de groene transitie. Hoe krijgen we de massa mee zonder dat het een opgeheven vingertje wordt? Te gast zijn Helga van Leur en Rijntjan Renes. Zij schreven het boek Alleen als jij het ook doet. En ons groene geweten is Aniek Monen. In het boek hebben jullie, vind ik wel belangrijk, het Dunning-Kruger effect. Niet het Freddy Krueger, maar Dunning-Kruger. Wat is het Dunning-Kruger effect?
2: Nou ja, het is het effect dat je meent van iets heel veel te weten, een hele sterke mening hebt op basis van eigenlijk heel weinig informatie, en je beseft niet dat je eigenlijk heel weinig weet.
1: En hoe komt dat? Want het is bij klimaat heel vaak zo.
2: Ja, dus ik noem het een beetje koffiezetpraat. Je hebt wat op het nieuws of gisteravond bij een talkshow gehoord en belachelijk al die asielzoekers, en dan roep jij de volgende dag dat het allemaal belachelijk is, maar je hebt je totaal niet verdiept.
1: Het zijn die nieuwsframes die nu eigenlijk helemaal autonoom door de samenleving zweven.
2: En die heel erg op je emoties aanhaken. Ja. En hoe meer je van iets weet, hoe genuanceerder je zal zijn en hoe minder snel je dus allerlei one-line quotes zult geven.
3: Ja, ja, en dus omgekeerd is ook heel erg. Op het moment dat je vrij weinig weet van iets, dan is jouw mening gewoon veel sterker.
2: Ja,
3: dus dat
2: precies.
3: Is eigenlijk want dan weten heel veel mensen heel weinig van heel veel dingen.
1: Ja.
3: Maar die hebben allemaal hele sterke meningen. En het fijn is ook dat onderzoek ook laat zien, op het moment dat je er meer van weet, word je steeds genuanceerder. Dus
1: en dan ben je minder interessant en je zorgt voor minder ophef, dus zak je weg in de algoritmes.
3: Precies.
1: Ja. Nou hebben wij jarenlang al publiekscampagnes om allerlei dingen aan te jakken. Met klimaat en klimaatgedragsverandering werken die nooit. Wat doen we verkeerd?
3: Nou, we doen iets verkeerd. Kijk, we hebben misschien iets te heilig geloof dat op het moment dat wij mensen gaan vertellen hoe het zit en dat ze een beetje meenemen, dat mensen dan wel spontaan gaan veranderen. Ja, dat lukt misschien nog wel als je van merk wil veranderen van de ene code naar de ander. Maar dit is zo'n ongelooflijk taai en een complex vraagstuk voor heel veel mensen om daadwerkelijk van gedrag te veranderen. Dan is communicatie op zichzelf gewoon niet voldoende.
1: Nee, dan moet je echt een ander vaatje gaan tappen.
0: Ja, nou ja, en is de uitdaging niet ook gewoon dat die monsters die we net met elkaar hebben besproken, dat die dus niet alleen maar actief zijn, ook bij de consument wiens gedrag we willen veranderen, of bij de burger wiens gedrag we willen veranderen, maar ook bij degene die verantwoordelijk zijn voor het maken van dat klimaatbeleid.
1: En daarop aanvullend worden die monsters ook niet actief aangezet en vergroot door de marketingbedrijven.
2: Ja, dat is die buitenwereld, hè, waar we 4V's hebben gedaan. Je hebt de voorsortering, dus nou, waar word je het eerst in verleid? En dan heb je de verwarring die geschapen wordt, met name natuurlijk voor de desinformatie. Het valt allemaal mee en het werkt allemaal niet zoals het moet.
1: Ja.
2: Dan hebben we ook nog
3: verleiden.
2: Verleiden.
3: Ja, voorsorteren, verleiden en verdeling. Het is natuurlijk ook ongelijk verdeeld in de wereld. Dus ook in de samenleving, ja, de een die kan gewoon wat meer dan de ander. Dus de een heeft wat meer ondersteuning nodig dan de ander. Dus we moeten ook een beetje oppassen dat we niet iedereen in zo'n campagne op dezelfde manier benaderen. Sommige mensen hebben daadwerkelijk de mogelijkheden en de capaciteiten om op basis van zo'n campagne wat doen, anderen helemaal niet.
2: Nee. Het hoeft ook vaak niet, hè, want we vergeten als mensen heel weinig inkomen hebben dat hun footprint sowieso
1: is
2: heel klein
1: is. Kleiner al. Ja, precies.
0: Nee, maar mijn punt was voornamelijk ook van de mensen die deze campagnes maken hebben natuurlijk ook last van deze monsters. Dus hoe maak je dan een goede campagne terwijl je dan rekening houdt met al dit soort dingen?
1: Nou, en het monster wat erbij hoort is van goede wil. Die hadden we nog niet gedaan.
3: Zeker.
1: Dus neem die even gezamenlijk mee in het antwoord, Jan Rijn.
3: Hartstikke fijn. Nee, kijk, even nog over van goede wil. Dat gaat er een beetje vanuit dat we allemaal op zich dit wel belangrijk vinden. Ja. We moeten niet doen alsof mensen dit niet belangrijk vinden. Maar precies wat jij nu schetst. Heel veel van de mensen die met Van Goede wil er een leuke campagne van maken, die hebben zich vaak onvoldoende echt verdiept. Maar waar gaat dit vraagstuk over? Wat is er nou daadwerkelijk aan de hand waarom dit tegenhoudt? En wat je ziet is vaak dat de communicatie en de campagne ook als excuus wordt gebruikt om het echte beleid niet te gaan maken. We hebben toch al een campagne, komt hartstikke goed. Ja. En die communicatieprofessional is hartstikke blij met zijn filmpje. Iedereen vindt hem leuk.
1: Als voorbeeld, iedereen doet wat. Daar zat ook bij, zeg maar even, Helga heeft de banden op de juiste spanning. Toen dacht ik, oh mijn hemel, hoe laag kan je dat laten leggen? Zeg. Dus dat is een beetje...
3: Ja, absoluut. Ja. En dan heb je het excuus aan de minister of wie dan ook gegeven. Van, goh, wij doen al wat. We hebben een hele leuke campagne. En wij maken ons hier best wel zorgen over.
1: Ja. Nou heb je het boek. Ik kijk even naar jullie alle twee. We lezen het. Wat kan de argeloze luisteraar die dat boek gaat lezen vanaf dag 1 dan echt doen om vrede te sluiten met de monsters en aan de slag te gaan?
2: Nou, door al te beseffen van, oh, wacht even, dit is het monstertje wat een beetje hard aan hem trekken is. Ik ga gewoon wat anders doen. Ik word gewoon nieuwsgierig. Ik ga niet in mijn automatische piloot. Het maakt me eigenlijk niet even wat de buurman ervan vindt. Ik vind het gewoon leuk om eens een keer een vegetarisch gerecht te proberen. Op vakantie doen we allemaal rare dingen. Waarom kan dat dan thuis niet?
1: Ik vond het begin het interessantst. Ik ben eens een keer nieuwsgierig.
2: Ja, wees gewoon nieuwsgierig.
1: Waar die wereld heen zweeft. En dat er misschien wel iets anders moet. Wat zou het kunnen zijn? Ja, mooi.
2: Nou ja, maar sowieso aan alle dingen die je doet. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
1: Ja.
2: En we leven, hebben het gevoel dat we leven als we gewoon iets verrassends, iets nieuws doen, onszelf uitdagen, buiten die comfortzone. En eigenlijk is dat dus heel makkelijk. Lopen ze een andere route. Koop in de supermarkt is iets anders waar toevallig op staat, lokaal.
0: Wordt het leven ook gewoon leuker van?
2: Het leven wordt echt leuker van.
1: Ja, dat is met heel veel dingen zo, hoor. Ja. Als je dingen verandert en je bent blij met je eigen keuzes, wordt het leuker. Ja. Wat kunnen mensen doen?
3: Nou, wat we wel heel erg hebben geprobeerd is om dit boek zo op te schrijven dat het ook voor mensen een soort gespreksopener is. Dat je zegt, goh, ik heb dat boek gelezen, dat is toch iets grappigs in. Of dit. En dat we, want dat is wel echt heel belangrijk aan dit vraagstuk. Dit is een collectief vraagstuk. Dus je moet ook niet die last helemaal in je eentje gaan leggen en dat jij helemaal probeert om alles goed te doen. Nee. Nee, als we met z'n allen een beetje beter worden, dan gaan we als samenleving al zo'n gigantische stap vooruit. Dus ga het gesprek meteen met iemand hierover aan.
1: Ik denk dat de eerste stap het moeilijkste is, of de eerste 2, 3. En dan ineens denk je, hey, er komt een tempootje in en dan gaan we met z'n.
2: En als je gewoon iemand vraagt waar word je blij van, dan krijg je vaak een goede antwoorden.
1: Kijk, alleen als jij het ook doet, het boek is nu verkrijgbaar. Dank Helga van Leur en Rijntjan Renes. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. Iemand die echt het verschil maakt. Maar het is geen persoon geworden, Aniek, maar een pretpark.
0: Ja, dat klopt, Harm. Het is de Efteling geworden. Nou. Ik zat namelijk afgelopen week nog in de Python.
1: Je ziet het en, nog een beetje, ja.
0: En terwijl ik op dat hoogtepunt uitkeek over die Brabantse boomtoppen, wist ik meteen wie mijn impactpluim eigenlijk verdiende.
1: Nou.
0: De Efteling heeft namelijk niet alleen maar hele gave achtbanen. Het is ook gewoon een mega inspirerend duurzaam bedrijf. En dat weten misschien niet, niet alle mensen.
1: Wist ik ook niet.
0: Ze hebben namelijk alleen een eigen stichting als aandeelhouder. En daarmee kunnen ze kiezen voor impact boven winst. Mm-hmm. En zo hebben ze een aantal dingen die ze doen. Ze mogen voor altijd maar maximaal 11% van het park bebouwen.
1: Zo.
0: En de rest van het park moet dus altijd beschikbaar zijn voor natuur en biodiversiteit.
1: Mm-hmm.
0: Ze zijn op weg om in 2032 niet klimaatneutraal, maar klimaatpositief te worden. En dat is echt heel erg bijzonder.
1: Ja.
0: En ze vervangen in hun restaurants al jarenlang gerechten door plantaardige opties, zonder daar heel actief de nadruk op te leggen. En volgens de Efteling werkt verandering dus beter als mensen het nauwelijks merken tijdens hun bezoek.
1: Ja.
0: Sluit mooi aan, denk ik, bij het pleidooi van vandaag.
1: Gaaf, toch? Ja, en papier hier is ook gewoon het begin van circulair natuurlijk. De Efteling, de impactpluim is voor jullie. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. Give it up!

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
6: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs blijft uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
13: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
14: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
15: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
16: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
15: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
16: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
15: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
16: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. BNR Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. De weg is dicht bij afrit Beesterswaag. Tot 22:30 vanavond moet het verkeer richting Groningen omrijden en de route via Leeuwarden volgen over de A32 en de N31.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 22:30.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met twee andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wil zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again.
20: Michal van der Toorn.
21: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en meer soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over het spoor. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet je straks één en hetzelfde treinkaartje kopen in Europa. En dat moet ervoor gaan zorgen dat, ja, ik maak toch maar even een grap, alle seinen op groen gaan voor een autonomer Europa. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
22: Bonjour.
21: Welkom. Hallo. Bonjour. Aan het einde van de uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst.
20: De Gradometer.
21: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Geert-Jan, wat is jouw nieuws van de week?
23: Donald Trump was op bezoek bij Xi Jinping. En hoe liep dat af voor Europa? Daar heb ik op gelet. De machtigste mannen ter wereld die vier grote dossiers bespreken die ons ook aangaan. Handel, Iran, Taiwan en technologie. En ik wil het graag over dat laatste onderwerp hebben, want ik ben woedend op Trump.
21: Jeetje, Geert-Jan, leg uit.
22: Oeh.
23: Nou, Trump staat toe dat 10 Chinese bedrijven de H200 mogen kopen. Dat is niet een of ander bleekmiddeltje. Nee, dat is de op één na krachtigste AI-chip van chipreus Nvidia. En dat is in goed Nederlands serieuze shit. Amerika blokkeerde die verkoop tot nu toe met de gedachte dat Amerika dé technologische supermacht op aarde wil blijven. En dan ga je niet de concurrent spekken. En ja, die Chinese bedrijven kwamen via een of andere smokkelroute heus wel aan die chips. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat Trump nu toch concessies doet aan China. En dat deed hij vorig jaar ook al. Daarmee ondermijnt hij zijn eigen beleid, zijn eigen uitspraken. En dit is ook onacceptabel voor ons in Europa. Dit helpt ons niet.
22: Nee, dus wederom is Donald Trump niet meer onze bondgenoot, maar een potentiële dreiging.
23: Terwijl we echt wel wat te bieden hebben. En ja, dat maakt samenwerken zo lastig.
21: Want we hebben wat te bieden. Europa is niet een van deze technologische supermachten, maar we spelen wel een rol in de wapenwedloop. En we vroegen aan onze tech-collega Daniel Mol wat dat aandeel eigenlijk is.
24: We geloven het zelf niet altijd, maar de EU speelt een cruciale rol in de mondiale chipsector. Nederland heeft natuurlijk ASML, maar we hebben ook Infineon, BESI, ASMI, NXP, ST Microelectronics, het onderzoeksinstituut IMEC en talloze belangrijke leveranciers in de chipsector staan allemaal op Europese bodem. Daar kan de VS simpelweg niet omheen. En dus kon je concluderen dat de VS de EU ook gewoon nodig heeft op dit gebied.
21: Aha, Amerika heeft ons ook nodig. Welke belangen had Trump voor ons in China moeten behartigen, volgens jou, Geert-Jan?
23: Nou, als je zo'n harde lijn hanteert, je wil de supermacht op technologisch gebied van de wereld zijn. En daarmee wil je dus de vijanden uitsluiten en niet rijker maken. En je wil dat westerse landen, Europa, Japan, Zuid-Korea, dat wij aansluiten. Ja, dan moet je niet dit doen. Dan ga je toch niet je eigen beleid ondermijnen door cadeautjes uit te delen aan de Chinezen. En tegelijkertijd zien we dat Trump ASML allerlei exportrestricties oplegt richting China. Ja, zo zijn we niet getrouwd. Dus Trump, de volgende keer dat je een harde lijn hanteert, hou je daar dan aan. Dan kunnen wij ook makkelijker aangeven waar we voor tekenen. Want nog heel kort, Amerika wil graag dat wij ook de komende periode in allerlei allianties meedoen op technologisch gebied, in de chipsector samenwerken. Die hele keten moet een soort westerse alliantie worden. Ja, op deze manier heeft dat geen zin.
21: Ja, het moet wel op zijn voorwaarden dus, als we het zo horen.
23: Ja, maar dit slaat gewoon helemaal nergens op.
22: Hoe kan het eigenlijk dat de Verenigde Staten exportbeperkingen opleggen aan een Nederlands bedrijf?
23: Ja, daar hebben ze een wet voor in gedachten, extraterritoriaal. Maar daar heeft de Nederlandse regering ook deze week over geprotesteerd bij de Amerikanen. Zo heb ik gelezen in een kamerbrief, ergens weggemoffeld in de krochten van het Tweede Kamergebouw, in de archieven waar we ook nog nauwelijks in Nederland over hebben bericht. Dus ja, dat speelt dan ook nog eens mee. Het is ongelooflijk.
21: Geert-Jan, jij bent woedend op Trump. Wat vind je van Europa deze week?
23: Ja, not so great, want het blijkt maar weer dat onze onafhankelijkheid op dit dossier groot is. Onze afhankelijkheid, moet ik zeggen. En we zijn dus een speelbal. Want ja, we zijn kleiner dan China, kleiner dan Amerika. We moeten eigenlijk een soort partij kiezen. Want als we nog op technologisch gebied iets willen, dan is de achterstand gewoon heel erg groot. Tegelijkertijd, we hebben wel drukmiddelen, bijvoorbeeld ASML. Dus dat Nederland deze week formeel heeft geprotesteerd tegen de Amerikaanse houding tegenover ASML, daar put ik dan een klein beetje hoop uit met de onderliggende boodschap vanuit ons, vanuit Europa. Trump, we willen wel samenwerken, maar ook wij hebben rode lijnen.
21: Dankjewel, Geert-Jan. Wil je meer weten over dat bezwaar dat Nederland tegen Amerika heeft ingediend? En wil je de voor- en nadelen van samenwerken met Amerika op een rijtje hebben? Luister dan ook naar de extra lange podcastversie van deze week.
0: Make Europe great again.
1: One journey, one ticket, full rides for the passengers.
2: Ik heb de Europese spoorwegen tot eind dit jaar gegeven om met een ticketing systeem te komen. Doen ze het niet, gaan we het wettelijk af. Ik ben het ook spuugzat. Er zit altijd ook een klein protectionistisch haakje aan. Verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen.
1: Europeans will be able, with the click of a button, to plan, compare and purchase multi-modal journeys across borders while benefiting from stronger rail passenger rights, greater transparency and better protection every step of the way.
21: Met dank aan onze redacteur horen we Frans Timmermans met op de achtergrond een dancehit uit de jaren 90. Maar goed, laten we gaan naar het onderwerp van deze week. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er één online platform waar je je kaartje kunt kopen voor een internationale treinreis. Het is een wens die al langer leeft in Europa. Daarnet hoorde je hem al, Frans Timmermans. Maar wat betekent dit? En hoe draagt een betere treinverbinding bij aan een competitiever Europa? Stefan, Geert-Jan, voordat we op de inhoud ingaan, alle kaarten op tafel. Ik zit hier met twee enorme treinfans. Ik geef het maar gelijk even toe.
22: Zeker.
21: Voor de luisteraar, heel kort, allebei jullie mooiste treinreis ooit?
22: Geert-Jan?
23: Ik denk de Tazara-treinlijn van Tanzania naar Zambia. 48 uur door een echt bizar landschap. Makkelijkste land tot nu toe om met de trein te reizen was voor mij Italië.
22: Ja, ik denk toch het stuk tussen Nice en Noord-Italië. Dan ga je bijna helemaal rijden langs de kust. Je kunt bijna de Middellandse Zee aanraken. En zeker in deze tijd van het jaar, alles staat in bloei. Dat vind ik nog steeds een iconische treinreis. En het makkelijkste land om terrein te reizen, dat is Marokko. Daar rijden de treinen stipt op tijd. Zijn ze heel schoon.
21: En heel druk, is mijn ervaring.
22: Ja, maar ze zijn altijd op tijd.
23: Schoon?
22: Ja,
23: ondanks dat Sahara-zand, wat overal de tweede klasse in
22: staat. Sahara ligt iets nog onder.
23: Ja, maar dat waait
21: toch. Je moet ook niet in de tweede klas gaan zitten. Laten we eventjes naar het plan van de commissie. Want Stefan, hoe moet dat er nou uitkomen te zien?
22: Ja, dat is een plan dat denk ik al heel lang in de lades lag in Brussel. Het komt er eigenlijk op neer dat het belang van de burgers voorop staat bij het treinreizen. We hebben natuurlijk al jaren nu over reizen per trein als alternatief voor vliegen. Ook al vliegt men meer dan ooit tevoren. Maar desalniettemin, ook treinreizen is steeds populairder. Met name de nachttreinen in Europa. Het idee is dat de burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Dus één kaartje bij één online loket. En hoe lastig dat nu is, heb ik heel even uitgezocht voor het ritje Middelburg-Arras. Mooie stad in Noord-Frankrijk. Met de auto 2 uurtjes doe je daarover. Met de trein 6 uur. En dan ga je eerst naar Roosendaal vanuit Middelburg. Dan in Roosendaal koop je een kaartje naar Antwerpen Centraal. In Antwerpen Centraal moet je een kaartje kopen, let op, voor Trenitalia. Want die rijdt met een intercity daar naar Kortrijk. Dan in Kortrijk stap je over op de trein van de NMBS, Moeskroen. Dan moet je een ander kaartje hebben. Dan in Moeskroen stap je weer over op Trenitalia, maar een andere trein voor Lille-Flandre. Rijssel dus, in het noorden van Frankrijk. En in Lille-Flandre moet je weer uitstappen. En dan koop je dan een kaartje voor de regionale trein van de SNCF. Dus je hebt daar, als ik het goed tel, 5 keer moet je een ander kaartje kopen voor een ritje van 200 kilometer. Dat zijn de dingen, onder andere, die de Europese Commissie nu wil veranderen.
21: Ja. Geert-Jan, wat vind je ervan?
23: Ik waag dit scenario een beetje te betwijfelen, want je kan ook op een andere manier van Middelburg naar Arras met de trein door niet zoveel verschillende.
21: Daar hebben we het een andere keer over. Maar plan van de commissie, één platform is wel goed.
23: Ja, ik ga gelijk vliegen naar Middelburg als ik het van Stefan hoor. Maar ja, nee, ik vind het great. Het heeft alleen even geduurd. En je hoorde aan het begin van de uitzending citaten van Frans Timmermans. Dat is uit een interview dat Stefan en ik met Timmermans hebben gehouden in Brussel 4 jaar geleden in het Berlemont gebouw. Toen was hij de vicevoorzitter van de Europese Commissie.
22: Ja.
23: En toen hebben we het met hem ook over treinreizen gehad. En toen kwam Stefan met het voorbeeld van Kerkrade naar Aken, denk ik. Of iets anders onmogelijks regionaals.
22: Omdat dat Timmermans aanspreekt in zijn eigen regio. Maar dat was eigenlijk al een absurd voorbeeld.
23: Precies. Nou ja, deze wet is de invulling van waar Timmermans toen al mee heeft gedreigd. Hè. Dus von der Leyen had het ook beloofd aan het begin van haar tweede termijn. Zonder Timmermans zou ze hier werk van maken. Het klinkt kinderachtig, deze wet, maar dit is gewoon nodig omdat de treinmaatschappijen niet genoeg willen samenwerken en de landen ook niet.
24: In 2022 hoorden we Timmermans al zeggen dat hij het spuugzat was, dat dit allemaal niet geregeld werd. Hij was zo boos omdat er dus niet genoeg samen werd gewerkt.
23: Ja, hij was zo spuugzat dat hij volgens mij ook bijna met consumptie aan het praten was. Het kwam uit zijn oren, de stoom. Het was ongelooflijk. En hij heeft een heel rietje aan argumenten erbij. Protectionisme van landen, verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen. Een rondje door drie landen proberen met een land dat altijd dwars ligt. Ja, en Timmermans gaf aan, 4 jaar geleden zag je de nachttreinen dat die alweer terugkeerden. Maar dat de capaciteit dus moest worden uitgebreid en dat er veel geld van de overheid dan bij zou moeten. Gaat de capaciteit omhoog, gaat ook de prijs omlaag, zo berekende hij. En in zijn optiek moest de Nederlander bijvoorbeeld ook met het mobieltje veel makkelijker een ticket kunnen regelen, zodat je binnen 800 kilometer iedereen in principe de trein in kan jagen en het vliegtuig uit kan jagen. Anders blijven we ook tussen Amsterdam en Brussel en Londen en Parijs allemaal vluchten per dag houden. En dat vindt Timmermans moeilijk te verteren.
2: Ik vind het nog steeds heel moeilijk te verteren dat er dagelijks 3 tot 5 vluchten zijn tussen Brussel en Amsterdam. Ja. Terwijl er ook een hoge snelheidstrein is. Nou, wat is dan het knelpunt? Ja, bagage inchecken. Nou, dat is toch te regelen via de trein?
22: Natuurlijk.
24: Is hier op dit moment ook behoefte aan extra capaciteit, nachttreinen, meer met de trein?
23: Ja, ik denk het wel. Ik zie allerlei acties deze weken. En we zijn een commerciële zender, dus ik mag bedrijven noemen. Ik zie acties van de HEMA, van de Albert Heijn, van de Kruidvat. Ik zie de opkomst van European Sleeper, van Flixbus, Flixtrain, GoVolta, van meer nachttreinen. Mensen willen dit. Dus dat zag Timmermans 4 jaar geleden ook al. En hij noemde ook al voorbeelden van landen waar het goed gaat.
2: Er zijn een aantal spoorwegmaatschappijen in Europa die voor mij echt voorbeeld zijn. Als je ziet wat de Oostenrijkers hebben gepresteerd, als je ziet wat de Zwitsers hebben gepresteerd, laten we ons daardoor inspireren.
22: Ja.
2: Om ook die dingen in Nederland en elders te doen. De mensen willen graag, maar je moet het ze wel makkelijker maken dan we nu doen.
23: Precies, dus we moeten het gaan faciliteren. Daar gaan we zo over doorpraten.
24: Stefan, voordat we dat gaan doen, hoe is het nu eigenlijk gesteld met mensen die op dit moment met de trein gaan in Europa?
22: In welke zin bedoel je?
24: Hoeveel mensen?
22: Ze zijn gek, ze zijn rijp voor het in.
24: Wat zijn de aantallen? Hoeveel mensen aantallen. Rijden?
22: Nou, op dit moment worden er ongeveer 9 miljard treinreizen per jaar gemaakt in de EU. Dat is goed voor 8% van alle passagiersvervoer. Dus ja, de rest gebeurt met de auto, met de fiets, met andere vormen van openbaar vervoer. Lopen is ook een belangrijk aandeel, ook in woon-werkverkeer in Europa. Het is natuurlijk een schone en energie-efficiënte manier van vervoer. Dat percentage van 8 moet voort omhoog wil de EU de wettelijk vastgelegde doelstelling halen van klimaatneutraliteit over 25 jaar. Dus netto geen uitstoot meer van broeikasgassen. Het doel is eigenlijk om alle reizen in Europa van minder dan 500 kilometer zoveel mogelijk via het spoor te laten lopen. Dus niet meer met het vliegtuig.
23: Wat wij nog mager vinden. Want eigenlijk zou 600, 700, 800 kilometer ook een doel kunnen zijn.
24: Stefan, we nemen even een stapje buiten Europa. Jij bent net terug uit Japan. Hoe is het daar? We kennen natuurlijk Japan van de hele snelle hoogsnelheidstreinen. Wat valt er op aan het spoor?
22: Ja, Japan is echt het walhalla voor openbaar vervoer. Daar worden bijna 10 miljard reizen gemaakt per jaar. Dus veel meer dan de EU, met maar een kwart van het aantal inwoners. Het is snel, schoon, op de seconde op tijd. Als een trein 10 seconden te laat is, dan excuseert de treinbestuurder zich. En hij pleegt nog net geen harakiri, maar bij 20 seconden zou dat misschien wel kunnen. Het is ongelooflijk efficiënt geregeld. Het is eigenlijk niet duur. En natuurlijk door het hele land lopen die hoge snelheidslijnen, waar Japan het eerste mee was in 1964 voor de Olympische Spelen in Tokio. En ja, dat is een systeem dat staat eigenlijk helemaal qua infrastructuur los van de gewone treinen. Dus je hebt daar eigenlijk ook geen incidenten. Want er is nooit een boemeltje van Utrecht naar Gouda dat misschien Thalys in de weg zit. Dat soort dingen heb je daar niet. Iedereen gebruikt dat ook. Je kunt erop rekenen. En dat betekent dat in ieder geval in de grote steden mensen nauwelijks de auto gebruiken. En tussen de grote steden is het veel efficiënter om met trein te gaan dan met welke manier.
24: Een groot verschil tussen Japan en Europa is dat Japan één land is natuurlijk. En Europa zijn 27 landen. Dus ja, dat is een kleine moeilijkheid. Geert-Jan, er zijn ook 2 mensen die over de concurrentiekracht hebben geschreven. Draghi en Letta, ons wel bekend. En die zeggen ook, de trein is essentieel voor die concurrentiekracht. Hoe zit dat? Wat zeggen ze daarover?
23: Nou, allereerst zijn ze zich bewust van het feit dat Oost-Azië en Europa, dat twee delen van de wereld zijn waar je ook gewoon goed met de trein kan reizen ten opzichte van andere werelddelen. Mm-hmm. Dat hebben we historisch zo voor elkaar gebokst met z'n allen door de industrialisering. We hebben gekozen voor permanente infrastructuur. Dus dat is, de potentie is er. Maar nu kijken ze ook naar de economische haalbaarheid. En wat moet er dan veranderen? Dus letten naar de interne markt, en draak je naar de schaal en de efficiëntie, ook van de economische groei. Nou, dat Europeanen meerdere tickets nodig hebben om met de trein te reizen, met verschillende boekingssystemen, met verschillende reizigersrechten. Ook dat is afgelopen woensdag in een wetsvoorstel nu aangekaart. Mm. De rechten van passagiers, ook bij vertraging, die moeten worden verbeterd. Ja, dat is belangrijk. Dus daar sluit de commissie voor een deel aan bij wat Letta en Draghi zeggen. Je hebt wel een probleem als je kijkt naar schaal en efficiëntie, want het spoor in Europa kan niet schalen zoals andere markten. En ook komt dat door versnipperde nationale regels en bijvoorbeeld hoge vaste kosten. Dus je moet eigenlijk ook naar die productiviteit gaan kijken. En dan eigenlijk beginnen met het schrappen van regels, om iets heel simpels te zeggen, wat ik heb gehoord van European Sleeper, een nieuw initiatief. Die gaven aan wat heel lastig is om van A naar B te gaan. Een voorbeeld, de machinist moet eigenlijk de taal van het land spreken waar hij rijdt met de trein. Waarom hoeft de automobilist dat niet? Waarom hoeft de piloot dat niet? Waarom moet je, als je van Nederland naar Praag gaat met de trein, waarom moet je dan de taal van het land kennen als machinist? Nou, dit soort regels, daar moet je vanaf. En dat is ook eigenlijk wat Letta en Draghi aangeven.
3: Wat zeggen ze nog meer?
23: Nou, ze pleiten concreet voor een Europees spoor in plaats van voor nationale spoornetten. Dus die ticketing moeten we aanpakken. Harmonisatie van regels en techniek. Meer planning ook op Europees niveau. En echte marktoegang ook voor partijen zoals European Sleeper en GoVolta en Flixtrain die dat willen breken. En ja, Stefan weet van alles over de monopolisten. Dat is het grote probleem.
22: Ja. Ja, het is een reflectie natuurlijk van de krachtige natiestaat. De spoorwegen, dat was vroeger een prestigieus bedrijf. Daarmee liet je zien dat je een serieus land bent. En dat is nog steeds wat er meespeelt. Het zijn allemaal nationale bolwerkjes die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Zogenaamd wel samenwerken. Maar inderdaad, wat Geert-Jan al zei, er zijn hele rare regels die verhinderen dat we één groot Europees spoorweg net hebben, terwijl dat technisch helemaal niet zo ingewikkeld is.
3: Dit plan van de commissie, dus één platform voor een ticket, is dat een goede eerste stap?
22: Ja, natuurlijk. Het had er al lang moeten zijn. En dat interview dat we hadden met Frans Timmermans al 4 jaar geleden, wat hebben ze zitten doen in die 4 jaar? Dat is toch ongelooflijk. Tuurlijk is het een goede eerste stap. Het is een hele belangrijke stap. Het is ook een makkelijke stap, want tegenwoordig, je koopt eigenlijk geen papieren kaartjes meer. Vroeger was dat natuurlijk echt een ding, dat je naar het loket moest en zo. Maar nu kun je een app en een QR-code of een wat voor code dan ook. En je kan overal in theorie naartoe reizen. Dus als je het zou willen, dan was het er gisteren.
23: Nou ja, wat ze maar zitten doen, ze hebben de nationale spoorwegen nog een laatste kans gegeven.
3: Ja.
23: En die hebben hem niet gepakt. Nee. En nu heb je een wetsvoorstel van de commissie, wat eigenlijk een soort schooljuf is. Von der Leyen, schooljuf die aan de klas deze regel moet opleggen.
3: Jongens, laatste
23: maar
3: kans.
23: Wat gaat de klas doen als je kijkt naar zowel lidstaten als parlement?
22: Ja.
23: Nou, het parlement gaat misschien nog wel akkoord, maar lidstaten met al hun nationale belangen, ik wagen te betwijfelen. Dus ik hoop dat die 4 jaar is gebruikt om ervoor te zorgen dat de hoofdsteden zeggen, ja, we moeten toch dit gaan harmoniseren. Alleen, ik heb er een heel hard hoofd in.
22: Ja. En natuurlijk het grootste Europese treinbedrijf, als dat zou bestaan, dat is natuurlijk Eurostar, maar dat is ook een staatsmonopolist. Die beheerst alle grote hoogsnelheidslijnen in Europa. Londen, Parijs, Amsterdam, Brussel. Dat is de belangrijkste markt eigenlijk. En dat is in handen van de Franse staat en een klein beetje van de Belgen.
23: En daarom is het zo duur.
22: Ja.
3: Ja, want dat is natuurlijk nog een ander probleem. Het is soms heel duur om met de trein te gaan. Ik hoor van jullie niet heel veel positiviteit. Is er toch iets wat jullie denken wat er nog wel verbeterd zou kunnen worden? Of blijft het gewoon zoals het nu is?
23: Ja, maar dit was er nog niet. Er was nog geen wetsvoorstel van de commissie. Nee. Die schooljuf had nog niet op het schoolbord al die strafregels opgeschreven. Nu hebben we die strafregels. We hebben ook dat de passagiersrechten worden verbeterd. Dus qua claims die je kan indienen. Dus in principe worden de voorwaarden nu gecreëerd. Nu zeggen Draghi en Letta in feite, pak door. Maar die opdracht is aan alle lidstaten. En ja, ik vraag me af of er genoeg steun voor dit plan zal zijn in de hoofdsteden.
22: Ja, Ja, ik zou zeggen, laat je inspireren ook door Japan. Dat gebeurt wel af en toe, zijn er wel studiereisjes. Maar wat in Japan ook heel interessant is, is dat de spoorwegmaatschappijen, die bezitten ook de grond rondom de stations. En die stations kunnen ze ontwikkelen met kantoren, met winkels, met woningen, waardoor dat ook heel veel geld genereert. En natuurlijk heel aantrekkelijk is dan om met de trein te reizen, omdat je allemaal hubs hebt waar van alles en nog wat gebeurt. Ja, weet je, er zijn zoveel... Ja?
23: Nee, er schiet me nog één voorbeeld te binnen. Ja. Van wat wij ooit samen in een eerdere uitzending, denk ik ook 5 jaar geleden, met Elmer van Buren hebben gesproken. Een van de initiatiefnemers van European Sleeper. Ja. Die zei dus, wij willen een nieuwe spoorwegmaatschappij door Europa beginnen, pan-Europees. We hebben treinwagons nodig. De Franse spoorwegen hadden tientallen, honderden treinwagons, misschien wel duizenden, die ergens geparkeerd stonden op zo'n rangeerterrein, die lagen weg te roesten, die wilden ze overnemen. En die Franse spoorwegen willen ze niet verkopen, omdat ze de monopolist willen blijven. Ja, op deze manier kun je nooit wat van het pan-Europese spoornet maken.
22: Nee, en dan moet je van bovenaf ingrijpen en dan toch die lidstaten op de vingers tikken en overrulen. En dat was wel interessant trouwens in dat interview met Frans Timmermans. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Gert-Jan.
23: Ja, daar hebben we het een paar keer over gehad.
22: Dit specifieke stukje, toen zeiden we van, waarom doet de Europese Commissie nou niet gewoon manu militari eventjes dat dit geregeld wordt? En toen zei Frans Timmermans, ja, we willen als Europese Commissie ook niet de lidstaten het gevoel geven dat wij op hun stoel gaan zitten. Dus zo gevoelig ligt dat eigenlijk.
3: De eerste stap is gezet in ieder geval.
4: BNR's mega hit.
3: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen?
22: Ja, een grote hit die eigenlijk al bijna 80 jaar een Europese hit is. Luister maar. Ja, dit is klassieke muziek natuurlijk. Camille Saint-Saëns, Aquarium. Maar het is ook de tune van het filmfestival in Cannes. Na Venetië geloof ik het oudste filmfestival ter wereld. Waar door de decennia heen natuurlijk allerlei grote beginnende regisseurs, later grote regisseurs, hun debuut hebben gemaakt. Een plek ook waar Europese film altijd heel erg belangrijk is geweest. En dat festival dat is deze week weer begonnen met een... het is eigenlijk in de loop der jaren behoorlijk conservatief festival geworden. Want er zijn altijd hele grote regisseurs wie films geselecteerd zijn. Dit keer bijvoorbeeld, waar ik persoonlijk erg van hou, Pedro Almodovar. Zijn nieuwe film draait ook in Cannes.
5: Heb je verteld aan Monica iets met wat ze kunnen amenazarmen?
6: Ik? Nee.
22: Ja, dit is uit dit is de trailer van de nieuwe film van Almodovar. Een bittere kerstmis. Ik kijk erg uit naar die film. Ik kijk altijd heel erg graag naar de films van Almodovar. Omdat ik vind dat hij begon natuurlijk in de jaren 80, toen Spanje net het juk van Franco had afgeworpen. Een enorme culturele, dynamische stad werd. En hij is voor mij een van de belangrijkste Europese regisseurs. Omdat hij zo goed de tijdsgeest weet te grijpen in prachtige films. En ja, deze film, die nieuwe film dus, Bittere Kerstmis, gaat over gender en behandelt thema's als fictie versus werkelijkheid, trauma. Het klinkt allemaal niet zo aantrekkelijk, maar ik wil hem heel graag zien. Verder draaiden ook nog films van de Pool Pavel Pavlivkovsky, de Roemeen Muncho, die al een keer heeft gewonnen. Het is eigenlijk een heel erg Europees feest. Het is ook entertainment. Het is ook een politiek podium. Dus ja, kortom, dat is mijn tip voor deze week. Tot volgende week.
3: Ga naar Cannes.
22: Ja, dat is nu te laat. Maar,
23: kan niet meer.
22: Maar toch, heel veel van die films komen natuurlijk de komende weken en maanden in de bioscopen. En vaak zitten er toch echt pareltjes tussen. En alleen al het feit dat dit bijna 80 jaar bestaat. Ja, ik vind het toch een mega hit eigenlijk van Europa.
3: Op naar de film, Gert-Jan.
23: Ja, en iets anders dan Home Alone met de kerst. Vind ik ook wel leuk. Doe mij maar een keer een bittere pil.
3: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Gert-Jan Haan en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roele. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond 4 uur zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen is de weg dicht bij afrit Beesterswaag. Duurt nog tot 10:30 vanavond. Tot die tijd volg je de route via Leeuwarden over de A32 en de N31.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. Europese medische experts gaan naar Afrika om te kijken of ze iets kunnen doen tegen de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo. Afgelopen zaterdag waren er 250 besmettingen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in Oeganda zijn twee mensen besmet. Veel mensen die ebola krijgen, gaan eraan dood. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een liesblessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
14: Aankomend weekend zit kabinet Jette er 3 maanden. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd. Van een asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast verdween, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe is het minderheidskabinet uit de startblokken gekomen? Nou, dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen... in BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Vandaag schuift bij me aan Marieke van der Velde. Ze is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. verschijnt regelmatig in verschillende media, was de gast bij BNR op een historische avond in 2023 alweer, toen de PVV de grootste partij van Nederland werd en ja, daar live eigenlijk duiding bij gaf op deze zender. Welkom.
0: Dankjewel.
14: We gaan het hebben over hoe het kabinet ervoor staat, volgens jou, na bijna 100 dagen dus. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, dat kabinet Jetten, sinds februari dus operationeel, is een minderheidskabinet. Toch voor alle duidelijkheid nog een keer, D66, CDA, VVD. Maar als jij het nou zou mogen ontwerpen als politicoloog, jouw ideale kabinet, hoe zou dat er eigenlijk uitzien? Meerderheid, minderheid, hoe zou je het aanpakken?
0: Kijk, Nederland heeft een best mooi stelsel met een hele grote mate van vertegenwoordiging. Dus bijna alle mensen die een mening hebben, daar kan een politieke partij voor opgericht worden en die kunnen in de Tweede Kamer komen. Mm-hmm. Maar we hebben ook een Eerste Kamer. En een kabinet moet eigenlijk als het idealiter in twee van die kamers een meerderheid hebben om beleid door te krijgen. Dus dan zie je dat het al best lastig is als je zo'n minderheidskabinet hebt. Ondanks dat dat heel mooi is in democratische principes, dat ze dan iedere keer opnieuw coalities kunnen bouwen, is een meerderheidskabinet zorgt wel voor iets meer stabiliteit. Dus ik ben toch, het is misschien een beetje ouderwets, maar iets meer voorstander voor een meerderheidskabinet, omdat we dat twee-kamerstelsel hebben.
14: Ja, dan een meerderheid ook in beide kamers.
0: Dat zou het allermooiste zijn, maar een één kamer is al een goed begin.
14: Ja, ja. Tweede vraag, je werkt als politicoloog en universitair hoofddocent, ik zei het al, politieke communicatie hier aan de VU in Amsterdam. Per 1 juni, nieuwe baan. Hoogleraar politiek en media aan de VU.
0: Ja, dan ja, dat nieuwe baan is gewoon een nieuwe titel, dezelfde baan.
14: Ja, ga je ons dan onderzoeken hier bij BNR? Politieke media is.
0: Wat ik eigenlijk onderzoek en wat ik nu ook al onderzoek is de wisselwerking tussen, laten we zeggen, jullie werk en wat mensen op straat denken. Mm-hmm. En dat is breder dan de journalistiek. Mensen krijgen eigenlijk informatie van allerlei dingen. En in dat opzicht is het best wel veranderd. Jij als journalist heeft niet per se meer informatie zendingskracht dan een influencer. En beide beïnvloeden ons de hele dag door. Dus we proberen gewoon goed te begrijpen, wanneer krijg je nou, waarom denk je nou eigenlijk over de maatschappij? Dus waarom word je een bezorgde burger over een bepaald onderwerp?
14: Wat doet dat? Betaald scrollen op Instagram eigenlijk. Om de influencers in de gaten te houden.
0: Ja, gelukkig hoeven we dat niet meer met de hand te doen. Maar inderdaad, we proberen om te zien wat voor informatie er nou eigenlijk toe leidt dat je over bepaalde onderwerpen gaat praten. Ja. Met je collega's of in je familie. En hoe dat dan zich voordoet als je gaat stemmen.
14: Ja, wat interessant. Nou, we gaan er straks verder op in het uur meer op hebben. Ik voel me wel nu extra bekeken dit uur. Dus ik ben benieuwd ook wat die conclusie is aan het einde. Maar we gaan het eens hebben over het kabinet Jetten. 66 zetels hebben ze van de 150 in de Tweede Kamer, waarmee ze dus geen meerderheid hebben. Daar hadden ze er 10 zetels meer voor nodig gehad. Dus moeten ze aankloppen bij oppositiepartijen. Elke keer nieuwe meerderheden zoeken om hun plannen er doorheen te krijgen. Dat is eigenlijk de situatie waarin we nu zitten, toch?
0: Ja, klopt.
14: Ja. Ze zijn nu 3 maanden bezig. 23 juni, komende zaterdag, is dat. Waar zitten we naar te kijken? Een kabinet dat Nederland bestuurt, of is het bezig om overeind te blijven?
0: Kijk, een kabinet dat een minderheid heeft in allebei de kamers zal inderdaad, zoals je zei, dus iedere keer naar die meerderheid moeten gaan zoeken. En soms kiezen ze ervoor, en dat heeft dit kabinet niet gedaan, om eigenlijk één, en dan noemen ze dan gedoogpartner, te hebben in de Kamer. Dat is nu niet zo. Dus voor ieder onderwerp moeten ze eigenlijk de boer op. Dat zie je dat ze aan het besturen zijn, maar dat besturen komt met heel veel praten en eigenlijk best wel oude politiek consensus zoeken. Dus het doet eigenlijk denken aan die meer polderjaren van de jaren 90, waar dingen ook heel stroperig gingen, maar wel met een breed draagvlak. Daar zijn ze eigenlijk mee bezig. En dat duurt even. Dus in 100 dagen moet je dan ook niet verwachten dat ze als een soort van raket aan de slag zijn gegaan. Nee,
14: maar ze zijn eigenlijk voortdurend aan het leuren met plannen. Zo kun je het een beetje zien.
0: Ze zijn eigenlijk aan het zoeken voor steun voor hun plannen. Ja, leuren, ja, verkopen. Kijken waar er al draagvlak zit.
14: Ja, ik zei het volgens mij 23 juni is de 100ste dag. Maar het is 23 mei, bedenk ik nu. Maar goed. Dus je bent voortdurend aan het zoeken, links, rechts, ben je aan het kijken, hoe krijg ik mijn plannen er doorheen?
0: Ja. Ja.
14: Dat maakt dan van buitenaf bezien, jij weet het beter dan ik, dat je kijkt naar een kabinet dat ook nog zoekt naar slagkracht. We noemen het deze week de slagkracht van het kabinet, maar daar zijn ze ook nog naar op zoek, lijkt het.
0: Ja, en dat klinkt dan misschien heel weinig efficiënt, hè, want ze moeten de hele tijd praten over dingen. En tegelijkertijd kan je ook het andersom zien. Het is ook heel democratisch, omdat ze eigenlijk zoeken naar een brede steun voor beleid. Dus waar partijen veel zetels hebben, vertegenwoordigen ze ook de mening van veel mensen. Dat is het idee. Dus waar het misschien wat langzamer gaat in termen van effectiviteit, is het beleid dat er dan doorheen komt, zou dan wel eigenlijk meer gedragen moeten worden. Dus dan zijn mensen er blijer om. Ja. Dat is in ieder geval de theorie.
14: Ja, dat is de theorie. Want wat merkt een burger nu van dat gebrek aan meerderheid van het kabinet? Merken we dat eigenlijk?
0: Ik weet eigenlijk niet zo goed of we het echt merken, omdat we merken het misschien als er beleid tegengehouden wordt, omdat de Kamer niet meestemt. En dan doen we net alsof dat dan ook heel erg is. Terwijl dat eigenlijk een heel goed idee is, dat als de meerderheid van de Kamerleden er niet tegen zijn, betekent ook dat de meerderheid van de mensen er eigenlijk niet voor zijn. Mm-hmm. Dus dan wil je ook dat de dingen tegengehouden worden, ook al is het een leuk idee van 3 partijen.
14: Ja, ja. Dus eigenlijk zie je de democratie in volle werking, zeg jij.
0: Ja, en de democratie in volle werking is ook niet een raket. Dat is eigenlijk een trage, stroperige machine.
14: Ja, maar dan wordt er gezegd, ja, we hebben zoveel grote dossiers in Nederland waarop gehandeld moet worden. Van de energiecongestie tot de asielcrisis waarover gesproken wordt, tot de geopolitieke dreigingen. We hebben een kabinet nodig dat nu gaat leveren.
0: Ja, en dat klopt ook. Dat is wel iets wat ik al hoor, denk ik, sinds ik zelf mag stemmen. Ja. Dat dit het geval is.
14: Hoe lang is dat nu?
0: Ja, toch al wel meer dan 20 jaar. Mm-hmm.
14: Dus het is wat dat betreft niks anders nu?
0: Nou, maar we verwachten de hele tijd dat het dan heel lang heeft opgelopen. En ja, dat het andere kabinet niks heeft gedaan. En het nieuwe kabinet moet dan ineens als een soort van super fixer er doorheen gaan. Terwijl, ja, als het zo makkelijk was en er zo makkelijk meerderheden, waren er al stappen gezet. Het zijn gewoon hele lastige dossiers waarbij je niet per dossier dat aan kan pakken. En dat is denk ik iets waar het minderheidskabinet ook mee gaat zitten, is hoe kunnen ze verschillende pakketten aan maatregelen er doorheen krijgen in plaats van maatregeltje voor maatregeltje.
14: Ja, ja, dat bundelen. Maar laten we gewoon een praktisch voorbeeld nemen. We hadden de asielnoodwet. Dan zag je, oké, in de Tweede Kamer krijgt kabinet Jetten dan nog steun. Dan gaan ze naar de Eerste Kamer een paar weken geleden en dan kantelt het. Dan komen ze een zetel tekort daar om de plannen er doorheen te krijgen. Het is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal met een addendum en de PVV die tegen eigen plannen ging stemmen. Nou, er speelde allerlei politiek op de vierkante millimeter, zou je kunnen zeggen. Maar het resultaat is, de wet komt er niet doorheen. Dat wordt dan gezien als, ja, zie je, ze hebben geen slagkracht.
0: Ja, ja, dat is één uitleg. Een andere uitleg is, er is gewoon geen meerderheid voor. En er zaten allerlei haken en ogen aan die misschien de Tweede Kamer nog voor andere politieke redenen er wel doorheen kwamen. Omdat er een soort van, dus ieder vorm van beleid maken is een vorm van koehandel. Mm-hmm. Als jij een beetje van dit neemt, zal ik een beetje van dat toegeven. Mm-hmm. En die koehandel kan op 2 niveaus anders gespeeld worden. En in de Eerste Kamer was het voor heel veel partijen, was die strafbaarstelling van illegaliteit zo'n groot issue dat ze daar niet overheen wilden. De Eerste Kamer heeft ook een net iets andere en minder politieke functie normaal gesproken. Mm-hmm.
14: Ja. En dus kijken zij dan meer naar de kwaliteit van de wet, bedoel je?
0: Naar de kwaliteit en naar de betekenis ook van wat het betekent voor de minder politieke functie normaal gesproken.
14: Mm-hmm. Ja. En dus kijken zij dan meer

0: bezig maakt om met deze drie samen te gaan, omdat dat het beste idee was. Ja. De VVD heeft eigenlijk gewoon een andere partij uitgesloten. Mm-hmm. Daardoor zijn ze voor deze minderheid gegaan. En die minderheid heeft echt een hele minieme minderheid in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Het kan natuurlijk kantelen na volgend jaar als de Provinciale Statenverkiezingen zijn. Maar dat eerste jaar betekent dat ze gewoon heel goed moeten luisteren naar wat er speelt en dat ze zich daarin moeten manoeuvreren. Dat lijkt dan minder slagkracht. Het is ook heel democratisch. Ze moeten de hele tijd zoeken naar grote steun voor hun ideeën.
1: Ja, dus dat het voor... Hè, want ik zit een beetje op die lijn. Ik probeer dan te verwoorden wat ik meen te herkennen. Mensen zeggen, er moet nu iets gebeuren. Waar zit de slagkracht? En eigenlijk wat ik bij jou proef is dat je zegt... nee, dat het langzaam gaat. Dat het lastig is, die besluitvorming. Dat is niet per se problematisch. Zo werkt politiek.
0: Ja, het kan wel problematisch zijn voor de uitkomst. Ik bedoel, ik snap heel goed dat er op bepaalde dingen iets moet gebeuren. Maar... de enige manier waarop je dat in deze situatie krijgt is parlementen of kamers buitenspel gaan zetten. Nou, dat lijkt me een wat moeilijke situatie. En ja, dat is niet iets wat we moeten willen, denk ik, in een democratie.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We gaven misschien al een klein voorproefje van hoe media en politiek in elkaar grijpen. Want ik stel dan allerlei suggestieve vragen en jij geeft hele feitelijke antwoorden. Hè? Daar zie je het al gebeuren, of niet?
0: Nou ja, je moet eigenlijk informatie zo denken dat informatie is nooit een objectief gegeven. Dus we denken heel vaak van, oh, media is heel neutraal. Mm-hmm. Maar dat zijn ze eigenlijk niet. Ze zijn objectief. Hè, dus ze proberen twee kanten te begeleiden, te bespreken. Maar de selectie van hoe we over dingen praten, ja, daar begint eigenlijk al het einde van neutraliteit.
1: En de woorden die je daarbij kiest doen ertoe.
0: En dat is en dat weten we al heel lang. Ja. En dat is eigenlijk iets waarbij we ook, denk ik, de hele tijd elkaar moeten corrigeren. Wat wetenschappers onderzoeken moet belangrijk zijn voor jullie en met jullie, hoe jullie erover praten over de wereld of de maatschappij. Ja. Daar moet je goed op reflecteren welke woorden je kiest.
1: Nou, blijf maar met de neus op de feiten drukken dan, in plaats van op het suggestieve gedoe van mij. Toch wil ik je met je meekijken naar die verkiezingsbelofte van Jette en het kabinet dat hij uiteindelijk gevormd heeft. Het kan wel. Hè? Het kan wel. Dat land kan in beweging komen. Er is zoveel mogelijk hier. Dat was toch een beetje de vibe, ook om in zijn woorden te spreken, waarop we allemaal dat nieuwe kabinet gingen bekijken. Maken ze dat waar in jouw ogen?
0: Kijk, ik denk dat Jette eigenlijk met het kan wel, je kan dat zien als heel veel positiviteit heeft hij in die campagne gebracht. Ik denk dat dat ook iets is wat heel belangrijk was. Op campagne, waar heel veel negativiteit en angst eigenlijk regeert. Dus ik denk dat is al iets wat heel goed is om weer te zeggen, nou, het kan wel. Er kunnen keuzes gemaakt worden, ook als die pijnlijk zijn, waarin de beweging komt. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk twee modussen. En dat is Jette als campagnepersoon en Jette als premier. En ook voor de democratie is het eigenlijk beter als hij nu niet zijn campagne, laten we zeggen, hoed ophoudt, maar heel erg als premier gaat werken en gaat zoeken naar meerderheden en draagvlak. Opnieuw, dat maakt natuurlijk wel dat dingen lastiger gaan. Dus als we echt hadden verwacht, oh, het kan wel, hij gaat nu allerlei progressieve keuzes maken. Die weg had hij eigenlijk al bijna meteen de pas afgesneden door de twee coalitiepartners die hij heeft gekozen. Die niet per se die hele progressieve agenda die de D66 mee campagne heeft gevoerd voorstaan.
1: Ja, want en dus wordt er gezegd, kom ik weer met zo'n suggestieve vraag. Het is vooral D66 omdat er een D66 premier zit. Maar verder is dit een VVD-kabinet.
0: Nou, kijk, op progressieve onderwerpen verschillen D66 en VVD best wel veel. Maar op economische onderwerpen zetten ze eigenlijk bijna nooit lichtjaren uit elkaar. En daarom kunnen ze ook makkelijk met elkaar regeren. Als je had verwacht dat het een heel progressief kabinet zou zijn, dan heb je jezelf denk ik ook een klein beetje iets verteld wat niet realistisch is. Omdat je, als je terugkijkt naar alle andere kabinetten waarin ze samen zijn geweest, was dat ook niet het toppunt van het meest progressief beleid dat er doorheen is gekomen. Dus deze drie partijen kunnen elkaar vinden op wat meer rechts-economisch beleid.
1: Mm-hmm. Ja, kijk je eigenlijk naar als politicoloog ook een beetje zoals journalisten kijken van wie profileert zich op dit moment? Want dan je ziet dat de vicepremier Zilgus vanuit de VVD de VVD-standpunten goed over het voetlicht weet te brengen nog steeds. Je ziet Bontebal is wat minder zichtbaar is dan de analyse. En Jette, die is de premier van alle Nederlanders, kan zijn partij niet helemaal goed uitdragen.
0: Ja, en ik denk ook eigenlijk niet dat het aan ministers is om de partij uit te dragen. Dus dat is eigenlijk altijd, heb je een soort van twee fasen in de Nederlandse politiek. De campagnefase en de regeerfase. Mm-hmm. In die regeerfase is het heel erg belangrijk dat je niet alleen maar bezig bent met profileren van je eigen partij, omdat het dan compromissen heel erg lastig maakt. in een situatie zoals nu, maar eigenlijk in iedere politieke situatie, zijn compromissen noodzakelijk. Mm-hmm. Op het moment dat je in

0: een soort van campagnemodus, een soort van vechtmodus bent, ga je niet toegeven. En dat heb je wel nodig. Het is geven en nemen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het feit dat hij eigenlijk meteen in die premiersfase is iets goeds voor de democratie. En die campagnefase die Zilkens en ook andere VVD-ministers aanhouden, ja, dat doet wel echt iets met de manier waarop we politiek bedrijven. En dan zie je dat er echt wel een verandering in de Nederlandse politiek samen aan het gebeuren is. En dat
1: hoe,
0: is
1: niet zou per se... hoe zou je die verandering benoemen?
0: Ja, dan krijg je een soort van permanente campagnemodus. Mm-hmm. En dat maakt samen beleid maken heel lastig, omdat niemand wil toegeven. Als niemand wil toegeven, gaan we niet vooruitkomen.
1: Nee. En je zit in die permanente campagnemodus. Wat is de logica daarachter als partij?
0: Nou, in dat je eigenlijk je stemmer zo goed mogelijk wil vasthouden. Dus je wil steeds laten zien van, hè, we doen het heel goed, we willen geen kiezers verliezen in die tussentijdse peilingen. Wat die dan ook zeggen, die tussentijdse peilingen. Maar dan blijf je eigenlijk laten zien, wij zijn VVD, wij staan hiervoor, of wij zijn een andere partij, wij staan daarvoor. Mm-hmm. Maar dat zorgt er ook voor dat je heel moeilijk uit zo'n gevechtshouding komt.
1: Mm-hmm.
0: Je kan veel moeilijker nadenken over, oké, als wij nou A willen en jij B, hoe kunnen we dat dan eigenlijk bereiken, zodat we weer verder kunnen? En dat zorgt dat, en je ziet het vaak in twee partijstelsels, waar dit heel erg logisch is, omdat je meerderheid hebt. Dat is in dit geval niet zo. Dus als je verschillende elementen van een partijsysteem combineert die niet bij elkaar passen, dan kom je echt in een soort van schaakmat situatie. En ja, daar moeten we denk ik wel een beetje voor uitkijken.
1: Ja. Want je zegt, het was niet deze campagne, maar toen ze het overnam van Mark Rutte, had ze het over die compromissen. Ze wilden geen waterige compromissen meer sluiten. Het was notabene een campagnepunt. Maar wat jij net zegt is, je moet in zo'n minderheidskabinet al helemaal, zul je compromissen moeten sluiten om iets gedaan te krijgen.
0: Ja, de meeste mensen, dus als je minder in de minderheid bent, dat betekent dat de meeste mensen niet jouw standpunt delen. Dat betekent dat je op een bepaalde manier compromissen moet sluiten. En dat hoeft niet per se waterig te zijn, als in, zou zeggen, echt water bij de wijn, allebei een klein beetje minder. Je kan ook uitruil doen, dat is ook een vorm van compromissen. Maar iets zal toch wel moeten gebeuren, omdat niet iedereen, zou zeggen, blijven zeggen, je moet mijn mening hebben.
1: Ja.
0: Dat werkt niet.
1: Nee. Is dat eigenlijk, als politicoloog, is dat onderzocht? Want ik kan me ook een uitspraak van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie herinneren, die het ooit had over meloenen doorslikken. Over plannen waar zij dan niet voor waren. Maar ja, ze waren nu maar onderdeel van een kabinet. Dus dit was het zuur, omdat ze dan een ander plan weer gedaan kregen. Dus je hebt die manier van ernaar kijken. Je hebt de andere manier van kijken, van compromissen sluiten. Is er eigenlijk onderzoek naar gedaan wat politiek gezien het meest effectief is?
0: Ja, dus wat we eigenlijk weten is, politiek gezien het meest effectief voor de burgers.
1: Ja, dus compromissen of dat uitruilen?
0: Ja, uitruil is een vorm van eigenlijk een compromis. Dus je hebt eigenlijk twee typen van compromissen. Ja. Dus één is water bij de wijn en de andere is uitruil. Ja. En eigenlijk maakt de type compromissen mensen helemaal niet zoveel uit, als je het maar goed uitlegt. Je moet eigenlijk, en dat was een goed voorbeeld van Segers, die probeerde, of die maakte eigenlijk een eerste stap om uit te leggen dat ze daarvoor iets moesten doen om iets anders te krijgen. Je zou nog iets duidelijker die waardeuitruil kunnen uitleggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat heeft hij vast ook gedaan, maar dat bekte veel minder lekker dan ik moest een meloen doorslikken. Maar dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kiezers vinden het eigenlijk belangrijk om te weten waarom dit gebeurt, ook als ze niet krijgen wat ze willen.
1: We gaan de kettingvraag eens nalopen. Want Pieter Hazekamp was vrijdag de gast bij mijn collega Diana Matroos. Ging over een hele andere week. Hij is directeur van het Centraal Planbureau en hij had deze vraag voor jou.
2: Ja, wat kan wel, is de vraag. En de vraag dringt zich natuurlijk onmiddellijk op. Het is een hele simpele vraag. Wat kan het minderheidskabinet doen om met name de moeilijker maatregelen die ook nodig zijn, bezuinigingen, lastenverzwaringen, om daar meerderheden voor te vinden?
1: Ja, het ging over strategische autonomie de week bij mijn collega Diana Matroos. Maar dus, ja, wat kan het kabinet wel, is de vraag.
0: Ja, het kabinet kan eigenlijk heel veel, want ze hebben heel veel ruimte nog om te gaan onderhandelen. Wat ik denk dat omdat het kan wel gedaan te krijgen, is dat ze niet maatregel voor maatregel naar de Kamer moeten gaan, maar dat ze eigenlijk een soort van pakket moeten aanbieden aan de Kamer, waarbij iedereen zich wel in iets kan vinden. Dus dat je altijd iets kan toegeven en iets krijgt.
1: Mm-hmm.
0: En dat zou voor links en voor rechts dan precies het omgekeerde zijn.
1: Ja.
0: Op die manier zie je dat als je zo'n pakket krijgt, dan kunnen mensen dat ook terugverkopen naar hun achterban. We hebben dit opgegeven om dit te krijgen. En dat nu maatregel voor maatregel doen, zorgt eigenlijk dat iedereen de hele tijd nee kan zeggen, omdat ze niet weten wat het volgende is dat er komt.
1: Ja, dus je gaat gewoon meerdere maatregelen of initiatieven of ideeën ga je koppelen. Van gratis openbaar vervoer tot de, weet ik het, 2W-korting, noem maar op. En dan, dat kun je combineren dan.
0: Ja, een soort van, ja, precies. In de Amerikaanse politiek noemen ze dat vaak liftbeleid.
1: Liftbeleid,
0: waar je eigenlijk als een soort als een lifter, dat je op de auto springt. Dat er meerdere dingen, dus meerdere wetsvoorstellen op één auto rijden.
1: Ja.
0: En dat zou een manier zijn om in zo'n minderheidssituatie ermee om te gaan. Dat iedereen zich wel ergens in moet kunnen vinden om iets anders te kunnen toegeven.
1: Ja. En dat is dan die liftwetten, dat werkt dan naar de oppositie toe als een soort geste die je doet. Van oké, dit vind jij fijn en dat niet, maar we combineren het en dan kun je meestemmen.
0: Ja. En dat kan dan voor beide kanten. Want nu er is geen enkel incentive voor de oppositie om iets te gaan doen wat zij niet willen. Het enige wat ze dan doen is toegeven. Waarom zou je toegeven op het moment dat je dat niet hoeft te doen?
1: Ja, ja.
0: Terwijl als je iets toegeeft om iets te krijgen, dat is iets makkelijker om dat te verkopen.
1: Ja. En dat is dan voor oppositiepartijen. Maar hoe zit het dan met de partijen die in het kabinet zitten, voor CDA, VVD, D66 zelf? Want die zullen het onderling ook niet eens zijn. Dus hoe kom je dan tot zo'n pakket?
0: Ja, ook daar, bedoel, zij hebben allerlei dingen onderhandeld. Ze hebben een tijdje gezeten met elkaar. Maar ook daar zullen ze zeggen, oké, als we. Dus er zal prioriteitsbeleid zijn wat ze zeker willen. En dan zullen ze ook daar concessies moeten maken wat ze liever niet hadden gehad. Maar de situatie is gewoon niet dat ze in een meerderheid zijn. Dus ze zullen ook toe moeten geven om iets uit de Kamer te halen.
1: Ja, want als je het dus maatregel voor maatregel doet, zal de oppositie inderdaad altijd geneigd zijn om te denken, ja, je kan tegenstemmen. Er staat niks op het spel in die zin.
0: Er staat niks op het spel, precies. Ja, het enige wat er op het spel zit, is dat over 4 jaar, als ze blijven zitten, dat ze dan misschien worden gezien als niet super coöperatief. Maar ja, waarom zouden ze ook samenwerkend zijn voor beleid dat voor hun kiezers helemaal niet goed uitpakt?
1: Ja, ja, ja. En zie je dit al gebeuren, wat je nu beschrijft, die liftwetten? Of misschien...
0: Nee, op dit moment nog niet. Nee. Op dit moment zie je eigenlijk dat ze, maar misschien zijn ze daar aan het werken. Ik bedoel, 100 dagen klinkt dan eigenlijk best wel lang.
1: Yeah.
0: Maar en dat is, als je naar de afgelopen kabinetten kijkt, ook best wel lang. Maar ik hoop dat deze wat langer de rit uit zit. En dan is het eigenlijk heel kort.
1: Ja, ja, ja. Dus ze zijn eigenlijk nog, dit zijn echt nog de witte broodweken.
0: Dit zijn echt, dus beginnen ze ook, ik bedoel, het is ook een nieuwe vorm in Nederland.
1: Ja.
0: De laatste keer dat we dit hadden, zo'n minderheidskabinet was Rutte 1. En toen had je dat gedoogbeleid.
1: Mm-hmm.
0: Of gedoogakkoord. Dus hadden VVD en CDA hadden een soort van coalitieakkoord. En daarin een romp waar de PVV altijd ja op zou zeggen. Het heeft niet heel lang gezeten, maar dat zorgde wel voor een aantal stabiliteit. Dat hebben ze nu niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus we moeten eigenlijk een nieuwe modus vinden om met elkaar te opereren.
1: Ja. Straks praat ik verder met Marieke van der Velde, politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie. Gaat dus ook over de wisselwerking tussen politiek en media. En ik ben ook wel benieuwd, we hebben nu een minderheidskabinet. Maar is het zo dat we daar misschien maar aan moeten wennen, dat er niet snel meer meerderheden gaan komen die een regering zullen vormen? Ik ben benieuwd hoe Marieke van der Velde dit ziet. Dus blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. Europese medische experts gaan naar Afrika om te kijken of ze iets kunnen doen tegen de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo. Afgelopen zaterdag waren er 250 besmettingen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in Oeganda zijn 2 mensen besmet. Veel mensen die ebola krijgen, gaan eraan dood. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een liesblessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five over de slagkracht van het kabinet. Later deze week praat ik met Marieke Blom. Ze is hoofdeconoom bij ING en hoofd van ING Research. 3 maanden is kabinet Jetten nu bijna onderweg. Ja, of we een economische koers zien van dit kabinet, daar ga ik het met Marieke Blom over hebben. Onze gesprekken zijn terug te luisteren via de BNR-app trouwens. Ook die van vorige week over strategische autonomie bijvoorbeeld. Vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 2 onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. De wisselwerking tussen politiek en media en het politieke antwoord op de AZC-protesten. Zullen we met het laatste beginnen?
8: Ja.
7: Ja, er liepen vorige week, volgens mij dit weekend waren er ook weer AZC-protesten, liepen vorige week uit de hand. Apeldoorn, Den Haag, spanningen. En dan Loosdrecht natuurlijk, we hebben de beelden allemaal gezien. Relschoppers gooiden met vuurwerk, de brand uit bij het voormalige gemeentehuis, waar op dat moment 15 asielzoekers werden opgevangen. Jij doet onderzoek naar populisme, naar polarisatie. Als jij dan dat nieuws zo tot je neemt van vorige week, schrik je daar überhaupt nog van? Of zit je met de wetenschappelijke bril te kijken? Of hoe kijk jij daarnaar?
8: Ja, ik kijk er en wetenschappelijk naar, maar ik schrik er ook van. Ik schrik ervan dat we van een paar dingen. Ten eerste dat het zover komt. Hè, dat mensen echt geen enkel respect meer hebben voor de democratische omgangsvormen die wij hebben. Ik denk ook daarom dat we het niet protesten moeten noemen, maar rellen. Protesten gaat eigenlijk, ik bedoel, dat is een fundamenteel recht binnen een democratie, dat je demonstreert tegen iets waar je het mee oneens bent. En dat gaat binnen de kaders van de wet. Dit kunnen we niet meer binnen de kaders van de wet noemen, zelfs met de allerbeste bedoelingen. En daar zien we eigenlijk op de media heel veel voorbeelden van, dat mensen toch met de allerbeste bedoelingen dit willen inkleden.
7: Terechte zorgen hoor je veel.
8: Terechte zorgen, ja. Terechte zorgen uit je op een hele andere manier. Terechte zorgen zorgt er niet voor dat de helft van de lokale politici bedreigd worden. Dit gaat echt buiten het boekje van alles. En volgens mij moeten we dat ook zo gaan benoemen. Mm-hmm. Het zijn ook niet bezorgde burgers, zoals je dat graag hoort. Maar het zijn heel vaak georganiseerde groepen die zich dan wel als extreemrechts profileren, dan wel daartegen aanschurken. Mm-hmm. Dat betekent dat deze groepen geen enkele respect hebben voor de democratie. En dat we dat ook heel erg goed zo moeten benoemen. Omdat iedere keer worden er een paar mensen meegenomen en gaat die groep groeien. En dat doet iets voor onze democratie, maar ook iets voor onze mening over wat democratie kan doen. We hebben het hier over slagkracht. We moeten niet weggaan met het idee na deze week van, oh ja, democratie is eigenlijk een beetje onhandig. Laten we het eigenlijk anders inrichten, zodat we meteen één iemand het gewoon voor het zeggen heeft en het gedaan kan krijgen. Ja. Bijvoorbeeld. Hm.
7: Donderdag is mijn gast Jelle Posma, is oud-AIVD'er. We gaan het dan onder andere ook over deze protesten hebben. Wat hij zegt is dat gematigd rechtse partijen extreemrechts geweld normaliseren. Dat heeft hij ook gezegd in reactie op Loosdrecht. Want hij zegt, ja, die rellen rond AZC's worden volgens hem aangejaagd ook door populistische politiek, door sociale media, door extreemrechtse netwerken. En andere politici die geven daar te veel ruimte voor. Zwijgen bijvoorbeeld over de vluchtelingen of de asielzoekers die zich in het gebouw bevonden op het moment zelf. Jezielgus had het over, blijf van die gebouwen en onze politiemensen af. Herken jij die analyse?
8: Zeker. En ik bedoel, dat ze hebben allemaal de mond vol voor de bezorgde burger. Dat is een vorm van iets normaliseren, wat toch echt niet normaal is. Ik bedoel, als je bezorgd bent, ik weet niet hoe het bij jou thuis gaat, maar bij ons liggen dan niet de vuurwerkbommen klaar om die mee te nemen de volgende keer. Mm-hmm. Mijn studenten zijn aan de lopende band bezorgd. Ik heb nog nooit vuurwerk in de klas gehad.
7: Nee.
8: Dus dat woord, dat zorgt al voor een vorm van normaliseren. Want daar kan je echt wel in herkennen. Ja, ik ben ook wel eens bezorgd. Ik snap wel dat je dat niet wil. Mm-hmm. Maar daar gaat het niet om. We hebben gewoon afgesproken, we hebben ons aan regels en wetten te houden. Daar houden we ons allemaal aan. En daar doen we het dan mee.
7: De kritiek is ook dat Den Haag te afwezig is geweest in die afgelopen weken tijdens de, ik noem het dan onrust, de demonstraties. Jij zegt dat het gaat verder dan dat. Zie jij dat ook?
8: Zeker. En door het niet te benoemen, door het niet te normeren, voelen mensen zich ook in hun recht. Hè, wat ze gedaan hebben, begrijpen ze. En wat we ook zien is dat er in bepaalde gemeentes, Loosdrecht is daar één van, dat er nu ook minder noodasielplekken komen. Mm-hmm. Dus het heeft ook nog eens effect. En het wordt niet afgestraft. Hè. Dus het wordt niet afgestraft doordat mensen politiek daar echt flink mee aan zich voor in gaan zetten. Het wordt nauwelijks afgestraft in termen van, natuurlijk worden mensen die echt iets fout doen, die worden opgepakt, maar mensen die bij die rellen aanwezig zijn, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Mm-hmm. En het loont ook nog. Ja.
7: Wat is de politieke logica daarachter om daar dan met enige voorzichtigheid omheen te manoeuvreren?
8: Ja, we zien eigenlijk al best wel een tijdje, en dat is eigenlijk sinds het kabinet Schoof, dat we niet radicaal rechts mogen zeggen. Daar wordt heel erg op afgegeven. Dat kan je niet zomaar zeggen, dat is stigmatiserend. En daar begint het eigenlijk met dat je het dus iets niet meer mag benoemen, dan wordt het ook minder erg. Mm-hmm. Dus als we het niet radicaal rechts noemen, maar bezorgde burgers, nou, klinkt eigenlijk wel veel aardiger. Ja. En als we niet inderdaad rellen zeggen, maar protesten, ja, dan zijn het gewoon bezorgde burgers die demonstreren. Nou, dat is toch hartstikke binnen de normen van de wet. Ja. Dat is goed, want zo corrigeert de democratie zichzelf. Dat is niet wat er aan de hand is.
7: En dat doe je dan als partij, omdat je bang bent dat als je daar te fel op bent, dat kiezers bij jouw partij afhaken. Of dat ze naar partijen die wat verder op het spectrum aan de rechterkant zitten, dat ze daar naartoe overlopen.
8: Ja, je bent bang dat als je inderdaad niet zegt dat dit extreem rechts is of geweld, dat inderdaad mensen denken dat je niet sterk bent op immigratie, wat mm-hmm. je blijkbaar moet zijn. Terwijl eigenlijk heel weinig mensen zeggen, nou, dit zijn nou echte cijfers. Als we het over immigratie hebben, dan hebben we het over met name arbeidsimmigratie hier in Nederland. daar hoor je eigenlijk niemand over. Mensen doen net alsof alle immigranten binnen de AZC's binnenkomen. Dat is niet zo. En dat niet corrigeren zorgt dat het hele verhaal eigenlijk kan blijven lopen. En dat je ook je kiezers op die manier kan bedriegen.
7: Ja, het opvallende is dat dus in Den Haag zie je dus, nou, wat jij nu beschrijft, een beetje die reflex om daar met afstand naar te kijken of het wat niet te streng te veroordelen. Dat zorgt voor een reactie vanuit de gemeentes. We hebben bijvoorbeeld, om een voorbeeld te nemen, Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem, vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, had dit weekend in het programma Buitenhof, reageerde dan weer op zijn partijgenoot, VVD-fractievoorzitter Ruben Brekemans. Want Brekemans had vorige week gezegd, ja, gemeenten moeten zelf weten of ze wel of geen asielzoekers willen. Dat zei hij in het NOS-journaal. En Bouwmans, zijn partijgenoot, zegt dan nu, ja, dat zijn gevaarlijke uitspraken. Dus je ziet een tegenreactie vanuit de gemeente komen naar Den Haag toe.
8: Ja, en die is ook nodig, want dat zijn twee dingen. Ten eerste, de gemeenteraadsverkiezingen gingen voornamelijk ook over die spreidingswet. Brekelmans eigenlijk stopte twee dingen in elkaar. Mm-hmm. Die spreidingswet en de noodwetopvang. En die zegt, ja, je mag zelf kiezen. Mm-hmm. Nou, voor de spreidingswet mogen ze niet zelf kiezen. En dat is ook wat die burgemeester zegt. Wij kunnen niet zelf kiezen. En door dat idee te wekken, door meer dan de helft van onze burgemeesters en lokale politici worden bedreigd. Dusdanig dat ze beveiliging hebben of zoiets. Door te zeggen, het is je eigen keuze, voelt het ook alsof die mensen die al bedreigd worden, of daar nog even wat bij kan. Omdat als je maar bedreigt, hè, dan, dat ziet ze ook, dreigen loont. Want dan wordt het anders. Nou, het lijkt me echt dat de fractievoorzitters, maar heel Politiek Den Haag, echt achter onze of voor onze lokale bestuurders moeten gaan staan.
7: Ja, maar is dit dus een voorbeeld van wat je zegt terecht, hè, die slagkracht, we moeten ook niet doen alsof democratie iets is wat je dus terzijde kan schuiven, dat autocratie beter is. Tegelijkertijd zie je een grote groep kiezers die op PVV of FVD of partijen stemmen die streng willen zijn op 21 op asiel. Die zitten nu niet in het kabinet. Dus we hebben nu een minderheidskabinet waar deze mensen zich niet in vertegenwoordigd zien, dit electoraat. Is dat dan de voedingsbodem waar we naar kijken?
8: Ja, ik denk dus ten eerste dat als je kijkt naar het programma van de VVD, dat helemaal niet meer zo heel veel verschilt van JA21 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat PVV wil en ook Forum voor Democratie gaat gewoon buiten de afspraken die we gemaakt hebben. Op het moment dat je dat wilt doen, moet je heronderhandelen. Heronderhandelen op Europees niveau. Dat gaat dus ook lang duren. Mm-hmm. En het andere is dat deze partijen ook geen meerderheid hebben. Dus het is niet zo dat de Nederlanders allemaal dit willen. Er zijn mensen die dit willen. Mm-hmm. Ja, er zijn ook mensen die iets anders willen. Dat zijn ook ongeveer een derde van de mensen.
7: Ja, ja.
8: Ja, dat is democratie, is dat we samen uitkomen met dingen. En we zijn de afgelopen jaren al enorm streng geworden op immigratie. Dus voor een gedeelte worden ze ook gehoord.
7: Ja, maar hoe krijg je dan als minderheidskabinet, hè, zie je dus die protesten, hoe krijg je de geest weer in de fles? Wat kun je als minderheidskabinet of wat kun je als premier hier nou, hoe kun je hier iets aan doen?
8: We hebben net een groot onderzoek gedaan waarin we eigenlijk laten zien dat om de geest in de fles te krijgen, normeren helpt. En dat maakt eigenlijk niet uit of het van jouw partij komt of van de partij waar je van je levensdagen niet op zou stemmen. Iedere keer als een politici zegt, dit hoort niet, dit doen we hier niet, dit past niet in de democratie, helpt dat. Dus dat zou ik ook ze van harte in Den Haag aanraden, om dat te blijven doen, allemaal tegelijk.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet, met vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Morgen komt Leendert Beekman, onze eigen politiek correspondent, die komt vertellen wat er zich achter de schermen op dit moment in Den Haag allemaal afspeelt. Ik zei het aan het begin van het uur al, per 1 juni heb jij een nieuwe baan. Ik wil januari weer zeggen, ik weet niet waarom, maar 1 juni dus. Hoogleraar Politiek en Media, een beetje ander visitekaartje is het, hè?
8: Ja.
7: Ja. Je gaat dan de wisselwerking tussen politiek en de media ga je bekijken, onderzoeken. En ook hoe mensen denken over politiek en media. Toch even af, je kijkt dan naar radio, kranten, tv, online, publiek, commercieel, alles ga je in de gaten houden.
8: Ja, en wat we eigenlijk onlangs zagen, is rondom verkiezingen altijd onderzoek. En we vragen altijd waar mensen eigenlijk nou hun informatie over de maatschappij vandaan halen. En dat iets wat we vaak vergeten is dat het sociale netwerk, dus het fysieke sociale netwerk, je buren, je familie, je werk, dat enorm belangrijk is voor mensen over hoe ze over de maatschappij denken. Dus ik denk, dat gaan we ook specifiek ook echt op richten. Dus het is allerlei vormen van informatie die dan vervolgens weer op een of andere manier gemedieerd worden.
7: ontzettend interessant. Want ik ben ook benieuwd of dan, dat is een beetje mijn ervaring, ik weet niet of jij dat herkent, maar dat politiek een onderwerp is dat je steeds vaker probeert te vermijden. Als je in een groep bent, op feestjes of op borrels, omdat je weet, ja, we gaan elkaar misschien toch niet vinden.
8: Ja, ik heb een wat atypisch beroep, dus ja, politiek kan ik niet heel vaak vermijden. Nee. Ook niet op feestjes, omdat
7: ook
8: mensen
7: op familieverjaardagen.
8: Dat mensen mij dan vragen stellen. Maar ik merk wel dat er onderwerpen zijn die je inderdaad liever niet met iedereen meer bespreekt. Mm-hmm. En dat iets is wat mensen ook zeggen. We noemen dat de zwijgspiraal. En dat is eigenlijk een best wel gevaarlijk idee. Namelijk dat je denkt dat je dat niet meer mag zeggen, waardoor het uit het publieke debat, uit het grote debat verdwijnt. En dat het in kleine groepjes, dus in kleine privégesprekken met gelijkgezinden gaat opkomen. En dat je dan dus ook geen weerwoord meer hoort. Mm-hmm. Dat is een soort van negatieve spiraal. En die moeten we wel heel erg voor oppassen om die inzet te gaan nemen.
7: Omdat die spiraal leidt tot een verzwakking van de democratie.
8: Ja, omdat je dan dus niet meer deelt. Die onttrekt je ook uit het publieke debat. Omdat je denkt, ja, wat ik vind mag niet gezegd worden. Ja. Dus ik zoek wel mensen op die dat ook vinden. Ja. En dan kun je dus ook van kwaad tot erger. Je hoort geen tegengeluid meer, je hoort geen nuancering meer. Kan je dat ook echt gaan geloven?
7: Ja. Als er nou één beroepsgroep is die niet goed is in ontvangen van kritiek, zijn het de media wel, is mijn ervaring. Journalisten in ieder geval. Ik kijk ook naar mezelf voor. Dus hoe doen we het eigenlijk? In die wisselwerking met politiek? Valt er al iets over te zeggen? Of zeg je, nou, dat moeten we juist gaan onderzoeken nu?
8: Nou ja, nee, we doen dit onderzoek al wel een aantal jaren. En wat we eigenlijk zien is dat wat heel belangrijk is voor journalisten, voor binnen de democratie, is het uitleggen van wat een representatieve democratie doet. Dus heel erg duidelijk die keuzes die er in politiek gemaakt worden, uitleggen. En dat is iets, die nuance is vaak lastig, omdat het niet net zo snel is als quotejes of dingen die verkeerd gaan. Ja. Maar die balans moet wel steeds gezocht worden. En je ziet dat wel gebeurt in wat we dan noemen long reads, lange stukken. Mm. Maar het moet ook in korte stukken, dus op televisie, in de talkshows, moet het af en toe weer teruggebracht worden. Ho, wacht even, dit is waarom dit gebeurt. Dit zijn de regels. En dat zie je vaak dat dan eigenlijk niet echt gebeurt in zo'n talkshow-achtige setting.
7: Nee, wat je vooral ziet is dat daar een uitroeptekens wordt gesproken. Dus dat mensen heel stellig een mening verkondigen over wat ze ergens van vinden. En dat een dynamiek is waar volgens mij ook bijna niet aan te ontkomen is.
8: Nee, maar volgens mij is dat ook niet het probleem. Is dat mensen die uitgenodigd worden mogen ook best hun mening, daar zitten ze ook voor aan tafel, hè, dus een mening of een expertise neerzetten. Maar degene die dat gesprek leidt moet daar steeds tegenwicht aan bieden. En dat schijnt wel, dat wordt wel echt lastig. En dat wordt ook soms lastig gemaakt, omdat je dan eigenlijk alleen maar mensen uitnodigt waarvan je al weet dat je het met elkaar eens bent. Dus je ziet heel erg dat er op VI andere mensen komen dan bij Buitenhof.
7: Ja, of dan bij Pauw en de Wit of wat dan ook. Ja. Met als gevolg dat eigenlijk wat jij net beschrijft, die spiraal, dat je ook misschien ook in je mediaconsumptie vooral geconfronteerd wordt met mensen die het met jou eens zijn, of die vertolken wat jij ook denkt.
8: Ja, en ook bewijs vindt en dat het dus niet overal gezegd wordt. Dus het werkt twee kanten op. Dus het gevoel dat je dus stel je vindt iets en dat wordt veel duidelijker bij Pauw en de Wit verkondigd dan bij VI.
7: Ja.
8: Dan kan je zeggen, oh, oké, zij zijn dus de slechterikken. Dat is nog het goede. Mm-hmm. Dan maak je een soort van hele simpele redenatie. Hè? Je reduceert het tot slecht en goed.
7: Ja.
8: En je zegt ook, oké, dan kijk ik dus niet meer naar alles wat daarmee in aanraking komt. Waardoor je jezelf een heel gefragmenteerd media-landschap waar mensen naar kijken. Mm-hmm. Dat zorgt er ook voor dat we dus weinig raakvlak hebben tussen elkaar. Dus als jij van de ene kant bent en ik van de andere kant, dan kunnen we hele andere verhalen over Nederland horen. En daardoor kunnen wij ook geen gesprek meer hebben. Want je hebt een heel ander plaatje bij Nederland dan ik heb.
7: Ja. Maar is het dan zo dat als je kijkt naar die afgelopen maanden, dat we hadden het al over een permanente campagnestand, waarin bijvoorbeeld de VVD dan staat. In die mediadynamiek, in die politieke mediadynamiek, wat zie je dan gebeuren? Is dat misschien iets een stand waarin we allemaal misschien wel staan?
8: Kijk, de meeste mensen weten alleen van de politiek door media. Dus omdat ze televisie kijken of omdat ze op Instagram zitten. Of
7: massaal naar BNR luisteren.
8: Of massaal naar BNR luisteren. Maar daar weet je van politiek. Niet omdat je Jette zelf af en toe mee koffie drinkt. Dus het beeld wat daar gevormd wordt is bepalend voor jou. Nou, wij kunnen Nederland uit heel veel zenders kiezen. Hè? Als we het alleen al hebben over radio, zijn er heel veel zenders. En dan zijn er nog heel veel andere kanalen die je ook kan bekijken of luisteren. En zo kan je als het ware je eigen, ik noem dat de schijf van 5 creëren.
7: Ja.
8: En sommige schijven van 5 zijn wat gezonder dan andere.
7: Ja.
8: Maar het is heel belangrijk om dat wel steeds te reflecteren. En het is niet fijn om dingen te horen. En daar zit eigenlijk een beetje de kern van het probleem. Het is niet fijn om dingen te horen waar je het fundamenteel mee oneens zit. Dat doet je iets.
7: Mm-hmm.
8: En op het moment dat je in de auto zit op dit moment en je moet ergens heen, dan wil je eigenlijk niet ook nog moeten denken, oh, hier ben ik het zo mee oneens, ik moet nu iets daarmee. Dus dan schakel je over naar een zender waarvan je zeker weet dat je het er wel mee eens bent.
7: Yeah.
8: En zo, voor heel veel mensen is mediagebruik iets wat ze doen als een soort van tijdverdrijf.
7: Ja, ja.
8: Nou, dan wil je iets horen wat je graag hoort.
7: Ja, maar tegelijkertijd op sociale media, zo blijkt het onderzoeken dat wat je boos maakt, waar je over opwint, daar blijf je langer op hangen. Waardoor dus op sociale media dat eigenlijk meer tractie krijgt.
8: Dat is het andere. Dus stel dat je, dus als je het als achtergrond gebruikt, dan wil je het lekker ermee eens kunnen zijn.
7: Ja.
8: Er zijn ook momenten waarbij je denkt, nu wil ik eens even weten wat die andere kant wel niet denkt.
7: Mm-hmm.
8: En dan ga je met een soort van houding van, nou ga ik er even goed met een gestrekt been in.
7: Ja.
8: En dan ga je inderdaad zoeken naar iets waar je het zeker niet mee eens bent. En dan kan je daar goed op afgeven. En dat blijft inderdaad dan ook. Dus die twee dingen, maar dat zijn een soort van andere modus.
7: Mm-hmm.
8: Dus de ene modus ben je heel actief bezig, de andere ben je meer een passieve luisteraar.
7: Ja. En zie je dan dat we hadden het net over de protesten, de AZC-protesten. Wat zie je de rol van de media? Hoe zie je die daarin dan?
8: Nou, die zie je eigenlijk op meerdere momenten. Dus een vorm van de rol van media is eigenlijk hoe die groepen georganiseerd kunnen worden. Dus via welke kanalen ze elkaar kunnen oproepen. Dat is een rol van media. Dat is niet per se de professionele media, maar dat zijn wel platforms waar we eigenlijk heel weinig regulering op hebben. Dat is één vorm. De andere vorm is hoe media erover praten. He, protesten van bezorgde burgers. Ik zei het net eerder al. Dat zouden we echt heel anders beschrijven als het over een andere groep mensen ging.
7: Mm-hmm.
8: Dus denk terug aan de Maccabi-rellen. Mm-hmm. Dat noemden we meteen rellen. Dat noemden we niet protesten van bezorgde burgers.
7: Nee.
8: Die zich zorgen maakten over genocide. Daar gebruiken we andere woorden voor.
7: Ja.
8: Dus die keuze van woorden die media heeft consequenties over hoe we nadenken over de politieke gebeurtenis.
7: Ja, ja. God, je hebt nog veel te onderzoeken, hè?
8: Gelukkig wel.
7: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen is Leendert Beekman dus mijn gast. Hij is onze politiek verslaggever hier op BNR. Gaat ons een beetje vertellen wat er achter de schermen nu allemaal gebeurt in Den Haag. Je mag hem een kettingvraag stellen.
8: Ja, hi Leendert. Ik dacht, omdat je zoveel in die wandelgangen van Den Haag bent en dat er heel veel onderhandeld zal moeten worden om meerderheden te krijgen, kan je een voorbeeld geven van een motie of een andere wet die eraan zit te komen, waarvan de uitkomst feitelijk al vast lag voordat het debat begon? Gewoon omdat er in de achterkamertjes iets overlegd werd. En wat zijn nou signalen dat dat gaat gebeuren voor ons als gewoon luisteraar? Wanneer weten we dat het eigenlijk al die koehandel al gespeeld is?
7: Mooie vraag. Nou, morgen ga ik hem stellen aan Leendert Beekman. Dus eigenlijk over de achterkamertjes daar in de gangen van de Tweede Kamer. Misschien hebben die achterkamertjes, dat heeft nu een negatieve lading, toch? Maar misschien is dat bij een minderheidskabinet wel iets wat broodnodig is.
8: Ja, het heeft voor mij niet per se. Dingen moeten gewoon voorbereid worden. Het is eigenlijk zoals een chef in de keuken van tevoren voorbereidingen doet, zo doen politici dat ook. Maar hoe weten we nou welke voorbereidingen ze hebben getroffen?
7: Nou, morgen ga ik het vragen aan Leendert Beekman. Marieke van der Velde, dank voor de komst vandaag.
8: Dank.
7: Politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie. Gaat dus de media en politiek samen in de gaten houden. Laten we afspreken dat je er over een poos over terugkomt. Ik ben heel benieuwd wat je dan wat je ons kan leren.
8: Dankjewel, heel graag altijd.
7: Ja, Marieke van der Velde. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Dat kan je doen als podcast in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
5: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
5: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
5: Op BNR en als podcast.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jetten. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jetten vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. De bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist en er wordt nog steeds gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De teams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is €10.000 waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online? Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
11: Voor iedereen die wel eens een ziekenhuistraject heeft afgelegd, is dit vast wel herkenbaar. In vaak meerdere afspraken krijg je een overkill aan medische informatie. Je diagnose, informatie over medicijnen, bijwerkingen, vervolgtrajecten. En onthoud dat dan maar eens allemaal. Onderzoek wijst uit dat patiënten zeker de helft van de informatie alweer vergeten zijn, überhaupt nog voordat ze buiten staan. De app Ditto wil dat oplossen. Je neemt het gesprek op met de arts. AI maakt er dan een samenvatting van in begrijpelijke taal. En je naasten kunnen je medische proces ook nog volgen. En dan ook nog allemaal gratis. Nou, voor wie is dat handig en wat gebeurt er natuurlijk met je data? Wil ik allemaal weten. Dat ga ik bespreken met Tobias Polak, medeoprichter van Ditto. Welkom, Tobias.
12: Dankjewel.
11: En tegenover jou Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. Fijn dat jij er bent. Julia, dankjewel voor de kritische blik ook natuurlijk die we wel willen hebben. Even om met jou te beginnen als hoogleraar, Julia. Jij doet al jaren onderzoek naar wat patiënten nou allemaal meenemen uit een gesprek met een arts. Ik zei al net, er blijft dus eigenlijk zeker de helft blijft niet hangen. Verdwijnt al uit je hoofd. hoofd voordat je eigenlijk maar het ziekenhuis uit bent. Klopt dat?
12: Ja, dat klopt als een bus. Daar hebben we inderdaad heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dan nemen we die consulten op video of op audio. En dan vragen we direct na dat gesprek aan die patiënt, wat heeft die arts gezegd over A, B en C?
11: Ja.
12: En vervolgens leggen we die antwoorden dan naast die opname. Mm-hmm. En dan kijken we van, nou, hoeveel weet die patiënt zich direct na het gesprek nog te herinneren. Soms doen we het een paar dagen later, wisselt een beetje per onderzoek.
11: Mm-hmm.
12: En dat klopt inderdaad dat, nou, 20-60% kan nog wel variëren. Nagelang de setting, de groep, bijvoorbeeld de ouderen onthouden dan over het algemeen relatief wat minder,
11: ja,
12: gemiddeld genomen dan jonge mensen. Als een consult korter is, onthouden mensen, ja, ook weer relatief meer natuurlijk.
11: En ik kan me ook voorstellen dat het ook nog te maken heeft met de ernst van een, als jij een hele heftige diagnose krijgt, dat ook even het licht uitgaat.
12: Ja, we hebben ook onderzoek gevonden dat als er gesproken wordt over de prognose, ongeacht of die goed of slecht is,
11: ja,
12: dat eigenlijk van de rest van dat consult
11: niks
12: heel weinig meer blijft hangen.
11: Omdat het te veel impact maakt.
12: Omdat zo, ja, ook een goede prognose doet veel met je emoties.
11: Emotie, en dan neemt
12: en de
11: emotie
12: natuurlijk
11: de,
12: helemaal. Ja.
11: Ja, precies, dan doet de emotie neemt eigenlijk de overhand.
12: Ja,
11: en dan komt de rest van de informatie heel moeilijk meer binnen. Ja, want ik dacht dan, even ervan uitgaande dat het niet meteen een hele heftige diagnose is, maar gewoon een gesprek wat je hebt over een medisch traject. Is het dan niet altijd gewoon de wat minder relevante informatie die je vergeet? He, dat het belangrijkste blijft hangen. Je hoeft niet alles 100% onthouden.
12: Ja, dat is inderdaad een logische gedachte. Van de andere kant is het voor patiënten heel moeilijk om te selecteren wat is nou de belangrijkste informatie. We hebben bijvoorbeeld wel eens onderzoek gedaan naar voorlichting over chemotherapie. Dat is verpleegkundige voorlichting, zijn lange gesprekken. Als die verpleegkundige niet een onderscheid maakt van dit moet je echt onthouden, maar wel ontzettend veel bijwerking bijvoorbeeld gaat bespreken, dan is het voor een patiënt best wel lastig om echt het belangrijkste eruit te destilleren. Dus dat is ook wel echt een taak van een zorgverlener.
11: Ja, precies. Het ligt dus bij de zorgverlener. Hoe breng je het? En aan de patiënt, hoe goed neem je het op? Dus het is echt een wisselwerking,
12: Ja, zeker.
11: Ja. En wat zijn de gevolgen als je inderdaad nou pak een beetje de helft van de informatie vergeet? Want ja, je kan je afvragen, uiteindelijk links of rechtsom komt het wel goed, het loopt wel los. Dus hoe erg is het nou?
12: Nee, het is echt wel erg, want als mensen bijvoorbeeld adviezen krijgen om dingen thuis te doen, bijvoorbeeld therapietrouw, hoe je je medicijnen moet innemen of bepaalde andere leefstijladviezen, en ze hebben het niet goed begrepen, dan kunnen ze het ook niet uitvoeren.
11: Nee.
12: Dus er is echt een relatie gelegd tussen wat mensen onthouden van de informatie uit de consult en hoe goed ze bijvoorbeeld zelfmanagement kunnen doen en adviezen kunnen opvolgen.
11: Je krijgt ook nog wel een papiertje mee, hè? Met van dit, hier moet je thuis op letten?
12: Ja, soms.
11: Niet altijd.
12: Ja, het hangt natuurlijk helemaal af van waar het om gaat.
11: Tuurlijk.
12: Ja. Maar dan moet je het ook lezen.
11: Ja.
12: Dat vinden we ook wel regelmatig in ons onderzoek. Dat mensen dat dan vervolgens niet goed lezen. Of ze denken, ik weet het wel. Ja, mensen interpreteren toch dingen heel snel anders dan je denkt.
11: Mm.
12: Ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand gehad, een ouder iemand, en die had medicijnen gekregen, stond op zo nodig nemen. En nou, toen kwam je bij diegene thuis en al die medicijnen waren genomen. En toen zei die patiënt, ja, dat stond op zo nodig. Nou, als ze niet nodig waren, hadden ze het toch niet gekregen.
11: Oh,
12: dus ja, dat zijn dingen die je als zorgverlener niet zo makkelijk bedenkt.
11: Nee.
12: Dat mensen dat zo kunnen interpreteren.
11: Nee, precies. Nou, Tobias, jij sprong in dat gat. Het probleem is duidelijk. Je vergeet gewoon heel veel van zo'n gesprek. En zeker als het een heftig gesprek is. Jullie hebben Ditto bedacht, een app.
13: Ja.
11: Even, hoe kwam je hierbij? Hoe kwam je dat in dat gat dat je dacht, hier heb ik iets te vullen?
13: Ja, ik ging met een vriend van mij mee die uitscheidende galwegkanker had. Dus ook een ernstige diagnose. En daar viel eigenlijk al op dat zodra we de spreekkamer uitliepen, hadden we allebei al een andere versie gehoord. En de dag erna belde zijn vrouw mij dan weer op. En die zei dan, hey Toby, als John zegt dat de dokter zegt dat. Nou, dat was alweer een heel ander verhaal geworden.
11: Hmm.
13: Beetje als fluisterspelletje dat je op de basisschool wel eens speelde. Dat je iets in het oor fluistert. En dat zo aan het eind van de kinderen
11: komt iets heel anders uit.
13: Heel anders uit. Dus behalve dat mensen misschien niet goed opvolgen wat er wordt gezegd, ontstaat ook heel veel stress van, wat is er nou eigenlijk precies gezegd? En waarom kunnen we die keuzes niet maken? Of we weten niet, het is niet gezegd. Terwijl het misschien wel gezegd is, maar gewoon niet onthouden.
11: Ja.
13: En dat was eigenlijk de persoonlijke frustratie van mij. Ik hoorde de artsen een nest, dus ik heb heel vaak gezien dat mensen mijn ouders bijvoorbeeld even gingen appen. Van, hey, wat staat hier nou precies, wat de dokter zegt?
11: Jouw ouders zijn allebei arts.
13: Ja. Mijn man is ook arts.
11: Oh, ook nog.
13: Ja, klap van de molen, maar geen molenaar geworden, zeg maar.
11: En die worden de hele tijd ook door kennissen gebeld. Wat denk jij? Wat vind jij?
13: Wat staat hier nou?
11: Wat staat hier nou?
13: Ja. En dat is super fijn als je allemaal artsen in je kennissenkring hebt zitten.
11: Zeker.
13: En dat hebben heel veel mensen natuurlijk gewoon niet.
11: Nee.
13: Het is ook wel fijn als het gewoon direct staat, zonder dat er al mensen zouden moeten worden ingeschakeld.
11: Ja, ja, dus je zegt de hoeveelheid medische informatie die op je afkomt, en ook dus de begrijpelijkheid, laat nog alles te wensen over. Mensen horen toch een beetje verschillende versies, ook al zit je daar met meerdere bij hetzelfde gesprek. Toen dacht jij, dit kun je oplossen met AI.
13: Ja.
11: Hoe?
13: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Een beetje zo dom dat het misschien wel slim is. Zij eigenlijk een van de juryleden van de Zorginnovatieprijs.
11: En die hebben jullie gewonnen ook
13: ja,
11: nog.
13: Ja, dat is wel super cool. Die zei, ja, je neemt gewoon het gesprek op bij de dokter eigenlijk met de INS. Als je misschien nu met het opname doet, dat je een transcriptie krijgt daarvan. Dus het wordt uitgetypt.
11: Mm-hmm.
13: En dan maken wij daar een samenvatting van jou van. Op zeg maar taal, we zeggen hertalen en vertalen. Dus het taalniveau dat jij kan begrijpen. En eventueel vertalen ook naar andere talen.
11: Dat ook nog. Dus het kan en naar andere talen.
13: Ja,
11: en het gaat naar simpele Jip en Janneke taal, kan het bijvoorbeeld.
13: Ja, dus er komt nu in, kan je Nederlands natuurlijk spreken, Engels en Fries.
11: Nederlands, Engels en Fries? Ja, ook echt meteen. Ja. Waarom dan meteen Fries?
13: Ja, dat is ook een taal die in Nederlands gesproken
11: wordt. Ja, dat snap ik, maar dat is toch een taal. De meeste Friesen zijn het Nederlands machtig. Dan denk je van, ik zou inderdaad eerder denken aan mensen met een migratieachtergrond. Om het voor hen toegankelijk te maken, maar dat heb je ook.
13: Ja, het wordt dus dat de input in het Nederlands komt. Als de arts in Nederlands praat, dan kun je het daarna zelf in het Turks bijvoorbeeld vertalen.
11: Okay.
13: Maar die verantwoordelijkheid ligt dan bij ons en bij de patiënt.
11: Ja.
13: Bij de arts, want de arts spreekt natuurlijk geen medisch Turks.
11: Nee, precies. Maar dat kan ditto dus wel, die app. Oké. Julia, jij ziet ook natuurlijk dat er steeds meer gezocht wordt naar AI-oplossingen voor dit soort communicatie ook met de arts. Je hebt nu heel vaak dat een AI-tool al kan meeluisteren met een arts en dat dan maakt voor het elektronisch patiëntendossier. Dus eigenlijk, dit idee is bijna zo oud als de weg naar Rome. Nou, niet zo oud, maar wel. Het is niet nieuw. Het is geen hele zware innovatie.
12: Nou, het is een heel goed idee.
11: het is gewoon waard.
12: Nou, het is sowieso een goed idee, hè, want het is niet alleen zo dat informatie soms te moeilijk is, maar er is gewoon een limiet aan wat mensen kunnen opnemen aan informatie. Dus ik ben ook al langer geleden met de gedachte gestart van, ja, je kan niet alles onthouden uit één gesprek. Dus het kan niet uit het gesprek komen. Dus we moeten zoeken naar middelen om te zorgen dat er ondersteuning is bij wat er gezegd is.
11: Ja.
12: Dus in theorie is het een hartstikke goed idee. En AI biedt ook ontzettend veel mogelijkheden daarvoor.
11: Ja.
12: En er is eigenlijk ook al veel eerder onderzoek gedaan dat allerlei interventies zoals bijvoorbeeld samenvattende brieven. Heel langer geleden waren dat gewoon geschreven brieven.
11: Mm-hmm.
12: Maar ook als mensen opnames terugluisteren, of als ze inderdaad van die voorbereidende vragenlijstjes invullen. Daar is wel allemaal van aangetoond in wetenschappelijk onderzoek dat een ondersteunende functie kan hebben. Of als ze inderdaad van die voorbereidende vragenlijstjes invullen. Daar is wel allemaal

0: 2021. Mm-hmm. En toen wilden we eigenlijk naar 10.000 mensen aan het eind van het jaar. En we gingen naar 10.000 mensen in anderhalve week.
1: Dat is wel knap. Dan doe je ook iets goed in je marketing, denk ik.
0: Ja, of het probleem werd gewoon herkend. Ja. Dus we werden ineens gewoon uitgenodigd bij naar radio. Dus ze mochten ineens tijdens de ochtendspits komen vertellen over dit al.
1: Ja, precies. En dat gaat heel snel, ja. Nou, ik heb het ook even uitgeprobeerd, hè. Dus wat je dan kan doen. Dus je neemt het op, hè. Je komt in een spreekkamer. Of je ook telefonisch, als je belt met je arts, kan je het ook opnemen.
0: Nog niet.
1: Maar dat gaat wel komen.
0: Willen we wel naartoe, ja.
1: Ja, precies. Oké, dus het begint echt met een live gesprek. Ja. Telefoon ligt op tafel, dat gesprek wordt opgenomen. Je hoeft er verder niet naar te kijken. Dan daarna krijg je eigenlijk een hele... Nou, ik heb het hier even gestaan. Je reden voor de bezoek. Je bent bij een hartspecialist geweest omdat je een verdikte hartspier hebt. Dit heet een hypertrofe cardiomyopathie. Ja. Dan heb je het meteen eventjes uitgelegd, hè, hoe dat dan heet. Je kwam voor controle en om het behandelplan te bespreken. Nou, wat is er aan de hand? Wordt dus uitgelegd wat je dan precies hebt. Vervolgens, wat gaan we nu doen? Medicijn starten, stap 1. Een MRI maken van je hart. Een familieonderzoek om te kijken of het verder meer voorkomt. We gaan andere dingen bespreken. En dan daarna ook nog, wat kan je zelf doen? Medicijnen innemen. Dus je krijgt bijna een soort stappenplan,
0: ja.
1: Een actielijst. Wat is hier besproken en hoe gaat het eigenlijk nu in zijn werk? Het is echt een heel compleet lijstje, als ik het zo hoor.
0: Ja.
1: En het hangt natuurlijk wel helemaal vanaf wat die dokter ook heeft gezegd. Want hij gaat er geen zelf...
0: De dokter zal nooit hypertroof zeggen in een gesprek met de patiënt.
1: Nee, gaat hij dat niet zeggen?
0: Nee, nou, tenzij de patiënt zelf ook arts is, denk ik. Maar nee, dit is denk ik iets uit het patiëntendossier. Dat kan het DEB dus ook. Dus je kunt of het gesprek opnemen...
1: Ja.
0: Of je kunt dus een foto maken van iets in het patiëntendossier... en daar zal waarschijnlijk het woord hypertroof staan... want dat is wat ze onderling gebruiken. En dan vertaalt hij het voor jou als patiënt.
1: Ja, ja.
0: Dat is steeds superhandig, want als je thuis komt... het enige wat je kunt doen is inloggen.
1: In je elektronische patiëntendossier.
0: 1995 Windows portalen.
1: Mm-hmm.
0: En als je het dan ook kunt vinden... dan vind je iets wat in het Latijn geschreven staat.
1: Ja, ja, en jij zegt dus van... jullie AI verzint er geen dingen bij, gaat geen dingen aanvullen... maar gebruikt wel echt alleen dingen die heeft gezien. Dus termen die hij heeft gezien, gaat hij dan uitleggen.
0: Ja, je kunt, even, dat is heel belangrijk, je kunt nooit garanderen dat er niks fout gaat. Ik denk dat ook de kritiekpunten dadelijk komen.
1: Ja, AI, ja, natuurlijk.
0: Dus dat moet je nu al wegnemen. Mm. Maar je hebt wel... We geven heel vaak geen samenvatting terug... als wij te onzeker zijn over de kwaliteit ervan.
1: Okay.
0: Dus we hebben eigenlijk een aantal vangrails gemaakt. Bijvoorbeeld, het zijn dus modellen met kansen. Als zij te onzeker zijn over woorden, zeggen we... sorry, we kunnen geen samenvatting maken.
1: Oh.
0: Als er een medicijnnaam in voorkomt, gaat die checken... ken ik die medicijnnaam ergens, staat in het farmacotherapeutisch kompas. Als hij dat niet tegenkomt, zegt hij... sorry, ik kan geen samenvatting maken.
1: Ja, ja.
0: Een andere is ook nog dat hij dus checkt op hallucinaties... door andere taalmodellen weer te gebruiken. Van, is dit model aan het hallucineren? Zodra dat aan gaat staan, komt hij er ook niet doorheen. Dan zeggen we, sorry, we kunnen geen samenvatting maken.
1: Maar dan geeft hij dus helemaal niks. Dan is het niet dat hij een stukje weglaat, dan geeft hij helemaal niks.
0: Heeft helemaal niks. Wel de optie om een arts bij Ditto te contacteren.
1: Ja, ja.
0: Om handmatig de samenvatting dan voor je te gaan maken. En je hebt altijd de bronopname nog. En dat is heel belangrijk. Dus je hebt altijd als leidend... audiofragment, natuurlijk het gesprek met de arts.
1: Is opgenomen in de Ditto
0: app, maar dat staat er ook nog. Daar zeggen we ook altijd, luister dat terug. Want een samenvatting is per definitie een samenvatting. En laat dus ook al kleine dingetjes mogelijk weg... in het gesprek wel zijn gezegd.
1: Ja, precies. Julia, hoe luister jij hiernaar?
2: Ja, zoals gezegd... In theorie is het, sluit het echt helemaal aan bij waar ik voorstander van ben. Maar wij doen zelf heel veel onderzoek naar mensen met wat meer kwetsbare mensen. En we weten dat die heel vaak niet bereikt worden door technologie. Er wordt ontzettend veel ontwikkeld aan technologische ontwikkelingen. 90% daarvan wordt nauwelijks gebruikt.
1: Mm-hmm.
2: En ook dit soort apps, daarom ben ik heel benieuwd wie jullie gebruikers precies zijn. Maar in... als ik af mag gaan, maar op mijn ervaring... zullen dat vooral jongere, hoogopgeleidere mensen zijn. En juist de kwetsbaardere mensen... mensen met een migratieachtergrond... of
1: ouderen.
2: Met een lage opleiding of ouderen... die zullen het minder doen. We hebben zelf bijvoorbeeld ook recent een app ontwikkeld... met een vertaalfunctie erop voor Turkse patiënten. Daar gaat morgen iemand op promoveren, Brittany Chen. En daar was die vertaalfunctie door niemand gebruikt.
1: Oh.
2: Door geen één patiënt in die... zogenaamde interventiegroep, hè, waar die app was.
1: Maar ik wou zeggen, wisten ze wel van bestaan.
2: Zeker,
1: maar dat wisten
2: zeker.
1: Ze dus.
2: Ja, dat wisten ze. En ook in een ander onderzoek hadden we dat was een onderzoek met ouderen, hadden we een website waarbij we ook in het kader van het onderzoek dat consult opnamen. En dat mochten mensen dan terugluisteren als ze dat wilden. Dat had één persoon gedaan. Was een redelijk klein onderzoek was dat, maar toch. Het is niet dat mensen massaal dat gaan doen. Terwijl het in theorie, we weten dus uit onderzoeken die dat echt gecontroleerd hebben.

0: hebben uitgezocht dat het een effect kan hebben. Maar in de praktijk zien we dat de mensen die het hardst nodig hebben,
1: het niet gebruiken.
0: Het vaak niet gebruiken of er niet door bereikt worden.
1: Ja, dat is inderdaad wel meteen een goeie. Want wie is jullie doelgroep?
2: Ja, nou, dat zijn natuurlijk het zijn natuurlijk eigenlijk de situatie wanneer je tussen verschillende zorgverleners moet switchen. Dus van de huisarts naar het ziekenhuis, naar de fysiotherapeut. Heb je allemaal andere portalen, heb je allemaal geen zin in. Als de informatie heel ingewikkeld is, dus je weet, zodra het wordt, u heeft kanker, die zin hoort, onthoud je van de rest van het gesprek eigenlijk niks meer. Mm-hmm. En een derde, het is ook belangrijk dat je het kunt delen met anderen om je heen. Dus wanneer is er nou een deelbehoefte? Dus denk aan mantelzorg. Dus hoe onze app ook het snelste verspreidt, is vaak dat ze geïnstalleerd wordt voor papa of voor mama. Of bijvoorbeeld door ouders om met het kind naar het consultatiebureau te gaan. Of door de mannen van de vrouwen die zwanger zijn om mee te luisteren tijdens het gesprek, want die moeten allemaal taakjes krijgen. Om
1: en nog even terugluisteren en vooral terugkijken, want er is dan een handige samenvatting en dan hoef je het alleen maar even door te scrollen.
2: Ja. Ja. Dus we zien eigenlijk dat het juist dus verspreid wordt inderdaad via niet direct de patiënt. Het is ook heel moeilijk om mensen te bereiken en met de boodschap, u snapt het niet en u onthoudt het niet. Hmm. Dat is niet echt sexy marketing. Maar ga houden je naast op de hoogte of hey, zorg voor je vader, is een veel betere manier om vaak op de app verspreid te krijgen. Ja.
1: Ja, maar jij hebt dus inderdaad dat je specifiek niet mikt op de zwakkere doelgroepen. Maar het zou wel mooi zijn als die meedoen.
2: Die patiënt, een van die pilaren is dus te veel en te moeilijke informatie. En daar horen die zwakkere doelgroepen uiteraard bij. Ze zitten zelf in Rotterdam-Zuid. Bijvoorbeeld het Icacia ziekenhuis zit op Zuid. Nou, ze zijn een van onze grootste voorlopers en voortduwers eigenlijk van de app.
1: Ja, ja.
2: Dus wij zien eigenlijk andere dingen. We zien ook dat mensen soms wel tot 6 of 7 keer het gesprek terugluisteren. In de praktijkdata.
1: Terwijl je ook die samenvatting hebt?
2: Ja.
1: Oh, hè?
2: Ja. Ja, maar dat zegt toch de partner of degene eromheen. Ik fantaseer het even, want we weten dus, de app is zo gemaakt dat de data wordt, even, dat was je eerder gevraagd, de data wordt even naar een server gestuurd om te worden verwerkt. Mm-hmm. Om die samenvatting te maken, en dan wordt die gewist. Dus wij weten daarna ook, kunnen we niet meer bij het gesprek komen.
1: Nee, maar die staat wel op mijn telefoon dan in de app.
2: Bij dit
1: jij
2: wil weten.
1: Niet meer bij.
2: Nee. Nee. Dus wij hebben niet zoveel informatie over onze gebruikers bewust.
0: Mm-hmm. Ja. Maar hoe weet je dan dat ze 7 keer terug hebben geluisterd?
2: Ja, dus de metadata kunnen we wel opslaan. Dus we weten of ze het open, of ze de app openen, of ze het delen met iemand, of ze zes hebben. Maar we weten niet, oké, dat was deze diagnose in dit gesprek. Dus we hebben dat transcript niet meer, maar we slaan daar wel metadata van op. Ja,
1: ja want dus uiteindelijk blijft het gesprek wel dus voor mij op mijn telefoon toegankelijk.
2: Ja.
1: Maar niet voor jullie. Jullie kunnen daar niet bij vanuit een back-office.
2: Nee.
1: Oh, oké. Dus dat is qua privacy. Heb je dat eigenlijk gecoverd? Het komt 1 keer dat AI-systeem van jullie binnen. Dan wordt die samenvatting gemaakt of niet. Want jij zegt al, in sommige gevallen lukt dat niet. Hoeveel procent is dat eigenlijk dat jullie het niet doen?
2: Wij houden 4% van de aangevraagde samenvattingen tegen.
1: 4%? Vind ik niet veel.
2: Oh, dat is meer dan in onze zouden willen. Ja,
1: ik weet niet hoe jij daarnaar luistert, Julia. Maar 4% klinkt dus als 4 op 100 hebben, even lullig gezegd, pech.
0: Ja, dat is. Op zich lijkt me dat een acceptabele range. Dat lijkt me niet het grootste probleem. Inderdaad, ik ben geen privacy-expert, dus ik zou wel echt willen weten, is dat echt zo? Want als ik aan ChatGPT vraag, wordt mijn data opgeslagen, zegt hij ook nee. Dus ik vraag me af, blijft hij. Maar goed, dat hoef je denk ik nu niet te beantwoorden, want ik kan dat ook niet beoordelen, want ik ben een communicatiedeskundige. Ik vond wel net dat je iets interessants zei, namelijk dat je met ziekenhuizen samenwerkt, want dat zien we eigenlijk continu in ons onderzoek. Dat als de zorgverlener het steunt en als de zorgverlener patiënten aanmoedigt om bepaalde interventies te gebruiken, dan gaan mensen het wel meer doen. En omgekeerd kunnen dingen ook averechts werken. Er is ook onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld de vragenlijstjes die jullie ook op je app hebben staan. En dus dan help je mensen om zich voor te bereiden op een consult. En het idee daarachter is dat mensen de vragen stellen die echt voor hun relevant zijn, dat ze dan ook meer onthouden.
1: Mm-hmm.
0: Dat soort vragenlijstjes, als mensen dat thuis hebben ingevuld, maar vervolgens wordt er in het consult niet naar gevraagd, dan heeft het een averechts effect. En dan onthouden mensen juist minder. Dus in ons onderzoek vinden we eigenlijk vrij consistent, als er een hele goede integratie is van wat de arts goed vindt en wat de patiënt doet, dat je dan eigenlijk het grootste effect hebt. En als je het idee natuurlijk van dat mensen dit zelf doen en initiëren en die zelfregie, ja, ben ik ook helemaal een voorstander van. Maar als ik heel eerlijk ben, in ons onderzoek zien we dat niet zo vaak. Omdat heel veel mensen toch een best wel een hiërarchische afstand nog voelen tot hun arts.
1: Mm-hmm.
0: Het nog steeds best moeilijk soms vinden om te vragen, mag ik het consult opnemen? En dat toch nog best wel veel barrières zijn. Maar dat is wat wij in ons onderzoek best wel consistent vinden met echte mensen die het wat zwaarder hebben, zeg maar.
1: Ja, Tobias?
2: Ja, wij hebben 100.000 downloads binnen.
0: Ja, maar dan ben ik dus heel benieuwd. Wie zijn dat?
2: En... Nee, maar ik denk misschien dat die juist die gecontroleerde onderzoekssetting kan natuurlijk ook mensen tegenhouden om iets te doen.
0: Ja.
2: Je hebt helemaal gelijk dat je zegt, als het geïntegreerd werkt, dus als de arts bijvoorbeeld aanbeveelt, en daar zien we ook al een beetje langzaam een shift in. Hè. Ik denk 10 jaar geleden vonden mensen het veel enger als iets werd opgenomen. Ja, nu heeft de arts zelf ook apparatuur die het opneemt en met AI in het dossier zet.
1: En er dus vaak belang bij dat het wordt opgenomen.
2: Ja, dus onder de patiënt nog te vragen, pakt u het notitieblokje erbij? Is natuurlijk ook een beetje gek.
1: Ja.
2: Dus ja, wij hebben bijvoorbeeld. Soms nemen patiënten stiekem een gesprek op. Daar zijn dokters echt niet blij mee. Formeel mag een patiënt altijd het gesprek.
1: Het is netjes als je het vraagt. Opnemen. Maar je hebt wel het recht. Ja.
2: En toen was er een arts en die zei: weet je wat, geef mij een muismat. Ik wist niet dat ze erop bestonden. Met daarop een vakje voor waar ze de telefoon kunnen leggen.
1: Ja.
2: En een QR-code, dus als ze die scannen, begint de app meteen met opnemen. Dus als opa en oma een foto kunnen maken van de kleinkinderen, nou, dan kunnen ze ook de QR-code scannen en kunnen ze ook, gaat dit ook opnemen. Dan weten zij dat ze dit ook kunnen gebruiken als een reminder, fysiek. Maar typisch zoiets wat dus weer eigenlijk geïntegreerd is in het proces.
1: Ja, dus je wilt eigenlijk zo makkelijk mogelijk, zo toegankelijk mogelijk maken, zodat eigenlijk iedereen dit kan doen, zelfs on the spot. En dat dus een ziekenhuis of een arts zelf zegt, dit zou je kunnen doen als je het fijn vindt, want daar heb je achteraf wel plezier van.
0: En dat is dus precies wat ik bedoel. Als dat gebeurt en die arts die zegt het en die moedigt het aan. Ik had zelf vorige week iemand in mijn eigen omgeving die een consult had. Dus ik zei, en vraag of je het op mag nemen. Nee, je denkt toch niet dat ik dat ga vragen. Zei die persoon, terwijl ik toch best wel uit een hoog opgeleide omgeving kom. Uiteindelijk heeft ze het wel opgenomen. Heb ik het ook geüpload in de app. Want dat vond ik wel interessant om te zien wat er uitkwam. En want je krijgt eerst een korte samenvatting en daarna een wat langere samenvatting. En eigenlijk was de kern van dat consult dat iemand de keuze moest maken tussen een borstbesparende operatie met bestraling of een volledige verwijdering van de borst.
1: Mm-hmm.
0: En in die samenvatting was die bestraling helemaal weggelaten. In dat tweede deel stond het wel, maar dat was eigenlijk wel de kern van dat consult. En het gaf mij ook wel het inzicht dat het ontslaat zorgverleners niet van goede communicatie. Want ik denk dat hoe beter dat consult, hoe beter de samenvatting. En dit was best wel een chaotisch consult. En daardoor was die samenvatting ook wel een beetje chaotisch.
1: Ja, nou, ben je daarvoor gedekt? Kan je aansprakelijk gesteld worden dat iemand zegt, ja, maar jij zegt, Tobias, tegen mij dat ik chemo kan doen.
2: Ja.
1: En ik blijf dat helemaal niet te doen.
2: Ja, natuurlijk duidelijke gebruikersvoorwaarden. Er staat bij dat het geen advies is.
1: Ja.
2: En dat de audio altijd leidend is. Desalniettemin wil je natuurlijk wel voorkomen dat er echt iets fout gebeurt alsnog. Want dan slaap je gewoon
1: niet.
2: Nee. En dat hebben we dus door die simulatiestudies wel onszelf van overtuigd. Van oké, maar als we er zelf dus handmatig foute dingen instoppen, dus expres, en we gaan het er doorheen, dan haalt hij die eruit. Dus echt erge dingen gaan eruit. Dit soort dingen is ook echt erg, maar niet zo erg als andere fouten.
0: Nee, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus er stond wel bij, ook neem contact op met je arts voor complicaties bijvoorbeeld, voor vragen. En het was meer een suggestie die werd gewekt. Dus ik zou zelf naasten die echt geïnteresseerd zijn wel aanraden om ook het heel consult te luisteren.
1: Ja.
0: Want ik, omdat ik de consult had geluisterd, begreep ik de samenvatting natuurlijk wel en begreep ik van, dit was helemaal geen optie.
1: Nee,
0: maar als ik hem had gekregen zonder dat consult, had ik er misschien wel andere interpretatie aan gegeven.
2: Ja.
1: Het is nu al te krijgen in de App Store, neem ik aan.
2: Ja.
1: En in de Google Play Store.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk voor iedereen al toegankelijk.
2: Ja, je kan naar ditto.care of dittocare.com. Mm-hmm. Dan kun je het gewoon downloaden. Of gewoon Ditto in de App Store of de Google Play, whatever. En dan vind je ons.
1: Mooi. Heel veel succes. We blijven jullie volgen. Tobias Polak, medeoprichter van Ditto. En Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. Jij ook veel dank voor jouw blik. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast praten we verder over hoe AI-apps zoals Ditto de gesprekken in de spreekkamer misschien wel fundamenteel gaan veranderen. Luister verder via bnr.nl/beter of lekker in je favoriete podcast app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. De bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist en er wordt nog steeds gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De teams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online? Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
9: Ja, daar zijn we weer met de start van een nieuwe beursweek. Die begon met slecht nieuws voor Ryanair.
10: Their warning of rising costs this year if unhedged jet fuel prices remain at current levels as they face higher bills for fuel, crew and aircraft maintenance.
9: De financieel directeur waarschuwt, alle prijsvechters gaan last krijgen van hoge brandstofprijzen. Wie zich de grootste zorgen moet maken, gaan we zo bespreken.
11: Hebben we het ook over groene aandelen? Die zaten jarenlang op een strafbakje, een bankje. We konden maar zelden goed nieuws opschrijven over groene energie. Maar inmiddels hebben die aandelen weer de wind in de rug.
12: I have a good confidence level that the worst is over. I mean, we are seeing a maturing supply chain. It is still a supply chain that faces bottlenecks. But it is maturing. We are also seeing that scale up.
9: Verder bespreken we nog een monsterdeal, want vandaag is het grootste nutsbedrijf op aarde gecreëerd, bijna zo groot als ASML.
11: Beurs en de VS staan in het rood. De AEX sloot wel hoger op bijna 1016 punten, een plus van 0,5%. Grootste stijger is Wolters Kluwer, kreeg er ruim 4% bij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Justin Blekemolen van Online Broker Links. Fijn dat je er bent.
13: Ik heb er zin in.
11: Goed zo, wij ook.
9: Wil ik beginnen in India, want als premier Modi naar Nederland komt, dan kan ASML wel een reisje naar zijn thuisprovincie Gujarat maken. Dat zullen ze hebben gedacht in ieder geval, want het chipwonder uit Veldhoven slaat de handen ineen met Tata Electronics om daar, in diepe thuisprovincie van Modi, de eerste chipfabriek in het land te bouwen. Dus terwijl Rob Jetten glimlachend toekeek, tekenden topmannen Christophe Fouquet van ASML en Randy Thakur van Tata Electronics de overeenkomst om India te helpen met het opbouwen van zijn chipindustrie. En dan weet je, nou, dat wordt iets van de lange adem, want chipfabrieken kosten tientallen, zo niet honderden miljarden een jaar om te bouwen. Maar ja, bij Philips slaan ze zich nog voor de kop omdat ze hun laatste aandelen in TSMC hebben verkocht in 2008. Dus beter vandaag een boom planten dan over 10 jaar beteuten toekijken, denken ze bij ASML.
11: Door naar Samsung, daar dreigt een megastaking. Morgen onderhandelt het bedrijf verder met de vakbond en loopt dat op niks uit. Dan gaan 47.000 Samsung-medewerkers staken. En niet een uurtje of een dag, nee, 18 dagen op rij. Te beginnen met donderdag. Medewerkers zijn namelijk ontevreden over het bonusbeleid van Samsung. En tech-collega Jo van Buurik vertelt wat die medewerkers dan precies willen.
14: Het gaat namelijk om 27.000 medewerkers die wel veel meer krijgen. Die maken verschillende bepaalde chips en die krijgen daar bonussen voor uitgekeerd. Terwijl 23.000 andere mensen die notabene onder meer voor belangrijke klanten zoals Nvidia en Tesla werken bij Samsung, die zouden dat niet krijgen. En dan krijg je wel een heel scheef verdeling.
11: Er geldt nu een bonusplafond voor deze medewerkers van Samsung. En de vakbond wil daar dus vanaf. Een staking van dit formaat kan grote gevolgen hebben. Want ja, we weten, er is een chiptekort. Dus vindt ook de rechter er wat van. Die staking mag niet leiden tot productieproblemen. En zelfs de Zuid-Koreaanse president is zich er tegenaan gaan bemoeien. Hij probeert te bemiddelen tussen Samsung en de vakbond om maar te voorkomen dat dat dus tot problemen gaat leiden. De rechter heeft dat dus verboden, dat de productie in gevaar komt. Maar kun je dat waarmaken, zo'n belofte, als er straks inderdaad tienduizenden mensen gaan staken?
13: Ja, hij kan ze natuurlijk formeel verbieden, maar hij kan niet die duizenden werknemers dwingen om thuis te blijven. Al zullen er waarschijnlijk nu wel sancties zijn voor het niet opkomen dagen op de werkvloer. Hè. Juridisch kan je natuurlijk nu bijvoorbeeld mensen boetes gaan geven, of de personeel kan misschien ook hun baan verliezen. Het is natuurlijk super belangrijk, dit bedrijf, voor de hele Zuid-Koreaanse economie. Volgens mij is nu zo'n 25% van de beurs in Korea bestaat uit Samsung. Volgens mij is 22% van de export komt van Samsung. Dus je kan je voorstellen. Ja, dit is echt heel belangrijk. Dus er zijn wel wat belangen die hier spelen. Ik ben benieuwd. Kijk, enerzijds hebben ze natuurlijk wel een punt. Hè. De concurrent bij SK Hynix die kan 600% bonus krijgen van zijn jaarsalaris. En dan zit je bij Samsung op de helft van je jaarsalaris verlegen. Al is dat waarschijnlijk ook niet. Hoef je niet om te klagen, maar het is een behoorlijk verschil.
9: En ze zetten natuurlijk druk op het juiste moment nu de geheugenchipboom aan de gang is. Ja, en over Zuid-Korea gesproken trouwens, dat wordt een beetje een geval van de beurstop die de bodem van menselijk gedrag ontmoet. Want hou je vast, je ziet nu dat beleggers in Zuid-Korea bankleningen afsluiten om meer marge te krijgen dan hun brokers het toestaat. De snelst groeiende groep beleggers is daar die van 60-plussers die nog nooit een aandeelrekening hebben gehad, maar nu toch maar even met flink wat leverage in de chipaandelen stappen. Koreaanse banken gooien rentes op bankrekeningen omhoog om te voorkomen dat klanten hun hele account leegtrekken en alles in Samsung en SK Hynix stoppen. En, zo schrijft de Korea Times er nogmaals bovenop, zo zorgt die bizar stijgende Kospi-index en die angst om het feestje te missen nu voor bijna bankruns en mogelijke liquiditeitscrisis in Zuid-Korea. Laat ik er een cijfer bij gooien voor als je me niet gelooft. Lokale journalist zocht het uit en vond dat de 10 grootste brokers in Zuid-Korea, aanbieders van aandeelrekeningen, die hebben in het eerste kwartaal op jaarbasis 56% meer rente verdiend aan margeleningen voor beleggers die even hun winsten wilden opblazen met geleend geld. Dit wordt toch wel een beetje 99 allemaal, dit.
13: Klassiek staaltje FOMO lijkt me dit. Maar ja, het is ook wel logisch als je ziet Samsung en dat soort aandelen, die gaan 100% omhoog. Volgens mij alleen vorige maand Samsung alweer 50% gestegen in een paar weken. Dus ja, ik snap dat de bevolking daar een beurshouse ontketent.
11: Tja. Nog heel van de Commerzbank en die overname. Want weet je nog, het Italiaanse Unicredit wil die Duitse bank overnemen, terwijl Commerzbank daar zelf helemaal niet op zit te wachten. Nou, dat deelt de bank nu ook formeel met zijn aandeelhouders. Het bod van Unicredit is te laag, schrijven het bestuur en de RVC samen in een verklaring. En Commerzbank gooit de deur daarbij niet helemaal dicht. Het staat Unicredit vrij om met een beter bod te komen, schrijft de CEO. Nou, sinds Unicredit een formeel bod heeft gedaan op de aandelen Commerzbank, mag het ook weer aandelen bijkopen. Dat zat voorheen een limiet op van ongeveer 30%. Nou, sinds die beperking eraf is, wordt er ook lekker bijgekocht door Unicredit. Vandaag blijkt dat ze inmiddels op 39% zitten bijna.
9: Tjew.
11: Nou, komende woensdag is de aandeelhoudersvergadering van Commerzbank, waar natuurlijk ook Duitsland nog een grote stem heeft. De Duitse staat met een belang van 12%.
9: Wordt nog wat, hè?
11: Kijken of we daar meer gaan horen over die overname.
9: En zometeen herrijzen windmolens weer uit de dood. Want de afgelopen jaren zag je de woorden winst en windenergie zelden in dezelfde zin. Maar die aandelen hebben inmiddels weer de weg omhoog gevonden. En dat ligt niet alleen aan Iran.
11: Maar eerst naar Ryanair. De Ierse prijsvechter komt met een waarschuwing. De kosten gaan hard oplopen dit jaar door de flink gestegen brandstofprijzen. Het is geen hele fijne boodschap, maar de CFO van Ryanair wist het positief te spinnen bij Bloomberg.
15: You're right. I mean, if jet fuel prices remain at the current levels, our 20% unhedged is going to be significantly more expensive than it was last year. But the Ryanair is going to have a very strong year regardless of what happens in FY27. It just might not be as strong as last year.
11: Ja, want laatst jaar was echt heel goed. Het bedrijf boekte een recordwinst vorig jaar. 40% meer winst dan het jaar ervoor. Nou, tot zover de hosanna, want aan een winstverwachting voor dit jaar wil Ryanair zich niet wagen door al die onzekerheid over die brandstofprijzen. Wat vind jij, Justin? Zou Ryanair zich daar misschien eigenlijk wel over moeten uitspreken naar beleggers toe?
13: Nou ja, ze moeten niks, maar veel bedrijven doen het eigenlijk stiekem toch ook liever niet. Maar het is een beetje de standaard geworden, hè? Omdat beleggers dit ook wel afdwingen en vaak ook afstraffen als je het niet doet. Maar je ziet wel vaker dat bedrijven terughoudender worden als de onzekerheid toeneemt. Ook in de afgelopen jaren hebben Big Tech ook wel eens geen outlook afgegeven. En in dit geval begrijp ik het volledig. Want ja, de hele omzet en winst is volledig afhankelijk van die brandstofprijzen. En laat die nou net even heel lastig te voorspellen zijn.
11: Ja, want waar hou jij rekening mee? Moeten we ons zorgen maken voor Ryanair?
13: Nou, daar is best goed nieuws over eigenlijk. Want ja, kijk, het is ontzettend lastig om dit door te rekenen. Maar wat we wel weten is dat Ryanair tot april 2027 zo'n 80% van hun olieprijzen hebben gehedged. En dat hebben ze gedaan op $67 per vat.
11: En
13: ze staan bijna op het dubbele nu. Dus tot nu toe zijn hun kosten maar met enkele procenten opgelopen. Dus ja, ze zijn echt spekkoper wat dat betreft. Dat zag je eigenlijk ook al in het laatste kwartaal of het eerste kwartaal van dit jaar. Zelf zegt ze ook dat de vraag best wel overeind blijft. Klanten boeken wel steeds later. Daardoor moeten ze wel wat prijzen verlagen om toch wat mensen over de streep te trekken en wat zekerheid in de markt te krijgen. Maar ja, ik denk eigenlijk dat ze gewoon wel een winst kunnen gaan boeken dit jaar. Want ja, ze hebben gewoon een groot deel van hun olie op een lage prijs gehedged.
11: Ja, maar hoe lang kan dat uit? Wanneer kan je dat eeuwig volhouden? Wanneer worden die brandstofprijzen wel een probleem voor Ryanair?
13: Ja, kijk, sowieso dus na april 2027 pas. Hè, want dan deze winter, dit jaar zitten er nog warmpjes bij. Maar het is niet alleen die hoge olieprijs die ze nu raakt. Want ze hebben ook te maken met hogere lonen. Oplopende milieukosten klagen ze ook over. En dus iets lagere prijzen. En ze zijn niet volledig immuun voor die brandstofprijzen. Hè, want ik zeg 80% is gehedged en die andere 20% niet. Dus dat zorgt toch wel voor wat hogere kosten. Maar het is wel duidelijk dat Ryanair deze oliecrisis waarschijnlijk als een van de betere in staat is om dit te overleven.
11: Ja, nou dan het goede nieuws wat vorig jaar betreft, die winst. 40% meer winst dan het jaar ervoor. Hoe krijgt Ryanair dat voor elkaar?
13: Ja, ze doen het eigenlijk al jaren goed. Eigenlijk als je naar de meeste aandelen kijkt van vliegtuigmaatschappijen, dan zie je vaak van linksboven naar rechtsonder. Maar dat is bij Ryanair anders. Daar zien we een mooie koersstijging de afgelopen 10, 15 jaar sinds ze beursgenoteerd zijn. Ja, het is een prijsvechter natuurlijk, best wel bekend. Grootste Europese maatschappij in Europa op basis van het aantal passagiers. Dus eigenlijk voornamelijk die schaal, die doet heel goed. In combinatie met lage kosten en een hoge bezettingsgraad. Ja, die prijsstrategie is natuurlijk ook erg succesvol. Goedkope tickets, maar vervolgens wel allemaal extra inkomsten met stoelkeuze, bagage, andere toeslagen waar je dan later spijt van krijgt.
11: Loodjes kopen ook.
13: Ja,
9: als je zou kunnen laten betalen voor naar de wc gaan, zou die het ook doen, zei die ooit, toch?
13: Ja, ze zijn ook bekend van de grappen en de memes op social media.
11: Dus omarmen het ook een beetje.
9: Ja. Vechten met Elon Musk weten ze ook heel goed. Ja. Dus,
11: Een winstwaarschuwing, daar waagde Ryanair zich nog even niet aan, dus door die hogere brandstofprijs. Die CFO, dat is wel opvallend, durft zich wel uit te spreken over de gevolgen van die brandstofprijzen bij de concurrentie.
15: We'll get into serious difficulty in the December quarter, where cash flow starts to increase and revenue starts to fall. So I wouldn't be surprised to see some airlines getting themselves into difficulty this winter, potentially one or two going through the wall.
11: Ja, vond ik een rare uitspraak. In dat hele interview draaide die een beetje heen om de vraag, die brandstofprijzen, wanneer gaat Ryanair daar last van krijgen? Maar over de concurrentie had hij wel duidelijk een verhaal. Maar Heeft hij een punt? Zijn er maatschappijen die hier misschien op korte termijn wel heel veel last van gaan krijgen?
13: Ja, ik denk misschien een beetje pokkerig, maar inderdaad, Ryanair heeft het operationeel wel goed voor elkaar. En hij wilde natuurlijk geen namen noemen, maar ook de CEO zei eerder al van, nou ja, als die olieprijs rond deze prijs blijft, of misschien wel oploopt naar $150 per vat, dan zouden een aantal Europese airlines kunnen omvallen, voornamelijk na de zomer, hè, want zomer zitten ze nog allemaal goed gevuld, maar in de winter komen ze dan echt wel in de problemen.
11: Ja.
13: Nou, hij noemde geen specifieke namen, maar als je heel generiek daarover zal nadenken, zijn het natuurlijk maatschappijen met een zwakke balans. En sowieso hebben vliegmaatschappijen hele lage marges. Dus als die olieprijs hard stijgt, ja, dan kan je in de problemen raken. Je ziet nu ook al een aantal maatschappijen toch met een extra heffing komen. Hè? Dus dat je nog een naheffing krijgt bij KLM bijvoorbeeld. Er zijn ook een paar maatschappijen die structureel op verlieslatende routes zitten.
11: Ja.
13: Zie je ook al dat die hier en daar geschrapt worden. En zeker door die lage marges kan het kwartje snel de andere kant opvallen.
11: Ja.
13: In de VS hebben we er al eens in omvallen trouwens. Spirit Airlines is omgevallen.
11: Maar in Europa, wat voor bedrijven denk je dan aan?
13: Ja, donderdag komt EasyJet met cijfers.
11: Ja.
13: Die waarschuwden in april al voor een flink verlies. Die gaan uit van een verlies van ruim £500 miljoen pond. Dus ja, ik ben benieuwd naar die cijfers. En dat zou er wel eentje kunnen zijn die het lastig gaat krijgen deze winter.
11: Ja, de CFO die koppelde die onzekerheid bij andere maatschappijen ook nog aan de consolidatie in de luchtvaartsector. Hij zei met zoveel woorden dat er misschien wel wat zwakke maatschappijen worden overgenomen in tijden van onzekerheid. Zie je dat gebeuren? Dat dit misschien wel uitgebuit wordt?
9: Nou ja, de CEO van Air France KLM die was op overnamepad, toch? Die had er wel trek in.
13: Ja, maar dan moet je voor hem die geld hebben. Dan moet je wel een goede
9: geld
13: balans
9: hebben. Moeilijk voor luchtvaartmaatschappijen.
13: En dan moet ook eventueel geld geleend willen worden. En ik weet niet of de banken op dit moment daarop te springen staan met al die onzekerheden. Ik verwacht sowieso niet echt grote Europese megafusies, want ja, veel maatschappijen liggen eigenlijk permanent aan een staatsinfuus. Denk maar aan KLM, Air France en eigenlijk alle landen hebben wel zo'n kindje dat ze dan het hand boven de hoofd houden. Maar wat kleinere regionale partijen zouden eventueel kunnen omvallen. Maar je kan ook denken aan dat bepaalde routes worden overgenomen, verkocht aan elkaar, bepaalde slots. Dat zie ik wel als mogelijk.
9: Dus eigenlijk blijft Ryanair nog eigenlijk de enige die ook nog maar enigszins investeerbaar is voor de voorziene tijd, als ik het zo hoor.
13: Nou, daar doe ik geen uitspraak over, maar die op de beurs gaan die over de afgelopen jaren wel goed. Maar ze staan ook dit jaar toch wel 25% lager.
9: There you go.
13: Ze zijn niet geheel risicoloos.
6: BNR Beurs.
9: En dan gaan we naar de rap stijgende aandelen in groene energie. Niet allemaal wegrennen nu, want ja, de letters ESG die zijn al een tijdje aan het verdwijnen uit jaarverslagen. En ja, je zag ook de woorden winst en windenergie de afgelopen jaren zelden naast elkaar gebruikt worden. Maar alles wat te veel omlaag gaat, wordt op een gegeven moment koopwaardig. Zeker als AI een tekort aan zo'n beetje elk onderdeel van zijn eigen keten veroorzaakt. In dit geval energie dus. En dat klinkt toch wel wat anders dan anderhalf jaar geleden. Luister maar even naar wat de topman van 's werelds grootste windenergiebedrijf Ørsted een jaar geleden nog zei, toen hij misgeef werd geraakt door stijgende rentes, hogere kosten en natuurlijk de regering Trump.
16: The entire renewables industry, and not least offshore wind, got hit by these completely unprecedented circumstances with long interest rates spiking, very high capex inflation, and that hit the entire industry. And because we were the biggest and are the biggest in offshore, we got hit pretty hard.
9: Ja, Justin, we got hit pretty hard, om het in het Deens te zeggen. Maar de Clean Energy Transition Index, waar dit soort aandelen in zitten, Ørsted, Vestas, windmolenbouwers, die stijgt toch met meer dan 20% dit jaar tot nu toe. Bedrijven als Vestas en Ørsted die trekken weer aan ook. Hoeveel heeft dit nou te maken met die energieschok van Iran en dat we er daardoor meer trek in hebben? En hoeveel heeft dat te maken met de honger naar energie van AI en zo?
13: Ja, goede vraag. ESG inderdaad, wat was dat ook alweer? Want dat is inderdaad helemaal van de waarde van beleggers verdwenen.
9: Ja.
13: Trekt wat aan, maar ze hebben het ook wel echt heel zwaar gehad de afgelopen jaren. Dus ze staan nog flink onder de koers van enkele jaren geleden.
9: Yo, ik kon in BNR Beurs 2 jaar lang vertellen dat Ørsted weer omlaag was gegaan, omdat er weer een project werd geschrapt door Trump, basically.
13: Precies, dus ja. Maar goed, het ergste lijkt inderdaad nu wel achter de rug. Want die cocktail die nu bezig is eigenlijk perfect voor groene energie. Hè. Je noemt al Iran, dat is een beetje misschien de aandrijver van dit herstel. Want die hoge olieprijs, dat doet pijn. En dan gaan mensen op zoek naar alternatieven. Maar de onderliggende reden is misschien structureler. Hè? AI,
9: yeah.
13: Werd al genoemd. Datacenters, ja, die vreten stroom. Dus er is enorme behoefte aan elektriciteit. Dan hebben we ook verder nog elektrificatie. Je hoort het wel af en toe in het nieuws, hè, dat er gewoon tekort is aan netwerkapparatuur en stroom. Dus dat speelt denk ik een veel grotere rol, ook de komende jaren nadat dit conflict in Iran zal snel weg hebben. En dit conflict heeft wel duidelijk gemaakt ook weer dat landen graag die energiezekerheid willen. Landen en regio's zijn daar ook echt wel naar op zoek.
9: Ja, en als je nu in AI investeert, dan is Nvidia je kleinste stijger de afgelopen maanden, gek genoeg. Dan doen de GE Vernova's en Siemens Energies van de wereld het veel beter. Die maken gasturbines bijvoorbeeld voor datacenters. Kunnen Ørsted en Vestas ook zo'n status bereiken die echt parallel loopt met datacentergroei dan?
13: Ja, misschien wat lastiger, denk ik. Want die jij noemt, die GE Vernova en Siemens, die zitten echt op een acuut probleem. Hè? Betrouwbare stroom en die netwerkapparatuur. Maar Ørsted en Vestas zijn echt meer blootgesteld aan die projecten, vergunningen, nieuwe parken bouwen, waar veel meer tijd in gaat zitten. Dus het is niet zo dat AI nu ineens heel veel meer omzet en winst oplevert. Maar op de lange termijn is het natuurlijk wel wat duurzamer als je gaat beleggen in dit soort bedrijven dan in die snelle hype en die snelle winsten die mogelijk over een paar jaar weer minder kunnen zijn. Dus een andere tak van sport zou ik wel willen zeggen. Als je die twee ook vergelijkt, bijvoorbeeld, windenergie is weliswaar goedkoper. Maar niet ideaal voor datacenters, want dan wil je 24/7 betrouwbare.
9: En je wil hem uit en aan kunnen zetten eigenlijk. Dus dan krijg je nog hele batterijbusiness erbij als je überhaupt dat effectief zult doen daar.
13: Precies, dus dat soort windmolenparken zie ik niet als ideaal voor datacenters.
6: BNR Beurs.
11: We hebben even een blik op Wall Street en daar is het allemaal niet zo'n heel fraai beeld. Dow Jones staat licht lager, 0,05%. De S&P 500,5% in de min en de Nasdaq bijna 1% in de min.
9: Ja, lijkt toch alsof het feit dat we nu bijna 3 maanden oorlog hebben de beurzen weer een beetje zorgen baart wat dat betreft. Na 2 weken ongeveer schouder ophalen. Moeten we eens naar mensen die zich helemaal geen zorgen maken. Anthropic, de gasten die software aandelen bewerken met een botte bijl tegenwoordig. Want Anthropic maakt al maandenlang mensen bang met nieuwe agents die enge dingen doen. En laat er ook geen doekjes om winnen. Dat helpt natuurlijk ook de waardering omhoog voor de beursgang eind dit jaar. Maar voor het zover is, mag het bedrijf centrale banken en ministeries van Financiën even gaan brieven, want die worden nu net zo zenuwachtig als softwarebeleggers, omdat nieuw model, Mythos, ook de cyberveiligheid op financiële markten om zeep zou kunnen helpen. Het verzoek om dat te doen, dat komt van Andrew Bailey, baas van de Bank of England, centrale bank, toevallig ook de voorzitter van het Financial Stability Board. Nou, daar zitten zo'n beetje alle toezichthouders en centrale banken op aarde in. En die willen toch wel heel graag weten of de systemen van banken kwetsbaar zijn. Want Anthropic heeft nu expres de toegang beperkt tot Mythos. Alleen grote partijen als Amazon, Microsoft, JP Morgan Chase en anderen die mogen ermee stoeien om alvast even alle gaatjes af te dekken die het model vindt.
11: Een aandeel van Wall Street dat opvalt is Dominion Energy. Op dit moment 9% in de plus. Het bedrijf zorgt voor stroom in allerlei datacenters in Noord-Virginia. En het wordt nu, is de bedoeling, overgenomen door een concurrent. NextEra, zeg je misschien niks, maar het is een gigantisch bedrijf. De grootste ontwikkelaar van hernieuwbare energie in de VS. En voor je beeld, het is de grootste nutsmaatschappij in de S&P 500. Nou, na deze fusie worden ze samen het grootste gereguleerde energiebedrijf ter wereld. Echt gigantisch dus.
9: Tja.
11: En beleggers bij Dominion lopen er dus mee weg. Het staat op dit moment bijna 9% in de plus. Was bij opening nog ietsje hoger zelfs. Bij NextEra zijn ze er minder over te spreken. Aandeel daar staat ruim 6% in de min. En wat krijg je er dan voor als je een van de twee bezit? Nou, aandeelhouders van NextEra die krijgen een kleine 3/4 van de aandelen van dat nieuw te vormen bedrijf. En de aandeelhouders van Dominion krijgen dan die overige 25%.
9: En dan nog even naar Amerikaanse defensiebedrijven. Want soms kijk je ergens jaren tegenaan en dan komt het en dan ben je alsnog verbaasd. Dat is althans wat de defensiereus in de VS zeggen, nu ze op 1 januari officieel moeten stoppen met het gebruik van zeldzame aardmetalen uit China. Om precies te zijn gaat het dan over magneten van, hou je vast, samarium kobalt en nog exotischer neodymium. Nou, die heb je nodig voor alles van raketten tot elektrische auto's. Maar ja, ondanks allerlei Amerikaanse investeringen staan de diepvervuilende mijnen en raffinaderijen nog niet overal in Alaska. Dat was wel de bedoeling van Trump. Dus klagen de makers van bommen en granaten nu dat er een kort tekort dreigt zonder Chinese toevoer. Ze wel een beetje boter op hun hoofd, want voor de helderheid, het heeft dus 8 jaar geduurd. Want deze regel dat zij daar geen gebruik meer mogen maken van Chinese aardmetalen, die is al tijdens de eerste termijn van Trump ingesteld door het congres in 2018. Dus de defensiereuzen kunnen op weinig sympathie rekenen van de afgevaardigden en senatoren in de VS. En we zijn er weer bijna, op naar de jaarvergadering van Shell. Jawel, het is weer tijd voor de jaarvergadering van het meest populaire aandeel onder Nederlandse huishoudens. En als Shell vergadert, dan komen activisten altijd graag op de groene trom slaan. Al worden ze wel wat zakelijker in plaats van dat idealisme van een paar jaar geleden. Follow This en 23 andere institutionele beleggers hebben een resolutie ingediend om het bestuur van Shell te vragen wat er gebeurt als de vraag naar olie en gas daalt in de toekomst. Het bestuur van Shell heeft de motie ontraden en zegt vrij vertaald: luister jongens, ons businessmodel en de toekomst ervan leggen we al uit in de rapportages die elk kwartaal op de mat vallen. En uw scenario's zijn mooi, maar die maken wij zelf wel. Mocht je daarna nog actie willen in het buitenland, om 3 uur Nederlandse tijd vallen de cijfers van Home Depot op de mat. Beleggers in de grootste bouwmarkt van de VS hebben hun aandeel meer dan 20% zien dalen sinds de oorlog in Iran. Dus die zijn razend benieuwd of al die stijgende kosten zowel het bedrijf als de Amerikaanse klanten in de portemonnee hebben geraakt. En dat is geen gekke gedachte, want Brown University becijferde deze week nog dat de oorlog in Iran zo'n $316 aan extra brandstofkosten heeft opgeleverd voor elk huishouden in de VS sinds de oorlog begon. En dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 18 mei... waarin alles draaide om energie, van vliegtuigen tot windmolens... van Iran tot AI. Maar ja, beter bellen ze gewoon onze gast... want de batterij van Justin Blekemolen van Online Broker Links raakt nooit op. Dank voor je komst weer.
11: Graag gedaan. En jij bedankt dat je weer luisterde. Morgen zijn we er weer. Mocht je tot die tijd niet kunnen wachten... check dan een keertje ons YouTube-kanaal. Kun je bijvoorbeeld de aflevering van Beurs in Zicht bekijken... over de aankomende cijfers van Nvidia. En morgen zijn wij er weer.
9: Tot dan.
8: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hantavirus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nederlandse ondernemers stoten minder CO2 uit dankzij investeringen in verduurzaming. Bedrijven die gebruik maken van de energie-investeringsaftrek mogen een groot deel van hun duurzame investeringen aftrekken van de winst. Denk aan elektrische bedrijfswagens, batterijopslag en energiezuinige machines. Nu.nl sprak met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en die gaf aan dat er op deze manier vorig jaar een CO2-besparing van ruim 1500 kiloton werd gerealiseerd. En dat is veel. Het laat zien dat fiscale voordelen bedrijven echt kunnen helpen om groener te gaan ondernemen. Misschien helpt die aanpak ook voor de luchtvaart. Volgens Natuur en Milieu kan die sector in Nederland veel schoner worden zonder dat de economie daar echt onder lijdt. Dat staat in de Toekomstvisie 2040 die de organisatie vandaag presenteert. Minder korte vluchten, meer treinverkeer en Schiphol terug van bijna 480.000 naar 350.000 vluchten per jaar. Toch blijven er dan ongeveer evenveel passagiers mee vliegen doordat er grotere vliegtuigen worden ingezet. Of we op die manier uitkomen bij vliegverkeer binnen planetaire grenzen, weet ik niet. Maar het is een begin. Want laten we eerlijk zijn, de luchtvaart praat al jarenlang over verduurzaming. Het wordt tijd dat we ophouden met lucht verplaatsen en vaart gaan maken. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Aniek, klimaatverandering wordt volgens experts een groot gevaar voor onze gezondheid.
11: Ja, dat klopt inderdaad. Dat wordt namelijk gesteld door een speciale commissie opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie, ofwel de WHO. Mm-hmm. Onder andere Ernst Kuipers, onze oud-minister van Volksgezondheid, die neemt deel aan die speciale commissie. En zij zeggen dat klimaatverandering een catastrofale bedreiging is voor de volksgezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit.
10: Dat is nogal wat, hè?
11: Dat is nogal wat, ja. Want door extreme hitte en door luchtvervuiling komen steeds meer mensen in het ziekenhuis terecht. En het warmere weer maakt het ook steeds makkelijker voor infectieziekten om zich te verspreiden. En artsen en ziekenhuizen die krijgen hier nu al steeds vaker mee te maken, maar die zijn daarbij lange na niet goed genoeg op voorbereid. Mm. Nou, is het goede nieuws wel, als het ons lukt om tijdig op te treden, is het niet alleen zo dat we die risico's bestrijden, maar krijgen we ook schonere luchten, gezonder eten, veiligere infrastructuur en gezondere zorg.
10: Nou, ik vind het logisch dat die experts zich nu zorgen beginnen te maken. Je moet aan de bel trekken over klimaatverandering, want als we dat niet doen, worden de problemen alleen maar groter en nog duurder om op te lossen.
8: The Green Quest.
10: We willen wel, maar we doen het vaak nog niet echt groen leven. Waarom is ons gedrag op dit gebied zo onnavolgbaar? Het antwoord op die vraag vind je in het nieuwe boek Alleen als jij het ook doet. De auteurs zijn Helge van Leur en gedragswetenschapper Rijntje Arrenes. En ze zijn hier. En ze kijken alle twee heel vrolijk. Dat vind ik, ja, er is geen enkele aanleiding voor Helge van Leur.
12: Nou, ofwel. Want ja, jij weet ook, net als ik, dat er eigenlijk heel veel gebeurt. Een beetje onder de horizon.
10: Soms wel, hè?
12: Maar er gebeurt eigenlijk heel veel. En als je dat vaker ziet en met elkaar er vaker over hebt, dan denk ik, ah, het kan toch eigenlijk.
10: Het helpt en de dingen ook inzinken. Laten we bij het begin beginnen. Jij zag jarenlang de cijfers, de weercijfers heb ik het dan over, kantelen als weervrouw. Maar wanneer kwam het punt dat jij besefte, alleen de feiten de hele tijd maar noemen, gaat de wereld niet redden?
12: Nou, al vrij vroeg. Ik ben in 1995 afgestudeerd. Toen was het klimaat nog een beetje zijdelings.
10: Heel klein beetje.
12: Ja. Maar goed, binnen de studie werd er al veel over gesproken. Dat scheelt. Mm-hmm. Dan verschuif je ook meer naar wat kunnen we er dan aan doen. Hè? Naar de oplossingen. Maar dan ben je er gewoon nog niet. Maar. Dus nou, ik denk inmiddels een jaar of 15 geleden. Ik dacht, ja, maar het zit hem toch echt in het gedrag. En toen ben ik me gaan verdiepen in psychologie. En een van de docenten in de psychologie zit dus nu naast mij. En dat is Rijntje Arrenes.
10: Oh, je doet het gewoon met je leraar. Goed. Nee, maar het is belangrijk dat die kruisbestuiving heel organisch tot stand gekomen is. Ik kijk meteen even naar de leraar, Jan. Want we hebben het vaak over de kloof tussen willen en doen. Ja. Hoe zou jij die als wetenschapper willen omschrijven? Is dat een menselijke fout? Zijn we gewoon stom bezig? Of is dat hoe ons brein bedraad is, om het maar zo te noemen?
13: Ja, het is zeker geen menselijke fout. Het is echt van. Het zijn eigenlijk twee dingen. Het is dat wij gewoon niet zo goed in staat zijn om datgene wat we ergens wel begrijpen en beseffen daadwerkelijk ook om te zetten in gedrag waarvan we misschien per direct niet meteen voelen dat het ons iets op gaat leveren. Dat vinden we best lastig.
10: Misschien zelfs alleen maar gaat kosten, want het is moeilijk en duurder.
13: In de beleving gaat het ons wat kosten. Mm-hmm. Dat is in veel gevallen eigenlijk natuurlijk helemaal niet het geval. Op het moment dat je het gaat doen, blijkt het eigenlijk ook heel veel op te gaan leveren. Maar in ieder geval beleven we dat zo. En laten we ook heel duidelijk zijn, heel veel van die gedragingen en de omgeving waarin dat moet gebeuren, die omgeving helpt ook niet altijd. Dus je hebt best wel veel factoren in die omgeving, die buitenwereld, die nogal wat van je vragen. En op wilskracht kunnen we het gewoon niet redden.
10: Nee, laten we daar maar eens induiken. Het is dus eigenlijk een directe verklaring waarom we het veranderen van ons gedrag, zelfs als de aarde snel opwarmt, zo verrekt ingewikkeld vinden. Mensen zijn niet lui of gek, maar ons brein is geprogrammeerd op de korte termijn en we botsen constant op de ingesleten gewoontes en de verleidingen.
11: Nou, hoor je wel vaak zeggen natuurlijk dat het ook komt omdat het klimaatprobleem zo ver weg en zo abstract is. En als die rampen dan eenmaal hier in Nederland aanwezig zijn, voelbaar zijn, dan komen we vanzelf wel in actie. Maar je ziet natuurlijk ook de overstromingen in Limburg. Toen werden niet opeens alle Limburgers klimaatactivisten. Dus hoe concreet, hoe dichtbij en hoe zichtbaar moeten we het precies hebben?
13: Nou ja, wat ik heel erg leuk vind, dat je het voorbeeld echt noemt van Limburg. Wat we eigenlijk zien is dat, ja, op het moment dat er zo'n heel concrete reden is om met z'n allen even zorgen te maken, dat is belangrijk. Maar op het moment dat we dan ook niet heel concreet het koppelen aan de handelingsperspectieven die ervoor nodig zijn, dat is niet alleen dat wij dat zelf moeten doen, juist een overheid, de media, dat heel concreet maken, dan zie je dat dat heel snel weer verdwijnt. Dus dan is even die zorg, maar dan heeft het helemaal geen tijd gekregen om het ook geborgd te worden. En dan zie je ook dat je, nou ja, wat we bij COVID ook zagen, heb je het ook echt wel nodig dat er regelgeving bijkomt, wetgeving bijkomt, nieuwe technologieën ons gaan helpen. Als dat allemaal niet gebeurt, dan verliezen we het heel snel weer.
14: En sterker nog, Helge, ik heb ook het gevoel dat je had ook die documentaire Valkenburg in de Geul. Dat vond ik al heel briljant gevonden. Maar we gaan het ook bezweren. Nee, dat was één keer. En dat valt wel mee. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Herken je dat ook als weervrouw van vroeger? En mensen denken, nou, het is een uitzonderingetje.
12: Ja, het gebeurt mij niet. Het gebeurt sowieso een ander. Dat denken we bij alles.
14: Ja.
12: Behalve als we de staatsloterij lotten kopen.
14: Nee, dat denk
12: dan
14: ik
12: denken
14: ook,
12: we
14: hoor.
12: Dat het ons namelijk wel overkomt.
14: Dat denk ik zo erg dat ik nooit meedoe.
12: Nee. Dus wat ik heel vaak doe, is eigenlijk klimaat veel breder trekken. We denken aan weerextremen, maar het gaat natuurlijk om de impact. Hoe is je voedsel opgebouwd? Wanneer kun je wat krijgen? Wat kost het? Hoe zit het met je energievoorziening? Hoe zit het met je veiligheid, met je grondstof? Dus eigenlijk is het gewoon je leefomgeving. Als je daarop gaat richten, vergeet dat woordje klimaat dan maar even. Maar probeer je leefomgeving stabieler, betaalbaar te krijgen.
14: Ja.
12: Zeker.
14: Jullie hebben het over, dat vind ik heel interessant, we gaan naar dat gedrag toe. Jullie hebben het over monsters in ons hoofd. Waarom kozen jullie voor zo'n, mag wel zeggen, beeldende term voor serieuze psychologische processen?
13: Ja, we hebben een klein beetje, laten we eerst even heel lang over gedubt. Moeten we dit echt gaan doen? Want we wilden wel, die krachten zitten in ons hoofd.
14: En je kijkt nu een beetje richting Helga, dus Helga, we noemen het monsters.
13: Noemen het ook monsters. Ik heb het helemaal omarmd en het is helemaal van mij nu ook.
14: Ja.
13: Maar het was natuurlijk wel zoeken naar, nou, hoe kun je een vorm vinden waarbij al die verschillende psychologische mechanismen een beetje tastbaar gaan worden. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben ook wel een beetje geleend van een van de belangrijkste artikelen in de klimaatwetenschap. Dat was van Giffer, die heeft over de Dragons of Inaction.
14: Ja, maar dat dacht ik een beetje aan.
13: Ja.
14: Ja, mooi.
13: Jij kent het al.
14: Ja, maar het zijn ook wel een beetje dat soort dingen, toch?
13: Ja.
14: Want jullie hebben de vijf monsters, breinmechanismen, hebben jullie onderscheiden. Snelle Jelle, Comfort Charlie, Jan en Alleman, Montere Mo en Van Goede Wil.
12: Ja, harige harm is afgevallen.
14: En dat vind ik jammer. Dat was de hele positieve, veranderingsgezinde buurman.
12: Ja, eentje met haar op zijn tanden. En nu gaan we het gewoon doen, de rasactivist.
14: Nou, die doen we in deel 2.
12: Ja.
14: Maar hele duidelijke types.
12: Ja.
14: Kijk toch maar even naar de wetenschappen hier. Waarom is dit relevant in het licht van het maatschappelijk debat over klimaatverandering? We moeten dat op een gegeven moment dat debat breder trekken.
13: Ja.
14: Waarom gaat dit helpen?
13: Ja, dat was wel echt wel de bedoeling. Dat we dachten, we kunnen een boek schrijven weer voor de happy few of voor de wetenschappers die er heel graag in willen duiken. We hebben van begin af aan gezegd, laten we nou kijken of we een boek kunnen maken wat net toen destijds met die opruimboek, wat een soort Sparks of Joy werd, dacht je, als jij gewoon opruimen sexy kan maken, dan moet het ons toch lukken om dit klimaatgedrag op zo'n manier op te schrijven dat heel veel mensen denken, ja, verhip, ik ga het gewoon doen.
14: Of dat herken ik ook meteen. En dat monsterlijk kan ik nog wel aan of zo. Zoiets. Zullen we eens even bij langs lopen? Ik vind het ook voor Annie leuk. Snelle Jelle. Helga, wat monster is dat?
12: Nou, Snelle Jelle is eigenlijk ons reptiele brein. Dus we acteren heel snel zonder eigenlijk na te denken. Ja, en dat belemmert je natuurlijk de goede dingen te doen. Want dan moet je vaak wel even over nadenken.
14: Ja, dus echt voedsel nu, maakt niet uit wat het is. Proppen erin en we zijn weer blij.
12: Nou, of een aanbieding. Oh, het is nu een aanbieding. Maar niet denken, maar wat is de footprint hierachter? Ja. En kan ik niet beter iets kopen wat eerlijk biologisch en lokaal is?
14: En heb ik het eigenlijk wel nodig? Dan hebben we Comfort Charlie.
13: Ja. Ja, dat is degene die wat achterover in de bank gaat hangen. En denkt, ja, ik snap het allemaal ook wel. Maar ik vind het ook wel heel lekker. Lekker vertrouwd, wat ik altijd al doe. En nou, mijn tijd komt nog wel. En weet je, morgen ga ik het ook echt wel doen, maar nu nog even niet.
14: En ga eens door. Want op een gegeven moment zou je die dan wakker moeten kunnen schudden. En zeggen, dat is een opman, sukkel.
13: Nou ja,
14: en dat probeer ik nu al jaren.
13: Weet je, morgen ga ik het ook echt wel doen, maar nu nog even niet.
14: En ga eens door. Want op een gegeven moment zou je die dan wakker moeten

0: Nou, bij mij is het ook echt een hem, hoor.
1: Nee, we hebben heel bewust 2 vrouwen en 3 mannen genomen.
2: Een hele genderneutrale naam.
0: Ja, een genderneutrale naam, dat kan alle kanten op. Ja, maar dat is ook wel voor mijn gevoel zo, Rijntjan, dat als je dat benoemt, dat Charlie een beetje lui aan het wezen is, in gemakzucht wegzakt, dat alles wat je dan op haar, in dit geval, afvuurt, ze het meteen gaat gebruiken als, ja zeg, nou overdrijf je het wel, of zullen we het wel gezellig houden? Of,
1: precies.
0: Alles...
1: Nee, maar je moet dus ook, als je echt gaat richten op Comfort Charlie, niet dit soort dingen gaan doen. Dat heeft helemaal geen zin. Ja. Dus het fijne is, we hebben ze allemaal in ons hoofd. We hebben nu even heel erg de focus op Comfort Charlie, maar in de geval van Comfort Charlie, als je echt denkt, die wil ik meekrijgen, dan zul je er echt over na moeten gaan denken, hoe kan ik het laten aansluiten bij haar routines, bij haar gewoontes? Wat heeft ze daarvoor nodig om vanuit daar toch met ons een beetje mee te gaan?
0: En het is moeilijk in een wereld die vrij onbegrensd aan het worden is, met zeker, tamelijk zeer verwende mensen, die alles vinden dat hun afgepakt wordt. Dus dat is een
1: moeilijk... hele cynische kijk die nu denkt.
0: Nee, dat is gewoon dat is wetenschap.
1: Nee, want dat is het fijne. Dit is inderdaad heel lang in de gedragswetenschappen ook gedacht dat dit is wie de mens is. Dat noemen we cognitive misers, heel schaars met onze cognitie. We willen vooral lekker niks doen. Mm-hmm. We weten inmiddels dat de mens iets complex in elkaar is. We hebben ook diepere waardes en we willen heel graag ook wel moeite doen. Alleen voor het klimaat op een of andere manier nog iets
0: nog niet. Hè? En pijnvermijding was ik nog een beetje vergeten, want die zitten ook heel diep in ons allemaal. We zitten zo comfortabel te wezen. Pijn, dat doen we niet meer anders.
1: Nee, we vinden het lastig als het schuurt en als de frictie is. Dat zou je kunnen zeggen, is misschien wel een teken van deze tijd. Mm-hmm. Dat we het wel we inmiddels alles ook wel heel erg gemakkelijk op een soort booking.com-achtig niveau tot ons willen krijgen.
2: En is dat dan ook nog Trump Comfort Charlie, of is dat dan weer een ander monster?
1: Over welke heb je het nu als je zegt...
2: Dat we pijn vermijden en dat alles zo makkelijk...
1: Je hebt heel veel niveaus van pijn. We hebben bijvoorbeeld ook over sociale pijn bij Jan en alle man. We hebben ook letterlijk fysieke pijn op het moment dat we buiten de groep gezet worden. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van pijn.
0: Ja, zeker. Die zit er ook in. Ja. En Helga, die Jan en alle man, kan je daar een heel concreet voorbeeld van geven? Wanneer herkennen we die?
3: Nou, wat doet je sociale omgeving? Als je een vriendengroep hebt waarbij de 1 of 2 vegetarisch zijn, dan ben je misschien eerder geneigd om te denken, nou, ik probeer het ook een keer. Of ik doe zelfs moeite de vegetarisch voor te koken als ze op bezoek komen.
0: Oh ja.
3: Als die groep niet zo is, dan wordt het toch een lastige strijd om jezelf daartussen te wurmen. En dan hou je soms misschien maar liever je mond.
0: Ja, we hadden net een familielunch met een piepkleine familie. En 2 zijn vegan en de andere niet. En toen was er een paardenbloemsalade die volledig overleden over een schaal heen hing. En toen zat de andere helft van de tafel heel zuur te kijken. Ook heel mooi. Geniet ervan, jongens.
3: Nou, maar wat ik bij klimaat dan ook interessant vind, als het over topsport gaat, dan kijken we er tegenop. Oh, fantastisch, leuk, en dan wil ik er ook iets mee. Maar als het over klimaat gaat, kijken we naar beneden. Ja. Dan
0: dat is een framing, hè? Ja. Daar moeten we vanaf. Misschien helpt dit boek. En ik, welk monster is voor jou het meest bedreigend?
2: Ik herken ze allemaal wel een beetje, maar misschien Jan en Alleman toch wel? Ja, ik merk in ieder geval wel, mijn omgeving kent mij dan als de duurzame, zeg maar, de klimaatactivist.
0: Ja.
2: En ik heb toch het idee dat als ik dan begin over dat ik met de trein op vakantie ben gegaan, dat het dan ook meteen weer wordt gezien als een soort aanval. Dat, wij gaan helaas wel op vakantie, maar ja, we hebben er wel echt heel lang over nagedacht en we gaan wel een week langer. En denk ik, maar ik vroeg daar helemaal niet naar.
0: Wij kunnen niks meer neutraal zeggen.
2: Het heeft toch wel een grote sociale implicatie. Dat je dat soort dingen deelt. Dus nee, ik ben daar ook wel gevoelig voor. En ik voel dan soms af en toe wel aan van, misschien kan ik het beter maar niet delen dit keer.
0: Helga, jij was het boek aan het maken samen met Rijntjan. Wat was jouw grootste eye-opener over klimaatgedrag die jij van jouw leraar geleerd hebt?
3: Nou, er zijn natuurlijk heel veel. En met die monsters kun je het wel een beetje goed onderscheid maken. Bijvoorbeeld Montremo, monster nummer 4, dat rasoptimist. Hoe vaak wij niet geconfronteerd worden met mensen die het klimaat ontkennen en erachteraan roepen, ja, maar kerncentrales gaat ons redden en thorium, dat wordt het allemaal. Wat we nu doen is allemaal niks. Ik denk, dat Montremo is, het helpt mij om ook niet meteen te oordelen, maar te denken, wacht even, hier zit een automatisme achter. En door gaan vragen te stellen, wat ik echt van Rijntjan geleerd heb, want die stelt gewoon vragen en die heeft de verwondering en die oordeelt niet. En dan voel je ook minder snel aangevallen. Dus die nieuwsgierigheid opent een gesprek.
0: Ja, ik moet ook een cursus bij jou gaan doen.
1: Ja, nee, maar inmiddels word ik me heel ongemakkelijk als leraar en ook nog eens een keer iemand die alleen maar vraagt. Ik oordeel ook. Dus dat laten we misschien in relatie tot Helga viel het mee. Dat zal misschien ook een
0: houd het gewoon beter voor jezelf.
2: Ligt eraan wie er voor je zit.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: We praten verder over de psychologie van de groene transitie. Hoe krijgen we de massa mee zonder dat het een opgeheven vingertje wordt? Te gast zijn Helga van Leur en Rijntjan Renes. Zij schreven het boek Alleen als jij het ook doet. En ons groene geweten is Aniek Monen. In het boek hebben jullie, vind ik wel belangrijk, het Dunning-Kruger effect. Niet het Freddy Krueger, maar Dunning-Kruger. Wat is het Dunning-Kruger effect?
3: Nou ja, het is het effect dat je meent van iets heel veel te weten, een hele sterke

0: mening hebt op basis van eigenlijk heel weinig informatie en je beseft niet dat je eigenlijk heel weinig weet.
1: En hoe komt dat? Want het is bij klimaat heel vaak zo.
0: Ja, dus ik noem het een beetje koffiezetpraat. Je hebt wat op het nieuws of gisteravond bij een talkshow gehoord en belachelijk al die asielzoekers en dan roep jij de volgende dag dat het allemaal belachelijk is, maar je hebt je totaal niet in verdiept.
1: Het zijn die nieuwsframes die nu eigenlijk helemaal autonoom door de samenleving zwerven.
0: En die heel erg op je emoties aanhaken. Ja. En hoe meer je van iets weet, hoe genuanceerder je zal zijn en hoe minder snel je dus allerlei one-line quotes zult geven.
2: Ja. Ja, en dus omgekeerd is ook heel erg. Op het moment dat je vrij weinig weet van iets, dan is jouw mening gewoon veel sterker.
3: Ja,
2: dus dat
3: precies.
2: Is eigenlijk heel want er weten heel veel mensen heel weinig van heel veel dingen.
1: Ja.
2: Maar die hebben allemaal hele sterke meningen. En het fijn is ook dat onderzoek ook laat zien dat op het moment dat je er meer van weet, word je steeds genuanceerder. Dus
1: en dan ben je minder interessant en je zorgt voor minder ophef, dus zak je weg in de algoritmes.
2: Ja.
1: Nou hebben wij jarenlang al publiekscampagnes om allerlei dingen aan te jakken. Met klimaat en klimaatgedragsverandering werken die nooit. Wat doen we verkeerd?
2: Nou, we doen of iets verkeerd doen. Kijk, we hebben misschien iets te heilig geloof dat op het moment dat wij mensen gaan vertellen hoe het zit en dat ze een beetje meenemen, dat mensen dan wel spontaan gaan veranderen. Ja, dat lukt misschien nog wel als je van merk wil veranderen van de ene code naar de ander. Maar dit is zo'n ongelooflijk taai en een complex vraagstuk voor heel veel mensen om daadwerkelijk van gedrag te veranderen. Dan is communicatie op zichzelf gewoon niet voldoende.
1: Nee, je moet echt een ander vaatje gaan tappen.
3: Ja, nou ja, en is de uitdaging niet ook gewoon dat die monsters die we net met elkaar hebben besproken, dat die dus niet alleen maar actief zijn, ook bij de consument wiens gedrag we willen veranderen, of bij de burger wiens gedrag we willen veranderen, maar ook bij degene die verantwoordelijk zijn voor het maken van dat klimaatbeleid.
1: En daarop aanvullend worden die monsters ook niet actief aangezet en vergroot door de marketingbedrijven.
0: Ja, dat is die buitenwereld, hè, waar we 4V's hebben gedaan. Je hebt de voorsortering, dus nou, waar word je het eerst in verleid? En dan heb je de verwarring die geschapen wordt, met name natuurlijk voor de desinformatie. Het valt allemaal mee en het werkt om niet zoals het moet.
1: Ja.
0: Dan hebben we ook nog
2: verleiden.
0: Verleiden.
2: Ja, voorsorteren, verleiden en verdeling. Het is natuurlijk ook ongelijk verdeeld in de wereld. Dus ook in een samenleving, ja, de een die kan gewoon wat meer dan de ander. Dus de een heeft wat meer ondersteuning nodig dan de ander. Dus we moeten ook een beetje oppassen dat we niet iedereen in zo'n campagne op dezelfde manier benaderen. Sommige mensen hebben daadwerkelijk de mogelijkheden en de capaciteit om op basis van zo'n campagne wat doen, anderen helemaal niet.
0: Nee. Het hoeft ook vaak niet, hè, want we vergeten als mensen heel weinig inkomen hebben dat hun footprint sowieso heel klein is.
1: Veel kleiner al, ja, precies.
3: Nee, maar mijn punt was voornamelijk ook van de mensen die deze campagnes maken hebben natuurlijk ook last van deze monsters. Dus hoe maak je dan een goede campagne terwijl je dan rekening houdt met al dit soort dingen?
1: Nou, en het monster wat erbij hoort is van goede wil. Die hadden we nog niet gedaan.
2: Zeker.
1: Dus neem die even gezamenlijk mee in het antwoord, Jan-Rijn.
2: Hartstikke fijn. Nee, kijk, even nog over van goede wil. Dat gaat er een beetje vanuit dat we allemaal op zich dit wel belangrijk vinden.
3: Ja.
2: We moeten niet doen alsof mensen dit niet belangrijk vinden, maar precies wat jij nu schetst. Heel veel van de mensen die met van goede wil er een leuke campagne van maken, die hebben zich vaak onvoldoende echt verdiept. Maar waar gaat dit vraagstuk over? Wat is er nou daadwerkelijk aan de hand waarom dit tegenhoudt? En wat je ziet is vaak dat de communicatie in de campagne ook als excuus wordt gebruikt om het echte beleid niet te gaan maken. We hebben toch al een campagne, komt hartstikke goed.
1: Ja.
2: En die communicatieprofessional is hartstikke blij met zijn filmpje. Iedereen vindt hem leuk.
1: Als voorbeeld, iedereen doet wat. Daar zat ook bij, zeg maar even, Helga heeft de banden op de juiste spanning. Toen dacht ik, oh mijn hemel, hoe laag kan je dat laten leggen? Zeg. Dus dat is een beetje.
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
2: En dan heb je het excuus aan de minister of wie dan ook gegeven van, goh, wij doen al wat. We hebben een hele leuke campagne en wij maken ons hier best wel zorgen over.
1: Ja. Nou heb je het boek. Ik kijk even naar jullie alle twee. We lezen het. Wat kan de argeloze luisteraar die dat boek gaat lezen vanaf dag 1 dan echt doen om vrede te sluiten met de monsters en aan de slag te gaan?
0: Nou, door al te beseffen van, oh, wacht even, dit is het monstertje wat een beetje hard aan hem trekken is. Ik ga gewoon wat anders doen. Ik word gewoon nieuwsgierig. Ik ga niet in mijn automatische piloot. Het maakt me eigenlijk niet even wat de buurman ervan vindt. Ik vind het gewoon leuk om eens een keer een vegetarisch gerecht te proberen. Op vakantie doen we allemaal rare dingen. Waarom kan dat dan thuis niet?
1: Ik vond het begin het interessantst. Ik ben eens een keer nieuwsgierig.
0: Ja, wees gewoon nieuwsgierig.
1: Waar die wereld heen zweeft. En dat er misschien wel iets anders moet. Wat zou het kunnen zijn? Ja, mooi.
0: Nou ja, maar sowieso aan alle dingen die je doet. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
1: Ja.
0: En we leven, hebben het gevoel dat we leven als we gewoon iets verrassends, iets nieuws doen. Onszelf uitdagen buiten die comfortzone. En eigenlijk is dat dus heel makkelijk. Lopen ze een andere route. Ook in de supermarkt is iets anders waar toevallig op staat lokaal.
3: Wordt het leven ook gewoon leuker van?
0: Het leven wordt echt leuker van.
1: Dat is met heel veel dingen zo hoor.
0: Ja.
1: Als je dingen verandert en je bent blij met je eigen keuzes, wordt het leuker. Ja. Wat kunnen mensen doen?
2: Nou, wat we wel heel erg hebben geprobeerd is om dit boek zo op te schrijven dat het ook voor mensen een soort gespreksopener is. Dat je zegt, goh, ik heb dat boek gelezen, dat is toch iets grappigs in. Of dit. En dat we, want dat is wel echt heel belangrijk aan dit vraagstuk. Dit is een collectief vraagstuk. Dus je moet ook niet die last helemaal in je eentje gaan leggen en dat jij helemaal probeert om alles goed te doen. Nee. Nee, als we met z'n allen een beetje beter worden, dan gaan we als samenleving al zo'n gigantische stap vooruit. Dus ga het gesprek meteen met iemand hierover aan.
1: Ik denk dat de eerste stap het moeilijkste is, of de eerste 2, 3. En dan ineens denk je, hey, er komt een tempootje in en dan gaan we met z'n allen.
0: En als je gewoon aan iemand vraagt, waar word je blij van? Dan krijg je vaak een goede antwoorden.
1: Kijk, alleen als jij het ook doet, het boek is nu verkrijgbaar. Dank Helge van Leur en Rentjan Renes. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. Iemand die echt het verschil maakt. Maar het is geen persoon geworden, Aniek, maar een pretpark.
3: Ja, dat klopt, Harm. Het is de Efteling geworden. Nou. Ik zat namelijk afgelopen week nog in de Python.
1: Je ziet het en, nog een beetje, ja.
3: Terwijl ik op dat hoogtepunt uitkeek over die Brabantse boomtoppen, wist ik meteen wie mijn impactpluim eigenlijk verdiende.
1: Nou.
3: De Efteling heeft namelijk niet alleen maar hele gave achtbanen. Het is ook gewoon een mega inspirerend duurzaam bedrijf. En dat weten misschien niet, niet alle mensen.
1: Wist ik ook niet.
3: Ze hebben namelijk alleen een eigen stichting als aandeelhouder. En daarmee kunnen ze kiezen voor impact boven winst. Mm-hmm. En zo hebben ze een aantal dingen die ze doen. Ze mogen voor altijd maar maximaal 11% van het park bebouwen.
1: Zo.
3: En de rest van het park moet dus altijd beschikbaar zijn voor natuur en biodiversiteit.
1: Mm-hmm.
3: Ze zijn op weg om in 2032 niet klimaatneutraal, maar klimaatpositief te worden. En dat is echt heel erg bijzonder.
1: Ja.
3: En ze vervangen in hun restaurant al jarenlang gerechten door plantaardige opties, zonder daar heel actief de nadruk op te leggen. En volgens de Efteling werkt verandering dus beter als mensen het nauwelijks merken tijdens hun bezoek.
1: Ja.
3: Sluit mooi aan, denk ik, bij het pleidooi van vandaag.
1: Gaaf, toch? Ja, en papier hier is ook gewoon het begin van circulair natuurlijk. De Efteling, de impactpluim is voor jullie. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hantavirus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
4: Je hebt een vastgoedbedrijf en je zoon of dochter die ziet het wel zitten om de boel straks over te nemen. Maar ja, dan moet je wel eerst even langs de Belastingdienst. En die pitstop blijkt onbetaalbaar geworden. De vraag van deze week: is de fiscus de nekslag voor het Nederlandse familievastgoedbedrijf? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 19:30... als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast, abonneer je even. En vandaag, ontzettend leuk, doen we dat met publiek. Want onze partner Mogelijk heeft een aantal klanten uitgenodigd. Fanatieke klanten die vandaag bij BNR op bezoek zijn. En het is ontzettend leuk om altijd ons programma Maarten de Gruiter samen met het publiek te kunnen opnemen. Onze luisteraars.
5: Superleuk.
4: Ja, belangrijk nieuws. Afgelopen week spraken we over de wereld van hotelbeleggers, Maarten. En die staat onder druk. Het FD meldt nu een nieuwe zaak van de Zweedse hotelbelegger Pandox.
5: Ja, nou, ik weet niet of die hele markt onder druk staat. Maar het gaat natuurlijk met name over die Amsterdamse groep, de Circle Groep. Die het W-hotel exporteerde.
4: Ja.
5: Die dat eerst voor een godsvermogen in een Selys Blik hebben verkocht.
4: Aan Deka, ja.
5: Aan Deka. Die hebben 3 jaar lang de huur laten oplopen tot 23 miljoen euro. Ja, ik vind het altijd wel spectaculair. Ja.
4: En wat is er dan in deze zaak aan
5: de
4: hand?
5: Nou ja, de Zweedse hotelbelegger Pandox, beursgenoteerd, die krijgt 4,5 miljoen van dezelfde exploitant. En het gaat over het Park Centraal Amsterdam Hotel.
4: Mm-hmm.
5: Misschien ken jij wel het hippe Momo wat daar zit. Dat vind ik wel iets voor jou om daar naartoe te gaan. En nou ja, dus die hebben hetzelfde gedaan, blijkt nou. Die hebben dus ook een sale leaseback ooit gedaan. En die hebben daar ook natuurlijk heel veel geld mee verdiend. Waar dat allemaal naartoe gegaan is, dat geld, dat weet ik niemand. Maar, en die betalen ook een huur niet.
4: Voelt het toch als een soort trend?
5: Ja, ik vind het heel bijzonder. En er was een rechtszaak en die Pandox-directeur Albert Schaaphok, die zei frauduleuze wijze. Dus wordt vervolgens. Ik weet niet of er veel mensen hier naar luisteren die verhuren aan deze hotelexploitant. Maar dan zou ik toch maar even gaan opletten.
4: Of sowieso, als je in de hotel zit, even naar de financieringsconstructies aan de achterkant gaan kijken. Want blijkbaar is iets aan de hand. Het IMF waarschuwt dat de bouw van middenhuurwoningen vastloopt als ontwikkelaars en beleggers onvoldoende rendement kunnen maken. Goh. Volgens het fonds moet de winstgevendheid omhoog om de woningbouw weer op gang te krijgen. Het IMF zegt eigenlijk, als we meer middenhuurwoningen willen bouwen, moeten ontwikkelaars en beleggers beleggers gewoon geld kunnen verdienen.
5: Ja, nou, dit is überhaupt een heel interessant IMF-rapport. Dat is afgelopen week uitgekomen. En er is twee keer per jaar wordt er een IMF-rapport gemaakt over Nederland. Dat doen ze blijkbaar over alle landen. Dus het is, daar zijn ook aardig wat mensen denk ik mee bezig. En in dit IMF-rapport, wat overigens meerdere dingen natuurlijk behandelt, gaat het ook heel expliciet over woningbouw. En het aanbod, ze zeggen heel duidelijk, er moet wat gebeuren in Nederland aan de aanbodkant. Nou hebben ze drie specifieke dingen die ze benoemen. Het beperken van bezwaarprocedures tegen bouwprojecten. Nou, daar is iedereen voor natuurlijk, behalve als het in je eigen straat ineens gebouwd wordt. Het verminderen van versnippering in lokale bouwregels. Dat is natuurlijk ook, waar wordt al lang over gesproken, dat je overal weer nieuwe regels. Iedere lokale wethouder die wil weer zijn eigen sausje eroverheen gooien. En het vereenvoudigen en versoepelen van ruimtelijk beleid. Nou, als je die drie dingen, die het IMF dus zegt, ja, dat staat eigenlijk natuurlijk ook in het coalitieakkoord. Ja. Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan staat dat bij een heleboel, behalve hele extreme partijen.
6: Dus daar sluit wat het nieuwe kabinet is gaan doen, of wil gaan doen, beter gezegd, ja, aan op het IMF-rapport. Maar dan het rendement kunnen maken van beleggers.
5: Ja, waar ik natuurlijk wel echt op aanging, is zijn er twee dingen. Dus ze zeggen uiteindelijk letterlijk ook zijn een hervorming van de huurmarktregulering noodzakelijk. Nou, dat is dus gewoon de wet middenhuur. En sterkere financiële prikkels en hogere winstgevendheid voor private ontwikkelaars en beleggers. Nou, dat is dus noodzakelijk om die machine weer aan de gang te krijgen. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat het IMF het zegt. Nou ja, in het verleden hebben natuurlijk ook Nederlandse Bank en Raad van State hebben dingen gezegd. Nou, daar wordt ook niet naar geluisterd, maar toch is het goed dat het gezegd wordt. Want het is natuurlijk een beetje een contradictie met wat veel, met name linkse politici zeggen. Die zeggen, er wordt te weinig gebouwd, want ontwikkelaars willen meer geld verdienen. Terwijl ik zelf natuurlijk, maar wij ook gasten hier hebben gehad de afgelopen 4 jaar, die natuurlijk zeggen, het valt gewoon stil, want er is geen geld te verdienen.
6: Gewoon nul.
5: En dat is natuurlijk heel bizar, want je neemt een heel groot risico. Er gaat veel kapitaal in zitten. Het duurt ontzettend lang. En dan vinden ze het gek dat op een gegeven moment mensen zeggen, ja, maar hier gaan wij niet meer instappen, want er wordt geen geld meer mee.
6: Het is op basis van het narratief dat wonen een recht is en niet iets om geld mee te verdienen is. Maar dan moet dus dat narratief politiek breder van tafel. Want anders gaat er nooit wetgeving komen om een ontwikkelaar weer een beetje geld te laten verdienen.
5: Nee, dat narratief moet zeker veranderd worden. Maar het gaat er gewoon om van wat vinden wij normaal als maatschappij of als politiek. Dat je wat je voor winst mag maken als je zoveel risico neemt en het zo lang duurt. Nou, en nu is het eigenlijk zo, er mag helemaal geen winst worden gemaakt. Nee. Zita Pels, ik mag haar naam eigenlijk niet meer noemen, want ik heb het wekelijks over haar. Maar Zita Pels, wethouder Amsterdam, zei gewoon een half jaar geleden, toen ze in de gemeenteraad moet uitleggen waarom ze er woonambities niet gehaald had. Dat komt omdat de ontwikkelaars te veel geld willen verdienen. Ja, dat is gewoon eigenlijk schandalig. En in die raad ook, dan heb je een paar rechtse partijen, die heb je niet zoveel in Amsterdam, die stellen daar dan vragen over. Maar niemand van de andere partijen, en ik vind ook een linkse partij hoort gewoon te durven zeggen van, nou, mevrouw Pels, is dat nou wel helemaal de schuld alleen van de ontwikkelaar?
6: Ja, Barbara Baarsma is bij ons de gast, maar stak direct de vinger op.
7: Ja, ik was onlangs in de Tweede Kamer voor een expertsessie over de vastgelopen huurmarkt in Nederland. En ja, de wet betaalbare huur, ja, box 3, maar ook een wet die nog bij de Eerste Kamer nu ligt. Dat is de wet versterking volkshuisvesting. Ja. Die verplicht dat je een derde, hè, dus een derde mag vrije sector zijn, een derde middenhuur en een derde sociaal. Ja, dan maak je dus een verdienmodel heel erg moeilijk voor die private investeerders. Daarboven ongeveer in normale jaren een 25-30% van alle euro's die naar nieuw te bouwen huurwoningen gaat, komt uit het buitenland. En dat is steeds onaantrekkelijker gemaakt in 2018.
6: Dat is toch langzaam maar zeker nu opgedroogd?
7: Ja, dat is nu nog maar 1%, begreep ik. Omdat namelijk in 2018 buitenlandse pensioenfondsen alleen maar onder zeer strikte voorwaarden hun belasting op nul mochten zetten. En de FBI, de financiële beleggingsinstelling, ook om zeep is geholpen. En dat maakt dat er helemaal geen geld meer vanuit het buitenland eigenlijk die huurmarkt instroomt. Nee. En dus hebben we al die Nederlandse investeerders keihard nodig.
6: Dus dat sluit ook aan op de analyse van het IMF.
2: Vastgoed gezocht.
6: Het is een stille kracht in onze binnensteden. Het familiebedrijf dat niet alleen verhuurt, maar ook transformeert, verduurzaamt, ontwikkelt. Maar een nieuwe fiscale werkelijkheid zet deze sector onder hoogspanning. Bij ons de gast, je hoorde haar al, Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de UvA. En Edwin Sarkinovic, hij is director tax bij PwC. Beide van harte welkom.
7: Dank je.
6: Fijn dat jullie zijn. Het gaat om een verandering die sinds 2024 geldt voor verhuurd vastgoed. Wat is er aan de hand?
8: Nou, wat we denk ik de afgelopen jaren hebben gezien, en dat is dat er eigenlijk een opstapeling is gekomen van belastingmaatregelen, waardoor de overdracht naar de volgende generatie van het vastgoedfamiliebedrijf veel zwaarder wordt belast.
6: Ja, jullie hebben daar een rapport over geschreven. Dat gaat dus over de BOR en de DSR, dat moet je allemaal uitleggen. Het rapport schetst eigenlijk een somber beeld. De belastingdruk bij overdracht kan oplopen tot 70% van de waarde. Dat is praktisch onteigening.
8: Ja, dat klopt. Het kern van ons rapport is dat de belastingdruk bij de overdracht naar de volgende generatie zo hoog is geworden dat het ook de continuïteit van die onderneming in gevaar kan brengen. Maar ook wel breder, dat het ook gewoon echt impact heeft op de woningmarkt.
6: Ja, nu is dit vanaf 24, het is nu half 26. Was het mogelijk niet eerder om aan de noodbel te trekken?
8: Nou, we zien als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zien we dat best wel wat familie vastgoedbedrijven daar de afgelopen jaren, of eigenlijk na de wetswijziging, erop hebben geanticipeerd. Maar je ziet dat door die opstapeling en ook latere wijzigingen in verhogingen van bijvoorbeeld belastingtarieven, dat het probleem echt urgenter is geworden.
6: Ja. Jullie werden ook gebeld door klanten. Zijn er wat hier aan de hand?
8: Ja, we werden gebeld door klanten. Kijk, voor ons is het natuurlijk een onderwerp wat veel bij klanten op de agenda staat. Onze klanten zijn ermee bekend. Wat wij wel merkten is dat er wel een informatiekloof bestaat tussen sommige familievastgoedbedrijven waren er zelfs nog niet mee bekend. Ja. Maar we merken het ook bijvoorbeeld in gesprekken met beleidsmakers, met politici. En dat is ook de aanleiding geweest voor het onderzoek.
6: Dan ontkomen we er niet aan om toch even technisch te worden. Voorheen kon je veel vastgoed als ondernemersvermogen kwalificeren. En het rapport staat dat dat eigenlijk tot nul is teruggebracht. Betekent dat dat een verschuiving geeft aan belastingdruk?
8: Ja, wat wij zien is dat per 1 januari 2024... er een beleggingsfictie is geïntroduceerd in de wet. En dat betekent dat verhuurd vastgoed per definitie als beleggingsvermogen wordt gezien en daarmee ook niet meer kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
6: Dus daar gaat het om, in die oude BOR had je tot 1 miljoen vrijstelling.
8: Onder de oude BOR bestond er nog geen beleggingsfictie en daar was het mogelijk om bepaald type verhuurd vastgoed wel onder de faciliteiten over te dragen.
6: Ja. Maar het is toch belegd vermogen? Ik bedoel, het is toch een belegging voor vastgoed familiebedrijven?
7: Nee, kijk, als je familie vastgoedbedrijven opdeelt, heb je eigenlijk 4, misschien 5 soorten. De eerste zijn inderdaad family offices, beleggers. En die zitten er meer in voor het rendement. En die zijn eigenlijk niet bezig met ondernemen. Die laten hun geld gewoon het werk doen. Dan heb je als tweede passieve beheerders. Dat zijn bijvoorbeeld institutionele partijen, pensioenfondsen en dergelijke. Die hebben flink wat panden en dat is in de verhuur. Maar ze bemoeien zich er eigenlijk niet zoveel mee. Als er een pand of een woning vrijkomt, dan wordt die soms ook uitgepond. En dan heb je als derde categorie de actieve beheerders van verhuurd vastgoed. En die zijn echt wel bezig met actief het renoveren. Bijvoorbeeld als er in de binnenstad iets bijgebouwd kan worden, dan zullen ze dat doen. Ze zullen het verduurzamen. Ze zullen de leefomgeving rond die panden ook echt actief daarmee aan de slag gaan. En als vierde categorie heb je de ontwikkelaars, die ook echt ontwikkelen en daarna voor verhuurd. En als vijfde zou je nog kunnen zeggen, zijn er bouwers. Nou, die laten we even buiten beschouwing. Ja. Nou, wat de fiscus altijd zei is, pand voor pand gingen ze dat na. Dit is ontwikkeld. Dit is echt ontwikkeling van vastgoed. En dat is ondernemingsvermogen. Daar mag de BOR en de DSR, de doorschuivenregeling, voor worden gebruikt. En wat nu is gezegd per 2024, we hebben geen zin meer om per pandje te kijken. We vinden dat te veel gedoe voor de Belastingdienst. Dus weet je wat, per fictie, per definitie zeggen we, alles is belegd vastgoed. Ja, en daarmee ga je dus juist die familie vastgoedbedrijven, die heel veel wel aan ontwikkeling, die heel veel wel aan onderneming, zin doen. Hè, dus de actieve beheerders ook. Die zeg je eigenlijk van, u heeft geen toegang meer tot die bedrijfsopvolgingsregelingen.
6: Maar wat gebeurt er dan feitelijk als ze daar geen toegang meer toe hebben? Dan moeten ze dus belasting betalen over het vermogen bij overdracht.
7: Ja, dan moeten ze bij overdracht naar inderdaad dochter of zoon of neef of nicht, hè, gewoon binnen de familie, moeten ze in één keer, dat is ook heel belangrijk, in één keer afrekenen. Een veel hoger bedrag. En dat in één keer afrekenen, dat maakt dat het ontzettend grote impact heeft. Want wat een familie vastgoedbedrijf doet, die zit er voor lange termijn in. Die is niet gericht op waardestijgingen van vastgoed, maar op een stabiele huurstroom, waarbij ze die huurstroom weer kunnen gebruiken om panden te renoveren, om te verduurzamen, om te ontwikkelen. Dat hele kringloopmodel wordt eigenlijk om zeep geholpen als je zegt, bij overdracht naar een volgende generatie moet je in één keer aftikken. Dat kan je alleen maar doen als je onder stoom en kokend water vastgoed gaat verkopen. Ja, en onder stoom en kokend water krijg je nooit een goede prijs.
5: Dat is een heel logisch verhaal. Maar als je dus gaat zeggen van ja, we moeten een onderscheid maken tussen passieve en actieve beleggers, is dat niet ontzettend moeilijk. Want ik bedoel, er is toch bijna ook geen passieve belegger die niet investeert in verduurzaming of panden opknapt. Of dus wordt die grens niet heel moeilijk te stellen?
7: Die grens is inderdaad moeilijk te stellen. En dat was voor de Belastingdienst ook de reden om dit te bespreken met de wetgever en te zeggen, joh, maak het voor ons het leven wat makkelijker. Maar daarmee help je dus wel, waar we deze uitzending al eerder over spraken, die markt voor verhuurd vastgoed wel heel moeilijk, ook voor binnenlandse partijen, niet alleen die buitenlandse partijen waar we het over
5: hebben. Die familiebedrijven die dit ondervinden, jij zei net al van niet iedereen wist het zelfs eigenlijk. Je hoort ze eigenlijk niet. Ze spreken zich niet echt uit naar buiten toe in de media. Hoe komt dat? Waarom zijn die mensen allemaal zo stil?
7: Nou, jij bent de enige die niet stil is, Maarten. Ja. Dat is heel mooi. Nee. Dus is wel een aantal dat zich uitspreekt. Alleen de meeste familievastgoedbedrijven, dat zijn families. En die houden dat liever wat onder de radar. Die willen niet in de quote 500 terechtkomen.
5: Ja, daar staan ze allemaal aan.
7: Ja, maar die willen, want dat heeft een hele negatieve connotatie. Terwijl eigenlijk, ik denk dat het wel goed is dat ze zich zouden uitspreken. Want dan kunnen ze ook steeds veel beter het verhaal vertellen van wat ze allemaal doen voor de samenleving. En dat is veel meer dan alleen rendement halen uit vastgoed. Dat is met dat rendement een maatschappelijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld omdat ze relatief veel doen aan middenhuur. Omdat ze relatief veel doen aan heel moeilijk rendabel te maken objecten. Zoals
5: ze zitten
7: in
5: natuurlijk
7: de binnenstad
5: al op hele lage rendementen, normaal gesproken. Direct rendementen. Want ik heb in jullie rapport is het verschil tussen een gewoon bedrijf en de vastgoedbedrijf is echt enorm, hè, de belastingdruk.
9: Ja, dat klopt. Edwin, ga je gaan.
8: Ja, nee, dat klopt, klopt, Maarten. Kijk, dat hebben we ook in het rapport terug willen laten komen. Hè. Op het moment dat er een familievastgoedonderneming aan de volgende generatie overgaat, dat kan door middel van schenking of vererving, dan zien we dat de belastingdruk oploopt tussen de 40-70%, ongeacht wat precies het percentage is. Ja, op het moment dat er een ander type onderneming overgaat, dan zijn alle faciliteiten wel van toepassing. En dan uit ons rekenvoorbeeld blijkt dan een effectieve belastingdruk tussen de 6-8%. En wat Barbara denk ik terecht aangeeft, ja, in dat geval krijg je ook nog eens een keer een betalingsregeling. En is het mogelijk om die belastinglast over de termijn heen te betalen? En dat maakt denk ik het voor familie vastgoedondernemingen zo lastig. Er is een hele hoge effectieve belastingdruk, maar die moet ook ineens worden betaald.
7: En die belastingdruk was dus de afgelopen 5 jaar is die enorm gestegen. Niet alleen doordat er geen toegang meer was tot die bedrijfsopvolgingsregelingen, maar ook door de verhoging van de overdrachtsbelasting, door de verhoging van het tarief in box 2, door het afschaffen van een beleggingsmarge. Allemaal andere regels, laat dat maar even voor wat het is. Maar het was al hoog. Het was namelijk bij overlijden was het al 25%. Bij schenken was het 40%. En dat is nu dus verhoogd door die cumulatie van al die aanpassingen naar, laten we zeggen, 45, 44
9: procent tot 70%. Hebben we enig inzicht over hoeveel bedrijven dit gaat?
7: We hebben het, omdat, wat andere Maarten net al zei, dat die familie vastgoedbedrijven wat onder de radar blijven, is het moeilijk om dat allemaal transparant te maken.
9: Gaat het over honderden of duizenden?
7: Het gaat over honderden bedrijven. Familie vastgoedbedrijven, maximaal 1000. En daar zitten hele grote tussen, met wel portefeuilles van een paar miljard. Maar er zitten ook bij van tientallen miljoenen.
9: Ja, het geldt ook voor die van Prins Bernhard, denk ik, hè?
7: Misschien is dat meer een passief beheerder.
9: Barbara, is er bij de politiek in Den Haag wel enig besef dat die fiscale maatregelen die woningopgave dus zo frustreren? Je zei aan het begin van de uitzending al even, ik was in Den Haag. Begint dat besef in te dalen dat het een fiscaal probleem is?
7: Men zag al dat fiscaliteitsgedrag enorm stuurt door de uitpontgolf na met name die box 3-aanpassing. Wat men zich nu ook realiseert, dat ook de professionele investeerders fiscaal gedreven kunnen worden. Dat ziet men doordat de instroom vanuit het buitenland bijna nihil is geworden. En men ziet dus, heeft wel door, althans een deel van de mensen die ik sprak, dat je dus echt wel de fiscaliteit moet verbeteren en stabiel moet houden. Dus niet de hele tijd veranderen. Want dit zijn business cases die voor 10, 20, 30 jaar gelden.
9: Dus zie je ook al bij jullie klanten dat ze dus daadwerkelijk minder aan het investeren zijn?
7: Ja.
9: Niet in verduurzaming of niet in nieuwe woningen? Of...
7: Dat zien we zeker. We hebben gezien voorbeelden waarbij onder stoom en kokend water het vastgoed moest worden verkocht tegen een onaantrekkelijke prijs.
9: Ja, want er zat een huurder in, dus ja.
7: Ja. Nou, dat niet alleen, maar ook omdat de markt weet dat je, dat je het moet verkopen. Het gaat niet alleen om woningen, maar ook over commercieel vastgoed, kantoren. Nou, en dat zijn vaak hele specifieke panden die niet zo makkelijk te verkopen zijn.
9: De overdracht van familievastgoedbedrijven, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic zijn bij ons de gast van PwC. En straks praat ik nog even met hen over dit heikele thema.
10: De hypotheekrenteaftrek gaan we het nu over hebben. Gaan we het zo houden of gaan we het toch afschaffen? Ik zou zeggen, waar gaan we weer? Sinds 2001 is de aftrek beperkt tot 30 jaar. Dus over 5 jaar, in 2031, verloopt die termijn voor het eerst voor een aantal mensen in Nederland. Alleen geen idee wie dat allemaal zijn, want niemand houdt dat bij. En dus dreigt chaos.
9: Het H-woord spookt dus weer rond in Den Haag. Daarover straks meer. Eerst praten we even verder over die fiscale wurggreep voor familievastgoedbedrijven, zoals gezegd. Barbara, jij zei al even, maar laten we er nog even iets dieper op inzoomen. In het rapport pleiten jullie dus echt voor een onderscheid tussen passief beleggen en actief ondernemerschap. Maar de fiscus heeft gezegd, ja, het moet vereenvoudigd worden voor ons, want het lukt ons niet meer. Is er een methode om toch dat onderscheid te maken en het toch iets te vereenvoudigen?
8: Nou, in het rapport werken wij meerdere beleidsopties uit. En een van die beleidsopties is bijvoorbeeld alleen al een algemene betalingsregeling of een uitstelregeling. Dus het hoeft niet eens per se het openstellen van de faciliteiten voor verhuurd vastgoed te zijn. Dat zijn wel opties die we ook uitwerken, waarbij we ook nog eens aanvullende voorwaarden eraan verbinden. Maar wij denken dat alleen al een betalingsregeling, waarbij de mogelijkheid bestaat om die belastingdruk over meerdere jaren heen te betalen, dat dat al een oplossing biedt om in ieder geval het continuïteitsrisico te voorkomen.
9: Maar dan hou je dus die hele hoge belastingdruk, die ga je dan dus accepteren.
8: Ja.
9: Maar dan zeg je van, kan ik het in 5 jaar betalen?
8: Of 10 jaar, dat klopt.
9: Ja. Ja. En moet zo'n nieuwe generatie sowieso leningen afsluiten om zoiets overgedragen te kunnen krijgen?
8: Nou, kijken we naar het wetgevingsproces en dan heeft de wetgever aangegeven bij de introductie van die beleggingsfictie, ja, dat er is een mogelijkheid om leningen aan te trekken om dan die belastingclaim te kunnen voldoen. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zie je dat vastgoed vaak al gefinancierd is. En dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is om nog een aanvullende lening aan te trekken om dan die claim te kunnen voldoen. Dus daar strookt denk ik de uitkomst van ons onderzoek niet met wat wij in het wetgevingsproces hebben gezien.
9: Ja.
7: En dus is er een dividenduitkering nodig vanuit de vastgoedonderneming naar het kind dat het overgedragen krijgt. En daar moet ook weer belasting over betaald worden. Een andere oplossing, behalve het openstellen. Of het openstellen van die uitstel van betalingregeling of het gespreid betalen zou kunnen zijn dat je de overdrachtsbelasting die je nu bij overlijden niet hoeft te betalen, maar bij schenken wel, dat je die ook kwijtscheldt bij schenken. Want dan kan je veel meer gepland al vooruit een portefeuille in stukjes overdragen.
5: Maar wat betaal je dan? Wat is dan je belastingdruk? Even als je dus die overdrachtsbelasting weghaalt?
7: Dan dat scheelt 10,4%.
5: Ja, dat begrijp ik, maar... Ja.
8: Dat is ook het verschil wat we aangaven tussen de volgens mij 44 en de rond de 50%.
5: Ja, ja.
8: Daarin zit dat verschil wordt veroorzaakt door de overdrachtsbelasting.
5: Oké, okay. Ja. Ja, overigens, wat ik toch wel interessant, ik vind politiek ook altijd wel een beetje interessant, maar wie is de kwade genius van dit alles?
7: Ik denk dat is dus het. Toen ik in de Tweede Kamer was, dat zei men ook letterlijk, dit is een clusterfuck. Men heeft gewoon per regel besluiten genomen en heeft zich niet gerealiseerd wat het gestapelde effect hiervan is. Dus zowel bij parlementariërs als bij de Belastingdienst, als bij banken, als ook bij accountants en de vastgoedondernemingen zelf, was dit helemaal niet in beeld. Tot klanten die bij Edwin aanklopten, zeiden van, hey, wij willen overdragen, maar bereken jij eens wat dit ons kost? Mijn hemel. En toen
5: dus
7: is het
5: dus die men, dus die men, al die klanten die allemaal wel of niet net in de quote 500 staan, die hebben allemaal netjes 10 jaar VVD gestemd. En die worden hiermee dan beloond?
7: Ik weet niet wat ze gestemd hebben, maar...
5: Nou, ja,
7: misschien moeten ze voor stemadvies naar jou.
9: De belangrijkste tip aan familiebedrijven die nu met de opvolging worstelen... moeten ze nog even afwachten, nieuw beleid afwachten... hopen dat jullie rapport indruk maakt, of wat gaan ze doen?
7: Nou, ik denk dat het heel verstandig is om hier vroeg mee te beginnen. Dus ook al speelt het pas over 10, 15 jaar... om vast heel goed na te denken... hoe ga ik, als die belastingclaim komt, dat kunnen betalen... zonder dat ik op stel en sprong panden moet verkopen. Dus dat je je hier heel goed op voorbereidt, je laat adviseren. En ja, in de hoop dat er inderdaad wel gespreid betalen mogelijk wordt... dat iets met die overdrachtbelasting wordt gedaan.
9: Maarten, ik zag vandaag op Instagram dat een van jouw dochters jarig is. Gefeliciteerd. Ja, ja, Floris is 16 geworden, dus die neemt nog niet over... Maar denk jij hier al over na, eigenlijk?
5: Nou, wat ik wel veel doe, is eigenlijk ook al vastgoed verwerven... waar zij al eigenaar van zijn. Dus, maar ja, dan hebben zij het natuurlijk nog niet opgelost voor... maar dat mogen ze dan daarna zelf lekker
9: uitgaan. Is dat een oplossing, Edwin?
8: Het is deels zeker een oplossing.
9: Ja. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic van PwC, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Onder andere over de hypotheekrenteaftrek. Ga daarvoor naar je podcast-app. Zoek ons even op Vastgoed Gezocht. Wij zijn er gewoon op de radio ook volgende week weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ni me yo je she pai. Dat is Fries. Nee, dat is Mandarijn voor you don't have the cards. Misschien is dat wel de boodschap die Xi Jinping deze week subtiel aan Donald Trump meegeeft tijdens hun ontmoeting. Want Trump zit met een blijvend blokkerend Iran en in eigen land met rechters die zijn importheffingen ondermijnen. Niet een fantastisch uitgangspunt voor een bezoek aan de grote rivaal. En je zou denken dat het managen van de relatie met China al ingewikkeld genoeg is, maar Trump had deze week nog een grote uitdaging. Een nieuwe kleur uitzoeken voor de reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington.
1: I picked American flag. It was called American flag blue. I couldn't make up my mind. I had a hard time.
0: Maar de kosten lopen op, net als de irritatie bij de inwoners van Washington. En dus betaalt de regering zich blauw en ergere Washingtonians zich groen en geel. Dit is aflevering 346 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een net ontwakend Washington DC.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Luc in een podcaststudio en straks ook van Jean, want die gaat zorgen dat het allemaal mooi online komt. En het is hier verdomd koud, vind ik, voor bijna zomer.
0: Ja. Oh, ja. Nou, hier schijnt het zonnetje, maar het is nog een beetje vroeg, hè, als we elkaar spreken. Dus voor mij is dit de woensdagochtend. En voor jou begin van de middag, hè, in Nederland.
2: Ja, dus, ja, en even voor de duidelijkheid. We nemen dus een dagje vroeger op dan we normaal doen. Ja. Doen we het altijd op donderdag. En dat heeft te maken met hemelvaart.
0: Ja, precies. En ik zit hier aan de koffie, dus het komt helemaal goed. Maar ik ben ook nog een beetje aan het wakker worden, net als de mensen om me heen. Dus have mercy. Maar eerst, Bernard, jij mag aftrappen. Wat viel jou op deze week?
2: Ja, mijn oog viel op een, vond ik, behoorlijk onthullend verhaal op de nieuwssite Axios. En dat ging over de enorme armoede die heerst onder bejaarden, oudere mensen, in de suburbs, in die bekende Amerikaanse voorsteden. En daar keek ik enorm van op. Want ja, ik heb bijna 20 jaar in zo'n suburb gewoond. En dat is allemaal villaatjes en mooie huizen. Ik dacht altijd dat ik daar ver uit de armste was.
0: Ja, wij hebben echt dat filmbeeld daar dan van. Hè? Grote opritten, drie auto's voor de deur, dat soort dingen.
2: Ja, precies. En nou blijkt dus dat in dat soort wijken, in ook voor de hand liggende staten zoals Arizona, waar veel bejaarden wonen, Florida, waar veel bejaarden wonen, New York, dat in die buitenwijken dus opmerkelijk veel armoede heerst onder oudere mensen. En de problemen lijken erg op elkaar. Ze hebben slechte toegang tot bijvoorbeeld medische faciliteiten. Dat is in die buitenwijken altijd wat lastiger. Er is niet of nauwelijks vervoer, geen openbaar vervoer. Dat klopt, dat herinner ik me nog. Want waar ik woonde kon je uitsluitend met een taxi komen, of lopend als je dat wilde, of met de fiets of met de auto, maar er was geen bus. Dus je moest het maar uitzoeken. En dat is klaarblijkelijk nog steeds zo. Maar waarom zit ik? Het zijn er heel veel, Jan. Je praat over, nou, misschien wel iets van 15% van de bevolking. Er wonen miljoenen mensen in dat soort wijken. De totale Amerikaanse bevolking is ook 60% bejaard. Dat is dus 5 of 67 plus. En waarom vind ik het zo fascinerend? Omdat jij en ik het ontzettend vaak hebben over de rol van die voorsteden bij verkiezingen. Ja. De vorige keren hebben we kunnen vaststellen dat, nou ja, de doorslag voor een belangrijk deel kwam uit die voorsteden. En als nu blijkt dat niet alleen maar soccer moms zijn met Volvo stationcars en vette bankrekeningen, maar ook een enorme hoeveelheid bejaarden die op of onder de armoegrens leven, dan vraag ik me af wat voor invloed dat gaat hebben op de verkiezingen. Dus het is voor mij, dat weten we nog niet, maar het is voor mij gewoon een factor die we wat mij betreft even gaan noteren en een beetje in de gaten gaan houden om te kijken hoe het stemgedrag zich in die wijken ontwikkelt.
0: Dit is allemaal een beetje verborgen dus. Hè? Ja. Als wij aan armoede denken in Amerika, denken we ook vaak aan de meer zichtbare buurten, waar het gewoon slechter is, ook in de steden, maar ook op het platteland. Maar dit zijn dus allemaal mensen die in grote huizen wonen meestal. Ja. En die het eigenlijk achter die geveltjes heel moeilijk hebben om rond te komen.
2: Ja, en die kunnen dus ook de stijgende kosten van het wonen niet meer betalen. Dat zijn vaak bijna altijd koophuizen, maar ook huurhuizen. Die zijn ook heel duur in dat soort wijken. Maar ze kunnen de kosten niet meer opnemen. opbrengen. En nogmaals, gewone diensten. Je hebt bijvoorbeeld in wat wij in Nederland noemen tafeltje dekje, geloof ik. Mm. Dat heb je in Amerika ook. Het heet Wheels, Meals on Wheels. Ja. Dat is een vrijwilligersorganisatie. En ik weet dat mijn vrouw Hattie heeft, toen wij daar woonden, daarvoor gewerkt. Dus die bracht dan maaltijden rond. Dat is ook bijna niet meer te realiseren in die wijken. Dus op alle mogelijke punten komen die mensen service, hulp tekort. Maar ook gewoon geldgebrek. Dus het is... Ja.
0: Juist in die wijken, wat jij al zegt, geen openbaar vervoer. De afstanden zijn ook groter daar. Zo'n Meals on Wheels zou daar echt flinke afstanden af moeten leggen. Zeker. Dat is wel moeilijk. Terwijl in een stadswijk bereik je mensen op dat punt makkelijker.
2: Ja, helemaal waar.
0: Ja. Interessant hoor. Daar zit dus een. Daar broeit mogelijk iets. Nou, ik moet in de gaten houden.
2: Ik zou zeggen, bijna willen zeggen, Jan, ga eens kijken.
0: Ja, ja.
2: Want dat is typisch iets wat je gewoon kunt waarnemen en zien. Dus het lijkt mij een mooi verhaal voor ons. Maar ook zeker voor het Algemeen Dagblad. Echt, het is een mooi krantenverhaal dit.
0: Zeker. Ja. Bij deze gepitcht daar mijn chef, die ook luistert. Okay, dus,
2: ja. Jou, wat viel jou op?
0: Ja, nee, ik wou net zeggen. Het is een soort van. Het heeft er een klein beetje mee te maken. En toch is het iets compleets anders. De roadtrip van de minister van Transport, Sean Duffy. Het gaat naast over die armoede, zoals jij dat beschrijft, natuurlijk op dit moment in Amerika heel veel over die hoge benzineprijzen, waar die mensen in die buitenwijken ook heel veel last van hebben, omdat ze overal de auto mee naartoe moeten nemen. Inflatie gaat het ook veel over. Gaan we het later ook nog wat meer over hebben. Maar de minister van Transport, Sean Duffy, die besloot daarop een roadtrip te gaan maken met zijn gezin. Dat is om Amerika's 250-jarige jubileum te vieren. Hij zegt van, ik heb van Donald Trump de opdracht gekregen, alle ministers, om daar dingen voor te doen. Dus dit is mijn steentje wat ik daaraan bijdraag. Nou, ze gingen allerlei historische plekken in Amerika langs. Trump zit erin. Minister Burgum zit erin. Er zit van alles in. Die roadtrip die duurde 7 maanden. Ik moet wel meteen zeggen, niet non-stop. Maar wel 7 maanden lang zijn ze aan het filmen geweest. Daar is een YouTube-serie van gemaakt. Die komt rond deze tijd. Ergens komende maand komt die online. En daar zijn al wat vragen over. Een minister die eigenlijk keihard aan het werk moet in best wel een drukke periode. Hè. We hebben als het gaat om vliegen, hebben we hier veel gedoe gehad. We hebben die shutdown gehad. Er zijn rampen geweest hier. Allerlei dingen waarvan je kan zeggen, daar moet zo'n minister zich mee bezighouden. Hij was ook druk met een roadtrip. En wat ook echt voor een relletje gezorgd. Deze serie is gemaakt door een non-profit. En die non-profit die wordt betaald door grote bedrijven als Toyota, Boeing, United Airlines. Ook nog een cruisemaatschappij. Dat zijn juist bedrijven waar die Sean Duffy als minister de regels voor moet maken. Dus er zijn vooral democraten heel verontwaardigd over. Die zeggen van, ja, wacht eens eventjes. Die minister die is en niet aan het werk en die laat zich betalen door de bedrijven waar hij toezicht op moet hebben. Dit klopt niet. En waarom is eigenlijk dat Toyota-logo de hele tijd in beeld in de promo voor deze YouTube-serie? En die Sean Duffy die heeft goed naar zijn baas gekeken. Die reageert met, deze mensen zijn alleen maar boos, want zij hebben geen zin om Amerika te vieren. Ze zijn on-Amerikaans dus. En ze willen ook niet dat je kinderen leren over de Amerikaanse maatschappij en vaderlandsliefde. Dus hij komt meteen met een aanval terug. Maar links-Amerika gefrustreerd. En die zeggen van, ook weinig gevoel voor het leed wat er op dit moment is met die hoge benzineprijzen. En rechts-Amerika tot nu toe zegt, maar het is toch een mooie viering van Amerika. Nou, dat laten we zien waar het land staat, zullen we zeggen.
2: Een minister op een roadtrip. Ik vind, je moet het maar verzinnen.
0: Ja. Ja, precies. Nou, het is een mooie. Het maakt zo, hij is oud reality ster. Dus dat verklaart het misschien een klein beetje. Maar een andere aanpak, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Hey, dan moeten we het ook gaan hebben. Dit heeft ook weer met alles te maken, maar is toch net wat anders. Dit stond met rood omcirkeld in de agenda van Trump deze week. Met ook meteen maar een disclaimer erbij. We spreken elkaar dus op woensdagmiddag, begin van de middag Nederlandse tijd. Dus als je dit hoort, is mogelijk alles weer anders. Die disclaimer erbij. Maar het gaat dus om het bezoek aan Xi Jinping.
1: I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control.
0: Ja, Trump heeft wel vertrouwen in, als je dat zo hoort. Hij heeft het ook meteen over Iran. Hij staat wel op een moeilijk punt eigenlijk. Hij gaat op een moeilijk moment naar China. Een groot deel van dit gesprek zal gedomineerd worden door Iran. En de staat van Hormuz, wordt dat het eerste, Bernard? Als hij uit dat vliegtuig stapt en hij schudt op de hand?
2: Dat zou heel goed kunnen. Ze hebben allebei een beetje een andere agenda. Maar dit staat inderdaad heel hoog op de agenda van Trump. Omdat China goede relaties heeft. Het is een bondgenoot van Iran. En er is al een beetje druk uitgeoefend op de Chinezen. Van probeer nou of je iets bemiddelends kunt doen. Hebben ze ook wel geprobeerd hoor, eerlijk is eerlijk. En er is al een beetje druk uitgeoefend op de Chinezen. Van probeer nou.

0: nog behoorlijk wat overwicht. En ja, daar kun je bijna niet omheen. En ik kan me niet voorstellen dat ook Xi daar niet even over wil praten. Omdat die doorgang door de straat van Hormuz is voor de Chinezen van fenomenaal belang. 80% van alle olie die door die straat van Hormuz gaat, gaat naar China. En China haalt de helft van al zijn olie uit landen die via die straat van Hormuz exporteren. En ook nog een derde van al zijn gas. Dus het kan niet anders dan dat het een prominent onderwerp is. En dus de combinatie hiervan van Hormuz, olie, blokkade, het hele verhaal. En dan natuurlijk de kwestie Taiwan, want dat is voor, denk ik, voor Xi het allerbelangrijkste.
1: Ja, die willen het daar. Maar laten we eerst even, want jij noemt al twee interessante punten waar ik even op aan wil haken. Ten eerste die raketinstallaties. Dat was een verhaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten, wat dan uiteindelijk bij Amerikaanse journalisten terecht is gekomen. Dan moet ik altijd ook even aan minister Hegseth denken, die zegt, wij willen niet meer dat er gelekt wordt en er alles aan doet om dat tegen te gaan. Nou, dit soort verhalen komen gelukkig toch nog gewoon bij de media terecht. En dit staat dus, moet toch even benadrukken, dit staat echt precies tegenover, het is het tegenovergestelde van wat Trump al weken, maandenlang zegt. Die zegt steeds, er is niks meer over, Iran heeft niks meer. En nu zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten dus, dit zit heel anders. Ze kunnen nog al hun, 30 van de 33 raketinstallaties daar gewoon bereiken. Dat doet het allemaal nog. Ja, dat is wel bijzonder pijnlijk toch voor Trump, dat het nu zo...
0: Buitengewoon pijnlijk. Je hebt dat stuk gelezen, degene die dat, het zijn drie journalisten met een hele goede naam, dus ik geloof het verhaal ook.
1: Jonathan Swan en Maggie Haberman onder andere. Ja, die zitten altijd heel goed in dit soort dingen.
0: Ja, dat is echt hun specialisme. En dat is echt, je weet, ze hebben daar een fact-checking afdeling waar je u tegen zegt, die is ongeveer net zo groot als onze hele redactie. Dus dit soort verhalen worden echt heel goed onderzocht. Dus het is inderdaad een grote onthulling. Ik weet niet, kijk, Xi is een hele behendige man. En de Chinese traditie is niet dat hij gaat keffen tegen Trump van, je hebt een grote mond en je hebt helemaal niet gewonnen en het gaat helemaal niet goed. Dat zal hij nooit van zijn leven doen. Ik denk dat zijn benadering wordt, luister eens, we hebben een probleem. Ik wil best kijken of ik kan helpen om dat op te lossen door wat meer druk uit te oefenen op mijn hele goede bondgenoot Iran. Maar dan moet jij wel toezeggingen doen over Taiwan. Bijvoorbeeld een even de levering van wapens bevriezen. Of de vloot die je weg hebt gehaald, die daar in die wateren voer, die je allemaal naar het Midden-Oosten hebt gehaald, even in het Midden-Oosten te laten liggen en niet terug te sturen naar Taiwan. Dus als ik van jou een soort toezegging krijg op dat punt, dan wil ik best wat doen om te kijken of ik kan helpen in de kwestie Iran. Ik denk dat dat ongeveer is wat Xi van plan is. Nou, dat staat dan nog los van alle andere grote kwesties, zoals de handelsbarrières en tarieven en noem maar op. Want ook dat is natuurlijk een groot punt.
1: Ja, en dat lijkt me dus een van de moeilijke punten voor Trump. Want die wil natuurlijk dingen verkopen. Hè, hij wil echt met goed nieuws terugkomen. En dat heeft vooral met handel te maken. Maar tegelijkertijd is er dus dit dossier waar ze ook nog eventjes doorheen moeten. En dit is toch echt best wel een lastig moment ook, lijkt me. Dat Trump die doet de hele tijd alsof hij China niet nodig heeft. Naar buiten toe in ieder geval. Ook vlak voordat hij in het vliegtuig stapte. Ondertussen weten we dat Rubio en Bessent die zijn op de achtergrond wel op het aandringen dat China meer moet gaan helpen. We weten ook, Amerika heeft nog sancties opgelegd aan drie Chinese, entiteiten die satellietbeelden deelden met Iran. Er zijn best wel wat pijnlijke punten waar Trump dus eerst eventjes doorheen moet voordat hij het eindelijk kan hebben over de dingen die hij eigenlijk graag wil verkopen aan China. En dan nog een puntje, Bernard. Die zeldzame aardmetalen, hè, vindt Trump ook nog belangrijk. Ik las gisteren nog dat in die raketten die zoveel worden gebruikt door Amerika in Iran, die Patriots en al die andere raketten die zo duur zijn, daar zitten allemaal zeldzame aardmetalen in. Dus er zijn toch echt wel wat dingen die hij graag van China wil.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij eruit redt. Hij is een behendige prater, zal ik maar zeggen. Dus dat

0: moeten we hem meegeven. Maar hij heeft, kun je zeggen, in die hele de oorlog of inval in Iran, is hij uiteindelijk op achterstand komen te staan. Door de staat van Hormuz, door het feit dat hij ze ook militair niet heeft verslagen, door het feit dat er geen verandering van leiderschap is gekomen, wat hij wel wilde. Dus hij staat op achterstand. En in al die andere kwesties, zoals die bijzondere metalen, maar ook de ruzie over de tarieven, staat hij ook op achterstand bij China. Dat heeft ermee te maken dat, dat Trump een paar zeperts heeft gehaald bij rechtbanken. Dus hij kan niet meer zo gemakkelijk die tarieven toepassen zoals hij dat wil. Maar ook omdat Xi inmiddels heeft begrepen dat hij gewoon terug moet blaffen. Zegt, oh ja, kom maar op met je heffingen. Ik kom gewoon terug en uiteindelijk ben ik degene die zit op de schat. En jij zit alleen maar op geld en daar kan niet alles mee. Dus het wordt best een interessante confrontatie. En ik ben zeer benieuwd hoe Xi het speelt. En nogmaals, Xi is niet een man van harde dreigementen en harde taal. En dat past ook niet in de Chinese traditie. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat onderling tussen die twee mannen verloopt.
1: Ja, en juist ook dat punt wat jij noemde, Taiwan, hoe dat dan ook gaat. Want ik kan me daar twee dingen bij voorstellen. De eerste, Trump die denkt in invloedssferen, hebben we geleerd. Hè? En Taiwan, dat ligt dan meer in de buurt van China dan in de buurt van Amerika. Dus ik denk dat hem dat niet zoveel kan schelen. Maar in Taiwan, daar staat ook de grootste chipfabrikant van de wereld. Dat heeft Trump ook nodig natuurlijk. Daar denkt hij ook aan. Dus wat denk jij? Hoe ver zal Trump willen gaan in het toegeven aan Xi?
0: Dat is nu een kwestie en daar is Trump zwak in. Maar het is een kwestie van diplomatiek formuleren. Als, er is die één staatpolitiek. Hè? Dus die erkent Amerika ook. Dus formeel erkent de hele wereld, ook Amerika, dat Taiwan onderdeel uitmaakt van het grotere China. Alleen, het is een aparte entiteit daarbinnen. En de kwestie is hoe je het nou formuleert. Als je zegt, wij blijven dat erkennen. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. En Xi zou zeggen, maar je moet ook niet zo opgewonden doen, want we hebben echt geen plannen om dat land morgen met geweld binnen te vallen of zo. Dat soort woorden, als dat eruit komt, dan zijn ze al een heel eind. Nog even één ding dat er eigenlijk aan gekoppeld zit, Jan. Want dat heeft alles te maken met die oorlog in Iran en de gevolgen daarvan. Dat is de inflatie. Er kwamen nieuwe cijfers en dat was toch wel even een dreun. 3,8% hoger dan een jaar eerder in april. En dat geldt dus niet alleen de benzine werd veel duurder, ook boodschappen, huren. Nou ja, het verhaal waar we het overal al over hadden in de voorsteden. In hoeverre is dit op het ogenblik een hoofdpijndossier voor Trump?
1: Ja, ik denk echt een behoorlijk hoofdpijndossier. En ik denk dat daarbij eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt als wat we net bij China al wat omschreven. Dat hij naar buiten toe wel veel bravoure laat zien. Maar intern wordt er wel heel duidelijk over gesproken. Zo'n China-trip bijvoorbeeld ook. Daar zeggen senatoren, die zeiden daar al over, nou, dit gaat om de handel. Beans, beef en Boeings. Met andere woorden, die Chinezen moeten gewoon dingen van ons kopen. Dit is puur economisch, dit is belangrijk. Ja. Dus dat is toch echt wel waar Trump het liefste over wil hebben. Daar hebben ze het echt intern veel over. De problemen die Amerikanen op dit moment ondervinden door die hoge benzineprijzen, dat is natuurlijk altijd nummer één. Sinds de oorlog in Iran gestart is, is het $1 tot $1.50... het is gewoon $1.50 duurder geworden. Gemiddeld de benzine in Amerika.
0: Per 4 liter.
1: Precies. Ja. Dus we zitten nu op $4.50 gemiddeld landelijk. Dus er zijn er in Californië betaal je 6. Er zijn er ook waar het minder is. Dus dit is echt een groot probleem voor hem. Dit was een grote belofte tijdens zijn campagne. Ik maak het leven goedkoper. Dat gebeurt nu niet. Dit is waar kiezers ontevreden over zijn. Dat is echt een enorm risico richting de verkiezingen van november. En toen kwamen er afgelopen weken dus ook twee voorstellen uit het Witte Huis die laten zien dat ze er ook wel echt mee bezig zijn. Trump die wil de benzineaccijns eraf halen. Dat is een belangrijke. Daar willen congresleden helemaal niet aan. Want dat gaat de staatskas natuurlijk voelen. 18 cent per gallon is dat trouwens. Dus het is ook niet zo dat dat het probleem oplost voor Amerikanen die nu hun benzine niet meer kunnen betalen. Maar in ieder geval een duidelijk signaal. En de tweede was, dat vond ik echt een opvallende, importheffingen weghalen van rundvlees uit bijvoorbeeld Argentinië. Het idee is, de hamburgers in Amerika worden goedkoper als wij weer meer rundvlees uit Argentinië halen, als die importheffingen eraf gaan. Dat zien Amerikaanse boeren dan weer niet zitten, want die zien natuurlijk de concurrentie dan. Ja. En daar zit ook een mooie tegenstelling in. Hè? Want Trump die zegt dat de importheffingen, dat maakt niet uit voor de prijzen. Daar wordt het helemaal niet duurder van. En nu is dus toch het voorstel om die importheffingen eraf te halen. Dus dat zegt wel iets, denk ik.
0: Ja. In afval zegt het duidelijk dat hij aan het zoeken is naar oplossingen. En dat hij de problemen echt voelt. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump wil de Reflection Pool bij het Lincoln Memorial American Flag Blue maken. Maar loopt hij daardoor straks een blauwtje bij de rechter? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
7: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
8: Jan, we hadden het net over de boeren, over de import van vlees uit Argentinië, de grootste vleesleverancier ter wereld, bij mijn weten. Hm? En die boeren in Amerika, die pruttelen. En het deed me toch denken aan een verhaal dat ik toch nog wel even wil vertellen. Ik ben ooit eens een keer in New Mexico bij zo'n Amerikaanse veeboer geweest. En om je een idee te geven, ik was toen met een camerateam en die zeiden, nou, daar zijn we mee naar New Mexico gevlogen. En toen zei die man, wacht daar maar op het vliegveld, dan haal ik je op. En toen kwam die voor met een vliegtuigje.
7: Niet een pick-up truck,
8: nee, niet
7: maar
8: een pick-up vliegtuig. Maar een vliegtuigje en een hele mooie Cessna. En daarmee zijn we dus naar zijn boerderij gevlogen. Het grootste deel van die vlucht was over zijn boerderij. Dus om een idee te geven hoe groot die dingen zijn. En hij vertelde ook dat als die... die had een dochtertje. En hij zei, die moet natuurlijk elke dag naar school. En dan brengt hij dat dochtertje met het vliegtuig naar de grote weg. En daar is een halte voor de schoolbus.
7: Oh, dan is ze er ook nog niet.
8: Ja, nee, dan is ze er nog niet. Dan moet je nog met de schoolbus naar een school. En dat elke dag. En mijn vraag was toen, ik was er om een hele andere reden, maar het doet er even niet toe. Maar mijn vraag was, hoeveel koeien heb je eigenlijk? En toen gaf hij een heel opmerkelijk antwoord. Zei hij, ik heb geen idee. Want we drijven die koeien maar 2 keer per jaar bij elkaar. 1 keer om te brandmerken en de andere keer om de koeien eruit te halen die naar de slacht gaan. En zei, maar ik heb 90.000 head. En dat is een woord dat ik daar toen heb geleerd. En dat betekent een koe met het bij die koe horende kalveren. Dat heet 1 head. En daarvan had hij er 90.000. En toen zei ik, man, wat een enorm bedrijf. Toen zei hij, nou nee hoor, ik ben hier nog een van de bescheidener boeren. Dus kan je voorstellen, als Amerikaanse boeren mopperen, dan praat je niet over een armetierig veldje in de Noordoostpolder, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan praat je over bedrijven die groter zijn dan die hele Noordoostpolder. Of Flevoland, hoe je het wil noemen. Het is gigantisch. Ja.
7: Ongelooflijk. Ik zit dan echt 2 dingen die dan door mijn hoofd schieten. De eerste is, als inderdaad die rundvleesprijzen, als daar verschil in zit, zo'n enorm bedrijf merkt dat dan natuurlijk ook enorm. Ja. Dat gaat dan over miljoenen. En ik moet ook denken aan de diesel- en benzineprijzen. Want als je met je vliegtuigje eigenlijk dagelijks heen en weer moet vliegen, alleen al om de post op te halen, bij wijze van spreken. Ja. De kerosineprijzen zijn ook superhoog. Ja. Dus zo iemand betaalt zich blauw.
8: Ja, en die heeft natuurlijk ook nog allerlei ander materieel. En
7: een paar trekkertjes, denk ik.
8: Ja, tuurlijk, trekkers en generatoren. Want er is geen elektriciteit. Dat moet je allemaal zelf opwekken. Het loopt ook allemaal op diesel. Dus ja, dat is een kostbare onderneming. Dus die boeren, je moet niet aan hun tarieven komen. Je moet ook de concurrentie niet een te grote positie geven. En er is altijd traditioneel een enorme strijd geweest tussen Amerikaanse veeboeren en de Argentijnse. Het Argentijnse vlees, daarvan zegt elke kenner, dat is het beste ter wereld. Maar de Amerikaanse vlees is ook heel goed. En het heeft onder andere te maken met het feit dat die dieren, ook zoals bij deze man, in het wild leven. Dus die spiermassa's die ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. En nou ja, goed vlees is voor een groot deel is natuurlijk spiervlees. Dus enfin, heel verhaal achter. Maar
7: scharrelkoeien.
8: Scharrelkoeien, ja precies. Ja. Ja.
7: Ik denk nu als wij Nederlandse boeren in Amerika onder onze luisteraars hebben. Meld je even. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervaringen zijn.
8: Absoluut, dat zou ik ook willen horen. En ik weet er te weinig van. Je ziet ook niet, ik weet niet precies hoe dat ziet. Het meeste wat je ziet als je zo langs de weg rijdt, dat zijn melkkoeien, denk ik. Dus ik weet gewoon niet precies hoe het zit met. Ja, laat wat horen.
7: Ja, interessant hoor.
8: Oké, Jan, naar een heel belangrijk verhaal. Amerika bestaat deze zomer 250 jaar. En dus moet de hoofdstad er spik en span uitzien. Daarom neemt de president onder andere de reflecting pool bij het Lincoln Memorial onderhanden. Laat dat maar aan de projectontwikkelaar Trump over.
9: Hij zei, what we're going to do is I'm going to call all three of these people that have worked for me in the past doing swimming pools. That's all they can do is a swimming pool. And I said, give me a good price. We can do it for maybe $1.5 to $2 million as opposed to $300 million.
8: Ja, maar ja.
7: Zo makkelijk is dat.
8: Ja, je maakt even een dealtje. Nou, als je naar die reflecting pool. Ik vind dat niet echt een zwembad trouwens, maar goed. Hij dus wel. Maar het pakt even duurder uit dan hij dacht. Want volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kost het in werkelijkheid $13.1 miljoen. Jan, jij woont er om de hoek, zou ik maar zeggen, bij die reflecting pool. Jij bent gisteren nog even wezen kijken en hebt ongetwijfeld lopen nadenken, want zo heet. Ja. Wat zag je?
7: Ja. Nou ja, jij zegt inderdaad, het lijkt niet echt een zwembad. Nee, dat was zo, maar het lijkt steeds meer op een zwembad. Want dat ding is sowieso, ik denk één keer per jaar, dan staat het leeg. Dan wordt het helemaal schoongemaakt. Nou, dan zie je normaal allemaal steen eigenlijk. En nu is het helemaal schoon en dat steen, dat wordt helemaal blauw gespoten. En dat wordt eigenlijk de binnenkant van een zwembad. Zo ziet het er gewoon uit. Misschien ietsje donkerder. Dat voor iedereen die er geweest is, die weet het. Het is een gigantisch ding. En daar staan nu overal hekken eromheen. En je kan er wel doorheen kijken. En je ziet daar dan allemaal mannetjes met een soort gasmaskers op die dat aan het verven zijn met spuiten. Dus wat je daar dan ziet, als je daar bij dat Lincoln Memorial staat, op die trappetjes, dan kan je er zo mooi in kijken. Dan zie je precies hoe ver ze zijn. Dan zie je, ze moeten echt nog een flink stuk. Ik denk dat die nou misschien halverwege is. Eén mannetje staat al zo te spuiten in zo'n pak. Dan denk je ook van, dit duurt nog wel even. En toen hij het aankondigde, dat was 24 april, ik heb het nog even opgezocht, toen zei hij, dit gaat een week duren. En wat jij net al noemde, 1,8 miljoen, koop je. Inmiddels zitten we dus op 13 miljoen en dat ding is dus echt nog lang niet klaar. Volgens mij zou volgende week, ik dacht de 22e, dat zou dan de officiële deadline moeten zijn dat het klaar moet zijn. Nou, ik denk niet dat dat gaat lukken. Ook omdat er nu berichten zijn dat het stukken die al gedaan zijn, dat daar toch wel wat problemen mee zijn. Dus gaat niet helemaal lekker als we dat zo horen. En wat ik vooral een beetje leed van maak dit, Bernard, sorry. Maar het chagrijn wat ik zie bij mijn stadsgenoten hier, dat vind ik ook wel bijzonder om te zien. De verwondering ook wel hoor. Er zijn ook mensen die echt blij ermee zijn. Die hebben vaak een rood petje op, zoals je voor kan stellen. Trump supporters zijn dat. Maar bij mijn stadsgenoten, dan hoor ik echt irritatie. Die hebben echt het gevoel van, wacht even, dat Lincoln Memorial, dat hoort bij Washington, dat is een beetje van ons. Dat is niet van Donald Trump. Dit is het zoveelste moment dat het in de stijger staat, want het Lincoln Memorial zelf is net helemaal opgeknapt. Dat had niks met Trump te maken. Nu zijn de hekken daar weg. Staan de hekken weer om die reflective pool. En ze hebben echt het gevoel van, Trump, blijf hier met je handen vanaf. Dat is echt grote irritatie bij. En ik moet ook wel zeggen, het staat dus al zo lang in de stijgers. Ik vind echt, het Lincoln Memorial is een van mijn favoriete plekken in Washington. Ik wil dat plekje ook alweer een beetje terug. En dat voel je ook wel bij mensen daarvan. Toeristen zijn ook teleurgesteld natuurlijk. Hè, dat ze tegen hekken aan zitten te kijken. Dat mooie plekje waar je eventjes op die trappen kan gaan zitten om even de boel te overdenken. In de verte het Washington Memorial, de Capitol. Die reflective pool dus. Dat is er even weer niet. Mensen zijn er, behalve die paar Trump-supporters, die zijn er niet zo blij mee.
8: En hoe komt het dat het zoveel duurder uitvalt?
7: Het is een heel bijzonder verhaal. Hè? Trump die heeft eigenlijk gezegd van, eerdere regeringen hebben dit ook geprobeerd. Allemaal niet gelukt. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan me in ieder geval Obama nog herinneren. Die heeft ook geprobeerd. Die bemoeide zich er niet zelf mee trouwens. Maar die reflective pool, dat is altijd een probleem geweest. Dat ding lekt, dat wordt vies. Altijd een beetje gedoe over. Alleen ja, dan is de vraag, het is een historisch iets. Hoe kan je dat dan veranderen? Presidenten, of in ieder geval de mensen daaronder, die zeiden dan van, zo'n plastic laagje eroverheen, dat helpt niet. Het is gewoon toch een beetje het beste ervan maken. Dat is het eigenlijk een beetje. Trump zegt dan, ik ga het in hele korte tijd met de aannemer die ik ken, want die heeft meerdere zwembaden gedaan, ga ik dit regelen. En het kan voor een fractie van de prijs. We weten inmiddels, onder andere door de New York Times, dat daar niet een hele duidelijke aanbesteding is geweest. Eigenlijk helemaal geen aanbesteding. Het is gewoon iemand geworden via die Trump kende. Trump ontkent dat nu ook weer trouwens. Want nu het wat minder gaat, zegt hij van, oh, ik ken die mensen eigenlijk helemaal niet. En dat was niet mijn idee om die te laten doen. Dus we hebben al een duidelijke draai weer gezien. Dus dat bedrijf heeft zelf een flinke winstmarge. Het is een relatief klein bedrijf, wat ik heb begrepen. Ik heb hier geen verstand van natuurlijk van zwembaden. Maar je ziet wel dat het echt een klein team is wat een enorme oppervlakte moet doen. Er schijnt zelfs een beetje een tekort te zijn aan het spul wat ze erop spuiten. Dus al die dingen bij elkaar, dan kom je uiteindelijk toch op een flink hoger bedrag uit dan wat Trump in eerste instantie zei, van 1,8 naar 13 miljoen. Maar Bernard, zoals je hoorde, als Trump het niet had gedaan, had het 300 miljoen gekost. Ja. Dat bedrag neemt ook steeds toe trouwens. Ja.
8: Nu is er een non-profit organisatie die een rechtszaak aanspant tegen de regering om dat schilderen te stoppen. En dan wel zeker in American Flag Blue. Hoe kansrijk is dit?
7: Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Ik heb echt het gevoel, hetzelfde als met die East Wing. Trump die doet eerst en vraagt later. Ze zijn het al aan het spuiten. Dus je kan een rechtszaak beginnen. Maar ik denk tegen de tijd dat daar een uitspraak over is, dan is het al een mooi zwembadje geworden, denk je niet?
8: Ja, ik denk het ook. Het is after the fact, je kunt er niks meer aan doen. En dan hebben jouw stadgenoten toch al de pest in, omdat ze ongeveer elk park wordt verbouwd, hè?
7: Ja, en dat is toch ook wel, want dit staat voor iets groters, denk ik. Net als die Lincoln Memorial. Dus het gevoel wat ik hier bij mijn stadsgenoten heel erg voel, is dat Trump ze dit een beetje door de strot duwt, eventjes plat gezegd. Heel veel parken hier in Washington, in de binnenstad, die zijn van de National Park Service. Dus dat is een beetje gek, maar dan heb je één parkje en dat wordt dan federaal, zeg maar, wordt dat onderhouden. Dus dan komen die National Park Service Rangers daar om het een beetje te regelen. Wat ook wel zo is, daar was heel lang geen geld voor eigenlijk. Dus die parkjes die zagen er eigenlijk niet uit. Dat was allemaal een beetje verlopen. Dat wordt nu allemaal opgeknapt. Maar dat betekent dus, nu in het voorjaar, het weer wordt hier weer beter. Mensen willen in die parkjes zitten. Je wil daar je hond uitlaten, allemaal dat soort dingen. En je moet je dan voorstellen, zo'n park, daar staan dus ook grote hekken omheen. Dus je kan er net zo'n beetje overheen kijken. En dan zie je wat je mist. En je kunt er niet in. Je kan niet op die bankje zitten. Dus mensen zijn daar echt geïrriteerd over, want er zijn nog maar heel weinig plekken over. En wat ze ook heel vervelend vinden is dat dus Trump dit heel erg naar zich toe trekt. Want als dit nou de National Park Service gewoon was geweest, dat is tot daar aan toe. Maar ja, wat ze bijvoorbeeld doen, Trump die laat er dan posters ophangen waarop dan staat: bedankt president Trump dat u dit doet. Nou, daar staat dan binnen een mum van tijd graffiti op en dan zijn ze weer weggehaald, die posters. Dus wat ze hier heel erg voelen is van, ja, Trump die maakt er een feestje van zichzelf van. En wij moeten hier de hele tijd tegenaan kijken. Het wordt eigenlijk ook van ons geld gedaan. En wij kunnen er niks tegen doen. Het is een beetje zoals die militairen. Het is een beetje zoals de East Wing. Het is het gevoel van hij doet maar. En wij zitten er tegenaan te kijken.
8: Ja, en over geld gesproken, ook daar komt zijn portret op, hè? Dus,
7: ja, precies. Maar ik moet ook wel zeggen, Bernard, dat parkje tegenover het Witte Huis, Lafayette Park.
8: Ja, dat ziet er niet uit. Eerlijk is eerlijk, ja.
7: Nou, daar heb ik me altijd. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou. Want zolang als ik hier in Amerika, of ja, eigenlijk in Washington kom, moet ik zeggen. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik hier was geloof ik in 2006. Toen al was dat parkje een beetje verlopen. En dat is dus het parkje, dat heeft het Witte Huis uitzicht op.
8: Ja, nooit anders gezien. En het was ook jarenlang echt een plek voor dak- en thuislozen. Die daar sliepen. En ook elke demonstrant die iets vindt ergens van, die zat met zijn bord op zijn schoot daar ook. Weken achter elkaar soms.
7: Ja?
8: Dus het heeft ook wel een. Ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen: jongens, dat moet een keer afgelopen. Moet even een beetje netjes uit gaan zien. Dus hij heeft ook wel een punt. Alleen, het is Trump is Trump. Dus hij trekt alles naar zichzelf toe.
7: Ja.
8: Jammer toch.
7: Maar ik heb daar voor het eerst ooit heb ik daar nu beelden gezien van de fonteinen in dat parkje die aanstonden. En ik weet niet of jij. Heb jij die ooit wel eens aangezien?
8: Nooit.
7: Ik ook niet.
8: Nooit. Nee.
7: Dus ik denk dat ze hier ook af en toe een beetje. Er komt straks een punt dat mensen toch denken: van, oh, het is wel opgeknapt. Ja. Dan is de pijnlijke conclusie voor democratisch stemmende Washingtonians dat toch door Donald Trump is.
8: Ja, nou, dus. Hey Jan, we hebben nog een beetje tijd. Zullen we naar de luisteraars vragen? Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020.
7: Ja, en iedereen die inzendt, die maakt ook kans op die mooie Amerika-podcast. Mok, die kan je weer winnen. We hebben er net weer eentje weggegeven. Dus, maar in de komende weken maak je dus weer volop kans. En als je op dit punt van de podcast bent gekomen, is dat ook een mooi moment om te bedenken van: wacht eens even, moet ik niet misschien eventjes gewoon abonneren? Dat kan natuurlijk ook gewoon via de bekende platforms. Laten we beginnen met een vraag van Dennis Wijscher.
10: Ik heb een vraag over het gerrymanderen. Een bizar concept als je het aan mij vraagt. Want dit zou in theorie mogelijk kunnen zijn dat er over een heleboel tijd alleen maar gewonnen kan worden door één kant van de partijen. Bizar. Maar waarom leggen ze dit niet gewoon vast op de grenzen van een hele staat? Want die liggen wettelijk vast. En daarmee maak je het denk ik ook veel eerlijker. Over het hele land heen. Wat vinden jullie van het idee? En denken jullie dat dit ooit gaat komen?
8: Nee, want het is een interessante gedachte, maar het is gewoon onjuist. Want je hebt inderdaad staatsgrenzen. Staten worden vertegenwoordigd door senatoren, twee per staat. En je hebt 435 districten door heel Amerika. En dat zijn, dat moet je voorstellen, als provincies binnen een staat. En daar gaat nu precies de ruzie om steeds. Want daarvan, van die provincies of van die gebiedjes, die kiesgebiedjes binnen zo'n staat, daar wordt over geruzied. En daar verschuiven de grenzen een beetje van. Dus het gaat niet om de integriteit van de staatsgrens is helemaal niet in het geding.
7: Ja, en wat ook meespeelt, je hebt natuurlijk je hebt de twee huizen. Je hebt de Senaat en je hebt het Huis van Afgevaardigden. En dat zijn tegenpolen eigenlijk van elkaar ook. Hè, in hoe, hoe dat werkt met districten en laat ik het even gewoon kort door de bocht zeggen. Senatoren die gaan over een hele staat. Als je in het Huis van Afgevaardigden zit, dan ga je over zo'n kleiner kiesdistrictje. En op het moment dat je de kiesdistrict voor het huis gelijk zou maken aan de staat, dan heb je dus eigenlijk twee dezelfde huizen. Daar komt het een beetje op neer, toch? Dan wordt de Senaat en het huis wordt hetzelfde.
8: Ja. En in iets van vijf staten is dat ook zo. Want er zijn een paar staten die zo klein zijn of zo weinig inwoners hebben, dat de staatsgrens inderdaad ook hetzelfde is als de districtsgrens. Komt dus wel voor. Hm. Ja.
7: En ja, een korte update dan. Want dit blijft echt een groot verhaal. En die gaan we de komende weken ook echt nog wel veel over hebben. Sinds vorige week is bijvoorbeeld Virginia. Die hadden een referendum gehouden hierover. Over het herdistricten. Nou, dat is daarna afgekeurd door een rechtbank. Een grote tegenvaller voor de Democraten. Virginia wil nu naar het Hoge Rechtshof. Om dat toch alsnog voor elkaar te krijgen. En eigenlijk, ik denk een beetje kort samenvatten. Het komt het er wel op neer dat de Republikeinen er in de strijd nu ietsje beter voor staan dan de Democraten, denk ik. Maar nog steeds, we zitten er middenin.
8: Ja.
7: Zullen we eens even kijken wat Tim te vragen had?
11: Ik begreep dat de tarieven die Trump had ingesteld zijn teruggedraaid. Maar ik was eigenlijk benieuwd, daar hoorde ik nog eens over, of dat dan ook geldt voor de afspraak die hij heeft gemaakt met bijvoorbeeld Europa. Want dat zijn niet zozeer de tarieven die hij heeft ingesteld, dat is wel een afspraak die hij heeft gemaakt. En is het dan dus ook zo dat Europa hier in feite een loop is gedraaid, of zijn ook die tarieven van elkaar?
8: Nou, om te beginnen, heel wat Europese regeringen vonden dat Ursula von der Leyen zich inderdaad een loer had laten draaien door akkoord te gaan met een heffing van 15%. Het is allemaal teruggedraaid tot 10% wereldwijd door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. We weten geen van allen hoe dat nu precies gaat aflopen, omdat Trump zegt, ja, daar ga ik weer me tegen verzetten en ik verzin wel een andere truc, maar die heffingen die blijven komen.
7: Ja, want die 10%, dat was eigenlijk Trumps alternatief voor zijn eerdere heffingen. Ja. En daarvan heeft nu ook een rechter gezegd, dat mag niet. En ja, hoe dat dan verder gaat, weten we niet helemaal. En ondertussen is Europa nog steeds bezig. Dat is het een beetje...
8: Ja, en er is ook in Nederland is er ook een Kamerdebat weer over opnieuw. Dus het is en het Europese parlement is voortdurend over bezig. Grote zaak dit. En een belangrijke zaak.
7: Ja, ja, maar kan je nou zeggen dat Europa een beetje een loer is gedraaid omdat uiteindelijk die importheffingen eigenlijk helemaal niet wettelijk lijken te zijn? Of is dit ook een gevalletje, we zitten er nog in, we weten het nog niet?
8: Nou, dat laatste meer, denk ik. En ik deel wel een beetje de kritiek op Ursula von der Leyen. Niet zozeer om wat ze uiteindelijk heeft bedacht of gedaan, maar het gebrek aan overleg. Want een heleboel landen die voelden zich gepasseerd. De Eurolanden, die voelden zich gepasseerd. Omdat ze zeiden, ja, die vrouw die gaat daar maar een deal sluiten. Maar mogen we alsjeblieft nog even meepraten? Dus daar was wat spanning over. Hoe het afloopt, ik weet het waarachtig niet.
7: Thomas dan?
12: Kunnen jullie de Logan Act uitleggen? Gezien de meltdown van de MAGA-supporters om het bezoek van Obama aan Canada. En meteen jullie duiding daaraan geven.
8: Ja, dat kunnen we wel. Even heel kort. Dat is een hele oude wet uit 17 zoveel. En die luidt dat een particuliere burger mag niet onderhandelen met het buitenland. Dat is een misdrijf. Daar komt het heel kort gezegd en kort door de bocht op neer. En wat ze nu zeggen is dat Obama door een bezoek te brengen aan Canada, maar ook aan de premier van Canada en met hem te gaan praten over de politieke situatie, in feite aan het onderhandelen is met een ander land. En Obama is een ambteloos burger. Heeft geen staatsfunctie meer. Nou, daar, in de eerste plaats, die Logan Act is nog nooit toegepast. Wel geprobeerd, 2 of 3 keer geloof ik in de geschiedenis. Maar is nooit toegepast. En in de tweede plaats, het is een oud-president heeft het volste recht om in het buitenland te praten met wie die ook maar wil. En hij onderhandelt ook helemaal niet. Dus het slaat nergens op. Maar het is wel weer een leuke vondst, zou ik maar zeggen.
7: Ja, ja, is dus eigenlijk een beetje een nieuw relletje voor opiniemakers aan de rechterkant in Amerika. Is dat een beetje de samenvatting?
8: Ja, dat is hem wel, vind ik, ja.
7: Nou, moeten we hem daar dan ook maar mee afronden, Bernard? Want de tijd zit weer een beetje op, hè?
8: Ja, nou, dan kan er nog wel eentje, als je het heel snel doet.
7: Oké, dan pakken we nog eventjes Bram. Die zegt, recent is er voor het eerst een militair veroordeeld voor handel met voorkennis. Dat was een verhaal, die had de Polymarket gegokt, ja, online. En dat ging over de exacte arrestatie van Maduro. Nou, die man was erbij betrokken, dus dat wist hij allemaal. Maar, en dan vraagt Bram zich af, hoe kan dit nou zo doorgaan? Want zo'n soldaat wordt nu een keer hiervoor opgepakt. Maar hoger wordt er een hoop ook gegokt. Die worden niet gepakt. Dus hoe kan dit?
8: Ja, Ja, weet ik ook niet. En ik ben ook benieuwd hoe het afloopt. Die discussie speelt trouwens ook buiten de Verenigde Staten. Hè? Want je kunt overal via dat polymarket of andere middelen... Ja. Kun je gokken op ongeveer alles. Dus ik weet niet. Volgens mij kun je er juridisch niet zo verschrikkelijk veel tegen doen. Maar als je iemand betrapt op voorkennis en het gebruik daarvan... denk ik dat gewoon de klassieke wet geldt. Dus dat mag gewoon nooit, ook hierbij niet.
7: Ja, maar we zien tot nu toe wel inderdaad deze militair... die toch wat onderaan de piramide staat. Dat is de eerste die gepakt is hier in Amerika. En al die geruchten over ministers en mensen hoog in het Witte Huis... die dit ook doen, daar gebeurt nog niks.
8: Dus nee.
7: We houden het in de gaten. Ja. Nou, bij deze dan maar. Ik ben benieuwd hoeveel mensen hadden gegokt op 22 minuten en iets van 30 seconden als laatste tijdstip voor deze podcast, Bernard.
8: Ja, ik ook. Terugluisteren kan via de BNR-site. Of je favoriete podcast hebt. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. En je kunt ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast Word. WhatsApp 0628135020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika-podcast koffiebeker.
7: Ja, tot volgende week.
8: Tot volgende week, Jan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een 10-tal deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Het staatsbezoek van Donald Trump aan China moest de diplomatieke en handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China verbeteren. Is dat gelukt? En Kevin Warsh is begonnen aan zijn termijn als voorzitter van de Federal Reserve. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Hans Tegenman is hier hoofdeconom van Triodos Bank. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit. En die staat in Groningen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Goedemorgen.
5: Met natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Steven, waar wil jij mee aftrappen?
6: Er stond een stuk in de Financial Times over de opkomst van China. Als je kijkt naar vorige week de uitspraken van Xi. Die waren een beetje parmantig over de opkomst van China. Hij verwees naar de antieke geschiedenis. De oorlog tussen Sparta en Athene. Als je nu kijkt naar de feitelijke positie van China, valt het erg mee. Er zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. En dat werd in het Financial Times gedaan. Als je kijkt bijvoorbeeld, en daar ging het een stuk over, het aandeel wat China heeft in de mondiale reserves. Dus China maakt 17% uit van de wereldeconomie, maar slechts 2% van de mondiale reserves. Nou, als je teruggaat in de geschiedenis, kijk naar het Verenigd Koninkrijk, hè, op het toppunt van de macht, of Nederland in de 16e eeuw,